0: ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is één van de dodelijke slachtoffers, zal dus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, deze nacht staan we stil bij de kracht van film. Want film kan natuurlijk veel meer...

0: in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, deze nacht staan we stil bij de kracht van film. Want film kan natuurlijk veel meer zijn dan alleen vermaak. Zo zet het filmfestival Movies That Matter film in om maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen en het gesprek daarover te voeren.

0: NCRV.
1: Dat gebeurt tijdens het jaarlijks filmfestival, maar ook in het onderwijs. Want wat maakt film zo'n krachtig middel om mensen aan het denken te zetten? En hoe zorg je er nou voor dat wat iemand op dat scherm ziet ook buiten de bioscoop nog iets in beweging zet? Dat bespreken we deze nacht met filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margje de Koning. Van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent.
2: Ja, vind ik ook. Heel bijzonder om hier te mogen zijn.
1: Deze nacht duiken we onder andere in het ontstaan van Movies That Matter. De organisatie bestaat inmiddels al heel wat jaren. Weet je nog wat jou persoonlijk aantrok in het werk van Movies That Matter?
2: Nou, het gaat heel ver terug. Als ik jullie mee mag nemen in de geschiedenis van Movies That Matter, is dat het is ontstaan door Amnesty International. Die hebben heel lang, bijna 20 jaar geleden, merkten zij dat... zij doen natuurlijk heel veel petities. Ik heb als kind altijd brieven moeten schrijven en zo, waarschijnlijk velen met mij. Maar zij kwamen er in die tijd, andere tijd dan nu. Als je een film toont en daarover een gesprek voert, komt zo dichtbij. Daar kan je heel moeilijk van wegkijken. Mm-hmm. Dus zij dachten, laten we een aantal thema's die wij als Amnesty International heel belangrijk vinden, die we gereflecteerd zien in een film, laten we daar een klein festival van beginnen. En ze begonnen met een heel klein festival in toen nog het Tropenmuseum, wat nu het Wereldmuseum heet. Later bij ITVA hadden ze een hele dag en op allemaal andere plekken. En zo is dat uitgebouwd. Dus het is van een klein Amnesty International festival, heel belangrijk hoor, ik bedoel dat niet onaardig, is het uitgegroeid tot nu een festival waar ongeveer 100 films gedraaid worden in Den Haag. De toenmalige burgemeester Josias van Aarzen, die heeft toen de toenmalig directeur gebeld, Taco, om te vragen, wil jij niet naar Den Haag komen? We hebben geen festival. De stad van vrede en recht. En daar hoort jullie festival natuurlijk wel thuis. Dus het is eigenlijk zo is die overgang geweest. En is het uitgegroeid tot een groot festival?
1: Ja, uitgegroeid tot een heel groot festival, inderdaad. Het bestaat ook al jaren. Er zijn veel films getoond. Als je dan terugkijkt op die afgelopen jaren, is er dan een film waarvan je denkt, poeh, die is mij persoonlijk wel echt altijd bijgebleven?
2: Nou, de focus van dit festival is ontstaan uit Amnesty en is de focus is op mensenrechten, social issues en environmental issues, over het milieu, alle kanten. Dus het is heel erg moeilijk.
1: Ja, het is moeilijk.
2: Dat is heel moeilijk om te zeggen één film.
1: Top 3 misschien.
2: Ja, welke film die heb ik mogen bij de première mogen inleiden op Movies That Matter toen ik nog eindredacteur was. Die heette Five Broken Cameras. Die is ook naar de Oscars gegaan. Heeft hem niet gewonnen, maar dat wisten we ook wel dat niet ging gebeuren. Dat was ook in Gaza. Over een klein plaatje waar...

0: veel vrijdagavond altijd demonstraties waren. Die ze door een Israëlische, Gaida Viti en Elat, een Palestijnse filmmakers, hebben samen een film gemaakt. Dat is een hele indrukwekkende film. Het gaat eigenlijk, naar aanleiding van zijn 5 camera's, vertelt hij het verhaal wat er daar gebeurt. Maar evenredig zijn er. Er zijn zoveel films die mij zijn bijgebleven. Zierlijk. Over Me Too, die ongekend zijn, over hele tedere onderwerpen. Een film over een oud lesbisch echtpaar, waarvan één iemand ziek is. De titel ontschiet me nu even, maar het doet ook niet zo toe.
1: Het is ook bijna een onmogelijke vraag.
0: Het is een totaal onmogelijke vraag, omdat mensenrechten speelt heel dichtbij.
1: Ja.
0: En heel ver weg, op geopolitiek niveau, maar ook hier om de hoek. Dus dat is heel moeilijk om daar een keuze in te maken.
1: Snap ik. En het zijn belangrijke onderwerpen, en daar gaan we het uiteraard deze nacht uitgebreid over hebben. Maar allereerst is het tijd om jou even goed te introduceren, want onze gast wordt namelijk iedere week geïntroduceerd door een van de studenten van de KRO-NCRW Radioschool. En deze week was het de beurt aan Thijs Brink.
2: Tja, Margje, waar moet ik beginnen? Want als ik jouw carrière een beetje bekijk, dan heb je behoorlijk wat verhalen voorbij zien komen. En niet alleen als kijker, maar vooral als iemand die ze zelf vertelt. Je maakte jarenlang documentaires, werkte achter de schermen bij de Icon en de EO, werd hoofdredacteur en uiteindelijk directeur van Movies That Matter. Maar goed, we kunnen het natuurlijk uitgebreid hebben over je werk. Alleen ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar de Margje achter al die verhalen. Maar volgens mij kan ik dat beter overlaten aan iemand die jou net eventjes iets beter kent.
3: Om Margje te kunnen beschrijven in 30 seconden is wel een hele lastige opgave. Het is een ontzettend veelzijdig, ontzettend warm, lief mens. Ze staat altijd voor mij en voor mijn broers, maar vooral ook voor al onze vrienden en familie klaar. En het is gewoon een soort eer om zo'n lieve en warme moeder te hebben. En ik ben ontzettend, ontzettend, ontzettend trots op haar en op wat voor persoon, wat voor sterk persoon ze is. Als voorbeeld, al mijn vrienden, al mijn broers, vrienden noemen mijn moeder allemaal mama Margje. En dat komt omdat zij eigenlijk een soort moeder voor iedereen is.
2: Ja, Margje, jij bent iemand die veel verhalen heeft verteld, maar als ik je dochter Maria zo hoor, dan ben jij ook absoluut een verhaal waard. Ik kan dan ook niet wachten om het komende uur naar jou te luisteren. Margje de Koning, welkom in de nacht van KRO-NCRW.
1: Ja, Margje, je mond viel ervan open, joh.
0: Ja, dat had ze wel heel goed stilgehouden, zeg.
1: Ja, maar wel een hele mooie boodschap. Ik hoorde mama Margje, waar is dat ontstaan?
0: Ik werk heel hard, denk ik, of durf te zeggen. Daar zijn heel veel verhalen, maar wij hebben 3 kinderen, waarbij hun vrienden ook heel veel verhalen spelen. En we hebben een beetje een open huis midden. In Amsterdam. En daar komen zij veel langs.
1: Ja.
0: En komen mee naar het festival. Zo. Dus die band is, ja, die is sterk.
1: Ja, leuk. En mooi om te horen. Leuk dat we jouw dochter even hier gehoord hebben. De komende 1,5 uur gaan we ook luisteren naar verschillende nummers die jij voor ons hebt meegenomen. We gaan beginnen met A Change Is Gonna Come van Aretha Franklin. Waarom wilde jij graag deze plaat horen?
0: Nou, het is een heel oud nummer. En de lyrics gaan uiteindelijk natuurlijk over mensenrechten. En dat vond ik er heel erg mooi aan. Dat er uiteindelijk, ooit om die reden is dat nummer geschreven. Het gaat uiteindelijk ook over een vorm van hoop. Een vorm van change is gonna come. En ik ben niet een heel vrolijk mens uiteindelijk, in de zin van wat er op de wereld allemaal gebeurt. Ik heb ooit een documentaire gemaakt over Ludie Nijhoff, een hele oude actrice. En die zei, ik ben een beetje een sombriaantje. Nou, ik ben ook wel eens een beetje een sombriaatje. Dus dat er in die tijd ook al gewoon, en dat was ook, het is iedere tijd een moeilijke tijd. En ik denk dat wij denken dat nu de moeilijkste tijd is. Ik heb nooit een oorlog meegemaakt, dus ik durf daar niets over te zeggen. Maar er moeten vormen van hoop zijn. En muziek is gewoon een prachtige kunstvorm die mij dat. Hè, film kan je raken in je ziel en in je hart. En dat doet muziek ook. En dat doet dit.
1: Mooi omschreven, ik ga het voor je draaien.
0: Dank je.

0: Ja, je luistert naar De Nacht van Caro NCRV. En te gast is filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margje de Koning. We hebben het deze nacht over de manier waarop film maatschappelijke thema's onder de aandacht kan brengen. Ja, Margje, we hadden het er net al even over hoe Movies That Matter is ontstaan. Het bestaat inmiddels
1: 20 jaar.
0: Als je kijkt naar de wereld van toen en de wereld van nu, zijn de onderwerpen dan veranderd, denk je?
1: In essentie denk ik niet, want mensenrechten zijn mensenrechten. Het gaat over vrouwenrechten, het gaat over kinderrechten, het gaat over de geopolitiek. Maar de scherpte is de laatste jaren natuurlijk wel iets veranderd door wat er geopolitiek op dit moment gebeurt.
0: Mm-hmm. Dat zie je ook terug in de films.
1: Ja, dat zie je nu wel terug. Ja, wat je ziet bij filmmakers is dat er worden beeldschone films gemaakt op een hele tedere onderwerp. Maar ik zie wel steeds meer ook bij andere festivals waar misschien niet het oogmerk direct human rights is. Hè. Wij zijn samen met One World Praag misschien het grootste mensenrechtenfestival. Dus wij hebben ons focus daar altijd op gehad. Maar andere grote festivals zie je die maatschappelijke thematiek steeds meer en steviger terugkomen in de programmering. Ik ben bijvoorbeeld net in Venetië geweest en het was een festival wat ook wel weer meer mainstream deed. Maar die doen, de film die we hoorden net alweer op het journaal, een film als NASA, wat nu een groot thema is en daar zullen we zeker nog over te spreken komen, wordt daar vertoond. En dat is echt een rode loper festival waar alle grote sterren zijn. Ja. En ook heel veel sterren spreken zich steeds meer nu even heel pittig politiek uit. Tuurlijk is in dat verleden dat ook geweest. Maar er is ook wel een hele periode geweest waarin dat klaarblijkelijk minder nodig was. Omdat het iets beter ging in de wereld. En dat verschil zie je wel.
0: Ja.
1: Dat gebeurt wel, ja.
0: Er zullen ook mensen zijn die denken, ja, ik krijg al de hele tijd dat soort beelden te zien op het journaal. Ik zie het op mijn tijdlijn voorbij komen. Als ik even op Instagram scroll. Ja, ik heb geen zin om in mijn vrije tijd daar ook mee geconfronteerd te worden. Om dan zo'n film te gaan kijken. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En dat vind ik ook heel erg terecht en ook super, super begrijpelijk. Hoe wij bij Movies That Matter hiermee om proberen te gaan is door steengoede films te kiezen. Dus het gaat bij ons ook echt de crossover van cinematografie en maatschappelijke relevantie. We zijn, zoals dat chic heet, een Oscar Qualifying Festival. Dat betekent dat onze documentaires zijn heel hoogstaand, want anders kan je niet tot die groep behoren. Dus daar letten we op. En ik denk dat wij als Movies That Matter, en daar merk je dat daar heel veel behoefte aan is. En veel behoefte bij jonge mensen, merk ik op het festival. Het gesprek naar aanleiding van de film. Mm-hmm. Dus als jij op TikTok kijkt, of je op je socials kijkt, dan worden er heel veel beelden. De mens ziet zoveel beeld. En wat zo'n film doet, die laat je anderhalf uur, soms wel eens 2 uur, helemaal in één onderwerp duiken, in het donker, met elkaar, in een soort rust. En we zorgen dat daarna, er zijn altijd heel goed ingevoerde moderatoren, gasten, vaak is de protagonist, de hoofdpersoon uit de film, of de regisseurs ook aanwezig, en andere gasten die echt over het onderwerp van de film heel veel weten. Dat zijn altijd supergoede nagesprekken met vaak lange Q&A's. Dus hoe wij ermee omgaan is, je kan een avond op de bank binge-watchen, een serie gaan kijken. Je kan ook naar ons toe komen en al die gevoelens die je hebt, of onvrede of verdriet of wat het ook mogen zijn, naar aanleiding van een film daar het gesprek over te voeren. We merken dat daar heel veel behoefte aan is.
0: Want het zijn best confronterende onderwerpen.
1: Zeker.
0: Neem me eens mee dan in zo'n gesprek na zo'n film. Hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, het licht gaat uit, de film wordt vertoond, het licht gaat weer aan. Er wordt hopelijk mooi geklapt.
0: Ja.
1: Dat zou fijn zijn. Dan is het natuurlijk de moderator die de filmmaker en de protagonist of mensen die veel over het onderwerp van de film weet, bespreekt waar de film over gaat. Of het nou over, bij ons is het natuurlijk altijd niet heel vrolijk, of het over een oorlogsonderwerp gaat, maar het kan ook over milieu gaan, het kan over ouderdom gaan. Het gaat ook over kinderrechten, wat ook af en toe pittige films zijn. Daar het gesprek over te voeren. En vervolgens kunnen mensen vanuit de zaal hun vragen stellen.
0: Ja.
1: En dat maakt dat er een dialoog en een interactie komt. Dus, en daar begint dat film is film, maar film is veel meer dan film. Film kan dingen in beweging zetten. En eigenlijk zie je dat in zo'n zaal al gebeuren.
0: Ja, want wat zie je dan? Want de emoties lopen ook soms hoog op, denk ik.
1: Soms wel, ja. Soms wat inhoudt dat mensen... Zo'n Q&A duurt soms een half uur of iets langer. En dat het gesprek in de foyer nog lang doorgaat. Of mensen erop terugkomen of ons erover mailen. En vragen waarom heb je nou die film gekozen. Of je bedanken voor dat onderwerp naar hen toe is gebracht. Dat gebeurt natuurlijk ook. En in allerlei vormen. En we moeten ook niet denken dat bij ons alle films dood en doodzwaar zijn. We doen documentaire, maar zeker ook fictie. En daar zitten ook wel lichtere films in. Het is niet alleen maar heel zwaar, maar het zijn films met een groot maatschappelijk thema waar mensen... Ja ik merk, het is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar veel mensen vinden het toch heel fijn om naar aanleiding van te kunnen praten. En het gevoel hebben dat ik nu iets doen.
0: Ja, en ik denk toch dat ook de kracht is bij jullie. Dat jullie dus maatschappelijke thema's blootleggen. En dat mensen daarover over kunnen praten. Is dat ook wanneer je denkt, dan is een film geslaagd? Als dat gesprek dus op gang komt?
1: Nee. Dat hoeft niet altijd, nee. Want soms, nee, ik zit er even heel goed over na.
0: Wanneer is een film geslaagd volgens jou?
1: Een film is altijd geslaagd als hij ontroert, beroert, zet tot nadenken. En vroeger hadden wij de slogan, opent je ogen. Dat vind ik zelf een beetje patronizing, dat vind ik. Maar als het startpunt van een dialoog is en als het ook wel... Uit onze eigen comfortzone is. We weten allemaal hoe social media werkt. We weten allemaal hoe algoritmes werken. Dus we zitten heel veel in ons eigen bubbel.
0: Ja.
1: Dus als je af en toe een film ertussen kan hebben... die dat gesprek kan voeren waarin mensen die elkaar eigenlijk niet zo begrepen... of elkaar niet kunnen vinden op dat vlak... toch met elkaar in gesprek gaan, dan is een film zeker geslaagd. Maar een film is ook heel erg geslaagd als mensen naar je toe komen. We hadden dit jaar een film die won ook de Nederlandse competitie... Tussen Broers, over twee oudere broers. En ze zijn op leeftijd wat er in hun jeugd is gebeurd... en hoe hen dat heeft gevormd, wat niet de grappigste jeugd was... maar wel met veel met ontzettend veel liefde... en humor gemaakt. En zo'n... Ja, daar komen wel mensen naar je toe. Ja, ik moest even nadenken waarom nou bij Movies It Matter. Maar nu snap ik het. Het gaat eigenlijk over kinderrechten. En het ontroert me zo. Want het deed me denken aan hoe ik ben eigenlijk opgegroeid. Of hoe ik met bepaalde dingen omgaan. Dus het kan ook in die tederheid zitten.
0: Ja, ja.
1: Het hoeft niet alleen maar in harde politiek te zitten.
0: Kun je nog een moment herinneren waarop je dacht... ja, dit is waarom we dit doen?
1: Heel veel momenten.
0: Zoals?
1: We hebben één competitie die heet Activist Lens. Dat zijn acht documentaires waar de hoofdpersoon een protagonist is. En die komen naar het festival. En we hebben één film meegemaakt. Dat was een paar jaar geleden. Toen was ik nog geen eens. Toen was ik de eindredacteur van de film. Ik was niet eens directeur. Die werd vertoond op Movies That Matter. En dat was een studentenunion die in Johannesburg demonstreerde. Voor betere omstandigheden. Samen met de mensen die de universiteiten schoonhielden. En die trokken samen op, zo de cleaners en de studenten. En die kwamen samen naar het festival. En daar gebeurt dan iets. Dus aan de ene kant zeg maar die intellectuele student iets. Maar zij vochten ook voor de rechten van de mensen die op de universiteit werkten. En dat komt dan daar samen. Aan de andere kant van de wereld, dat is diep ontroerend. Wat ook diep ontroerend is, is dat ik... twee, drie jaar geleden een panel had met zeven filmmakers die ik eigenlijk allemaal best wel goed ken. Die allemaal vrouwen die film, waar allemaal vrouwen die films maken. Eén over Writing with Fire, wat ook een Oscar-nominatie was. In India. Één filmmaakster in Oekraïne. Een Irakees die gevlucht is. Filmmaakster. Een filmmaakster uit Afghanistan. Die onder omstandigheden films durven te maken. Ik durf niet aan te beginnen om erover na te denken hoe zij dat doen. Met een kracht en met een schoonheid film maken en met elkaar daarover spreken. Wat dat met hun doet, die staat in mijn geheugen gegrift. Die staat echt in mijn geheugen gegrift. Ook nog met een Iraanse producent die zulke gevaarlijke films maken. op dat wij dat kunnen zien. En wij zitten rustig in onze bioscoopstoel naar die film te kijken. Maar daar zitten de protagonisten, kijken wij naar. Mm. Maar wat filmmakers doormaken om dat aan ons te kunnen presenteren, ja, daar word je heel, heel, ik iemand word daar heel stil van.
0: Ja.
1: Echt heel stil van.
0: Je eigen veiligheid op het spel zetten.
1: Ja, en dat gaat heel, heel ver.
0: Ja.
1: Dat gaat heel ver. Wat zij durven, opdat de wereld ziet wat er in Afghanistan gebeurt, in Iran, in Irak, in Oekraïne, maar ook wat er met persvrijheid gebeurt in India. Mm-hmm. Dit ging over een vrouwelijke journaliste. Dat maakt je heel humble.
0: Ja, en dat moeten we blijven laten zien. Het is ook een stukje educatie, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Zeker.
0: Maar we gaan eerst naar muziek. Naar het tweede nummer dat jij deze nacht voor ons hebt meegenomen. Dat is een nummer van Raccoon, Shoes of Lightning. Waarom deze?
1: Ja, omdat we het nu zo gaan hebben over educatie. En mijn dochter, die jullie net gehoord hebben, dat is een ontzettend fan van. Dus ik luister het wel vaak. En dit nummer, Put on Your Shoes and Walk, is het eigenlijk. Er zijn een aantal films, over twee gaan we het heel kort hebben. Van jongeren die een veerkracht tonen. Dit gaat dan over migrantenjongeren. Naar een ander land lopen. In 4 jaar tijd. En die dingen meemaken, daar kunnen wij ons helemaal geen beginnen van een voorstelling van te maken. Maar het is dus heel erg, voor mij ging het, daar vond ik het mooi om dit nummer te kiezen, omdat het heel erg gaat over de veerkracht van deze nieuwe generatie. Want ik denk dat daarmee bij zo'n groot educatieprogramma zo belangrijk is. Dus het is zo'n, voor mij een positief nummer daarin van kom op, schouders eronder en wat je ook gebeurt, je doet je schoenen aan en je gaat weer verder, symbolisch gezien. En daarom vond ik het toepasselijk om dat hier voor de nieuwe generatie, om dat hier te mogen laten horen.
0: Heel mooi, ik ga hem voor je draaien.

0: filmpjes waardoor een hele generatie massaal hun wiskunde-examen wist te halen. Al 10 jaar geeft Menno Lagerwij uitleg over onderwerpen binnen het vak op het YouTube-kanaal Math with Menno. Naast de miljoenen views op YouTube verkoopt hij ook zalen uit tijdens een theatertour waar hij examentrainingen geeft aan leerlingen. Onze redacteur Daniel Horsten die haalde door hem zijn wiskunde-examen en ging uitgerekend bij hem op bezoek om erachter te komen hoe hij die filmpjes nou precies maakt.
1: Deze video gaat over lineaire en exponentiële groei nagaan. In deze video ga ik laten zien hoe je lineaire en exponentiële groei kunt nagaan. En ik ga het uitleggen aan de hand van 2 voorbeelden.
2: Je hebt hier 2 lampen staan en het is best wel een afgedekte ruimte.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ja, dus ik heb een eigen opnamestudio. Die lampen heb ik recent gekocht om toch de zijkant iets beter te belichten. Want dat was een beetje donker, vond ik in de eerste video's. En ga ik zo meteen even kijken. Het moet ook niet te veel belicht worden, want dan zie je niet meer zo goed wat ik opschrijf. Maar de camera staat wel op de goede plek, dus die raak ik niet meer aan. Want dan heb ik in ieder geval altijd het bord mooi in beeld.
2: Dus ik zie ook allemaal doeken, gordijnen, panelen, vloerbedekking.
1: Ja, nee, we hebben eigenlijk alles hier gedaan om de geluidskwaliteit goed te krijgen. Maar het is wel relatief low budget hoor. Ik heb gewoon een vloerbedekking van de plaatselijke Quantum gekocht. En dit zijn ook gewone gordijntjes. Het is niet heel spectaculair allemaal hoor.
2: En waar heb je dat whiteboard vandaan gevist?
1: Ja, dat is dus echt van de leverancier van whiteboarden voor op school. Ook vaak een hele whiteboard wand. Dus dan kan je gewoon de hele muur van je klaslokaal kan je gewoon 1 whiteboard van maken. En dat werkt super lekker, want je hebt een bord zonder echte rand. Dat is gewoon heel fijn. En dan zit er een blauw filt zit erachter wat ook weer geluid absorbeert.
2: Oké, je bent nu de camera aan het installeren.
1: Ja.
2: Je werkt ook met microfoontjes?
1: Ja, maar wel echt pas sinds 2 jaar eigenlijk. Ik had daarvoor altijd had ik mijn telefoon in de borstzak van mijn trui. Ja, als je mijn video's al gezien hebt, dan herken je dat beeld wel. Dit is de trui.
2: Met de grijze mouwen en de blauwe
1: klopt,
2: trui eigenlijk.
1: Klopt, ja. En ik heb er maar 1 van. Ik doe hem ook nooit in de was, dus hou een beetje afstand, zou ik zeggen. Ik ben heel bang dat hij stuk gaat. Dit is gewoon onderdeel van Math with Menno. Ja, zonder die trui, ik zou niet weten wat ik moet eigenlijk. Dus dat is heel belangrijk. En die heeft altijd mijn telefoon daarin om het geluid met mijn telefoon op te nemen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan nu wel een keer een microfoon kopen en een knappe camera. Dat heb ik dus gedaan. Maar in veel oude video's zie je mijn telefoon nog in mijn borstzak zitten en dat is dus voor het geluid. Dus dat is wel een grappig feitje.
2: Even de batterij verwisselen.
1: Ja, precies. Het gaat heel snel leeg. Ik neem nu op in 4K en dat is heel mooi. Alleen na een half uurtje is de batterij leeg. Ja, dus je hebt ook die lamp die bovenin zit. Die schijnt een beetje aan de bovenkant van het bord voor de camera. Zie je net zo'n... Nou, het is wel oké.
2: En hoeveel tijd zit er in 1 filmpje?
1: Niet zoveel. Verrassend weinig eigenlijk. Ik zet het nu klaar. En ik zou nu bij wijze van spreken 20 video's achter elkaar kunnen doen op 1 dag, zeg maar. Dus ik denk, nou, misschien een kwartiertje of zo per video.
2: Oh, dat is niet veel.
1: Nee, het is echt efficiënt. Ja, maar dat komt ook. Ik doe ook geen special effects. Ik lees even mijn boek door, maar ik ga niet mijn script uitschrijven of zo. Want daar had ik allemaal geen tijd voor als ik dat zou moeten doen.
2: Echt alsof je net voor de klas staat.
1: Ja, en dat moet ook wel. Want als ik over iedere video 3 uur zou doen, ja, dan kan ik nooit zoveel video's maken natuurlijk. Dus het moet ook wel efficiënt zijn eigenlijk.
2: Zie je nog van alles op het bord schrijven?
1: Ik schrijf altijd de titel van de theorie op. Die komt altijd linksbovenin, zodat iedereen dat goed kan zien. En dan schrijf ik altijd het eerste voorbeeld op. Of soms de eerste 2 voorbeelden als dat past. En aan de rechterkant van het bord schrijf ik meestal of een regel of een formule of theorie die echt nodig is om de vraag op te kunnen lossen. Hier is dat het blauwe gedeelte. Dat is een formule. Die ga ik zo meteen even opschrijven. En dan komt het eerste voorbeeld daar alvast. En dan kan ik eigenlijk beginnen.
2: Waarom ben je dit gaan doen toen?
1: Ik gaf les in de bovenbouw. En ik merkte dat leerlingen het gewoon heel lastig vonden om thuis wiskunde goed te blijven begrijpen. En ik zocht een manier om mijn leerlingen wat beter te kunnen helpen buiten de les om. En eerst maakte ik foto's van mijn aantekeningen en die stuurde ik dan naar leerlingen. Dat was op zich ook wel handig. Alleen ja, het teruglezen van een aantekening is natuurlijk anders dan dat je een video kunt bekijken. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik ze nog beter helpen? Ja, dan moet ik gewoon video's gaan maken. Dus ik ben gewoon voor mijn eigen leerlingen begonnen met het maken van video's. En dat werd op een gegeven moment zo'n succes dat ik dat helemaal kon uitbreiden naar ook andere klassen en andere niveaus. Maar het is echt begonnen voor mijn eigen leerlingen eigenlijk.
2: En hoe lang doe je het al?
1: Nu 10 jaar. Heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, door jou heb ik het gehaald, door jou heb ik een 8. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Kijk, uiteindelijk moet de leerling het zelf doen. Hè? Dus ik leg de theorie uit en ik help met de voorbeelden. Maar je moet wel echt zelf natuurlijk oefenen en meters maken. Maar ik kan me zeker voorstellen dat het helpt. Ik heb er nu bijna 2000 gemaakt, 2000 video's.
2: 2000 video's?
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn alleen de video's die op YouTube staan. Ik heb ook nog heel veel examentraining video's die allemaal ergens verborgen op de website staan. Dus ik heb er eigenlijk nog veel meer, maar openbaar zijn het er bijna 2000. Omdat er dus iedere keer nieuwe boeken uitkomen, moet ik het steeds weer updaten. Dus dat sowieso. En ik heb nog voor wiskunde D nog niet zo heel veel video's. Daar kan ik nog heel veel voor maken. Dus ik heb echt nog wel voor 5 jaar aan werk liggen eigenlijk.
2: En dan ga je ook nog wel 5 jaar door.
1: Ja, nog heel lang. Want het is superleuk. Want ik vind het heel leuk dat ik zo meteen heb ik iets gemaakt. Een video. En die kan ik de komende jaren blijven gebruiken. En dat is wel eigenlijk heel leuk om te doen. Dan even de trui aan. Heel belangrijk natuurlijk. Want zonder trui geen Malte Menno. Als ik dit had geweten dat ik die trui altijd zou dragen, had ik er wel 10 gekocht. En op deze manier kun je een lineair en exponentieel verband aantonen. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Malte with Menno. Oké, nou klaar.
2: Dat was het eerste filmpje al.
1: Eerste filmpje. Ja, gaat snel hè.
2: Dit duurde zo'n 10 minuutjes.
1: Daarom zei ik, ik kan er denk ik wel 20 doen op één dag, normaal gesproken. Ja.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Daniel Horsten die een kijkje achter de schermen nam bij Mad with Menno.
3: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, je luistert naar De Nacht van KRO-NCRV. En te gast is filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margje de Koning. We hebben het deze nacht over de manier waarop film maatschappelijke thema's onder de aandacht kan brengen. Ja, Margje, een belangrijk onderdeel van jullie werk is educatie.
4: Zeker.
0: Films worden dus ook getoond in de klas. Ja, wat gebeurt er met een leerling wanneer die dus niet alleen over zo'n maatschappelijk onderwerp leest, maar dus ook daadwerkelijk dat verhaal van iemand ziet op het scherm?
4: Ja, dat film in de klas doen wij zeker, maar wat we ook heel veel doen is dat door het hele land leerlingen naar de bioscoop komen. En de Erasmus Universiteit heeft een aantal jaar geleden al een onderzoek gedaan naar hoe effectief het is als kinderen met elkaar in een bioscoop naar een film kijken en er dan het gesprek over die film voeren. Dat ze daardoor, beïnvloed wil ik niet zeggen, maar dat hen nieuwe gedachtes, nieuwe wegen zien. Dat is de kracht van film in de bioscoop met leerlingen.
0: Ja, is het denk je ook makkelijker om je in iemand anders te verplaatsen als je dus dat ziet? In plaats van dat je er bijvoorbeeld alleen over leest?
4: Dat denk ik wel, maar ik denk dat dat overigens niet alleen voor leerlingen, voor jonge mensen betreft. Dat betreft voor ons allemaal. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is dat jonge mensen op andere manieren informatie krijgen aangeboden dan alleen op het papier en dan alleen in de klas. Het is natuurlijk bijzonder om te doen. Wij zorgen altijd dat of een hoofdpersoon uit een film, als dat kan, of iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, aanwezig is en dat zij die direct vragen kunnen stellen. Ja. Dat maakt het zo ontzettend bijzonder.
0: Want een film kijken, dat is natuurlijk nog niet echt onderwijs. Nee. Wat moet er nou gebeuren nadat die aftiteling te zien is op dat scherm?
4: Zoals het bij ons wordt, we hebben 2 manieren. Dus soms zijn er kortere films, dan doen we het na de film. Wat wij ook doen bij een langere speelfilm bijvoorbeeld, dan zetten we hem halverwege, zetten we de film stop. Echt op een spannend moment. En dan is er een gesprek met iemand die het heeft meegemaakt wat er in de film gebeurt. Of soms is het de hoofdpersoon uit de film die dan een gesprekje heeft, omdat de tijdspan is. Hè, dat is dan een film van speelfilm vaak van 1 uur, 1.5 uur. En daarna wordt het tweede deel laten zien. En dan gaan de kinderen naar huis en praten erover. En ze hebben in dit soort gevallen, met dit soort films, hebben de kinderen een onderwijspakket gehad. Of de docenten, zal ik maar zeggen. Dus ze hebben van tevoren zijn voorbereid op welke films ze gaan zien. Over die maatschappelijke thema's hebben ze al gesproken. En dan doen wij nog een quiz. En dan stellen we een aantal vragen. En zo bouwen we dat op naar dat eindgesprek toe.
0: Ja, laten we even naar wat voorbeelden gaan. Want een film die jullie hebben laten zien is bijvoorbeeld Enkeltje Vrijheid. Een film over Ahmed van 25 jaar. Die besluit te voet te vluchten naar Nederland. Wat zijn dan de reacties van de leerlingen op zo'n film? Want het is best een indringend onderwerp.
4: Ja, het is een indringend onderwerp. Het is ook een indringende film. Wat de reacties zijn, wat we in dit geval proberen, dat we hij komt soms zelf, of iemand die ook uit Soedan is gevlucht, erover praten. En ja, de openheid van kinderen, van jongeren, onze doelgroep is tussen de 14 en 18, ongeveer. Stellen heel veel vragen over hoe heb je het dan gedaan? Had je contact met je ouders? Hoe deed je dat dan met financiën? Allemaal dat soort dingen. En wat het uiteindelijk doet, is dat je probeert een verdraagzaamheid te creëren in de maatschappij. Want we weten allemaal hoe het op scherp gezet wordt wat er nu met migrantenkinderen, kinderen die gevlucht zijn, gebeurt. Of hele gezinnen. Dus wat je probeert middels zo'n film te tonen, en nu gaat het over dit onderwerp, maar kan ook over andere onderwerpen gaan, om begrip te kweken en even in een wereld te duiken die jij eigenlijk zo helemaal niet kent en dat helemaal niet dicht bij jou staat.
5: Ja.
4: Maar kinderen zijn er ontzettend jongens zijn er heel ontvankelijk voor en stellen ook hele sterke vragen over, ja, ook over het welbevinden van iemand. Dat ontroert me altijd heel erg.
5: Ja, want ik begreep laatst, maar ja? Corrigeer me als het niet goed is, dat jullie in Vlissingen een film hebben getoond aan de leerlingen die dus zelf gevlucht zijn en daarna tijdens een Q&A dus met leerlingen in gesprek gingen van een reguliere school. Hoe was dat?
4: Ik was daar eerlijk gezegd niet bij, maar ik ben er wel op andere momenten in Amsterdam bij geweest. Dat zijn dus kinderen van ISK-klassen, internationale schakelklassen. Die herkennen zichzelf natuurlijk ook voor een deel in dit verhaal. Dus wat het doet is, als jij naar een film kijkt die jou, waar jij deels een eigen ervaring mee hebt, als dat goed wordt gemodereerd, en bij ons zijn, ik vind echt stermoderatoren, vaak van de publieke omroep overigens, die komen modereren, dat die leerlingen zich vrij voelen en zo veilig voelen om ook hun eigen verhaal te vertellen. En dat is ook helend. En dit is ook heel helend dat jij van iemand uit jouw klas, waarvan je dat eigenlijk helemaal niet weet, hoe die in Nederland terecht is gekomen, dat hij dat daar vertelt.
5: Ja.
4: En wat dat met jou ook doet. En daardoor open je een gesprek en open je wellicht een deur naar, nou, een vorm van begrip of vriendschap of her of erkenning die heel erg belangrijk is.
5: Ja, want waar velen helaas ook een eigen verhaal bij hebben, dat is pesten.
4: Ja.
5: En een film die daarover gaat is King Ridwan. Laten we even naar een stukje luisteren uit de film.
6: Ja. Een brug. Ik loop daar langs. Pes, ik word in de gracht geduwd. Uit het niets. En mijn iPhone 13 was weggegooid en niemand kwam door me helpen. Alleen ik. Door dat was ik misschien 2 weken niet eens naar buiten gaan. Ja, ik dacht dat het weer zou gebeuren. Ik vond het echt niet leuk. Toen ik daarin lag, ik moest echt huilen. Ik moest gewoon echt huilen. Ik zei, ik was letterlijk echt gewoon klaar met mijn leven.
5: Ja, dit is natuurlijk heel heftig om te horen. Dit is maar, nou wat is het, een halve minuut van de film. Zijn er ook kinderen die dan zo'n eigen verhaal hebben en daarbij denken, ja, ik haak hier af. Dit wordt me echt te veel.
4: Dat weet ik niet, want ik kan niet in hun harten en zielen kijken. Maar wat ik wel weet, deze film is vertoond tijdens de kinderrechtendag op ITVA. Dat was in Carré. Carré is een heel groot theater in Amsterdam waar, nou, daar kunnen wel 1500, 2000 mensen in. Er waren er, denk ik, 800 leerlingen. En dat ontroerde mij diep. Dit gaat over deze jongen. Maar op een gegeven moment vroegen we de moderator, degene die de hele middag presenteerde, heeft iemand ook iets met online pesten meegemaakt? En toen op een van de eerste rijen, een vrij stil meisje, geloof ik, weet ik niet. Eigenlijk was ze niet zo stil. Maar die stak haar hand op. Zei ze, wil je je verhaal delen? Ja, en dat ze online gepest werd. En ze, waarmee? Zei ze, nou, dat vond ze dan te persoonlijk. Maar het feit dat zij dat daar openlijk zei en iedereen klapte voor haar, en wat goed dat je dit hebt verteld, doorbreek je een taboe. Je doorbreekt een taboe, want online pesten gebeurt heel veel. Er gebeuren online hele nare dingen. We hebben een film die draait nu in ons ontourprogramma. Die heet Molly vs. the Machine. Dat is dan een film voor volwassenen. Maar dat gaat over een meisje van 14 dat in de verkeerde appgroep terechtkomt. En uiteindelijk wordt zij aangezet om zelfmoord te plegen en doet dat ook. En dan hoor je haar vriendinnen daarover praten, wat er gebeurd is en zo. We wisten het niet. We wisten niet dat zij in deze groep zat. Mm. We wisten niet dat ze zo depressief was. Of we hier toe aangezet. Was ze nou zo depressief? Weten we niet. Dus dit soort films, deze film en ook andere, doorbreken een taboe en maken dat kinderen erover durven te praten. Want 1, hebben ze naar de film gekeken.
5: Ja.
4: Dat heeft ze iets geopend. Vervolgens is er een gesprek daarover met iemand die het heeft meegemaakt, die op het podium staat en daarover spreekt. En er wordt een kleine quiz gedaan van hoe naar aanleiding van de film. En dan wordt er gevraagd, heeft iemand vragen? En daarin zit dan in dit geval verweven, heeft iemand dat ook meegemaakt? En ik was echt diep, diep onder de indruk dat dit meisje dit verhaal durfde te vertellen. Dus dat betekent dat je kan het erover hebben, je kan erover lezen. En dat moet ook allemaal. Ik zeg helemaal niet dat film het enige heilige middel is. Dat is natuurlijk totaal onzin. Maar het is wel een middel wat mensen kan troosten, het kan mensen beroeren. Heel ooit van de icon nog, de oud-directeur heeft een dissertatie geschreven. Toen kan televisie troosten. Dat er over emotie op televisie wordt gesproken, moet je even kijken waar we nu zijn. Met emotie op tv en met alle talkshows. Maar die films doen wat anders. En als je dat met jongeren over thema's, over vluchten, over pesten, over armoede, waanzinnig mooie korte film over een meisje dat een meisje dat niet durft te vertellen dat ze eigenlijk geen geld hebben en thuis de tampons moet uitspoelen omdat ze geen centjes heeft om tampons te komen. Dat is natuurlijk een ontzettend taboe onderwerp. Mm.
5: Ja, maar ik denk juist ook, goed, je noemde net dat voorbeeld over het pesten waar iemand over durft te praten. Herkenning zien en weten, ik sta er niet alleen voor, ik ben daar niet alleen in. Dat is volgens mij een van de belangrijkste dingen. Het vraagt ook veel van een docent, lijkt me.
4: Ja, ja.
5: Wat vraagt het van een docent? Wat moet een docent weten voordat diegene zoiets laat zien?
4: Wij maken lespakketten. En kijk, docenten zijn in de regel, ga ik maar vanuit, gewend om met ook onderwerpen om te gaan die niet, die niet direct aardrijkskunde zijn. En dit zit natuurlijk in een bepaald vak. Wordt dit gegeven? Vaak zijn het maatschappijdocenten, dus daar worden maatschappelijke thema's besproken. Wat je wel, als je dit soort onderwerpen aan wil roeren als docent, dan weet je dat dat iets teweeg kan brengen. Dus daar bereidt zo'n docent die leerlingen die naar zo'n film gaat echt goed op voor. En dat doen ze echt heel goed.
5: Gelukkig.
4: Ja.
5: Laten we zo meteen even samen een blik op de toekomst werpen. Dat gaan we doen na het laatste nummer, in ieder geval van dit uur. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Stabat Mater.
4: Stabat Mater. Waarom van Pergolesi. Pergolesi, dat is een hele bijzondere componist. Waarom Stabat Mater? Ik vind het mooi, je moet af en toe in contemplatie gaan, denk ik dan maar. Of even tot rust komen en je inner zelf. Stabat Mater gaat natuurlijk over een moeder. Hè, het is een religieus verhaal, de moeder die haar kind verliest. Maar heel veel mensen op dit moment over de hele wereld verliezen hun kinderen. Door oorlog, door honger, Jemen door honger, wat in Soedan gebeurt. Het is niet alleen Oekraïne en in Gaza, is natuurlijk op heel, heel veel plekken. Dus het is voor mij een soort meditatief om dat af en toe te luisteren. Het leed van de wereld in een krankzinnig mooie compositie.
5: We gaan ernaar luisteren.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en Zirve. En te gast is filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margie de Koning. We hebben het deze nacht over de manier waarop film maatschappelijke thema's onder de aandacht kan brengen. Ja, Margie, als we kijken naar de wereld waarin we nu leven, welke maatschappelijke ontwikkelingen baren jou dan op dit moment het meest zorgen?
1: Nou, wat mij het meest zorg baart is censorship. Heel simpel. Dat het bijzondere van filmmakers is, de films die wij op Movies That Matter vertonen, dat zijn creatieve documentaires, creatieve speelfilms, waar een maker zijn of haar of hun visie op de wereld toont. Dat is iets anders dan een factual programma. Dat is iets anders dan het NOS-journaal. Wat veel meer vanuit feiten gaat. Het is een interpretatie van een maker of wat er in de wereld gebeurt. En die staat steeds en steeds meer onder druk. Als ik vorig jaar had ik mijn speech. In 2024 zijn de meeste journalisten vermoord ooit. Wat inhoudt, dat zijn journalisten die natuurlijk direct reporten voor journaal en dergelijke. Maar daaraan gelinkt zitten journalisten en filmmakers die dat ook doen. Die weer een interpretatie zijn van die directe feiten. En dat komt nu zo onder druk te staan. En door alle social media en alle bubbels waar we in zitten, ben ik daar heel erg bezorgd over. Onafhankelijke journalistiek is echt een fuel van de maatschappij. En als we dat verliezen, dan gaat censorship winnen.
0: Een film waar je het even over wilde hebben is No Other Land. Laten we even luisteren naar een stukje daarvan.
2: This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere.
0: Ja, neem me eens mee in het kort. Wat horen we in dit fragment?
1: Dit gaat over twee hele, Basil en Yuval. Basil is een jongere in de eind 20, dacht ik, als ik het goed heb. Activist, woont op de Westbank. En Yuval is journalist. Hij woont in Tel Aviv. En zij maken samen een film en zijn hele goede vrienden. En we zien hier dat Yuval, wat we horen is Yuval filmt dat hun huizen dan weer worden destroyed. Overhoop gehaald.
0: Ja.
1: Omdat van de andere kant vinden dat hun gebied is. Dat zij daar eigenlijk niet mogen wonen. Dat is in het heel kort wat er hier letterlijk gebeurt. Maar het gaat overstijgend over de vriendschap tussen een Palestijnse activist, wiens vader een groot activist was, en een Israëlische journalist. Mm-hmm. Dat is wat hier gebeurt.
0: Wat je net al even benoemde, is dat we in deze tijd ook heel erg in onze eigen bubbel kunnen blijven zitten. Als we hier naar luisteren en als mensen kijken naar deze film, hoe zorgen we ervoor dat dit soort films dan ook buiten die bubbel getoond kunnen worden?
1: Nou, weet je, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon een steengoede film maken. Dat is echt heel belangrijk. Dit is een steengoede film. Deze film heeft de Oscars gewonnen. Dat is voor de beste buitenlandse film. Dat is ongekend. Ik weet niet hoeveel inzendingen daarvan zijn. Die behoort dan tot de top 5. En als je dan ook nog wint, dat betekent dat die uit de bubbel gaat. Want het betekent dat wereldwijd heel veel mensen hier kennis van nemen. Omdat het de Oscar-winning film is. Dat is natuurlijk maar voor heel weinig weggelegd. Maar films die dat zeg ik altijd als ik lesgeef. Je moet gewoon een hele goede film maken die storytelling-wise goed is. Op alle vlakken goed zit. En met zo'n boodschap, dan gaat hij heel veel publiek bereiken. Ik bedoel, ik noemde net even 5 Broken Cameras. Toevallig is het in hetzelfde gebied. Je kan ook Navalny noemen. Ook supergoed gemaakte film over de opponent van Poetin in de tijd, die natuurlijk uiteindelijk vergiftigd is.
0: Maar laten we eerlijk zijn, dat zijn natuurlijk wel de uitschieters. Zeg maar.
1: Zeker,
0: denk je dat het in deze tijd moeilijker is geworden om mensen te bereiken met je verhaal? Juist omdat we misschien in zo'n algoritme zitten?
1: Aan de ene kant moeilijker, maar aan de andere kant, als ik de opvolger van deze film door de het is gemaakt door een Israëlische editor, heeft dit gemaakt, Rachel en Yuval, die nu een nieuwe film maken, die is overal, NASA, die is overal op alle social media te zien, ook uit je bubbel. Je kan dit niet gemist hebben. Zo zijn natuurlijk films zijn veel kleiner. dat zou ik niet durven zeggen. Het gaat er veel meer om. Wat is de boodschap van de film? En wie bemoeit zich met het maakproces en dat een regering aanstoot neemt van een film? Dat is met No Other Land ook gebeurd. Toen hij de Oscars won, dat vond de Israëlische regering niet echt heel prettig. Je kan er helemaal op tegen zijn, maar het gaat ook heel ver dat je filmmakers die onafhankelijk hun visie op de maatschappij geven. Het is ook gebeurd met een film, Writing with Fire in India. Heeft ook een hele zware censuur gekregen vanuit de Indiaanse regering. Dus het geldt niet alleen voor deze film, het geldt bij veel films. En ja, dan gaan we in een glijdende schaal dat onafhankelijke journalistiek niet kan worden gemaakt. En binnen en film, deze films, daar doen we ze jaren over. Dit zijn ook de film die nu. Dat is niet een reportage die even gemaakt wordt in 2 maanden. Daar wordt jaren aan gewerkt om dus zo'n scherp mogelijke visie van de maker op de maatschappij. En dat moeten we blijven beschermen met elkaar, ja, vind ik.
0: Zeker weten, dat moeten we. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid verder over hebben. Maar tot zover hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht spreken met filmmaker en directeur van Movies That Matter, Margie de Koning. We hebben het onder andere gehad over het ontstaan van Movies That Matter, de kracht van film en de manier waarop films maatschappelijke thema's bespreekbaar kunnen maken. Zometeen is het uiteraard de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio. Misschien wil je een ervaring delen of wil je reflecteren op dit onderwerp. Misschien heeft een film jou ooit anders naar een onderwerp laten kijken. Of is er een film die je voor altijd is bijgebleven? Alles kan, alles mag. Stuur even een appje in die NPO Luister app of bel gerust even naar 0800 1121. Dus stuur een appje in die NPO Luister app of bel even naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro en Cervé.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van reclamespotjes waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Verschillende organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Ook werd een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen diezelfde avond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
0: Deze nacht staan we stil bij de kracht van film. Want film kan natuurlijk veel meer zijn dan alleen vermaak. Zo zet het filmfestival Movies That Matter film in om maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen en het gesprek daarover te voeren.

0: NCRV.
1: Het afgelopen uur spraken we met filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margje de Koning, over de kracht van film en de manier waarop films maatschappelijke thema's bespreekbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien heeft een film jou ooit anders naar een onderwerp laten kijken, of is er een film die

0: Gerard de Gelderlander. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen diezelfde avond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Deze nacht staan we stil bij de kracht van film. Want film kan natuurlijk veel meer zijn dan alleen vermaak. Zo zet het filmfestival Movies That Matter film in om maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen en het gesprek daarover te voeren.

0: NCRV. Het afgelopen uur spraken we met filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margje de Koning, over de kracht van film en de manier waarop films maatschappelijke thema's bespreekbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien heeft een film jou ooit anders naar een onderwerp laten kijken, of is er een film die jou echt is bijgebleven omdat het iets bij je heeft losgemaakt? Nou, misschien heb je een compleet andere vraag. Alles kan, alles mag. Stel vooral jouw vraag via de NPO Luister-app of bel even naar 0800 11 21. Ja, Margje, een film die daadwerkelijk verandering heeft gebracht. Dat is Shadow Game, een film waarin we jongeren volgen die op de vlucht zijn. Laten we even luisteren naar een stukje. In deze 20 seconden voel je eigenlijk al ontzettend de spanning. Ja. Welke beweging heeft deze film nou in gang gezet?
1: Ja, deze film is echt een uniek voorbeeld van hoe film en daaraan gekoppeld impact samengaan. Met impact bedoelen we het maatschappelijke impact of de maatschappelijke weg die een film kan afleggen. Om een beweging in gang te zetten. Wat zij gedaan hebben, ze hebben 4 jongens worden gevolgd. Die 4 jaar vanuit Iran, Irak en Afghanistan naar Europa lopen. Uiteindelijk in België en Nederland terechtkomen. Ze hebben er 4 korte portretten van gemaakt. Er is een rap bij gemaakt, waardoor het jongeren aanspreekt om. Dat helpt natuurlijk als we het hebben over social media, om dat te verbreden. Is een lange film van 1,5 uur voor de bioscoop. Goed gemaakt, prachtige film. Een uurversie voor educatie. En wat zij met deze film gedaan hebben, ze zijn een petitie gestart. Dus aan het einde van de film, QR-code, kan je mee ondertekenen. Uiteindelijk is deze film in het Europees Parlement laten zien en heeft 1 van de 4 hoofdpersonen ook gesproken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat deze film, die gaat over pushbacks bij minderjarigen. Dus je mag officieel geen geweld gebruiken als een kind de grens overgaat. Hè? Mm-hmm. En wat je hier hoort is de Hongaarse grens. En daar wordt zeker geweld gebruikt. Dat zie je ook. Omdat zij filmen zichzelf. Hè? Dan zeggen ze we gaan on game. Daarom heet hij ook Shadow Game. On game gaan is illegaal proberen een grens over te gaan. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een aanpassing in de wet. Dus het kan zijn dat een film, die kan je in een buurthuis laten zien, is heel belangrijk, op een school laten zien, voor de doelgroep laten zien, maar zeker ook voor de politici laten zien, omdat het dan echt iets zou kunnen veranderen. Hoeft niet, maar kan wel. En dat
0: hoe
1: is
0: het? Ja, dat is zeker fantastisch. Hoe is het voor de makers dat dit dus, ja, eigenlijk een beetje het eindresultaat is van hun werk?
1: Nou, dat moet je natuurlijk altijd aan de maakjes even Blankenfort en Els van Driel zeker vragen. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een ongekend resultaat. Ja. Dat je maakt een film, dat is geen makkelijke film geweest om te maken. En die heeft ook een aantal jaar geduurd. En dan dat het resultaat is dat hetgeen waar je de

0: het onderwerp, hè, waar je de film over maakt, een beweging in gang zet waar heel veel mensen zich ook boos over hebben gemaakt, zich daaraan hebben gecommitteerd in welke vorm dan ook, en het leidt tot zoiets als dit, dan dat is natuurlijk, ja, wanneer is een film geslaagd? Hij is natuurlijk nooit geslaagd, want we weten dat er nog steeds heel veel misstanden en heel veel aan de hand is, maar het heeft wel bijgedragen.
1: Ja, en het heeft iets in gang gezet.
0: Zeker.
1: We krijgen een vraag binnen van Lianne, die hier eigenlijk goed op aansluit. Ze zegt, Margje, allereerst dank je wel voor dit gesprek. Is het voor filmmakers eigenlijk soms lastig om objectief te blijven als ze een verhaal vertellen over onrecht dat hen persoonlijk raakt?
0: Dank je, Lian. Ja, dat is het zeker. Wat je moet bedenken als filmmaker, eigenlijk is iedereen subjectief. Alles is subjectief in het leven. En filmmaker al helemaal. Want waar ik de camera in zet, of ik een close-up doe, of een veel wijder shot, hoe ik het monteer, dat is natuurlijk heel moeilijk. En er worden veel persoonlijke films gemaakt. He, die ons ook raken. De Nederlandse inzending Paikar gaat over de filmmaker Dawood Hilmandi. Die maakt een film over zijn eigen familie. Maar dat doet hij zo knap dat ik ga nadenken over mijn familie. Dus zeker zijn films soms heel subjectief. En ben je daardoor geraakt? Er zijn mensen die ook film maken over, nou ja, niet een leuk onderwerp, maar over MeToo, wat hen is overkomen. De inzending van Oekraïne dit jaar, Traces, ook bij ons op het festival geweest, gaat over rape as weapon of war. En de filmmaker heeft dat helaas ook moeten meemaken. Dat gebeurt zeker, dat wat je persoonlijke ervaring een uitgangspunt kan zijn om daar een film over te maken. En de ene keer vertel je jouw eigen verhaal erbij, of je gebruikt jouw verhaal om een verhaal van een ander te vertellen, maar uiteindelijk vertel je natuurlijk weer jouw verhaal.
1: Ja, ik vraag mij daarbij ook af, is het nodig om altijd objectief te blijven?
0: Ja, ik denk dat objectiviteit helemaal niet bestaat, persoonlijk. Nee, dat is het niet. We proberen het, en ik denk dat het NOS-journaal en reportage dat echt wel goed doen. Maar film hoeft dat ook niet te doen, expliciet niet. Je hoeft het er helemaal niet mee eens te zijn. Dat is prima, en dan kan je het gesprek over voeren, want het is de visie van de maker op wat er in de maatschappij gebeurt. En die is per definitie subjectief.
1: We krijgen nog een vraag binnen van Max. Ja. Ik heb niet per se het idee dat deze films ook bij mij in de bioscoop draaien. Moet ik daarvoor dan dus echt naar het festival komen?
0: Nou, echt heel fijn dat je die vraag stelt. Wij komen in bijna 20 filmtheaters door heel Nederland. We hebben een on-tour-programma waar we 8 films per jaar draaien. Dat is niet zoveel van de 100. Een aantal films, als je naar ons programma zijn, die zijn ook wel weer bij NPO te bekijken. Oh, ja. Bij Tweedok. Die kopen zeer goede films aan. Dus zijn er altijd wel een aantal te zien. Maar ja, je moet ook wel een kaartje Den Haag kopen met de trein, ben ik bang.
1: Ja, want ik denk ergens wil je dat toch ook lekker op dat grote scherm zien.
0: Je wil het op het grote scherm zien. En de kracht natuurlijk van zo'n festival is dat je een aantal filmmakers kan ontmoeten. Je kan de mensen uit de film ontmoeten of experts op het onderwerp ontmoeten. En ik ben bang dat je daarvoor of naar een van de steden moet gaan waar je een aantal van deze films kan zien, hè, in je eigen bioscoop. Op vrij veel plekken in Nederland. En anders moet je toch inderdaad in maart naar het festival komen. Ja.
1: Want om hier even op door te gaan. Ja. De manier waarop mensen naar films kijken is natuurlijk ook door de jaren heen veranderd.
0: Ja.
1: Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, ja, ik kijk het ook zelfs wel eens op mijn telefoon, op een minischerm. Heeft dat nog invloed, zeg maar, op hoe jullie films laten zien, denk je? Ik zie je ineens schudden.
0: Nou, nee, waar ik ben gewoon natuurlijk, dat is misschien na dit uur wel duidelijk, een ontzettende filmgek. En ik hou heel erg van films op het grote doek.
1: Ja.
0: Ik zou zelf nooit een film van een uur op mijn telefoon kijken. Misschien een clipje. Ik kijk wel eens een trailer, maar dat vind ik eigenlijk al niet kunnen als ik dat doe.
1: Maar wij hebben natuurlijk ook een klein beetje een age gap, hè, Mark?
0: Absolutely true. Ja, ik ben 62. Maar wat ik merk is dat er in jullie generatie, in die daaronder, mensen ook weer heel erg filmen op het grote doek waarderen. En ook de rust ervan. Ik ga even als tegenhanger, wat ik steeds meer hoor, dat mensen wandelclubjes hebben, dat ze allemaal hun telefoon inleveren.
1: Oh.
0: Omdat je met elkaar in één sfeer wil zijn. Nou, dat doet de bioscoop.
1: Ja, we willen er natuurlijk ook een beetje vanaf van dat scherm. En ik denk ook, Ja, verliest film ook niet een beetje iets van zijn kracht als je het niet samen met mensen in de zaal kijkt?
0: Ja, dat denk ik wel. En zeker de films die wij vertonen, omdat die nou, daag je uit, dat wil ik niet zeggen, maar ze roepen op. Of ze willen je uitnodigen om met elkaar over die films te spreken. En dat wil je ook als je die films hebt gezien. Er zijn echt wel films dat je denkt, daar wil ik even over na kunnen praten. Ja. En daarom is dat fijn om met elkaar te doen.
1: Ja, als we even kijken, ja, dat is misschien weer een grote vraag, maar ik ga hem toch stellen. Nou, als je nog een filmmaker een podium zou mogen geven bij Movies That Matter, is er dan iemand waarvan je denkt, ja, die wil ik er echt nog graag bij hebben?
0: Ik ga absoluut nu geen naam noemen.
1: Okay.
0: Maar ik daag wel alle jonge filmmakers uit. En die mogen me ook allemaal direct mailen.
1: Ja.
0: Om met hun films te komen. Als je het hebt over de nieuwe generatie. Daar zal ik altijd een podium voor bieden. En ik vind het ook wel fascinerend. Ik wilde eerst een competitie maken waar je film, podcast en nog een derde mediavorm bij elkaar betrekt. Het blijft toch echt dat mensen, ook jonge generatie, langere films maken. En nee, daar zou ik geen onderscheid in maken. Maar iemand van 80 kan ook een hele mooie film maken. Maar ik heb wel een groot hart voor de nieuwe generatie.
1: Heel goed. We krijgen nog een vraag binnen van Chantal. Margje, ik hoorde je net zeggen dat mensen na de film het idee moeten hebben, ik kan wat doen. Maar wat kan je doen bij zulke grote en ook heftige thema's?
0: Ja. Nou, Chantal, voor de zekerheid. Het is niet dat je wat kan doen, maar dat mensen dat vaak vragen. Wat kunnen we in godsnaam doen? Wat kunnen we doen? En daar is soms worden er QR-codes met een donatie of zoals hier een petitie tekenen is gebeurd. Het met de anderen erover hebben. Een andere te zeggen, hey, mouth to mouth is ook al iets. En wat het natuurlijk veel doet, is dat bepaalde thema's in die film die je naar jezelf toe kan halen. En denken, oh, dat gebeurt eigenlijk ook wel in een vorm in mijn buurt. Misschien kan ik iets doen. Als je daar behoefte hebt. Maar je kan ook gewoon luisteren en it's fine.
1: Ja.
0: En kijken.
1: Laten we naar de laatste vraag gaan voordat we naar het laatste nummer gaan dat jij voor ons hebt meegebracht. En dat is een vraag van Tessel. Ja. Hoe voorkom je dat mensen die hun verhaal vertellen achteraf problemen krijgen door wat ze voor de camera hebben gezegd?
0: Ja.
1: Goeie vraag.
0: Extreem goede vraag. Dat is echt de rol van de filmmaker, maar daar speelt de producent ook een hele grote rol in. Dat je integer bent, en dat is bij speelfilmen, ligt dat natuurlijk anders, maar bij documentaire. Daar worden we, ik weet nog toen ik zelf filmmaker was, dat je dat heel goed afcheckt. Ik heb films gemaakt over toen de eerste asielzoekerscentra werden geopend in Nederland. Dan keken we dat met de advocaten. Of er geen fouten werden gemaakt. Ja. En ik zei altijd, had ik de zin, onze hoofdpersonen moeten morgen naar de bakker en ze moeten een broodje kunnen kopen. Dus dat je daar, je kan nooit helemaal beschermen, maar je probeert wel zoveel mogelijk de mensen in de film. Het moet eerlijk zijn, het moet open zijn. Wat er ook gebeurt, wat misschien goed is om te weten, dat meestal worden de films eigenlijk altijd van tevoren aan de mensen in de film getoond. Dus die weten wat er gebeurt. En als er iets is, zegt van maar dit vind ik echt, nee, dan word ik getoond op een manier, daar voel ik me zo onprettig bij. Nou, dan moet je wel een hele stevige filmmaker zijn en een hele aparte ethiek hebben. Als je dan niet zegt, oké, dan monteren we dat eruit of we monteren het anders. Dus je kan er eigenlijk in de regel wel van uitgaan, de mensen die dit soort films maken, dat die een grote vorm van integriteit hebben richting de mensen in de film. En vergis je niet dat, dat heb ik zelf ook gedaan, je trekt 1, 2, 3 jaar met elkaar op. Doe je een film met film en impact, zoals Shadow Game. Zij hebben nog steeds heel erg veel contact met de hoofdpersonen uit die film. Dus je trekt jaren met elkaar op.
1: Ja, je gaat een band met iemand aan.
0: Het is een soort familie wordt dat. En dat doe je niet met je familie meestal. Of je hebt een hele slechte band met familie.
1: Ja, precies. Tessel, dank je wel voor je vraag. Jij thuis kan natuurlijk nog steeds je vraag stellen. Stuur dus vooral even een appje in de NPO app. Of bel even naar 0800 1121. En dan gaan we zo meteen dus verder met jullie vragen. We gaan nu eerst naar het laatste nummer, Margie, dat je voor ons hebt meegenomen. Een plaat van Stevie Wonder, waar je volgens mij ontzettend fan van bent, als ik dat zo mag omschrijven. En dat is Saturn. Waarom wilde je deze horen?
0: Ja, we gaat eigenlijk naar een andere plaat. Dus eigenlijk een beetje depressief mijn nummer, maar ik denk, we moeten ook dromen dat dat kan, dat er ergens een andere plek is waar het misschien veel mooier en beter is. Maar wij zitten nu eenmaal op deze aardbol, dus we zullen het hier moeten doen. En ik word altijd heel erg blij van Stevie Wonder.
1: We gaan
0: altijd
1: luisteren.
0: Blij.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en Zervé. En te gast is filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margie de Koning. We hebben het deze nacht over de manier waarop film maatschappelijke thema's onder de aandacht kan brengen. Jij kan nog steeds je vraag insturen. Doe dat via de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Ik heb al deze vraag een paar keer in een verkapt jasje gesteld. Maar is er een film waarvan je vindt, ja, die moet iedereen echt gezien hebben? Iedereen die deze nacht luistert, dit moet je gaan kijken.
1: Ja, dat weet ik dat je me dat al gevraagd hebt. Maar het is zo ongelooflijk ingewikkeld.
0: Maar we willen een tip, Margie.
1: Weet je welke film je welke je moet zien, omdat die is in feite voor alle leeftijden, is Mr. Nobody Against Putin. Dat is wel een film waarvan ik denk, die moet je zien.
0: Waarom juist deze?
1: Nou, om te snappen hoe indoctrinatie werkt, om te snappen hoe in dit geval in Rusland, het gaat over een leraar op een school in een dorpje in Rusland. En de minister van Cultuur of de Cultuur heeft gevraagd om te laten zien hoe goed er les wordt gegeven. En dan zie je hoe vanaf kleine kindjes totdat ze gewoon het leger ingaan hebben. En geen idee, deze Russische jongens, wat ze gaan doen, hè? 17, 18, geen idee. Hoe propaganda werkt op een ongekende manier. En hij is aan het einde, dat zegt hij aan het begin van de film, dat hij weg is gegaan. Omdat hij vindt dat hij dit moet laten zien. Hij moest natuurlijk acuut vluchten. Die kan nooit meer terug naar Rusland. Nooit meer terug. Nee. En dat is ook begrijpelijk. Maar dat is wel een film die je wel in je portfolio moet hebben gehad. Als je het hebt over een maatschappelijke film. Dat is echt een hele bijzondere film. Cutting Through Rocks is een documentaire in Iran over een waanzinnige vrouw in een dorp die op een motor rijdt, maar ook de lokale politiek ingaat, against all odds. En die jonge meisjes leert motorrijden. Het is grappig. Het is intens. Het is, je ziet heel erg hoe vrouwenrechten werken op in een dorp. De man-vrouw verhouding daar. En een heerlijke film van naar te kijken. Is ook een leuke film.
0: Heb ik toch nog een tip uit je gekregen?
1: Ja, dat is niet makkelijk, maar het is je wel gelukt.
0: We krijgen ook nog een vraag van Miranda binnen. Hele goede nacht. Heb je ook het idee dat jongeren steeds meer bezig zijn met geopolitiek? Ik heb het idee dat de oudere generatie soms wat achterblijft. Hoe denk jij daarover?
1: Nou, dat vind ik fijn dat je die vraag stelt. Want dat is. Het is niet zo dat ik de oudere generatie dat niet vind doen. Maar wat ik heel erg bij ons op het festival merk, en ook er steeds meer vragen zijn van universiteiten, kunnen we met jullie een film organiseren met een debat of een panel of een gesprek daarna. Dat klopt. Er is een grote groep jongeren, en dat is, ja, op een rare manier te zeggen, hoopvol, die heel geëngageerd zijn en absoluut naar het festival komen om samen een film te kijken en daarover te praten. En het zijn natuurlijk nooit makkelijke onderwerpen, makkelijke thema's. Ik heb dat idee ook wel een beetje, ja.
0: We krijgen nog een vraag binnen van Ruud. Ja. Ik ben erg benieuwd, hoe kies je uit alle documentaires die worden gemaakt welke films een plek verdienen op jullie festival? Ja. Groetjes, Ruud.
1: Ja, dankjewel Ruud. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld proces.
0: Ja, dat kan
1: het gaat
0: me
1: natuurlijk niet alleen over documentaire, het gaat over speelfilm en het gaat ook over shorts. Wij krijgen 1500, 1600 films binnen en daar kiezen we er 100 uit.
0: Dus Hoe kijk je dat allemaal? Is dat bijna onmogelijk?
1: Met een team van 15 mensen wordt er films gekeken en die worden geëvalueerd en besproken.
0: Hebben jullie nog een vacature vrij?
1: Soms wel. Stuur maar je cv.
0: Nou, films kijken, ik bedoel, dat is toch fantastisch?
1: Nee, maar en dan kijken we ook wat er speelt er op dit moment in de samenleving. En daar proberen we films bij te kiezen. We willen de verhouding tussen genderverhouding in de makers heel goed hebben. Over films van over de hele wereld. Dus niet alleen uit Europa, zeker niet. Maar van alle continenten. Dat speelt mee. En ja, de lat ligt heel hoog, dat het heel sterk gemaakte films zijn. Maar dat is een ontzettend moeilijk proces. En het doet mij ook heel vaak pijn in het hart om films te moeten weigeren. Waarvan ik eigenlijk...
0: Die
1: verdient eigenlijk ook een plek. En ja, dan hoop ik maar dat een ander festival deze film kiest.
0: We krijgen nog een vraag binnen van Margot. Ja. Hoe weet je of iemand voor de camera echt zichzelf kan zijn of vooral vertelt wat de maker zou willen horen?
1: Als een maker goed is, dan vraagt hij aan degene voor de camera, heeft hij een onderwerp en heeft hij goed geresearched, en is de hoofdpersoon de hoofdpersoon. En op het moment dat jij gaat manipuleren, dat je eigenlijk wil dat een hoofdpersoon wat gaat zeggen wat jij graag zou willen, dat ga ik altijd voelen. Waarschijnlijk zij ook. Dan kijk je naar dat materiaal, dan denk je van, nou, die film, klopt dit wel helemaal? En dat voel je wel echt aan, of iets in scène is gezet, toch is gespeeld. En we hebben het nu over documentaire. Als het goed is, als een maker goed is, dan gebeurt dat niet.
0: Als we even naar de toekomst kijken van Movies That Matter. We hebben het al gehad over de dingen waar je je zorgen over maakt. Maar zijn er nou ook dingen waarvan je denkt, dat geeft mij nog echt hoop voor de komende jaren?
1: Oh, absoluut. Er is in die zin heel veel hoop. Omdat als er zoveel films worden ingestuurd en ik het zo moeilijk heb met het selecteren en een compositie maken van dat hele programma, betekent dat er heel veel mensen heel mooi werk maken over zo'n verscheidenheid aan onderwerpen van over milieu, over wat ook maar, dan is dat heel hoopvol dat er verhalen vertellen. Nou, dat is zeker niet een aflopende zaak. Sterker nog, er worden hele mooie, sterke films gemaakt, dus hele belangrijke verhalen verteld. En daar ben ik heel hoopvol over.
0: Fijn, dan kunnen we toch nog afsluiten met een beetje hoop hier.
1: Zeker, dat moeten we ook doen.
0: Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met filmmaker, oud-hoofdredacteur van de publieke omroep en nu algemeen directeur van Movies That Matter, Margie de Koning, over de kracht van film en de manier waarop films maatschappelijke thema's bespreekbaar kunnen maken. Het hele gesprek dat kun je uiteraard terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Margie, dan wil ik jou ontzettend bedanken en ik wens je alvast een hele fijne maandag.
1: Dank je wel.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, een klein gebaar, dat kan veel betekenen. Dat laten we zien met de actie Lief Gebaar van de KRO-NCRV. Tot en met 25 oktober dagen we je uit, doe iets liefs voor een ander. Zeg iets aardigs, luister even of help een handje. Want zo laat je iemand anders merken dat je hem of haar echt ziet. Lief Gebaar, zo voor elkaar. De studenten van de KRO-NCRV Radioschool die zijn ook aan de slag gegaan en bezochten mooie initiatieven bij hen in de buurt. En een van die radioscholieren, dat is Amira Nijenhuis. Elke eerste zaterdag van de maand gaan buurtbewoners van de Amsterdamse houthavens de strijd aan tegen zwerfafval. Met vuilniszakken en knijpers ruimen zij rondslingerende sigarettenpeuken, plastic verpakkingen en ander vuilnis op. Excuses mensen, daar komt ie.
3: Hey, morgen. Goedemorgen. Hebben jullie iets nodig?
4: Heb je nog een extra zak misschien?
3: Extra vuilniszakken.
4: Een losse zak?
3: Oh, ja. Ja, kijk, we hebben soms gewoon dat de vuilniszakken vol raken en dat dan de zak alweer vervangen moet worden. Dus.
5: En jullie hebben gewoon een ring waar je de zak omheen klemt zodat die open blijft?
3: Ja, je doet hem om de zwarte ring heen. Zodat hij goed stevig is en dan klem je hem vast met de ijzeren ring waar ook een handvat aan zit. Waardoor je hem dus makkelijk kan dragen.
5: En wat heeft jou bewogen om dit ook te gaan doen?
3: Ja, ik wilde heel graag iets doen voor de wijk. En ik vond het een heel mooi initiatief. Dus ik vind het ook belangrijk. Ik vind het heel leuk. En natuurlijk dat je laat zien dat je iets voor je wijk doet. Maar ook, je leert heel veel mensen kennen. Heel veel buren die je anders niet zou kennen.
5: Ik ben nu al een paar minuten bezig om alle scherven van een kapot bierflesje op te rapen. En mijn hand begint er gewoon kramp van te krijgen. Nou, dat had ik van tevoren niet verwacht, hoor.
3: Het is ook een beetje seizoensgebonden wat we vinden natuurlijk. Want als het natuurlijk een beetje richting de winter of richting na oud en nieuw. Ja, ik ben benieuwd hoe dat dit jaar is. Maar vinden we echt maanden nog vuurwerkresten? Dat zien we natuurlijk ook heel veel.
5: Ja, we zitten nu in de zomer. Ik vond heel veel ijsstokjes.
3: Ja, dan zie je in de zomer zie je heel veel ijsstokjes. En soms ook hele dozen van ijsverpakkingen en van ballonnen. Dat zijn natuurlijk ook heel slecht.
5: Ergens is het heel frustrerend om te zien hoeveel vuilnis er ligt en hoe erg je eigenlijk bezig kan blijven. Maar ik vind het ook een beetje meditatief soms.
3: Ja, zeker, ja. Ik vind het soms ook wel lekker. Soms ga je in duo's of soms ga je alleen. Het ligt er een beetje aan wat, ja, wie er zijn. Ik vind het soms ook wel lekker. Gewoon een uurtje, even niks. Gewoon buiten en gewoon dit doen. Ja, heerlijk. En zeker natuurlijk, we hebben nu mazzel met het mooie weer. Maar we gaan eigenlijk altijd. Weer of geen weer. Oh, even nog wat elastiekjes. Nee, dus we gaan altijd. En ook in de vakanties. Want ja, soms heb je wel ouders met kinderen. Of, maar je hebt natuurlijk eigenlijk alle leeftijden zitten in de groep. Dat is ook zo leuk. We hebben jongeren, wat ouderen. Dus eigenlijk is er altijd wel, zijn er mensen om, om het eerst van de maand op te ruimen met elkaar.
5: Hey, en we zijn nu bijna klaar. Jouw zak zit echt wel heel erg vol al.
3: Ja.
5: Wat heb je zoal gevonden vandaag?
3: Nou, heel veel peukjes. Dat sowieso. Ook wat flesjes. Heel veel plastic afval. Met name ook van Albert Heijn. Zie je die zakjes waar bijvoorbeeld broodjes in worden verpakt. Of dat soort dingen. Heel veel plastic. Wat glas. Ik moet eerlijk zeggen, ja, dat gooi ik dan soms ook gewoon in mijn zak. Net een hele grote fotolijst. Die ligt nog op de rand. Die ga ik zo meteen meenemen. Die leg ik op een grove vuilplek. Want die past nergens in een vuilnisbak. Nou, de zak die stoppen wij dan vaak gewoon hier in een van de containers. Nou, bij het hotel hebben ze vaak een tafeltje voor ons gereserveerd waar we dan met z'n allen kunnen zitten. Dus we kunnen nog even napraten.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Jullie hebben vuilnis geruimd.
6: Heerlijk.
5: Ja. Was het een volle zak vandaag?
6: Ja. Ik had heel veel klein spul.
7: Ja. Ik had de vorige keer echt drie zakken of zo.
5: Ja. En elke maand vaste prik?
6: Nou, in principe wel, ja. Letterlijk vaste prik, hè. Maar ja, soms kan je gewoon niet. Of ja, dan even niet. Maar ja. En maar meestal mobiliseren we elkaar ook wel. Nou, ga jij? Ja, ik ga ook. Ja, of oh, ga je niet? Waarom dan niet? En, je moet bijna verantwoording afleggen. Ja.
5: Ja. Zoals echt een goede stok achter de deur dan.
6: Ja, precies, ja. En, maar het is ook gewoon gezellig.
5: En ik zit hier naast Miri, degene die het allemaal ooit begonnen is.
8: Ik heb de groep opgericht in 2020. Nou, toen had ik zo binnen de kortst mogelijke tijd een stuk of 40, 50 mensen die mee wilden doen.
6: Ja. Weet je, doordat je rondloopt met zoiets en mensen zien het. Net kwam er een buurman naar me toe die nooit wat zegt. Maar ineens gaat hij dan tegen je praten van, oh, wat leuk en wat goed van je. En hoe doe je dat dan en wanneer dan? Het heeft wel een soort effect op gewoon.
5: Je kan elkaar wat beter vinden.
6: Ja, het is wel een soort verbindend of zo. Mensen bedanken je ook of zo. Dat is ook wel heel grappig.
0: Ja, je hoorde onze verslaggever Amira Nijenhuis, die met haar buren de wijk een stukje schoner maakte.
9: De nacht van Caro en CRV.
0: Ja, een lekkere verse vis en dan het liefst van de viskraam. Nou, daar kun je een hele hoop mensen verrassend blij mee maken. Maar wanneer is vis nou echt vers? Klinkt als een simpele vraag, maar het antwoord dat blijkt een stuk ingewikkelder. In de Caro NCRV podcast Keuringsdienst van Waarde nemen verslaggever Marijn en Anker een duik in de wereld van de verse vis.
10: Jeetje Anker, wat een lucht hier. Wat ben je allemaal aan het doen?
11: Nou Marijn, dit is wel gewoon het meest chique en duurste stukje vis uit de supermarkt hoor.
10: Ongelooflijk, wat een stank.
12: Ik was nieuwsgierig wat het beste ei is.
13: Het beste ei?
14: Heeft u een afdeling paneermeel?
15: Geen flauw idee.
16: Waar is dat van gemaakt?
15: Ja, wow.
17: Hallo, spreek met de bakker.
15: Ja?
18: Ja? Oh, dat bestaat sowieso.
15: Ja.
18: Oh.
19: Ruim 20 jaar Keuringsdienst van Waarde. Winkelschap, aanleiding voor avontuur. Nu een nieuw recept, de podcast. Met net dat beetje extra en een kijkje in eigen keuken. Zodat je nog beter weet wat je in je winkelwagen stopt en wat niet.
10: Anker, je hebt weer een enorm visie onderwerp meegebracht.
11: Dat klopt. Aan meerdere kanten klopt dat, want het gaat over vis. En het stinkt een beetje, want de supermarkt weet ons weer om de tuin te leiden.
10: Het zaakje stinkt. Nou, brand los.
11: Nou, Marijn, vis heb je in de supermarkt vaak op twee plekken. Je hebt de verse visafdeling en de diepvries. Waar koop jij het meestal?
10: Eigenlijk koop ik gewoon bijna nooit vis. Vroeger kocht ik wel eens vissticks. Omdat ik gewoon mijn kinderen dacht ik van er zitten toch gezonde dingen in. Dus ik wil mijn kinderen dan op die manier, was de enige manier waarop ze vis aten. Maar toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat vissticks niet die gezonde stoffen bevatten. Dus toen ben ik helemaal gestopt ermee.
11: Sowieso met vis? Jij eet nooit vis?
10: Jawel, jawel. Oh. Maar meestal dan in een restaurant.
11: Oké.
10: Okay. Maak het niet thuis vaak klaar.
11: Nee.
10: Jij wel?
11: Nou ja, wel af en toe. Want ik eet ook geen vlees, dus dan, maar ik eet wel vis. Dus dan, nou ja, en ik vind vis ook wel echt heel erg lekker.
10: Ik ook hoor.
11: En nu was ik eens een keer in een supermarkt in Oudekerk aan de Amstel. En daar zag ik vooral eigenlijk de prijs van vis in de diepvries. Want we verkochten daar een kilo kabeljauw voor €8.
10: Ongelooflijk.
11: Nou, dat vind ik echt geen geld.
10: Nee. Alsof ze het weggeven.
11: En kabeljauw is ook wel gewoon kabeljauw. Hè? Het is een chique vis.
10: Ja, precies.
11: Dus als je voor vier mensen vis wil maken, dan ben je voor €2 de neus ben je klaar.
10: Ik denk dat alleen leverworst goedkoper is.
11: Ja, ik zou eigenlijk ook niet iets kunnen bedenken.
10: Vlees ook niet. Ongelooflijk.
11: Ja, het is echt heel goedkoop. Maar ja, de snop in mij liep toch door naar de verse visafdeling. Mm-hmm. En daar heb ik toen kabeljauw gekocht. Want ik dacht, ik wil toch wel verse kabeljauw.
10: Ja, en was die dan ook duurder?
11: Veel duurder.
10: Oké.
11: €8 dus in de diepvries. En hij was toen €23 per kilo vers.
10: Oké, ja.
11: Dus
10: serieus prijsverschil.
11: Bijna
10: drie keer zo duur.
11: Bijna drie keer zo duur.
10: Ja.
11: Maar dan heb je wel verse vis. Dus ik stond thuis die vis te bakken en ik trek dat pakje open. En toen zag ik dus op die verpakking staan in minuscule letters ontdooid.
10: Verse vis, ontdooid.
11: Ja.
10: Raar.
11: En nou ja, wat betekent ontdooid?
10: Dat het bevroren is geweest.
11: Ja, kan je dat dan nog vers noemen, vind jij?
10: Ja, ik vind het eigenlijk dat het elkaar best wel tegenspreekt.
11: Ja.
10: Het is of bevroren en ontdooid, of vers.
11: Ja, precies. Dus op de voorkant stond vers en op de achterkant stond ontdooid. Dus dat is apart.
10: Ja.
11: Nou, wel grappig. Kijk, het programma bestaat natuurlijk al heel lang. En er is ooit een aflevering gemaakt over gehakt. En dat ging eigenlijk een beetje over hetzelfde.
10: Ja.
11: Dat was namelijk gehakt. En dat kwam uit Botswana. Want daar produceren ze heel goedkoop gehakt.
10: Filet africain. Even voor mij als mensen dit
11: filet kijken. Africain. Ja, precies. Ja, want ze maakten daar ook filet americain van.
10: Ja.
11: Maar goed, dat gehakt is dus ook bevroren geweest. En dat wordt in Nederland dan ook verkocht.
10: Ja.
11: Als vers.
10: En echt jarenlang. Hè? Dat kon wel 4 jaar in een pakhuis hangen, volgens mij. Ja.
11: Nou, ik heb een fragmentje. Daar is Teun bij een importeur van dat bevroren vlees uit Botswana in Engeland. En hij importeert ook voor Nederlandse supermarkten dat vlees. Nou, je moet eigenlijk even horen hoe hij dan denkt over wat vers is en wat niet.
10: Oké. Okay.
13: So what does fresh mean then?
14: Well, fresh means it is not so, not frozen.
13: What?
14: It's not frozen. Fresh meat is fresh meat.
13: Yeah.
14: Yeah. So the moment it's not frozen, it's fresh.
13: So it's not fresh then, when it says fresh.
14: What it is.
13: Because it's defrosted, you mean.
14: Yeah.
10: Hij zegt dus als het niet bevroren is, is het vers.
11: Ja, dus die man die spreekt de legendarische woorden fresh is not frozen uit. Dus als het maar niet bevroren is op dit moment, dan is het vers.
10: Ja. Ik associeer vers met iets van, nou, dat is dus gisteren geoogst, vandaag op mijn bord, gisteren gevangen, vandaag op mijn bord. Dat associeer ik met vers.
11: Ja.
10: Maar hij noemt gewoon alles wat niet bevroren is op dit moment, is dus vers.
11: Ja.
10: Maakt niet uit hoe lang het in een vriezer heeft gelegen.
11: Nee, precies. Dus die man zou denk ik nog wel eens een mammoet die soort van uit het permafrost in de tundra wordt gevonden. Die zou hij nog verkopen als een stukje vers vlees.
10: Ja.
11: Maar goed, zo geldt dat dus eigenlijk ook nog steeds voor de kabeljauw. Je mag eigenlijk als producent of fabrikant mag je zelf een beetje gaan bedenken wat jij vers vindt en wat je dan daarop zet. En dat gebeurt dus ook, want vers is ook niet een term die wettelijk bepaald is.
10: En dus ook niet beschermd.
11: Nee.
10: Dus je mag ook gewoon alles vers noemen.
11: Je mag ook alles vers noemen.
10: Zelfs al was het op dat moment ook bevroren, maakt niet uit. Je mag het ook vers noemen. Ook als het al 10 jaar
11: oud
10: is.
11: Dat gebeurt ook. Vers bevroren staat, vind je wel eens op in de vriezer.
10: Ja, dat is waar. Ja,
11: ze gaan alle kanten uit eigenlijk. Maar het enige waar een soort van consensus over is, denk ik, is dat het niet bedorven moet zijn.
10: Ja.
11: Ik denk dat de meeste mensen dan wel zeggen van, nou, dat is niet meer vers.
10: Ja, maar zelfs dat hoeft
11: zeg
10: niet
11: nooit,
10: eens.
11: Nooit.
10: Nee, want je, zeg maar, wettelijk is het niet beschermd. Dus je mag ook iets wat bedorven is vers noemen.
11: Ja, vers bedorven.
10: Ik vind dus heel vaak vers bedorven boterhammen met pindakaas in de kamer van mijn dochter. Nou, die kunnen dan al zelf naar buiten lopen, die boterhammen.
11: Ja.
10: Maar die zou je nog vers mogen noemen.
11: Maar en wat doe jij met die boterhammen?
10: Die gooi ik dan wel weg.
11: Oh, die gooi je weg.
10: Ja.
11: Nou ja, dat is dan interessant, want de industrie doet dat niet.
10: Nee.
11: Want die hebben namelijk een term bedacht, dat heet refreshed.
10: Refreshed. En wat is dan refreshed, Anker?
11: Nou ja, kijk, refreshed is natuurlijk ook een soort gevoel in het Engels. Van als je je echt heel vies voelt en je gaat even douchen, dan voel je refreshed.
10: Ja.
11: Maar de industrie, die gebruikt dat om hele oude kabeljauw, die misschien wel al 2 jaar in de vriezer heeft gelegen.
10: Mm-hmm.
11: Die kunnen ze ook refreshen. En ik vind dat zo'n schitterende term.
10: Ja.
11: Want ze weten eigenlijk wel dat je een oud product hebt. Maar ze frissen het op.
10: Ja.
11: Of ze maken het weer vers.
10: Ja, dat is toch ook bijzonder inderdaad. Hè? Maar hoe doen ze dat dan?
11: Nou, je hebt dus gewoon bevroren vis. Die bewaren ze in de vriezer. En dan op het moment dat ze hem als vers willen verkopen, dan ontdooien ze hem. Dat heet dan refreshen. En dan mag je hem dus weer als vers verkopen. Dat is wat ze doen. En je hebt dus nu een situatie dat je twee soorten kabeljauw hebt in de winkel. Namelijk vers en diepvries.
10: Ja.
11: Maar eigenlijk is dat het identieke product.
10: Ja.
11: Behalve dat de supermarkt die verse even voor jou heeft ontdooid.
10: Ja, en er dan dus bijna 3 keer zoveel voor vraagt.
11: Ja.
10: Dat is ook nogal opvallend. Maar Anker, hoe is dat nu dan? Want die uitstelling is natuurlijk ook niet helemaal vers meer.
11: Ja, ik ben nog even gaan kijken in de winkel. En ze zijn nog steeds refreshed, dus ontdooid.
10: Ja.
11: En ik heb hem ook nog even meegenomen. Kijk, je hebt dan de vis.
10: Ja.
11: En die zwemt vaak in zo'n plas met water.
10: Ja, dat is nog een beetje van het ijswater wat eruit komt druipen.
11: Ja, want als zo'n vis bevroren is geweest, dan laat hij eigenlijk daarna als vocht los.
10: Ja.
11: Maar wat me vooral opviel eigenlijk is de prijs. Want die is er enorm toegenomen.
10: Oh, wat kost het nu dan?
11: Hij was dus een aantal jaar geleden €23 per kilo.
10: Mm-hmm.
11: En nu bijna €33 per kilo.
10: Jeetje.
11: Dus een tientje de kilo meer.
10: Maar geldt dat ook voor die diepvrieskabeljauw?
11: Die is van 8 naar 15 gegaan.
10: Oh, dus die is bijna ook 2 keer zo duur. Geworden.
11: Ja.
10: En, maar is dat iets van inflatie dan?
11: Het zou deels zijn, want heel veel dingen zijn natuurlijk duurder geworden.
10: Ja.
11: Maar ik vind dit wel echt ontzettend veel.
10: Ja.
11: Want het lijkt gewoon hetzelfde product.
10: Ja.
11: Ja, we zijn eigenlijk op 2 manieren gaan onderzoeken of er ook verschil is tussen vers en bevroren.
10: Mm-hmm.
11: En allereerst zijn we naar een patholoog gegaan.
10: Ja.
11: Een dierenpatholoog. Dat is dus iemand die kadavers en dode dieren onderzoekt op ziektes en dat soort dingen.
10: Mm-hmm.
11: En die ging voor ons kijken of het vlees van structuur is veranderd.
10: Wat het verschil is.
11: Wat
10: ja.
11: het verschil is. Nou, toen gingen we eerst de echt verse kijken. Zag er heel mooi uit. Dan kijk je dus naar die cellen van de vis. En toen gingen we naar de ontdooid verse vis kijken.
10: Mm-hmm.
11: En toen zag je dat al die cellen kapot waren.
10: Ja.
11: Alsof er een soort prikkeldraad doorheen was gegaan.
10: Ja.
11: En zij legde uit dat die vis die bevriest, dan maken die ijskristallen eigenlijk al die cellen kapot. En zodra het dan ontdooid wordt, dan lopen die cellen eigenlijk helemaal leeg.
10: Ja, ontstaat een soort moesje.
11: Ja, en misschien herken je het ook wel als je groenten invriest of zo, weet je wel.
10: Mm-hmm.
11: Zeg een zak spinazie.
10: Ja.
11: Als je die invriest en dan weer ontdooit, wordt het ook snot.
10: Ja.
11: Kijk, en je ziet dat dus ook in de supermarkt.
10: Ja, ligt die in zo'n plas water, hè?
11: Ligt die heel vaak in zo'n plas met water.
10: Ja.
11: Dat komt allemaal uit de vis.
10: Oké, dus dat is niet dat die bevroren is in water en toen ontdooit en dat het dat water is, maar het is echt wat er aan vocht in die vis zat.
11: Ja.
10: Dat ligt nu in dat bakje.
11: Klopt. Wacht, ik maak het even open. Hij ligt ook, dat heet een matrasje.
10: Ja, een klein maandverbandje.
11: Dat ligt eronder om dat vocht op te zuigen.
10: Ja.
11: Kijk, ze hebben die hier zelfs. Jezus, jong.
10: Ligt helemaal vol met maandverband.
11: Ligt helemaal vol.
10: Ja.
11: Liggen 3 van die matrasjes in. Moet je kijken.
10: Knijp eens uit.
11: Ja.
10: Oh. Jeetje, maar dat komt gewoon echt heel veel water
11: en
10: uit.
11: En zelfs. Met dat matrasje erin lag je in nog een plas water.
10: Ja, ja, ja. Oh, dit is wel goor, hè. Het is echt een waterval. Ja.
11: Toen moest het natuurlijk ook geproefd worden.
10: In Zwolle, bij Johnny Boer.
11: Ja.
10: We hebben natuurlijk al heel wat geweldige koks bezocht met dit programma. En Johnny was natuurlijk wel een van de favorieten.
11: Ja.
10: Eventjes erbij stilstaan dat hij natuurlijk is overleden inmiddels, helaas.
11: Ja.
10: Echt heel jammer.
11: Echt een leuke gast was dat. Een
10: heel leuke gast.
11: Ja, we gingen met een tas verse, maar ontdooide kabeljauw daar naartoe.
10: Ja.
11: En hij had dan echt hele goede, echt verse kabeljauw voorbereid.
10: Die hij in het restaurant serveerde.
11: Ja. En die gingen we even daar met zijn chef bakken. En nou, toen gingen we proeven. En die Johnny die kreeg echt een soort wegtrekker.
10: Hij vond het echt oud, geel, zag het er ook uit.
11: Ja, dus hij wilde het ook bijna niet proeven.
10: Nee.
15: Als ik dit zie, het is de kleur, het is het, vooral het vocht wat er afkomt, daar word ik gewoon niet goed van.
11: Ja.
10: Ja, maar zo koop je het in de supermarkt, hè? Als vers.
16: Ja. Kijk, als je vinger erin stopt, hè, en
10: mm-hmm.
16: gaat niet meer naar zijn gewone vorm, dan is dit is helemaal kapot, joh. Kijk, helemaal kapot gevroren.
10: Want normaal, als je je vinger in een stuk kabeljauw steekt, dan moet hij terugvinden.
15: Ja, het ruikt ook een beetje naar zeep, dus het lijkt ook wel
10: naar zeep?
15: Ja, vind ik. Ik vind er zo'n zeeplucht aan zitten. Nou ja, misschien is dat het goed bevroren is geweest, is dat nog wel beter als dit.
10: Ja, ik werd er gewoon helemaal een beetje zenuwachtig van. Twee van die dat soort chefs. Om dan ook te gaan proeven en er dan iets van te vinden. Maar goed, in dit geval was dat gewoon heel erg makkelijk. Want je merkte eigenlijk dat bij die kabeljauw die wij mee hadden genomen uit de supermarkt. Ja, dat was gewoon een soort hele rare visflubbel. En bij hem, ja, daar kon je echt van die lamellen van afhalen, zeg maar. En dat had echt structuur en ja, een hele milde smaak eigenlijk.
11: Ja. Nou ja, en wat ik toen eigenlijk echt heel grappig vond, is dat hij de kabeljauw die je dan in het vriesschap koopt in de supermarkt voor 8 euro per kilo toen, vond hij nog lekkerder dan de verse ontdooide vis.
10: Ja, geweldig.
11: Wat misschien ook wel logisch is, want die heeft zo niet een week moeten zien te overleven in dat schap.
10: In de supermarkt.
11: In de supermarkt.
10: Precies, ja.
11: En als je hem ontdooit zelf, heb je hem in ieder geval nog een soort van vers ontdooid.
10: Precies, echt vers ontdooid.
11: Ja, want die,
10: whatever that may be,
11: die refreshed vis, die is niet eens zeg maar vers ontdooid.
10: Nee, die kan ook al in een week ontdooid in de supermarkt liggen, ja.
11: Maar goed, ik dacht

0: misschien moeten we hem eigenlijk nog een keer proeven.
1: Ja.
0: Ook omdat hij zoveel duurder is geworden. Kijk, misschien hebben ze wel hele nieuwe techniek en is de smaak er onwijs op vooruit gegaan.
1: Ja.
0: I don't know.
1: Ik moet zeggen, sinds ik jou dat maandverbandje heb zien uitdrukken, heb ik er niet heel veel vertrouwen meer in. Maar goed, ik lijkt me ongelooflijk leuk. Alleen ja. Hoe gaan we dat
0: Kijk,
1: doen in de podcast?
0: Ter compensatie heb ik ook nog een echte goeie mee.
1: Echt?
0: Ja. Dus
1: wat
0: dat
1: lief.
0: Heft elkaar misschien weer op.
1: Ja, spannend. Ja.
0: Dus misschien kunnen we het zo doen. Als jij nou naar de boodschappen van Joanneke gaat, ga ik lekker een visje bakken.
1: Nou, dat lijkt me een enig idee. Leg jij de kabeljauwtjes erin, Anker?
0: Yes, sir.
2: Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo. Hoi.
3: De boodschappen van Joanneke.
4: Ja, goedemiddag.
2: Hey, Anker. Hey, Marijn. Nou, daar zijn we weer. En de volgende vraag komt van Elie Klaver. En ik wist heel eerlijk niet eens dat deze bestonden. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Want ze vraagt, waar worden groene maraschino-kersen van gemaakt? En hebben maraschino-kersen überhaupt iets met kersen te maken? Nou jongens, ik ben echt weer reuze benieuwd naar het antwoord. Wij horen het graag.
1: Ja, goede vraag. Ik wist zelfs niet dat het maraschino-kersen heten. Voor de luisteraars die dat ook niet weten. Het zijn gewoon van die helemaal gesuikerde, felgekleurde kersen.
0: Ja.
1: Ik ken ze zelf uit Café Bern, een kaasfondue café op de Nieuwmarkt waar ik graag kom. Daar hebben ze altijd chocolademousse en dan met zo'n hele dikke berg witte slagroom. En dan zit er één zo'n kersje op. Ja, en ik eet die dan toch altijd op.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik vind dat stiekem heel lekker.
0: You don't discriminate in met toetjes.
1: Nee, precies. Je vreet gewoon alles op.
0: Maar goed, ik snap de vraag heel erg, want
1: ja.
0: Het is rond. Maar verder heeft het niet veel met een kers te maken op het eerste gezicht, toch?
1: Nee, maar het komt dus wel gewoon van een kersenboom. Het zijn een soort ja, harde, suikerige flubbers. Maar de oorsprong is wel degelijk een kers. Ze zijn daarna, toen ze van de boom kwamen, gebleekt, gekleurd en op suikerstroop gelegd. En nog één belangrijk aspect is misschien wel, het bleken gebeurt met zwaveldioxide en calciumchloride. En dan wordt de kers helemaal kleur- en smakeloos. En dan kan je hem daarna weer volrammen met kleurstof en suiker.
0: Ik wil er wel eentje proeven.
1: Wil je er eentje proeven?
0: Nou, laten we dan maar voor de groene gaan.
1: Wil je de groene?
0: Ja. Maar ik moet zeggen, het bleken en het herkleuren is gelukt.
1: Ja.
0: Maar het terugbrengen van smaak.
1: Je proeft alleen maar suiker, hè?
0: Ja.
1: Ik zie ook dat het 54% kersen zijn en daarna suiker en glucose, fructose stroop. Ja, er is niet veel kers meer aan.
0: Dus ja, antwoord op de vraag, ja, het zijn kersen geweest.
1: Ja, ze zijn zwaar bewerkt en voor de helft is het nu nog kers en voor de andere helft suiker. Zou dat lekker combineren, maraschino kers met kabeljauw?
0: Dan wordt het zo'n tong Picasso.
3: Heb jij nou ook een boodschap voor mij? Kijk eventjes in de show notes en laat een berichtje achter.
0: Oké, ik ga hem eruit halen.
1: Ja,
0: ik ga hem eruit halen. Zo, oké. Hij is klaar.
1: Je ziet eigenlijk, ja, je kan wel raden welke dan uit de supermarkt vers ontdooid is en welke gewoon vers. Dit is gewoon eigenlijk niets meer van over. Het is gewoon een flubberige berg kabeljauw. En hier zie je echt nog ja, die lamellen waar we het al over hadden. Dit is de structuur van die vis.
0: Ja, en nou ziet er ook nog wel echt juicy uit.
1: Ja.
0: Terwijl die andere is echt een stuk droger. En een stuk geler. Of is het meer groen? Toch? Hij heeft
1: ja,
0: een beetje
1: inderdaad,
0: iets groenigs.
1: Het heeft een gele laag. En het ruikt ook niet erg lekker.
0: Terwijl die verse is een beetje wit-roze.
1: Ja. Zullen we maar even lekker proeven ook?
0: Ja.
1: We beginnen even met die verse. Oh, gaat het weer over mijn broek heen. Ja, dit smaakt gewoon naar kabeljauw. Een servetje erbij. Hè? Nou, echt heel...
0: ja.
1: Ja, geen wonder dat Johnny zo over zijn nek ging.
0: Ja.
1: Het is echt heel vies. Hey, bedankt dat je dit even zo in de praktijk hebt gebracht.
0: Goed om te weten dat er dus niks is veranderd.
1: Er is niks veranderd. Ben ik toch benieuwd, heb je nou enig idee hoe lang die vers ontdooide vis ingevroren is geweest?
0: Ja. Nou, ik was natuurlijk benieuwd hoe ze dit doen.
1: Mm-hmm.
0: Wat voor kabeljauw is dat? Waar ligt dat dan diepgevroren, hoe lang ligt dat in de vriezer? Hoe werkt dat ontdooien?
1: Ja.
0: Nou, er zit één heel groot bedrijf wat dat doet. Die zit in een refreshment business in België.
1: Mm-hmm.
0: Maar die wilde daar niks over kwijt. Die ontdooien voor de grootste supermarkt van Nederland.
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk niemand wilde er iets over vertellen. Nou ja, dan ga je zo een beetje naar de tweede schaal. Een soort vishandelaren,
1: mm-hmm.
0: exporteurs, importeurs. Mensen die daarin in werken.
1: Mm-hmm.
0: En toen sprak ik op een gegeven moment iemand en die had in het verleden met Albert Heijn samengewerkt.
1: Mm-hmm.
0: En die kwam met een verhaal. Dat geldt dan niet alleen voor de kabeljauw, maar eigenlijk voor alle bevroren vis. Dat die naar China gaat, diepgevroren.
1: Ja.
0: Omdat die daar dan wordt gefileerd. Want dat is goedkoper. En dan komt hij terug naar Nederland, Europa. Om dan hier weer gerefreshed te worden. En als verse vis in de winkel verkocht te worden. Ja, dus toen brak mijn klomp.
1: Ja, toen jij dit voor het eerst vertelde, viel ik ook echt van mijn krukje.
0: Ja.
1: We hebben toen ook mensen gebeld in de studio om dit verhaal bevestigd te krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat het dus inderdaad, wordt het bijvoorbeeld gevangen in Noorwegen, ingevroren.
0: Ja.
1: Komt de boot naar China, dat duurt al een poos natuurlijk.
0: Ja.
1: Gaan ze daar ontdooien,
0: ja.
1: Bewerken, snijden.
0: Ja, dus dat is nog wel even goed om echt even te benadrukken. Die vis wordt in China ontdooid,
1: ja.
0: Al een keer. En dan in stukken gehakt, zoals wij die willen. In haasjes of in staartstukken of dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt die vaak in een soort blok met heel veel filets, wordt het daarin geperst. En dan dat wordt dan weer opnieuw ingevroren. En dan in die blokken gaat het naar Nederland toe, naar zo'n refreshmentbedrijf.
1: Ja.
0: Die ontdooit die blokken weer. En dan gaat het of in zo'n zakje weer de vriezer in, of het gaat naar de versafdeling.
1: Dat is toch niet te geloven?
4: Ja, Marijn en Anker gaan nog verder met hun zoektocht. De rest van de afleveringen en andere afleveringen van de KRO NCRV podcast Keuringsdienst van Waarde, die vind je terug in de NPO Luister-app.
5: De nacht van KRO NCRV.
4: De koffers van de moeder en oma van redacteur Daniel Horsten, die stonden al vroeg klaar. Het is tijd voor die ene week in het jaar. De week dat ze vrijwilligerswerk gaan doen voor het Vakantiebureau. Een organisatie die vakantie organiseert voor hulpbehoevende ouderen en hun partners om ze eens een weekje lekker te verwennen. Daniel die wil weten of vrijwilligerswerk ook iets voor hem is. Dus bezocht hij zijn moeder, die het werk voor het tweede jaar doet als verzorger.
6: Nou, dit is de blauwe gang. We hebben drie gangen. De blauwe, de rode en de gele. Ik ben werkzaam op de blauwe. En hier slapen dan onze gasten. En hier verlenen we ook zorg. Hier hebben we tilliften, douchestoelen. We kunnen gewoon alle zorg leveren die ze nodig hebben. De meeste liggen nu te rusten, ja.
7: Oké, okay, daarom moeten we ook een beetje zacht doen.
6: Rond een uur of drie is er weer lekker koffie. Dan komt iedereen weer even koffie drinken. En dan is er meestal weer een activiteit. We hebben ook een badkamer. Kijk, mensen zijn echt op vakantie, hè. Dus wij gaan er gewoon voor zorgen dat ze een fijne vakantie hebben. We hebben zelfs een bubbelbad waar mensen ingetild kunnen worden met de tillift. En kunnen ze hier lekker genieten. Dus ja, dat is gewoon. En daar genieten ze ook gewoon van. Kijk, vaak komen ze uit een verpleeghuis waar ze één keer in de week gedoucht worden als ze geluk hebben. Sommige mensen moeten er gewoon van huilen dat ze zo goed verzorgd worden hier. Maar ja, daar hebben ze vakantie voor. Dat zeggen we altijd. Je hebt vakantie, alles kan.
7: En voelt het voor jezelf ook een beetje als vakantie?
6: Ja, eigenlijk wel. Dat je toch in een mooie omgeving bent. We krijgen lekker eten. We hebben zelf ook een mooie kamer. En ja, we doen ook mee aan alle activiteiten. Dus dat is ook gewoon, voor mij voelt het wel als vakantie.
7: Mam, dit is nu je tweede jaar. Wat is nou het leukste wat je hebt gedaan?
6: Rolstoeldansen, dat vind ik heel leuk met de gasten.
7: Dat is gisteren ook gedaan, zag ik?
6: Ja, klopt. Ja, dat vind ik echt heel leuk.
7: Waarom is dat zo leuk?
6: Dan zie je de mensen echt lachen. Dat is echt heel leuk. De mensen die niet kunnen lopen in een rolstoel zitten, die dansen dan toch voor hun gevoel lekker mee. Lekker bewegen. En er gaat ook natuurlijk altijd wat mis. En dat is gewoon heel grappig. Dus ja.
7: Wat gaat er dan mis?
6: Nou, dan gaat het dansje weer mis. Dan gaat de een links en de ander rechts. En gisteren hadden we een dans, waren we net botsauto's. En dan moesten we een beetje door elkaar heen. Met linten en zo. En dan, dat is gewoon heel leuk.
7: En oma, die loopt hier ook rond?
6: Die loopt hier ook rond.
7: Die ga ik eens even bezoeken.
6: Dat zou ik ook doen.
8: We hebben net gegeten. En wij zijn de restaurantclub. Dus we moeten nu tafels opruimen. Naar de keuken brengen.
7: En wat doe je verder op een dag?
8: Koffie zetten, inschenken, mensen helpen bij het ontbijt, bij het buffet, warm eten opdekken en dan weer koffie zetten. Dus we zijn heel de dag eigenlijk met eten bezig en met de mensen praatjes maken.
7: En doe je dan ook het koken?
8: Nee, ik kom allemaal uit de centrale keuken, lopen koks hier en ook nog wat personeel van het gebouw. Alles wordt aangeleverd en wij delen het uit.
7: Want je doet het al 23 jaar met hetzelfde groepje?
8: Met hetzelfde groepje, ja. Ja, hè, Ali? 23 jaar met hetzelfde groepje. Ja. Dus, en we vinden het nog steeds leuk.
7: En hoe groot is dat groepje?
8: 20 vrijwilligers die altijd ieder jaar gaan, al jaren met elkaar. Komen uit alle delen van Nederland. En dan één keer in het jaar hebben we het hier toch best wel gezellig met elkaar. Ja.
7: En hoe is dat gekomen?
8: Door de diaconie van de gereformeerde kerk van Bedersvaart. Daar woonde

0: Ik toen. En toen zeiden ze weer het leuke mee te gaan. Toen zijn we met 10 mensen hierheen gegaan. Er zijn er nu nog 4 van over. Maar ondertussen heb ik ook mijn dochter zover gekregen. En 2 mensen van het koor waar ik op zit.
1: Babs, hoe lang doe je het al precies?
2: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik doe het al vanaf 1982.
1: Dat is 44 jaar inmiddels al. En hoe komt het nou dat je nog steeds na zoveel jaren het nog steeds wil doen?
2: Ja, ik ben gezegend met een zeer creatieve geest. En daardoor krijg je ideeën. En ja, ik vind het ook ongelooflijk leuk om te doen. Want eigenlijk zou ik moeten stoppen qua leeftijd. Maar ik vind het zo leuk om te doen. En zolang ik het fysiek en mentaal aan kan, dan mag ik van onze winkel nog lekker rond blijven lopen.
1: Want hoe oud bent u?
2: 82.
1: Wat is de band tussen de verzorger of de vrijwilliger en de gasten?
2: Die wisselwerking tussen die gasten en de vrijwilliger is echt geweldig. Als je ziet dat na een dag al zoveel band is tussen... Ze krijgen natuurlijk alle aandacht, hè, de gasten, wat ze thuis soms niet krijgen. En dat is het mooie van deze week, dat je zoveel tijd hebt voor de gasten. Nou, en iedereen is natuurlijk zeer gemotiveerd om dit werk te doen. Of je komt maar 1 keer, of je bent besmet met het virus. En dan loop je net als ik al jaren hier. Nou, en vandaag zijn ze lekker weer eens winkelen en wandelen. En wij hebben de creatieve tafel ingericht. En nu komt straks meneer, die komt met de trommel. Die geeft trommelen. Ze gaan ze trommelen op de grote ballen.
3: Ja, je hoorde redacteur Daniel Horsten die meeliep met zijn moeder en oma tijdens een week vrijwilligerswerk.
4: Maak ook een lief gebaar. Zo voor elkaar. Caro en CRV.
3: Ja, blijf vooral luisteren, want deze uitzending staat helemaal in het teken van Lief Gebaar, de actie van Caro NCRV. Tot en met 25 oktober dagen wij je uit, doe iets liefs voor een ander. En ook het volgende uur hoor je dus hier nog veel meer lieve gebaren. Eerst het journaal van 4 uur, dus ik zeg tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Je hoeft niets groots te doen om iets te kunnen betekenen. Denk aan een bedankje voor de postbezorger of je plek afstaan in de trein. Met lief gebaar laat KRO NCRV zien dat kleine dingen tellen.

0: Verder hoor je het komende uur hoe AI de wereld van modellen op zijn kop zet en hoe het Wereld Natuurfonds probeert de moed erin te houden. Maar eerst hoor je alles wat je moet weten over de dag van vandaag. Ja, want het is 12 oktober 2026 en we kijken terug naar wat er op deze dag gebeurde in de geschiedenis. Want 12 oktober is een belangrijk dag. In 1810 was er groot feest in München. Hier vierden de inwoners op 12 oktober het huwelijk van de kroonprins Lodewijk van Beieren en prinses Theresa van Sachsen-Hildburghausen. Dit koninklijke feest was daarmee de eerste editie van Oktoberfest. Dit feest trekt nog steeds elk jaar miljoenen bezoekers van over de hele wereld. Maar je hoeft tegenwoordig niet naar München voor het feest. Oktoberfest wordt ook in Nederland georganiseerd, zoals bijvoorbeeld in Haarlem.
1: Het is echt vet leuk en gezellig en heel veel bier.
2: Maar ver te reizen. Ja.

0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
1: Je hoeft niets groots te doen om iets te kunnen betekenen. Denk aan een bedankje voor de postbezorger of je plek afstaan in de trein. Met lief gebaar laat KRO NCRV zien dat kleine dingen tellen.

0: Verder hoor je het komende uur hoe AI de wereld van modellen op zijn kop zet en hoe het Wereld Natuurfonds probeert de moed erin te houden. Maar eerst hoor je alles wat je moet weten over de dag van vandaag. Ja, want het is 12 oktober 2026 en we kijken terug naar wat er op deze dag gebeurde in de geschiedenis. Want 12 oktober is een belangrijke dag. In 1810 was er groot feest in München. Hier vierden de inwoners op 12 oktober het huwelijk van de kroonprins Lodewijk van Beieren en prinses Theresa van Sachsen-Hildburghausen. Dit koninklijke feest was daarmee de eerste editie van Oktoberfest. Dit feest trekt nog steeds elk jaar miljoenen bezoekers van over de hele wereld. Maar je hoeft tegenwoordig niet naar München voor het feest. Oktoberfest wordt ook in Nederland georganiseerd, zoals bijvoorbeeld in Haarlem.
1: Het is echt vet leuk en gezellig en heel veel bier.
2: Te reizen,
1: want
2: ja,
1: we wonen
2: lekker
1: op de
2: fiets.
1: Dus heel fijn. Nee, het is geen Duits, maar de sfeer is zeker aanwezig, dus we zijn helemaal gelukkig.
0: Ja, tegenwoordig wordt Oktoberfest vooral in september gevierd. Maar als je vandaag dan toch het echte feest wil vieren, dan zeg ik alvast proost. Op 12 oktober 1956 trad Marga Klompé aan als eerste vrouwelijke minister. In het kabinet van Willem Drees werd zij minister van Maatschappelijk Werk. Eerder zat Klompé al in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook had ze ervaring in de Raad van Europa en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De stap naar minister was dan ook niet per se een promotie voor Klompé.
3: Vindt u het niet jammer dat u al dat werk op internationaal terrein, en ik denk in het bijzonder aan het werk voor de Europese eenwording, dat u dat nu hebt moeten opgeven?
4: Eerlijk gezegd, wel een beetje. Ik heb dit met bijzonder veel hart gedaan. Maar van de andere kant is er toch wel een verbinding tussen mijn vroegere werk in het Europese en internationale vlak en de nieuwe taak die ik nu zal krijgen.
0: Ja, later werd Klompé ook nog minister van Cultuur. Als minister heeft ze onder meer gezorgd voor de Algemene Bijstandswet en de Omroepwet. Het is vandaag de 36e sterfdag van Max Tailleur. De grappenmaker die bracht talloze moppenboeken uit met Sam en Moos grappen als grootste succes. Naast het schrijven van moppenboeken trad hij ook op. Hij trad tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld op voor militairen in Engeland. Hiermee gaf hij vorm aan zijn lijfspreuk "Ik lach om niet te huilen". En we kunnen het natuurlijk niet over Max Tailleur hebben zonder hem zelf ook aan het woord te laten.
5: Zie nou dat hele mooie meisje, dat prachtige beauty van een meisje bij die dokter komen. En ze zegt: dokter, ik ben niet lekker. En de dokter zegt: ik zal uw leven onderzoeken. En de dokter onderzoekt het. Toen zegt die dokter: juffrouw, het spijt me, maar het is onmogelijk voor mij om een diagnose te stellen. Zo'n geval heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. U kunt een blijde verwachting zijn, maar u kunt ook verkouden wezen. Zegt de meisje: tja, van wie zou ik verkouden kunnen zijn?
0: Ja, Max Tailleur overleed op 12 oktober 1990 op 81-jarige leeftijd. In 2019 won Bauke Mollema de Ronde van Lombardije. Met nog zo'n 18 kilometer te gaan liet de Groninger de rest van het peloton ver achter zich. Oppermachtig ging hij solo over de finish en dat klonk ongeveer zo.
6: En nu gaat hij solo op weg naar de finish. Er kan niemand meer bij komen. En het is inderdaad waar. Mooi moment voor het Nederlandse wielrennen. Het Nederlandse wielrennen doet totaal mee. Doet helemaal mee in het internationale fietsen. We weten dat Tom Dumoulin natuurlijk, de Nederlandse winnaar van de Giro, ook weer 2 jaar geleden. En Bauke Mollema pakt nu deze prachtige ronde van Lombardije. Deze schitterende najaarsklassieker.
0: 38 jaar na Henny Kuiper hadden we met Mollema weer een Nederlandse winnaar van de herfstklassieker. En vandaag is het de geboortedag van soulzanger Sam Moore. Beter bekend als Sam van het duo Sam en Dave. Met Dave boekte hij in de jaren 60 en 70 grote successen. Na zijn tijd met Dave ging hij solo verder en werkte hij samen met artiesten zoals Elton John, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Moore overleed vorig jaar op 89-jarige leeftijd, maar zijn muziek leeft uiteraard voort. En daarom draaien wij een van zijn grootste hits voor je.

0: Ja, al 13 jaar is het vaste prik op woensdagmiddag voor Helwin Teunissen. Trainingen geven aan een groep jongens met een verstandelijke beperking bij voetbalvereniging Emplina. In het kader van KRO NCRV Lief Gebaar ging zijn dochter en redacteur bij dit programma, Helene Teunissen, weer eens mee naar het voetbalveld om haar vader aan het werk te zien.
1: Altijd oud op dezelfde plek.
2: Ja?
1: Ja, want Luc wil altijd ballen in de auto gooien na de training. Ah. Dan is het handig als je hem altijd op dezelfde plek hebt staan.
2: Daar gaan we. Wat leuk dat ik weer een keer mee ben. De laatste keer was...
3: Een paar jaar geleden.
2: Een paar jaar geleden, ja. Zijn er... Oh, kijk, er zijn al mensen. Hallo. Hoi.
3: Hoe is het met jou, Luc? Hoe was je vakantie?
4: Ja,
3: goed.
4: Heel goed.
3: Ja, zal ik ze even voorstellen, Helene?
2: Ja?
3: Nou, dat is Luc. En dit is...
5: Lucas.
3: En dit is... Wie ben jij?
5: Nu.
3: Luc.
2: Luc.
3: Heel goed.
2: Luc.
3: Lucas Fokkes. En hebben we Joachim. Ook wel bekend als Joaquinho.
5: Nee.
3: Of een Braziliaanse voetbaltalent. Hè?
5: Kun jij voetballen?
2: Ik kan niet zo goed voetballen eigenlijk. Maar ik ben hier om te leren, dus misschien dat ik wel wat... Of ik pik zeker wat voor jullie op, denk ik.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ligt mij aan vader.
2: Ja, die leert het jullie dan weer, hè?
5: Ja.
2: Daarom. En wat gaan jullie nu doen?
5: De trucjes van vandaag.
2: De trucjes van vandaag.
3: En Luc mag zeggen wie de truc doet.
5: Goedas.
2: Lucas mag het eerste trucje doen.
3: Lucas dan. Doe je trucje maar.
2: Iedereen staat in een rondo, schopt met zijn hak tegen de bal. En dan doet iedereen hetzelfde. Zo. Ga ik ondertussen langs bij de moeders. Luc voetbalt ook al lang hier.
6: Dat klopt, is vanaf het begin erbij.
2: Ja.
6: En we hadden een aantal jongens die heel graag wilden voetballen. Alleen we hadden geen trainer.
2: Ja.
6: Dus we hebben oproepje gedaan op Facebook. Maar ja, we kregen niet zo heel veel reacties. Behalve Helwin, die reageerde wel. Ja.
2: Wat betekent dat ze zo kunnen voetballen met z'n allen?
7: Het is mooi dat je in je eigen woonplaats, dat ze net als alle anderen kunnen voetballen samen op het echte veld, het hoofdveld nu in dit geval.
2: En jullie zitten ook lekker op het terras daarbij, gezellig?
7: Als we bij elkaar zitten als ouders, dan heb je het ook over dingen waar je die tegenkomt in ons leven. En dat is wat herkenbaarheid. En je snapt elkaar. Je hebt niet zo heel veel woorden nodig, want je zit allemaal een beetje in hetzelfde schuitje.
2: En het gaat verder dan alleen het voetbalteam ondertussen, volgens mij.
7: Ja,
2: want, dus het ligt meer in het verschiet.
6: Wij dachten, hoe leuk zou het ook zijn als ze samen in een huis zouden kunnen wonen. En dat gaat waarschijnlijk lukken. En dan is het echt samen thuis. Dus alle vrienden bij elkaar.
2: Hier in het dorp.
6: Klopt.
2: Leuk. Oké, nou we gaan door met de training. Want ze staan ondertussen terug te trainen.
3: Oké, laatste bal jongens. Lekker Luc. Oh, jammer. Kijk, en hier hebben we Siem. Wat was het vandaag voor een dag? Een fijne dag, hè? Siem helpt straks mee met het veld opzetten, hè, Siem? Oké, jongens, pauze.
2: De pionnetjes worden neergezet.
3: Kijk, Siem
2: pakt hem. Siem pakt de post en dan gaat hij op de grond.
3: Zo proberen we te doen met iedereen wat ze kunnen. Wat ze kunnen, hè?
7: Ja.
8: Boom, boom, boom.
3: Boom, boom, boom. Zo is het. Heel veel mensen die zeggen dat het bijzonder is om deze jongens training te geven. Maar het is eigenlijk gewoon 1 uur training in de week. En het grote verschil met dit en een regulier voetbalteam is dat hier krijg je veel meer energie voor terug. En dat maakt het heel erg leuk.
2: Ja.
3: Dus ik zou ook iedereen aanraden om dit te doen.
2: Zo, komt iedereen aandruppelen? Jullie gaan nu een partijtje spelen.
7: Ja.
3: Oké, wat gaan we doen?
5: Winnen.
3: Wat gaan we doen?
5: Winnen.
3: Wat gaan we doen?
5: Winnen.
3: Heel goed. Pak hem af, jongens, pak hem af. Kijk, Joachim, kijk, Joachim. Kijk, ze kijken allemaal naar voetbal.
2: Ja, ze maken allemaal wel de gebaren van de voetbal.
3: Ja, zeker.
2: We waren net met Siem, waren we de pionnetjes aan het neerzetten.
3: Ja.
2: Ze zei, ja, we proberen voor iedereen iets te maken dat ze kunnen.
3: Ja, ik vind altijd heel erg dat je heel erg de nadruk moet leggen op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. En kijk, ze hoeven allemaal geen Lionel Messi te worden. Nog beter Ruben van Bommel. En Siem, die functioneert op niveau van een jongen van 2 ongeveer. Die vindt het heerlijk om met mij het veld uit te zetten. Lucas, die kan zijn trucje heel erg goed en daar is hij heel erg trots op dat hij elke keer met de hak een bal wegschiet. Ja, nou weet je, dan geef je daar extra aandacht aan. Laatste aanval, jongens. Laatste aanval. Joachim, maak af. Oh, jammer. Jij, jongens, kom allemaal bij elkaar. Hé, hey, was een leuke training, hè? Lucas, kom erbij. En wat vonden jullie ervan dat vandaag de radio erbij was?
7: Leuk.
3: Bij de training.
7: Leuk.
3: Ja?
5: Jongetje.
3: Ja, vond je leuk?
5: Ja.
3: Oké, jongens, allemaal handen bij elkaar. Hé, hey, volgende week zijn we er weer, hè? Was een goede training, jongens. 1, 2, 3.
0: Hey! Ja, je hoorde verslaggever Helene Teunissen bij een voetbaltraining van het UP-team van Emplina. Van 12 tot en met 25 oktober besteden programma's van de KRO-NCRV aandacht aan lief gebaar. Wil je nou zelf ook iets doen voor een ander? Ideeën kun je vinden op kro-ncrv.nl/liefgebaar.

0: Herken je dat? Van die plekken in je huis die eigenlijk je heel goed kan gebruiken, maar waar je toch niks mee doet. Soms heb je dan gewoon even extra handjes nodig om die ruimte weer op te knappen. Bijvoorbeeld van een handige zoon of een dochter. Onze verslaggever Julia Kiel die ging bij haar schoonouders aan de slag. Want zij en haar vriend Remco, dat zijn echte klussers. En de kelder, die kan wel een likje verf gebruiken.
1: Zeg, hoe lang woon ik hier nu al ongeveer over de vloer?
2: 3 jaar, denk ik.
1: Ik wist tot deze week eigenlijk niet dat jullie een kelder hadden.
2: We gebruiken hem eigenlijk nooit. Maar moet wel weer.
1: Ja, dat willen je ouders graag. Zij zijn aan het werk, dus wij gaan dat vandaag fixen.
2: Ja.
1: Ik kijk alleen naar de vloer en ik zie niet echt per se een deur.
2: Dat kan kloppen.
1: Want?
2: Die zit in de vloer.
1: Oké, laten we beginnen. Oh my god, er zit ook gewoon echt een trap en zo.
2: Ja, natuurlijk. Alleen de trap moet wel even stofgezuigd worden.
1: Vind ik echt een taak voor jou.
2: Mannentaak, hè?
1: Ja. Ik vind deze trap echt helemaal niks. Het eerste wat we zo gaan doen is een trapleuning installeren hier.
3: Wat zijn dit ook allemaal voor spullen, joh, die hier nog liggen? Want hoe lang ligt dit hier al?
2: Nou, ik heb echt geen flauw idee hoe lang dit hier al is. Ik kan een paar jaar.
3: Wat zit er allemaal in, joh?
2: Ja, ik zie een kan, ik zie een oude koffieapparaat, van alles en nog wat.
3: Waarom ga je er zo bij zuchten?
2: Ja, gewoon. Het moet weg.
1: Ja, laten we dat zo weggooien. Ja. Eerst moeten de rest van de planken er ook uit.
2: Ja, goed idee.
3: Wat is dat? Is dat jullie wifi router?
2: Nou, wel iets.
3: En je zit al hier, niemand kan er eigenlijk ooit bij.
2: Ja.
1: Oké, stap 1. Met alle respect, maar deze trap die ziet er niet uit. Zullen we hem gaan schuren, grond lakken, verven en dan even mop?
2: Ja, het is van meestal vond het vet, hè?
1: Ook goed.

0: hoog?
1: 1,75 denk ik.
0: En wij zijn, nou, net iets meer dan 1,80 meter. Dus kunnen zeg maar soort van net niet rechtop staan. Ik dacht dat we eindelijk klaar waren met schoonmaken.
2: Nou, ik moet nog stoffen.
0: Kunnen we daarna eindelijk gaan verven?
2: Ja, grond verven. En dan lakken.
0: Nou, dan stel ik voor dat jij een kwast pakt.
2: Ja, dat jij lekker niks gaat doen.
0: Nee, dan pak ik ook een kwast.
2: Oh, oké.

0: Hij is echt mooi hoor, die kleur van die trap.
1: Ja, vet hè?
0: Oeh, ik durf er eigenlijk bijna niet overheen te lopen nu. Ja. Wat vind je ervan?
2: Ja, het ziet er goed uit, hè?
0: Het stinkt nog wel echt enorm naar verf.
2: Ja, en ik zit ook helemaal onder. Het is echt niet normaal.
0: Je hebt het ook gewoon nog steeds een beetje op je gezicht.
2: Ja, het is echt niet normaal.
0: Maar, goed, de kelder is wel weer klaar voor gebruik.
2: Ja.
0: En dat was de opdracht eigenlijk.
2: Dat was de opdracht.
0: Wat vind je ervan?
3: Goed, heel goed.
0: En hoe lang is het geleden dat je iemand in de kelder hebt gezien?
3: Niemand.
0: Nee. Heel lang geleden al, hè?
3: Ja.
0: Wat, waar ga je hem voor gebruiken straks?
3: Dat kwam allemaal in de kelder.
0: Al die de flessen en alle opruims.
3: Ja.
0: Nou, wij gaan dan even verder.
4: Ja, en ze gingen nog tot laat in de avond door met klussen. Je hoorde onze verslaggever Julia Kiel.
5: De nacht van KRO NCRW. Elif Kan.
4: De modewereld. Een wereld van prachtige kleding, de mooiste modellen en het perfecte plaatje. Maar dat perfecte plaatje, dat wordt steeds minder echt. Want waar vroeger modellen werden gefotografeerd en hun foto's bewerkt, bijvoorbeeld met Photoshop, kan AI nu een compleet nieuw gezicht of lichaam creëren. Een model dat dus helemaal niet bestaat. En dat heeft gevolgen. Niet alleen voor het schoonheidsideaal dat ons wordt voorgeschoteld, maar ook voor de modellen zelf. Want ja, wat gebeurt er als de modewereld geen echte modellen meer nodig heeft? Robin van Halteren is model en deed onderzoek naar de invloed van AI in de modellenwereld. Robin, een hele goede nacht.
6: Goedenacht, alles goed.
4: Ja, ik heb begrepen dat jij al zo'n 15 jaar werkt als model. Wanneer merkte jij voor het eerst dat AI jouw werk begon te beïnvloeden?
6: Ik denk dat de eerste keer dat ik dat merkte, dat een paar jaar terug was. Toen ik op set zat en hoorde dat andere modellen die dag voor eigenlijk twee keer hun dagvie hun lichaam gescand werd. En dat dan weggegeven werd aan de klant. Die dan deze scans van hun lichaam konden gebruiken ook om hun modellen te trainen. En dat vond ik toen al vrij interessant. Dat ik dacht van oké, weten deze modellen waar dit naartoe gaat? En hoeveel recht hebben ze nog op hun quote-unquote digitale lichaam hierna? En dat maakte ook dat ik daar mijn masterthesis over heb geschreven.
4: Ja, want weet jij wat die rechten dan zijn als iemand zijn of haar lichaam laat scannen?
6: Dat is lastig te zeggen, want er zit natuurlijk ook vaak een agentschap tussen wat vaak jouw contract met de klant ook bespreekt. Dus het is ook als model soms moeilijk om te weten in hoeverre dit gebruikt wordt. En natuurlijk, als je een goed agentschap hebt, dan zullen ze hiervan op de hoogte houden. Maar wat je nu merkt, want in eerste instantie had ik tijdens mijn onderzoek gedacht van oké, wellicht dat agentschappen nu hun machtspositie zullen misbruiken om modellen, om de klant rechten te geven over het beeld van het model voor een langere tijd, zonder dat het model daarvan weet. Maar eigenlijk zien we nu dat zowel modellen als agentschappen als ieder andere professional die met modellen werkt eigenlijk in de kou wordt gezet, doordat klanten gewoon het imago of een mix maken van verschillende modellen in AI.
4: Wat zijn op dit moment jouw grootste zorgen als je kijkt naar AI in de modellenwereld?
6: Als ik er naar kijk, dan zie je al, met name dit jaar zijn er al meerdere cases geweest dat modellen of modellen / influencers erachter zijn gekomen dat een merk achter hun rug om hun image heeft gebruikt. En natuurlijk, wanneer dat je werk is, wanneer jouw lichaam je werk is en jouw imago je werk is, dan brengt dat enorm veel teweeg in jouw inkomsten. Met name wanneer dit achter je rug om gebeurt en vaak zou je hier niet achterkomen.
4: Yeah.
6: Maar er zijn nog ergere consequenties, zoals bijvoorbeeld dat je lichaam wordt gestolen en je ziet het niet alleen in modellenwerk, maar ook als vrouw online in het algemeen, dat dit gebruikt kan worden voor revenge porn of andere personificatie die schade doet aan jouw imago in de buitenwereld. Dus bijvoorbeeld wanneer jij als model aangeeft van hey, ik wil bijvoorbeeld geen lingerie schieten, of ik wil bepaalde poses neem ik niet aan, of ik wil met bepaalde klanten niet werken. Wanneer dit soort klanten jou door middel van AI alsnog in zo'n positie kunnen brengen, of alsnog jouw imago kunnen gebruiken, dan doet dat ook schade aan jouw eigen invloed op hoe je neergezet wordt in het publiek.
4: Ja, en hoe groot zijn de zorgen dan in de modellenwereld? Wordt dit al op grote schaal gebruikt?
6: Absoluut. Sommige hele grote klanten die zijn nu zelfs overgegaan naar bijna 90% werken met AI. En dat is dan met name voor webshops. En dat is ook waar veel modellen hun geld verdienen. Dus waar we aan denken, wanneer we denken aan modellen, dan denken we vaak aan fashion shows, aan campagnes, aan magazine shoots. Maar dat is eigenlijk maar een klein gedeelte van het modellenwerk zelf. Bijna 80% van modellenwerk, en met name commercieel modellenwerk, is bijvoorbeeld e-com jobs. Dus dat zijn de modellen die je op de website ziet met een voor-, achterkant en zijkant van jouw t-shirt. En dat is iets wat nu volledig vervangen wordt. En wanneer dat vervangen wordt door AI, dan vervang je niet alleen de modellen zelf, maar ook fotografen, stylisten, make-up artists, producers. Dus dat brengt inmiddels een enorme ontregeling teweeg binnen de modellenindustrie, waar ik ook zie dat meer van mijn collega's, niet alleen collega modellen, maar ook andere collega's in de fashionindustrie, dat ze veel minder werken of erover nadenken om te stoppen met werk, omdat het niet genoeg meer binnenbrengt.
4: Ja, ik wist zelf niet dat dit een ding was. Nu ik jou zo hoor, denk ik, ja, misschien heb ik dit wel eens gezien op een webshop zonder dat ik dat door had. Denk je dat de gemiddelde Nederlander weet dat dit bestaat?
6: Ik denk dat het heel lastig is om te zien. Een paar jaar terug, toen ik mijn onderzoek begon, toen vond ik het nog vrij overduidelijk wanneer er een avatar gebruikt werd. Of wanneer ik dacht van, oké, volgens mij is dit niet helemaal echt. Maar zelfs nu merk je al, doordat die technologie zo snel ontwikkelt, dat eigenlijk heel lastig is om te zien of iemand echt of nep is. Of iemand echt bestaat eigenlijk. En dat maakt het ook natuurlijk lastig wanneer mensen modellen zien online en denken van, oké, dit is hoe een echt persoon eruit ziet.
4: Ja.
6: Want deze persoon bestaat niet en hun lichaam en een perfecte gezicht bestaat ook niet.
4: Nou, daar moest ik inderdaad ook direct aan denken. Als we naar modellen kijken, dat zijn toch ook vaak jonge vrouwen die daarnaar opkijken. Mm-hmm. Met AI kan je natuurlijk alles creëren wat je wil. Het zogenoemde perfecte lijf, het zogenoemde perfecte mm-hmm. gezicht. Wat zou volgens jou nu een stap zijn in de goede richting om dat in ieder geval tegen te gaan?
6: Kijk, in principe zou je kunnen zeggen, als een AI een heel dun model kan creëren of een perfect model met perfecte features, dan zou dat ook imperfectie kunnen creëren. Wat we nu zien is dat merken dat niet doen of nog niet doen. Ik heb ook een aantal gesprekken gehad met stylisten die nu overgegaan zijn naar werken met AI en met de klant waar ze vroeger de styling voor deden. Om dus te zeggen van, nou, ik zou het zo aanpakken of ik zou het zo neerzetten. En die hebben ook tegen mij gezegd dat ze vinden dat de modellen die gebruikt worden door de klant, dus de AI-gegenereerde modellen, dat die te dun zijn, maar dat de klant er dan vervolgens eigenlijk niet veel aan doet. Waar vroeger het lastig was om te zeggen van, wie heeft er schade aan? Of wiens schuld is het dat modellen zo dun zijn? Is dat de klant? Is dat de casting director? Is het de agency? Dat is eigenlijk heel lastig te zeggen. Maar wanneer het avatars zijn, dan kun je eigenlijk best wel snel zeggen van, luister, dit is een actieve keuze van een klant om hun kleding op deze manier neer te zetten.
4: Ja.
6: Want zij kiezen ervoor om deze modellen op die manier te prompten en te designen eigenlijk. Wanneer mensen niet doorhebben dat dit gegenereerd is, dan kan dat natuurlijk nog meer druk leggen. Want wat je ziet is dat ze bijvoorbeeld onderdelen pakken van vijf verschillende modellen. En als je zegt van, nou ja, dit model heeft de mooiste benen, dus ik neem haar benen. En ik neem een ander model haar armen, want die vind ik mooier. En dit model's lippen en dit ander model haar ogen. Ja, dan wordt het heel lastig. Ja, want zo iemand bestaat niet. Geen enkel model is perfect. En alle modellen, ondanks dat ze vaak inderdaad slank en jong zijn, hebben ze toch andere proporties of imperfecties. We worden ouder. En dat brengt toch iets meer van een soort van menselijkheid met zich mee. Wat verdwijnt wanneer alles avatars wordt.
4: En wat zou volgens jou dan de eerste stap hierin moeten zijn? Alles labelen wat AI is?
6: Ik denk dat labelen een goede eerste stap is. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om kritisch te zijn van, hoe zetten wij jonge vrouwen neer? En wat verwachten we van überhaupt van hoe vrouwen eruit zouden moeten zien. Wat weerhoudt ons, met name nu, wanneer je alles kan prompten, om inderdaad ook oudere modellen neer te zetten. Of modellen die niet eruit zien alsof ze superdun zijn.
4: Ja, laten we daar in ieder geval het gesprek over aan blijven gaan. Model Robin van Halteren, dankjewel dat we je mochten bellen.
6: Heel erg bedankt. Fijne uitzending nog.

0: Wat brengt mensen nou meer samen dan samen koken en eten? Bij Buurtbuik in Weesp kookt een enthousiaste groep vrijwilligers samen voor de buurt. Met voedsel dat anders zou worden weggegooid bereiden ze een heerlijke, duurzame en gratis maaltijd. Onze verslaggever Bram Arts die ging in het teken van lief gebaar langs bij Fort aan de Ossenmarkt om een middag mee te koken en te helpen.
1: 70 borden nodig.
2: Ja, 70 borden.
1: 20,
3: 19, 18. Ja.
1: Dit is goed. Ik kan weer naar de keuken als je wilt.
3: Ben verdwaald.
4: Ah, dat gebeurt niet. Waar ben je naartoe?
3: Naar de keuken.
4: Dan ga je zo'n gang in en dan heb je...
3: Oh ja, daar, ik zie daar weer. Waarom ben je begonnen?
5: Toen ik jong was, ik heb gekookt. Ik was een chef in Parijs. En ik dacht dat het was een goed idee om te leren Nederlands.
3: Kan ik je ergens mee helpen vandaag?
5: Ja, je mag de vlamkoeken met mij. Eerst de basis, de courgette en dingen. In het midden, een klein lepel. Daarna een beetje pesto. En daarna een beetje kaas.
3: Ja, jij gaat een heel stuk sneller. Dat is met zo'n
5: ja, ja. Ik heb twee handen.
3: Nu komt het pesto, ja.
5: Ja, ja, ja.
6: Red, ga je deze gewoon plukken?
5: Ja.
6: Ga ik helpen?
5: Ja.
6: Zo, misschien wat olijfolie, wat zout.
3: En dan gaan ze alleen nog in de oven en dan zijn ze af?
5: Ja, zit in 10 minuten of zo.
3: Ik ben benieuwd. Ik denk dat het al klaar is.
6: Ziet er ook uit.
3: Het zijn mooi geworden.
5: Beetje bruin, ja.
3: Nee hoor,
5: echt... Nee. Een goede, mooie...
3: Net uit de oven.
7: Ik ga straks naar boven.
3: Ja?
7: En ik ga de mensen verwelkomen.
3: Ja.
7: Om 5:30 mogen ze... naar beneden om te eten.
8: We hebben een walkie-talkie, hè?
7: Ze moeten hem wel straks aan doen.
9: Power on. 14.
7: Ja, we hebben dezelfde frequentie moeten hebben.
9: Ja, met mij.
7: Nou zeg, hallo, wat ben je vroeg?
8: Deze gaat ook maar even over, die vader hier.
3: We zijn bijna zover.
7: Nou nee, nog 10 minuten.
3: Nog 10 minuten.
7: Ja, er zijn nog niet zoveel hoor. Die ene mevrouw die daar zit.
3: Ja.
7: Niet die naast die andere. Die komt uit Lelystad.
3: Oké. Okay.
7: En die komt elke week hier.
3: Maar wel bijzonder dat mensen van zover dan komen.
7: Ze vinden het gezellig en ik denk niet alleen, maar het gaat om een sociale...
10: Wat heb je mee? Oh, je hebt twee
11: aubergines meegenomen.
7: Aubergines meegenomen, ja.
11: Wat helemaal gezellig.
7: Komt altijd wel op, ja.
10: Goedemiddag.
3: Hallo, goedavond.
9: Sonja?
7: Ja.
9: Hoeveel mensen zijn?
7: Nou, ik heb er nog zo'n 22.
9: 22, oké.
7: Ja, ik kan er ook niet meer van maken tot nog toe, ja?
9: Ga het doorgeven.
7: Ja, oké. Zeggen dat ze naar beneden mogen.
12: Ik ben blij jullie weer te zien. Ik ben een heel tijdje niet geweest. Dus hartstikke leuk om te zien dat jullie er allemaal nog zijn. Dan ben ik wel benieuwd. Zijn er vandaag nog nieuwe gezichten? Nee, hè? Het belangrijkste moment is eigenlijk...
13: Mag ik het woord geven?
6: Wat eten we vandaag? Ja, het is gelukt. We hebben een klein voorgerechtje. Dat is een soort vlamkoeken met pesto, er zit mozzarella bij en wat courgette. En het hoofdgerecht is een bonenschotel met rijst en kip als jullie vlees eten. En daar zit wat room bij en kaas. En voor de vegetariërs is het met champignons. Nou, dat was het, ja?
3: Eet smakelijk.
6: Ziet er goed uit.
3: Wat vond je van het eten?
14: Het is lekker. Het voorafje is goed. En de maaltijd is ook goed. Anders hoeven we het niet meer te doen, hè?
15: Volgens mij ziet het hoofdgerecht er ook heel lekker uit.
14: Ja. Oh, het was heerlijk.
15: Super lekker. Ik heb zelfs 2 stukjes genomen.
16: Ik heb 20 minuten vandaag.
3: Waarom?
16: Even wachten,
3: hoor.
16: Ja, zeg
3: het
16: maar. Jij bent de baas.
3: Vond je het zo lekker?
17: Ik vond het inderdaad lekker. Ik hoop dat er nog wat is.
18: Jij bent wel brutaal, hè?
3: Ik dacht, ik ga gewoon voor het tweede. Ik hoop dat het wederom smaakt.
18: Dankjewel.
0: Ja, je hoorde onze verslaggever Bram Arts. En deze uitzending staat helemaal in het teken van de actie Lief Gebaar van de KRO-NCRV. Wie kan volgens jou vandaag wel wat extra aandacht gebruiken? Nou, je buurman, een oud collega, de man die je elke ochtend voorbij ziet lopen. Denk er vooral even over na en kijk even op krocrv.nl/liefgebaar.

0: Ja, goed nieuws. Het Wereld Natuurfonds heeft het nieuwe Living Planet Report gepresenteerd. Een tweejaarlijks onderzoek over de status van de biodiversiteit. Het rapport is erg hoopvol over de toekomst van onze planeet en toch is dat iets heel geks. De onderliggende cijfers die zijn bijna gelijk aan de vorige keer en toen was het rapport juist heel negatief over welke kant het opgaat. Klimaatpsycholoog Maurits van der Heijden, een hele goede nacht.
1: Ja, goeienacht, ja.
0: Allereerst even, waar hou jij je precies mee bezig als klimaatpsycholoog?
1: Als klimaatpsycholoog houden we ons vooral bezig met gevoelens die mensen hebben over de toekomst of over dit soort nieuws. Maar daarnaast ook vooral met gedragsverandering of hoe je mensen mee zou kunnen krijgen of hoe je met mensen in gesprek kan blijven over onderwerpen als waar nu bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds zich mee bezighoudt.
0: Ja, en nu dus de Science of Hope, zo heet het nieuwe rapport van het Wereld Natuurfonds. Eigenlijk zijn de cijfers dus helemaal niet zo hoopvol en bijna hetzelfde als 2 jaar geleden. Waarom verschilt dat dan zo?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet voor de Wereld Natuurfonds spreken, maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met een nieuwe manier om met mensen te communiceren. En dat is toch aan te geven dat er een hoop is. Dus zeg maar door het goede nieuws ook toe te lichten. Waardoor je niet in een hele sombere, depressieve standje komt te staan.
0: Ja, ik vraag me dan ook direct af, kan dat juist niet averechts werken door het te laten lijken alsof het heel goed gaat?
1: Dat is eigenlijk altijd met de manier van communiceren naar een hele grote doelgroep. Voor sommige mensen gaat het gewoon heel erg goed werken. Er is hoop, dus daar gaan ze mee aan de slag. En er zal altijd een groep mensen zijn waarvoor dat helemaal niet gaat werken. Maar dat geldt in principe voor andersom. Maar ook als je doemscenario's gaat communiceren, dan gaat het voor sommige mensen gaat het goed werken. Die gaan dan in beweging komen. En voor andere mensen gaat het juist weer niet goed werken. Die worden dan heel erg passief en depressief en pessimistisch.
0: Ja, het Wereld Natuurfonds heeft er nu dus voor gekozen om een soort communicatieverandering in te stellen. Zijn er succesvolle voorbeelden van het veranderen van tactiek in die berichtgeving?
1: Ja, jawel hoor. Ja, als je wat toch vaak zo is dat als je met positief nieuws komt, heel veel mensen dat positieve nieuws eigenlijk helemaal niet weten. Dat zelf maak ik dat ook nog wel eens mee, dat iemand mij iets vertelt van een groot bedrijf dat dan bijvoorbeeld heel erg actief ergens in is. En dan denk ik van, goh, dat wist ik helemaal niet. En dan word ik daar best wel weer vrolijk van en dan zie ik het weer goed zitten. Voorbeelden in die zin dat mensen inderdaad echt gewoon in beweging komen door positief nieuws inderdaad. En we noemen dat ook wel actieve hoop. Ja.
0: Laten we het hopen. Over 2 weken is er weer een nieuwe VN-klimaattop. Ja. Bij die van 4 jaar geleden waren de uitspraken van de secretaris-generaal vrij duidelijk. Laten we even luisteren.
2: The clock is ticking. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
0: Ja, dat zijn heftige woorden. Ja. En het staat ook vrij haaks op de hoopvolle woorden van het Wereld Natuurfonds.
1: Ja,
0: denk je dat het rapport hier dingen teweeg gaat brengen?
1: Dat vind ik gewoon heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk voor sommige mensen het is zeker wel dat ze toch energie krijgen van een hoopvolle gedachte.
0: Ja. En hoe zit dat bij jou zelf? Ik bedoel, je bent klimaatpsycholoog, je bent er de hele tijd mee bezig. Hoe zit het met jouw hoop voor de toekomst?
1: Nee, ik kan me heel goed aansluiten bij je inderdaad, dat we op weg zijn naar die hel. Alleen je merkt toch inderdaad dat het gewoon heel weinig zoden aan de dijk zet als je op die manier gaat communiceren. Zelf ben ik niet echt heel erg hoopvol. Maar je moet wel gewoon heel hoopvol blijven. Omdat het toch de juiste manier is om mensen mensen bezig te houden of bij het onderwerp te houden. Ja. Dat ze niet afhaken.
0: Want als je niet hoopvol bent, hoe vind je die hoop dan toch een beetje terug?
1: Ja, dat is lastig. Maar ja, goed, als je sommige mensen die boos worden, die dan heel boos worden ook heel erg goed. Hè? Dan word je omdat je boos wordt, dan ga je in actie komen. En dan ga je wellicht protesteren. Of dan ga je inderdaad gewoon zelf actie ondernemen. Of aan gevestigde orde rammelen. Maar ja, goed, de hoop is heel belangrijk, inderdaad.
0: Ja. Ja. Is een actie komen dan stap 1 volgens jou?
1: Dat is volgens mij wel stap 1. Ja, je moet wel echt in beweging komen en dan dingen doen voor jezelf. Waar je zelf goed bij voelt, waarvan je denkt van nou, ik lever toch een. Hoe klein die ook is, ik lever toch een bijdrage. Maar in actie komen ook om grotere structuren of systemen in beweging te zetten. Zeg maar, laten merken van hey, er zijn toch mensen die zich zorgen maken en er moet iets groters gaan veranderen.
0: Laten we het hopen. Klimaatpsycholoog ja. Maurits van der Heijden, dank je wel. Ik wens je nog een fijne nacht.
1: Nou, een hele fijne nacht. Ook bedankt.

0: Mak ook een lief gebaar. Zo voor elkaar. Caro en CRV.
1: Molenaars binnenkomt, het eerste wat ze 's morgens doen, dan zien je ze rond de molen lopen. En waarom doen ze dat?
2: Om te controleren?
1: Nee, die lopen rond en dan gaan ze voelen, waar voel ik geen wind? En waar geen wind is, dan zit aan de andere kant van de molen, is wel wind. En waar geen wind is, dan moet je dus de staart neerzetten. Want met de staart kun je die hele bovenkap draaien.
2: En de staart herken je dus omdat je zo'n wiel of ja, stuur aan hebt.
3: Ja, er komt heel wat bij kijken bij het laten draaien van een molen. Dat hoorde je Gerrit Denneboom vertellen, een van de vrijwilligers bij Molen Agneta in Ruurlo. Een imposant monument en een actieve houtzagerij. Dat oude ambacht, dat geven ze dolgraag door, dat vertelt molenaar Gerrit aan verslaggever Asja Mohamud.
1: Hoe doen we dingen en waarom doen we dingen? En er zijn heel veel dingen, dat zie je nou ook, dat is altijd van man tot man overgegeven, maar het ligt nergens vast. En hoe kun je nou dat voor de toekomstige generatie wat achterlaten waar ze wat mee kunnen?
2: Want jullie zijn met veel oudere jongeren. Ja. Dus dan is het wel belangrijk dat de volgende. Ja, dat natuurlijk ook een volgende generatie dan komt om dit op te pakken.
1: Ja, en er zijn heel veel dingen. Ja, goed, er hebben mensen die hebben daar een 20, 25 jaar al ervaring in. Maar dat zit tussen de oortjes en dat zit erin en dat kun je niet uithalen. Dus wat kunnen we doen om toch wat achter te laten voor de generatie die na ons komt?
2: En wat doet een vrijwilliger bij de Agneta precies?
1: Nou, we hebben hier heel veel dingen. Je kunt dus molenaar zijn. Vandaag doe ik dan de molenaar. Andere keer ben ik zaagmeester. En de andere keer dan ben ik de rondleider. Zoals Theo bijvoorbeeld, dat is een rondleider. Die heeft geen certificaat om molenaar te zijn. Die is geen zaagmeester. En zo zijn er eigenlijk allerlei taken wel die we hebben. Ik bedoel, als jij zelf, ik heb een leuke interesse, dit en dat, en kan ik daar wat mee doen bij hem? Daar staan wij voor open.
4: Je mag rijden.
1: Oké. We zouden mogen draaien. Durf je dat om voor de weekend in te klimmen?
2: Ja, ik durf het wel, maar zo hoog dat.
1: Je ziet het, alle bovenste, die laten we meestal doen we niet. En die daaronder zitten wel.
2: Want dit is 13 meter, of is dit.
1: 13 meter tot de askop.
2: Tot de askop, inderdaad. Dus door aan de voor- en achterkant wordt het zeil vastgemaakt. En het zeil is denk ik voor de wind.
1: Voor de wind.
2: Ja.

0: afhankelijk van hoeveel windtijd je hebt, doe je dus hoeveel zeil je ervoor hebt. Nou, we hebben vandaag bijna geen wind, dus we kunnen rustig de volle zeil ervoor zetten. Ja. Misschien dat hij het dan gaat doen. En op deze molen hebben we dus 2 wieken met zeilen. En die andere 2 wieken die hebben kleppen.
1: Ja, ik zie het al.
0: Ten havenkleppen. Ja. Dat is iets voor luie molenaars.
1: Oh, die niet de wieken op willen klimmen.
0: Deze zal ik doen, de volgende, dat ga jij doen.
1: Is goed.
0: Als je durft.
1: Ja, het is wel heel hoog namelijk. Want Gerrit gaat nu eigenlijk op de wiek van de molen klimmen om het touw er vast aan te maken, het lijktouw. En dat is eigenlijk om straks de molen te laten draaien. We gaan het straks allemaal meemaken. Maar ja, ik vind dit toch best wel heftig hoog. En dat ook allemaal zonder bescherming.
0: Dat gaat je vast lukken.
1: Ja, ik durf het wel te doen, maar niet tot de ena hoogste, denk ik.
0: En je bent vrijwilliger, dus alles mag en er is niks wat moet. Probeer maar eens.
1: Nou, ik vind het nog best spannend.
0: En altijd voor een minstens 1 hand vastzetten.
1: Hoe bedoel je?
0: 1 hand aan de toppen.
1: Oh ja. Dus zo.
0: Als je het zeil aan de weg, dan moet je iets met je arm aan de kant doen.
1: Zo.
0: Nee, met je arm het zeil aan de kant doen.
1: En nu ben ik er toch?
0: Nou, kijk maar waar je om.
1: En dan moet je deze erachter?
0: Die moet je erachter.
1: Nou, ik ga toch proberen om eentje verder omhoog te gaan. Klim weer naar beneden. In de tussentijd zetten we het touw vast.
0: Dit noemen we dus het voorleggen van het zeil.
1: Het is een zeil wat over het touw zit.
0: En als hij wil draaien is het goed. En als hij niet wil draaien is het ook goed.
1: Precies.
0: En dan gaan we koffie drinken.
1: Nou, lekker.
0: Heb je verdiend.
2: Ja, je hoorde Asha Mohamud bij de Agneta in Ruurlo. En met dit lieve gebaar komen wij hier alweer aan het einde van deze uitzending van Caro NCRV. Maar de actie Lief Gebaar die gaat nog even door tot en met 25 oktober. Ja, dus ook volgende week hier tijdens de nacht van Caro NCRV laten we je nog veel meer lieve gebaren horen. Nou, alle gesprekken van vannacht die zijn uiteraard terug te beluisteren via de website van Radio 1 en via de NPO Luister app. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat betekent dat je hier zometeen kunt luisteren naar vroeg. Dus blijf vooral lekker luisteren. En wil jij nou ook een lief gebaar maken? Ga dan vooral even naar caro-ncrv.nl/liefgebaar. Want daar kun je allemaal inspiratie vinden. Ik wens je een hele fijne maandag en ik zeg voor nu tot volgende week.
3: NPO Radio 1.
4: 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Die zouden in zee terechtgekomen zijn. Noord-Korea heeft de laatste weken vaker wapens getest. En Zuid-Korea deed dat afgelopen vrijdag nog. De spanningen tussen de landen namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN had Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder is het helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ja, arret, arret, oftewel stop, dat hoorden we de burgemeester Bali Bagayoko van de Parijse voorstad Saint-Denis roepen naar de Franse politie. Als een schild stond hij vorige week voor de jongeren en studenten uit zijn stad en probeerde hij escalatie met de politie te voorkomen. De Franse schoolprotesten kunnen hier niet ontgaan zijn en die protesten komen voort uit een lange geschiedenis. Vroeg. Emma van den Berg. Goedemorgen, dit is vroeg van maandag 12 oktober. Het is al weken onrustig in Frankrijk. Scholieren en studenten gaan de straat op om te protesteren tegen het onderwijssysteem dat aan alle kanten piept en kraakt. Van overvolle klaslokalen, een tekort aan leraren tot aan vervallen lesgebouwen. Die intensiteit van de protesten lijkt nog niet af te nemen en escalaties en geweld worden niet geschuwd. En wie wat van Frankrijk weet, weet dat protesteren daar niet vreemd is. Maar hoe is dat ooit zo ontstaan? Nou, om dat uit te zoeken duiken wij dit uur in de Franse protesthistorie. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar met Niek Pas, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Franse geschiedenis. Niek, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Wat is het laatste nieuws rond de schoolprotesten? Je hebt het vast bijgehouden.
5: Nou ja, het laatste nieuws is dat morgen take 4 van de start gaat.
2: Ja, we gaan weer door.
5: Zoals ze dat noemen. Ja, dus het gaat gewoon door. Voor de rest dat het volgens mij relatief rustig was de afgelopen dagen. Mm-hmm. Er waren wat grote politieke meetings, waarbij ook werd verwezen naar die scholieren.
2: Ja.
5: Maar volgens mij was het op straat zelf relatief rustig.
2: Ja, dus we kijken vooral een beetje vooruit naar morgen. Is er iets wat jou is opgevallen bij die protesten tot nu toe?
5: Nou ja, het politiegeweld. Dat is natuurlijk heel fors, dat is ook een belangrijk thema.
2: Ja.
5: Dus dat. En de manier ook hoe de politiek daarmee omgaat in Frankrijk op dit moment. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de presidentsverkiezingen die... Eigenlijk al volop aan de gang zijn. Ja. Dus dat zijn ook al twee aspecten die mij wel opvielen. Ja,
2: over dat politiegeweld wil ik het straks

0: onderwijssysteem dat aan alle kanten piept en kraakt. Van overvolle klaslokalen, een tekort aan leraren, tot aan vervallen lesgebouwen. Die intensiteit van de protesten lijkt nog niet af te nemen en escalaties en geweld worden niet geschuwd. En wie wat van Frankrijk weet, weet dat protesteren daar niet vreemd is. Maar hoe is dat ooit zo ontstaan? Nou, om dat uit te zoeken duiken wij dit uur in de Franse protesthistorie en dat doe ik gelukkig niet alleen, maar met Niek Pas, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Franse geschiedenis. Niek, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Wat is het laatste nieuws rond de schoolprotesten? Je hebt het vast bijgehouden.
1: Nou ja, het laatste nieuws is dat morgen take 4 van de start gaat.
0: Ja, we gaan weer door.
1: Zoals ze dat noemen. Ja, dus het gaat gewoon door. Voor de rest dat het volgens mij relatief rustig was de afgelopen dagen. Er waren wat grote politieke meetings, waarbij ook werd verwezen naar die scholieren.
0: Ja.
1: Maar volgens mij was het op straat zelf relatief rustig.
0: Ja, dus we kijken vooral een beetje vooruit naar morgen. Is er iets wat jou is opgevallen bij die protesten tot nu toe?
1: Nou ja, het politiegeweld. Dat is natuurlijk heel fors, dat is ook een belangrijk thema.
0: Ja.
1: Dus dat. En de manier ook hoe de politiek daarmee omgaat in Frankrijk op dit moment. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de presidentsverkiezingen die... eigenlijk al volop aan de gang zijn.
0: Ja.
1: Dus dat zijn ook wel twee aspecten die mij wel opvielen. Ja.
0: Ja, over dat politiegeweld wil ik het straks ook nog wat uitgebreider hebben. Maar voor de mensen die luisteren en het niet helemaal helder hebben, wat is nou de aanleiding voor deze protest? Ik zei het net al een beetje, het gaat om dat onderwijssysteem. Kunt u dat nog een beetje toelichten?
1: Ja, eigenlijk was iedereen wel verrast door het feit dat in september scholieren van Créteil, is een voorstad van Parijs, in het armste departement van Frankrijk, dat is wel belangrijk om te benadrukken, naar voren stapte en zeiden, ja, we pikken dit niet langer, hoe het gaat op de scholen, de omstandigheden waaronder we moeten werken, de kritiek op het systeem zelf, er kwam van alles bij eigenlijk. In het begin waren de eisen een beetje diffuus, en dat breidde zich langzaam maar zeker uit naar andere scholen. Dat sloeg over. Er kwamen demonstraties, barricades. Ook geweld, geweldpleging. Politie trad fors op. Nou, toen ging die bal eigenlijk rollen.
0: Ja.
1: En medio oktober is dat een uitslaande brand geworden. Waar veel scholen bij betrokken zijn. Maar ook andere groepen, met name studenten.
0: Ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Luister-app. Vroeg. Emma van den Berg. Als ik dus zelf aan de geschiedenis van de Franse protestbeweging denk, dan ga ik dus al snel naar de Franse Revolutie. 14 juli 1789. Wat denk jij? Is dat volgens jou ook het beginpunt van de Franse protestgeschiedenis?
1: Niet het beginpunt, wel een belangrijk punt, maar het gaat verder terug.
0: Ja.
1: Als je gaat graven, het toch wel wat wortels aan te wijzen die veel verder terugreiken. En dat komt eigenlijk het simpele feit dat Frankrijk gewoon heel oud land is. Hè? Ook qua bestuurlijk en qua maatschappij. En er zijn een aantal elementen die ook steeds weer terugkomen in de hedendaagse protestcultuur, of vaak, waar vaak naar wordt verwezen. En dan moet je denken aan opstanden uit de middeleeuwen, of de vroegmoderne tijd, die ingesleten begrippen zijn geworden in de cultuur.
0: Ja.
1: Een bekend voorbeeld is de jacquerie, van de term, van het woord Jacques. En het woord Jacques in Frankrijk is een algemeen begrip voor oorspronkelijk neerbuigend, maar dat is een eigen leven gaan leiden, voor boer. Jacques was boer. Dus, en dat waren boerenopstanden in de middeleeuwen. En eigenlijk ook met dezelfde aanleiding als u vandaag de dag vaak ziet, namelijk protesten tegen het optreden van destijds de heer, de eigen landeigenaren, protesten tegen belastingheffing bijvoorbeeld. Die jacquerie is ook dat is een soort begrip geworden tot de dag van vandaag. Staat voor revolte, met name op het platteland. Ja. Dus niet in de stad. En,
0: ja, want waarom waren die protesten er bijvoorbeeld? Jacquerie en ja. La Fronde ook?
1: Ja, La Fronde. La Fronde, dat is de adel, hè, die in opstand kwam tegen de koning. Ja. Tegen de alleenheerschappij van de koning.
0: Wat ik ook zo opvallend vind, dat dus ja. de adel dan ook daar zo aan meedoet.
1: Ja. Zeker, in bepaalde perioden. Ja, omdat Frankrijk heel

0: die registers van bovenaf eigenlijk altijd geleid is. Hè? Ja. Het is natuurlijk een hele hiërarchische, autoritaire maatschappij geweest. En heel oud, hè? Het gaat terug tot de vroege middeleeuwen. Dat levert spanningen op. Hè? Ja. Dus Frankrijk is tot op de dag van vandaag, zeker vergeleken bij Nederland, een land waar eigenlijk voortdurend spanning staat op die relatie tussen de samenleving en al zijn geledingen en vertakkingen en de overheid.
1: Ja.
0: De staat. Ja. Dat is heel karakteristiek voor Frankrijk. En een andere karakteristiek, en dat gaat ook heel ver terug, is dat er eigenlijk heel weinig overleg is. We hebben in Nederland het beroemde befaamde polderen. Overleggen. Dat zit in de cultuur. Dat kenmerkt Nederland, maar dat kenmerkt Frankrijk bijvoorbeeld niet. Mm-hmm. Het zijn stereotypen. Wat in de kern wel waar is, in Frankrijk ga je eerst de straat op, ga je eerst protesteren, ga je eerst je punt maken.
1: Ja.
0: En aan het einde van de dag ga je eens kijken of je kunt overleggen.
1: Ja,
0: dat is een beetje precies andersom. Dus ja. En dat zit er een beetje ingebakken. En nogmaals, die wortels liggen dus heel diep.
1: Ja, dieper dan ik zelf ook dacht. Het waren dus niet alleen die boeren, het was ook de adel. Kunnen we dan stellen dat protesteren dus voor iedereen is in Frankrijk? Iedereen doet het?
0: Ja, het is in ieder geval een vanzelfsprekend gegeven. Hè. Het is niet iets waar mensen raar van opkijken.
1: Nee.
0: En je ziet ook, zeker als je kijkt naar de afgelopen, laten we zeggen, decennia, deze tijd, dat eigenlijk elke sociale groepering wel een keer de straat op is geweest. Hè. Of het nou studenten zijn, scholieren. Mensen die pleiten opkomen voor een pensioen.
1: Ja.
0: De gele hesjes, hè, dat waren zeg maar de bevolkingsgroepen tussen het platteland en de stad. Leraren, brandweermannen, hè, nog een maand geleden, omdat die zo'n hele moeilijke zomer hebben gehad, al die bosbranden. Eigenlijk elke groep gaat op een gegeven moment wel de straat op. En dat is heel normaal.
1: Heel normaal. Ja. Eerst de straat op en dan zien we wel weer
0: zeker
1: verder. Ja. En waarom werkte dat protesteren juist zo goed in het vroegmoderne Frankrijk?
0: Omdat er eigenlijk geen andere manieren waren om je te uiten.
1: Dat deden we.
0: Er waren natuurlijk ook in zoverre andere manieren. Er werden ook wel petities aangeboden. Hè. Maar het demonstreren, het manifesteren, het de straat op gaan, het naar de autoriteit toe gaan of je afzetten daartegen. Ja, dat was een beproefde methode om jezelf kenbaar te maken, om jezelf te laten zien. Kijk, wij zijn er en we hebben onze eisen of we zijn het ergens niet mee eens. Dus dat was een hele gangbare manier.
1: Ja.
0: En er waren natuurlijk ook nog geen wetten, was geen grondwet. Er waren geen rechten, dat moest allemaal nog bevochten worden. Natuurlijk.
1: Ja, precies, ja. Dan komt uiteindelijk toch die Franse Revolutie in 1789. Belangrijk moment is het wel, misschien niet het begin van dit, maar wel een belangrijk moment. Het wordt ook wel de grote gelijkmaker genoemd. Betekent dat gelijkmaken ook dat het protesteren verandert, of de vorm daarvan?
0: Ja, het wordt vaak gezien als het begin, hè, van een moderne manier van protesteren. Dus
1: ja.
0: wat we zou kunnen zeggen, daar liggen meer de wortels van de moderne demonstratie, manifestatie.
1: Ja.
0: Het interessante is dat 1789, is een traditie van protestmarsen. Hè, dus dat het volk ergens samenkomt en zich ergens tegen weert. Bijvoorbeeld de hoge voedselprijzen. Nou, dat zien we in 1789, Franse Revolutie ook. En dan trekt het volk van Parijs trekt naar Versailles.
1: Ja.
0: Hè, naar de paleis van de koning. Maar ze roepen niet alleen maar om, wij willen brood. Nee, ze roepen ook, we willen een grondwet.
1: Ja.
0: En dat is nieuw.
1: Ja.
0: En dan nemen ze dus die koning nemen ze mee naar Parijs. Hè, die gijzelen ze als het ware. Maar dat is zeg maar het begin van een nieuwe manier van ook van eisen, maar ook van optreden.
1: Ja,
0: dus. En dan zie je dus ook dat die stad ook steeds belangrijker wordt.
1: Ja, precies. Hadden dan al die protesten in de 19e eeuw ook het gewenste effect? Of ging het ook wel eens gruwelijk mis?
0: Nou, dat zijn hele beroemde voorbeelden dat het gruwelijk misging. Je kunt zeggen, die 19e eeuw, dat demonstreren, dat protest, hè, dat de straat op gaan, dat is eigenlijk in die 19e eeuw echt voortdurend aan de gang.
1: Ja.
0: En dat richt zich heel vaak tegen het regime dat er is. Hè, dus Frankrijk is een koninkrijk vervolgens, hè, een keizerrijk met Napoleon, en dan weer een koninkrijk en dan een republiek. En dus dat wisselt de hele tijd.
1: Ja.
0: Dus er is heel veel politieke reuring.
1: Ja.
0: Nou, en daarin hebben die protesten en demonstraties ook een hele belangrijke rol. Je hebt bijvoorbeeld in 1830. 1830 een opstand tegen de toenmalige koning. En dat loopt gierend uit de hand. Waarbij wel uiteindelijk die koning weggaat na 3 dagen van bloedig straatprotest in Parijs. En er een andere regime voor in de plaats komt. Dus het heeft wel effect, maar er staat ook altijd een hele hoge prijs tegenover.
1: Ja.
0: Misschien wel de bekendste voorbeeld uit die 19e eeuw is de Commune van 1871. Dat is een opstand van Parijzenaars nadat Frankrijk de oorlog verloren heeft van Duitsland. En dan is er een overgangsregering, maar die is conservatief autoritair. En het Parijse volk accepteert dat niet. Komt in opstand, neemt de stad in. Er volgen gevechten met de regeringstroepen. En dat loopt gigantisch uit de hand met tienduizenden doden.
1: Ja, hoe moeten we dat voor ons zien? Op welke manier loopt het uit de hand?
0: Nou, dat er echt straatgevechten plaatsvinden. En dus die opstandelingen uiteindelijk het onderspit delven.
1: Ja.
0: Maar ze hebben dus wel aan de voorkant eisen van meer democratie, veranderingen, meer gelijkheid, rechten. Dat proberen ze op straat, daar proberen ze een gelijk te halen, maar dat lukt niet.
1: Zijn die Franse protesten eigenlijk nog op meer manieren door de jaren heen van vorm veranderd? Aan wat moeten we dan denken? Die zijn er vast.
0: Ja, nee, die zijn er zeker. Je hebt heel veel verschillende manieren eigenlijk van protesteren, demonstreren. Je hebt marsen, die ook diep wortelen in de geschiedenis. Je hebt bijvoorbeeld in de jaren 80 heb je een antiracisme mars. Ja. Dat is een manier van protesteren. En die begint in Zuid-Frankrijk. Die eindigt in Parijs. Het is heel bekend geworden. Dus dat is een manier. Je hebt de staking, die vaak samenvalt met demonstreren. Je hebt het bezetten van plekken in de openbare publieke ruimte.
1: Ja.
0: Die ook vaak een uiting zijn van protest. En misschien het bekendste voorbeeld dat iedereen nog wel voor ogen heeft, zijn de gele hesjes een aantal jaren geleden.
1: Ja, ja, ja.
0: Al die rond-points die kruispunten bezetten. En op die manier zeg maar hun aandacht wilden vragen voor hun grieven.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel verschillende manieren eigenlijk. En het interessante is om die koppeling weer te leggen naar de scholieren van nu. Vaak zijn protesten tegen beleid, of tegen een wet, of tegen een maatregel. En dat is wel het nieuwe van deze protesten, hoe ze begonnen. Die waren niet tegen een wet.
1: Mm-mm.
0: En dus dat was veel spontaner, het was veel algemener tegen de omstandigheden waarin die scholieren moeten werken en naar school moeten gaan.
1: Ja, precies. En er zijn natuurlijk ook bepaalde aspecten die we wel nog steeds zien terugkomen, zoals de barricade.
0: Ja.
1: Kunt u daar wel wat over toelichten?
0: Ja, nee,
1: daar zit ook een interessante geschiedenis achter.
0: Zeker. Nee, die is ook heel oud. Dat gaat ook weer ver terug. Vooral geassocieerd met de 19e eeuw. Maar we zien die in de vroegmoderne tijd ook. En de barricade is wel een interessant aspect, want dat is eigenlijk een heel defensief iets, hè. Dus je gaat de straat op en je gaat een barricade oprichten. En dat is natuurlijk iets om je plek in die ruimte te markeren. Zo van hier zijn wij en wij bezetten dit. Hier zijn wij, wij gaan niet weg. Maar dat is natuurlijk een defensieve manier van aandacht vragen voor je. Voor wat je wil veranderen. Dus die zien we in de vroegmoderne tijd. We zien die opmerkelijk genoeg eigenlijk weinig in de Franse Revolutie.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan er ook wel iets bij voorstellen, omdat dan is het volk, zijn die Parijzenaars, want het is natuurlijk een stedelijk fenomeen, die zijn juist die zijn heel bewegelijk, zijn eigenlijk overal. Je zou kunnen zeggen, die zijn in de aanval, niet defensief, juist offensief. Maar we zien, ze zijn vooral kenmerkend van de 19e eeuw.
1: Ja.
0: En dan hebben ze ook nog wel een militaire functie. Bijvoorbeeld 1830, de opstand tegen de koning, Karel X, zien we in Parijs een paar duizend barricades die worden opgericht.
1: Ja.
0: En dat zijn de barricades die later terugkomen in het werk, wat iedereen kent, van Victor Hugo. Les Misérables.
1: Ja, we zien het in kunst sowieso veel terug.
0: Ja,
1: dat, ja, dat is wel echt heel erg leuk om te zien. Kunt u daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, dus je ziet dat in de kunst terug. Dus, Les Misérables, dus de roman van Victor Hugo. Je ziet het terug, het beroemde schilderij, waar denk heel veel mensen ook wel een beeld bij hebben van Eugène Delacroix.
1: Ja.
0: La Liberté guidant le peuple, ook uit de jaren 30.
1: Ja.
0: Waarbij een vrouwenfiguur, de verbeelding van Frankrijk, een allegorie, een vrouwenfiguur, op de barricade staat. En de revolutionair of het volk eigenlijk aanmoedigt. Ja, dat is een heel bekend, dat is eigenlijk een icoon geworden van de revolutie.
1: Ja, ja, ja.
0: En daarin zie je dus dat die barricade een symbool is geworden voor revolutie.
1: Ja, ja.
0: En dat gaat vaak samen. En eigenlijk in de loop van die 20e eeuw, of eigenlijk ook al in de loop van die 19e eeuw, verliest die barricade natuurlijk zijn militaire functie. Want
1: ja,
0: ja, dat is uiteindelijk toch niet, zeker wat gaat om optreden van de overheid, niet een manier om je punt te maken. Omdat ja, die barricades worden opgeruimd natuurlijk. Dus het interessante is dat, we hadden het net over 1870, of 71, de communeopstand. Mm. Dat is eigenlijk de laatste, zou je kunnen zeggen, grote georganiseerde barricadeopstand. Waarbij die barricades ook worden gebouwd door ingenieurs.
1: Mm-hmm. Dus
0: het wordt heel systematisch aangepakt.
1: Ja.
0: Dus van een hele grote importantie. Nou, daarna verliezen die eigenlijk langzamerhand de militaire functie.
1: Mm-hmm.
0: Blijken gewoon geen nut meer te hebben. Worden eigenlijk krijgen een symbolische functie. Dus die barricades worden als het ware theaters. Theaters van politiek optreden.
1: Ja.
0: En nogmaals, je markeert symbolisch je positie en je zegt dat hier en niet verder en wij zijn hier.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat zien we eigenlijk, het hoogtepunt daarvan zien we in de jaren 60, in de beroemde meiopstand van 1968, waar studenten in eerste instantie, later aangevuld met arbeiders en gewone Parijzenaars, met name een fenomeen in de grote stad, de straat op gaan en zich verschuilen achter barricades.
1: Ja.
0: Waarbij ook de beroemde nacht van de barricade, omwonenden van de straat waar de barricades worden opgericht, dat zijn allemaal stenen die uit de grond worden gehaald, soms zelfs een auto in die barricades duwden. Ja. Dus er zijn hele beroemde beelden van. Maar dat was natuurlijk puur symbolisch, want die hadden geen enkele militaire functie.
1: Mm-hmm.
0: En je ziet ze nog steeds, hè, ze worden nog steeds opgericht. Maar nogmaals, dat is echt om te markeren van hier zijn wij en wij zijn boos en we zijn verontwaardigd. En dat maakt dus deel uit van die protestcultuur.
1: We praten er zo even over verder. Ik praat met Niek Pas, historicus gespecialiseerd in Franse geschiedenis. We praten over de Franse protestgeschiedenis. Maar eerst gaan we even naar muziek. Een toepasselijk nummer van Camille Yembe over een tekort aan geld. Dit is Les Jureaux.

0: Dit is Vroeg van maandag 12 oktober. De Franse schoolprotesten zijn nog in volle gang en de Franse vakbonden hebben aangekondigd morgen weer een protestdag te houden. Dat hoorde ik al even van mijn gast. Net doken we in de geschiedenis van de Franse protestbeweging. Maar we maken zometeen ook een sprong naar het heden. Hoe zie je de protest terug in de cultuur? Wie spelen er naast de demonstranten nog meer een belangrijke rol in dat protesteren in Frankrijk? En ik praat daarover verder met Nick Pas, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de Franse geschiedenis. En zit je nou te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de NPO Luister app.
1: Vroege vragen.
0: We gaan eerst nog eventjes een sprong maken in de tijd van waar we net waren. We gaan namelijk naar de moderne tijd, de 20e en 21e eeuw. Dat zijn protesten die mensen zich nu misschien nog kunnen herinneren. En wij vroegen mijn gast ook waar die dan meteen aan moest denken. En dan hebben we het ook over mei 86. Nick, welk protest was dit? Kun je daar wat over uitweiden?
2: In mei 68 met de studenten.
0: Sorry, 68, excuse.
2: Dat is eigenlijk een roemrucht protest geweest in die jaren 60. Jaren 60 gaat Frankrijk, het gaat heel goed met Frankrijk, hè? Economisch, financieel. Dat is het tegenovergestelde van vandaag de dag. En dat protest van studenten, je zou kunnen zeggen, een maatschappelijk groeiprotest. Mm-hmm. Er zijn zoveel studenten die door die scholen en vervolgens door de universiteiten rollen. Dat is de babyboom-generatie.
0: Ja.
2: Dat systeem, het is een systeemcrisis. Het systeem kan dat niet aan. En dus dat is één element. Ander aspect is dat in de jaren 60, net zoals in Nederland, is natuurlijk vergeleken met vandaag de dag een veel hiërarchischer georganiseerde, veel autoritairdere maatschappij.
0: Ja.
2: In die tijd nog in Frankrijk, generaal de Gaulle, de president de Gaulle, generaal, man van gezag, heeft heel veel voor Frankrijk betekend, maar heeft eigenlijk weinig gevoel bij de nieuwe ontwikkelingen, bij de nieuwe tijd. En het protest van die studenten richt zich dus dus ook tegen de omstandigheden waarbinnen ze moeten leren en werken. Dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk, die gelijkheid. Tegelijkertijd pleiten ze eigenlijk voor een andere, minder autoritaire cultuur. En willen ze eigenlijk veel meer de mogelijkheid hebben om ook om zichzelf te zijn. Hè?
0: Ja. Ja, dus, ja.
2: En dat is een beetje de achtergrond van het protest van 68. In eerste instantie dus puur en alleen een protest vanuit de studentenhoek, vanuit de studentengemeenschap. Maar dat slaat al heel snel over naar de maatschappij.
0: Mm-hmm.
2: Krijgt een verbreding met arbeidersprotest. Hè, dus de arbeiders van de grote fabrieken die op dat moment nog in Parijs zijn. Denk aan Renault, grote Renault-fabrieken. Die denken van, ja, dit is eigenlijk wel een moment om ook meer aandacht te vragen voor wat wij willen. Wat willen zij?
0: Lekker opportunistisch. Ja,
2: ja, ik bedoel, dat is een van hun eisen. Nou, en zo gaat zich dat ontspinnen, dat protest. Wordt een maatschappelijk protest. Er wordt heel kort, gedurende een aantal dagen, ook een politieke crisis. Ja, want de regering weet eigenlijk niet zo heel goed hoe ze hier nou op moeten reageren. Politie optreden, ook in die tijd, hè, is fors. Er wordt flink op losgeslagen. Er vinden echt veldslagen in de stad plaats.
0: Ja. En het lag ook echt plat, hè? Geloof ik.
2: En Frankrijk gaat een staking, komt er ook bij. Hè? Dus ja. Weken lang. Dat allemaal bij elkaar maakt dat het een heel, heel bekend en beroemd protestrevolte is geworden. Die, en dat is wel leuk om nog aan toe te voegen, eigenlijk als een soort op dat moment nachtkaas uitgaat. Want ja, de Gaulle die natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd is gevallen. Die denkt van, ja, hoe kan ik mij hier nou uit redden? Dus hij zegt van, ik organiseer parlementsverkiezingen. En dus ik ga zorgen. En dus laat de Fransen maar kiezen wie willen ze als nieuwe regering straks. Nou, en dat is een verkiezing die zijn partij glansrijk wint. Dus het andere Frankrijk laat van zich horen. Dan krijgt dat protest, die mei 68 op allerlei manieren, en allerlei sociale bewegingen in de jaren 70 en zo, zijn vervolg. Dus in dat opzicht dooft het zeker niet uit. En eigenlijk het politieke momentum van mei 68 volgt dan als François Mitterrand 1981 als eerste socialistische president aan de macht komt.
0: Ja.
2: Dat wordt vaak gezien als het politieke sluitstuk van die beweging.
0: Ja, dus kunnen we dan zeggen dat het een overwinning was voor de protesteerders?
2: Ja, maar wel eentje op termijn.
0: Ja, dus,
2: de lange adem. Wat men ook wel heeft genoemd in die tijd, de lange weg door de instituten, de lange mars door de instituten. Ja, dat was wel, er was nog een lange adem die erachteraan kwam.
0: Wat maakt het dan toch zo impactvol?
2: Nou, omdat een enorme uitstraling had naar niet alleen in Parijs, maar ook daarbuiten, ook in Nederland. Hè. Ook vanuit Nederland gingen allerlei personen hals over kop naar Parijs, want daar gebeurde. Het was toch een moment dat er werd gedacht van nu vindt er ook echt een regime change plaats. Hè, zoals die oorspronkelijke opstanden, revolutiedemonstraties in de 19e eeuw, de Franse revolutie, die dat allemaal bewerkstelligd hebben, of die dat in ieder geval nastreefden.
0: Ja.
2: En dat was in mei 68. Dat was natuurlijk heel utopisch, hè, want dat was natuurlijk niet waarschijnlijk dat die republiek omver zou worden getrokken. En wat dan een radicale democratische republieken. Hè. Dus, maar dat geloof hè, in verandering, dat is denk ik het belangrijkste. Dat was iets wat heel sterk was, wat enorm appelleerde. En wat wel achteraf heel mooi is geduid, is dat waar 1789 de Franse revolutie vaak wordt gezien als het volk grijpt de macht, de politieke macht. Het is de bestorming van de Bastille, die dwangburcht in Parijs. La prise de la Bastille in het Frans. Dus die burcht wordt ingenomen. Wordt in mei 68 vaak gezien als waar het volk, de jongeren met name ook, het woord grijpen, de macht van het woord grijpen. La prise de la parole.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Waar ze zich eindelijk kunnen uiten en al die autoritaire structuren van zich af proberen te werpen.
0: Ja. Kom je nou net hier luisteren. Ik praat met Niek Pas, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de Franse geschiedenis, over de Franse protestbeweging. Die is nogal actueel. Morgen staan er weer nieuwe protesten gepland. Ik wil ook graag even een sprongetje maken naar het heden. We hebben het namelijk over de geschiedenis gehad. Misschien een goed moment om even naar het nu te gaan. Hoe zie je protesteren vandaag de dag nog terug in de cultuur van de Fransen? Hoe praat men er bijvoorbeeld over?
2: Nou ja, over het algemeen is dat iets wat min of meer vanzelfsprekend aanwezig is. Hè. Je hebt voor veel Fransen, niet voor alle Fransen, maar voor veel Fransen is demonstreren maakt deel uit van hun cultuur, van hun leven. En wat je vaak ook ziet is dat jongeren of gezinnen, ouders hun kinderen meenemen in demonstraties. Ze groeien daarmee. Ja. Zou je kunnen zeggen. Voor iedereen die wel eens naar Parijs gaat. Nou ja, ik geloof dat Parijs elke dag wel ergens een demonstratie. Dus er vinden ook heel veel manifestaties.
0: Ook kleintjes.
2: Ook kleintjes in alle maten en soorten vinden plaats. Dus dat is heel vanzelfsprekend.
0: Mm-hmm.
2: Dus er wordt ook vaak over bericht. Hè. Er zijn natuurlijk ook veel gebeurtenissen die aanleiding geven om de straat op te gaan. Hè. We hadden het zojuist over protesteren tegen maatregelen, tegen wetten.
0: Ja.
2: Dus dat is een beproefde methode.
0: En we hoorden ook al, ze gaan daar graag eerder de straat op en dan gaan we overleggen. Dus de straat op gaan is echt de eerste stap eigenlijk, zou je dan kunnen zeggen.
2: Ja, dus het protesteren, het stemmen met je voeten, wordt ook al gezegd. Dus dat is een hele beproefde manier om je te uiten, om je te laten zien. Ik denk ook omdat vaak, zeker in die Franse cultuur, die toch wat hiërarchischer, stijver, autoritairder is dan zeker de Nederlandse, dat dan vaak een middel is om je directer te laten zien. Hè? Dus anders moet je eerst via die structuren proberen om iets te bewerkstelligen. Nou ja, en daarbuiten is dan toch iets in zoverre makkelijker dat het meteen zichtbaar is. En dat je meteen kunt zeggen van, hier ben ik.
0: Ja, dus dat voelt wat minder met een omweg misschien. Ja. Van, ik ga gewoon de straat op en dit is het. Je hebt zelf ook in Frankrijk gestudeerd in de jaren 90. Heb je toen zelf eigenlijk nog iets van die protestcultuur meegekregen? Heb jij ook op straat gestaan?
2: Nee, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Ik heb wel eens in Parijs wel eens meegelopen met een demonstratie. Daar krijg je zeker iets van mee. Dat was in het kader van de burgeroorlog destijds in Algerije. Die in de jaren 90 was toch een van de grote conflicten waar zeker in Frankrijk met zijn grote Algerijnse populatie veel aandacht voor was.
0: Ja.
2: Er waren trouwens ook aanslagen in Frankrijk in die tijd.
0: Mm-hmm.
2: Dus nou ja, die spanning was wel heel duidelijk aanwezig. En er waren marsen voor de vrede om dit conflict op te lossen. Dus een einde aan het geweld. En een van die demonstraties ben ik wel eens meegelopen.
0: Ja.
2: Ja, zeker.
0: En hoe was dat?
2: Ja, dat was wel heel onwennig natuurlijk. Ik had die cultuur niet van hier, tenminste ik kende dat niet op die manier. Maar tegelijkertijd ook heel vanzelfsprekend. Ik bedoel, je loopt gewoon mee, je praat eens met deze en gene. En ja, dan. Dat zijn van die marsen die lopen dan gaan van punt A, van plein A, plaats A naar plaats B bijvoorbeeld. Dus dat is allemaal heel. Maar dat heeft. In zoverre is dat anders dan wat we nu gezien hebben. Want daar waren geen gewelddadigheden of rellen of opstootjes of politieingrijpen bij. Nee, het was meer een protestmars in plaats van die manifestaties die we de afgelopen week hebben gezien.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat geweld inderdaad. We hebben het over de Franse protestcultuur. Daar zou ik het straks ook nog eventjes over willen hebben. Eerst zou ik even willen kijken naar de rol van de politie. Als ik filmpjes en de berichtgeving rondom de protesten bekijk en lees, dan is daar ook een andere groep aanwezig, namelijk de Franse politie. Welke rol is hen toebedeeld in de Franse protestcultuur?
2: Nou, ze zijn heel erg aanwezig. Hè. Dat kunnen we in ieder geval
0: kunnen we zeker stellen.
2: Stellen, ja. Als we kijken vanuit nu, ja, wat de afgelopen week is gebeurd, wat we constateren is dat zien we wel vaker voor Franse ordehandhaving in het algemeen, die is heel interventionistisch, sterk gericht op optreden, handelen. Pakt ook meteen door. En dat is denk ik wel een karakteristiek, een kenmerk voor de Franse manier van optreden. Zeker van de kant van de politie. Weinig terughoudendheid. Ook weer vergeleken, denk ik, met Nederland. Alhoewel, dat ligt natuurlijk ook alweer aan de omstandigheden. Maar wat we gezien hebben bijvoorbeeld de afgelopen weken meteen vol traangasgranaten.
0: Ja.
2: Dus dat soort optreden. Massaal arresteren. Dat is trouwens iets nieuws. Dat is echt iets van de laatste.
0: Mm-hmm.
2: Laatste decennium misschien. Dus proberen op die manier ook de angel uit manifestaties te halen. Dus massaal optreden, fors optreden. Dat is kenmerkend voor de manier waarop die ordehandhaving plaatsvindt.
0: Het klinkt van beide kanten erg assertief. De Fransen gaan de straat op.
2: Ja.
0: Dat is stap 1. En de Franse politie die treedt op. En dat is stap 1.
2: Ja.
0: Dat klinkt heel escalerend in mijn oren.
2: Ja, maar kijk, vanuit Frans perspectief is een bon mot, hè, wat wel eens gezegd wordt, bij wijze van grap, maar er zit toch een kern van waarheid in, is de politie is er niet voor jou,
0: in
2: het algemeen,
0: ja.
2: Maar de politie is er in Frankrijk om de staat te beschermen.
0: Juist, dus als je de straat op gaat, dan hoef je er niet van uit te gaan dat je wordt verdedigd door de politie, maar kan je er eerder van uitgaan dat je daar tegenover komt te staan.
2: Ja, zeker als jij je keert tegen de structuren, tegen de overheid, tegen de staat.
0: Ja, de politie staat daar voor de staat.
2: Ja, de politie staat daar voor de staat, ja. Dus ook nogmaals een beetje gechargeerd, maar daar zit wel echt wel een kern van waarheid in. En dat is ook de manier waarop ze optreden naar buiten toe stappen. En dat heeft, heel terechte opmerking, dat heeft een sterk escalerende werking natuurlijk. Ja.
0: En met welk doel wordt de politie in Frankrijk opgeleid? Is dat doel dan ook, gaat dat heel erg over, je staat in dienst van de overheid en daar je staat voor die machtsstructuren eigenlijk?
2: Zeker. Wat we van de kant vanuit de, wat ook altijd geroepen wordt in dit soort omstandigheden, vanuit de kant van politici, is dat het eerst moet dus de orde weer terugkomen.
0: Eerst dat.
2: Eerst dat. Ja. Heel belangrijk. Want dat staat voor de

0: republiek. Dat zijn de republikeinse waarden, orde en gezag. En ja. Je moet luisteren. Dat zit nog wel heel sterk in die Franse cultuur. Ja. Je moet luisteren. Oké, we hebben je punt gehoord, maar nu terug in het hok, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is heel nauw verweven met hoe Frankrijk in elkaar steekt.
1: Er lijkt gewoon heel veel van de volgorde eigenlijk te zijn gehusteld van wat wij gewend zijn. Ik zou even willen gaan naar wat vroegvragen deze ochtend. Naar wat luisteraarsvragen. Allereerst eentje van Kimberly. Die vraagt, protesteert voornamelijk links in Frankrijk?
0: Nee. Lijkt misschien soms zo, maar je kunt zeggen, zoals we eerder zeiden, van eigenlijk elke sociale groepering gaat de straat op. Dat geldt ook voor de politiek-ideologische dimensie. Dus rechts gaat ook de straat op, absoluut. En komt op voor zijn rechten. Vaak is dat ook heel diffuus, hè? Wat is links en rechts op het moment dat mensen de straat op gaan om voor hun pensioenen te pleiten. Of de gele hesjes, dus mensen die de straat op gingen en die de wegen blokkeerden omdat ze boos waren over de verhoging van de accijns op brandstof.
1: En die zaken worden ook niet links of rechts gemaakt, bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, dat is wat anders. Ja, nee, dat wordt heel vaak natuurlijk in het politieke getrokken.
1: Ja, ja, ja,
0: dat zien we nu ook weer. Hè?
1: Ja,
0: dus die dimensie krijgt het zeker.
1: Ja.
0: We hebben de studentenprotesten de afgelopen jaren gehad, herhaaldelijk. Ja, daar zit wel een sterk linkser element in, absoluut.
1: Ja, zit dat er ook in of wordt dat het vooral toebedeeld?
0: Nee, je hebt er een aantal steden waar dat element, die aantal studentensteden die heel sterk zijn, sterk vertegenwoordigd op politiek links. En,
1: ja.
0: En waar politiek links ook heel sterk in is vertegenwoordigd. Ik zal even zoeken naar een voorbeeld van rechtse manifestaties, demonstraties. Een hele bekende is elk jaar in mei bij het standbeeld van Jeanne d'Arc, de grote icoon uit de Franse geschiedenis, die Frankrijk heeft gered van de Engelsen, zeg maar, in de middeleeuwen. En dat is een demonstratie, manifestatie van extreem rechts.
1: Ja, ja, precies. Jeanette vraagt, welke onderwerpen zijn vaak onderdeel van protest? Dus waar wordt veel voor waar gaan mensen veel de straat voor op?
0: Mensen gaan in Frankrijk heel vaak de straat op om op te komen voor hun verworvenheden. Wat we de afgelopen decennia hebben gezien. En Frankrijk is een rijk opgetuigde welvaartsstaat met veel sociale verworvenheden. Zoals elders ook, moet eigenlijk bezuinigd worden, beknibbeld. En ja, dat doet pijn. Mensen voelen dat ook in hun beurs en ook in hun rechten natuurlijk. Dat is een heel klassiek gegeven eigenlijk, waar heel veel voor de straat op wordt gegaan.
1: Ja.
0: Aan de ene kant. Aan de andere kant, wat heel veel gebeurt, is natuurlijk, wat we zien nogmaals met de gele hesjes, hè, dus tegen accijns, prijsverhogingen, belastingverhogingen.
1: Ja.
0: Dat is ook eigenlijk echt een klassieker. En daar is de regering ook voortdurend beducht voor.
1: Ja. En Hamza vraagt, hebben wij het protesteren afgekeken van de Fransen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, dat is een hele mooie. Wij dat afgekeken van de Fransen. Nou, dat zouden de Fransen denk ik wel heel leuk vinden. Als ze die rol zouden hebben.
1: Ja.
0: Ik denk dat ook wel de eigen Nederlandse kenmerken zijn. Maar dat, zoals we zo net zeiden, mei 68, in de jaren 60, de Franse revolutie. Dat zijn wel voorbeelden die heel veel navolging, of in ieder geval weerklank hebben gehad, ook in Nederland. Waar het gaat om de manier van protesteren op straat. Aarzel ik toch een beetje, omdat dat in Frankrijk toch veel meer in termen van conflict wordt beslecht. En in Nederland zien we ook al voorbeelden daarvan, maar dat is toch eigenlijk niet de manier van, nou, hoe normaal gesproken gedemonstreerd wordt.
1: Nee. Oké, duidelijk. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
1: Nou, werd vorige week bekend dat er een jongen van 15 jaar oud zijn hand verloor. Nadat hij een flitsgranaat van de politie had opgepakt. We hebben het over de protesten in Frankrijk. Die momenteel gaande zijn. Morgen vindt er weer eentje plaats. Een granaat klinkt als zwaar geschut om in te zetten tegen burgers, lijkt mij. Of hoe zit dat daar? Kijkt men daar heel anders aan tegen het gebruik van geweld in Frankrijk? Tegen protestanten? Tegen mensen die protesteren?
0: Ja, ook hier ligt er aan de, wie demonstreert. In dit geval met die scholieren heeft dat heel veel kwaad bloed gezet bij heel veel Fransen. Omdat men dat eigenlijk volstrekt disproportioneel vond. De manier waarop de politie heeft opgetreden tegen jongeren, minderjarigen vaak. Mm. Het is echt heel veel teweeg gebracht. En dat was ook onder meer de reden dat de regering heeft bepaald dat die flitsgranaten in ieder geval niet meer met pistolen mogen worden afgeschoten. En ze mogen geloof ik wel nog gegooid worden. Maar in ieder geval dus dat leidde ook tot een reactie, in ieder geval, of bewustwording, zouden we kunnen zeggen, bij de regering. Maar dat is dus, in dit geval was dat dus, werd dat niet normaal gevonden. Nee. Zeker niet. In andere gevallen waar het gaat, wat we vaak zien rond demonstraties, wat we hier ook zien bij die scholierdemonstraties, is dat er allerlei jongeren, aantrekt, misschien ook wel minder jongeren, helemaal in zwart gekleed en met bivakmutsen die er eigenlijk alleen maar op uit zijn om de boel kort en klein te slaan, of het nou winkels zijn of scholen. Circuleerden afgelopen weekend weer beelden van een school, geloof ik, in Bordeaux, die groepen binnendringen die de boel helemaal kort en klein slaan.
1: Ja.
0: Nou ja, in dat geval is men wat minder coulant, zeg maar, waar het gaat om politie optreden.
1: Er zijn branden gesticht, geweld,
0: ook,
1: vernielingen. In Marseille werd een docent overgoten met benzine.
0: Ja, met benzine, dat zijn allemaal verschrikkelijke beelden. Maar waar ook veel, ik zit nog even te denken, deze protesten kenmerkt van politieoptreden waar me echt boos over is dat ook zoveel jongeren zijn opgepakt. Hè? Dus min of meer niet preventief. Hè? Dus natuurlijk wel rond die demonstraties. Het gaat om, geloof ik, 5.000-6.000 demonstranten. En dat is echt fors. Dat is echt veel. Hè? En de meeste die zitten dan ook 12 uur of zo, geloof ik, vast. Maar dat is eigenlijk ook iets wat men zeker ten aanzien van deze groep niet gewend is.
1: Nee. En hoe wordt daar dan op gereageerd?
0: Nou ja, dus met verontwaardiging. Wat we dus zagen de afgelopen week is dat ook ouders de straat op gingen.
1: Ja, om deze reden onder andere.
0: Ja, om deze reden. Hè. Dus in interviews gaven die ouders aan van ja, wij zijn hier op straat om onze kinderen te beschermen.
1: Ja.
0: En die vormden ook ketens, groepen rond die scholieren. En die stelden zich op tussen de politie en de scholieren.
1: Ja.
0: En die riep ook tegen de politie van, nou ja, ik gebruik geen geweld.
1: Ja, we hoorden het aan het begin ook de burgemeester even doen. Wordt er eigenlijk nog over gepraat over het geweld en de rol van de politie in de Franse politiek?
0: Dus dat voorbeeld dat we net gaven met die flitsgranaten. Dat is dan zeker...
1: Dat wordt echt afgekeurd, daar wordt over gesproken.
0: Ja, zeker, dat vindt men... Maar goed, de vraag is ook, wordt er diepgaander nagedacht gesproken? Nou, ik ben ervan overtuigd, dit wordt allemaal geëvalueerd.
1: Mm.
0: De vraag is of het ook leidt tot ander
1: gedrag.
0: Beleid, hè,
1: ander
0: gedrag. Dat is nog maar de vraag.
1: Ja. Verwacht je eigenlijk dat de Franse regering zich nog meer in het protest gaat mengen?
0: Nou, dus even afwachten, omdat de verwachting is wat ik gelezen heb, ook naar de Take 4 demonstratie morgen. Dus dat men het idee heeft dat het protest een beetje aan het afnemen is qua omvang.
1: Ja,
0: dat is dat. Enfin, we zullen morgen zien of dat inderdaad zo is. Mocht dat het geval zijn, dan denk ik dat de regering redelijk tevreden zal zijn. Dat het zich niet verder uitbreidt of heeft uitgebreid. Er is ook een soort klaagregister, zeg maar, Cahier de Doléances, een online geopend afgelopen week. Dus waar scholieren ook een beklag kunnen doen. En dat heeft geloof ik al iets van 60.000, 70.000 reacties opgeleverd. Nou, dat is men ook aan het inventariseren. Wat is dat dan? Wat willen?
1: Ja.
0: Wat zijn dan hun eisen? Waar zijn ze boos over? Dus dat is ook een manier, zeg maar, om de Dat functioneert natuurlijk als een soort overdrukventiel om de spanning uit deze kwestie te halen.
1: Ja, ik las ook dat er bijvoorbeeld invalkrachten zijn ingezet. Ja, dus, maar ik zag daar ook de kritiek op dat dan als een doekje voor het bloeden werd gezien door een aantal mensen.
0: Zeker, nee, dus een van de eisen was dat. Of een van de klachten was eigenlijk dat er te veel lesuitval is en dat te veel leraren te lang afwezig zijn of niet worden vervangen.
1: Ja.
0: Dat er geen middelen voor zijn. Nou, daarvan heeft de regering gezegd van nee, we zorgen er versneld voor dat er wel leraren voor de klas komen en in ieder geval de opengevallen gaten invullen. Maar goed, ook daarvan moet maar blijken of dat inderdaad beklijft. Wat we in ieder geval kunnen constateren is dat de regering, de overheid reageert.
1: Ja.
0: En ook concreet reageert en met maatregelen komt. Dan is het natuurlijk buitengewoon benauwd. Dus dat dit uitslaat, dat groter wordt.
1: Ja, en denk je dat de kans is dat het nog groter wordt? Want we kijken dus vooruit naar morgen. Weer misschien een nieuwe Franse protesten omtrent dit onderwerp. Is er een kans dat het weer zo groot wordt als mei 1968?
0: Nou, het is nog steeds niet uitgesloten. Er is voor 17 oktober... Dat is al langer geleden aangekondigd online. Ook een protestdag tegen prijsverhoging, tegen het dure dagelijkse leven.
1: Ja.
0: Wat niet per se alleen voor leerlingen geldt.
1: Nee.
0: Dus daarvan is ook even afwachten. Dus komende week wordt wel interessant, denk ik. Dus even afwachten of met die verschillende manifestaties die zijn aangekondigd, of daar in hoeverre die ook escaleren. En ook hier weer de escalatiedynamiek tussen rellende demonstranten en politie. En hoe dat zich verder ontwikkelt.
1: Ja, en die protesten houden dus aan. Hoe volg jij ze eigenlijk?
0: Hoe volg ik ze?
1: Zit je er echt de hele dag? Hou je er de hele dag mee bezig?
0: Ik heb ook mijn eigen onderwijs en mijn eigen werk. Dus maar ik kijk wel veel het Franse 8-uur-journaal. 'S avonds, dus voor de beelden ook en voor de duiding daar. En ik lees een aantal kranten.
1: Hoe kijk je vooruit naar de komende dagen? Of de komende weken misschien?
0: Nou ja, in ieder geval heel benieuwd. Dus nieuwsgierig van hoe dit nu verder gaat. Of het inderdaad aan het uitdoven is wat wordt beweerd vanuit de overheid. Of dat het toch een nieuwe dynamiek krijgt. Omdat deze protesten natuurlijk ook worden gebruikt door allerlei politieke groeperingen om hun punt te maken.
1: Ja. Ja, en wat ik me nog zat af te vragen, we hebben het eerder in deze uitzending over de Franse protestgeschiedenis wat uitgebreider dus gehad, ook over de geschiedenis. Welke elementen van vroeger zie jij eigenlijk nu weer terug in deze dagen?
0: In ieder geval de zichtbaarheid op straat, het politieke theater. We hebben het gehad over de barricades. Je ziet dat, we zagen dat bij die scholen, dus het opwerpen van met prullenbakken die al dan niet in brand worden gestoken, met allerlei straatmeubilair dat gevonden kan worden. Dat is een echo van het verleden, kun je zeggen. De confrontatie zelf. Die er is, met naar buiten stappen, de reactie van de overheid. Ja, dus dat is eigenlijk ook een klassieker. Er wordt weliswaar niet meer met scherp geschoten, zoals in de 19e eeuw. Maar toch, zeker ook voor hedendaagse maatstaven, is dat fors, die confrontatie. Ja. En ook wat steeds doorsluimert, ook bij deze protesten van die scholieren, is de roep om meer democratie.
1: Ja.
0: Een betere toekomst. En dat is natuurlijk ook iets wat we terug kunnen traceren in de tijd.
1: Ja, ja. Ik heb nog wat leuke vragen binnen van wat luisteraars. Zo vraagt Nick bijvoorbeeld, zijn er regels voor demonstraties, voor demonstreren in Frankrijk?
0: Ja, die zijn er zeker. Dus demonstraties moeten worden aangevraagd in principe. Je kunt niet zomaar.
1: Net zoals hier.
0: Ja, net zoals hier. Dus, en als ze ontsporen, is dat natuurlijk aanleiding voor de politie om op te treden. Mm-hmm. Dus nee, dat is allemaal wel ingekaderd en juridisch. En ook allerlei regels die vanuit. Dat begint eigenlijk in 1789 met de revolutie, de eerste wetgeving. En dat wordt eigenlijk steeds. In de 19e eeuw ook begin 20e eeuw voortdurend aangepast.
1: Ja.
0: En, dus dat is er zeker. Het interessante is, dat geldt ook voor degenen die de straat opgaan. Dus vaak hebben bepaalde groeperingen echt een demonstratiecultuur. En hebben ook eigen ordendiensten of personen of structuren die de demonstraties zelf begeleiden en in goede banen proberen te leiden.
1: Ja.
0: Een van de redenen dat het met de scholieren uit de hand liep, dat is een van de verklaringen, is dat de scholieren, dat was ongecoördineerd spontaan protest. En scholieren die hebben dit soort structuren niet, beschikken niet over personen, structuren die demonstraties begeleiden.
1: Ja. Dus dan loopt het veel sneller uit de hand.
0: Dan kan het veel sneller uit de hand lopen.
1: Ja, dat is wat we nu ook zien. Ja. En die regels die zijn er, houdt men zich daar over het algemeen dan dus ook aan?
0: Niet altijd dus. Hè. Dus want we hebben, zeker de afgelopen decennia zien we dus steeds vaker. Er is een verschil tussen degene die demonstreren en ze gaan de regels houden. Maar er zijn dus ook groepen die dat pertinent doorheen willen.
1: Juist, ja.
0: Ze worden ook wel black bloc genoemd. Hè. Dat zijn die gebivakkeerde zwarte demonstranten in zwart gehuld die alles kapot slaan. Dat is een groot probleem.
1: Ja.
0: Heel ongrijpbaar fenomeen. Ja, en die hebben een radicaliserende, aanzuigende werking op geweld.
1: Ja. Arjan vraagt, hoe lang kan zo'n protest duren in Frankrijk? In Nederland lijkt het vaak binnen een paar uur of een dag wel voorbij.
0: Ja, Franse belange adem.
1: Ja, daar hebben we het natuurlijk veel over gehad, maar daar lijkt het wel op.
0: Ja, nee, waar het gaat om stakingen, blokkades, demonstraties. Nou, of het nou gele hesjes zijn, of de staking in 1995, moet ik aan denken, staking tegen pensioenwetgeving destijds. Ja. Heeft Frankrijk geloof ik ook een maand, twee maanden plat gelegen. Dus ja, nee, de Fransen kunnen een hele lange adem hebben. Ja,
1: die hebben geduld misschien. Of die weten, dit hoort erbij.
0: Nou, ze zijn heel vastberaden. Ja, omdat dat hun manier is om iets voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Stap 1 is het nogmaals voor de Fransen. Rana vraagt, hebben ze in Frankrijk, oh, die vind ik ook wel leuk, ook een soort Mali-veld? Dus ik denk dat hiermee bedoeld mooie, wordt een vaste plek waar men naartoe gaat om te
0: Er zijn er verschillende. Met name in Parijs, dat is het bekendste voorbeeld. Eigenlijk een van de allerbekendste plekken in Parijs is die ook nu weer een grote rol speelt in deze demonstraties, is de Place de la Bastille.
1: Ja.
0: Dus dat is dat plein in oostelijk Parijs, waar vroeger die burcht stond, hè, die in 1789 is ingenomen door het volk. En waarmee het absolutisme van de vorst symbolisch ten einde kwam. En ook reëel, want die burcht werd afgebroken. En daar staat nu een grote zuil midden op dat plein. En die zuil verwijst weer naar de revolutie, de demonstraties, de revoltes van 1830. Dus wat je nu ziet is een heel mooie stapeling van geschiedenis. Want daar gaan veel demonstranten altijd naartoe. Dus ook die scholieren nu.
1: Ja.
0: Dus die gaan naar dat plein, wat eigenlijk het symbool is van 1789. Maar ook het symbool van 1830. En dan zijn zij daar zelf ook. Dus zo stapelt die geschiedenis zich voortdurend. En verdikt ook die demonstratiecultuur zichzelf.
1: Ja.
0: Dus dat is een hele belangrijke plek. En zo zijn er nog een aantal in Parijs.
1: Ja, zijn er ook mensen die niet uit de stad komen? Als die willen demonstreren, komen die dan ook van heinde en ver naar deze plek? Of vinden die ook weer andere plekken door het land heen om de straat op te gaan?
0: Natuurlijk. Hè. Je hebt de grote steden, hè, dus met name de grote studentensteden, Toulouse, Rennes, maar ook in Lyon bijvoorbeeld. Hè, Lyon, ook een groot plein midden in de stad, waar altijd de demonstraties starten of eindigen.
1: Ja.
0: Dus je hebt dat ook in Nice heb je de Garibaldi-plaats, midden bij de oude stad, wat ook zo'n centrum is van demonstraties. Nee, je hebt het in andere steden ook.
1: Ja. Precies. In de jaren 90 heb je het zelf natuurlijk gezien. Ben je toen ook op deze locaties geweest, bijvoorbeeld in Parijs?
0: Ja, daar ben ik toen geweest, ja. Ja.
1: Die protesten in Frankrijk, heb je daar eigenlijk iets van meegenomen naar Nederland?
0: Nou, niet dat ik dat hier nou geïntroduceerd heb of zo. Maar het was vooral verbazing. Want er was natuurlijk, toen studeerde ik daar, dus ook de mate van politisering van bepaalde faculteiten. En hoe fel het debat ook soms gevoerd wordt. En dat
1: verbaasde dat jou?
0: Ja, toen wel. Dat was wel mijn eerste kennismaking daarmee. En ja, ik herkende dat niet van Nederland, wat ik hier gewend was. Ik heb het idee dat inmiddels ook alweer een soort inhaalslag heeft plaatsgevonden. Maar ik vond dat in die tijd wel heel opmerkelijk. En dat debat wordt fel gevoerd, maar ook voortdurend gevoerd. En voor mij is zeker bepaalde kringen van studenten, maar ook hier onder scholieren wat we zien is, die mate van politisering is ook verder verbreid.
1: Ja, en als je kijkt naar zelf demonstreren in. Heb je dan zelf bijvoorbeeld die Franse manier van demonstreren, dat je daar ook meer bij voelt? Of heb je dat zelf, ben je dat zelf ook meer gaan doen?
0: Nee, niet per se. Concreet voorbeeld, wat me te binnen schiet, wat ook een directe reactie eigenlijk is op iets wat in Parijs gebeurde, was in 2005, de aanslag op Charlie Hebdo.
1: Ja.
0: Er waren toen heel spontaan, overal in Nederland trouwens, demonstraties of manifestaties eigenlijk, solidariteitsbetuigingen. Die heb je natuurlijk ook, hè? Het is ook een vorm van demonstreren. En ik weet nog, wij woonden toen in Utrecht, dat ik toen de kinderen onder de arm heb gepakt. Die waren toen nog heel klein, op de fiets heb gezet.
1: Erg Frans.
0: Ja, precies. Nee, dus, maar dat was toch een soort, ja, ik wil bijna zeggen, een instinctieve reactie. Maar ik moest daar naartoe. Ik wilde dat per se.
1: Ja.
0: Uit. En dus we zijn naar het Domplein gegaan en hebben daar. Tussen die 5000 demonstranten gaan staan.
1: Ik wil je bedanken voor deze ochtend. Niek Pas, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Franse geschiedenis. Heel fijn dat je met ons je ochtend wilde beginnen, deze vroege ochtend. Voor wie zit te luisteren, dit was Vroeg van maandag 12 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Maar nu eerst gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 12 oktober. Bedrijven komen in problemen omdat ze machines moeten vervangen en dat ook duurzaam moet. Maar het stroomnet is vol. En weer een dode bij aanvallen op Saoedi-Arabië. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Bij de nieuwe aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei toen dat het krachtig zal terugslaan. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. 1 van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 van de raketten te hebben gedetecteerd. Die zouden in zee terechtgekomen zijn. Noord-Korea heeft de laatste weken vaker wapens getest. Zuid-Korea deed dat afgelopen vrijdag nog. De spanningen tussen de landen nam de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN had Noord-Korea die daar geplaatst. Pyongyang ontkent dat. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden. Die zijn soms betrokken bij de mishandeling. En in een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn de afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Regionale industriebedrijven zoals papier- en steenfabrieken en bakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die vervangen worden en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Economieverslaggever Eiderbrands ging langs bij een baksteenfabriek aan de Rijn.
4: Dit is echt het geluid van een keramische baksteen.
5: Ja, en hier is het allemaal om te doen, hè?
4: Ja, hier is het om te doen. We maken er ongeveer 70 miljoen per jaar. En wat je hier ziet is voornamelijk voor bestrating in steden, dorpen.
5: Jasper Vos, u werkt bij Wienerbergen. En jullie maken bouwmaterialen, maar hier in Nederland in het bijzonder vooral baksteen. Heb ik dat goed?
4: Ja, wij zijn een producent van bouwmaterialen. Dus we leveren ook een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse bouwopgave.
5: Deze bakstenen worden van klei gemaakt. En dat moet natuurlijk allemaal afgebakken worden. En daar zit gelijk ook jullie uitdaging, of niet?
4: Ja, daar zit energie in, maar uiteindelijk krijg je een product wat heel duurzaam is.
5: Nou, zullen we maar eens kijken hoe het wordt gemaakt?
4: Laten we dat gaan doen.
5: Hier in de fabriek zien we dat de klei op een band naar boven wordt gebracht. Maar dit is nog best wel grof, hè? Dit is nog niet klaar om bakstenen van te maken.
4: Nee, de echte bewerking die begint later. Dus gaan we zo kijken.
5: Het is goed te horen. Heel veel machines, heel veel lawaai. En dus is er heel veel energie nodig. Wat zijn de toekomstige alternatieven als gas niet meer een optie is?
4: Waterstof is een alternatief. Als je nu kijkt naar de huidige prijzen, als die nu beschikbaar zijn, is dat veel te duur. En het beschikbaar is ook maar niet. Waterstof moet geleverd worden via het netwerk. Dat wordt aangelegd, maar op dit moment kunnen we daar niet op aansluiten. En daarnaast is elektrificatie natuurlijk een mogelijkheid. Maar ook dan heb je te maken met de aansluiting.

0: weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Economieverslaggever Eiderbrands ging langs bij een baksteenfabriek aan de Rijn.
1: Dit is echt het geluid van een keramische baksteen.
2: Ja, en hier is het allemaal om te doen, hè?
1: Ja, hier is het om te doen. We maken er ongeveer 70 miljoen per jaar. En wat je hier ziet is voornamelijk voor bestrating in steden, dorpen.
2: Jasper Vos, u werkt bij Wienerbergen. En jullie maken bouwmaterialen, maar hier in Nederland in het bijzonder vooral baksteen. Heb ik dat goed?
1: Ja, wij zijn een producent van bouwmaterialen. Dus we leveren ook een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse bouwopgave.
2: Deze bakstenen worden van klei gemaakt. En dat moet natuurlijk allemaal afgebakken worden. En daar zit gelijk ook jullie uitdaging, of niet?
1: Ja, daar zit energie in, maar uiteindelijk krijg je een product wat heel duurzaam is.
2: Nou, zullen we maar eens kijken hoe het wordt gemaakt?
1: Laten we dat gaan doen.
2: Hier in de fabriek zien we dat de klei op een band naar boven wordt gebracht. Maar dit is nog best wel grof, hè? Dit is nog niet klaar om bakstenen van te maken.
1: Nee, de echte bewerking die begint later. Dus gaan we zo kijken.
2: Het is goed te horen. Heel veel machines, heel veel lawaai. En dus is er heel veel energie nodig. Wat zijn de toekomstige alternatieven als gas niet meer een optie is?
1: Waterstof is een alternatief. Als je nu kijkt naar de huidige prijzen, als die nu beschikbaar zijn, is dat veel te duur. En het beschikbaar is ook maar niet. Waterstof moet geleverd worden via het netwerk. Dat wordt aangelegd, maar op dit moment kunnen we daar niet op aansluiten. En daarnaast is elektrificatie natuurlijk een mogelijkheid. Maar ook dan heb je te maken met de aansluiting op het net. Je kunt natuurlijk voor een deel keer dat zelf opwekken. Dat doen we ook al met onze huidige zonnepanelen. Je kunt nadenken over het plaatsen van een windmolen. Dat hebben we hier op deze locatie ook wel gedaan. Ook dan zie je wel dat vergunningsprocedures vaak lang duren, veel tijd vragen. En de uitkomst is vaak onzeker. Daarnaast, in de huidige situatie, als je nu zou zeggen, ik kies ervoor om meer te investeren in eigen energieopwek. Ja, dan gaat het eigenlijk niet, omdat je in tijden van overschot niet kunt terugleven aan het net. Nou, als je hier naar beneden kijkt, dan het zijn net broodjes uit de bakkerij. Dus hier zijn ze afgeperst. Hier is eigenlijk een gevormde steen, zoals wij dat noemen. Als je hem zou kunnen voelen, is hij gewoon nog zacht.
2: En nu moeten ze dus de oven in?
1: Hier worden ze eerst gedroogd. En dat droogproces dat voeren we uit met restenwarmte die van de oven afkomstig is. Dus dan verdamp je eigenlijk al het water, verdamp je eruit. Dan is hij al vrij hard, maar om echt te verduurzamen, om echt te kunnen gebruiken als een straatklinker, moet hij nog afgebakken worden.
2: Nou, we staan weer even buiten. Wat hebben jullie nodig om, laten we zeggen, in 2050 volledig duurzaam te zijn?
1: Als je naar het industriële stuk kijkt, dan hebben wij met name zekerheid nodig over hoe die energieinfrastructuur zich naar de toekomst toe gaat ontwikkelen. Dus waar kunnen wij op rekenen? Waar kunnen we onze investeringen op plannen? En hoe zorgen we ervoor dat we kostprijstechnisch ook tot een haalbare business case komen?
2: Ja, en hoe zeker is dat allemaal? Hebben jullie duidelijkheid?
1: Nee, op dit moment is dat nog wel onvoldoende duidelijk. Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt. Als ik kijk naar mijn collega's in het buitenland, Wienerbeker is een internationale groep, dan zie je bijvoorbeeld in België, daar is een volledige elektrische installatie neergezet. Hetzelfde is in Oostenrijk gebeurd. Mijn Britse collega's die schakelen binnenkort over naar waterstof.
2: Het kan dus wel?
1: Ja, het kan. Maar dan heb je wel die zekerheid nodig dat het ook is als je het nodig hebt.
0: Een verslag van Eiderbrands vanuit die baksteenfabriek aan de Rijn. Barbara Verwaaien is van Cluster 6. Dat is een samenwerking van de regionale industriebedrijven, de overheid en netbeheerders. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid.
0: Hoeveel bedrijven in Nederland zitten in dezelfde onzekerheid als deze baksteenfabriek?
3: Nou, we hebben in Nederland zo'n 400 tot 500 van dit soort fabrieken in de regio. En die moeten allemaal de komende jaren hun grote vervangingsinvesteringen doen. En overal in Nederland sta je dan op een wachtlijst. Dus het gaat om heel veel fabrieken.
0: Ja, als het gaat over grote industrie en verduurzaming, dan denk je natuurlijk al heel snel aan de Maasvlakte, aan Muiden, de Eemshaven. Maar deze bedrijven staan juist op andere plekken?
3: Ja, dit gaat om fabrieken in de regio. Hè. Dus papierfabrieken, voedingsmiddelenbedrijven, bedrijven die rubberen producten maken. Van allerlei soorten maakindustrie die wij in de regio hebben.
0: Ja, daarom noemen we het cluster 6. Even bij elkaar gepakt als het ware. We hoorden deze baksteenondernemer net zeggen, ja, ik ga niet investeren zolang ik geen zekerheden heb.
3: Klopt.
0: Zou ze niet toch ook kunnen denken van, ik ga het gewoon doen?
3: Nou, dat is heel ingewikkeld, hè. Als je een huis wilt bouwen, dan ga je ook eerst op zoek naar een

0: iemand die je huis kan tekenen. Dan ga je hem ontwerpen, dan ga je spulletjes kopen. Dan, je hebt ook nog grond nodig. En voordat je echt de investering doet om dat huis te bouwen, wil je toch ook wel zeker weten dat je dat allemaal op een rij hebt. En dat je ook nog eens een keer een aansluiting hebt op het net. En dat zijn allemaal dingen voor grote bedrijven. Het gaat om grote investeringen. Dus al die, ja, die randvoorwaarden wil je wel op orde hebben voordat je een miljoeneninvestering doet.
1: Ja, want tussenoplossingen, dat is moeilijk of zo niet onmogelijk?
0: Nou, dat is waar wij nu over nadenken en ook praten met de overheid en de netbeheerders en de regionale overheden. Kunnen we niet tot een transitieoverbrugging komen? We hebben een planningsprobleem. Bedrijven die moeten vervangen, die zijn vaak te laat als ze moeten wachten op het net. En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie. En als het net dan klaar is, kunnen ze in één keer over op duurzame elektriciteit.
1: En wie moet daar over een knoop doorhakken, dat het ook echt gebeurt?
0: Nou, dat is best ingewikkeld, want dat moeten we met elkaar. Dit is niet zomaar geregeld, ook al doen we het voor de woningbouw bijvoorbeeld in Utrecht wel. Daar zijn Tennet en Stedin gasturbines aan het ontwikkelen om daar een woonwijk van elektriciteit te voorzien. Maar voor de industrie doen we dat nog niet echt. En dan moeten we uitzoeken van wie worden die assets, hoe gaan we om met de CO2-uitstoot, hoe gaan we om met de stikstofuitstoot. Dus dat zijn allemaal zaken die we nog moeten onderzoeken. Maar voor de industrie en het maken van de investeringen zou dat een hele mooie tussenoplossing zijn.
1: Dus er zijn wel een paar lichtpuntjes. U noemt net Utrecht. Maar in het grootste deel van Nederland is het wel echt een probleem aan het worden.
0: Nou, er zijn een heleboel lichtpuntjes gelukkig. Ik ben een positief mens. Er zijn ook heel veel bedrijven die wel op tijd een netaansluiting hebben aangevraagd en volop aan het verduurzamen zijn. Maar inderdaad, voor de bedrijven die de komende 10 jaar op de rol staan voor hun grote vervangingsinvesteringen, zou dit een oplossing kunnen zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk gewoon dringen op dat net. De bedrijven zijn niet de enigen die energie nodig hebben.
0: Nee, dat klopt. En als we de industrie willen behouden voor Nederland en we willen ook een hele grote verduurzamingsgolf bewerkstelligen, dan zou zo'n transitieoverbrugging een van de oplossingen kunnen zijn.
1: Dank, Barbara Verwaaien van Cluster 6.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:11. In Nieuwsuur ging het over het voorspellen van natuurbranden. Tot dusver was dat vrijwel onmogelijk, maar daar komt verandering in. Een Catalaanse brandweerman heeft een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid was er zijdelings bij betrokken. Hij denkt dat we er goed aan doen de voorspellingen serieus te nemen.
3: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
1: In De Boer, De Broer, De Zus en De Ziekte onderzoekt Yvonne Jaspers de oorzaken van de ziekte Parkinson. In 2024 kreeg haar jongere broer Willem de diagnose. Hij was 40 dan op dat moment en zijn leven stond op zijn kop. In de documentaire blikt Willem terug op het moment dat hij de diagnose kreeg. En veel dingen vielen op hun plek.
4: Ik liep al 2 jaar met klachten. Niet heel ernstig, ik dacht een muisarm. En dan in eerste instantie is er boosheid en eigenlijk vooral boosheid en ongeloof.
1: Het doet zijn zus Yvonne Jaspers veel verdriet.
5: Het is zo raar dat de tranen bij dit onderwerp zo. Het gaat gewoon heel goed met mij, met Willem. Maar zodra het over Parkinson gaat, dan is alles anders. Je toekomst is zo anders. En je gaat er niet dood aan. Je wordt alleen heel gehandicapt. Hoe ga je dat doen met 3 kleine kinderen?
1: In de documentaire gaat Jaspers ook in gesprek met boeren. Met boerin Bertie Steur heeft het over het gebruik van pesticiden op het land. Langdurige blootstelling daaraan staat in verband met een verhoogd risico op Parkinson. Dat de boerin de middelen toch gebruikt, stuit soms op onbegrip.
6: Wat weten de mensen dan niet? Wat moeten ze weten voordat ze jou veroordelen op je spuit?
7: Nou, dat ik weet waar ik mee bezig ben. dat ik niet voor mijn plezier op die spuit stap. Want het is allemaal niet goedkoop. Ik bedoel, de spuiting die je uit kan sparen, dat is natuurlijk ook gewoon geld in de pocket, hè? Dus het is echt niet dat wij voor ons plezier elke week een rondje gaan rijden. Je gaat echt als het moet. En als het niet moet, dan rij je niet.
1: In Langste Lijn ging het over een van de grootste marathons ter wereld, die van Chicago. De wedstrijd werd gisteren bij de mannen gewonnen door de Keniaan Amos Kipruto. Hij finishte in 2:01:09 en nam daarmee revanche voor zijn tweede plaats vorig jaar. Veel hardloopliefhebbers waren vooraf benieuwd of er een tijd onder de 2 uur zou worden gelopen. Volgens oud-marathonloper Michel Butter moeten we ons daar niet op blind staren.
8: Het is nog wel een tijd die is verbroken vorig jaar. En ja, dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig. Want die tijd onder de 2 uur die is nu geslecht. Maar ik vraag me af hoe vaak dat nog gaat gebeuren. Het zal zeker ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Maar niet in elke marathon. En ik denk ook dat we daar dus niet te veel aan moeten ophangen.
1: Bij de vrouwen prolongeerde Habi Faiza uit Ethiopië haar titel na een spannende strijd. Dat staat voorop, vindt Butter.
8: We moeten een soort van middenweg gaan vinden tussen van, ja, kan het nog sneller bij de mannen, kan het nog verder onder die 2:10 bij de vrouwen. Maar hebben we vooral ook gewoon mooie strijd tussen mensen op het allerhoogste niveau. En dat hebben we in ieder geval bij de mannen wel gezien, maar ook zeker bij de vrouwen was het ontzettend spannend.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Hackers mee. Cool Kids. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt beland, schrijft het AD.
1: Van de mensen die zich mogen laten vaccineren komt volgens de krant iets meer dan de helft daadwerkelijk opdagen. Mensen onder de 60 jaar met een chronische ziekte halen de griepprik het vaakst niet. Ruim een kwart van deze groep haalde vorig jaar de vaccinatie. Terwijl de gevolgen van de griep juist voor hen heel ernstig kunnen zijn, zegt Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Immunisatiestichting tegen het AD. Gemiddeld kost de griep ieder jaar aan 4700 mensen het leven. De griepprik helpt niet alleen het aantal doden terug te brengen, maar vermindert ook het aantal ziekenhuisopnames met 40%. Oud-CDA-politicus Marnix van Rij zegt op de voorpagina van de Telegraaf dat hij geen fan is van de kabinetsplannen voor de Box 3-belasting. Van Rij stond zelf aan de wieg van een wetsvoorstel om vermogen meer te belasten. Volgens hem wil het kabinet de plannen die er nu liggen te snel invoeren en is bijvoorbeeld de Belastingdienst daar niet op voorbereid. In het wetsvoorstel dat er nu ligt gaan beleggers belasting betalen over de daadwerkelijke winst die ze maken op hun aandelen of crypto. Dat doen ze pas als ze die verkopen. Dat was een wens van onder meer de VVD. Het kost de schatkist volgens de krant 20 miljard in de komende jaren en daar is nog geen dekking voor. Volgens Van Rij is het kabinet gezwicht voor een kleine groep mensen die heel veel aandelen hebben. De eerste klant voor een gepland groot datacenter voor AI op de Rotterdamse Maasvlakte is binnen, dat weet het FD. Een Amsterdams bedrijf dat rekenkracht regelt voor onder meer Microsoft en Meta heeft een intentieovereenkomst getekend voor de afname van een significant deel van de geplande capaciteit van 600 megawatt. Daarmee is de realisatie van de Rotterdamse AI-gigafabriek nog niet helemaal zeker. Het is wel een belangrijke stap. Dat zegt Handen Groot van Volt, bedrijf dat het project van de grond probeert te krijgen. Bouwen kan alleen als je een klant hebt. De fabriek zou een Europees alternatief voor de Amerikaanse cloud-aanbieders kunnen zijn. Het kabinet wil de geluids- en veiligheidszones rondom Schiphol zo aanpassen dat nieuwbouwplannen in en rond Amsterdam voor tienduizenden woningen overeind blijven. Dat komt volgens het parool wel met een prijs. Het aantal mensen dat veel last heeft van de herrie van Schiphol zou door de plannen toenemen, terwijl dat juist zou moeten dalen. De huidige zones stammen uit 2003, toen vliegtuigen nog veel meer geluid maakten. Door ze aan te passen zou er ruimte komen voor 24.000 woningen, blijkt uit een inventarisatie. Daardoor zou 29% van de inwoners van gebieden rond Schiphol ernstige hinder hebben van de herrie. 25% is de norm. Het kabinet hoopt die norm alsnog te halen door de komst van stillere vliegtuigen.
0: Dat is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits is ondertussen begonnen met een paar dagelijkse files zonder al te veel vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte staat wel file bij de Zuurhofbrug. 9 kilometer nu met zo'n 20 minuten vertraging. Al het verkeer gaat daar nog steeds via de vluchtstrook.
0: Bij ernstige vermoedens van kindermishandeling en kindermisbruik moeten hulpverleners snel met het kind zelf spreken. Ook zonder dat een ouder of voogd daar toestemming voor heeft gegeven. Dat staat in een wetsvoorstel van D66 dat vandaag voor advies online wordt gezet. Nu is het nog zo dat ouders in principe bepalen of er met het kind kan worden gesproken. Terwijl het dus kan zijn dat diezelfde ouders betrokken zijn bij de mishandeling. Politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Het kan goed misgaan, zoals de afgelopen jaren bleek. In Vlaardingen bijvoorbeeld, en in Stadskanaal.
4: Het is een gruwelijke zaak. Twee kinderen van 6 en 7 jaar oud die ernstig zouden zijn mishandeld door hun beide moeders uit Stadskanaal.
5: De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder.
6: De school heeft uiteindelijk het hardste aan de bel getrokken. Daar is wel een tijd overheen gegaan.
7: Een man en vrouw uit Vlaardingen zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van het mishandelen van hun pleegdochter.
8: Het is een 11-jarig kind dat nooit meer de ouder zal worden, die niet in staat is om buiten te spelen of dingen te doen die kinderen van 10 en 11 jaar horen te doen.
4: Ze had meerdere keren gezegd dat ze werd mishandeld, maar werd volgens de inspecties niet geloofd.
9: De inspecties concluderen dat belangrijke informatie over het meisje niet goed werd gedeeld, waardoor ze geen passende hulp kreeg.
3: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld. Dat moet anders. Om er zeker van te zijn dat het verhaal van de kinderen sneller wordt gehoord en opgepikt, moet de wet worden veranderd, zegt Marijke Seinhaven van D66.
10: Ja, ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. En daar

0: Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf. We weten ook dat als je dat beter organiseert, en meer dan 20 Europese landen doen dat al op deze manier die wij nu voorstellen met deze wet, dan weten we dat dat ertoe leidt dat kinderen zich veel beter gezien, gehoord en geholpen voelen.
1: Maar is er ook niet een gevaar dat je te snel, te hard ingrijpt?
0: Ja, daarom kijken we ook heel goed van bij welke signalen moet je nou deze route gaan volgen. Daarbij zeggen we, het gaat zeker niet om alle signalen van kindermishandeling, misbruik of geweld. Het gaat om die ernstige signalen waarbij we eigenlijk voortborduren op wanneer is het ook strafrechtelijk, wanneer is ook vervolging mogelijk als je kijkt naar de aard van het signaal. Dus dat is de groep waar we ons op focussen. Dat is ook de groep waarvan we ook in de media de afgelopen jaren de casussen voorbij hebben zien komen. Als we kijken naar het pleegmeisje Vlaardingen, als we kijken naar Stadskanaal. Dat zijn kinderen die heel duidelijk hebben aangegeven, ik word mishandeld door degene die voor mij moet zorgen. En toch hebben we niet naar dat signaal van het kind geluisterd.
1: Maar zit daar ook niet een deel van het probleem? U zegt bij ernstige meldingen, dan moet er een gesprek plaatsvinden. Maar in het verleden werden ernstige meldingen juist niet opgepikt. Omdat ook soms onduidelijk is wat een ernstige melding is en wat niet.
0: Ja, dus wat we nu zeggen is, je hebt niet meer de vrijblijvendheid om als professional af te wegen met welke melding ga ik wel aan de slag, met welke melding ga ik niet aan de slag. Dus we kaderen heel duidelijk af bij dit soort signalen. Bijvoorbeeld als het kind zelf aangeeft, ik word mishandeld door een van mijn ouders. Dan moet je dat gesprek inplannen. Dat is geen professionele afweging meer. Dat moet jij dan inplannen.
1: Is het probleem niet in Nederland veel meer dat allerlei instanties langs elkaar werken in plaats van wanneer je precies met het kind praat?
0: Ja, ik denk dat dat absoluut een probleem is. En dat is ook een van de redenen waarom we dus bij deze Kind Eerst-wet zeggen van je mag niet meer als losse organisatie in je eentje met dat kind in gesprek. Je bent verplicht om expertise vanuit politie, vanuit justitie en vanuit die medische invalshoek naast die hulpverlening te leggen en met elkaar dat gesprek te voeren. Dat betekent overigens dat het kind nog steeds met één professional een gesprek heeft, maar dat dus die andere expertise, dus bijvoorbeeld via een spiegelwand meekijken en via een oortje aangeven van stel ook nog deze vraag, stel ook nog deze vraag, want dan kunnen we het gespreksverslag ook in de rechtbank gebruiken, bijvoorbeeld.
2: De Kind Eerst-wet gaat vandaag in internetconsultatie. Dat betekent dat iedereen er nog commentaar op mag geven en het van adviezen mag voorzien. Daarna is het woord aan de Tweede Kamer. Het is 7:04. Berkoen komt met een ode aan familie, of eigenlijk bezingen ze het gemis van geliefden die er niet meer zijn. Dicht bij het vuur is weer in het Nederlands en er zit zelfs een heel album aan te komen. Wanneer? Dat is nog niet duidelijk, maar deze is er vast.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië zijn gisteren een dode en 11 gewonden gevallen. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag vielen minstens 13 doden bij een aanval van Houthi-rebellen op het vliegveld van Riyad. 300 mensen raakten gewond. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits komt verder op gang met een paar dagelijkse files in Zuid-Holland en in het midden van het land. De A15 richting de Maasvlakte is wel weer een probleem, want er is een ongeluk gebeurd tussen Hoogvliet en Rozenburg. De weg is daar nu helemaal dicht. Het verkeer wordt er via een af- en oprit geleid. En verderop richting de Maasvlakte. Daar zijn nog altijd problemen bij de Suurhofbrug. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. De vertraging is daar 20 minuten.
1: Hij spreekt niet vaak, de hoogste militaire commandant van de NAVO. Vandaag wel, op de veiligheidsconferentie in Warschau. Zometeen deskundige Anna van Soest.
4: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
9: Koffie?
10: Ja, lekker.
9: Dan gaan we naar Leeuwarden.
10: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
9: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
10: Dat is leuk. Ik ga mee.
9: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. Vooral aan de oostgrens, zoals in Polen, voert Moskou de hybride oorlogsvoering op. En daarom zal vandaag en morgen op de veiligheidsconferentie in Warschau de toon ernstig zijn. Zelfs de hoogste militaire commandant van de NAVO spreekt de conferentie toe. Anna van Soest is directeur van de Atlantische Commissie. Die houdt zich bezig met de relatie tussen de EU en de VS. Goedemorgen. Mevrouw van Soest? Goedemorgen. Dat klinkt alsof er nog een verbinding even opnieuw gelegd moet worden. We gaan eens even afwachten of er iets gebeurt. Mevrouw van Soest, hoort u mij? Ik zie gebaren aan de andere kant van de ruit. En waarschijnlijk hoor ik nu mevrouw van Soest. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, gelukkig. Die saqueur die spreekt, want dat is de officiële titel van deze NAVO-commandant. Dat is dus bijzonder?
0: Dat is zeker wel bijzonder. Het is een generaal met twee petten op. Hij vertegenwoordigt de Amerikaanse troepenmacht in Europa. Hij is de Supreme Allied Commander. Maar hij is evengoed de hoogste generaal binnen de NAVO. En hij stuurt dus ook alle NAVO-troepen aan in het geval van een crisis. Een belangrijke figuur binnen die NAVO-commandostructuur. En iedereen kijkt met heel veel interesse uit naar wat hij gaat zeggen vanmiddag.
1: Ja, en wat verwacht u dan?
0: Hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren. En dan zeggen de berichten dat hij daarbij zal ingaan op de rol van drones en andere onbemande wapensystemen. Het gebruik van kunstmatige intelligentie. Zwaar bouwend op de lessen uit Oekraïne. Ja, waarom? Om toch een overtuigend antwoord te geven op de toename in de hybride dreigingen die we hebben gezien in Oekraïne, om gerust te stellen richting de mensen in de NAVO-landen, maar zeker ook om een stukje af te schrikken richting een Rusland en een oorlog in Oekraïne die steeds dichterbij lijkt te komen. Dus verschillende boodschappen in één in deze speech.
1: En kan de NAVO dat ook echt, of is het ook bluf?
0: Nou, het is heel erg belangrijk dat die boodschap juist nu komt. En het is ook een teken dat die NAVO op een andere manier aan het plannen is. Zeker ook op de lange termijn via het NAVO-planningproces. Maar dat is een cyclus van 4 jaar. Die vinden veel mensen te langzaam. En het scenario waar hij waarschijnlijk vanmiddag mee komt leunt veel meer op het vanavond al moeten vechten. Fight tonight. Wat als er nu iets zou gebeuren aan de grenzen van het NAVO-gebied? Hoe reageert de NAVO dan? De NAVO is heel sterk, maar moet zich ook inrichten op een ander soort dreigingsbeeld. Zal het belangrijk hebben gevonden dat er juist nu iemand naar buiten komt met een overtuigend verhaal om mensen gerust te stellen, maar nogmaals ook dus om die agressie van buiten, om die op afstand te houden, om af te schrikken.
1: Maar gaat hij dan aangeven ook, of is duidelijk wat dan de rode lijn is, wanneer de NAVO echt in actie gaat komen daarop?
0: Dat blijft natuurlijk telkens balanceren van wanneer trek je een lijn, wanneer is sprake van een artikel 5 situatie van een gewapende aanval op het grondgebied waarbij alle 32 NAVO-bondgenoten in actie zouden moeten komen. Je ziet dat de NAVO-leiders daarmee worstelen, ook niet onverhoopt in een escalatie terecht willen komen. Nogmaals, dit is ook echt een boodschap van afschrikking om er maar voor te zorgen dat we niet die crisis in wandelen noodgedwongen.
1: Maar

0: deze toespraak en dit statement, zou je het bijna kunnen noemen, dat komt wel een paar dagen nadat president Trump heeft gezegd dat hij van Rusland 300.000 ton dieselolie gaat afnemen.
1: Ja.
0: Dus hoe geloofwaardig is dat dan?
1: Is het? Ja, er komen inderdaad allerlei verschillende signalen vanuit de Amerikaanse kant. Ik vermoed dat het ook niet voor niets is dat ze deze Amerikaanse bevelhebber naar voren hebben geschoven. Het had ook de secretaris-generaal van de NAVO kunnen zijn. Die heeft in de afgelopen week ook veel gezegd om toch gerust te stellen in het licht van die verschillende hybride incidenten in Europa. Het is dus belangrijk dat het verhaal van een Amerikaan komt. En tegelijkertijd kun je inderdaad afvragen hoe het komt dat die Amerikanen zo slecht gecoördineerd lijken. Dat de president een heel ander geluid laat horen dan waarschijnlijk deze Amerikaanse generaal vanmiddag. Ja, misschien nog wel belangrijker dat het verhaal ook echt sterk is, dat het overtuigend is. En hoogstwaarschijnlijk ook een boodschap aan de Europeanen, dat zij ook zelf in actie moeten komen en moeten bouwen aan hun defensie.
0: Denkt u dat ze militaire krinnen binnensmonds aan het vloeken zijn geweest?
1: Dat de militaire binnensmonds
0: aan het vloeken zijn geweest vanwege dat het bericht dat er 300.000 ton olie wordt.
1: Nou, het is natuurlijk heel lastig opereren voor deze professionals die in feite een non-politieke rol hebben, maar wel moeten dealen met de tegenstrijdige berichten van hun politieke meesters in Washington. Hij zal er toch vooral voor staan om een overtuigend geluid te laten horen voor wat betreft de militaire verdedigingsplannen. En daar is hij van. Maar moet dat wel doen in een ingewikkelde politieke omgeving waarin er uit Washington telkens weer een andere kant op bewogen wordt.
0: Dank u wel. Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie.
2: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
3: Reactie aan de redactie.
2: Tussen 9:30 en 9:30.
0: Niet alleen in Frankrijk wordt al weken door scholieren en anderen geprotesteerd. Ook in België is er maatschappelijke onrust. En daar wordt vandaag ook gestaakt. Niet alleen in het onderwijs, ook in het openbaar vervoer. En de Vlaamse omroep VRT doet mee. Verslaggever Steven Rombout van de VRT, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben blij dat je toch even aan het werk wil om ons te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Waarom staken jullie vandaag?
4: De VRT zelf, wil je zeggen?
0: Ja.
4: Ja, de VRT staakt door de besparingen bij de Vlaamse regering. Hè. Dus de VRT werd met een beheersovereenkomst met de Vlaamse regering voor 5 jaar. En bij de start van dat document, begin dit jaar, moest de VRT al zo'n 16 miljoen euro besparen. Maar enkele weken geleden heeft de Vlaamse regering ook zijn begroting op orde gebracht. En daaruit bleek dat wij nog eens 10 miljoen euro moeten besparen. De directie is daarover verontwaardigd, omdat je tijdens het spel de regels eigenlijk verandert. Hè. En de vakbond is er ook heel boos en daarom organiseren ze dus een staking. Nu, het is niet zo dat we op zwart gaan vandaag of dat er niet uit de radio komt, maar de uitzendingen die worden wel wat ingeperkt. De tv-journaals en het radionieuws die zullen wat korter zijn dan normaal. En op tv worden eigenlijk alleen archiefprogramma's uitgezonden.
0: Wie staken er nog meer vandaag? Ik noemde al scholieren en OV.
4: Ja. Het is eigenlijk, de staking gaat uit van één vakbond, één overheidsvakbond, de Socialistische ACOD heet die. En dat betekent dat er vooral hinder zal zijn bij het openbaar vervoer. Hè. Denk aan de treinen, de bussen en de trams vooral. Maar het is niet zo dat alles lam zal liggen, net omdat de actie maar uitgaat van één vakbond. Hè. Zo rijden bijvoorbeeld 7 op de 10 treinen, rijden gemiddeld 6 op de 10 bussen. Dus dat valt wel mee en mensen kunnen zich wel wat aanpassen. In het onderwijs zal er her en der gestaakt worden. Kinderopvang bijvoorbeeld zal er en der in steden gesloten zijn. De huisvuilophaling zal her en der stil liggen. En dat is het zowat. Dus de hinder zal wel beperkt zijn.
0: Ja, en hoe komt het dat het dan nu relatief beperkt is?
4: Omdat het maar uitgaat van één vakbond. Hè. We hebben 3 grote vakbonden in ons land. En alleen
0: dat is meer de vraag, waarom doen de anderen niet mee?
4: Ja, dat is omdat de socialistische altijd wat radicalere acties voert. Dat was ook het geval afgelopen vrijdag bij die betoging. Die ging ook maar uit van één vakbond, de socialistische. Het ACV, de christelijke vakbond, heeft ook wel actie gevoerd, maar niet een klassieke betoging. Zij zijn bij verschillende hoofdkwartieren van de partijen in de meerderheid zijn ze langsgegaan om hun plannen, hun alternatieven voor een meer rechtvaardige begroting uit de doeken te doen.

0: En dan is er nog een kleine vrije vakbond die de vroegere liberale vakbond was en die eigenlijk een beetje zich aan het herdenken is, wil een nieuw profiel aanmeten. En die zijn ook een actieplan aan het uitwerken, maar die wachten eerst af wat er uit de Vlaamse en de federale begroting komt om dan een actieplan op poten te zetten. Dus daarom doen zij voorlopig niet mee.
1: En als het gaat over de landelijke begroting, die zou de premier De Wever eigenlijk morgen presenteren, maar er is een kink in de kabel gekomen?
0: Ja, er is inderdaad een kink in de kabel gekomen gisteravond. Heel het weekend liep al heel moeilijk. Het is zo dat idealiter onze federale regering 14 miljard euro moet besparen om de begroting niet te erg te laten ontsporen. Maar premier De Wever mikt uiteindelijk op zo'n 10 miljard om een overeenkomst te vinden binnen zijn regering. En hij denkt er ook aan dus om de btw-inkomsten wat te verhogen. Maar daar is dus grote oneenigheid over. En dit weekend zijn de topministers uit elkaar gegaan, vooral omdat de Franstalige liberalen niet willen weten van zo'n verhoging van de btw. Het is een traditie in ons land dat de premier de tweede dinsdag van oktober zijn zogeheten State of the Union, zijn beleidsverklaring houdt in het parlement. Dat betekent dus normaal gezien morgen. Maar die deadline die wordt dus niet gehaald. Die zal nu opschuiven naar begin november. Op zich is dat geen groot probleem, want voor Europa moet de begroting pas rond zijn half november. Maar het is wel toch afwachten of de regering er de komende weken uitgeraakt, want we hebben een grote overheidsschuld. Een mogelijke val van de regering houdt wel degelijk risico's in, hè, want de rente voor landen met een grote overheidsschuld is de voorbije weken fors aan het stijgen. Je zou kunnen zeggen dat de financiële markten wat meekijken hoe het hier eigenlijk politiek allemaal loopt.
1: Dank, Steven Rombout van de VRT. Spoorbedrijven en Stichting 113 komen met een landelijke preventiecampagne tegen zelfdoding op het spoor, schrijft het AD.
2: Ieder jaar komen er ongeveer 200 mensen om door zelfdoding op het spoor. De campagne Levens tot Stilstand start vanmiddag. Er komen een website, diverse video's en woensdag volgt een landelijke oproep in alle treinen. Het is de eerste keer dat er zo'n campagne komt. Eerst werd gedacht dat zelfdoding niet te veel aandacht moest krijgen. Maar onderzoek laat volgens ProRail zien dat het zorgvuldig bespreekbaar maken en het delen van hoopvolle verhalen een beschermend effect kunnen hebben. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan via het telefoonnummer 113 of via 113.nl. Zogenoemde soft skills, als goed kunnen doorvragen, overleggen en een klant bellen, worden steeds belangrijker voor consultants, maar ze zijn er vaak niet goed in, stelt het FD. Met die soft skills kunnen consultants zich onderscheiden van AI dat al veel van hun taken heeft overgenomen. Uit een rondgang bij grote kantoren blijkt volgens deze redacteur van de podcast Dagkoers dat veel jonge consultants het spannend vinden om een gesprek aan te knopen.
3: Ze zien daar ook dat mensen misschien wat belangst hebben. Dat vooral die echt jongere generatie soms wel denken van, oeh, ik vind het wel spannend om heel erg op iemand af te stappen of naar iemand toe te gaan als ik vragen heb of iemand te bellen.
2: De bedrijven denken dat de COVID-pandemie de oorzaak is van de problemen. De temperatuur in de slaapkamer heeft evenveel effect op het slaapritme als licht. Dat blijkt volgens BNR uit een nieuw onderzoek. Daarin werd het slaapgedrag bekeken van inheemse gemeenschappen die zonder elektriciteit of kunstlicht leven. Die bleken niet strak het ritme van zonsondergang en zonsopkomst te volgen. Hun slaappatroon liep synchroon met de daling en stijging van de omgevingstemperatuur. Volgens de onderzoekers kan dit een verklaring zijn waarom slapeloosheid in westerse landen veel voorkomt. De moderne, verwarmde en geïsoleerde huizen houden de temperatuur dag en nacht constant, waardoor de natuurlijke temperatuurprikkel wegvalt die nodig is om de biologische klok te synchroniseren. Tip dus, zet 's nachts een raam open of de thermostaat wat lager.
1: Ach, kan niet eens slapen als het raam niet open staat.
2: Nee, wij hebben hem ook altijd inderdaad open. Maar
1: een koele kamer.
2: Wel zo dat inderdaad de thermostaat wel gewoon hetzelfde blijft staan. Dus
1: ja, maar in je slaapkamer kun je het toch gewoon lekker koel maken?
2: Ja, dat is waar. De thermostaat staat beneden. Dat is inderdaad waar. Een rugbyvader dan nog is een opvallende campagne gestart om jongeren bewust te maken van de gevaren van vapen. Dat weet Hart van Nederland. Met verzonnen vapes maken als slappe banaan, lamme wortel en acne-aardbei wil de jongeren wijzen op de mogelijke gevolgen van nicotine, zoals erectie en huidproblemen. Volgens deze expert zou dat best wel indruk kunnen maken.
4: En een lange termijn probleem oplossen, dat denken jongeren niet aan. Die denken niet, oh, kan mij het schelen als ik 60 ben, hoe ik er dan bij zit. Maar een korte termijn probleem, zoals een erectiestoornis, hij doet het niet meer op het moment suprême. Ja, dat is wel iets waar ze daardoor wel willen stoppen.
2: Ja, daarmee raak je de doelgroep wel, zullen we maar zeggen. Langs het rugbyveld hangen nu banners met vapes met deze bijzondere verzonnen namen.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het midden van het land. Op de A1 is een ongeluk gebeurd. Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken. De vertraging is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Bij Rotterdam zijn wat problemen op de A15 richting de Maasvlakte. Er is een ongeluk gebeurd, iets voor Rozenburg. De weg is daar helemaal dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Benelux met meer dan een half uur vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit.
6: NPO Radio 1.

0: Alex Warren, Passenger. Marga Compé was de eerste vrouwelijke minister van Nederland voor de KVP, de Katholieke Volkspartij, die later opging in het CDA. Op 12 oktober 1956 werd ze geïnstalleerd als minister van Maatschappelijk Werk. Vandaag dus 70 jaar geleden.
1: Er waren bloemen van dokter Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, dokter Marga Compé.
2: Ik heb, en dan praat ik over 30, 40 jaar geleden, heb ik wel eens gezegd dat ik van mening was dat de opvoeding van de jonge vrouw niet zo eenzijdig moest zijn voor het moederschap. Nou, dat was ook in een onkatholieke kerk, was dat natuurlijk vrij nadrukkelijk, hè? Ja. En ik was van mening dat dat onjuist was, omdat of het een jongen of een meisje is, ze moeten allebei de kans krijgen om zich te ontplooien naar de gaven die ze hebben.
1: In haar werkkamer heeft haar excellentie ons een vraaggesprek toegestaan.
3: Meneer Idelmans bereid is met de mensen om zich heen te leven en goed te leven en wat voor ze over te hebben, dan zal het veel eenvoudiger zijn om ook volken met elkaar te laten werken.
2: Ik ben mezelf en ik blijf mezelf. En ik zit niet op die stoel te zeggen, denk aan dat je vrouw bent, denk aan dat je vrouw bent. Maar ik geloof niet dat ik daar speciaal voor opgevoed ben om dat te doen. Ik denk wel dat de Heer me een beetje een zelfstandig karakter heeft gegeven. Dat wel.
0: Marga Compé. De Universiteit Tilburg heeft een bijzondere leerstoel. Marga Compé, bekleed door professor Mirjam van Rijssen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Astrid.
0: Ja, bijzonder om haar zo te horen. Ze was dus de eerste vrouw die minister werd in Nederland. Maar welke weg heeft ze bewandeld om zover te komen?
4: Ja, zij is tijdens de Tweede Wereldoorlog is Marga Compé in het verzet gegaan. Ook wel bijzonder detail is dat haar moeder Duitse was. Maar ze is dus in Nederland in het verzet gegaan. En daar heeft ze onder andere Drees, die dan later premier wordt na de oorlog, leren kennen. Ook het Koningshuis, koningin Wilhelmina. En in het algemeen bouwden ze daar toch wel een goed netwerk op van mensen die politiek actief waren. En ook een heel belangrijk netwerk, het heet het Katholieke Vrouwendispuut, dus vrouwenbeweging, die waarmee ze hele goede contacten had. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog wordt ze dan via die contacten van dat vrouwendispuut wordt ze afgevaardigde bij de Verenigde Naties, die dan net zijn opgericht natuurlijk. En dan komt ze in de derde commissie, waar ze mee onderhandelt aan de verklaring van de rechten van de mens. Dat doet ze heel goed. Dat is een enorme belangrijk werk wat ze daar doet. En dan wordt ze eigenlijk echt gezien als iemand met enorm goed politiek talent. En komt ze uiteindelijk in de Tweede Kamer terecht.
0: Ja, maar dus eigenlijk heeft ze in de Tweede Wereldoorlog laten zien uit welk hout ze gesneden is. Maar vervolgens dat naar die Verenigde Naties. Waarom werd zij daarvoor uitgekozen?
4: Ja, zij vertegenwoordigt daar dus die katholieke vrouwenbeweging. Wat heel belangrijk is van die periode is dat zij zich heel erg laat zien daar als wat je ook hoorde in het fragment. Als iemand die echt heel zelfstandig dacht. Nederland die wil in die verklaring van de rechten van de mens wil een amendement toevoegen wat gaat over dat de rechten van de mens ook een betrekking hebben tot het goddelijke of zoiets. En voor Marga Compé was dat ook verschrikkelijk belangrijk, want ze had in die Tweede Wereldoorlog gezien hoe dramatisch het is wat mensen onderling elkaar kunnen aandoen. En zij vertrouwde dus ook niet helemaal die staten onderling als het hoogste goed.
0: Nee.
4: Zij was zelf ook wel van mening dat eigenlijk erin hoorde. Maar zij zag ook, dat gaat niet lukken. Want de wereld is veel te ingewikkeld daarvoor. En daar krijgen we nooit overeenstemming voor. En dan uiteindelijk besluit ze toch om te zeggen van, nou, het beste is, ik kan dit wel vinden, maar het allerbeste is dat we met elkaar toch overeenstemming hebben. En dan wordt, in haar woorden dan, het goddelijke daar dan wel zichtbaar in. Dus ze was heel pragmatisch. Ze was ook heel overtuigd dat het eigen geweten wel altijd bovenaan moet staan in de politiek.
0: Was ze ook zo als minister?
4: Zeker, ja. In haar ministerschap balanceerde ze altijd tot aan de ene kant een enorme goede politieke intuïtie had ze voor het juiste politieke moment. Ze ze was een uitstekende onderhandelaar. Maar ze nam ook altijd wel de ruimte om daar waar haar geweten haar daartoe opriep. Mm-hmm. Dan zei ze ook wat ze vond dat op dat moment gezegd moest worden. En dan kwam die onafhankelijkheid, die je goed hoorde in dat fragment daarnet.
0: Ja, zeker.
4: Kwam er dan uit en dat was altijd leidend. En ik denk dat ze daar dat verzet dat ze in die Tweede Wereldoorlog heeft gedaan, dat daar dat echt als uiting kwam. Uiteindelijk moet je toch beroepen op je eigen geweten. Dat was echt haar mantra.
0: Want in 2010 dus de leerstoel, Marga Klompé. Heeft ze nog steeds invloed?
4: Ja. We zijn bezig in Tilburg met een boek met studenten. Vooral ook internationale studenten. Want ja, ze is ook internationaal. Ze heeft in de het eerste Europese parlement ook gezeten. Het is toch wel echt een heel iconisch figuur. Dus ook bij jonge mensen merk ik dat ze heel inspirerend is. Omdat ze iets laat zien wat in deze tijd, deze woelige tijd, ook weer heel erg belangrijk wordt. Hoe balanceer je nu in die huidige politiek? Ja, op een bepaalde manier met pragmatiek. Ja. Maar aan de andere kant ook met absolute zelfovertuiging.
0: Recht terug. Dank, professor Mirjam van Rijssen over Marga Klompé. 70 jaar geleden dus geïnstalleerd als eerste vrouwelijke minister.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
7: Ja, en ik.
8: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
6: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
7: Nee.
8: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
9: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
8: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
9: Ik denk met een reden ook wel.
8: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: In Symfonische Sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsu, Thomas Olimans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische Sessies, vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Koffie?
17: Ja, lekker.
16: Dan gaan we naar Leeuwarden.
17: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
16: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
17: Dat is leuk. Ik ga mee.
16: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
5: NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het kabinet wil de komende jaren flink snijden in de budgetten van reïntegratiebedrijven. En meer bedrijven hebben last van krapte op het stroomnet. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
18: Honderden regionale industriebedrijven die willen verduurzamen zitten klem omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en de papier- en kartonindustrie willen graag overstappen op elektrische machines. Maar daarvoor moet het stroomnet eerst worden uitgebreid. Dat proces duurt lang en is ingewikkeld, waardoor netbeheerders de bedrijven geen zekerheid kunnen geven. De industriebedrijven bungelen onderaan de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting, omdat scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang krijgen. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. Op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van reclamespotjes waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Verschillende organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen gisteren gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet uitgezonden worden. Het weer, lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
19: De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A1 gebeurde al heel vroeg een ongeluk van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken is de vertraging nu zo'n 3 kwartier. De rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. De overige files veroorzaken gemiddeld 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging na een ongeluk in de buurt van Rozenburg. Daar staat file vanaf knooppunt Benelux met meer dan een half uur vertraging. De weg is dicht, het verkeer wordt omgeleid via een af- en oprit. Omrijden kan via de Benelux-tunnel en de Maas-Delta-tunnel. Toltunnel over de A4, A20 en de A24.
0: Een bezuiniging waar nog maar weinig aandacht voor is geweest, maar die grote impact heeft op reïntegratiebedrijven. Zometeen meer over de gevolgen.
20: Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
21: In symfonische sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsoe, Thomas Olimans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische sessies, vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
23: Matisse is voor mij een van de grootste schilders

0: kwartier. De rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. De overige files veroorzaken gemiddeld 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging na een ongeluk in de buurt van Rozenburg. Daar staat file vanaf knooppunt Benelux met meer dan een half uur vertraging. De weg is dicht, het verkeer wordt omgeleid via een af- en oprit. Omrijden kan via de Benelux-tunnel en de Maasdelta-tunnel. Toltunnel over de A4, A20 en de A24.
1: Een bezuiniging waar nog maar weinig aandacht voor is geweest, maar die grote impact heeft op reïntegratiebedrijven. Zometeen meer over de gevolgen.
2: Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
3: In symfonische sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsou, Thomas Olijmans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische sessies, vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Koffie?
10: Ja, lekker.
9: Dan gaan we naar Leeuwarden.
10: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
9: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
10: Dat is leuk. Ik ga mee.
9: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De grootste bezuinigingen op de sociale zekerheid, de WW, BIA, de AOW, die zijn van tafel. Maar een andere bezuiniging heeft nog maar amper aandacht gekregen. Het kabinet wil de komende jaren flink snijden in de budgetten van de zogeheten reïntegratiebedrijven. Van de 228 miljoen die er nu voor staat, wordt ruim de helft geschrapt. Wouter van der Haar is van OVAL, dat is de branchevereniging van reïntegratiebedrijven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: U heeft zelf ook zo'n bedrijf. Wat doet u?
12: Ja, dat klopt. Ik ben directeur-bestuurder van de Jobstapgroep. En wij hebben een aantal organisaties die zeer missiegedreven zijn en die de kloof tot de arbeidsmarkt proberen te overbruggen voor mensen die nog te maken hebben met onbenut talent.
1: En hoe doet u dat?
12: Ja, we hebben zeer gedreven jobcoaches in dienst. En die kunnen echt die kloof overbruggen. Dus dat gaat echt om het kennen van de werkgever, het kennen van de regionale arbeidsmarkt. Maar vooral ook het kennen van de uitdaging waar de persoon mee geconfronteerd wordt. En dat kan bijvoorbeeld het zijn het hebben van een niet aangeboren hersenletsel. Het kan zijn dat iemand doof of slechthorend is. Maar wat we ook steeds meer tegenkomen is psychische kwetsbaarheid als reden waarom mensen nog niet meedoen op de arbeidsmarkt.
1: En die mensen lukt het niet zelf om een nieuwe baan te vinden of überhaupt om een baan te vinden. En daarvoor begeleidt u ze dan?
12: Klopt inderdaad.
1: Ja. Nou gaat het kabinet dus bezuinigen op die middelen. Wat betekent dat voor jullie cliënten?
12: Nou, het beeld wat gewoon heel vaak er is, is dat reïntegratie nodig is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat scholing ook nodig is. En wat het kabinet nu lijkt te kiezen is een pot van 100 miljoen extra voor scholing. Om die kloof naar de arbeidsmarkt te overbruggen. En we denken in Nederland heel erg vanuit vraag en aanbod. Hè? Dus je ziet dat er heel veel vacatures zijn. En er zijn heel veel mensen die op de bank zitten en niet mee kunnen doen. Dan hebben we vanuit overheid.

0: ook de campagne Kansbanken gelanceerd om daar extra aandacht voor te vragen. Maar het is gewoon niet een Excel-exercitie waarbij je die kolommen bij elkaar optelt en dan tot een passende match komt. Heel vaak is er een reden waarom iemand niet aan het werk gaat. En dat is soms is dat een cognitieve uitdaging of het niet aansluiten op de arbeidsmarkt door het ontbreken van de studie. Maar heel vaak is dat dat iemand niet gelooft dat hij het kan. Of dat iemand door angsten thuis zit en de deur niet uitkomt. En juist, juist voor deze groep mensen is het nodig dat je achter de voordeur mag komen. En dat je naast iemand staat en dat je zegt, ik geloof in jou en ik ga jou helpen, want ik ken veel werkgevers. En die staan te springen om jouw talent. En ik wil daar een soort makelaar in zijn. En dat is wat het vak van jobcoaches behelst.
1: Ja.
0: Daar gaan we wat onzorgvuldig mee om op het moment, vind ik.
1: Ja, want het helpt die mensen. Voor die mensen is het fijn dat ze mee mogen doen, hè, dat ze een baan krijgen. Maar het bespaart op termijn dan ook geld wanneer ze werken.
0: Ja, dat is ook zeker zo. Kijk, we hebben iedereen nodig op het moment. En er zijn gewoon heel veel mensen die nu niet meedoen en die heel graag mee willen doen. En die dat ook kunnen. En er zijn ook ontzettend veel werkgevers die daarvoor openstaan. Alleen je moet ze bij elkaar zien te brengen.
1: Ja,
0: en
1: daar ben je
0: dat is een vak
1: voor.
0: Apart. Ja, daar staat gewoon een hele mooie infrastructuur voor.
1: Maar hebben jullie dan van het kabinet gehoord waarom juist hier dan op bezuinigd wordt?
0: Nee, dat is een beetje het opmerkelijke. Er is natuurlijk veel aandacht gegaan naar naar het feit dat de uitkeringen aangepast zouden worden. En dat lijkt nu van tafel. Daar zijn we ook heel erg blij mee, want dat moest ook gebeuren. Maar het is gewoon opmerkelijk stil rondom reïntegratie. En de uitleg die wij ontvangen is dat er meer zal gaan naar leven lang ontwikkelen. Wat natuurlijk ook een hele mooie beweging is. Alleen er zijn gewoon heel veel mensen waarvoor die regeling niet de oplossing zal zijn om die kloof naar de arbeidsmarkt te overbruggen.
1: Ja.
0: En daar gaat gewoon heel veel talent mee verloren die we elkaar nodig hebben op de arbeidsmarkt.
1: Nou, dan gaat het om private reïntegratiepartijen. Kan het ook zijn dat ze u gewoon te duur vinden in het kabinet?
0: Nou, dat zou kunnen. Ik moet zeggen dat dit gaat echt om hele missiegedreven organisaties. Ik ben zelf bestuurder van de Jobstopgroep, van Stichting Jobstop, ook een social enterprise is. Dus daar zit een heel breed scala van partijen die we allemaal nodig hebben. En die, wat mij betreft, heel missiegedreven bezig zijn. En,
1: je kunt missiegedreven zijn en geld tarieven verdienen. Hè? Dat hoeft elkaar niet te bijten.
0: Nee, absoluut. Dat is ook zo. Nee, kijk, en het is zo, als we hebben gezien wat UWV de laatste jaren goed is gedaan. UWV heeft de toegang tot reïntegratie landelijk voor mensen uniform gemaakt. UWV heeft daar heel veel verschillende specialisten voor, die regionaal daar actief voor zijn. En die werken met vaste tarieven voor zowel de reïntegratie als voor de jobcoaching. Dus ik weet niet of we daar als branche te duur voor zijn. Dat tarief wordt gesteld door de overheid. En het is aan de partijen zelf om daarop in te schrijven en de diensten aan te bieden.
1: Dank u wel. Wouter van der Haar van reïntegratiebedrijf Jobstop Groep. Het is 7:12. Oekraïne heeft dit weekend opnieuw een mes in de rug gekregen van de Amerikaanse president Trump. Niet alleen maakt hij afspraken met de Russische president Poetin over de levering van Russische olie aan de VS. Later zei hij ook dat Zelensky maar beter kon vertrekken omdat hij niet genoeg doet om een eind te maken aan de oorlog met Rusland.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war.
1: Er moet maar een nieuwe leider komen die een deal kan maken. En als ik president was geweest, hadden we deze oorlog überhaupt nooit gehad, zei Trump. Hubert Smeets van platform Raam op Rusland, Oekraïne en Belarus. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Heeft Zelensky iets gedaan waardoor Trump dit nu allemaal zegt en doet?
3: Nou, wat Zelensky gedaan heeft, is de afgelopen maanden de droneaanvallen op met name Russische olieraffinaderijen, opslagplaatsen en oliehavens verder opvoeren. En daarmee, beweert Trump, heeft Zelensky de wereldprijs voor olie opgevoerd. En dat komt slecht uit aan de vooravond van de verkiezingen voor het parlement in Amerika. Dat is denk ik wat Zelensky gedaan heeft. Maar Zelensky zelf heeft eigenlijk altijd geprobeerd, de afgelopen maanden ook, de deur richting het Witte Huis open te houden. En zelfs afgelopen weekend, toen hij toch echt bedonderd werd door Trump, terwijl zijn ambtenaren in Florida aan het vergaderen waren met Europese delegaties. En Amerikaanse afgevaardigden van Trump over een mogelijk bestand en andere kwesties die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld de veiligheidsgaranties die daarvoor nodig zijn en de wederopbouwplannen die nodig zijn om Oekraïne er bovenop te helpen. Terwijl zij aan het praten waren in Florida, belde Trump met Poetin over die dieseldeal. En zelfs toen hield Zelensky nog een deurtje open. Maar feit is wel dat in Kiev het geduld met Washington op is. Dat klinkt een beetje gek, maar Kiev voelt zich zo alleen gelaten.
1: Ja.
3: Dat ik het gevoel heb dat die deur naar Washington wel steeds minder echt open staat, maar meer symbolisch alleen.
1: Maar want denken ze dat ze echt die Amerikaanse steun aan het verliezen zijn?
3: Nou, dat zijn ze werkelijk, want ook dit weekend heeft Trump volgens de Financial Times een plan voorbereid om ook Europese landen te verbieden Amerikaanse wapens door te verkopen aan Oekraïne of uit eigen opslag te leveren aan Oekraïne. Dus met andere woorden, niet alleen deze symbolische dieseldeal met Poetin is aan de orde, maar misschien ook wel een veel concretere wapenembargo voor Oekraïne vanuit Amerika. En dat kan je niet anders interpreteren dan het verlies van Amerikaanse steun.
1: Ja.
3: Dat is eigenlijk vandaag ook wel. Pardon? Ja.
1: Nou ja, tegelijkertijd weten we ook dat het bij Trump morgen weer anders kan zijn.
3: Jazeker. En daarom heeft ook Rusland tot nu toe heel mager gereageerd op dat idee van Trump gisteravond dat er per onmiddellijk ingang een wapenstilstand zou zijn. Heeft Rusland tot nu toe niet concreet gereageerd. Wel net een kwartier geleden heeft de woordvoerder van Poetin laten weten aan de Russische pers dat een deal mogelijk is, maar dat dan, gek, dat zei Trump ook dit weekend, maar dat dan wel Zelensky moet opstappen als president. Want met deze Zelensky is een regulering van het conflict, zo zei Peskov, de woordvoerder van Poetin, niet mogelijk. Dus met andere woorden, het Kremlin heeft niet gereageerd op die wapenstilstand die Trump zei te hebben uitonderhandeld, maar heeft wel de bal ingeschoten die Trump ook al had voorgelegd, namelijk Zelensky moet weg.
1: Ja.
3: En zonder Zelensky kunnen we wel tot vrede komen.
1: En als je zegt, gek, bedoel je dan van ze maken gebruik van die uitspraken, of dat het er gewoon over gegaan is in overleggen tussen Amerika en Rusland?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk het laatste. Ik denk dat op dit moment de lijntjes tussen Washington en Moskou aanzienlijk hechter zijn dan tussen Washington en Kiev.
1: En dat is natuurlijk voor Kiev echt slecht nieuws.
3: Ja, dan hangt alles van Europa af. En Europa heeft tot nu toe wel positief gereageerd op mogelijke wapenstilstandplannen. Zelensky zelf trouwens ook. Hij zei als die wapenstilstand voor 60 dagen kan worden afgekondigd, dan zijn wij in staat in Oekraïne om verkiezingen te houden voor het presidentschap. In het parlement, zelfs daarin ging Zelensky mee. Maar als Europa niet werkelijk verder komt dan woorden en niet in staat is om nadrukkelijk ook een veiligheidsplan voor Oekraïne te formuleren, dan staat Oekraïne wel behoorlijk alleen, ja.
1: Ja. En dan ook nog zwaar onder vuur de laatste tijd.
3: Ja, dat is vannacht wel rustig gebleken. Dus het lijkt erop alsof impliciet ook Rusland even pas op de plaats maakt wat betreft de bombardementen op de grote steden en burgerdoelen in die regio's. Oekraïne zelf heeft ook vannacht, zoals ik het heb begrepen, geen droneaanvallen uitgeoefend op raffinaderijen of inmiddels ook datacentra van Yandex, het Russische Google. Maar of dat werkelijk stand houdt, dat is maar de vraag. En vandaag zegt Trump dit, morgen zegt hij weer dat. En dat maakt het eigenlijk ook voor Kiev onmogelijk om een lijn uit te zetten. Zelensky is continu bezig om de Amerikaanse pers te bedienen met reacties op wat Trump nu weer doet. Omdat hij ook wel weet dat over 3 weken, als de parlementsverkiezingen voorbij zijn, de verhoudingen in Washington weer anders kunnen zijn. Dus hij houdt de bal rollend, om maar zo te zeggen. Hij probeert tijd te winnen tot begin november. Maar het is bijna ondoenlijk geworden.
1: Dank. Hubert Smeets, Ruslandkenner. Gaan we door met nieuws over Rusland, want dat land heeft de rol gespeeld in het Brexit-referendum. Dat zegt de Britse premier Burnham.
4: Hij schoof aan in de podcast The Rest is Politics. Burnham zegt daar dat Rusland misinformatie verspreidt en zo een rol speelt in de Duitse politiek. En ook dat er Russische inmenging was tijdens het Brexit-referendum.
5: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
4: Regeringen onder leiding van de conservatieven hielden altijd vol dat er geen geslaagde Russische inmenging in het referendum was. Burnham zegt dus van wel, al geeft hij daar geen bewijs voor. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt geprobeerd om een grotverkenner te redden. Dat meldt de Italiaanse krant ANSA. Een bekende speleoloog is 10 meter onder de grond vastkomen te zitten na een aardverschuiving. Volgens het persbureau leeft de man nog wel, maar hoe die eraan toe is, is niet bekend. De reddingswerkers proberen nu steen voor steen de grot vrij te maken. Meer dan 30 technici van het Nationale Korps voor Alpine en Speleologische Redding, brandweerlieden en artsen zijn ingeschakeld om de speleoloog te redden. We hadden het er een half uurtje geleden ook al over. In België is vandaag een landelijke stakingsdag. En ook de collega's van de VRT doen eraan mee. De nieuwsbulletins op de Vlaamse radio begonnen vanochtend daarom met deze melding. De
6: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
4: Ook in het openbaar vervoer, op scholen en bij de Belgische post wordt er gestaakt. En Amerikaanse senatoren komen in verzet tegen de Russische dieseldeal van president Trump, meldt NBC. Trump besloot om sancties tegen Rusland in te trekken, zodat dat land diesel op de markt kon brengen. Volgens de senatoren breekt de president de wet daarmee. Zij zijn niet geraadpleegd en hebben geen uitleg gekregen, terwijl dat wel had gemoeten. Ze willen dat Trump zijn besluit terugdraait. Het verzet komt van democraten, maar ook uit Trumps eigen partij. Twee van de initiatiefnemers van het statement zijn republikeins.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
7: De ochtendspits verloopt tot dusver vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort gebeurde daarbij een ongeluk. Tussen Kootwijk en Voorthuizen is de vertraging nog een half uur. De weg is inmiddels wel weer vrij. Bij Rotterdam zijn wat extra problemen op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 3 kwartier vertraging na een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Een wedstrijd onder hoogspanning in Engeland op Anfield. Voor het eerst nadat bekend werd dat Manchester City langdurig de financiële regels van de Premier League heeft overtreden, speelde de club weer uit tegen Liverpool. En daar vonden de Liverpool supporters wat van.
9: I'm a Liverpool supporter. I don't want tainted titles. I just like some justice.
10: How hostile is going to be, do you think, for City?
11: It's really hostile, yeah. Because they've just took loads from us all the year and the memories and all the Premier Leagues. I hope we just go and get it all back.
1: Gaan het allemaal terugkrijgen. Sportcommentator Suze van Kleef, dat was voor de wedstrijd. Hoe was het tijdens de wedstrijd in het stadion?
12: Nou, ook wel koortsachtige atmosfeer hoor, op Anfield. Toen de stadionspeaker de opstelling van City opnoemde, was het boegeroep oorverdovend. Er waren spandoeken, onder andere eentje die verwees naar het Oasis nummer Wonderwall. Het zijn bekende fans van Manchester City. And after all, you really robbed us all, stond erop. Dus uiteindelijk hebben jullie ons allemaal beroofd. Ander spandoek, een hele generatie supporters belazerd. En weer een ander met al jullie sterren vervagen. Er waren spreekkoren van supporters die riepen, ze gaan degraderen, degraderen, degraderen. En tot ver in de blessuretijd schreeuwden de Liverpool-fans valsspelers bij elke paas van City-spelers. Nou, die lieten zich dan weer niet kennen, want die wonnen uiteindelijk ruim, deze topper van Liverpool, 0-3. Ze gaven gewoon een pak slaag. En dat is ook knap na zulke weken. Zo is het ook, dat je je niet laat afleiden en gewoon je ding doet, een grote wedstrijd wint. Maar de vraag blijft wel, wat zijn deze overwinningen, deze punten, de koppositie van Manchester City nu uiteindelijk waard? Want City is al in beroep gegaan tegen de uitspraak van de onderzoekscommissie. Maar het Engelse voetbal, dat staat volledig op zijn kop. Als de uitspraak blijft staan en de straffen voor de fraude bekend worden, dan zullen er verregaande sancties zijn. Degradatie, enorme puntenminderingen, boetes, alles is mogelijk. Maar één ding is in ieder geval de komende tijd zeker, die vijandige sfeer van gisteravond zal de nieuwe standaard zijn voor de komende tijd. Want de verontwaardiging en ook de haat van andere clubs en de supporters jegens City is echt heel groot. Dus ja, dit is de nieuwe werkelijkheid. Dit zal elke uitwedstrijd het geval zijn voor City.
1: Ja, dan is het in onze eigen Eredivisie een stuk rustiger. Want die is ook weer van start gegaan na de interlandperiode met een nieuwe koploper.
12: Jazeker, Feyenoord is het. Ik denk dat we een paar conclusies kunnen trekken na dit weekend. Een nieuwe lijstaanvoerder dus, want Feyenoord won de topper tegen de oude koploper AZ met 2-0. echt wel indrukwekkend hoe snel Feyenoord alles op de rit heeft dit seizoen. Met een nieuwe trainer, ook een deels nieuwe selectie. En hoe goed het ook speelt. Kwalitatief goed, leuk om naar te kijken. En ook als het moet, verdedigend goed en als team. Dus dat is echt wel goed om te zien hoe Van Bronckhorst dat voor elkaar heeft gekregen. PSV, de nummer 2, op 1 puntje afstand. Deed ook goede zaken met overwinning op Heerenveen. Ook 2-0 werd het daar. Evenveel punten als PSV heeft AZ dan weer. Maar de Alkmaarders hebben een minder doelsaldo en dus voorlopig een derde plek. Een andere conclusie is dat Twente en Ajax voorlopig een beetje achterop raken na puntverlies dit weekend. Twente speelde 1-1 gelijk tegen Fortuna. En Ajax heeft nu al 5 punten achterstand op de nummer 1 door weer puntverlies in eigen huis. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC. En Ajax haakt dus voorlopig eventjes af in de strijd om het kampioenschap. Moet veel minder wisselvallig gaan worden en vooral gewoon eens een paar keer achter elkaar gaan winnen. Dan een conclusie onderin. ADO en Telstar schoten niet veel op met hun 2-2 gelijkspel. Wel een leuke wedstrijd was het, daar was ik zelf. ADO blijft 17e, Telstar die zakt naar plek 15. En Cambuur deed juist wel weer uitstekende zaken door een nip van de concurrent PEC te winnen. Cambuur naar plek 12, PEC staat op plek 16. En helemaal onderaan staat Willem II, dat ja, weer verloor.
1: Gaan we naar iemand die een topweekend had? Max Verstappen. Het gaat wel steeds beter lopen, hè?
12: Ja, de auto wordt steeds beter, waardoor Verstappen zijn kwaliteiten uiteraard nog meer kan laten zien. Verstappen won de laatste 2 Grand Prix, had bij de laatste 5 een podiumplek. Nou, hij won dus ook in Singapore. Er is een duidelijk stijgende lijn. Hij zei na afloop, de laatste races waren positief, dat is fijn om te zien. Er is veel motivatie in het team om meer goede resultaten neer te zetten. Ik geniet ervan om met ze te werken en hopelijk kunnen we nog wat meer plezier hebben richting het einde van het jaar. Nou, dat plezier hebben, dat is voor hem het belangrijkste, dat benadrukt hij nog maar eens. Verstappen wil voor dagsuccessen gaan, omdat het hem niet meer uitmaakt of hij tweede, derde of vierde wordt in het WK. Want die eerste plek, ja, die is al wel vergeven. WK-leider Kimi Antonelli, die staat op eenzame hoogte, kan bij de volgende Grand Prix over 2 weken voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen worden. Maar nog even terug naar Verstappen. Dit weekend, de overwinning in Singapore was toch ook wel een speciale, want die ontbrak nog op die overvolle erelijst van Verstappen. 10 keer is scheepsrecht bij hem. Eindelijk won hij ook deze Grand Prix na 10 keer proberen. En daar was hij ook heel blij over. Hij zei, het heeft even geduurd, maar nu ging het eindelijk goed. Nou, we hebben hem dit seizoen wel eens chagrijniger gehoord. Zo is het ook na zo'n raceweekend.
1: Suze, dankjewel.

0: trace you and move over, darling.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: NPO Radio 1.
10: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een kappersoorlog. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland waar de dieren zaten weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan.
10: Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, het was flink koud vanmorgen.
12: Zeker, op sommige plaatsen temperaturen onder de 5 graden. En zeker diep landinwaarts is dat het geval. En je ziet daar ook hier en daar wat nevel- of mistbankjes op de weilanden. Het zou her en der nog wat voor overlast kunnen zorgen, maar op de meeste plaatsen stelt dat weinig voor. En is het helder en dan gaan we vandaag een dag tegemoet met flink wat zon. Ook wel wat stapelwolken, het blijft droog. Later op de dag in het westen meer bewolking. En de temperaturen op een heel behoorlijk niveau, zo'n 15 tot 19 graden. Het warmste in het zuidoosten.
10: En de komende dagen?
12: Ja, het blijft voorlopig vrij zacht met morgen ook zo'n 17, 18, 19, misschien zelfs 20 graden in het zuidwesten van het land. Morgen is het wel een regenachtige boel, dat wel. Bewolking blijft de overhand houden. In eerste instantie stellen de hoeveelheden de neerslag weinig voor. In de loop van de middag trekt er een wat actiever gebiedje over. En daarna in de avond en in de nacht naar woensdag klaart het dan langzaam weer op. Woensdag overdag hebben we dan weer geregeld zon en blijft het droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan weer zo'n 17 graden.
10: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
13: Nou, de ochtendspits verloopt op zich vrij normaal. Als je kijkt naar de hoeveelheid files, de meeste staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. De files die er echt uitspringen, die staan op de A15 richting Europoort. Daar staat tussen knooppunt Benelux en Rozenburg 9 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Verder is het goed, meestal op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder, 20 kilometer stilstaand verkeer met een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht.
10: Voor de tweede keer hebben Houthi-rebellen de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh geraakt. Zo onze correspondent. Ster.
14: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
15: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
16: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
17: Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist?
18: NRV.
19: Ja! Of New York leren kennen als een New Yorker?
18: NRV.
17: Of de middernachtzon zien op de Noordkaap?
19: NRV. Of naar de Highlands van Schotland? NRV.
20: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry, bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh geraakt. Er viel 1 dode, 11 mensen raakten gewond. Zaterdag werden 12 mensen gedood en honderden raakten gewond. Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. En Saoedi-Arabië dreigt met zware vergeldingsacties. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, of zijn ze daar inmiddels al mee begonnen?
27: Voor nu hebben Saoedische gevechtsvliegtuigen de luchthaven van de Jemenitische hoofdstad zwaar onder vuur genomen. En zijn er allerlei militaire linies in de provincie Sada zwaar geraakt. Tientallen luchtaanvallen per dag. En wordt er gevochten rondom de stad Taiz. We horen over bijna 100 doden in Jemen. Maar de verwachting hier in de regio is dat dit eigenlijk pas het begin is. Dat er nog van alles gaat komen. Zeker omdat we gisteren niet alleen aanvallen op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh zagen. Maar ook op het vliegveld van bijvoorbeeld Dammam. Een belangrijke stad voor de olieindustrie in het noorden van het Koninkrijk. Saoedi-Arabië wordt de afgelopen dagen in het hart geraakt. En ja, dat zullen ze niet laten passeren.
10: Dat de Houthis dit voor elkaar kregen, werd daar rekening mee gehouden dat ze tot zoiets in staat waren?
27: Ik denk dat velen het misschien ergens wel wisten dat dit zou kunnen, maar het zeker niet hadden verwacht. En dat zie je wel, ongeloof, niet alleen in Saoedi-Arabië, ook breder in de regio, dat dit nu gebeurt, dat dit kan, een nachtmerrie die werkelijkheid wordt. Want Saoedi-Arabië heeft veel meer te verliezen dan de Houthis. Ze hebben jarenlang toegewerkt naar waar ze nu zijn. Ze zijn een belangrijke, zo niet de belangrijkste speler in de regio. En destabilisatie kan natuurlijk allerlei gevolgen hebben. Ze willen juist die veiligheid veilige haven zijn. Zijn jarenlang bezig geweest grote internationale investeerders aan te trekken. Werkte enorm aan hun contacten, hun reputatie. En hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het zal worden er weer uit te komen natuurlijk.
10: Maar we hebben best wel van aanvallen op Saudi-Arabië gehoord de afgelopen maanden. Ook vanuit Iran bijvoorbeeld. En dan hoorde je altijd van, ja, ze onderscheppen eigenlijk alles. Hoe komt het dat ze deze keer niet hebben kunnen onderscheppen?
27: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe kan dit? En niet één keer een voltreffer, maar eigenlijk keer op keer nu bijna elke dag. Ze lijken dus niet in staat het land op zulke belangrijke plekken te beschermen, terwijl ze zo goed weten dat die veiligheid en stabiliteit cruciaal is voor al hun toekomstplannen en natuurlijk voor de veiligheid van hun burgers, vliegvelden al helemaal. Daarom hebben ze jarenlang miljarden geïnvesteerd in de nieuwste Amerikaanse wapens. Gigantische budgetten zijn daar naartoe gegaan. Luchtafweer natuurlijk ook. Maar daarmee kunnen ze op dit moment dus maar het land niet beschermen. En de wapens van de Houthis zijn duidelijk beter geworden. Nieuwe wapens, nieuwe technologie. En dit is nu dus het gevolg.
10: Ja, want mensen in Saudi-Arabië merken dit dus echt wel.
27: Ja, je ziet, kinderen gaan deze week niet naar school, doen school online. Mensen werken thuis, luchthavens in het land zijn deels of helemaal gesloten. En ja, als ik mensen spreek in Saudi, dan proef ik een zeker ongeloof. Ook omdat het jarenlang zo veilig is geweest eigenlijk. Er is hard gewerkt aan al die grootse plannen om de economie ook los te koppelen van de olie. De meeste mensen hebben een stabiel, een goed leven voor toekomstplannen. Dus dat is echt wel even omschakelen. Dat merk je echt. En net voor deze periode stonden er een aantal grote conferenties gepland, waar allerlei internationale gasten worden verwacht. Die conferenties gaan door. Er is er gisteren een begonnen, een energieconferentie. Eigenlijk alsof er niks aan de hand is. En ja, je merkt ook, kritische stemmen hoor je op dit moment eigenlijk niet uit Saudi-Arabië. Beeld en informatie is enorm beperkt. Zij bepalen het narratief en dat maakt het best wel heel lastig allemaal om een goed beeld te krijgen.
10: Krijgt Saudi-Arabië eigenlijk hulp van bondgenoten nu?
27: Ja, dat is hun vraag. Waar zijn de bondgenoten? Want ze hadden absoluut gerekend op de Amerikanen. In Trump dacht de Saudische kroonprins een trouwe vriend te hebben. Maar die bleek de afgelopen weken te druk en niet thuis. Dat is hard aangekomen. Het wordt spannend om te zien of dat nu met de escalatie van de afgelopen dagen, of dat nu gaat veranderen. En wat Israël gaat doen en hoe de nieuwe bondgenoten uit hun Mekka, dat nieuwe pact, die alliantie met Pakistan en Turkije, zich zullen gaan opstellen. Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen? En in de tussentijd houden zoveel mensen hun hart vast, zeker ook andere golfstaten natuurlijk, de Emiraten, Qatar, die hier absoluut niet in willen worden meegezogen.
10: Daisy, dankjewel. Midden-Oosten correspondent Daisy Moore.
0: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
1: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Ik heb een vraagje over de Nederlandse brandweer.
0: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
3: U hebt het nu over het verhaal die, u moet zeggen het verhaal dat.
1: Reactie aan de redactie.
4: Tussen 9 en half 10.
5: Kunnen jullie daar iets over vertellen?
10: De provincie Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Dat schrijft RTV Noord.
11: Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in de provincie er nu al zouden staan, zou er niet genoeg drinkwater zijn voor iedereen. Daarvoor waarschuwt waterbedrijf Groningen. De nieuwbouwwoningen zouden standaard gebouwd moeten worden met waterbesparende maatregelen, zegt het bedrijf.
6: Als je dan kijkt naar de plannen, 30.000 woningen zouden erbij moeten komen. Als je daar wel drinkwaterbesparend zou bouwen, dan scheelt het maar zo 800.000 kuub. Afronden boven 1 miljoen kuub per jaar. Dat kan wel een verschil zijn tussen het noodzakelijk zijn van het bijbouwen van productiecapaciteit of niet.
11: Volgens het waterbedrijf Groningen moeten er meer winningslocaties bijkomen om de grotere vraag naar drinkwater aan te kunnen. Bijna 90% van de mensen in Overijssel heeft nog geen volledig noodpakket in huis. Dat schrijft RTV Oost op basis van onderzoek. Het merendeel van de ondervraagden heeft het noodpakket nog niet op orde dus. Ruim 12% heeft een volledig noodpakket in huis, zoals de overheid adviseert. Dus met water, eten en een radio op batterijen. Vooral 60-plussers hebben de boel op orde. Ruim de helft zegt een deel van het noodpakket in huis te hebben, terwijl bijna een derde van de ondervraagden geen noodpakket heeft klaarliggen. Omroep Gelderland ging naar Oldebroek. In die plaats was veel te doen rondom Coming Out Day gisteren. De gemeenteraad besloot eerder om het queerbeleid in te trekken en geen regenboogvlag te hijsen. Meerdere inwoners waren het daar niet mee eens, zoals Jan van 84. Hij hing de vlag zelf op, maar daarop werd zijn vlaggenmast vernield en de vlag gestolen. Jan vindt het onbegrijpelijk.
4: Wat zal ik zeggen, wat doet dat met je? Ik vind het schandaal.

0: En ik ben er verschrikkelijk kwaad over. Want dat is het gewoon. Hoe ze over de vraag denken, moeten ze zelf weten. Maar dit is het toppunt. En ik ben er helemaal klaar mee, met die gasten.
1: Jan was niet de enige. Volgens Omroep Gelderland zijn in Oldebroek op minstens 6 plekken regenboogvlaggen gestolen. En Anne uit Etten-Leur heeft gisteren de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug. En ook droeg ze het masker op haar hoofd. Met haar actie heeft ze ruim 10.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. Anne had het moeilijk onderweg. Omroep Brabant ving haar na de finish op.
2: Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja.
3: En dan was het nog een lange weg.
2: Heel lang. Ja. Maar we zijn er. Ja,
1: marathon is natuurlijk sowieso wel pittig, maar met zo'n apparaat erbij helemaal. Anne's zoon heeft CCHS. Dat is een zeldzame aandoening waardoor hij vooral 's nachts stopt met ademen.
4: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: De ochtendspits verloopt over het algemeen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Een enkele file valt op. Op de A16 Breda richting Rotterdam is vanmorgen weer behoorlijk wat vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk. De vertraging is daar een half uur. Op de A58 Tilburg richting Breda zien we het gevolg van een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en knooppunt Galder. Nu 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging. Maar de weg is wel weer vrij.

0: Black crows, hard to handle. 60 dierentuinen telt Nederland. Dierentuinen die graag willen investeren in het welzijn van dieren lopen vaak aan tegen regels die daarvoor gelden. Terwijl de dierentuinen die daar niets aan veranderen en steeds meer achterop lopen op nieuwe inzichten, daar juist geen last van hebben. Staatssecretaris Silvio Erkens wil daar wat aan doen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Mieneke Schoos, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lopen dierentuinen dan nu vast?
1: Ik denk dat de dierentuinen die echte vooroplopers zijn en continu willen investeren en verbeteren en vernieuwen, dat die soms vastlopen in de regelgeving, omdat je heel veel regeldruk ervaart. En op het moment dat je verder wil, ja, kan dat soms afremmen. En daar laten we ons niet door afremmen, maar het is wel een extra last.
0: 60 dierentuinen, dat leek mij best veel. Wanneer is een dierentuin een dierentuin?
1: Ja, een dierentuin onder de Nederlandse wet is een locatie waar meer dan 10 exotische diersoorten zich bevinden en daarnaast een x-aantal dagen per jaar open zijn voor het publiek. Dus op het moment dat je stel je hebt een vlindertuin en je bent maar 3 maanden per jaar open, maar je hebt meer dan 10 soorten vlinders, dan heb je al een dierentuinvergunning of een opvangcentrum wat open is. Dus het is een hele brede en diverse branche. En ik denk dat wat nu Erkens eigenlijk voorstelt, is ook dat daarnaar wordt gekeken. Wat is nu precies een dierentuin?
0: Ja, en wat zijn dan de voorlopers op het gebied van dierenwelzijn?
1: Ja, ik ben de directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Daar zijn de 13 grote, moderne, professionele dierentuinen bij aangesloten. Ook allemaal lid van de Europese Dierentuinvereniging. En die willen wel heel graag vooruit. We hebben in totaal meer dan 10 miljoen bezoekers per jaar. En we willen gewoon vooruit. En onder de Europese wetgeving en ook onder de Europese Dierentuinvereniging hebben we al heel veel regels, guidelines waar we aan willen en moeten voldoen.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar al heel veel kennis en ambitie zit.
0: En wat zijn dan de dierentuinen die achterlopen?
1: Ja, dat zijn vaak de niet verenigde dierentuinen. Soms wordt er ook helemaal niet geïnvesteerd. Kijk, als je 10 jaar lang niks doet, dan komt de overheid helemaal niet meer op je stoep.
0: Ja.
1: En dan kun je achter gaan lopen. Er zijn ontzettend veel nieuwe inzichten in wetenschappelijke literatuur. Met kennis die je opdoet op het moment dat je dieren houdt. Dat betekent wel dat je continu moet vernieuwen en verbeteren. Anders ga je achterlopen.
0: Want kunt u voorbeelden geven van de dierentuinen die dus heel graag juist wel het willen verbeteren? Ja. Waar ze tegenaan lopen?
1: Ja, de regeldruk is zodanig dat het echt heel detailistisch is. Dus op het moment dat je, stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die ene individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis. Want we zijn allemaal lid van de Europese Dierentuinvereniging. En we hebben al die voorwaarden aan waar we moeten voldoen.
0: Maar hoe moeilijk is het om even dat af te vinken? Nou, oké, dan zetten we het voerbakje daar. Oké, zorgen we dat de verwarming goed is.
1: Ja, nee, maar we zorgen ook dat de verwarming goed is. Ja. En dat het voerbakje op de juiste plek staat. Maar moet de overheid dat allemaal controleren? Dat is zeker de vraag.
0: Ja, maar in welke zin heb je daar dan last van, bedoel ik?
1: Nou, je moet het allemaal van tevoren aanvragen. En pas op het moment dat het dier in een nieuw verblijf gaat, komt de overheid keuren. Dus je hebt al die risico's die daarmee mee samenhangen. Op het moment dat de overheid zegt, nou, ik ben het toch hier niet mee eens, want ik heb een ander inzicht, dan moet je dat weer helemaal gaan aanpassen. En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis. En de overheid kan zich beter focussen op de achterlopers, om die daar te brengen waar we met z'n allen willen dat iedereen zich bevindt.
0: Dank u wel, Wieneke Schoot, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Vincent van Rijn, jij bent bij Artis in Amsterdam. Zijn de dieren daar eigenlijk al wakker?
2: Nou, sommigen wel, sommigen ook niet. Ik sta nu bij het vogelverblijf bij hem, samen met Tjerk ter Meulen. Hij gaat over alle planten en dieren in Artis. En wij staan nu bij de oranje kuifkakatoe. Nou, die is al wakker. Maar in datzelfde verblijf zit ook de familie Vietnam Fasant. Nou, die zijn allemaal nog lekker aan het slapen. Goedemorgen, Tjerk de Meulen. Ja, Artis is zo'n dierentuin die veel innoveert, renoveert. En u kreeg ook te maken met heel veel regels. Bijvoorbeeld bij het aquarium, waar wij Paul naast staan. Waar liep u nou tegenaan dat u zei, ja, nu wordt het inderdaad, gaat het wel een beetje ver, wordt het overdreven?
3: Ja, goedemorgen inderdaad. Nou, inderdaad, Artis is natuurlijk volop in beweging, zoals altijd. Het aquarium is een heel mooi voorbeeld. Een gebouw waar we ruim 5 jaar mee bezig zijn geweest om te renoveren. Er zitten zo'n 50 aquaria in. Nou, dan is het dus zo dat je per aquaria een vergunning aanvraagt. Wat op zich natuurlijk heel goed is, hè, want het is heel goed om door te geven welke soort je houdt, hoe de aquaria eruit zien. Maar soms gaat het net te ver en een voorbeeld daarvan is dat je bijvoorbeeld aan moet geven hoe groot de stenen in een bepaald aquarium zijn en waar je ze precies neerlegt. Terwijl dat iets is waar we eigenlijk flexibiliteit nodig hebben, want dat ligt er een beetje aan hoe die groep vissen zich daaromheen gedraagt. En misschien willen we ze wel in het ene seizoen meer naar links hebben liggen en het andere seizoen meer naar rechts. Dat zou dan betekenen dat we dan nou, per verandering eigenlijk weer opnieuw die vergunningsaanvraag zouden moeten doen. Ja, dat vinden wij een beetje zonde van de tijd, om zo maar even te zeggen. En daarnaast hebben we daarin ook onze expertise. Dat zouden we veel liever gewoon gezamenlijk met de overheden oppakken. Van, goh, hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we dit makkelijker maken voor beide partijen? Want het is voor beide partijen natuurlijk werk. Ja.
2: Gewetensvragen, doet u dat dan ook voor elk steentje, zo'n nieuwe vergunning aanvragen?
3: Jazeker doen we dat, voor ieder steentje.
2: Ja. Dat is het aquarium. Er is ook een nieuw leeuwenverblijf gekomen. Het zat eerst in een monumentaal verblijf. Ook daar was het weer ontzettend veel papierwerk.
3: Nou, kijk, het is een mooi voorbeeld van het leeuwenverblijf. Daar is het eigenlijk heel goed natuurlijk dat de overheid heel strikt met ons meekijkt. De leeuwen is een gevaarlijke diersoort. Dus heel belangrijk dat we dat goed doen. Dat er dan ook een inspectie van de overheid komt voordat de leeuwen in zo'n verblijf gaat. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. De leeuwen bij ons zijn natuurlijk verhuisd vanuit een monumentaal verblijf. Het zogenaamde Kerberterras. Wat we dan vervolgens weer aan hebben gepast voor ringstaatmakies. Daar hebben we natuurlijk te maken met een heleboel verschillende partijen die zich daarmee bemoeien. De monumentenzorg, welstand, een heleboel partijen die wat te zeggen hebben over dat verblijf. En dan dus ook weer, uiteindelijk de dierentuinvergunning die we daarvoor nodig hebben. Wat dus achteraf vergeven wordt in plaats niet vooraf. Ja.
2: Ja, maar die regels zijn natuurlijk niet voor niets. Ze moeten dieren ook beschermen. Loopt de dierenwelzijn geen gevaar als je die regels versoepelt?
3: Nou, nee, ik ben zeker helemaal niet tegen deze regels. Ik vind het heel goed ook dat er controle is. Ik denk alleen dat we gewoon gezamenlijk moeten kijken hoe ver dat gaat. De basis van een verblijf en de basis welzijn wat je in dier biedt, dat moet gewoon 100% op orde zijn. Ik denk alleen dat de detaillering, zoals de zitstok, zoals de steen, zoals de locatie van het voerbadje, dat die kennis wel voorhanden is bij de professionele dierentuinen.
2: Ja. We hoorden het net ook al in de uitzending, hè. In totaal zijn er wel 60 dierentuinen. Hoe voorkomt u nou dat die soepelere regels straks ook ten goede komen aan dierentuinen die daar misschien minder mee bezig zijn of minder geld voor hebben om daar voor dat dierenwelzijn te investeren?
3: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik denk ook dat een gesprek is wat gevoerd moet gaan worden. Hoe ga je dit gezamenlijk oppakken? Maar nu is het zo dat als je niets doet, er ook geen controle meer is. Dus verlies je het ook.
2: Ja, juist, zegt u, dierentuinen die veel doen, veel innoveren, hebben juist extra te maken met die regels. Dank, Tjerk de Meulen. We gaan nog even een rondje lopen door Artis. En later in de uitzending hebben we het dan over publieksinteractie. Bijvoorbeeld het voeren van dieren. Nou, ook daarin is er heel veel veranderd hier in Artis.
0: Verslaggever Vincent van Rijn.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
7: Nu kijk ik eigenlijk nog maar 1 hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
6: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, waarin hij terugblikt op zijn carrière.
5: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan, in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
13: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
13: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
17: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen, verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
18: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
19: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
20: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Honderden regionale fabrieken willen graag duurzamer worden, maar uit eigen onderzoek blijkt dat het lastig is. En het stroomnet is vol, merken steeds meer bedrijven. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: Honderden regionale industriebedrijven die willen verduurzamen zitten klem omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en de papier- en kartonindustrie willen graag overstappen op elektrische machines, maar daarvoor moet het stroomnet eerst worden uitgebreid. Dat proces duurt lang en is ingewikkeld, waardoor netbeheerders de bedrijven geen zekerheid kunnen geven. De industriebedrijven bungelen onderaan de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. Scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven krijgen voorrang. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind zelf was geluisterd. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is zondag 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 anderen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor het beschieten van olieinstallaties. Een deel van het strand van Scheveningen is urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Er werd rekening gehouden met een zeemijn. Wandelaars ontdekten het begroeide, bolle voorwerp van gistermiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
1: Dat is ongeveer het hoogtepunt van de ochtendspits, die op zich vrij gemiddeld verloopt. Maar goed, het is wel ongelijk verdeeld met de files. De meeste staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Nou, een paar files vallen echt op. In ieder geval op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel, 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam zien we vanmorgen weer veel oponthoud. Zo'n 3 kwartier tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk. En reken op een half uur vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum.
0: Honderden regionale fabrieken willen vanwege duurzaamheid graag overstappen op elektrische machines. Maar dat blijkt lastig. Zo'n reportage vanuit een baksteenfabriek.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodig.

0: eigen complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
3: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
7: Gaat digitalisering de zorg redden?
6: En wie draagt de zwaarste lasten?
7: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
8: Samen slimmer zorgen.
7: Vebego Zorgservice.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.

0: naam en het vertrouwde gezicht. Onelane. Jouw richting vooruit.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
5: Gaat digitalisering de zorg redden?
4: En wie draagt de zwaarste lasten?
5: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
6: Samen slimmer zorgen.
5: Vebego Zorgservice.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Regionale industriebedrijven zoals papier- en steenfabrieken en bakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die vervangen worden. Het liefst stappen ze dan over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Economieverslaggever Aida Brands ging langs bij een baksteenfabriek aan de Rijn.
10: Dit is echt het geluid van een keramische baksteen.
11: Ja, en hier is het allemaal om te doen, hè?
10: Ja, hier is het om te doen. We maken er ongeveer 70 miljoen per jaar. En wat je hier ziet is voornamelijk voor bestrating in steden, dorpen.
11: Jasper Vos, u werkt bij Wienerbergen. En jullie maken bouwmaterialen, maar hier in Nederland in het bijzonder vooral baksteen. Heb ik dat goed?
10: Ja, wij zijn een producent van bouwmaterialen. Dus we leveren ook een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse bouwopgave.
11: Deze bakstenen worden van klei gemaakt. En dat moet natuurlijk allemaal afgebakken worden. En daar zit gelijk ook jullie uitdaging, of niet?
10: Ja, daar zit energie in, maar uiteindelijk krijg je een product wat heel duurzaam is.
11: Nou, zullen we maar eens kijken hoe het wordt gemaakt?
10: Laten we dat gaan doen.
11: Hier in de fabriek zien we dat de klei op een band naar boven wordt gebracht. Maar dit is nog best wel grof, hè? Dit is nog niet klaar om bakstenen van te maken.
10: Nee, de echte bewerking die begint later. Dus gaan we zo kijken.
11: Het is goed te horen. Heel veel machines, heel veel lawaai. En dus is er heel veel energie nodig. Wat zijn de toekomstige alternatieven als gas niet meer een optie is?
10: Waterstof is een alternatief. Als je nu kijkt naar de huidige prijzen, als die nu beschikbaar zijn, is dat veel te duur. En het beschikbaarheid is ook maar niet. Waterstof moet geleverd worden via een netwerk. Dat wordt aangelegd, maar op dit moment kunnen we daar niet op aansluiten. En daarnaast is elektrificatie natuurlijk een mogelijkheid. Maar ook dan heb je te maken met de aansluiting op het net. Je kunt natuurlijk voor een deel keer dat zelf opwekken. Dat doen we ook al met onze huidige zonnepanelen. Je kunt nadenken over de plaats van een windmolen. Dat hebben we hier op deze locatie ook wel gedaan. Ook dan zie je wel dat vergunningsprocedures vaak lang duren, veel tijd vragen. En de uitkomst is vaak onzeker. Daarnaast, in de huidige situatie, als je nu zou zeggen, ik kies ervoor om meer te investeren in eigen energieopwek. Ja, dan gaat het eigenlijk niet, omdat je in tijden van overschot niet kunt terug. Aan het net. Nou, als je hier naar beneden kijkt, dan het zijn eigenlijk net broodjes uit de bakkerij. Dus hier zijn ze afgeperst. Hier is eigenlijk een gevormde steen, zoals wij dat noemen. Als je hem zou kunnen voelen, is hij gewoon nog zacht.
11: En nu moeten ze dus de oven in?
10: Hier worden ze eerst gedroogd. En het droogproces dat voeren we uit met restwarmte die van de oven afkomstig is. Dus dan verdamp je eigenlijk al het water, verdamp je eruit. Dan is hij al vrij hard, maar om echt te verduurzamen, om echt te kunnen gebruiken als een straatklinker, moet je dat afgebakken worden.
11: Nou, we staan weer even buiten. Wat hebben jullie nodig om, laten we zeggen, in 2050 volledig duurzaam te zijn?
10: Als je naar het industriële stuk kijkt, dan hebben wij met name zekerheid nodig over hoe die energieinfrastructuur zich naar de toekomst toe gaat ontwikkelen. Dus waar kunnen wij op rekenen? Waar kunnen we onze investeringen op?

0: opplannen? En hoe zorgen we ervoor dat we kostprijstechnisch ook tot een haalbare business case komen?
1: Ja, en hoe zeker is dat allemaal? Hebben jullie duidelijkheid?
0: Nee, op dit moment is dat nog wel onvoldoende duidelijk. Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt. Als ik kijk naar mijn collega's in het buitenland, Wienerwekker is een internationale groep, dan zie je bijvoorbeeld in België, daar is een volledige elektrische installatie neergezet. Hetzelfde is in Oostenrijk gebeurd. Mijn Britse collega's die schakelen binnenkort over naar waterstof.
1: Het kan dus wel.
0: Ja, het kan. Maar dan heb je wel die zekerheid nodig dat het er ook is als je het nodig hebt.
2: Zei Jasper Vos. Barbara Verwaaien is van Cluster 6, dat is een samenwerking van de regionale industriebedrijven, de overheid en netbeheerders. En ze vertelt hoeveel bedrijven in Nederland in dezelfde onzekerheid zitten als deze baksteenfabriek.
3: We hebben in Nederland zo'n 400 tot 500 van dit soort fabrieken in de regio. En die moeten allemaal de komende jaren hun grote vervangingsinvesteringen doen. En overal in Nederland sta je dan op een wachtlijst. Dus het gaat om heel veel fabrieken.
2: Ja. Want ja, als het gaat over grote industrie en verduurzaming, dan denk je natuurlijk al heel snel aan de Maasvlakte, aan IJmuiden, de Eemshaven. Maar deze bedrijven staan juist op andere plekken?
3: Ja, dit gaat om fabrieken in de regio. Hè. Dus papierfabrieken, voedingsmiddelenbedrijven, bedrijven die rubberen producten maken. Van allerlei soorten maakindustrie die wij in de regio hebben.
2: Ja, en dat daar noemen we Cluster 6, even bij elkaar gepakt als het ware. We hoorden deze baksteenondernemer net zeggen, ja, ik ga niet investeren zolang ik geen zekerheden heb.
3: Klopt.
2: Zou ze niet toch ook kunnen denken van, ik ga het gewoon doen?
3: Nou, dat is heel ingewikkeld, hè. Als je een huis wil bouwen, dan ga je ook eerst op zoek naar iemand die je huis kan tekenen. Dan ga je hem ontwerpen, dan ga je spulletjes kopen. Je hebt ook nog grond nodig. En voordat je echt de investering doet om dat huis te bouwen, wil je toch ook wel zeker weten dat je dat allemaal op een rij hebt. En dat je ook nog eens een keer een aansluiting hebt op het net. En dat zijn allemaal dingen voor grote bedrijven. Het gaat om grote investeringen. Dus al die randvoorwaarden wil je wel op orde hebben voordat je een miljoeneninvestering doet.
2: Ja, want tussenoplossingen, dat is moeilijk of zo niet onmogelijk?
3: Nou, dat is waar wij nu over nadenken en ook praten met de overheid en de netbeheerders en de regionale overheden. Kunnen we niet tot een transitieoverbrugging komen? En we hebben een planningsprobleem. Bedrijven die moeten vervangen, die zijn vaak te laat als ze moeten wachten op het net. En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie. En als het net dan klaar is, kunnen ze in één keer over op duurzame elektriciteit.
2: En wie moet daarover een knoop doorhakken, dat het ook echt gebeurt?
3: Nou, dat is best ingewikkeld, want dat moet met elkaar. Dit is niet zomaar geregeld, ook al doen we het voor de woningbouw bijvoorbeeld in Utrecht wel. Daar zijn Tennet en Stedin gasturbines aan het ontwikkelen om daar een woonwijk van elektriciteit te voorzien. Maar voor de industrie doen we dat nog niet echt. En dan moeten we uitzoeken van wie worden die assets. Hoe gaan we om met de CO2-uitstoot? Hoe gaan we om met de stikstofuitstoot? Dus dat zijn allemaal zaken die we nog moeten onderzoeken. Maar voor de industrie en het maken van de investeringen zou dat een hele mooie tussenoplossing zijn.
2: Dus er zijn wel een paar lichtpuntjes. U noemt net Utrecht. Maar in het grootste deel van Nederland is het wel echt een probleem aan het worden.
3: Nou, er zijn een heleboel lichtpuntjes gelukkig. Hè. Ik ben een positief mens. Er zijn ook heel veel bedrijven die wel op tijd een netaansluiting hebben aangevraagd en volop aan het verduurzamen zijn. Maar inderdaad, voor de bedrijven die de komende 10 jaar op de rol staan voor hun grote vervangingsinvesteringen, zou dit een oplossing kunnen zijn.
2: Ja, want het is natuurlijk gewoon dringend op dat net. De bedrijven zijn niet de enigen die energie nodig hebben.
3: Nee, dat klopt. Ja. En als we de industrie willen behouden voor Nederland en we willen ook een hele grote verduurzamingsgolf bewerkstelligen, dan zou zo'n transitieoverbrugging een van de oplossingen kunnen zijn.
2: Zei Barbara Verwaaien van Cluster 6. Spoorbedrijven en Stichting 113 komen met een landelijke preventiecampagne tegen zelfdoding op het spoor, dat schrijft het AD.
4: Het is de eerste keer dat er zo'n campagne komt. Eerst werd gedacht dat zelfdoding niet te veel aandacht moest krijgen, maar onderzoek laat volgens ProRail zien dat het

0: zorgvuldig bespreekbaar maken en het delen van hoopvolle verhalen een beschermend effect kunnen hebben. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan via het telefoonnummer 113 of via 113.nl. Oud-CDA-politicus Marnix van Rij zegt op de voorpagina van De Telegraaf dat hij geen fan is van de kabinetsplannen voor de Box 3-belasting. Van Rij stond zelf aan de wieg van een wetsvoorstel om vermogen meer te belasten. Volgens hem wil het kabinet de plannen die er nu liggen te snel invoeren. Hij is bezorgd over de dekking. Beleggers gaan belasting betalen over de winst die ze maken. Dat kost de schatkist 20 miljard in de komende jaren. Hoe dat opgevangen wordt, is niet duidelijk. Rusland heeft een rol gespeeld in het Brexit-referendum. Dat zegt de Britse premier Burnham. Hij schoof aan in de podcast The Rest is Politics en zei dat er Russische inmenging was tijdens dat Brexit-referendum.
1: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
0: Burnham gaf geen bewijs voor zijn uitspraak. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt geprobeerd om een grotverkenner te redden, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Een bekende speleoloog is 10 meter onder de grond vastkomen te zitten na een aardverschuiving. Volgens ANSA leeft de man nog wel, maar hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Reddingswerkers van verschillende organisaties proberen nu steen voor steen de grot vrij te maken. En mensen met slaapproblemen doen er goed aan om 's nachts een raam open te zetten of de thermostaat een graadje lager te zetten. Want de temperatuur in de slaapkamer heeft evenveel effect op het slaapritme als licht. Dat blijkt volgens BNR uit nieuw onderzoek. Volgens de onderzoekers kan dit de verklaring zijn waarom slapeloosheid in westerse landen zoveel voorkomt. Moderne, verwarmde en geïsoleerde huizen houden de temperatuur dag en nacht constant, terwijl een lagere temperatuur een prikkel is om in slaap te vallen.
2: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we net gehad. De spits is op zich vrij normaal verlopen, maar toch wel een paar wat langere files. De langste files van dit moment staan overigens in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, daar is de weg even helemaal dicht bij de Noordtunnel door een te hoge vrachtwagen. Erg lang is de file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Ridderkerk. Een half uur extra reistijd en 25 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Op de A58 gebeurde een ongeluk van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Nu een half uur vertraging. De rijbaan is daar inmiddels wel weer vrij.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Op een aantal scholen in Polen waren vorige week steekpartijen en dat leidt tot angst bij ouders. Kunnen onze kinderen nog veilig naar school? De Poolse premier Tusk zegt dat ook vandaag extra politie op scholen is ingezet.
5: Oczywiście będziemy kontynuować nasze prace także w kolejnych dniach. A więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
2: Ook de komende dagen blijven ons inzetten, zegt Tusk, doelend op de politie-inzet. Correspondent Christian Pauwen. Christian, over hoeveel steekpartijen gaat dit?
6: Nou, rond scholen in ieder geval om 3 incidenten en 1 verijdelde aanval. Daarnaast lees ik ook in Poolse media deze ochtend over nog eens 2 mesincidenten op andere plekken, onder meer in een ziekenhuis. Ja, dan vraag je je meteen af natuurlijk of hier ook weer een relatie mee is.
2: En het is, ja precies, want je vraagt je af, is het nou toeval? Beïnvloeden ze elkaar of is het georganiseerd?
6: Premier Tusk waarschuwt dat online geweld wordt verheerlijkt. Zo zou afgelopen vrijdag bijvoorbeeld ook een Bloody Friday zijn aangekondigd. Op sociale media werd het idee gecultiveerd dat er door heel het land meer aanvallen zouden uitgevoerd worden. En ja, autoriteiten waarschuwen ook voor het zogeheten copycat gedrag. Onderzoek naar waar dat dan is begonnen loopt nog. Maar het heeft in ieder geval tot heel het land tot veel paniek geleid. En ja, veel ouders hebben hun kinderen afgelopen vrijdag dus thuis gelaten. Maar ja, autoriteiten proberen dus duidelijk te maken dat ze met extra inzet voor die veiligheid kunnen zorgen.
2: En als het dan gaat over die verheerlijking van dat geweld, is daar dan ook van duidelijk van wie dat komt of van welke groep?
6: Het lijkt vooralsnog uit de extreme rechtse hoek te komen, waarbij vooral massamoordenaars toch verheerlijkt worden. Dan weten we dus niet per se 1 persoon met wie het begonnen is, maar het lijkt wel echt uit de extreme rechtse hoek te komen. Gaat het echt om nazistische content ook? We zien bijvoorbeeld ook uit onderzoek dat het gaat om de dader van Christchurch in Nieuw-Zeeland. Daarbij werden 50 moskeebezoekers gedood. En ja, ook wel opvallend is dat er daarnaast dan meteen in Polen gespeculeerd wordt over Russische betrokkenheid. De vraag is dan bijvoorbeeld of er vanuit Moskou via online campagnes dit soort geweld verder wordt aangemoedigd. Maar onderzoek dit onderzoek loopt nog. En zeggen autoriteiten ook, dit is nog niet vastgesteld. Het laat in ieder geval wel zien dat de schrik er flink in zit.
2: En de manier waarop de regering het probeert tegen te gaan, is dan dus die politie-inzet?
6: Ja, dat is een eerste belangrijke stap. 24.000 agenten die meer dan 15.000 scholen hebben gecontroleerd. En ook vandaag wordt er dus extra gepatrouilleerd. Maar verder wordt ook bijvoorbeeld gekeken naar dreigingen online. Extra gekeken naar de bedreigingen online. En wil Polen sneller optreden. We zagen vorige week ook dat er al een aantal mensen vanwege hun uitspraken online al werden ondervraagd. En ook wil de regering verder inzetten op psychologische hulp voor leerlingen en ook daarbij dan ouders betrekken om radicalisering te voorkomen.
2: Dit is dus echt wel een dreiging op die scholen. Was het ook nog zo dat gisteren een man is opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op premier Tusk? Dat is ook een dreiging. Het is al meer bekend over die mogelijke aanslag.
6: Nog niet heel veel details, behalve dus dat de regering, dat de autoriteiten hebben duidelijk gemaakt dat de man dusdanig concrete plannen had dat ze er echt van uitgingen dat het een hele serieuze dreiging was. En dat ze daarnaast het ook dusdanig gevaarlijk vonden dat het belangrijk was volgens autoriteiten om dit naar buiten te brengen. We weten weinig details over de dader, maar Poolse media melden dat deze man mogelijk contact zou hebben gezocht met een extreemrechtse club en zou hebben uitgesproken dat hij de premier en ook een minister zou willen doden. Nou, met alle mesincidenten van de afgelopen week kunnen we wel vaststellen dat het in ieder geval een tumultueuze week voor Polen is geweest.
2: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Het is 9 minuten voor 8:30. In Vlaardingen was gisteravond een explosie bij een kapperszaak. De afgelopen maanden waren er al een paar incidenten bij kapperszaken in Vlaardingen. Er waren vernielingen en ook explosies. Philip van Es is verslaggever bij Rijnmond. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Is er al meer bekend over wat er nou gisteravond gebeurde?
7: Ja, rond een uurtje of 11 is er een explosief hier voor de deur afgegaan. Dat heeft een hele harde klap gegeven. Dat is hier ook niet zo gek. Er staan huizen tegenover elkaar. Er is een hele grote vaart in het midden. Dus dat echoot lekker. Dus een hele hoop mensen hebben het hier wel gehoord. De pui is eruit geblazen bij de kapper. En dat is bij deze kapper niet de eerste keer dat er een schade wordt aangericht aan de pui. Ja, de politie heeft onderzoek gedaan vannacht. Maar ja, zijn nog wel op zoek naar degene die het explosief heeft neergelegd.
2: En hoe ziet het er dan nu uit?
7: Het ziet er nu uit eigenlijk heel kalm. Het enige wat er nog aan doet denken dat er hier wat gebeurd is, is een paar spaanplaten die tegen de pui aan zijn geschroefd. En er zit nog een ster in een ruit naast de deur. Maar dat is het eigenlijk wel. Ja, de woning erboven, daar staan de ramen open. Vooral om de geur tegen te gaan. Maar de bewoner die daar woont, Stur. Die daar woont, die heeft de nacht elders doorgebracht.
2: Want er zijn dus geen gewonden gevallen?
7: Nee, er zijn geen gewonden gevallen. Die vrouw is wel nog nagekeken door het ambulancepersoneel. Maar daar is verder allemaal, is allemaal oké bevonden. Vrouw verkeerde verder in goede gezondheid. Dus was er in dat opzicht weinig aan de hand. Geen gewonden. Dat is dan wel de man op het rond een uurtje of 11. Ja, dan komen sommige mensen nog even terug hier. Er zitten wat kroegen hier in de straat. Ja, je zou er niet aan moeten denken dat je uit de kroeg loopt en opeens allemaal glasplinters om je oren krijgt.
2: Nee. En het is dus niet de eerste keer dat een kapperszaak in Vlaardingen doelwit is. Is dan duidelijk wat daar speelt?
7: Ja, als je het aan de eigenaren van de kapperszaken vraagt, dan is het vaak die zeggen, ja, waarschijnlijk omdat wij goedkoop zijn. Verderop op het leaseveld, dat is nog geen 3 minuten lopen van deze kapperszaak. Die zaak is daadwerkelijk ook gesloten. Daar is in mei en augustus zijn er vernielingen en een explosie geweest. Daar zeggen ze, ja, we zijn gewoon kapot gemaakt door iemand. Kappers zelf zeggen dus dat het een soort concurrentieoorlog is. Maar ja, als je dan op straat een beetje rondvraagt, dan hebben ze het idee dat er wel wat meer aan de hand is. En ja, in Vlaardingen zijn ze sowieso wat achterdochtig. Want als je dan de andere kant op loopt, twee straten verderop, daar zat bijvoorbeeld de werkplaats van de loodgieter van een paar jaar geleden. Dat verhaal kent iedereen ook nog. Ja, daar had ook iedereen het gevoel, daar is heel wat anders aan de hand dan alleen maar een verkeerd geplaatst toilet. En hier heeft men ook het idee van, ja, het zal niet vanwege de prijzen zijn of een keer een slecht kapsel.
2: Nee, maar ook bij die loodgieter is het nooit duidelijk geworden wat er nou echt aan de hand was, hè?
7: Nee. Dus dat is het lastige eraan. En misschien ook wel weer voor de daders en de opdrachtgever het opportune, dat het heel moeilijk is om bij dit soort explosies te achterhalen wat nou precies de reden is.
2: Maar zijn mensen in de buurt dan ook een beetje bang, heb jij de indruk?
7: Nee, ja, ik sprak een vrouw die aan de overkant woonde. En die zei, ja, het is weer een knal. De afgelopen jaren hebben we het best vaak gehad. Je komt in je bed niet meer vooruit. Je kijkt even of je sirenes hoort. En anders dan bel je even de politie. En dan kijk je even uit het raam. En dat is het dan. Want je kan toch niet zoveel doen. En je let wel 's avonds op. Die vrouw had ook een hond. Die zegt, ja, ik probeer dan toch een rondje te lopen waarbij ik nu niet langs een kapperszaak loop. Wat heel apart is.
2: Ja, precies. Of anders even aan de overkant van de straat gaan lopen. Dank je wel.
7: Ja, dat is het probleem. Daar zit ook een kapper.
2: Maar het zit aan de Westhavenkade. Nou kom ik toevallig uit Vlaardingen. Daar ligt vooral water, toch? Daar kun je ook langs lopen.
7: Ja, precies. Dus je kan wel langs het water lopen, maar aan beide zijden van het water, daar zit de kapper. Dus dat is altijd even lastig.
2: Philip, dankjewel. Philip van Es van Rijnmond. Over ruim een uur, Stand.nl.
8: Goedemorgen,
2: met Astrid Aberman,
8: Roos. Zo leer je nog eens wat. Je komt uit Vlaardingen.
2: Ik kom uit Vlaardingen, geboren en getogen.
8: Kijk, ja. Weer wat geleerd is, kortom. In die tijd was weet meer, zo zie je maar. Hè?
2: In die tijd was de oven heel rustig. Hè? Hoorden we wel knallen, maar die kwamen van de overkant, vanuit de haven.
8: We gaan het hebben over Stand.nl natuurlijk. Hè? Zo meteen om 9:30 bij Spraakmakers. Voor de tweede keer in een maand tijd konden treinen niet rijden door vernielingen aan het spoor. Afgelopen weekend werd er brand gesticht bij een spoorbrug bij Rotterdam-Delfshaven. Daardoor werden treinen tot zondagavond omgeleid. Nou, de impact van dit soort acties is groot, omdat niet één plek wordt geraakt, maar eigenlijk een heel systeem. En dat zagen we natuurlijk ook nog bij de sabotage op Prinsjesdag. Die hebben we allemaal nog vers in het geheugen. Daarvan weten we ook nog steeds niet wie dat nou gedaan hebben. Dat roept de vraag op, is ons spoornetwerk goed genoeg beveiligd? We gaan het erover hebben aan de hand van de stelling, het Nederlandse spoor is te kwetsbaar. Ik ben benieuwd, was u afgelopen weekend toevallig met de trein op weg? En ook in die regio Rotterdam-Delfshaven kon u daardoor niet verder komen. Wat heeft u daar meegemaakt? Denkt u wel eens na over uw veiligheid als u in de trein zit? Vindt u ook dat het spoor te kwetsbaar is? Of denkt u, ja, meer dan dit kunnen we ook niet doen? Of bent u juist iemand die hiermee bezig is? Nadenken over hoe we dit veiliger kunnen krijgen. Ik ben benieuwd naar al uw verhalen en ervaringen. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister app.
9: Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
13: Wat een vreemde vraag.
12: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
13: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
12: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
13: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
12: Nee, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
14: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: In symfonische sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsu, Thomas Olimans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische sessies. Vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
4: NPO Radio 1.
8: De hoofdpunten, Thomas.
0: Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet bezorgd worden. Ook zijn de websites, apps en klantenservice niet bereikbaar. Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident en dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. En in België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. Op de radio is vooral muziek te horen.
8: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hier is de zon lekker gaan schijnen.
19: Ja hoor, dat doet hij op veel plaatsen. Er zijn ook wel plekken met wat wolken. En helemaal in het uiterste noorden van het land kan zelfs nog een licht buitje vallen. Maar dat stelt heel weinig voor. En ook daar moet het droog worden. En dan houden we die mix van wolken en wat zon. In de loop van de middag neemt de bewolking in het westen van het land wel toe. Maar tot de avond blijft het ook daar gewoon droog. Daarbij temperaturen van 15 tot 19 graden. Het wordt het warmst in het zuidoosten. En de wind is zwak tot matig uit een zuidelijke richting.
8: En de komende dagen?
19: Ja, het blijft in principe wel zacht, maar we doen dat wel met meer bewolking voor in ieder geval de morgen, voor dinsdag. Dat begint vanavond al, dan wordt de bewolking van het westen uit dikker. En in het westen kan wat lichte regen of motregen vallen. Dat pruttelt in de nacht en morgenochtend een beetje zo door. Af en toe wat gespetter, maar de hoeveelheden zijn niet groot. Breidt zich uit over het hele land en morgenmiddag dan trekt er een actiever gebiedje met regen over. Daarachter begint het dan in de avond en nacht naar woensdag weer op te klaren. We doen dat wel met vrij zachte lucht, zei ik al. Zo'n 17 tot 20 graden wordt het dinsdag. Woensdag is het gemiddeld zo'n 17 graden. Dan is het weer droog en schijnt de zon regelmatig.
8: Marco, dankjewel. En Wijnand, waar staan de files?
3: Nou, de meeste files staan nu nog op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Maar de ochtendspits is per saldo wel aan het oplossen. Nou, een paar opvallende files staan er nog op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en Amsterdam-Buitenveldert. 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, 2 rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel, meer dan een uur extra reistijd. Er staat een te hoge vrachtwagen stil, de weg is daardoor helemaal dicht. Op de N57 richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15... 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door technische problemen aan de Kalandbrug. En verder loopt het verkeer vast rond Voorthuizen op de N303. Vanuit Harderwijk voor de aansluiting met de A1... 6 kilometer stilstaand verkeer. De extra reistijd loopt daar op tot 3 kwartier... en dat komt door werkzaamheden.
8: De apps van Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos liggen eruit vanwege wat Ahold noemt een IT-incident. De online boodschappen van Albert Heijn worden ook niet bezorgd. Zo onze verslaggever over wat er nu bekend is.
20: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum. Waar

0: antwoord werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: In symfonische sessies volgen we 6 Nederlandse artiesten die zich wagen aan de wereld van de klassieke muziek. Raccoon, Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsou, Thomas Olimans en Zoë Tauran laten hun eigen nummers omtoveren tot klassieke meesterwerken. Symfonische sessies, vandaag om 11:30 bij Avrotros op NPO 2.
3: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
4: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
3: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: De websites, de apps en de klantenservice van supermarktketen Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal liggen allemaal plat. Dat maakt het moederbedrijf Ahold bekend vanochtend. Roland Muller van de economieredactie, wat zeggen ze erover?
10: Nou, Albert Heijn, Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
9: En wat is het gevolg ervan?
10: Nou, die systemen, dan gaat het dus vooral over de websites, over de app. De klantenservice, die zijn op dit moment niet bereikbaar. Ze benadrukken dat de kassasystemen het wel gewoon doen. Dus je kan wel gewoon naar de winkel. De klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet. Ja, dus de acties van vorige week die staan er dan waarschijnlijk nog op. Maar dan betaal je gewoon toch meer bij de kassa. En verder hebben ze het erover dat bepaalde spaarsystemen zijn gekoppeld aan de app op dit moment niet werken. En dat zou als gevolg kunnen hebben dat je dan een persoonlijke korting mist. Tegenwoordig hebben de supermarkten in de app dan zo'n persoonlijke korting. En daarvan zegt de supermarkt van ja, als dat zo is, dan zal je er later voor gecompenseerd worden. Wat nog niet duidelijk is of er ook bijvoorbeeld een probleem is met de levering van spullen.
9: Maar is het duidelijk wat de oorzaak is?
10: Misschien bij Albert Heijn al wel, maar bij ons nog niet. De onderzoek is nog bezig. Ze zijn nu vooral bezig met de boel te herstellen. En ze kunnen ook nog niet aangeven wanneer die diensten dan wel weer beschikbaar zijn. En ze zeggen, ja, zodra er meer duidelijkheid over is, komen we weer met de updates. Ze willen daar verder eigenlijk inhoudelijk nog helemaal niet op ingaan.
9: Roland, dankjewel. Roland Muller. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. Vooral aan de oostgrens, zoals in Polen, voert Moskou de hybride oorlogsvoering op. En daarom zal vandaag en morgen op de veiligheidsconferentie in Warschau de toon ernstig zijn. Zelfs de hoogste militaire commandant van de NAVO spreekt de conferentie toe. Anna van Soest is directeur van de Atlantische Commissie. Die houdt zich bezig met de relatie tussen de EU en de VS. En ze vertelt dat het bijzonder is dat deze SACEUR, zoals de officiële titel van de NAVO-commandant luidt, de conferentie toespreekt.
11: Dat is zeker wel bijzonder. Het is een generaal met twee petten op. Hij vertegenwoordigt de Amerikaanse troepenmacht in Europa. Hij is de Supreme Allied Commander. Maar hij is evengoed de hoogste generaal binnen de NAVO. En hij stuurt dus ook alle NAVO-troepen aan in het geval van een crisis. Een belangrijke figuur binnen die NAVO-commandostructuur. En iedereen kijkt met heel veel interesse uit naar wat hij gaat zeggen vanmiddag.
9: Ja, en wat verwacht u dan?
11: Hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren. En dan zeggen de berichten dat hij daarbij zal ingaan op de rol van drones en andere onbemande wapensystemen. Het gebruik van kunstmatige intelligentie. Zwaar bouwend.

0: de lessen uit Oekraïne. Ja, waarom? Om toch een overtuigend antwoord te geven op de toename in de hybride dreigingen die we hebben gezien in Oekraïne, om gerust te stellen richting de mensen in de NAVO-landen, maar zeker ook om een stukje af te schrikken richting een Rusland en een oorlog in Oekraïne die steeds dichterbij lijkt te komen. Dus verschillende boodschappen in één in deze speech.
1: En kan de NAVO dat ook echt, of is het ook bluf?
0: Nou, het is heel erg belangrijk dat die boodschap juist nu komt. En het is ook een teken dat die NAVO op een andere manier aan het plannen is. Zeker ook op de lange termijn via het NAVO-planningproces. Maar dat is een cyclus van 4 jaar. Die vinden veel mensen te langzaam. En het scenario waar hij waarschijnlijk vanmiddag mee komt leunt veel meer op het vanavond al moeten vechten. Fight tonight. Wat als er nu iets zou gebeuren aan de grenzen van het NAVO-gebied? Hoe reageert de NAVO dan? De NAVO is heel sterk, maar moet zich ook inrichten op een ander soort dreigingsbeeld. Zal het belangrijk hebben gevonden dat er juist nu iemand naar buiten komt met een overtuigend verhaal om mensen gerust te stellen, maar nogmaals ook dus om die agressie van buiten, om die op afstand te houden, om af te schrikken.
1: Maar gaat hij dan aangeven ook, of is duidelijk wat dan de rode lijn is, wanneer de NAVO echt in actie gaat komen daarop?
0: Dat blijft natuurlijk telkens balanceren van wanneer trek je een lijn, wanneer is sprake van een artikel 5 situatie van een gewapende aanval op het grondgebied waarbij alle 32 NAVO-bondgenoten in actie zouden moeten komen. Je ziet dat de NAVO-leiders daarmee worstelen, ook niet onverhoopt in een escalatie terecht willen komen. Nogmaals, dit is ook echt een boodschap van afschrikking om er maar voor te zorgen dat we niet die crisis inwandelen. Noodgedwongen.
1: Maar deze toespraak en dit statement, zo zou je het bijna kunnen noemen, dat komt wel een paar dagen nadat president Trump heeft gezegd dat hij van Rusland 300.000 ton dieselolie gaat afnemen.
0: Ja.
1: Dus hoe geloofwaardig is dat dan?
0: Is het? Ja, er komen inderdaad allerlei verschillende signalen vanuit de Amerikaanse kant. Ik vermoed dat het ook niet voor niets is dat ze deze Amerikaanse bevelhebber naar voren hebben geschoven. Het had ook de secretaris-generaal van de NAVO kunnen zijn. Die heeft in de afgelopen week ook veel gezegd om toch gerust te stellen in het licht van die verschillende hybride incidenten in Europa. Het is dus belangrijk dat het verhaal van een Amerikaan komt. En tegelijkertijd kun je inderdaad afvragen hoe het komt dat die Amerikanen zo slecht gecoördineerd lijken. Dat de president een heel ander geluid laat horen dan waarschijnlijk deze Amerikaanse generaal vanmiddag. Ja, misschien nog wel belangrijker dat het verhaal ook echt sterk is. Dat het overtuigend is. En hoogstwaarschijnlijk ook een boodschap aan de Europeanen. Dat zij ook zelf in actie moeten komen en moeten bouwen aan hun defensie.
1: Denkt u dat ze militaire krinnen binnensmonds aan het vloeken zijn geweest?
0: Dat de militaire binnensmonds
1: aan het vloeken zijn geweest vanwege dat het bericht dat er 300.000 ton olie wordt.
0: Nou, het is natuurlijk heel lastig opereren voor deze professionals die in feite een non-politieke rol hebben, maar wel moeten dealen met de tegenstrijdige berichten van hun politieke meesters in Washington. Hij zal er toch vooral voor staan om een overtuigend geluid te laten horen voor wat betreft de militaire verdedigingsplannen. En daar is hij van. Maar moet dat wel doen in een ingewikkelde politieke omgeving waarin er uit Washington telkens weer een andere kant op bewogen wordt.
1: Zij Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Buitenlandse media zijn vol lof over Max Verstappen.
2: Verstappen won de Grand Prix van Singapore, iets wat hem nog nooit gelukt was. In 9 eerdere pogingen op het stratencircuit werd hij 3 keer tweede, maar was dus nooit de snelste. Tot gisteren, de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport spreekt van een taboe dat eindelijk is doorbroken. De Britse BBC benadrukt de dominantie van Verstappen en Red Bull. Het Franse L'Équipe heeft het over het speelse gemak waarmee Verstappen naar de overwinning reed. En het Duitse dagblad Bild viel iets anders op. Het was ondanks de zegen en het speelse gemak erg stil in de auto van Verstappen. Wat blijkt, er waren problemen met zijn boordradio. Wereldkampioen worden in 2 verschillende vechtsporten, dat is Valens Bikkel gelukt, weet Omroep Brabant. Ze pakte zaterdag haar eerste wereldtitel in het kickboksen. Eerder was Bickel al een keer kampioen in het Kyokushin-karate, met onder meer 4 wereldtitels daarin. De sporten zijn heel verschillend, vertelt ze aan de regionale omroep. Bij karate draait het om traditie en discipline. Bij kickboksen ook juist om show en het vermaken van publiek. Allebei liggen ze haar dus goed. En dat terwijl ze ooit met dat kickboksen begon als extra trainingsprikkel voor het karate. En Cristiano Ronaldo en Portugal, nou, dat was jarenlang een gouden combinatie, maar die liefde is inmiddels flink bekoeld. Daarover schrijft nu.nl. De 41-jarige voetballer ligt overhoop met de bondscoach van Portugal en krijgt steeds meer kritiek. Volgens oud-Ajaxie Dani, tegenwoordig voetbalanalist in Portugal, speelt het land zonder hem aantrekkelijker voetbal en wint de ploeg ook. Maar als invaller kan Ronaldo wel nog het verschil maken. Volgens Dani en zijn collega-analisten in Portugal is de oplossing dan ook dichtbij. Een knuffel tussen Ronaldo en de bondscoach, die zou al genoeg kunnen zijn. Maar, zegt Dani, door hun karakters is de vraag of die knuffel er snel komt. Dat lijkt me, de bondscoach ken ik niet zo goed, maar in het geval van Ronaldo snap ik wel waar die opmerking vandaan komt. En NH Radio sprak met handbalster Pien van der Geest. Haar ploeg VZV uit het veld heeft de 3e ronde van de European Cup bereikt. Dat is een groot Europees toernooi waar vooral clubs uit kleinere handballanden aan meedoen. Het eerste duel tegen het Zwitserse Winterthur werd ruim gewonnen, waardoor de ploeg tijdens het tweede duel een marge had en dus risico's durfde te nemen.
3: Met name ook om de andere meiden nog even te laten spelen, om ook dat gevoel te geven van joh, weet je, wat is het nou om in zo'n volle thuishal te spelen en hoe is dat?
2: Gisteren werd verloren, maar over 2 duels was VZV wel de beste. Ja, en wie denkt dat topsporters zo'n prestatie vieren met sportdrank en een proteïnereep?
3: Dus ze zitten inmiddels lekker, dat mag ook wel, aan de kleine stelt en patatjes. En dan zijn we morgen lekker vrij en gaan we woensdag weer volle bak richting VOC. Maar nu nog even heerlijk nagenieten.
2: Ja, want zaterdag wacht alweer een topper in de competitie. Dan moeten ze tegen landskampioen VOC.
1: Verkeersinformatie bij Nanswaan.
4: De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Al gaat het oplossen niet overal van harte. Zeker niet op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Nou, een paar files springen er nog echt uit. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Meer dan een uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. 17 kilometer file. Er stond tot 2 keer toe een te hoge vrachtwagen stil. Maar inmiddels is de rijbaan opnieuw vrij. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum. 12 kilometer file met een half uur vertraging door een stilgevallen auto. De rechterrijstrook is dicht. En er zijn nog steeds problemen bij Rotterdam bij de Kalandbrug. Die is namelijk dicht door een technische storing en dat veroorzaakt file op de N57 tussen Rokanje en de A15 7 kilometer met 20 minuten vertraging.

0: Oasis, don't look back in anger. Er moeten nieuwe regels voor dierentuinen komen, vindt staatssecretaris Silvio Erkens. Dierentuinen die willen vernieuwen, krijgen nu met te veel extra regels en vergunningen te maken, vindt hij. Terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben, juist omdat ze niet innoveren. Bieneke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, legt uit waar de dierentuin die dat wel willen doen tegenaan lopen.
1: De regeldruk is zodanig dat het echt heel detailistisch is. Dus op het moment dat je, stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis. Want we zijn allemaal lid van de Europese Dierentuinvereniging. En we hebben al die voorwaarden aan waar we moeten voldoen. En de overheid kan zich beter focussen op de achterlopers. Om die daar te brengen waar we met z'n allen willen dat iedereen zich bevindt.
0: Verslaggever Vincent Verheyen, jij bent vanochtend in Artis. Waar ben je nu?
2: Nou, Astrid, wij wilden eigenlijk staan in Lemurenland. Dat is de plek waar de rode faris leven in Artis. Dat zijn dieren die normaal in Madagaskar van oorsprong daar vandaan komen. Maar dat haalde de verbinding niet. Dus we staan nu weer bij de vogelverblijven. Nou, ook mooi. En ik sta nog steeds met Tjerk ter Meulen. Hij gaat over alle dieren en planten in Artis. En heeft dan ook veel te maken met al die regels en vergunningen. Het gaat vanochtend dus over nieuw beleid voor dierentuinen. Onderdeel daarvan is ook de publieksinteractie met dieren. Hoe is dat nou veranderd in Artis?
3: In Artis is dat enorm veranderd. Kijk, wat we tegenwoordig graag willen is natuurlijk het natuurlijk gedrag van dieren laten zien. Want we denken dat dat het beste bijdraagt aan de educatieve boodschap die we mee willen geven met het houden van de dieren in dierentuinen. En daarvoor hebben we natuurlijk, wat daarvoor nodig is dat de dieren zich niet focussen op mensen, maar gewoon lekker met elkaar bezig zijn in een natuurlijk verblijf.
2: En daar wil de staatssecretaris ook ander beleid voor. Zou er dan, bijvoorbeeld zoals Lemurenland, waarbij je echter nog tussendoor loopt, kan dat dan straks niet meer?
3: Jazeker, ik denk zeker dat dodenverblijven kunnen blijven bestaan. We moeten alleen goed gaan kijken hoe gaan we dat managen. En zoals wij bijvoorbeeld altijd iemand aanwezig die ervoor zorgt dat de mensen niet altijd contact zoeken met de varis, dat de varis lekker met zichzelf bezig kunnen zijn, dat het publiek eigenlijk te gast is in het dierenverblijf.
2: Maar zoiets als de apenhul zit ik aan te denken, dat de aapjes op je schouder komen. Kan dat dan nog?
3: Nou, ik denk ook daar is het publiek is te gast bij de dieren. En zolang we dat respecteren met z'n allen, denk ik dat het prima is om doorloopverblijven te behouden.
2: Ja. Ik moest bij dit onderwerp toch ook al meteen denken aan Engeland dit weekend, waarbij een man het verblijf van de tijger inklom en dat niet overleefde. Alleen daarom al is het natuurlijk moet je super voorzichtig zijn natuurlijk met die publieksinteractie.
3: Ja, met tijgerinteracties zijn natuurlijk ook van hele andere orde. Dat kan niet.
2: Nee. Een ander onderwerp, het fokken van dieren. Dierentuinen fokken dat soort om ze in stand te houden. Ja. Maar soms worden er meer dieren geboren dan waarvoor plek is. Dat gebeurt in Artis ook, bijvoorbeeld bij de witoogeend.
3: Ja, bijvoorbeeld, kijk, alle soorten die we hebben, of de meeste soorten die we hebben, die worden gemanaged vanuit een soortbehoudsprogramma. En zo ogen de bears witoogeend. Het is natuurlijk heel belangrijk om met die soort te blijven kweken. Het is een soort waarvan er nog enkele honderden zijn in het wild. Dus de populatie die we in gevangenschap hebben, daar moeten we mee blijven kweken om te zorgen dat de populatie in stand blijft. Maar het is natuurlijk ook zo dat een koppeltje eenden makkelijk 10 kuikens voort kan brengen. En die hebben dan natuurlijk allemaal dezelfde moeder en dezelfde vader. Dus er hoeven niet alle 10 zich daarna weer voor te planten.
2: Nee. En wat gebeurt er dan mee? Want daar gaat het ook over in die brief. Hoe moeten we daarmee om worden gegaan?
3: Ja, inderdaad. We zoeken natuurlijk altijd naar plekken voor de dieren om ze elders te houden. Of eventueel zelfs in een ander verblijf. Maar soms kan het inderdaad zijn dat we geen plek meer vinden voor de dieren. En dan kunnen ze gebruiken als voedsel voor de andere dieren.
2: Ja. En ook hiervoor komt aanvullend beleid, staat dan in die brief van de staatssecretaris. Wat ziet u dan voor zich?
3: Nou, ik denk het heel goed dat ze met z'n allen goed over nadenken hoe we hier op de beste manier mee om moeten gaan. Het voortplanten is natuurlijk heel erg belangrijk voor het welzijn van het dier en het natuurlijke gedrag. En zolang we dat in acht houden, denk ik dat we daar een prima gesprek over kunnen voeren.
2: Ja, maar het moet wel mogelijk blijven om te fokken voor dierentuinen.
3: Zeker, dieren moeten zich voort kunnen blijven planten, anders dan kunnen we ook niet meedoen aan de soortbehoudprogramma's.
2: Goed. Tjerk ter Meulen, we gaan zo nog even lopen naar het aquarium. Ook zo'n plek, hè, met al die nieuwe regels voor al die bakken met vissen. Als een steentje verplaatst moet worden, ja, dan moest er weer een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Ja, Nederland regelt dus land. Maar goed, het is ook alweer ter bescherming van de dieren.
3: Absoluut, nee, we zijn zeker niet tegen de regels. Als ze maar gewoon met z'n allen ervoor zorgen dat we ze goed kunnen naleven.
2: Dank u wel. Tjerk ter Meulen, hier, manager planten en dieren van Dierentuin Artis.
0: Verslaggever Vincent van Rijn.
4: NPO Radio 1.
5: BNN VARA. De Rode Draad knoopt de losse eitjes aan elkaar.
6: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
7: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
6: Kijk, zo verkoop je dat.
8: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar... Okay.
9: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoomen.
6: Vind ik naar heel binnen. Heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
9: Ja.
5: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten. Koffie?
12: Ja, lekker.
10: Dan gaan we naar Leeuwarden.
12: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
10: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
12: Dat is leuk. Ik ga mee.
10: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
16: Vertel.
15: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
16: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
15: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
16: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
15: Nee, nee, nee, pak je lekker even je eigen laptop.
16: Lieverd, laat mij maar.
15: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
4: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In Groningen dreigt een watertekort door de bouw van nieuwbouwhuizen. En overlast door een storing in de systemen van Ahold. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
20: Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open. Maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven die willen verduurzamen zitten klem omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en de papier- en kartonindustrie willen graag overstappen op elektrische machines. Maar daarvoor moet het stroomnet eerst worden uitgebreid. Dat proces duurt lang en is ingewikkeld, waardoor netbeheerders de bedrijven geen zekerheid kunnen geven. De industriebedrijven bungelen onderaan de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting, omdat scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang krijgen. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen, er is schade aan de gevel. Op beelden is een zwaar stuk vuurwerk te zien en een baksteen. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Een kapper zei eerder dat het mogelijk te maken heeft met concurrenten die boos zijn vanwege zijn lage prijzen. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van reclamespotjes waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Verschillende organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet uitgezonden worden. Het weer, het is hier en daar bewolkt, maar het blijft overal droog. Later breekt ook de zon door. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen is het zacht voor de tijd van het jaar.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
1: Het ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Toch zien we nog wel een paar extra problemen. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam nog een uur vertraging tussen Gorkum en Papendrecht. 11 kilometer stilstaand verkeer. Tot twee keer toe was de Noordtunnel dicht door een te hoge vrachtwagen. Maar inmiddels is de rijbaan vrij. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Renkum 12 kilometer. Te vielen met zo'n 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij.
0: Het oplossen van het huizentekort in Groningen zorgt voor een nieuw probleem. Een watertekort. Zo het waterbedrijf Groningen.
21: Ster. Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
22: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Koffie?
27: Ja, lekker.
26: Dan gaan we naar Leeuwarden.
27: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
26: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
27: Dat is leuk. Ik ga mee.
26: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
28: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
29: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
28: Sorry Bo, het is beauty.
29: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
31: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
29: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
32: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Groningen wil 30.000 nieuwe huizen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar die ambitie brengt ook een nieuw probleem met zich mee. Is er straks wel genoeg drinkwater voor al die nieuwe bewoners? Waterbedrijf Groningen waarschuwt voor een nijpend tekort als de provincie nu niet alle zeilen bijzet. Daarover schrijft RTV Noord vanochtend. Wout Compagnie is programmamanager watertransitie bij Waterbedrijf Groningen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het drinkwatertekort in Groningen dus zo nijpend?
2: Nou, op dit moment is het niet nijpend. We kunnen op dit moment gewoon prima drinkwater leveren. Maar er worden wel 30.000 nieuwe woningen bijgebouwd. En als al die 30.000 woningen er nu al zouden staan, dan zouden we dat niet kunnen leveren.
0: Nou dreigen er op zich drinkwatertekort in het

0: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Groningen wil 30.000 nieuwe huizen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar die ambitie brengt ook een nieuw probleem met zich mee. Is er straks wel genoeg drinkwater voor al die nieuwe bewoners? Waterbedrijf Groningen waarschuwt voor een nijpend tekort als de provincie nu niet alle zeilen bijzet. Daarover schrijft RTV Noord vanochtend. Wout Compagnie is programmamanager watertransitie bij Waterbedrijf Groningen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Is het drinkwatertekort in Groningen dus zo nijpend?
7: Nou, voor de op dit moment is het niet nijpend. We kunnen op dit moment gewoon prima drinkwater leveren. Maar er worden wel 30.000 nieuwe woningen bijgebouwd. En als al die 30.000 woningen er nu al zouden staan, dan zouden we dat niet kunnen leveren.
6: Nou dreigen er op zich drinkwatertekorten in het hele land, maar blijkbaar kleurt Groningen donkerrood op de kaart. Hoe komt het dat de situatie bij jullie nijpender is?
7: Nou, dat heeft te maken met de woningbouwopgave, dat er zoveel woningen bijgebouwd gaan worden. Dat in combinatie met economische groei, klimaatverandering en bevolkingsgroei leidt ertoe dat de drinkwatervraag sneller groeit dan wij productiecapaciteit bij kunnen bouwen. En daarmee voorzien we dus gewoon een spannende situatie na 2030.
6: Ja, er zijn wel 4 gebieden aangewezen, hè, waar in de toekomst drinkwater gewonnen kan worden. Maar blijkbaar duurt het nog 15 jaar voordat er daar vandaan water uit de kraan komt. Hoe komt dat?
7: Nou, het ontwikkelen van drinkwaterwinningen is gewoon een heel zorgvuldig proces. Er moet heel veel onderzoek worden gedaan. Bijvoorbeeld naar effecten op natuur of landbouw of infrastructuur. Dat kost allemaal veel tijd. Moet zorgvuldig gebeuren ook. En als je dat dan gedaan hebt, heb je een vergunning voor het winnen van water. Daarna moet je nog gaan bouwen. Dan moet je weer allerlei procedures doorlopen. Vergunningprocedures, stikstofprocedures. Dan moet je nog gaan bouwen. Als je al die tijden bij elkaar optelt, dan ben je zo'n 10 tot 15 jaar verder.
6: Ja, en heeft dat dan ook mee te maken dat niet iedereen erop zit te wachten? Want bijvoorbeeld boeren hebben grote bezwaren. LTO Noord zegt dat grond is heel schaars goed. We willen een beter, een concreter plan.
7: Dat klopt. Hè. Dus daarom is het hele proces ook zo zorgvuldig. Je moet gewoon rekening houden met andere belangen. En wij denken ook dat functiecombinaties bijvoorbeeld met landbouw of met natuur heel goed mogelijk zijn. Daarom is het ook goed om tijdig met elkaar in gesprek te gaan. En als je al die onderzoeken gewoon bij elkaar opstelt en de resultaten, dan zou je waarschijnlijk de gebieden wat kleiner kunnen maken.
6: Maar wat bedoelen ze met dat concreter maken? Bent u nu niet concreet genoeg?
7: Nou, dit hele aanwijzen van die zoekgebieden ligt nu vooral bij de provincie. Mm-hmm. Het is gewoon een lange termijn proces. En daarom duurt het ook zo lang. Dus elke keer doe je een onderzoekje en dan kijk je van, is de kwaliteit goed? Is het water bijvoorbeeld zoet of is het zout? Is het geschikt voor drinkwater? Is er voldoende water? Zou je het kunnen winnen zonder effecten? En elke keer doe je een stapje. En op basis van de resultaten van die eerste stap ga je door naar de volgende stap. Dat kost tijd. Maar dan begin je wel met groot, van groot naar fijn. En daarom snap ik ook wel dat de boeren nu vinden dat het zoekgebied te groot is. Maar uiteindelijk zal het definitieve gebied wel kleiner worden, denk ik.
6: Ja, maar zij willen natuurlijk weten waar ze aan toe zijn. En dat kan gewoon op dit moment nog niet, zegt u eigenlijk.
7: Nee, dat klopt, ja.
6: Wat gebeurt er dan in de tussentijd? Want het gaat dus een tijdje duren voordat dat water wel gewonnen kan worden.
7: Ja, Dus de tussentijd is gewoon best wel een spannende tijd. Hè? Wij noemen het wel eens een wedloop. En daarom hebben we met ons hele programma van de watertransitie ook breed ingezet. Dus niet alleen kijken naar nieuwe winningen, maar ook kijken naar waterbesparing. Hè? Dus wij roepen ook gewoon de provincies, gemeentes, bouwontwikkelaars op om in te zetten op waterbesparend bouwen. Want stel niet dat je al die 30.000 woningen gewoon waterbesparend zou bouwen. Dat je bijvoorbeeld het douchewater gaat hergebruiken voor toiletspoeling. Daar scheelt er gewoon heel veel extra water.

0: En wat je niet, niet hoeft, hoeft te leveren, ja, dat hoef je ook niet erbij te ontwikkelen.
1: Nee. En water uit andere gebieden, dus buiten de eigen, het eigen wingebied, is dat mogelijk?
0: Kijken we ook wel naar. Hè. We hebben goede contacten natuurlijk met onze buurbedrijven, met Vitens en met de WMD. En we hebben ook leveringen over en weer, dus we helpen elkaar daar wel bij.
1: Dank u wel. Programmamanager Watertransitie bij Waterbedrijf Groningen, Wout Compagnie. Amerikaanse senatoren eisen dat president Trump zijn dieselakkoord met Rusland van tafel haalt. Afgelopen vrijdag kondigde Trump aan dat Amerika weer diesel gaat importeren uit Rusland. En dan hoopt hij dat de prijs van diesel in Amerika zakt. Want de congresverkiezingen zijn op komst. Buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer, wat zeggen die senatoren dus?
2: Ze zeggen dit gaat rechtstreeks in tegen de wet. Eigenlijk de wet die zij zelf hebben gemaakt in de Senaat in 2022. Toen begon Rusland de oorlog in Oekraïne. En toen heeft Amerika afgesproken, wij gaan geen Russische energie meer importeren uit Rusland. Omdat het land, om het land zo moeilijk mogelijk te maken. En Trump, ja, die doet dat hiermee dus eigenlijk wel weer. En ze zeggen ook, ja, het congres had hier gewoon in meegenomen moeten worden.
1: Maar heeft het congres sowieso een hardere lijn dan tegenover Rusland?
2: Ja, op zich wel, want vorige maand ondertekende Trump zelfs nog een wet uit het congres die juist nieuwe sancties tegen Rusland instelde. Sancties tegenover andere landen ook, die energie, Russische energie kopen. Dat was ter nagedachtenis van Lindsey Graham, overleden senator. Die had altijd een harde lijn tegen Rusland, was een bondgenoot van Oekraïne. Sommigen zeggen ook, nou ja, dit had Trump nooit gedaan als Graham nog zou leven. Een mes in de rug wordt geschreven in Amerikaanse media. En Republikeinse senator Tom Tillis die zegt nu, we moeten onthouden wie de goedzak is en wie de slechterik.
3: The president needs to realize that tens of thousands of people have died over this illegal invasion. And I get it that he may be frustrated, but he needs to understand who the good guys are in this agreement and who the bad guys are. And it's not even close.
2: Ja, hij zegt, er zijn zoveel duizenden doden gevallen. Het is heel duidelijk wie de schurk is. Rusland dus. En hij zegt daarbij ook nog in datzelfde interview bij NBC Meet the Press, met dat geld wat Rusland krijgt steunen ze ook Iran. Dus indirect steun je eigenlijk onze tegenstander. Amerika is in oorlog met Iran.
1: En voor alle duidelijkheid, dit zijn dus partijgenoten van Trump. Dus wat willen ze?
2: Ja, het gaat om een paar vier Republikeinen inderdaad. Twee Democraten die hiermee komen. En ze willen eigenlijk dat dit van tafel gaat. Ze benadrukken ook, hey Trump, er komen weer begrotingsonderhandelingen aan. En wij kunnen daar wel eens heel erg moeilijk in gaan doen. Dus ze proberen echt druk uit te oefenen. Maar ja, of Trump dat daar gehoor aan geeft, dat is maar zeer de vraag. Want hij trekt natuurlijk dit hele presidentschap al erg zijn eigen plan.
1: En wat voor soort senatoren zijn het dan?
2: Het zijn wel senatoren die echt wel vaker vocaal tegenover Trump staan. Dus het komt ook niet helemaal uit onverwachte hoek. Deze Tillis bijvoorbeeld, die gaat ook niet op voor herverkiezing. Maar er zit bijvoorbeeld wel één opvallende tussen, Susan Collins. Dat is uit Maine. Ja, die moet haar zetel herpakken eigenlijk. Die hoopt te blijven zitten na deze verkiezingen in november. En zij probeert eigenlijk in haar staat nu een beetje aan te tonen van, nou ja, ik heb echt wel een harde lijn tegen Trump, dus ik sta niet volledig achter zijn beleid, dus stem ook op mij. Dus zij probeert zich een beetje te positioneren, zo tactisch.
1: Nou hoopt de president zelf dat de dieselprijs zakt, hè? Door Russische diesel te importeren. Hoe groot is de kans dat ook echt gebeurt?
2: Lijkt niet heel erg groot dat dat gaat gebeuren. De hoeveelheden die Rusland kan leveren, die zijn net iets meer dan het wereldwijde verbruik van diesel op één dag vorig jaar. Dus 28 miljoen vaten was het dagelijkse verbruik. En dit zijn 36 miljoen vaten in fases. Dus je ziet die prijs ook niet echt gaan aan het verschuiven. Maar ja, het laat maar zien. Trump probeert alles aan te grijpen om goed over te komen. Zodat zijn partij dus straks niet verliest in november. En hij zet daarmee dus zijn principe tegen Rusland opzij, als hij die al had tegenover Poetin.
1: Ja, dus het maakt hem niet eens zoveel uit of nou echt die prijs zakt. Hij kan in ieder geval zeggen, ik heb er alles aan gedaan.
2: Ja, en daar probeert hij ook te zeggen, het is niet mijn schuld, het is niet de oorlog in Iran, het is Zelensky's schuld, want hij valt olieraffinaderijen aan in Rusland. Dus het is Zelensky die de slechterik is en ik ben het niet, terwijl hij is natuurlijk de oorlog in Iran gestart en daardoor zijn de prijzen grotendeels zo gestegen.
1: Jesse, dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag zien we nog de nasleep van een ongeluk tussen Hoogmade en Leidschendam. 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. We rekenen op een half uur vertraging op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam-Alexander. 7 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een aanrijding, maar de weg is weer vrij.
5: Het NOS Radio 1-journaal. Iedere week.

0: Suzanne van Ray met Mark Ronson. De websites, de apps en de klantenservers van supermarktketen Albert Heijn, Ethos en Galagal liggen eruit. Oeder Muller van de economieredactie. Is er al meer bekend over wat Ahold zelf, moederbedrijf, een IT-incident noemt?
1: Een IT-incident? Nee, er is nog niks bekend over de oorzaak. Er wordt nog niet duidelijk of het gaat om een hack of om gewoon een pure storing of technisch onderhoud. Daarover wil het bedrijf nog niks zeggen. Het gaat dus om een IT-incident sinds zondagmiddag. Ik begrijp dat inderdaad sommige klanten die online al gistermiddag al iets wilden doen, dat die dat al wel gemerkt hebben. En nu merk je dan vooral de oorzaken of de gevolgen in de supermarkt zelf. En de supermarktketen die zeggen, ja, het gaat om het preventief uitschakelen van een aantal systemen. Maar wat de oorzaak is, daar laten ze nog niks over los.
0: Ik denk dat veel mensen meteen denken, liggen mijn gegevens weer eens een keer op straat?
1: Ja, dat is natuurlijk spannend. Daar zegt het bedrijf ook nog helemaal niks over. Ze zeggen dat ze op dit moment alles in werking zetten om juist die klantgegevens van de klanten te bewaken. Dat hun hoogste prioriteit heeft.
0: Dat ze het daarom inderdaad meteen hebben afgesloten, als het ware.
1: Ja, precies. Ja. Dat is in ieder geval hoe ze het nu neerzetten. En dan weten we alsnog niks over wat nou eigenlijk de oorzaak is.
0: En je zei, je merkt het nu vooral in de winkels. Wat zijn de gevolgen?
1: Ja, het is vooral online op dit moment. Hè. Dus de website ligt plat, de app is niet te bereiken en de klantenservice. We hebben inmiddels ook wel begrepen dat sommige winkels of één winkel, meerdere winkels hebben gebeld en één filiaal noemt ook wat probleem van de zelfscankassa. Die is wel gewoon open namelijk op dit moment. Alleen de controle zou niet uitgevoerd kunnen worden. Dit horen we in ieder geval van één filiaal. Andere filialen die verwijzen ons allemaal naar het hoofdkantoor van Ahold op dit moment. Dus we krijgen dat niet van andere filialen bevestigd.
0: Dat is wel een risico.
1: Ja, dat is
0: als
1: in ieder geval,
0: dat weten.
1: Ja, die is misschien een risico voor Albert Heijn dan zelf. Hè? Ja? Dus dan gaan ze misschien bij dezelfde, als mensen daar slechte zin in hebben, dan bij dezelfde scankassa in de wetenschap dat ze dan misschien niet gecontroleerd zouden worden. Maar goed, we horen dit nu van één filiaal. We checken dit op dit moment.
0: Roeland, dankjewel. Roeland Muller.
2: Reactie. Aan de redactie.
3: Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten, vertelde ik, werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. Luisteraar Misa vroeg zich af, wie ruimt die raketten eigenlijk op? Of blijven ze gewoon in zee liggen? Want mogelijk kunnen ze dan best interessant zijn om op te duiken.
0: Vraag van Patrick Bolder, militair deskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat dat? Worden ze opgeruimd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik moest er ook heel hard over nadenken. Nou, het zit zo dat zo'n raket bestaat uit meerdere delen. Een ballistische raket, het belangrijkste daarvan, of een van de belangrijkste dingen is de boosterraket. Dus het gedeelte wat echt de raketmotor bevat en zo'n raket naar enorm grote hoogte stuurt, waarna de kop, de wapenkop, naar beneden komt en eigenlijk het doel moet zoeken. Nou, als het alleen gaat om dat raketgedeelte, daar zit niet zo heel veel geavanceerde technologie in. Die valt in zee en die zal ook gewoon zinken. En die vinden we waarschijnlijk nooit meer terug. Wat Noord-Korea doet is heel veel lanceringen van dit soort lanceringen doen. Ik geloof dat dit de tiende al dit jaar is. Dus dat is meer dan één keer per maand. En dat heeft te maken met powerplay. Laten zien hoe sterk ben ik eigenlijk tot waar ben ik toe in staat als het gaat over rakettechnologie. En ik denk niet dat er zo'n geavanceerde kop op zat. Nou, die is wel interessant om te gaan zoeken natuurlijk. Want er is ook niet echt een doel getroffen. Normaal zou je zeggen, dan leg ik een oud schip ergens op de oceaan neer en ik laat zien dat ik op hele grote afstand heel precies dat schip kan treffen. Als dat het geval is, zit er zo'n geavanceerde doelkop op. Maar in dit geval was het meer laten zien dat ik in staat ben om een lancering te doen. Dus ja, dan is het vooral de boosterraketten. Die is niet zo interessant om terug te vinden. Die al naar de bodem van de zee zakken.
0: U denkt dus niet dat andere landen het interessant genoeg vinden om het te gaan proberen?
4: Nee, dit geval niet. Nee, die geavanceerde kop zal er niet op zitten.
0: Dank, Patrick Bolder, militair deskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. Vooral aan de oostgrens voert Moskou de hybride oorlogsvoering op. Daarom zal vandaag en morgen op de veiligheidsconferentie in Warschau in Polen de toon ernstig zijn. Zelfs de hoogste militaire commandant van de NAVO spreekt de conferentie toe. Directeur van de Atlantische Commissie Anna van Soest vertelde dat de Amerikaanse president Trump wapenleveringen aan Oekraïne dreigt te blokkeren als dat land aanvallen blijft uitvoeren op de Russische olieindustrie. Luisteraar Pierre vroeg zich af, kan Trump dat zomaar doen of heeft hij toestemming nodig van het congres?
0: Nou, buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer weer aangeschoven, want jij hebt het even uitgezocht.
5: Ja, we hebben het weer gevraagd aan Anne van Soest. En zij zegt eigenlijk dat de wapenleveranties onder het State Department vallen. Onder de Amerikaanse regering dus. En uiteindelijk dus onder de president. Dus toestemming van het congres is niet nodig in dit geval. Het congres kan wel de regering op andere manieren moeilijk maken. Ze gaan hebben invloed op het budget. Dus na de midtermverkiezingen misschien dan. Dan zijn er misschien democraten zitten in het congres. Dus die kunnen dan iets meer druk uitoefenen op Trump. Dus in dat geval kunnen ze druk uitoefenen. Maar in dit geval hebben ze niet de toestemming nodig van het congres.
0: Nee, want de druk is dan via een omweg, via het geld wat ervoor is.
5: Ja.
0: Jesse, dankjewel.
3: En dan vroeg luisteraar Martin zich nog af wat het Nederlandstalige nummer was dat rond 6:30 vanochtend werd gedraaid. Nou, dat was dit nummer. Tijd is bang.

0: En om antwoord te geven op die vraag is aangeschoven Astrid Kersboom.
1: Ja, want dat was mijn keuze van
0: vandaag. Ja, zeker.
1: Altijd, hè, tegen 6:30. En het is Raccoon. Ze hebben weer een Nederlandstalige plaat, zoals we net hoorden, ja. Dicht bij het vuur. Een beetje ode aan familie, aan mensen die er niet meer zijn. En weer Nederlandstalig, komt blijkbaar ook een heel oud album uit. Ze hebben ze alleen van gezegd, ja, dat komt wanneer het klaar is.
0: Ja. Nou ja, dat is op zich een artistiek natuurlijk te prijzen opstelling.
1: Zeker. Maar goed, we hebben nu alvast deze. En hij heet dus Dicht bij het vuur.
2: 3 voor de dag.
1: Na een weekend van crisisoverleggen spreekt bondskanselier Merz van Duitsland zijn achterban toe. Door de recente uitslagen van deelstaatsverkiezingen in Duitsland is er toenemende kritiek op de partij en op het functioneren van Merz. In België wordt gestaakt, niet alleen het onderwijs, maar ook in het openbaar vervoer. En de Vlaamse omroep VRT doet mee. Verslaggever Steven Rombout vertelt waarom de omroep staakt.
3: De VRT werd met een beheersovereenkomst met de Vlaamse regering voor 5 jaar. En bij de start van dat document, begin dit jaar, moest de VRT al zo'n 16 miljoen euro besparen. Maar enkele weken geleden heeft de Vlaamse regering ook zijn begroting op orde gebracht. En daaruit bleek dat wij nog eens 10 miljoen euro moeten besparen. De directie is daarover verontwaardigd, omdat je tijdens het spel de regels eigenlijk verandert. En de vakbond is er ook heel boos en daarom organiseert dus een staking. Nu, het is niet zo dat we op zwart gaan vandaag, of dat er niets uit de radio komt, maar de uitzendingen die worden wel wat ingeperkt. De tv-journaals en het radionieuws die zullen wat korter zijn dan normaal. En op tv worden eigenlijk alleen archiefprogramma's uitgezonden.
1: Voor het minderheidskabinet is het een heel belangrijke dag, want over een dik uur begint de Tweede Kamer aan een serie debatten over het belastingplan dat de inkomsten voor de schatkist regelt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat staat er op het spel?
4: Nou, als je het heel kort door de bocht wil formuleren, het voorbestaan van dit kabinet. Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. Nou, tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken. En de hele oppositie had bezwaar op de manier waarop het kabinet de uitgaven wil betalen. Met onder meer een belastingverhoging van 8 miljard. Nou, dat is alweer van tafel, maar het huiswerk moet dus wel opnieuw gedaan worden. En dat betekent dus wel, ja, een moeilijke opgave voor het kabinet.
1: Ja, het is echt een moeilijke zoektocht naar steun, hè. Er was al heel veel voor nodig, bijvoorbeeld om een oppositiepartij als Pro zelfs maar aan tafel te krijgen. Is er een uitweg denkbaar?
4: Ja, die is er wel. Er zijn wel meerdere opties nog. Vorige week zei Pro bijvoorbeeld, je kunt met ons een deal over alles sluiten. Maar dan moet je dus wel echt over links gaan en niet sommige delen toch over rechts doen. Maar dat wil het kabinet juist wel. Ze willen juist met beide kanten zaken doen. Voor de VVD is het ook echt een halszaak dat niet alleen over links gegaan wordt. Maar ja, zo'n breed akkoord is wel ingewikkeld. Want dan moet je dus met heel veel belangen moet je dan gaan meewegen. Ook partijen als ChristenUnie, 50PLUS, Volt, die doen ook veel voorstellen. Ja, 21 ook. Nou, vandaag leggen al die plannen nog een keer hun eisen op tafel en hun wensen. En daar zal het kabinet dan goed naar moeten luisteren. Er is nog wel wat tijd om de plannen aan te passen. Want op 12 november, dan is echt de stemming over dat belastingplan. Dus dan, ja, dan moet het er echt liggen. En dan moeten we dus kijken of er dan een meerderheid is. En dat is voor het kabinet erg belangrijk. Dus vandaag begint eigenlijk die strijd daarom.
1: Ewout, dank je wel. Straks na 9:30 is er Spraakmakers met Roos.
5: Zo is het. En we gaan het hebben over de sabotages op het spoor. Afgelopen weekend was het weer raak, waardoor 2 dagen lang treinen moesten omrijden. De stelling is vandaag, het Nederlandse spoor is te kwetsbaar. Ik ben benieuwd hoe u ernaar kijkt. U kunt meepraten zoals altijd door te bellen met 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft zo nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet bezorgd worden. Ook zijn de websites, apps en klantenservice niet bereikbaar. Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. Spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een kappersoorlog. Het weer, het is hier en daar bewolkt, maar het blijft overal droog. Later breekt ook de zon door en wordt het 16 tot 19 graden. Ook morgen is het zacht voor de tijd van het jaar.
2: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is op veel plaatsen al voorbij. Toch staan er nog wel een paar wat langere files op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En verder rijdt het verkeer nog langzaam over een flinke afstand op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Anneke Ribberink, voormalig universitair docent politieke en gendergeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Fijn dat u er bent. Met u gaan we zo meteen terug in de tijd. Want vandaag, precies 70 jaar geleden, beleefden wij een bijzondere primeur in Nederland.
5: Er waren bloemen van dokter Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, dokter Marga Klompé.
3: Ja, bloemen dus voor de eerste vrouwelijke minister van ons land. Zouden alle nieuwe ministers die hebben gekregen, of kreeg alleen de vrouw die bloemen? En hoe ze het vervolgens deed, want dat is nog belangrijk natuurlijk, politiek inhoudelijk, en wie nog meer vrouwelijke pioniers zijn in de binnenlandse en buitenlandse politiek, daar gaan wij het uitgebreid over hebben. Na 11 uur. Voor het Mediaforum zit hier alvast Wennemoet Boersma, hoofdredacteur van Trouw. Goedemorgen ook.
6: Goedemorgen.
3: Ja, chaos bij het NSC-congres. Afgelopen weekend, zo lazen we, het voltallige bestuur stapte op en mensen liepen weg toen Mona Keijzer het podium opkwam.
7: Ja hoor, wat een respect. Hallo.
6: Nou, gelukkig regent het niet buiten.
3: Ja, meer over de onvermijdelijke Mona Keijzer zometeen. Want eerst stand.nl. Voor de tweede keer in een maand tijd kon de trein niet rijden door vernielingen aan het spoor. Daarom vandaag de stelling: het Nederlandse spoor is te kwetsbaar.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: De treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer vanochtend.
10: Het treinverkeer was gestremd na een brand de nacht van vrijdag op zaterdag.
11: De brand ontstond in een technische ruimte waarvan de toegangsdeur bleek te zijn opengeslepen.
12: Sabotage dus, net als met Prinsjesdag vorige maand. Die buizen die we op de rails zagen liggen.
13: Hoe kwetsbaar is het Nederlandse spoornetwerk eigenlijk?
14: Dat is ook heel erg de vraag die opkomt, hè, nu dit gebeurt. Ja. Dat je denkt, eigenlijk is het relatief makkelijk dus om dit te doen.
12: Afgelopen jaar verscheen er over Nederland wel een kritisch rapport.
15: ProRail zou zich beter moeten voorbereiden op grote incidenten.
16: En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
3: Spraakmaker Anneke Ribberink, was morgen ook met de trein. Toch altijd even opletten of het allemaal op tijd rijdt en goed rijdt?
4: Nou, dat was eigenlijk vanochtend niet het geval, want er was een technische storing en ik had sowieso alweer vanaf Utrecht 11 minuten vertraging.
3: Oh ja. Ja. Dus altijd even opletten. Heeft u het idee dat het ook echt te kwetsbaar is, het spoor? Want dit is dan een technische storing. Dat is weer wat anders dan een sabotage.
4: Ja, dat vind ik moeilijk als leek te beoordelen, eerlijk gezegd. Maar de storing op zich zijn natuurlijk heel, heel hinderlijk voor de reiziger.
3: Ja.
4: Vooral ook omdat je weet, je hebt een afspraak, je moet op tijd zijn En daar heb je het dan weer. Je kunt niet op tijd zijn vanwege die storing.
3: Ja, ja, het is u wel gelukt vanmorgen. Waarvoor dank overigens.
4: Ja, maar ik kwam ook speciaal vroeg, omdat ik er rekening mee hield.
3: Ja, zo'n live radio-uitzending is altijd zo'n harde deadline. Ja. Ja. Willemoet Boersema, jij had er dit weekend ook nog last van.
17: Ja, ik moest een klein beetje omrijden. Ik was een weekend weg geweest, dus ik kwam uit het zuiden. Dus moest ik even via Schiphol.
3: Ja, dus die sabotage van dit weekend.
17: Terug naar Leiden.
3: Ja. Daar was jij dan tussen aanhalingstekens slachtoffer van.
17: Ja.
3: Ja. Is dit journalistiek ook een interessant dossier?
17: Ik denk dat de kwetsbaarheid interessant is, omdat het ook de kwetsbaarheid van de open samenleving is. Dus ik denk dat je dat niet in termen is van meer hekken rond het spoor, maar dit is iets waar groepen zich op kunnen richten. Eenlingen natuurlijk, maar ik denk dat we het hebben over de groepen die dit gebruiken, maar dat kan bijvoorbeeld ook met de snelweg. Dus in die zin is het voor ons interessant, hoe worden weerbaar en heeft de politie en zo wel zicht op groepen die sabotage willen plegen, want dat het fysiek makkelijk is om dat te doen. Maar je kan ook je vrachtwagen dwars op de A1 zetten in Spitsuur. Ja. En dan heb je ook chaos. Dus,
3: tuurlijk, tuurlijk. Maar we weten bijvoorbeeld nog steeds niet, althans, tot vanmorgen wist ik niet, wie verantwoordelijk zijn voor de sabotage op het spoor bij Prinsjesdag.
17: Nee.
3: Het blijft een ingewikkeld dossier, toch? Echt journalistiek interessant om in te duiken, maar we komen tot niks.
17: Misschien komt dat nog. Want ik denk wel dat ze bezig zijn. Tenminste, journalisten zijn ook bezig, weet ik.
3: Ja, dus, jullie zijn er ook mee bezig?
17: Nou, je bent daar wel mee bezig. Maar en dan probeer je dus via de weg van wat weten mensen die een beetje rond de veiligheidsdienst zitten van die groepen, onze eigen collega's die in Signalgroepen zitten, wat gaat daar rond als het georganiseerd verband gebruikt. Maar dat het kwetsbaar is dat een eenling, laatst had ik een enorme vertraging vanwege een auto langs het spoor, was het een visser die te dicht bij het spoor had geparkeerd. Dat riepen ze nog even om. Het was maar een visser. Maar ja, die liet ook Spitsuur in de soep lopen, zeg maar, op de lijn rond Schiphol.
3: De stelling is vandaag: het Nederlandse spoor is te kwetsbaar. We gaan naar Martijn de Graaf van ProRail. Hij is woordvoerder daar. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
3: Hoe ver zijn jullie met het onderzoek naar de daders van de sabotage op Prinsjesdag?
18: Ja, dat is een onderzoek dat wordt gedaan door de politie. Wij willen dan natuurlijk ook heel graag weten. We kunnen daar op dit moment niet heel veel over zeggen dan dat het onderzoek nog loopt. Ja. Maar het geeft wel het belang aan inderdaad van deze discussie inderdaad.
3: Ja, het duurt lang ook, hè, dat onderzoek. Of ligt dat aan mij?
18: Ik het voelt inderdaad lang, maar je wilt het ook gedegen en goed doen, is dan natuurlijk de nette lijn. We willen dat heeft soms gewoon wat tijd nodig.
3: Ja, en nu dus in korte tijd opnieuw. Een incident, een sabotage. Ziet u het ook als sabotage?
18: Nou, het is moedwillige brandstichting. Hier is bewust iets gedaan. Of dat dan sabotage is, dat laat ik aan de experts. Maar
3: wat
18: dit
3: zou
18: is
3: het anders kunnen zijn qua jongensstreek?
18: Ja, geef het beestje een naam inderdaad. Het is in ieder geval moedwillig gedaan. Ontzettend vervelend voor iedereen die daar heel veel last van heeft gehad. En heel fijn dat het in ieder geval snel verholpen is.
3: Ja. Is het Nederlandse sport te kwetsbaar?
18: Nou, je ziet dat het kwetsbaar is op momenten als deze. Dat zagen we rondom Prinsjesdag, dat zagen we afgelopen weekend. Het is natuurlijk ook niet niks. We hebben 7000 kilometer spoor in Nederland liggen. We hebben heel veel belangrijke gebouwen waar allerlei technische installaties in staan, langs het spoor staan. Dus dat beveilig je ook niet zomaar 1, 2, 3. Maar we zien wel dat nodig is. En dat ziet de hele sector ook.
3: Ja, Anneke Rebrink?
4: Ja, ik wil toch wel even opmerken dat dit iets is wat in ieder geval voor mij toch betrekkelijk nieuw is. Ik reis eigenlijk bij zo'n spreek al mijn hele leven met het spoor. En ik kan me niet heugen dat bijvoorbeeld in de jaren 70, in de jaren 80 van de vorige eeuw dit soort zaken voorkwamen. Dat sabotage nooit.
3: Nee. Martijn de Graaf, klopt dat? Is dat relatief nieuw?
18: Nou, we zien inderdaad dat dit nieuw is. Ja, dat is de afgelopen jaren een aantal keren voorgevallen. We hebben het rond de NAVO-top gezien. We hebben het rondom Prinsjesdag gezien. We zien nu deze moedwillige actie van de afgelopen weekend. De hele sector is zich ook wel doordrongen van het feit dat we hier wat moeten doen. We zijn erover ook in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En er ligt natuurlijk een rapport van Christel van der Maat vorig jaar, waarin aangegeven wordt dat we moeten investeren om het spoor in Nederland weerbaar te houden.
3: Ja, en wat is daarvoor nodig? Ik las jullie pleiten eerder voor drones.
18: Ja, dat is een eerste klap die je zou kunnen maken. Een eerste snelle klap om met drones te kunnen inspecteren, zodat je dat niet meer dat geen mensenwerk meer is. Dat rapport heeft het over meerdere investeringen. Je moet ook bijvoorbeeld die technische plekken moet je beter beveiligen. Dat zijn allemaal manieren die je kunt doen. Of extra spullen hebben liggen voor het geval dat het kapot gaat, om het nog sneller te kunnen herstellen. Dat zijn allemaal stappen die je zou kunnen zetten met elkaar. Maar ja, dat moet dan wel gaan lukken met z'n allen.
3: Ja, ik begreep dat voor drones dat daar een wetswijziging voor nodig is, als u die in zou willen zetten. Heeft u al enig idee welke neuzen de kant op gaan in Politiek Den Haag wat dat betreft? Is er een meerderheid voor in de Kamer?
18: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop het. Dit soort momenten bewijst maar weer dat het extreem noodzakelijk is om dat te gaan doen met elkaar.
3: Dank, Martijn de Graaf van ProRail. Gaan we naar Mert Kan, die reageerde via de NPO-luisterapp. Goedemorgen.
19: Hey, goedemorgen.
3: U heeft in het buitenland gestudeerd, lees ik. In Zuid-Korea, om precies te zijn.
19: Ja.
3: En daar gaan ze net even anders om met die weerbaarheid van het spoor. Vertel.
19: Ja, klopt. Daar kijk je namelijk veel met het oogpunt van... het spoor is een stukje infrastructuur dat goed beheerd moet worden. Nu zien we in Nederland elk jaar wel het nieuws van... de NS maakt te weinig winst of de tickets gaan duurder worden. Mm-hmm. Omdat er gewoon weinig geld uit wordt gehaald. Maar ik denk dat dat een hele verkeerde filosofie is om daar naartoe te kijken. Zo is er net ook gesproken over dat er moet meer geld komen voor de beveiliging. Mm-hmm. Maar op het moment dat wij veel meer bezig zijn met... het spoor moet gewoon in orde zijn, zodat het maatschappelijk rendement hoger wordt.
3: Yeah.
19: Want mensen die vertraging hebben, die komen later bij werk aan. En dat betaalt zich uiteindelijk ook weer uit.
3: Dat kost geld. Ja, alle vertraging kost geld. Ja. En u zag dus in Zuid-Korea, is daar dan geen sprake van sabotage op het spoor of treinverstoringen?
19: Zeker wel. Helaas ook op een andere manier. Maar ik denk in ieder geval op het moment dat we hier in Nederland kijken naar... er moet meer geld komen voor de beveiliging.
3: Yeah.
19: Dan moeten we in ieder geval wel kijken om de maatschappelijke draagvlak te vergroten.
3: Yeah.
19: Want als hier veel meer gekeken wordt, het kost ons geld... dan maakt het ook niet heel erg populair bij het publiek.
3: Nee. U direct een pleidooi van regel gewoon geld voor een soepel lopend spoor. Want dat ziet u dus in Zuid-Korea wel goed gaan.
19: Mm-hmm.
3: Begrijp ik dat goed?
19: Klopt, ja. Want daar hebben ze een spoornetwerk van wereldklasse. Hey, in Nederland hebben we hier een goed wegennetwerk. Maar ook voor een goed stukje snelweg. Dat bouwen we niet omdat het direct winst maakt. Maar meer omdat die infrastructuur gewoon in orde moet zijn om de productiviteit hoog te houden. En dat moet ook met het spoor gebeuren, vind ik.
3: Dank, Mert Kan. De stelling dus vandaag, het Nederlandse spoor is te kwetsbaar. Maria laat weten in het collectief het niet eens te zijn met de stelling. Nederland heeft een heel goed en degelijk spoorwegnetwerk. Gezien de hoeveelheid treinen iedere dag die rijden, is het bewonderenswaardig. Gerard Brummer reageert, voorlopig maar hopen dat de schooiers een keer onverwacht tegen de lamp lopen. En Gerrit Schonewil denkt mee in het collectief en zegt, wat mij intrigeert is waarom de beveiliging met camera's niet meegegaan is met de tijd waar nodig. We gaan naar Marielle Stoelinga. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
3: U bent hoogleraar risicomanagement van high-tech systemen aan de Universiteit van Twente. Ik las net een reactie voor van Gerrit Schonewil. Die zegt de beveiliging met camera's is niet meegegaan met de tijd. Heeft hij daar gelijk in?
20: Gedeeltelijk. Er worden wel degelijk proeven gedaan met slimme camera's. Dus camera's met de AI om te kijken, waar algoritmes kijken of er niks raars gebeurt op het spoor. Dus misschien gaat het niet zo snel als deze luisteraar wil. Maar er zijn wel degelijk bewegingen in die richting.
3: Ja, want hoe wordt het spoor in Nederland nu beveiligd? Met camera's dus, onder andere?
20: Ja, het spoor is natuurlijk niet makkelijk te beveiligen. Het is een open systeem. We hebben ongeveer 3400 kilometer spoor in het totaal. En het is open. Iedereen kan erbij.
3: Mm-hmm.
20: En dan wordt het qua beveiliging nu... dus allerlei kritische kritische systemen worden natuurlijk achter slot en grendel geplaatst.
3: Mm-hmm.
20: Er zijn camera's, er is digitale beveiliging, et cetera.
3: Ja. Dus het wordt wel beveiligd, maar het is gewoon een heel groot oppervlak wat je moet beveiligen.
20: Zeker.
3: Het lukt, zien we dus een aantal keer nu, om fysiek, zou je kunnen zeggen, de boel te saboteren. Ik begrijp dat u zich ook zorgen maakt over de digitale kwetsbaarheid van ons spoor. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. Kijk, voor fysieke aanvallen moet je zelf aanwezig zijn. Maar digitaal kun je vanaf grote afstand proberen om het spoor lam te leggen. En daar zijn ook veel kwetsbaarheden, zeker door het gebruik van AI. En dat geldt niet alleen voor het spoor helaas, maar voor alle fysieke infrastructuur. Dus ook bruggen, tunnels, et cetera.
3: Ja. Wat ziet u dat nu ook gebeuren? Heeft u daar data van?
20: Nou, gelukkig is het nog niet zo ver gekomen dat het spoor aangevallen is. Maar mm-hmm. er zijn wel veel, de cijfers die zijn daar niet geruststellend op.
3: Er worden wel pogingen gedaan, bedoelt u?
20: Ja, zeker.
3: Ja. Robert reageert en zegt, maak het niet te groot over sabotage, want dat promoot meer sabotage. Nu hebben wij het hier een half uur lang over.
20: Ja, dat
3: ik buig
20: klopt.
3: Even mijn hoofd en stel u de vraag, is dat zo?
20: Ja, dat zie je soms wel geborgen. Dat heet copycatting. mensen zien dat het werkt. Hmm. Mensen zien dat het aandacht oplevert in de media. Dus
17: ja, kunnen, daar gaan we.
20: Kan mensen op ideeën brengen.
17: Ja, ja. Zal ik nog van onderwerp veranderen dan? Of toch maar even doorgaan? Wat is wijsheid, hè, mevrouw Stoelinga in dit geval? Want ja, het is ook nieuws, toch? Je wilt het er ook over hebben.
20: Zeker. En nou ja, er liggen natuurlijk wel allerlei rapporten die zeggen, hè, dat is een advies. Rapport vorig jaar opgesteld, dat

0: adviseert 600 miljoen extra investeringen in beveiliging. Dus ook daar was een van de luisteraars, had het daarover. Mm-hmm. En ons spoor is heel erg goed beveiligd tegen storingen, mm-hmm. maar tegen moedwillige sabotage, dat is wat minder.
1: Ja, dus daar moeten we nog even wat extra in investeren. Dank, Marielle Stoelinga, hoogleraar risicomanagement van high-tech systemen. Jan Schrijver, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U reageert als collectief en u bent het eens met de stelling dat het Nederlandse spoornet te kwetsbaar is of oneens?
2: Nee, eigenlijk oneens, want ik vind het Nederlandse spoor is bewonderenswaardig. Uitgebreid en betrouwbaar. Dus op zich vind ik die stelling te bout. Mm-hmm. Maar ik moet er wel bij zeggen dat, aansluitend op de vorige spreker, het dus niet helpt dat de sabotage die er is gepleegd bij de boerenprotesten, mm-hmm. Dat daar nog steeds geen opsporing op is gedaan, althans niet wat wij ervan gemerkt hebben.
1: Nee, we weten ook niet officieel of dat inderdaad ook boeren waren.
2: Nou, reken maar. Ik bedoel,
1: waar baseert u dat op?
2: Het tijdstip. En de online contacten die daarover zijn, wel zijn opgevangen.
1: Ja. Ja, de NOS heeft daar inderdaad een artikel over geschreven, maar het is nog niet bevestigd. Er is ook nog niemand aangehouden, moet ik er even bij zeggen.
2: Het moet gewoon haar fijn worden uitgezocht. Ja. En het is ook niet zo moeilijk als je dus die online contacten natraceert en dan de mensen verhoort en opspoort van welke van die lui hebben nou zoveel technische kennis en handigheid dat ze dit konden doen.
1: Ja. Ja, dus, ze zijn ermee bezig, maar het duurt inderdaad eventjes voordat we ergens
2: kunnen. Niet mee bezig zijn, want in Nederland worden de boeren met fluwelen handschoenen gepakt. En dat zal erachter zitten dat men er niet aan durft.
1: Nou, ik hoorde net Martijn de Graaf van ProHeal toch echt zeggen dat ze er mee bezig zijn. Dus daar ga ik in dit geval nog even op af. Dank u wel, Jan Schrijver. We gaan naar Elge van der Wel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En natuurlijk geliefd mediaforum lid, maar ook maker van de podcast De Spoorcast. Je zit nu ook in de trein.
3: Nou ja, ik ben er net uit. Ik sta op Amsterdam Centraal in de chaos.
1: Ja, en jij hebt een gezonde fascinatie voor het spoornetwerk?
3: Ja.
1: Ja, waar komt dat vandaan?
3: Ik weet niet, ik vind complexe infrastructuursystemen gewoon heel interessant. Dat is een rare afwijking die ik heb, denk ik.
1: En we hebben het nu over de kwetsbaarheid van ons spoor.
3: Ja.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, kijk, Martijn de Graaf van ProHeal zegt ook, we hebben 7000 kilometer spoor in Nederland. Het is bijna niet te doen om dat helemaal te beveiligen. Het kan wel. Je ziet bijvoorbeeld de HSL, dus de snelle spoorlijn van Amsterdam naar Breda naar richting België, waar 300 kilometer per uur gereden kan worden. Ja, vanwege die snelheid moet je daar meer doen om te voorkomen dat mensen op het spoor kunnen komen. Dus die is helemaal omhekt en daar kun je heel moeilijk bij komen. Maar als je dat wil doen met alles voor in Nederland, ook met de plekken waar het ligt, dat is onmogelijk. Ja. Dus het blijft iets waar mensen bij kunnen komen. En de ene keer is koperdiefstal wat ze doen, de andere keer is het sabotage. Ja, dat is heel lastig.
1: Ja, maar goed, koperdiefstal, dat gebeurt echt al heel erg lang.
3: Ja.
1: En er zijn ook heel veel camera's opgehangen eigenlijk om met name dat soort gevallen te voorkomen. Maar als we kijken naar de sabotage bij Prinsjesdag, dat is op plekken gebeurd langs het spoor waar dan geen camera's hangen, is ook nog op een manier gedaan. Las ik dat het niet gevaarlijk was voor reizigers. Hè? Dus de trein zou niet per se ontsporen, maar het veroorzaakte wel een storing.
3: Ja.
1: Ja, wat is daar tegen te doen? Jij zegt niet zoveel. Tegelijkertijd zegt ProRail, nou misschien met drones kunnen we de boel gaan surveilleren. Is dat realistisch?
3: Er is altijd iets te doen. Elk beetje wat je beter in de gaten kan houden, kan helpen. Maar je gaat het nooit helemaal voorkomen, omdat het zoveel spoor is. Je ziet dat ook met zelfdoding, wat ook een probleem is op het spoor. Mm. Daar zie je dat op heel veel plekken waar dat voorkomt, het moeilijker is gemaakt om bij het spoor te komen. Mm. Maar niet betekent dat het nooit meer kan gebeuren. En dat is hierbij ook zo. Je kan wel iets doen om het beter te beveiligen en robuust te maken. Maar als je het spoor echt wil beveiligen, dan zou je 7000 kilometer spoor moeten omhekken en zorgen dat er nooit meer iemand bij kan komen.
1: Ja. Speelt het probleem ook elders in Europa?
3: Zeker. We hebben het nu in Nederland over, maar in een land als Frankrijk is dit al zoveel langer een probleem. Mm. Daar zien we het rond grote evenementen, rondom grote protestacties, dat het, nou ja, ik ga zeker niet zeggen dat het normaal is, maar dat het vaker voorkomt. Dat er aan sporen geknutseld wordt, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, dank Elger van der Wel dat je even bij ons wilde zijn in stand.nl. En het ging in dit gesprek over zelfdoding. Als u met iemand erover wilt praten, dan kunt u gratis bellen met telefoonnummer 113. Gaan we naar Daan Zieren. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U bent directeur van reizigersorganisatie Rover. De stelling is vandaag, het Nederlandse spoor is te kwetsbaar. Wat zegt u dan?
4: Nou, wij zeggen wel dat we ons heel erg zorgen maken inderdaad om de weerbaarheid ook van essentiële infrastructuur waar Nederlanders elke dag gebruik van moeten maken. Dus wij zijn het ook wel echt eens. Een groot deel Nederlanders heeft helemaal geen auto beschikbaar om een bestemming te bereiken. Of het nou werk, zorg of onderwijs is. Dus het spoor mag dan ook nooit gebruikt worden voor een protestactie, voor wat voor reden dan ook. En vandalisme mag dan al helemaal niet getolereerd worden.
1: Nee, dat mag allemaal niet en dat mag ook niet getolereerd worden. Tegelijkertijd zien we dus ook hoe lastig het is om daders op te sporen. Wat kun je dan eigenlijk als treinreiziger? Niet zoveel toch? Een beetje buigen als bamboe, zou ik zeggen.
4: Nee, als het moment dat het gebeurd is, kan je helaas niet heel veel meer doen.
1: Nee.
4: Tegelijk denken wij wel dat er echt wel veel meer mogelijk is, ook voor de toekomst, om het spoor wel een stukje weerbaarder te maken. Er is ook een rapport uitgekomen dat er meer investering voor nodig is. En we zouden eigenlijk ook op een nieuw spoorbeveiligingssysteem moeten overstappen. En nu gaan we dat ook wel zeker doen op gegeven moment. Maar lijkt dat nu nog best wel wat verder weg, omdat de financiering nog steeds onzeker is. Dus het is eigenlijk ook een oproep naar Den Haag om daar dan
1: kom
4: ook
1: met dat geld.
4: Even, ja, precies.
1: Want hoe ziet dat nieuwe spoorsysteem eruit dan? Wat is de gedachte erachter?
4: Ja, dat is het ERTMS-systeem. En dat gaat helaas niet al deze problemen oplossen. Maar dat maakt het wel mogelijk om veel sneller informatie met elkaar te communiceren. Waardoor je misschien toch ook problemen eerder hebt gezien en ook eerder hebt opgelost. Dus zorgen dat we naar dat nieuwe spoorbeveiligingssysteem zouden gaan, dat zou ook al in onze optiek helpen.
1: Ja, en toch, we zagen dat die sabotage, dat is nu sinds korte tijd. Hè, andere problemen zorgen vaker voor verstoringen op het spoor. Zou je daar niet veel meer naar moeten kijken? Zijn die eigenlijk een veel groter probleem?
4: Ja, dat denken we wel. En ik denk eigenlijk dat het gaat om dezelfde soort van grote investeringen die we nodig hebben om het spoor echt te verbeteren. En veel weerbaarder te maken. Want ook bijvoorbeeld klimaatverandering is ook iets wat een effect heeft op het spoor. We zien ook dat er verstoringen ontstaan om wat voor reden dan ook. En zorgen dat je daar in ieder geval vast naar de toekomst kijkt. Van wat komt er allemaal aan? Welke dreigingen of risico's zien we?
1: Ja.
4: Dat we ons daarop kunnen voorbereiden.
1: Nee, je hebt dat natuurlijk allemaal. Maar je hebt ook nog eens iets als een gewone technische storing, zal ik maar zeggen, die denk ik vaker voorkomen dan zo'n sabotage.
4: Ja, precies. Maar daar is eigenlijk net zo goed gewoon investeringen voor nodig. Want daar moet je ook personeel voor nodig die beschikbaar is en die daar tijd in moet stoppen. En als we als land zeggen van nou ja, het openbaar vervoer verdient iets minder geld, ja, dan betekent het ook dat we langer met verstoringen zitten.
1: Ja.
4: Waar ook gewoon snel actie op nodig is.
1: Ja. Gaat het dan om dat bedrag wat eerder voorbij kwam van 600 miljoen euro, wat geïnvesteerd zou moeten worden?
4: Dat onder andere. Maar er staat ook gewoon een investeringsopgave van miljarden op ons te wachten. Dus eerder, als je het hebt over de hele infrastructuur wat er allemaal nodig is, en dan kan je ook alle bruggen en wegen erbij rekenen.
1: Ja,
4: maar zeker, het spoor mag daar zeker niet vergeten worden.
1: Nee.
4: Juist om dit soort redenen die we vandaag ook zien.
1: Ja, voor de weg weten we, is 80 miljard nodig, geloof ik, in totaal. Is er voor het spoor ook een totaalplaatje al voor gemaakt?
4: Ja, het spoor zit in die 80 miljard inderdaad.
1: Oh, die zit daarbij in?
4: Ja.
1: Oké, en hoeveel is dat? Heeft u enig idee?
4: Dat gaat wel boven de 20 miljard in ieder geval.
1: Oké. Fors veel geld dus. Dank Daan Zieren, directeur van Rover. Ja, Anneke Ribberink, uiteindelijk komt het daar toch altijd weer op neer, hè? Geld.
5: Dat is inderdaad een heel essentieel, onmisbaar factor. En het gaat natuurlijk ook om, wat is de prioriteit? Ik hoor dus wegen, infrastructuur.
1: Mm-hmm.
5: Maar waar is de plaats van het spoor in het geheel. Hè?
1: Ja.
5: Het is niet zo dat voor alle partijen het spoor prioriteit is.
1: Nee.
5: En heel veel mensen kiezen toch liever voor de auto.
1: Mm-hmm.
5: En vinden ook dat daar de accent moet liggen. Ik ben een fervent OV-gebruiker, dus ik vind het spoor heel belangrijk.
1: Ja, zou meer aandacht voor moeten zijn wat u betreft. We gaan nog even naar Joost Basmeijer, die is journalist, woonachtig in Parijs. Goedemorgen, Joost.
6: Goedemorgen.
1: Ja, het saboteren van het spoor. We hoorden Elger van der Wel eerder zeggen dat komt regelmatig voor in Frankrijk. Hoe vaak gebeurt dat?
6: Ja, dat is niet helemaal bekend. De exacte cijfers hebben we niet, omdat de Franse overheidsdiensten die er onderzoek naar doen en de Franse NS, zeg maar, die zeggen dan dat het gaat om kwaadwillige pogingen om iets aan te doen op het spoor. Dus dat kan sabotage zijn, maar dat is ook heel vaak dat er dan bijvoorbeeld koper of metaal wordt gestolen.
1: Oh ja.
6: Maar vorig jaar waren dat bijvoorbeeld 600 gevallen, dus dat is best wel vaak.
1: Ja,
6: dat heeft wel grote gevolgen, ja.
1: Ja, en komen zij er dan wel achter die Fransen wie dat dan zijn die dat doen?
6: Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Tijdens de Olympische Spelen een paar jaar geleden was er een hele grote sabotageactie. Werden allemaal van die elektriciteitshuizen in de fik gezet, waardoor in het hele land er enorme problemen waren. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet wie.

0: erachter zitten. Of dat anarchisten waren geweest, of extreem linkse activisten. Ja. Dus het is nog een beetje gissen, ja.
1: Okay. En hoe waarborgt de spoormaatschappij daar, de SNCF, de veiligheid? Wat zijn hun plannen?
0: Het speelt enorm. Net als bij jullie in Nederland die discussie. Hè? Want er was vorige maand nog een groot incident waarbij een trein ontspoorde nadat er iets heel groot op de spoorweg lag in Normandië. Mm-hmm. Ze hebben beloofd dat ze meer camera's, zoals in Nederland ook, van die detectiecamera's gaan installeren. Maar dat duurt waarschijnlijk nog tot 2030 voordat die geïnstalleerd zijn. Dus dat duurt voor de herrie op de achtergrond. Dat duurt nog wel eventjes voordat is geïnstalleerd allemaal.
1: Ja. Dank ook voor jouw bijdrage, Joost Basmeijer vanuit Frankrijk. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling het Nederlandse spoor is te kwetsbaar. Er wordt veel gereageerd op de stelling, waarvoor dank. Janneke vraagt zich nog af aan het collectief of het beter kan, of dat we hier maar beter aan moeten wennen. En Edwin stuurt, je hebt wel kennis nodig om het spoor te ontregelen. Wij deden dat als grap in de jaren 80. Kun je nagaan, weer een tijdje geleden. Wilt u met ze meepraten en bent u nog geen lid? Meld u aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
2: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
3: Ja, sorry hoor, maar net was toch 1975? Dat is toch later dan?
4: We hadden daartussen George Michael nog uit 1987.
3: Nee, ik kan je niet gaan corrigeren natuurlijk, hè?
4: Nee. Ik bedoel, ik sta open voor kritiek, hoor.
5: Dinsdag een enorm protest van boeren, invallen bij de wethouders. Donderdag kwam dat rapport van de OVV uit.
4: Leuk, hè, regiojournalist?
6: En op een bepaald moment raakte ik met mijn vinger in de tandwiel.
4: Nee!
6: Nou, en was mijn top van mijn vinger eraf.
4: Ik voel het als je het verhaal vertelt gewoon.
2: Elke maandag tot en met donderdag om 2:00.
7: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
10: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
13: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: NPO Radio 1. 10:00.
19: Roos Abelman.
1: Dit is... weekend verschenen meerdere reconstructies over Overasselt, waarin we onder andere lezen over de loslippige Amir B. en Yusuf S., de Tsjetsjeen met de Uzi. Meer over dit dossier zo in ons mediaforum. Maar nu eerst NOS Journaal met Kirsten Klomp.
19: Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog een dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zijn getroffen door een IT-incident. Sinds gistermiddag zijn verschillende diensten in storing. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is en of het om een hack gaat. Ook nog niet alle gevolgen zijn bekend, zegt Roland Muller van de economieredactie.
20: Het is vooral online op dit moment, hè. Dus de website ligt plat, de app is niet te bereiken en de klantenservice. Meerdere winkels hebben we gebeld en één filiaal noemt ook wat probleem van de zelfscankassa. Die is wel gewoon open namelijk op dit moment, alleen de controle zou niet uitgevoerd kunnen worden. Dit horen we in ieder geval van één filiaal. Andere filialen die verwijzen ons allemaal naar het hoofdkantoor van Ahold op dit moment. Dus we krijgen dat niet van andere filialen bevestigd. We checken dit op dit moment.
19: De winkels van supermarktketen Albert Heijn zijn vandaag dus wel gewoon open gegaan. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen wel graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Kappers zelf zeggen dat het een concurrentieoorlog is. Maar daar denken inwoners van Vlaardingen anders over, zegt Rijnmond-verslaggever Philip van Es.
21: Ja, in Vlaardingen zijn ze sowieso wat achterdochtig. Want als je dan de andere kant op loopt, 2 straten verderop, daar zat bijvoorbeeld de werkplaats van de loodgieter van een paar jaar geleden. Dat verhaal kent iedereen ook nog. Ja, daar had ook iedereen het gevoel, daar is heel wat anders aan de hand dan alleen maar een verkeerd geplaatst toilet. En hier heeft men ook het idee van, ja, het zal niet vanwege de prijzen zijn of een keer een slecht kapsel.
19: Bij de laatste explosie is niemand gewond geraakt. Wel moest een zwangere vrouw die boven het pand woont worden nagekeken door de ambulance. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Onder andere in het openbaar vervoer leggen mensen het werk neer. De Belgische premier Bart De Wever moet zo'n 10 miljard euro bezuinigen, zegt VRT-verslaggever Steven Rombout.
22: Hij denkt er ook aan dus om de btw-inkomsten wat te verhogen. Maar daar is dus grote oneenigheid over. En dit weekend zijn de topministers uit elkaar gegaan, vooral omdat de Franstalige liberalen niet willen weten van zo'n verhoging van de btw.
19: Ook de VRT staakt mee. De journaals zijn korter en er worden herhalingen uitgezonden. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden.
1: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Roos.
1: Hoe is het op de weg?
23: Ja, op zich wel goed. Op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog wel file door een ongeluk tussen Barneveld en Hoevelaken. 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. En op de A50 Arnhem richting Oss, daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer. Ook daar is het op onthoud 10 minuten.
24: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
25: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen.
0: met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
4: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV.
28: Spraakmakers. Met nu het Mediaforum.
1: Mona Keijzer mocht afgelopen weekend aantreden op het NSC-congres, waar ze leden werfde voor haar eigen nieuwe beweging. Keijzer zoekt verstandige

0: naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
7: Spraakmakers. Met nu het Mediaforum.
8: Mona Keijzer mocht afgelopen weekend aantreden op het NSC-congres, waar ze leden werfde voor haar eigen nieuwe beweging. Keijzer zoekt verstandige, conservatieve rechtse mensen. Aan media-aandacht in ieder geval geen gebrek. Dat en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum met Wellemoet Boersma, hoofdredacteur van Trouw. Michelle Salomons, sinds kort adjunct hoofdredacteur bij Investico. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: En nog gefeliciteerd met je nieuwe functie.
9: Dankjewel.
8: En spraakmaker is vandaag Anneke Ribberink. Zij is voormalig universitair docent politieke en gendergeschiedenis. We beginnen dit Mediaforum met Overasselt. 5 weken nadat een groep gewapende mannen daar jacht maakte op Jan G., waarbij ook een beveiliger werd doodgeschoten, wordt steeds duidelijker wat er nou precies is gebeurd. Verschillende media konden op basis van het politiedossier de afgelopen dagen reconstructies maken.
10: Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij nog in het dorp.
11: Hij zat ondergedoken bij familie.
10: Blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland.
12: En op onze site een uitgebreide reconstructie van wat er in Overasselt allemaal gebeurde.
13: De Belg Joas N. blijkt laatst nog veroordeeld te zijn geweest. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws dat samen met de Vlaamse krant het laatste nieuws is gedaan.
14: Het onderzoek naar de aanslag in Overasselt krijgt een opmerkelijk vervolg. Dat schrijft het Algemeen Dagblad donderdag.
8: Ja, Michelle, ineens overal reconstructies met heel veel details. Was jou dat ook opgevallen?
9: Ja, het kwam echt allemaal in één keer. En toen bleek ook dat ze dus meerdere journalisten in elk geval vorige week dus dat politiedossier hebben gekregen. Wat natuurlijk echt een goudmijn is. Mm-hmm. Vandaar ook de veelheid aan details. En wat mij heel erg opviel was ook dat er, ik denk dat ze allemaal dachten, oké, we moeten nu snel gaan bewegen. Dus je ziet ook veel samenwerkingen. Je ziet ook NOS en de Gelderlander. Je ziet het laatste nieuws in RTL. Volgens mij ook omdat ze denken, we moeten snel dit brengen. Want ze weten denk ik dat meer journalisten dat dossier hebben.
8: Ja, en je werkt gewoon sneller als je met meer bent.
9: Natuurlijk, ja. En ook, ik denk, als je met een Vlaams medium werkt, is dat natuurlijk heel slim. Omdat dat ging ook over een van de verdachten die komt uit België. Nou, die weten dan weer hoe alles daar werkt. Hoe je daar een rechtbankverslagen kunt terugzoeken. Dus dat is volgens mij heel slim.
8: Ja, er was nieuws van vanmorgen van RTL Nieuws. Hè? Die hadden informatie over Joas N. Die zo mensen hebben geronseld. Voor de klus, zal ik maar even zeggen, in Overasselt. En dat nieuws kwam voort uit een gezamenlijk onderzoek met de Belgische krant. Het laatste nieuws. We hebben er even over door Sibe Sietsma over gebeld. Ook gewaardeerd Mediaforum lid. Hij zegt, onze collega Koen Voskel, misdaadjournalist, heeft het verhaal opgeduikeld. Hij kent HLN-collega Patrick Levelon. Dus dat is een Belgische journalist, al jaren. En zoekt logischerwijs contact met hem als het gaat om een dossier dat naar België leidt. Dat is in dit geval zo. En op verschillende specifieke dossiers zoeken we contact met internationale partijen. Ook in België, bijvoorbeeld met VTM, doen ze ook veel samenwerkingen. En naarmate de misdaad internationaler opereert, volgt de misdaadjournalistiek vanzelf. Dus we werken samen, zegt hij, met media uit landen waar dat relevant is. Dus zie je dat dan ook, Michelle, vind je inhoudelijk goed terug? Die samenwerking, even los van het feit dat je dus sneller kan werken.
9: Ja, nou, ik denk dat het dus inderdaad, je kan sneller werken. Ik denk dat misschien in eerste instantie de reden is in dit geval. Maar ik denk ook dat het er echt beter van wordt, Want dat bericht van vanmorgen, dat ging ook over wat er allemaal bekend is al over deze man in België. En waar hij eerder voor veroordeeld is als Nederlands journalist. En je bent niet bekend met hoe je daar bijvoorbeeld in rechtspraak.nl dingen moet zoeken. Zo kan je het in Nederland allemaal terugzoeken. Maar als je dat niet weet hoe dat in België gaat, dan het is natuurlijk heel fijn, niet alleen qua snelheid, maar ook dat je bijvoorbeeld bepaalde termen kent of weet wie je daar nog over moet bellen.
8: Het is natuurlijk echt een journalistieke inhoudelijke relevantie.
9: Ik denk dat het er veel sterker van

0: wordt.
1: Ja. Wendel Moet, jij hebt begreep ik met bewondering naar die reconstructies gekeken.
2: Zeker,
1: gelezen.
2: Ja, ik kan ook beamen dat die samenwerkingen vruchten afwerpen. Wij hebben destijds met Maccabi Rellen met Bellingcat samen gedaan. Dus dan heb je het ook over technieken. Dat zij technieken beheersen die jij weer wat minder kent. Dus ja, ik vond het, het is altijd super interessant om te lezen. De veelheid aan details, zolang je ook natuurlijk dit rechtvaardigt ook dat dit was zo uniek. En zo'n voorbeeld van dat de ondermijning en de onderwereld meets bovenwereld, dat het zo ineens tot uitbarsting komt in de overrassel, dat het hele lezenswaardige verhalen. Ik vond het echt mooi om te doen. Ja.
1: Jullie hebben geen reconstructie gemaakt.
2: Nee, waren geen dossiers.
1: Ik heb even gezocht. Jullie hebben eigenlijk een beetje kale, zou ik maar zeggen, karige ANP-berichten hierover.
2: Ja. Nee, dat is ook een keuze, want ze zijn heel arbeidsintensief, reconstructies. Dus wij zetten er af en toe op in. Dus zoals destijds, politieke reconstructie van kabinet dat valt, dat soort dingen kiezen we. Misdaadjournalistiek is wel echt een heel vak apart, waar het gewoon niet onze specialiteit
1: doen jullie gewoon
2: aan zich is. We doen wel, we volgen zeker voor rechtbankdingen en reconstructies van hoe bepaalde rechtszaken verlopen.
1: Ja, okay, maar
2: zo
1: dit soort dingen
2: in de
1: niet.
2: Onderwereld, nee. Parool is daar goed in AD, dus knap van de collega's.
1: Ja, ja, we hebben een van hen bij ons, Giel Timmermans van het AD. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, je hoort het. Complimenten van Wendel Boersma van Trouw dus voor je werk. We hebben het over al die reconstructies, hè, met heel veel details erin. Jullie hebben er ook zo eentje geschreven, met naam en toenaam. Hebben jullie dat gebaseerd op alleen het politiedossier of hebben jullie ook andere bronnen?
3: Het politiedossier is wel by far het belangrijkste bron. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook contact met allerlei advocaten. Je praat met onderwereldbronnen. En met name die eerste weken was dat onze belangrijkste stroom van de informatie. En op een gegeven moment, nu zijn alle beperkingen eraf, zo heet dat dan. Hè. Dus alle verdachten mogen nu met hun advocaat praten, maar ook bijvoorbeeld met hun familie bellen. En advocaten mogen ook weer iets vertellen over deze zaak. En dat zorgt er eigenlijk voor dat dit moment is dat zoveel informatie nu en dus ook het dossier naar buiten is gekomen.
1: Ja. Hoe kom je eigenlijk in eerste instantie aan zo'n politiedossier? Want daar halen jullie ook echt heel veel uit. Ik zie zelfs foto's voorbij komen, details over de arrestaties. Is dat zo'n klassieke map in een parkeergarage door een man in een lange jas?
3: Zo zou het inderdaad vroeger zijn gegaan. Zo gaat het tegenwoordig natuurlijk niet. Het is allemaal digitaal. Je kunt je voorstellen, er zijn 34 of 35 verdachten. Die hebben allemaal een advocaat. Maar die hebben ook weer familieleden. Die advocaten bespreken het weer met collega's. Je hebt het grootste politieteam in jaren dat hierop is gezet. 150 politieagenten. Dus je kunt je een beetje nagaan hoeveel mensen dit dossier hebben. En inzage hebben. En dus ook informatie kunnen delen met jou. Maar uiteindelijk krijg je dan via een bron krijg je het digitaal opgestuurd.
1: Ja, Anneke Ribberink?
4: Ja, wat je dus als leek steeds meer opmerkt en leest, is dat die verstrengeling van de onder- en bovenwereld zo toeneemt de laatste tijd. Wat vindt zo'n iemand van die politie daarvan bijvoorbeeld? Of wat vinden jullie als misdaadjournalisten, wat vinden zij daarvan?
1: Giel?
3: Sorry, waar precies van? Van de
4: verstrengeling van de onder- en bovenwereld.
3: Nou ja, dat is natuurlijk een van de meest zorgelijke dingen die je de laatste tijd ziet. Hè. En dat wisten we eigenlijk misschien altijd al wel. Maar soms wordt het door dit soort gebeurtenissen veel meer zichtbaar. Dat de invloed vanuit zijn onderwereld naar de bovenwereld enorm is. En het veel meer in elkaar verstrengeld is dan we misschien vermoeden.
1: Ja. Jullie zijn dus nu in die verdachte gedoken. En zoals ik zei, jullie zijn daar vrij gedetailleerd over. Hoe bepaal je wat je nou wel en niet publiceert? Want bij sommigen kun je gewoon achterhalen wie ze zijn.
3: Ja, dat is inderdaad wel een van de afwegingen. Misschien dat ik daar nog iets kan zeggen over de slachtoffers. Want daar hebben we ook heel specifieke afwegingen gemaakt. Maar als het gaat om de verdachten, daar kijk je daar ook naar. Je wil enerzijds het verhaal kunnen maken. En anderzijds toch ook de privacy van de verdachten enigszins waarborgen. Om je een voorbeeld te geven. Wij hebben ook iets van een minderjarige jongen in ons artikel geschreven. Daar hebben we heel lang over gedubt of we dat wel of niet moesten doen. We hebben uiteindelijk besloten om dat toch te doen, omdat hij een bepaalde specifieke rol speelde in dit verhaal. Maar daar kozen we er wel voor om bijvoorbeeld zijn voornaam aan te passen. En dus een fictieve voornaam te gebruiken. We hebben ook niet zijn gebeeltenis, hebben ook niet gebruikt. Dus daar ga je dan met een minderjarige verdachte nog voorzichtiger mee om dan met andere verdachten.
1: Ja, want van een andere verdachte schrijven jullie bijvoorbeeld dat hij erg loslippig is. Dan denk ik, breng je hem daarmee niet ook in gevaar?
3: Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat hij is de belangrijkste verklarende verdachte. Dus alle details die je leest over wat er voor, over als het is gebeurd, in de voorbereidingen en wat, dat ze in een loods wapens kregen, et cetera, dat komt allemaal van dezelfde persoon af. En dat is wel belangrijk om daar dus ook aandacht aan te schenken. We hebben het inderdaad loslippig genoemd, maar goed, iedereen, de lezer, zou kunnen denken, oké, er komen zoveel verklaringen van één verdachte, hè, dus die praat in tegenstelling tot de rest, praat hij wel. Maar dat is wel een belangrijk element om wel te vertellen. Ja. En tegelijk dus is het iemand met een naam die heel veel voorkomt. Alleen in Frankrijk hadden geloof ik 5 mensen precies zijn naam in de stad waar hij vandaan kwam. Dus ook daarbij is hij qua privacy nog wel redelijk gewaarborgd.
2: En bespreek je ook...
3: Kijk, en alle andere verdachten weten dat deze man deze verklaring heeft afgelegd. Hè? Dus dat speelt ook wel belangrijk mee. Het is niet dat wij iets nieuws vertellen ten opzichte van deze man. Dat weten alle andere verdachten natuurlijk ook.
2: En als je het hebt over dat soort overwegingen van wat je wel en niet publiceert over verdachten, zijn dat ook nog dingen die je dan bespreekt met de politie, die natuurlijk dus zo'n belangrijke bron is geweest van al die informatie? Van hoe gaat dat contact met de politie hierover?
3: Nou ja, we hebben wel een aantal dingen bijvoorbeeld niet opgeschreven, omdat wij ons afvroegen van, brengen we bijvoorbeeld het onderzoek in gevaar op een bepaalde manier? Dat ging over een verdachte die nog niet is opgepakt. We hebben ook contact gehad met de politie als het gaat om bepaalde details over wat die agenten zijn overkomen. Hè. Hebben natuurlijk zijn onder vuur gekomen, zwaar gewond geraakt. Ja. Wij kregen ook geluiden vanuit de politie dat heel heftig was voor hun om te lezen en daar ineens mee geconfronteerd te worden. We hebben daarom ook besloten om dat deel eigenlijk niet zo goed en gedetailleerd te beschrijven. En toen we het deden bij bijvoorbeeld het slachtoffer en de nabestaanden, hebben we heel erg contact gezocht met de nabestaanden van beveiliger Barry, die doodgeschoten is.
1: Oh ja.
3: Om van tevoren al voor publicatie te laten zien van oké, dit verhaal komt, dit is ongeveer wat in het verhaal staat, zodat wij niet verrast zijn door een publicatie.
1: Giel, we hebben dus nu veel reconstructies gelezen. Dat dossier, weten we, is dus in handen van journalisten. Gaan we nog meer lezen de komende tijd?
3: Ja, want wat je ook ziet is dat er in die dossiers bepaalde zijinformatie staat. Bijvoorbeeld hoe zij witwassen, om maar een voorbeeld te geven. Of de soorten wapens die zij gebruiken. Dus daarom, op basis daarvan kan je ook een soort van onderzoeksachtergrondachtige verhalen maken die een bepaald element eruit lichten en daar weer meer achtergrond over geven.
1: Dankjewel, Giel Timmermans, dat je even bij ons wilde zijn van het AD. Hij is daar misdaadverslaggever. Ja, dat zijn journalistiek interessante afwegingen die je dan op dat moment moet maken natuurlijk. Je krijgt al die informatie, je krijgt foto's, je krijgt namen, rugnummers. En dan moet je afwegingen maken. Hoe luister jij naar de afwegingen die Giel heeft gemaakt hierin met zijn collega's?
2: Nou, vind ik mooi om te horen. Je hebt denk ik ook nog, en ik denk dat ze dat ook gedaan hebben, het grote waarom, hè, wat mevrouw hier ook zei, van dat je goed moet blijven uitleggen dat je dit doet, omdat dit zo uniek is en een inkijk geeft in hoe ook aan de ene kant jongens die al criminele banden hebben, maar ook vrij gewone jongens via hele gewone kanalen zoals Snapchat hier zo voor geronseld kunnen worden.
1: Dus die onderwereld en die bovenwereld met elkaar vermengd raken.
2: Ik denk dat dat ook belangrijk is, los van de sensatie die altijd in dit soort verhalen zit, omdat het leest als een spannende thriller. Dat je dan blijft zeggen van dit is een verschijnsel wat zo ingrijpend kan zijn op het dagelijks leven van mensen, dat je de aandacht aan moet besteden.
1: We gaan jullie mee in die momenten. Michelle, ik begin bij jou. Jij wil het in jouw moment hebben over een stuk dat je dit weekend in de Volkskrant las over de Deense fotojournalist Mads Nissen.
2: Ja, vertel. Nou, hij heeft een boek gepubliceerd. Wit Bloed heet dat. En het gaat over de cocaïnehandel. En wat ik heel mooi vind allereerst is dat hij het hele verhaal wil laten zien. Dus hij, met gevaar voor eigen leven, is hij afgereisd over de hele wereld eigenlijk om de hele keten te laten zien. Dus van de coca-boeren, de kinderen die daar spelen op de plantages, bij de laboratoria, tot aan handelaren, rebellengroepen die hierbij betrokken zijn, tot aan de gebruiker. Mm-hmm. Dat op zichzelf vind ik heel mooi in de zin dat hij een heel compleet verhaal laat zien. En dat is ook een soort reactie op de eendimensionale foto's die je vaak bij nieuwsstukken ziet. En dat is iets waar je natuurlijk niet aan ontkomt. Want dan heb je die anonieme gebruiker van cocaïne of een vondst die de politie heeft gevonden met allemaal van die blokken coke. En ik denk dat dit een hele goede, nuttige en reactie is die ook echt toegevoegde waarde heeft. Omdat hij echt wat meer laat zien.
1: Ja.
2: En ik denk ook wat ik heel mooi vond is dat hij, dat is me vooral bijgebleven, is dat hij zei, hij vergelijkt zijn werk een beetje met het kijken naar een olifant. In de zin dat je weet wel dat een olifant heel groot is. Maar als je er echt onder staat, dan snap je het, dan voel je het. En dat wil hij. Hij wil informeren en betrokkenheid creëren. En ik denk dat
0: Dat is een hele mooie ambitie en een hele, hele waardevolle ambitie, denk ik, als journalist om te hebben. Dat je echt iets meer wilt. Dat je het mensen wilt laten voelen. Dat je het,
1: maar heb jij hierdoor en door deze fotoreportage ook echt een ander beeld gekregen dan van die...
0: Nou, ik moet het boek dus nog kopen, want er stonden echt heel weinig foto's bij, helaas. Dus het was een soort
1: wel
0: teaser.
1: Wat.
0: Maar, ja, wel wat. Maar ik vond het toch, ik heb het ook een beetje opgezocht op Instagram. Ze kon wel wat meer vinden. Ander beeld niet per se, maar ik denk ook dat het is een verhaal waarvan je denkt dat je hem wel kent. Van ja, ik weet het wel hoe het eruit ziet. En dan is het toch heel mooi om een nieuwe vorm weer te vinden om dat verhaal opnieuw te vertellen. En dan is het misschien niet dat je een heel nieuw inzicht krijgt, maar wel dat je het meer voelt, dat je het meer dat je het beter begrijpt. Dat je het ziet.
1: Je ziet zo'n arme coca-boer bijvoorbeeld. Hè, met zijn kinderen die gewoon toekijken terwijl hij het spul aan het bewerken
4: vertelde
1: is.
4: Vertelde hij ook over hoe gevaarlijk het was om dit te doen? Of wat hij moest afspreken met zijn onderwerpen.
0: Ja, zeker. Ja, hij is ook echt afgereisd. Dat moest hij echt zijn telefoon in aluminiumfolie verpakken in een dashboard. Stoppen en dan gingen ze echt ergens heen rijden waarvan hij niet eens wist waar hij terecht kwam. Hij zei, dit is wel een van de gevaarlijkste. Dit is de gevaarlijkste volgens mij die ik ooit heb gedaan. Ja. Hij is er ook echt 10 jaar mee bezig geweest.
1: Ja. Nou, als je alles natuurlijk wilt vastleggen, dan je hebt jezelf daarop toegelegd, dan kun je niet half stoppen.
0: Nee, dat is waar. Nee.
1: Mooi werk dus, zeg jij. Ja. Kijk ernaar.
0: Ja.
1: Mendelmoet, jouw mediamoment gaat over vredesjournalistiek versus oorlogsjournalistiek. Ik kwam er iets vredesjournalistiek en oorlogsjournalistiek?
4: Nou, dat is de vraag. Dat is, ik denk niet. Maar ik vind het een heel interessante discussie. Ja, ik kwam erop omdat ik een berichtje zag van wat op de Financial Times was en wat Oekraïense mediasites van de Russische geheime dienst hebben het ook gemunt op directeuren van defensiebedrijven in Europa. Ook in Nederland. Dus directeur van dronebedrijven en zo. Dus dat is weer een bericht in de oorlogsdreiging. En wij hebben op de redactie wel eens discussies van wat doet dat eigenlijk met mensen, wat doet het met ons, dat je telkens van die berichten hebt aan de grens, schermutselingen, Litouwen houdt een oefening voor een mogelijke inval. Dus als je gaat tellen, komen er heel veel, vergeleken met 5 jaar geleden, heel veel woorden als weerbaarheid, oorlogsdreiging, Rusland is de vijand. Nou, daar hadden we weer discussie, politieke discussie over. En er is een pleidooi van Nico Kussendrager, een oud journalistiek docent en wetenschapper ook. Die heeft het ook niet helemaal zelf bedacht. Er zijn weer mensen achter van je moet meer aandacht besteden aan diplomatie en de processen erachter. Dus je kunt daar tegen hebben, dat is eigenlijk, als je daar ver in gaat, is activisme met een journalistieke sausje, zeg maar. Dat is de kritiek die komt. Of je moet gewoon goede journalistiek bedrijven.
1: Ja, vertellen dat wat er gebeurt.
4: Of constructieve vertellen, context geven. En dat proberen wij ook. En ik denk, nou, met Investico helemaal. Hè, dus zolang je de tijd hebt en de diepte in kan gaan, dan kun je die context ook vaak wel geven. Maar er zijn ook heel veel korte nieuwtjes die wel optellen. En dan niet alleen bij in onze krant, maar of op onze site. Maar opgeteld van alles kunnen, dat merken wij ook bij lezers, het gevoel hebben van, er ontstaat een soort sfeer van paraatheid. En dat kan heel nodig zijn, omdat Rusland heel agressief is. Of andere... Ik vind het goed om over na te denken dat je dus woordgebruik daaraan bijdraagt. Ja.
1: En waardoor ontstond die discussie? Kwam het doordat lezers bij jullie aan de bel trokken hierover?
4: Nou, wij hadden bijvoorbeeld die discussie vlamde bij ons ook op dat we vrij recent een lezing hadden, Abel Hertzberg lezing, en die werd gehouden door de filosoof Kaczynska. En die deed ook een pleidooi voor militaire paraatheid. In de zin, ze beschreef waarom ik geen pacifist meer ben. Mm. En dat riep bij onze lezers ook heel veel reacties op. Van dienstweigeraars uit de jaren 80. Die zeiden, heb ik dat voor niks gedaan? Tot mensen die zeiden, van die dreiging. Ik kan niet zelf niet checken hoe reëel dat is, maar ik heb het gevoel dat we ergens voor op worden voorbereid. Je hebt het onderwijs. We hadden vorige week een reportage dat het MBO naar Normandië gaat om voor een nieuwe opleiding, waar de nieuwe defensiekrachten uit voortkomen. En dat telt dan op. Dus dat je af en toe denkt van, besteed je nog genoeg aandacht aan de diplomatie? En dat is niet van, je moet onderhandelen met Poetin. Maar het kan ook zijn dat de dreiging heel reëel is. En dat je juist een schepje erbovenop moet doen.
0: Ja. Diplomatie is natuurlijk wel heel moeilijk om verslag van te doen. Omdat, zeg maar, dat bestaat bij de gratie vaak achter de schermen. Dat is echt iets waar je heel moeilijk inzicht
4: Klopt.
0: In krijgt. En dan daarbij komt nog, schrijf het maar eens even aantrekkelijk op. Dat is wel echt wel een hele mooie ambitie. Maar ook wel een hele ingewikkelde.
4: Het is
0: daar moet je echt
4: nogmaals, het is niet per se onze ambitie, maar ik denk wel dat je de discussie moet houden van. Ja. Dus dat je zegt, context is heel belangrijk, maar doe je dat dan ook? Hè? Dat is voor een medium als ons, is voor jullie misschien makkelijker. Maar wij hebben altijd zo'n stroom van gewoon
2: berichten. Of dat je denkt, ik doe dat even kort, ik meld dat nu even. Ja. En dat doet ieder medium. En dat kan wel optellen tot een bepaalde sfeer. Dus dat die context een beetje soms een beetje onderscheidt.
1: Maar neem nou vanmiddag, dan houdt de hoogste generaal van de NAVO een lezing. Dat gebeurt bijna nooit. Ik las dat heel veel mensen naar hem kijken voor de oplossing. Wat te doen met die speldenprikken die nu worden uitgedeeld.
2: Ieder woord gaan we wegen.
1: Ja, precies. Wat ga je er nou mee doen dan als vrouw?
2: Nou, die context geven. Ja, dus dat is een goed voorbeeld. Er is de eerste lijn, die man zegt dit. Maar er is ook de lijn, wat bedoelt hij precies? En waar staat hij in? Wat ging er aan vooraf? En dat is natuurlijk gewoon goede journalistiek. Ja. Dus dat klopt ook wel waarom oorlogs, waarom vredesjournalistiek. Gewoon goede journalistiek doen. Maar ja, ik vind het toch waardevol dat dit soort oproepen blijven bestaan.
1: Ja. Anneke Rebrink?
4: Ja, als historicus ben ik toch echt ook geïnteresseerd in parallellen, voor zover je die kunt trekken. En kijk, in de jaren 30 had je ook heel veel aanlopen, zal ik maar zeggen, naar wat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog werd. Mm-hmm. Allerlei incidenten, berichten, angstgevoelens van mensen. Mm-hmm. En ik vraag me wel eens af, ook nu, hè, enerzijds moet je natuurlijk oppassen voor te veel polarisatie met Rusland. Mm-hmm. Te veel provocatie. Van de andere kant, je kunt niet op bepaalde signalen heen, zoals je net ook genoemd zijn. Het is denk ik ook heel moeilijk voor journalisten om dat precies te duiden.
1: Ja, en omdat terwijl iedereen zit, om dat te wegen.
4: Om dat te wegen, ja.
2: Nee, ik ben wel eens in een museum in Berlijn geweest. Daar zag ik zo'n artikel uit de jaren 30 van een journalist. En terwijl je dat las, dacht je, nou, die man die zag het gewoon helemaal. Maar in die tijd sneeuwde dat natuurlijk ook onder in een veelheid aan andere berichten. Dus het is niet dat we niet zien.
4: Maar het is ook een angstreactie. Mensen willen ook, het is ook struisvogelpolitiek. Ik heb pas dat boek gelezen van de Roxane van Ieperen over het hoge nest. Mm-hmm. Hè? Het gaat eigenlijk over mensen die onderduikers helpen, verzet. Ook Joodse mensen. Mm-hmm. En enerzijds willen ze zich voorbereiden, maar anderzijds willen ze ook bepaalde dingen niet weten. Het is gewoon een heel moeilijk, ook menselijk moeilijk dilemma.
1: Ja, ja. Wat dus gevoerd wordt, begrijpen we, elke dag. De laatste tijd. De redactie van Trouw, ja. We gaan het nog even hebben tot slot over het partijcongres van Nieuw Sociaal Contract afgelopen weekend in Breda. Daarna ging het opvallend weinig over NSC zelf. Het was namelijk de partijloze Mona Keijzer die er met alle aandacht vandoor ging. Haar uitnodiging om te spreken op dat congres van NSC leidde tot veel beroering.
5: De volgende 10 minuten zijn voor niemand minder dan Mona Keijzer.
6: Ja hoor, wat een respect. Hallo. Dag.
7: Nou, gelukkig regent het niet buiten.
8: Toch is het vervelend, denk ik, als je ziet dat die mensen weglopen.
9: Ik ben daar geweest om te vertellen over mijn nieuwe beweging.
8: Hoeveel leden heeft u al?
9: Ik denk dat na vanavond, als dit gesprek gewoon een beetje vlot en soepel verloopt, ik de 3000 aan ga tikken.
1: Ja, er was dus een congres nogmaals van NSC. U weet wel, die politieke partij ooit opgericht door Pieter Omtzigt. Dat verliep rumoerig, zo rumoerig dat het bestuur opstapte. Maar wie ging er met de media-aandacht vandoor? Dat was Mona Keijzer, die daar dus mocht spreken. Aan het begin van de quote hoorde je dus dat mensen wegliepen tijdens het congres. Het tweede gedeelte werd ze geïnterviewd door Jeroen Pauw. Ze werd uitgenodigd door Pauw en de Wit. Ja, je zou kunnen zeggen, Wendermoed, Mona Keijzer heeft een heel goed weekend gehad.
2: Ja, dat is dus precies ook ons dilemma. Even voor de helderheid, wij waren bij de VVD, niet bij NSC. We hebben er wel over bericht, dus dat is ook een keus geweest. Mm-hmm. Dat je kijkt naar, oh, dat is een partij die nu de macht heeft. Daar is ook hommeles in de achterban. Daar doen we nu de aandacht voor. Maar de verkiezingen komen er weer aan in maart, hè, voor de Provinciale Staten en daarmee voor de Eerste Kamer. En dan dient dat dilemma zich aan. Hoeveel aandacht besteed je aan mensen die nog geen partijen hebben niet eens, mm-hmm. maar wel in peilingen hoog scoren, maar nog niks hebben. En dat weeg je altijd. En ik denk 20 jaar geleden was het antwoord geen tot weinig aandacht. Mm-hmm. En nu weet je, het kan enorm schommelen. En zeker met iemand als Mona, met een CDA-verleden, met een BBB-verleden, met een flirt met de NSC, kan mm-hmm. natuurlijk een uitslag krijgen straks waar je achteraf denkt, oh, hadden we niet wat meer of juist minder aandacht aan besteed.
1: Dus is dan de journalistieke afweging is, wellicht staan we aan de vooravond van een nieuwe trend, zal ik
2: je
1: maar zeggen.
2: Je kan het niet negeren, aan de ene kant. Mm-hmm. Aan de andere kant weet je dat je in die dynamiek zit, dat als zij bij de talkshows komt, als zij, dat is, en jij doet weer verslag van de talkshow, of jij gaat haar interviewen omdat ze zo hoog staat in de peilingen, dat jij ook bijdraagt aan die populistische schommel.
1: Is dat al bewezen, dat media-aandacht echt leidt ook tot meer zetels?
2: Nee, ik denk dat het heel complex is. Dat is natuurlijk de wetenschappers. Maar wat je aandacht heeft, geeft dat groeit, is ook wel een wet waar wij rekening mee moeten houden.
1: Ja, ja. Michelle, ik zelf dacht, ik weet niet of ze dat gebeurd hebben bij Pauw en de Witt, maar ik dacht, oh, ik had het bestuur wel willen horen van NSC ook.
0: Ik ook, maar ook al vooraf, voor dit congres ging het ook al heel weinig over NSC. Het ging alleen maar over Mona Keijzer en haar speech. Dus het is heel bijzonder hoe zij zichzelf totaal op de achtergrond hebben weten te bewegen. Ik snap dat niet.
1: Ja, maar misschien wilden ze dat ook.
0: Een uitnodiging. Dit had je wel kunnen zien aankomen als je Mona Keijzer uitnodigt, denk ik.
2: Aan de andere kant, wij hebben wel geschreven, toen ze haar beweging presenteerde, haar plannen lijken heel erg op die van Pieter Omtzigt in het begin.
1: Ja.
2: Dus daar hebben we een hele analyse op. Was bijna het programma van Omtzigt. Dus dat zij de staat vind ik niet zo gek. Dat hebben
1: heeft ze zelf ook gezegd bij haar toespraak bij NSC, begreep ik.
0: Ja, maar het ging dus over wat zij wilde. Dat vond ik zo interessant. Het ging helemaal niet over wat NSC wilde. Zij zaten echt in een defensieve rol, toch? Het hele weekend.
2: Dat ze haar uitnodigen is ook weer niet zo. We hoeven ook niet nu slachtoffer te spelen. Ja. Want daar is overlap in ideeën. Mm-hmm. Ja. En ze hebben zelf die uitnodiging op de persoon.
1: En je zou kunnen zeggen, NSC is een partij zonder partijleider. En Mona Keijzer wil partijleider zijn, maar heeft nog geen partij.
2: Ja.
1: Dus je zou ook kunnen zeggen, iemand zag daar een 1+1.
2: Zo begonnen ook veel artikelen daarover. 1+1=3.
1: Goed, tot zover dit mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Michelle Salomons, adjunct hoofdredacteur van Investico. En trouw hoofdredacteur Willemoet Boersema. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over Nederlandse wijn? Want daar wordt veel van verwacht na een warme zomer. Heeft u de vragen over, bel 0800-1101. Gaan wij nu naar Kirsten Klomp met de hoofdpunten van het nieuws.
10: NPO Radio 1.
11: Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er sprake is van een cyberveiligheidsincident. Albert Heijn zelf heeft het over een IT-incident. De websites liggen eruit en online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en of het om een hack gaat. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gepraat worden. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een voorstel van D66. De wet is volgens Kamerlid Sinhaven hard nodig.
12: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
11: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er in eerste instantie niet naar het kind was geluisterd. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Het bestaat sinds 1615. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Er raakt ook niemand gewond.
1: Wijnand, waar staat het nog vast?
13: Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Nu 3 kwartier vertraging in 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
14: Tot 11:30. Roos Abelman.
1: Precies 70 jaar geleden werd Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister in de Nederlandse geschiedenis. Ze ging voorop in een rij vrouwelijke politieke pioniers. Wat zij heeft betekend, horen van spraakmaker Anneke Ribberink, voormalige universitair docent politieke en gendergeschiedenis. Nu, en zijn er nog vragen, gaat het over Nederlandse wijn. Die zit namelijk in de lift, al is er in de supermarkt nog niet veel van te zien. Maar met de hete zomer achter de rug zijn de verwachtingen hoog gespannen. 2026 zou wel eens een goed wijnjaar kunnen worden, wordt gezegd. Maar goed, is dat genoeg om het imago van de Nederlandse wijn te verbeteren? Daar gaan we het onder andere over hebben. Aangeschoven om al onze vragen te beantwoorden is sommelier Jan-Jaap Altenburg. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Vanmorgen met een glaasje water natuurlijk. Het is 10:30.
15: Ja, ik sluit niks uit, maar...
1: Net een beetje te vroeg. Jan-Jaap, een Nederlandse wijn wordt steeds populairder, maar het imago, begreep ik, heeft nog wel een klein beetje een probleem. En waar zit hem dat in?
15: Nou, heel veel Nederlanders hebben altijd een beetje het zuur en duur imago nog. Het leuke is, of eigenlijk nee, helemaal niet zo leuk, maar een bijzondere aanjager van Nederlandse wijn is eigenlijk COVID geweest. Want daarvoor, ik werk al jarenlang met Nederlandse wijn. En toen ik begon als sommelier, had ik altijd Nederlands wijn in het arrangement. En dan waren mensen meteen al zo van, nee, maar die wil ik niet.
1: Oh ja?
15: En dan moet je bij mij niet doen. Want dan denk ik, ja, je kan pas oordelen als je ook daadwerkelijk het geproefd hebt. Dan kan je er een oordeel over vellen.
1: Ja.
15: Dus uiteindelijk toen we COVID kregen met hashtag support your local, kreeg iedereen in één keer het besef van, hé, maar wat wij dicht bij huis maken blijkt eigenlijk verrassend goed.
1: Ja.
15: En dat is toch een aanjager geweest, waardoor heel veel wijndomeinen, paar jaar geleden was het, zeg maar, kon je het hele jaar door toch wel bij een aantal Nederlandse wijnhuizen prima wijn krijgen, waar dat nu, zeg maar, gewoon net als een beetje af en toe naar het Franse model gewoon allocatiewerk is.
1: Ja, ja. Is dat iets van de laatste jaren dat Nederlandse wijn zo goed is? Of zeg je nee, dat was eigenlijk altijd al goed, dat gewoon altijd een slecht imago?
15: Nou, ik denk dat het imago stukje wel wat tijd nodig had om te veranderen. Maar kijk, Nederlandse wijn was er altijd, alleen weten we nu ook veel beter. Natuurlijk, de aarde wordt warmer, wat heeft geholpen. Maar ik denk dat we vooral veel beter weten wat we nu moeten doen en waar we het moeten doen.
1: Ja, want dat komt natuurlijk ergens vandaan, hè? Dat we denken dat die Nederlandse wijn zo zuur is.
15: Ja, dat zal misschien met de Nederlander te maken hebben. Ja, ik heb daar geen uitspraak. Ja, ik heb de uitspraak al gedaan.
1: Ja, ja, maar jij zegt het dus helemaal niet per se ter sprake geweest dat die wijn ook vroeger zo zuur was.
15: Nou, het is echt het stukje kennis. En het grappige is altijd dat we dus het stigma hebben van Nederlandse wijn is zuur en duur.
1: Ja.
15: Terwijl in een wereld die alleen maar warmer wordt, wijn zijn zure verliest. Dus we hebben een
1: het is
15: USP. Gewoon,
1: het was het misschien helemaal in het begin, maar het is nu stukken beter. Kan ik het zo samenvatten?
15: Zeker, 100%.
1: Ja. Je houdt je vanaf je begin van je carrière bezig met Nederlandse wijn. Wat fascineert jou er nou aan?
15: Het leuke dat het zo dicht bij huis is. En het feit dat ga je naar het buitenland, elke wijnregio, er zijn boeken over geschreven, Bourgogne, nou ja, ontelbaar veel boeken. Mm. Maar dan ga je naar Nederland en daar is eigenlijk geen naslag, nou ja, inmiddels wel wat naslagwerk. Maar het is een beetje pionieren. Ja. Met andere druivenrassen, met klassieke druivenrassen. En ik vind dat vooral heel erg interessant. En het feit dat het gewoon lekker dicht bij huis is.
1: Ja.
15: Wat natuurlijk ook een stukje duurzamer is.
1: Ja, ja. We gaan er zo meteen uitgebreider over praten. Heeft u vragen over dit onderwerp? Stel ze dan via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1, daar kunt u een bericht achterlaten. Of bel nu 0800-1101. Gaan wij naar
16: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, we gaan naar de vraag waarvoor onze spraakmaker de verslaggever op pad heeft gestuurd. En daarvoor gaan we naar de man die altijd zichzelf is, verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen. Ja. We gaan in het uitzendbureau een beetje filosoferen deze ochtend. Want jezelf zijn, kun jij jezelf zijn, Thomas?
17: Ja, ja, wat zou dat precies zijn, hè? Ik denk dat ik het een beetje weet inmiddels, denk ik. Dat je eerlijk en open over jezelf bent. Wat je voelt, denkt of vindt. Maar ja, waarom zou ik dat ook met iedereen nu delen, bijvoorbeeld op de Nationale Radio? Toch ook wel interessant, hè, die authenticiteit die de kiezer bijvoorbeeld in de politiek altijd zo belangrijk vindt aan politici. Dan gaat het ook over het welbekende nature-nurture, hè, Engelse termen, over aanleg of opvoeding en omgevingen die van belang kunnen zijn voor wie je bent. En dat nature-nurture, dat brengt me bij u, Anneke Ribberink. Wat wil u weten?
4: Ik wil graag weten hoe men in de samenleving momenteel vooral denkt over dat nature-nurture. In de jaren 60 en begin 70 was het echt opgelegd pandoer dat jongens en meisjes eigenschappen, die waren verschillend. En bovendien waren ze ook vooral aangeboren. Door de sociale wetenschappen is dat eigenlijk veranderd. Die hebben ook laten zien dat cultuur en opvoeding heel belangrijk zijn in het vormen van de eigenschappen. Maar wat dus ook heel erg essentieel is, en wat met name ook de feministische beweging toe heeft getriggerd, was dat de zogenaamde mannelijke eigenschappen, hè, dus krachtig, intelligent, hard, moedig, die waren aan mannen toegebedeeld, en vrouwen waren zorgzaam en aardig, en soms ook pesterig op een vrouwelijke manier. Maar die waren dan ook hiërarchisch geordend. De mannelijke eigenschappen stonden hoger in de hiërarchie dan de vrouwelijke eigenschappen. En je ziet het ook gewoon met een enorme uitstraling aan de maatschappij. Want we hebben het straks over Marge Klompé. Die was minister van Maatschappelijk Werk. Dat gold toen ook als een soort vrouwendepartement. En zij had heel graag bijvoorbeeld, ik loop iets vooruit, buitenlandse zaken willen hebben. Maar dat gold als een mannenterrein. Dus die verschillende sectoren waren heel erg aan die karaktereigenschappen vastgeheld.
1: Ja. Ja. Dus als u uw vraag nu moet samenvatten aan Thomas, hierover?
4: Ja, hoe zit nou het verschil tussen mannen- en vrouweneigenschappen? Hoe wordt dat er naar gekeken in de samenleving?
1: Oké.
4: Ja.
17: Kijk, en waar staan we dus tegenwoordig? Hè? In vergelijking met de jaren 60, 70. Dorrit Boomsma zit naast mij. Emeritus, sinds kort hoogleraar biologische psychologie. Hij heeft veel onderzoek naar tweelingen gedaan, als het om dit vraagstuk gaat. Toch maar even, bent u zichzelf nu?
18: Ik heb geen idee.
17: Oh, nou, dan slaan we die vraag toch ook maar weer even over. We hebben een inleiding gehad, zullen we maar zeggen, net vanuit de studio. U hebt mee kunnen luisteren. Ja, dat nature-nurture, als ik toch maar even die twee termen mag gebruiken. Waar staan we dan tegenwoordig?
18: Ja, tegenwoordig staan we denk ik weer met een beetje een terugwerkende beweging, waar het inderdaad, zoals zo net zo mooi werd samengevat, in de jaren 60 op een gegeven moment een beweging was van erfelijkheid doet er niet zoveel toe, het zijn de omstandigheden. Gaan we nu denk ik weer een beetje terug naar de erkenning van dat erfelijkheid ook een grote rol kan spelen in het leven van mensen.
17: En kun je ook zeggen dat er een bepaalde verhouding is tussen die twee? Is daar meer duidelijkheid over?
18: Nou, er is een verhouding tussen die twee, maar dat is algemeen absoluut niet te zeggen, want het hangt er maar heel erg vanaf waar je het over hebt. Heb je het over lichaamslengte of heb je het over eigenschappen die een beetje de richting van persoonlijkheid opgaan, zoals de vorige spreekster net samenvatte. Heb je het over aandoeningen, heb je het over ernstige ziekten. De mate waarin erfelijkheid verklaart waarom mensen in zijn algemeenheid van elkaar verschillen of waarom kinderen van elkaar verschillen, dat hangt heel erg af van waar je naar kijkt.
17: Ja, en ook van de omstandigheden dus, van leeftijd. Hoe is leeftijd bijvoorbeeld van invloed?
18: Nou, leeftijd, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld als we kijken naar IQ. Dat is op jonge leeftijd eigenlijk niet zo heel erg afhankelijk van het genetisch materiaal van ons DNA.
17: Omdat je nog onder de duim van je ouders zit, als het ware.
18: Ja, inderdaad. Ja. En word je ouder en word je een beetje zelfstandiger, dan heb je steeds meer de gelegenheid om als het ware toe te geven aan je eigen interesses. En ik ontken helemaal niet wat de vorige spreekster zei, dat die eigen interesses vervolgens weer onderdrukt kunnen worden door allerlei maatschappelijke omstandigheden. Maar bij IQ zie je dan dat heel mooi omhooggaand, gewoon in een rechte lijn, de erfelijkheid van IQ toeneemt van nou zo'n 25% in de jonge kinderjaren. Dat wil dus zeggen, je ziet grote verschillen tussen kinderen. Ongeveer een kwart daarvan hangt samen met verschillen in hun erfelijke aanleg. En als je kijkt naar volwassenen, dan is dat gestegen naar zo'n 70-80%.
17: Ja, we kunnen hier uren over doorgaan, dat gaat helaas niet. Eén ding wil ik wel weten, u heeft veel onderzoek dus naar tweelingen gedaan. Daaruit is gebleken dat de invloed van de genetica, dus ja, eigen DNA als het ware, wel van groter belang is, wie je bent als het ware, dan we dachten. Klopt dat?
18: Nou, dan moet ik weer dat hele saaie antwoord geven. Dat hangt er dus vanaf.
17: Nuance.
18: Waar je naar kijkt. Ja. Kijk je naar persoonlijkheid, hè, er zijn vijf grote persoonlijkheidstrekken, zoals bijvoorbeeld hoe introvert je bent, hoe open je staat voor nieuwe ervaringen. Al die persoonlijkheidseigenschappen, ongeveer de helft van de verschillen tussen mensen wordt verklaard door DNA-verschillen.
17: Ja. En zo gaan wij hier denk ik aan deze keukentafel nog wel even verder. Maar ik zei het al helemaal op het begin, ja, in de intro al. Het is ja, ook een beetje filosoferen dit, mevrouw Ribberink. Bent u er toch een beetje uitgekomen?
4: Ja, ik vind het toch wel heel verhelderend wat mevrouw Dorrit Boomsma zei. En ik begrijp toch dat het eigenlijk een onbeslist iets is.
2: Mm-hmm.
4: Ja, en dus er zal nog veel meer onderzoek moeten zijn.
2: Ja.
4: Ik weet wel dat in de jaren 70 was het gewoon om jongens met poppen te laten spelen en meisjes met auto's om vooral die enorme discrepantie te doorbreken.
2: Ja.
4: Maar ik weet niet in hoeverre dat soort zaken nu nog eigenlijk relevant zijn.
2: Nee, daar zouden we eigenlijk nog een keer een heel uur over op moeten tuigen, zo te horen.
4: Ja.
2: Interessant onderwerp. Dankjewel voor het beantwoorden van deze vraag. Verslaggever Thomas Schuurman.
14: Spraakmakers.
2: Er zijn nog vragen over Nederlandse wijn. Sommelier Jan-Jaap Altenburg is onze deskundige vandaag.
19: Nederlandse wijn is heel goed.
20: Je hebt het vast wel eens gedronken, maar misschien nippen we dus over een paar jaar wel alleen nog maar aan Nederlandse wijn.
21: Wat is de grootste gemene deler van Nederlandse wijn? Dat het niet te hachelen is.
3: Het seizoen wordt steeds langer. De druiven in het voorjaar lopen eerder uit. Gemiddelde temperatuur is hoger.
21: Dus de klassieke druivenrassen kan je hier nu ook langs van verbouwen.
22: Het zal je verbazen hoeveel wijnhuizen we hebben.
21: En er worden stiekem wel hele goede wijnen van gemaakt.
20: De afgelopen 5 jaar is er een toename van 43% in het aantal wijnproducenten in ons land.
23: Moet Frankrijk zich zorgen gaan maken?
22: Absoluut. Ja, wij Nederlanders zijn strijders, dus we gaan ze het moeilijk maken.
1: Ja, wijnstrijders. Bel 0800 1101 voor al uw vragen over Nederlandse wijn. Als we kijken naar de cijfers, om en nabij de 180 commerciële wijnbedrijven in Nederland.
15: Ongeveer, ja.
1: Ja, ik lees op verschillende plekken verschillende cijfers, maar dit is het gemiddelde waar we op uitkomen. Goed voor zo'n 2 miljoen flessen wijn.
15: Nou, dat verschilt heel erg per jaar. Eigenlijk was het topjaar 23 met 1,7 miljoen flessen. En dat hebben we tot nu toe niet weten te evenaren.
1: Oké, goed voor de nuance dus. Ja. Dat was dus echt een topjaar. Dat klinkt mij heel veel in de oren. Maar goed, hoeveel flessen wijn produceren ze in Frankrijk?
15: Veel meer. Als je kijkt dat als je het gemiddelde, als je de Nederlandse wijn moet uitdrukken, dan is alles wat wij drinken in Nederland, de Nederlandse wijn is 0,4% van het totaal wat we drinken. Nederlands.
1: Oké.
15: Dat is echt in de marge.
1: Ja, dat wilde Chris Seideveld ook weten, dat is collectief. Hoeveel van de wijn die wij drinken is ook echt Nederlands wijn? Dat is dus maar 0,4.
15: Ja.
1: En er komen in het topjaar bij ons 1,7 miljoen flessen wijn uit die commerciële wijnbedrijven. En in Frankrijk zijn dat er dan honderden miljoenen.
15: Ja, alleen in Champagne worden er al zoveel flessen gemaakt. Dus wat dat betreft vallen wij in het nietje. Ik zeg ook altijd, je moet Nederland ook eerder zien als een boutique wijnland. Dat klinkt ook wat leuker. We zijn ook wat niche.
1: Ja.
15: Maar we hebben heel veel potentie. Alleen, het is allemaal kleinschalig op een aantal grotere spelers na, die gewoon meer wijngaarden hebben.
1: Ja, ja. Wat is de grootste afzetmarkt? Zijn het restaurants bijvoorbeeld?
15: Ik denk echt dat in Nederland de grootste afzetmarkt gewoon echt nog de consument is die naar de wijnboer zelf toe gaat. Dus die bij de wijnboer koopt.
1: Oké.
15: Dat daar het grootste gedeelte en dat daarna uiteraard ook de restaurants. Maar Nederlandse wijn wordt ook bijna niet geëxporteerd. Ik weet toevallig dat de Apostelhoeven, die hebben dan ergens een restaurant in Italië waar dan hun wijn ook op de kaart staat.
1: Ja.
15: Maar een Nederlandse wijn in het buitenland tegenkomen, dat is mij nog nooit overkomen.
1: Nee, maar dus ook niet hier per se bij de slijter. Dus de meeste mensen halen het gewoon nog bij de wijnboer.
15: Ja, en dat heeft ergens ook te maken met prijspunt. Kosten van arbeid, het ligt allemaal gewoon wat hoger in Nederland. Waardoor gemiddeld genomen Nederlandse wijn toch ook al gauw vanaf 15 te koop is.
1: Oh ja.
15: En helemaal als je het commercieel wilt wegzetten, ja, dan zal je er wat meer voor moeten vragen om toch je marge te pakken.
1: Ja. Ja.
15: En dan kost iets zo gauw 20, 25 euro.
1: Oh ja, dat is dan wel een duur fles, denk ik, voor de meeste mensen. We gaan naar onze eerste beller, dat is vanmorgen Linda Bode. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: Wat wil u weten?
24: Ik ben heel benieuwd naar hoe Nederland zich onderscheidt als wijnland. Dus wat zijn nou typisch kenmerken voor Nederland waarop wij opvallen als je kijkt naar de andere wijnlanden?
15: Nou, ik denk dat wij in Nederland heel veel potentie hebben met bubbels. Afgelopen jaar, om maar een voorbeeld te geven, Champagne. In 2026 mogen ze daar bubbels produceren met maximaal 15% alcohol. Nou, dat is ongekend in gewoon alle regels van de wijn. Maar Nederland is koeler. En die lijn waar je dus mousserende wijn kan maken, waar vroeger altijd Champagne de koelste regio is, hebben ze dit jaar nog nooit zo vroeg daar geplukt. Wat betekent dat die lijn waar wijnbouw mogelijk is aan het verschuiven is, en wij in Zuid-Nederland met een beetje kalk, mergel in de grond, lus, toch overeenkomsten hebben, waardoor ik denk dat Nederland vooral heel veel potentie heeft in bubbels.
1: Dus we zouden toekomstig champagneland kunnen worden?
15: Dat denk ik wel.
1: Ja. Gebruiken we ook dezelfde druivensoorten of pionieren we hier ook met andere?
15: We pionieren sowieso ook met andere druivenrassen. Ik benoem het altijd als de klassieke druivenrassen. De Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Grigio, Riesling. Maar we hebben ook, ik zeg al moderne druivenrassen. Dat klinkt, ja, we noemen dat Piwi, Wederstandsvege, Traube. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld, maar dat klinkt niet sexy.
1: Oké, klinkt dus, sowieso als een tongbreker.
15: Ja, het is ook Duits. Het zijn druivenrassen die uit Duitsland komen.
1: Ja.
15: Die gekruist zijn met de intentie om dus ook beter te gedijen in een koeler klimaat met mindere zonuren. Over het algemeen hebben die druiven dan dikker schilletje, minder schimmelresistent, meer schimmelresistent.
1: Ja, ja.
15: En ja, je ziet een tweedeling in Nederland. Eigenlijk onder de rivieren kan je prima de klassieke druivenrassen verbouwen. En boven de rivieren zie je over het algemeen meer de moderne druivenrassen.
1: Oh ja. Ja, totdat ook die lijn weer opschuift.
15: Totdat ook die lijn opschuift. Want die lijn is inmiddels al aan het oprukken naar Denemarken en Polen.
1: Precies, dan kunnen die moderne druiven richting Scandinavië. Ja. Ja, ja. Linda Bode, bent u zelf een beetje fan van de bubbel?
24: Ja, heel erg. Dus, nou. Maar ik moet zeggen, ik heb nog nooit een Nederlandse bubbel gehad. Dus die ga ik opzoeken.
15: Wordt tijd.
24: Ja, zeker.
1: En waar kun je die in Nederland dan vinden? Hebben we het dan over Limburg, Noord-Brabant?
15: Ik denk, de meeste bubbels vind je echt in het zuiden van het land. Dus Limburg, Brabant, kleine mate, ook Zeeland en Gelderland.
1: Okay. Nou, woont u ergens in een van die provincies, mevrouw Bode?
24: Nee, ik woon in Utrecht.
1: Oh ja. Ah, dit is nog wat te doen.
24: Maar dat is goed gedaan.
15: Ook Utrecht heeft een stadswijngaard tegenwoordig.
1: Oh, echt?
15: Dus, dat is stadswijngaard Utrecht. Dus ook in Utrecht, stad wordt wijnbouwbedrijf.
1: Gewoon op de fiets, kratje mee. Ik ben benieuwd. Dank voor uw bijdrage, Linda Bode. We gaan naar Louis de Mast. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik moet nog even bekomen van het goede nieuws dat Nederland ook een champagneland kan zijn.
1: Ja. U bent zelf ook betrokken, begrijp ik, bij een wijngaard. En druiven heeft geplukt.
5: Ja, in Gelderland, zo een beetje tegen de Duitse grens. En wat mijn vraag eigenlijk is, we hebben natuurlijk een bizar jaar achter de rug als het gaat over klimaatverandering of klimaatvererging. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar het is gewoon, we hebben hitterecords gebroken, ook in augustus. En wat is de invloed daarvan op de kwaliteit van de druiven en de wijn?
15: Nou, dat verschilt natuurlijk sowieso heel erg per jaar. Maar als je kijkt naar afgelopen jaar, is door de hitte. In principe zijn we echt prima in staat daardoor de druiven echt goed rijp te krijgen in Nederland. Het probleem is, als het ook heel warm wordt, dat we op een gegeven moment ook, dan heeft de plant, en vooral die extreme droogte, heeft ook te weinig water. Dus er komen wel druiven van die stok af, maar die zijn zo geconcentreerd en eigenlijk zo klein, dat je veel minder oogst. En over het algemeen is die kwaliteit wel goed. Alleen waar we ook in Nederland mee moeten oppassen, is dat hoe warmer het wordt, hoe meer suikers we krijgen, hoe hoger ook die alcoholpercentages worden. En wijn heeft een bepaalde doordrinkbaarheid door zijn zuren. Dat geeft wijn frisheid, dat maakt het aangenaam. Op het moment dat ook die alcoholpercentages stijgen, dan wordt het toch wel kritiek. Wat voor die klassieke druivenrassen minder aan de orde is, maar voor die hybride, dus die moderne druivenrassen, alweer een probleem kan worden.
1: Het lijkt me wel echt heel ingewikkeld om wijnboer te zijn in Nederland. We hadden dus afgelopen zomer echt een heel heet jaar. Het was lang heet en droog ook. Ja, daarvoor was het weer natter. Maar je kunt er eigenlijk nog geen pijl op trekken. Toch, het wordt wel iets warmer natuurlijk, dat weten we door klimaatverandering.
15: Ja, het is gewoon heel stressvol. En het is ook moeilijk om commercieel wijnbouw te bedrijven in Nederland. Ja. Wat we al zeiden aan het begin, er zijn 180 wijnhuizen. Mm-hmm. Waarvan een paar groot genoeg om ook daadwerkelijk echt commercieel te doen. En dat kan om en nabij vanaf 5 tot 8 hectare. Maar er zijn niet heel veel grote spelers op dat niveau.
1: Nee. Meneer de Mas, u heeft dus ook druiven geplukt. Was dat bij zo'n grote wijnboer of bij een kleintje?
5: Dat was bij een kleine wijnboer zo in de omgeving, Groesbeek, Bergendal. Er zijn meerdere wijngaarden. En die komen commercieel ook lastig uit. Dat merk je ook. Dus we hebben echt vrijwilligers nodig, zoals ik. Mm-hmm. Om daar die pluk te doen. En dat doe je sowieso vaak met vrijwilligers. Maar het is een beperkte oplage. Wel heel lekker. Maar het is stressvol. Dat herken ik wel. Ja.
1: Krijgt u dat dan als dank een flesje mee of zo, als vrijwilliger?
5: Ja, altijd wel. Ja.
15: Heel goed.
1: Ja. Heel goed. Dank meneer de Bas dat u mee wilde doen. En u kunt ook bellen met 0800 1101. We krijgen nog een vraag binnen. Oh nee, ik zie de vraag van Anneke Ribberink. U heeft er ook eentje.
6: Jazeker. De wijn is in de lift. Hè. Dat wordt Nederlandse wijn ook, überhaupt wijn. Maar in het verleden was Nederland natuurlijk vooral een bierland. Sinds de middeleeuwen werd er in Nederland bier gedronken. Wijn was eigenlijk onbekend. En hoe zit nou de verhouding tussen wijn en bier op het ogenblik? Weet je dat?
15: De exacte cijfers heb ik niet. Maar wat je wel ziet is dat de biermarkt vooral heel versnipperd is geraakt. Dus waar we vroeger natuurlijk een aantal grote brouwerijen hadden, hebben we nu zijn we niet meer gaan drinken? Want ik heb er vrij recent nog wel wat over gelezen. Maar is het bierlandschap qua microbrouwerijen, volgens mij hebben we er 900 op dit moment. Dat echt gigantisch veel is. Dus het is heel divers geworden. En ik denk vooral dat de consument ook op zoek is naar diversiteit. En dat met bier in al die kleine brouwerijen te vinden is. Maar op het gebied van wijn, dat we, als het op Nederlandse wijn komt, we vooral heel nieuwsgierig zijn. En als ik kijk ook naar de consument. Je hebt natuurlijk ook een hele nieuwe generatie die blikjes met alcohol en een smaakje drinken. Wat ik niet een ambachtelijk product vind. Kijk, wijn is wel, nou hebben we het net over, er wordt gewoon geploeterd in die wijngaard. Het is, ik heb net ook een vriendin gehad die is 3 weken gaan oogsten in Portugal. Nou, die kwam bijna met een trauma terug. Zo hard moet je eigenlijk werken in zo'n wijngaard. Dus het is echt knallen. Dus Ja, dan denk ik ook van, dan is het juist heel leuk om te zien dat er ook een hele generatie is die vooral de kennis wil vergroten. Mm. En dat die ook een wijncursus gaat doen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, maar zal Nederland ooit meer wijn dan bierland worden?
15: Ik vind dat wij best een goede wijncultuur hebben in Nederland. We zijn niet zoals de Belg die op restaurant gaat. Mm-hmm. Dat is echt een ding, hè, starten ja. met een bubbeltje.
1: Hey, maar als je net zegt van zoveel flessen wijn komen er ook weer niet uit de commerciële sector. Je moet echt ploeteren om een beetje het hoofd boven water ja. te houden. Dat is voor de Fransen echt wel anders. Hè? Het zal inmiddels ook wel lastiger voor hen worden met klimaatverandering. Maar zeg je dan, nou ja, ik zie in de toekomst wel gewoon dat er meer wijngaarden bij gaan komen. En dat het makkelijker voor ze wordt om toch ook het hoofd boven water te houden. En dat je daarmee misschien ook wel een stuk van die biermarkt dan. Of is het gewoon NN? Kan ook nog, hè?
15: Ik denk dat het NN is. Ja? Al zou ik wel graag zien dat er meer bij zou komen in Nederland. Mm-hmm. De Belgen doen dat bijvoorbeeld ook al echt op grotere schaal. En ook ietsje professioneler.
1: De wijngaarden erbij komen.
15: Ja. Ja. Ja, die hebben daar echt. Maar dat is misschien ook weer cultureel. Mm-hmm. België natuurlijk ook een beetje die Franse invloeden. Echt die wijncultuur.
1: Ja.
15: Dat zit er daar echt ook wel meer in. Waardoor we daar ook meer wijnbouw zien. Ja. Het land is niet veel groter.
1: Ja.
15: En ik denk vooral dat ruimtetekort ook echt een van de problemen is. Dus je hebt ook, mensen denken vaak ook, je hebt hellingen nodig om die wijn op aan te planten. Dat is al lang niet meer het geval.
1: Oké. Dankjewel, Jan-Jaap Altenburg, sommelier, voor het beantwoorden van al onze vragen over de Nederlandse wijn. Tot zover deze editie dus. Van onze rubriek zijn er nog vragen. Morgen gaat het over de beschikbaarheid van Nederlandse medicinale wiet. Door vertraagde regelgeving zit de enige Nederlandse producent van die wiet in zwaar weer. Een mogelijke ramp voor patiënten. Voor wie die wiet uit het buitenland minder goed werkt. Heeft u er vragen over? Bel 0800
0: 1101. KRO NCRV.
7: Platen. Hey. Psst. Wil jij alles leren over podcasting?
8: Of droom je van werken bij de radio?
7: Meld je dan aan voor de KRO NCRV Radioschool.
8: Want wij helpen jou de beste te worden.
7: En het kost je niks.
9: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
8: Check karoncrv.nl/radioschool.
7: En maak werk van die radiodroom.
0: NPO Radio 1.
7: 1 vandaag.
23: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
25: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
0: Verdieping bij het nieuws.
23: Is dat een disproportionele, zware maatregel van Israël?
25: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
23: Nee.
25: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
23: De tranen schieten in mijn ogen. Maar dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
7: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
23: Ja, het is een feit.
7: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
7: Zometeen van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
26: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
27: Goed voor het water.
26: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Koffie?
8: Ja, lekker.
7: Dan gaan we naar Leeuwarden.
8: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
7: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
8: Dat is leuk. Ik ga mee.
7: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
9: NPO Radio 1. 11 uur.
10: Roos Abelman.
11: Precies 70 jaar geleden werd Marga Klompé geïnstalleerd als eerste vrouwelijke minister. Sindsdien is er veel veranderd voor vrouwen in de politiek. Maar er is ook nog wel een wereld te winnen. Daarover zo meer. Nu is het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
12: Amerikaanse senatoren eisen dat president Trump zijn dieselakkoord met Rusland van tafel schuift. Afgelopen vrijdag kondigde Trump aan dat Amerika weer diesel gaat importeren uit Rusland, in de hoop dat de prijs zou zakken. Maar dat lijkt niet te gebeuren, zegt buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer.
13: De hoeveelheden die Rusland kan leveren, die zijn net iets meer dan het wereldwijde verbruik van diesel op één dag vorig jaar. Dus je ziet die prijs ook niet echt gaan aan het verschuiven. Maar ja, het laat maar zien. Trump probeert alles aan te grijpen om goed over te komen. Zodat zijn partij dus straks niet verliest in november. En hij zet daarmee dus zijn principe tegen Rusland opzij, als hij die al had tegenover Poetin.
12: De senatoren proberen druk uit te oefenen op Trump, omdat de dieseldeal in strijd zou zijn met de wet. Daarnaast vinden ze dat Trump het congres had moeten meenemen in zijn besluit.
13: Ze benadrukken ook, hey Trump, er komen weer begrotingsonderhandelingen aan en wij kunnen daar wel eens heel erg moeilijk in gaan doen. Dus ze proberen echt druk uit te oefenen. Maar ja, of Trump dat daar gehoor aan geeft, dat is maar zeer de vraag. Want hij trekt natuurlijk dit hele presidentschap al erg zijn eigen plan.
12: Over ruim 3 weken zijn in Amerika de tussentijdse verkiezingen. De Republikeinse partij van Trump staat er niet goed voor in de peilingen. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Het moederbedrijf Ahold Delhaize heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is vannacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. Honderden regionale industriebedrijven die nog vaak gebruik maken van gasovens kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Bij een ongeluk tussen een lijnbus en een kraanwagen vanochtend in Nijmegen is een inzittende van de bus gewond geraakt. Diegene is naar het ziekenhuis gebracht. De ballast aan de zijkant van de kraanwagen raakte los. Daarna remde de wagen af en raakte de lijnbus. Die raakte flink beschadigd, net als een reclamezuil en lantaarnpalen. Op de weg liggen veel brokstukken. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeluk in Nijmegen af. Hoe de ballast van de kraanwagen kon losraken is niet duidelijk. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Kinderen moeten op die manier beter gehoord, gezien en geholpen worden, zegt D66-Kamerlid Marijke Sinhaven.
10: Wat onze wet regelt, is dat Veilig Thuis niet eerst aan diezelfde ouder toestemming moet vragen om het kind te spreken, maar dat het kind eerst wordt gesproken zonder eerst toestemming van de ouder en zonder dat diezelfde ouder in dezelfde ruimte aanwezig mag zijn.
12: Afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
14: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht en er werd niet of te laat op gehandeld.
12: Experts zoals de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden.
15: Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, waar staan mensen nog vast?
16: Nou, op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Nu een half uur vertraging in 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort wordt een auto geborgen tussen Harderwijk en Nijkerk. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
17: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
18: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
19: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
20: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: Nu ook suikervrij.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
11: Roos Abelman. Het is 11:08. Dit half uur gaan we natuurlijk ook weer de Nationale Nieuwsquiz spelen. 1 aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Welk iconische Franse auto komt terug in een elektrische vorm?
12: Onder codenaam Toute Petite Voiture wordt dat hele kleine autootje dat 2 boeren op klompen, 50 kilo aardappelen of een wijnvat moet kunnen vervoeren, getest en aan de meest strenge eisen onderworpen.
11: Ja, we gaan er weer terug in de tijd in deze audioquote dan. Tegen 11:30 het antwoord, als u het weet. Dan kunt u zelf ook een keertje meespelen. Zeker als u denkt, ik weet eigenlijk altijd de antwoorden wel. Bel dan 0800 1101 en dan wordt u ingedeeld. En dan zie ik u hier in de studio. Nu, begin 20e eeuw was bij sommige mensen nog de gedachte, als je vrouwen zich verkiesbaar laat stellen in de politiek, wat is dan de volgende stap? Dezelfde rechten toekennen aan paarden, ezels, koeien en geiten? Nou, toch gebeurde net dat verkiesbaar stellen en nog meer dan dat alleen. Zo werd vandaag, precies 70 jaar geleden, Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister in de Nederlandse geschiedenis. En over haar en andere vrouwelijke politieke pioniers ga ik het hebben met mijn spraakmaker van vandaag, Anneke Ribberink, voormalig universitair docent politieke en gendergeschiedenis. Ja, Anneke, gelukkig zijn we inmiddels wel een stuk verder dan die eerste vergelijking, hè, van vrouwen met ezels en geiten. Maar er werd dus echt ooit zo naar vrouwen in de politiek gekeken.
13: Ja, dan moet ik wel toevoegen dat dat een uitspraak was van iemand van het Britse lagerhuis. Maar het geeft wel een algehele stemming weer van dat vrouwen en politiek is een contradictio in terminis. Die passen niet bij elkaar.
11: Ja, ja, dat was vroeger
13: dat
11: de gedachte.
13: Dat vonden ze vroeger in Nederland net zo goed.
11: Ja, ja, ja, ja. U werkt momenteel aan een boek over 5 vrouwelijke politieke leiders in West- en Noord-Europa vanaf begin 20e eeuw tot kort geleden. Wist u meteen dat Marga Klompé daarbij hoorde in dat rijtje?
13: Ja, dat wist ik meteen. Ik wist natuurlijk al het nodige van Marga Klompé af. Hè. Gewoon, mm-hmm. Je bent Nederlander, dus je interesseert je voor de eerste vrouwelijke minister in Nederland. Maar zij ook juist eerste vrouwelijke minister. Ik ben speciaal geïnteresseerd geraakt in de pioniers. Ook in het buitenland.
11: Ja.
13: De politieke pioniers. En daar was zij er één van.
11: Ja, waarom bent u daarin geïnteresseerd?
13: Omdat pioniers altijd enerzijds hebben het voordeel dat ze vaak met sympathie bejegend worden, maar ze moeten ook vaak extra veel hobbels nemen in vergelijking met mensen die het vak al langer beoefenen.
11: Ja, ja. We zeiden dus al, Marga Klompé zit er sowieso in. Wie zijn die andere 4 in uw boek?

0: ik begin met Alfa Myrdal. Dat was een belangrijke Zweedse politica. En geboren in 1902. En zij heeft naam gemaakt op het gebied van bevolkingspolitiek en feminisme voor de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog heeft ze heel veel naam gemaakt op het gebied van ontwapeningsproblematiek. Zelfs internationale naam. De tweede is dan Margaret Klompé, daar hebben we het dan zo over. De derde is Margaret Thatcher. Kijk, je kunt van haar zeggen wat ze wil. Ik weet dat ze heel erg omstreden is. Maar ik heb haar altijd erg op een bepaalde manier ook fascinerend gevonden. Want ze deed het toch maar even daar. Hè, als eerste vrouwelijke prime minister in Groot-Brittannië.
1: Ja.
0: En die hardheid die ze ook later vaak tentoonspreidde, die had ze helemaal niet zo erg in haar jeugd. Dat is echt gegroeid door het politieke spel.
1: Ja.
0: Daarna komt Gro Harlem Brundtland. Dat is de eerste vrouwelijke premier van Noorwegen geweest. Die kwam uit een hele goede politieke familie, dus die was eigenlijk in een gespreid bedje. Haar vader was ook al 2 keer minister geweest. Maar wat zij ook vooral heel erg belangrijk, wat haar vooral heel erg belangrijk heeft gemaakt, is dat zij heel erg actief was op het gebied van het klimaat. Ze heeft een belangrijk rapport geschreven over het klimaatvraagstuk. En dat is ook internationaal erkend. En ligt ook de basis aan veel klimaat. Problematiek in andere landen ook. En tenslotte Angela Merkel, hè, de eerste vrouwelijke Duitse bondskanselier.
1: Ja.
0: Hoef ik geen nadere introductie van te geven.
1: Ik zag ook Jan Jaap, die herkende meteen die naam. Die andere namen.
2: Thatcher ook.
1: Ja, Thatcher.
2: Dat vind ik ook heel interessant als persoon. En ik denk dat veel mensen ook door de Crown natuurlijk. Ja.
1: Maar Alfa Myrdal uit Zweden en Gro Harlem Brundtland uit Noorwegen.
2: Had ik iets minder scherp op mijn politieke spectrum.
1: Ja. Ik ook hoor. Dus wat dat betreft, die zijn voor ons iets minder onbekend. Maar niet lang meer, want er komt dus een boek over uit. De vrouwen hebben het dus ver geschopt, zou je kunnen zeggen. Maar het ging niet altijd over rozen. Uw boek heet dan ook Succes en Tegenslag.
0: Ja.
1: Had die tegenslag ook echt te maken met hun vrouw zijn?
0: Voor een deel wel. Het was ook soms gewoon iets wat in normaal menselijk gebeuren speelde. Maar het vrouw zijn was wel degelijk heel erg belangrijk. Vooral ook altijd opnieuw die barrière nemen van je kunt het niet. Altijd weer opnieuw te bewijzen. Ook Angela Merkel zelfs nog. Die heeft zich nog zo moeten bewijzen in het begin. Hè, zoals Kohlsmädchen. De beschermeling van Helmut Kohl. De belangrijke bondskanselier uit de jaren 80 en 90 in Duitsland. En men dacht ook echt van, ze is een tussenpauze. Ze redt het niet. Nou, ze heeft het wel degelijk gered. En heel goed. Hè, van 2005 tot 2021.
1: Ja, dat is nog steeds inderdaad bij vrouwen vaak zo. Hè, kunnen ze het wel. Terwijl ik dan denk, je kan net zo hard falen als dat mannen dat kunnen.
0: Ja.
1: Waarom niet? Hè? Waarom moet je het allemaal wel kunnen? Over Klompé gesproken, ze was ongehuwd.
0: Ja.
1: Bleef dat ook haar hele leven?
0: Ja.
1: Heeft dat ook meegespeeld met het feit dat ze minister werd?
0: Jazeker. Want kijk, omdat zij dus ongehuwd was, had ze ook de ruimte en de tijd om zich helemaal aan het ministerschap te wijden. Ze was trouwens niet bewust ongehuwd, hè? Zo was het niet. Ze heeft altijd gezegd van, ik ben gewoon nooit de juiste persoon tegengekomen. Maar omdat zij dus heel erg politiek geïnteresseerd was, het was overigens niet iets van huis uit.
1: Nee.
0: Ze is pas na de Tweede Wereldoorlog politiek geïnteresseerd geraakt.
1: Ja. Ja.
0: Ze was eigenlijk scheikundige en natuurkundige, wisse natuurwetenschap, en daar was ze ook in gepromoveerd.
1: Ja.
0: En eigenlijk vooral door de bezettingstijd, dat ze in aanmerking kwam met allerlei politieke vrouwen van andere gezinten, is haar interesse gewekt.
1: Ja, ja. En ze heeft dus een mooie carrière gehad. Na haar vertrek uit de politiek, kort voor haar overlijden, keek ze zo zelf terug op haar vrouw zijn.
3: Zowel de eerste als de tweede keer was ik de enige vrouwelijke minister. Dus natuurlijk beter als er wat meer vrouwen minister zijn, dat wel. Maar ik voelde me niet beklemd als enige vrouw. Ik vocht ook hard als het nodig was om er iets door te krijgen. Dat nam men ook wel, maar er werd tegenin gevochten ook. Het was, ik werd niet ontzien. Hè. Had ik ook niet gewild.
1: Nee, ze wilde dus geen speciale behandeling, maar er gingen wel wat zaken anders, toch, na haar komst?
0: Na haar komst, bedoel je?
1: Ja, voornamen begreep ik.
0: Oh ja, dat is zeker wel.
1: Ja.
0: En ja, met name die voornamen, maar ook gewoon de hele interesse voor bepaalde zaken, ook wat betreft vrouwen. Was nog echt wel, hoewel ze geen feministe wilde zijn, was ze wel degelijk geïnteresseerd ook in vrouwenzaken. Ze was ook vertegenwoordigster geweest van vrouwen in de Verenigde Naties. Ze had zelf met een paar andere vrouwen het katholiek vrouwendispuut opgericht, wat vrouwen goed opgeleide vrouwen moest voorbereiden aan de, op een politieke functie. Mm-hmm. Maar aanvankelijk wilde ze zelf dus geen... zegt ze zelf niet in de Tweede Kamer, want ze stond ook op een vierde onverkiesbare plaats. Maar toen minister Sassen uit de Tweede Kamer naar het ministerie van Buitenlandse Zaken ging, heeft zij zijn functie opgenomen. En toen is ze dus eigenlijk van 48 tot 56 haar eerste periode als Tweede Kamerlid genomen.
1: Ja, ja. En waar we tot nu toe vooral naar de geschiedenis keken, wil ik graag ook nog de stap naar het heden maken. En daarvoor ga ik naar Rianne Letschert, huidig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook informateur geweest, voormalig rector magnificus van de Universiteit van Maastricht ook. En ik vroeg haar vlak voor de uitzending of zij Marga Klompé ziet als iemand die voor haar een weg heeft vrijgemaakt.
4: Nou, eigenlijk wel, hè. Als eerste vrouwelijke minister. Ja, ik denk dat dat toch wel echt iemand is waar je van moet zeggen... dat was echt in een tijd dat het totaal niet gebruikelijk was... dat vrouwen in die mm-hmm. rollen kwamen. En ik heb ook wel een beetje in haar geschiedenis verdiept... ook wetende van toen ik met dit werk ineens begon...
1: Yeah.
4: van hoe deed zij dat dan toen in een wereld die toen helemaal alleen maar met mannen was. En wat ik zo mooi vind bij haar is dat ze... wat ik ervan lees, hè. Het is ook mm-hmm. ongelooflijk authentiek en gewoon zichzelf bleef... in een wereld die toch voor haar ook totaal vreemd was. En dat herken ik zelf ook wel een beetje voor mezelf nu. Komende van buiten in een wereld die ik natuurlijk ook niet ken. En zeker niet als eerste vrouw, want dat heb ik gelukkig niet hoeven ontdekken.
1: Nee.
4: Maar ik vind het wel een hele bijzondere dame hoe ze dat... hoe ze dat heeft gedaan.
1: Ja, ja. En toen u bij de Universiteit van Maastricht zat... vonden mannelijke collega-bestuurders u aanvankelijk te aardig... voor het rectoraat, begreep ik. Ja. Heeft het ook al eens als minister te horen gekregen?
4: Nou, dat klinkt gek, maar toch ook soms wel. Van wat is je profiel? Wat moet je profiel ook worden? Terwijl ik er altijd denk, ja, ik wil niet een profiel worden. Ik ben gewoon... Rianne, en ik doe mijn werk naar eer en geweten en probeer me heel erg te focussen op wat ik inhoudelijk wil bereiken, hoe ik met het kabinet ook voor dit land dingen vooruit wil brengen. Ja, en daar hoort een stijl bij die mijn stijl is.
1: Ja.
4: En natuurlijk wil je leren en ontwikkelen, dat begrijp me niet verkeerd, hè? Maar om echt iets te worden wat je niet bent, ook qua stijl, daar ga ik nooit aan meedoen.
1: Nee, maar dat is dan dus, dat is uw eigen stijl, dat is een persoonlijke stijl, maar is die ook echt anders dan... wat uw mannen vooralsnog heeft zien doen?
4: Nou, ik weet niet of je het per se altijd man of vrouw kan laten zijn. Dus, want je hebt ook mannen die misschien wat meer voor de zachtere kant kiezen.
1: Mm-hmm.
4: Maar over het algemeen merk ik wel, als ik bijvoorbeeld bepaalde inhoudelijke dossiers aanpak... en dat doe ik dan nog steeds op mijn manier en dat kan dus ook nog aardig zijn... dat het vaker wordt gezien als zij is verbindend... in plaats van zij is strategisch of standvastig.
1: Oh, ja.
4: Je krijgt een ander label... Ja. terwijl je in feite gewoon inhoudelijk hetzelfde beoogt... alleen je doet het gewoon op een andere manier.
1: Ja. Ja.
4: En dat vind ik wel eens irritant ook, hoor. Dat ik denk, jongens, laten we dat nou gewoon... jongens, vrouwen, allemaal, hè, laten we gewoon... mensen op hun waarde schatten en vooral die inhoud centraal stellen. En als je dat ook nog eens met een lach doet, dat kan, hè. Je kunt ook gewoon aardig voor elkaar zijn.
1: Ja.
4: Misschien is dat wel heel goed. Hebben we dat wel meer nodig?
1: Ja, ja. Na een jaar vergaderen in kabinet Rutte 3 begonnen vrouwelijke minister en staatssecretaris in 2021 iets op te vallen. Ze werden in vergaderingen regelmatig in de reden gevallen of afgekapt. Vaker dan hun mannelijke collega's. Laten we even luisteren.
5: Ja, de eerste keer denk je van, hè, wat? Maar ja, dan op een gegeven moment zie je dat het toch wel vaker gebeurt. Het
6: gebeurt overal, zoals ik zei, in de hoogste niveaus. En dat verbaast niet. Maar het is wel taak op een gegeven moment dat je er zelf discreet actie op onderneemt.
5: Was er nou ook een appgroep, begreep ik dat goed? Er is ook een vrouwelijke ministers- en staatssecretaris appgroep, absoluut.
6: Het is onbewust toch een bepaald soort gedrag. En dan moet je als vrouw even je rug rechten, even je punt maken.
1: Ja, we zijn dus aardig wat jaren verder, zou je kunnen zeggen. Sinds Marga Klompé, er zitten ook al heel lang vrouwen in de ministerraad. En toch horen we dit, kort geleden nog. Herkent u dit nu ook?
4: Nee, dat moet ik oprecht zeggen. Nee, we hebben misschien ook wel een goed evenwicht man-vrouw. En ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd mannen die net even iets meer behoefte hebben om even iets te zeggen. Maar het is niet zo dominant dat ik dat al moet doorbreken door daar echt een punt van te maken.
1: Nee, is er wel weer zo'n vrouwen-appgroep?
4: Nee, ook niet.
1: Niet meer nodig.
4: Behalve voor de Prinsjesdaghoedjes.
1: Oh ja?
4: Maar goed, die heeft dan wel een heel duidelijk doel. Hè? Dus dat is niet per se een inhoudelijk doel.
1: Politiek inhoudelijk doel, nee. Emancipatie is geen afgerond project, zei u in een speech op Internationale Vrouwendag. Zou je kunnen zeggen, dat geldt toch ook nog wel voor de politiek?
4: Ja, ja, uiteindelijk wel, hè. Uiteindelijk, als je ziet in de Kamer natuurlijk qua verhoudingen, dat het een stuk beter is dan toen Marga natuurlijk begon. Mm-hmm. En ook qua ministers. Maar ik denk dat het altijd goed is dat je streeft naar diversiteit. En niet alleen man-vrouw, maar ook naar mensen met een andere etnische achtergrond. Daar kunnen we echt nog, vooral daar, zou ik zeggen, is de emancipatie totaal nog niet afgerond. Of nog misschien niet eens begonnen. Mm-hmm. Dus daar hebben we echt wel met elkaar iets te doen. Ja. Ook over de loonkloof, hè, dat soort. Dat begrijp ik gewoon echt niet. Dat je voor hetzelfde werk gewoon een ander salaris krijgt. Dat moet echt. Ja, dat is absoluut onmogelijk, vind ik. Dat soort fenomenen moeten we keihard aanpakken.
1: Maar speelt dat ook binnen de politiek, die loonkloof?
4: Nee. Maar wel in heel veel sectoren. En dat vind ik, dan moet je daar ook wel met elkaar het gesprek over voeren en dat zo snel mogelijk aanpakken.
1: Ja, dat zei dus minister Rianne Letschert eerder voor de uitzending. Ja, toen Marga Klompé minister werd in 1956, zullen sommige mensen misschien gedacht hebben, dan zal het ook niet lang meer duren voordat we een vrouwelijke minister-president hebben. Maar mevrouw Ribberink, hier zitten we dan 70 jaar later, en we hebben dan wel meerdere vrouwelijke ministers, maar nog geen premier gezien.
0: Nee, en het was iets wat eigenlijk ook wel gezegd werd over Marga Klompé in de jaren 60 van, bijvoorbeeld door journalist Jan Rogier van Vrij Nederland. Zij had gewoon de capaciteiten om het te kunnen doen. Mm-hmm. Jan Rogier zei bijvoorbeeld van, ze zat toen in het kabinet De Jong. Als iemand als De Jong minister-president kan worden, dan moet Marga Klompé het 10 maal nog beter kunnen. Ik parafraseer even.
1: Ja.
0: Maar Marga Klompé zei zelf, en ik denk dat ze op dat moment gelijk had, de tijd is er gewoon nog niet rijp voor. Nederland wilde op dat moment geen vrouwelijke minister-president.
1: Dat was 1956, dat is nu 2026. We hebben behoorlijk wat vrouwelijke partijleiders. Je zou zeggen, inmiddels is het
0: Nee, maar zij had al veel barrières moeten nemen. Mm-hmm. Als zij eind jaren 60 minister-president was geworden, had ze misschien een enorm afbraakrisico gehad, wat ze nou veel minder had.
1: Ja, precies. Maar nu is het wel tijd, denkt u? 2026?
0: Jawel. Met zoveel vrouwelijke ministers. Ja, dat vind ik absoluut wel. Ja.
1: Dank voor dit gesprek, Anneke Ribberink.
0: Ja, graag gedaan.
7: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: En die spelen we vandaag met niemand minder dan Aldit Hunkar. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Je bent helemaal uit Montego Bay, Jamaica, hier naartoe gekomen.
8: Dat doe ik voor jullie. En voor het goede doel.
1: Om dit te spelen, want daar woon je tegenwoordig.
8: Ja, voor een deel hoor, van de tijd.
1: Ja. Dat is toch heerlijk?
8: Ja.
1: Je bent hier vandaag in verband met de actie Lief Gebaar van KRO NCRV. Dan spelen altijd bekende collega's voor een goed doel. Welk doel is het dat jij gaat steunen, mits je wint natuurlijk?
8: Uiteraard,
1: dan
8: mits ik win.
1: Voor, ja,
8: ja ik ga spelen voor een hospice in Zevenaar, de Liemerijen. Omdat ik daar niet zo lang geleden mee te maken heb gehad.
1: Okay.
8: En heb ontdekt dat het toch echt heel waardevol is dat we er zijn.
1: Ja, is de naaste van jou daar overleden?
8: Ja, mijn oudste zus.
1: Oh ja.
8: Ja.
1: Ja. Gecondoleerd.
8: Dank je.
1: Ja, en het hospice heeft haar dus op een fijne manier begeleid.
8: Nou, heel erg liefdevol. Ja. Ik kan het niet anders noemen. Ja.
1: Ja, dus daar speel jij voor. Mm-hmm. Heel veel mensen die zullen jou kennen, denk ik, nog van het journaal.
8: Ja, dat is wel heel lang geleden. Ja, ja.
1: Ja. Hou je niet meer zo met het dagelijkse nieuws bezig?
8: Veel minder, behalve wanneer ik inval op NPO Klassiek in de ochtend. Dan heb ik de kranten ook voor mijn neus.
1: Ja.
8: Maar ik ben er niet meer zo fanatiek mee bezig.
1: Nee. Ja, je moest toch voor vandaag natuurlijk wel eventjes aan de bak. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal landt bij je. Aldit, laten we beginnen. Veel plezier. In
8: dank
1: je. Vooral.
9: Computer says no.
10: Een groot IT-incident. De apps, de sites en de klantenservers zijn daardoor sinds gisteren niet bereikbaar.
11: Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk.
12: Actieprijzen in de winkels kunnen niet worden bijgewerkt op de schappen, dus je kunt minder goed zien wat er nou in de aanbieding is en wat niet.
11: Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week.
10: Dit klinkt als een hack, maar dat zeggen ze niet. Is het een hack?
9: Computer says no.
1: Ja, een aantal winkels kampt sinds zondagmiddag met een storing door een IT-incident. Vraag 1, onder andere Gal en Gal en welke drogist er niet door geraakt?
8: Ethos.
1: Ja, dat is goed. Vraag 2 dan. Boodschappen van welke supermarkt worden niet bezorgd door de storing?
8: Albert Heijn.
1: Ja, ook goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
13: Hoeveel verder kan het nog escaleren in het Midden-Oosten?
14: Er is maar weinig beeld van de aanval op de luchthaven.
15: Wie in Saudi-Arabië veel materiaal van dit soort aanvallen naar buiten brengt, loopt kans zwaar gestraft te worden.
1: De vraag is, de luchthaven van welke Saoedische stad werd zaterdag aangevallen?
8: Riyadh.
1: Ja, ook goed. Vraag 4 dan, wie zit er achter deze aanval?
8: de Houthis.
1: Ook goed. De aanval kwam vlak nadat Houthis meldden dat het vliegveld van de jemenitische hoofdstad Sanaa opnieuw was aangevallen. Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
9: En dan zie je ook dat je in de laatste 10 minuten, dat je daar ook nog vanuit de omschakeling hele grote kansen creëert. Alleen uiteindelijk ben je natuurlijk blij dat je de wedstrijd wint.
1: Wie is dit?
8: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee?
8: Nee.
1: Ik zag je al naar je hoofd grijpen. Giovanni van Bronckhorst.
8: Tuurlijk.
1: Ja, Feyenoord won afgelopen zaterdag met 2-0 van AZ. Ik geef je nog iets meer informatie, want we gaan hier nu door naar de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag.
8: Oh jee, doe dan maar de makkelijke hoor.
1: Ja. Wie scoorde in die wedstrijd de eerste goal voor Feyenoord?
8: Als Slime bedoeld. Ik weet het echt niet.
1: Nee.
8: Voetbal en ik, nee.
1: Nee. Nacho Ferri.
8: Tuurlijk.
1: Dat is het juiste antwoord geweest.
8: Ik ga hem googlen. Ja.
1: Ja, heel goed. Dan gaan we naar de hintsvraag. Gaat over een persoon uit het nieuws. Dus wie bedoelen we, wil ik weten.
16: 4.
17: Er zat gelukkig geen zand in de motor.
16: 3.
17: Maar het feestje werd wel nog bijna verstierd.
16: 2.
17: Ik was voor de tweede keer op rij de snelste.
8: Stop. Ik zeg Marianne Vos.
1: Nou, nee. Ja, ik snap hem wel. Maar voor 1 punt en ik won voor het eerst de GP van Singapore, komen
8: oh,
1: we echt uit
8: Verstappen.
1: Bij Max Verstappen.
8: Ja.
1: Ja.
8: Oh.
1: Oké, Aldit. Maar geen nood, want je hebt al 4 punten in de factor. Dat is best lekker.
8: Ja.
1: En daarmee gaan we naar het kanon. En daarbij moet je gewoon zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden, zou ik zeggen. En dan kijken hoe ver je komt. Dan gaan we.
7: De Nationale Nieuwsquiz.
1: In welke plaats was gisteravond een explosie in een kapperszaak?
8: Oh, dat heb ik gehoord op de radio. Pas.
1: Vlaardingen. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren omstreden reclamespotjes van wie van tv gehaald?
8: Pas.
1: President Trump. Welke iconische Franse auto komt terug in een elektrische vorm?
8: Simca.
1: De Eend of de Chevaux, DCV, 2CV. De VS en Rusland hebben een deal gesloten over de levering van wat?
8: Diesel.
1: Diesel, ja. Hoe heet die wielrenner die zaterdag afscheid nam van de sport in de Ronde van Lombardije?
8: Dat weet ik niet.
1: Bauke Mollema, een Zuid-Koreaans containerschip is voor het eerst door welke zee gevaren?
8: Nee.
1: Noordelijke IJszee. Herten in Maasland zijn overleden doordat ze gevoerd waren met wat?
8: Hondenbrokken.
1: Ongekookte rijst. In Polen is een man opgepakt voor het plannen van een aanslag op wie?
8: Zelensky, zeg ik maar. Ik weet het niet.
1: Premier Tusk.
8: Ach.
1: Nee.
8: Nou, vreselijk dit.
1: Ja.
8: Had ik nul?
1: Nee, je had 1 vraag goed.
8: Oh.
1: Vermenigvuldigen met een factor van 4 komen we op 4 punten uit.
8: Jee, wat erg.
1: Ja. Nou ja, maar je hebt wel je best. Het ging best lekker aan het begin, moet ik zeggen, Aldis.
18: Ja, het ging goed.
8: Ja, ik raakte gewoon in een
1: blackout.
8: In een blackout,
1: ja.
18: Dat merkte ik eigenlijk wel.
8: Ja, toch? Want Tusk wist ik gewoon. En ja. Vlaardingen.
1: Maar goed, wie weet. Aldis, het kan verkeren. Misschien zie ik je vrijdag weer. Dankjewel voor het meespelen in ieder geval. Aldit Hunkar. Dank Anneke Ribberink dat u spraakmaker wilde zijn. En dank Jan-Jaap Altenburg voor het beantwoorden van al onze vragen over Nederlandse wijn. Ga ik met gezwinde spoed naar Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Tegenover mij zit de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, Taco van Hoek. Want die komt over 2-3 minuten met een opvallend rapport over migratie en de woningmarkt.
1: Dat is zometeen. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we er weer om 9:30. Nu kunt u genieten van het NOS Nieuws met Kirsten Klomp. Fijne ochtend nog. Dag.
20: Dit was een programma van KRO NCRV.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
21: De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En boodschappen die online zijn besteld kunnen niet worden bezorgd. Dierentuinen die willen investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren lopen tegen allerlei regels aan. En dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden hebben nergens last van. Staatssecretaris Erkens vindt dat dat moet veranderen en dat vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd mogen worden afgegeven. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. En in Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Bij die kraanwagen raakte een deel van de ballast los. Die raakte een reclamezuil en daarna de zijkant van een lijnbus. Een van de passagiers raakte gewond. De schade is groot. De weg ligt bezaaid met brokstukken van de reclamezuil, lantaarnpalen en glas.
2: ANWB verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Strandnulde 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht.
7: NPO Radio 1. WNL.

0: Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. De ogen zijn gericht op komende vrijdag als minister Karremans en diens staatssecretaris Bertram bekendmaken welke wegen en bruggen de komende jaren nog verder worden opgeknapt, welke nieuwe projecten doorgaan en welke niet nodig. Alleen al omdat de maatschappelijke kosten van alle afsluitingen de komende 10 jaar oplopen tot 15 miljard euro bovenop de al geleden schade, becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw. Datzelfde instituut komt vandaag met een ander opvallend rapport: migratie en de woningmarkt. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is het de eerste keer dat de gevolgen van migratie systematisch in beeld zijn gebracht. En daaruit stijgt bepaald een ander beeld op dan we vaak uit de mond van het kabinet horen. Taco van Hoek is de directeur van het EIB. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is de conclusie in 2 zinnen?
2: Migratie is een dominante factor geweest op de woningmarkt de afgelopen 10 jaar.
1: Groter dan we dachten?
2: Ja, dan sommigen dachten. We hebben ook naar de verschillende categorieën migratie gekeken. Dus zowel naar asiel als arbeidsmigratie, studiemigratie.
1: Ja.
2: En inderdaad, het viel ons op dat er niet een integraal beeld is van wat dat nou allemaal betekend heeft voor de woningmarkt. En de reden ook om daarnaar te kijken is omdat migratie natuurlijk erg in discussie is. Ook het afremmen van migratie.
1: Ja.
2: En wij waren geïnteresseerd om te weten wat dat voor de woningmarkt zou kunnen betekenen.
1: Ja.
2: En daarvoor moet je eerst de feiten op een rij hebben. En dat lag nog niet allemaal op tafel. En dat hebben we echt toch wel veel werk aan gehad om allerlei gegevens die er zijn op onderdelen bij elkaar te brengen.
1: Kun je zeggen dat migratie een groter beslag legt op die woningmarkt dan vaak wordt gezegd?
2: Nou, dat hangt van je perspectief af, denk ik. Er wordt politiek heel anders over gedacht.
1: Ja.
2: Wij kijken naar, als we kijken naar het aantal woningen wat in de afgelopen 10 jaar, wat nu in 2024 nog in Nederland woont, de mensen.
1: Ja.
2: Dan praten we over 435.000 woningen.
1: Ja.
2: Die uit alle groepen migranten zijn voortgekomen.
1: Ja.
2: En dat is veel. Als je naar de huishoudensgroei kijkt en zo, dit is zeker 60% van de vraag geweest op de Nederlandse woningmarkt. En daarmee dus een dominant factor geweest.
1: Dus 60% van de woningvraag wordt veroorzaakt door migratie.
2: Ja.
1: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, er is een staatscommissie geweest. Er zijn allemaal rapporten volgeschreven over migratie, de gevolgen daarvan. En hoe je daar op de andere manieren tegenaan kunt kijken, afhankelijk van welke politieke stroming je vertegenwoordigt. Waarom was dit onderzoek eigenlijk nog nodig?
2: Ik gaf het net al even aan. Wij wilden weten wat de gevolgen zouden zijn, ook van beperking van migratie op termijn. Wat zou dat voor die woningmarkt kunnen betekenen? En om daar zicht op te krijgen, moet je eerst feiten kennen. Dus we moesten eerst weten, wat is dan het beeld geweest tot nu toe van migratie op de woningmarkt? Hoe werkt dat? Hoe werkt dat uit voor verschillende categorieën? Wat is hun woningmarktgedrag? En dat moesten we eerst allemaal aan elkaar koppelen om die tweede vraag ook daarna in te kunnen.
1: Dus zijn jullie teruggegaan in de tijd? Hebben jullie de asielinstroom, de arbeidsmigratieinstroom, de kennisinstroom en de studieinstroom allemaal op een rijtje gezet? En hebben jullie vervolgens gekeken naar wat het beslag is van al die mensen die hier naartoe komen, want die moeten ergens wonen, op die woningmarkt. Ja. Laten we een paar van die categorieën uit elkaar halen. Eerst even studiemigratie. Dat zijn mensen die komen hier naar een universiteit of andere opleiding toe. En die zitten hier een paar jaar. Die gaan weer weg, toch?
2: Ja, en we kunnen zien dat na 5 jaar is 70% van de studiemigranten is weer vertrokken.
1: Juist, arbeidsmigratie.
2: Ook, we hebben de zogeheten overige arbeidsmigratie die gescheiden wordt van de kennismigratie door het CBS. Als je dus kijkt naar de overige, denk maar in een categorie als de bouw en de glastuinbouw enzovoorts, waar veel migranten werken.
1: Uh-huh.
2: Daar is na 5 jaar 60% weer teruggekeerd naar het land van herkomst.
1: En dan hebben we asielmigratie?
2: Daar geldt dat er nauwelijks terugkeer is. Dus dat was wel een opvallend beeld. Want het is waar dat de instroom van asiel eigenlijk kleiner is dan van arbeidsmigranten. We hebben meer inkomende arbeidsmigratie. Maar omdat asielmigranten eigenlijk nauwelijks terugkeren. We praten maar over 5-7% wat uiteindelijk zeg maar na 1-5 jaar weer vertrokken is. Cumuleert dat veel meer. En zo zie je dat eigenlijk arbeidsmigratie en asielmigratie na 1-10 jaar ongeveer een even groot effect heeft op die woningmarkt in aantallen dan.
1: Juist, want mensen die een status krijgen, die blijven hier over het algemeen, want anders hoeven ze die status niet te hebben.
2: Ja, maar ze zouden kunnen terugkeren, maar het gebeurt dus nauwelijks.
1: Ja, daar wordt altijd van gezegd, dat is dan 7% dat statushouders voor beroep doen op die woningmarkt. Klopt dat?
2: Nou, het getal klopt wel. Het is, als je het ziet, het aantal toewijzingen hebben ze het dan over in de sociale huursector. En dat is inderdaad ongeveer 7%. Mm. Maar ja, dat is niet waar het om gaat. Want toewijzingen worden voor het grootste deel gedaan aan mensen die al in de sociale huursector zitten. Dus dat zijn doorstromers, dat zijn verhuizers.
1: Dus die 7% is eigenlijk de nieuwe instroom dan, als ik het goed begrijp?
2: Nee, die 7% die is gerelateerd aan al die verhuizingen die er ook zijn.
1: Ja.
2: Dus je hebt er zo'n 11.000, zeg maar, die aan statushouders worden toegewezen. En je hebt 140.000 veranderingen op die woningmarkt waar toewijzingen in zitten. Maar het gaat natuurlijk om, voor wie moet je extra huizen bouwen?
1: Ja.
2: En dan moet je het relateren. Je kan het relateren bijvoorbeeld aan de uitbreiding die de corporaties verrichten.
1: Ja.
2: Nou, dan is het heel veel, want dat zijn er maar 13.000 per jaar die ze netto toevoegen.
1: En statushouders hebben er 11.000 nodig,
2: dus
1: zei
2: dat
1: u net?
2: Is natuurlijk heel veel.
1: Ja.
2: Je zou ook wat breder kunnen kijken wat ons de beste definitie lijkt. Doordat je ook kijkt hoeveel woningen komen er vrij in die sociale huursector. Door mensen die komen te overlijden of naar een verpleeghuis gaan en dergelijke.
1: Ja.
2: Maar goed, kom je ook uit op toch iets van zo'n 30% van de toewijzingen. Dus het is afhankelijk van een beetje die definitie, maar die 7% is echt misleidend. Dat is niet een relevant cijfer. Daar worden twee dingen door elkaar gehaald. Het gaat natuurlijk echt om hoeveel woningen hebben we nodig om aan mensen te kunnen verstrekken die nog geen woning hebben.
1: Nee, goed. Dus nog even recapitulerend. 60% van de woningvraag wordt veroorzaakt door de totale migratie. Daar zit een studie in. Kennismigratie, arbeidsmigratie en asielmigratie. En als je het dan beperkt tot asielmigratie, want daar gaat natuurlijk de politieke discussie vaak over, in relatie tot statushouders en hun beroep op de woningmarkt, dan is dat 1% of 30%.
2: Nou, dat is dan in de sociale huursector.
1: En in totaal?
2: Nou, verschilt ook niet zoveel, omdat de asielzoekers komen voor het leeuwendeel in de sociale huursector terecht. 90% van de statushouders die krijgen een woning in de sociale huursector.
1: Ja.
2: En niet daarbuiten. Maar als je het even wil zien in de totale cijfers, hebben wij in 2024 ruim 100.000 woningen die door mensen worden bewoond die asiel hebben gekregen. En ook ongeveer ruim 100.000 arbeidsmigranten. En zo kun je dus doortellen. Er zijn zo'n 80.000 studiemigranten, er zijn zo'n 60.000 kennismigranten enzovoort.
1: Juist.
2: En dat telt dus op tot 435.000.
1: Ja.
2: En dat is dat totaal.
1: Maar voor de politieke discussie is van belang welk beroep de statushouders doen op de woningvoorraad. Want daar gaat het telkens over. Even gewoon waardevrij, niet ideologisch gekleurd, even kijkend naar de cijfers. Dan is dat dus 30%.
2: Ja, als je het relateert aan het aantal gebouwde en vrijkomende woningen in die sociale huursector is het inderdaad ongeveer 1 op de 3.
1: 1 op de 3, ja. Ja. Goed, in het achterhoofd houdende. Over die andere categorieën migratie komen we zo nog eventjes te spreken. Wat betekent dit dan voor de woningvoorraad? Want het kabinet roept telkens, we moeten 100.000 huizen per jaar bouwen, want we hebben een enorme woningnood in dit land. Kinderen zitten op zolder bij papa, mama of opa en oma en komen daar niet weg, want ze kunnen geen huis vinden. Dus als je dat even afzet tegen de totale woningvoorraad en de woningbehoefte, mm-hmm, wat betekenen die cijfers dan?
2: Zoals ik zei, de centrale conclusie is dat migratie een enorme rol gespeeld heeft toch op die woningmarkt. Kijk, als je het zou omdraaien en zegt, we hadden geen migratie gehad, of veel minder, dan hadden wij niet in de krapte van deze woningmarkt gezeten zoals we die nu kennen.
1: Nee.
2: Dus dat heeft een grote invloed gehad. Migratie is de dominante factor, zoals ik wel zei.
1: Ja.
2: En zal dat in de toekomst ook zijn? Naar alle waarschijnlijkheid.
1: Behalve dan dat de cijfers naar beneden gaan, heeft het kabinet beloofd. We hebben een Europees migratiepact. Ja. De bedoeling is dat de instroom naar beneden gaat.
2: Als dat lukt, want dat u refereerde net aan die staatscommissie voor de demografische ontwikkeling.
1: Ja, de commissie van Zwol.
2: En wordt een streefcijfer van 50.000 genoemd.
1: Ja.
2: Daar hebben we naar gekeken. Stel dat dat zou lukken, dan daalt de woningvraag in de komende 10 jaar. Die daalt drastisch. We hebben het nu gesproken over zo'n 43.000-44.000 per jaar, wat er dus aan woningen voor migranten beschikbaar is gekomen in de afgelopen 10 jaar.
1: Ja.
2: Ja, en dat daalt dan naar, dat halveert bijna tot ongeveer iets van 23.000 per jaar. Dus als dat zou lukken. We hebben ook gekeken naar een scenario waarin Stel dat die inkomende migratie nou niet effectief teruggedrongen wordt. En we hebben het eigenlijk vooral over asielmigratie, waar toch het meeste speelt deze discussie. Maar stel dat dat niet lukt. Ook dan verwachten we overigens dat het nog wat lager uitvalt dan in de afgelopen 10 jaar. Omdat de instroom dan wel gelijk blijft. Maar de uitstroom gaat ook een beetje toenemen. We hebben eigenlijk een hele uitzonderlijke periode gehad tussen 2022 en 2024. Waar nog niet helemaal duidelijk is wat precies de achtergronden waren. Maar alle categorieën migratie zijn toen fors gestegen. En dat heeft een enorme instroom gebracht. Ook van arbeids- en kennisstudiemigranten. Mm-hmm. Maar ja, zoals ik eerder al zei, er is ook een flinke uitstroom van deze groep. En na 1 jaar of 5 is weer een behoorlijk deel vertrokken. Ja. Dus we krijgen ook wel wat meer uitstroom. Dus in een trendmatig scenario, zoals we dat noemen, Zelfde instroom als we het afgelopen 10 jaar gemiddeld hebben gezien als nu, maar wel met iets meer uitstroom vanwege die piek die we daarnet daarvoor gehad hebben. Ja. Ja, dan kom je op zo'n 35.000 woningen per jaar die we voor de migratie nodig zullen hebben. En dat is wel iets minder dan we dan de afgelopen 10 jaar hebben gehad vanwege die uitstromende uitstroomcijfers.
1: Juist. Overigens over arbeidsmigratie gesproken. Die mensen hebben we in bepaalde categorieën, zegt het kabinet, heel hard nodig voor de economie. Kijk naar de kenniseconomie, de Brainport-regio, om maar eens wat te noemen. Maar ook voor de bouw zelf.
2: Zeker.
1: Want ik las in uw rapport dat grofweg de helft van het aantal bouwvakkers, om het maar even simpel te zeggen, is arbeidsmigrant.
2: Nou, op de bouwplaats.
1: Op de bouwplaats.
2: Ja, het is ongeveer 100.000... fulltime arbeidsplaatsen waar we het over hebben, is echt veel. Maar er zijn ongeveer ruim 500.000 mensen in de bouw. Dus het is ongeveer een kleine 20% van totaal. Maar op de bouwplaats is het inderdaad echt hoog, die percentages.
1: Juist. Dus wat dat betreft hebben we die mensen ook nodig om die huizen te bouwen.
2: Zeker. En het is ook zo in deze cijfers, als wij het erover hebben, dat die cijfers wat lager uitvallen, ook in zo'n trendmatig scenario dan in het verleden, Neemt het natuurlijk nog steeds toe. Die 35.000 is groei, hè, elk jaar.
1: Ja. Dus er komen nog steeds elk jaar 35.000 huizen erbij.
2: We gaan dan uit van dezelfde instroomcijfers die we tot nu toe gezien hebben. Ja. Dus dat betekent alle vormen van migranten, de niveaus, die nemen overal toe. Dus er zijn meer arbeidsmigranten over 10 jaar nu dan op dit moment er zijn, hè, in deze benadering.
1: En dan hebben we het nog niet over de categorie Oekraïners gehad natuurlijk, die hier oorspronkelijk tijdelijk zouden verblijven, maar dat is telkens ook verlengd.
2: Ja.
1: Ik geloof wel dat ze hier in dit land een asielprocedure in zijn gegaan en dat dat nu ook moet worden onderzocht van de Europese rechter.
2: Ja.
1: Dus dat is ook nog een categorie die op een gegeven moment, die zitten nu vaak in opvang of anderszins, op een gegeven moment als ze hier blijven ook woonruimte nodig hebben.
2: En dat speelt ook bij de COA's een duidelijke rol, hè? Ja. Bij de andere, van de asielzoekers, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: We hebben in de COA's 20.000 statushouders zitten die sowieso gehuisvest moeten worden.
1: Ja.
2: En die overige 60.000, daarvan is de verwachting dat ongeveer 40.000 ook statushouder worden, als je naar de historische cijfers kijkt. Dus we hebben nog ongeveer 60.000, dat zijn wel personen, het zijn nog geen woningen.
1: Nee.
2: 60.000 mensen in die COA's. We hebben nog ongeveer 90.000 Oekraïners die ook nog niet op die zelfstandige woning
1: zitten. Dat zijn 130.000 bij elkaar opgeteld.
2: In personen zijn het 150.000. Maar in woningen zijn het er, het kan ook wel richting ongeveer de 50.000 gaan als je die allemaal hier zouden blijven en zouden moeten worden gehuisvest.
1: Maar kun je dan de conclusie trekken dat, laten we zeggen, het woningtekort en de bouwambitie die er is en de bouwagenda, dat we voor een heel groot gedeelte bij gaan bouwen voor de migratiestromen?
2: Zeker, dat is dus al jaren zo. Dat was mijn betoog, 60% van de woningvraag over het verleden is migratie geweest. Ja. Wat wel belangrijk is, is om een onderscheid te maken tussen, laten we zeggen, de komende 5 à 7 jaar en de wat meer lange termijn.
1: Daar wilde ik naartoe, inderdaad. Want we hebben het telkens over de komende 10 jaar moeten we 100.000 huizen per jaar erbij bouwen om iedereen een dak boven zijn hoofd te geven. En het kabinet kijkt in het bijzonder ook naar grote bouwlocaties dan. Nieuwe steden. D66 is de boer op gegaan in de verkiezingscampagne met 10 nieuwe steden erbij. De huidige woongeneraal, mevrouw Boekholt O'Sullivan, de huidige minister van Wonen, volkshuisvesting en ruimtecoördinatie heet dat officieel, heeft gezegd 5. Overigens zijn dat andere 5 die dan we eerder al kenden uit de plannen van Mona Keizer en Hugo de Jonge.
2: Van die 5 die genoemd zijn, stonden er 4 al in de notaruimte van minister Keizer. Dus er is er maar 1 nieuwe aan toegevoegd, Deventer is dat.
1: Ja.
2: En er zouden er nog 5 komen hierbij. Kijk, wat een belangrijke beleidsimplicatie van dit verhaal is. Kijk, wij kunnen niet de migratie voorspellen de komende jaren. Daar zullen we ons niet aan wagen. Als we ervan uitgaan dat de migratie die de afgelopen 10 jaar gemiddeld ook echt hoog geweest is, even los nog van die piek, maar veel hoger geweest dan in 10 jaar daarvoor bijvoorbeeld. Als die aanhoudt, dan is toch de conclusie dat de woningvraag vanuit migratie wat afneemt ten opzichte van het verleden. De groei wordt dus iets minder.
1: En hoe komt dat dan?
2: Dat heeft met die uitstroom te maken waar ik het eerder over had.
1: Juist.
2: Dat is het eerste punt.
1: Ja.
2: En er komen 2 dingen bij die toch wel heel belangrijk zijn. Kijk, de natuurlijke aanwas, die is inmiddels negatief.
1: Het geboortecijfer, ja, in dit opzicht van het sterfcijfer.
2: Ja, en nou is het geboortecijfer nog niet zo belangrijk. Het is ook vrij stabiel overigens. Maar de sterftecijfers nemen duidelijk toe.
1: We vergrijzen.
2: Ja, dus om een idee te geven, 10 jaar geleden hadden we zo'n ruim 140.000 sterfgevallen. Nu zitten we op 170.000. Dus je ziet dat loopt op, dat gaat heel geleidelijk. Maar dat levert wel veel woningen op. Het is overigens een punt wat we ook in relatie tot oudere huisvestingen zo vaak gemaakt hebben, waar nooit naar gekeken wordt. De grootste leverancier van oudere woningen zijn ouderen. En dat is niet een leuk verhaal, omdat dat gaat om mensen die sterven of naar verpleeghuizen gaan. Maar dat levert 100.000 woningen per jaar op. Alleen al, als we het even over aantallen hebben, dus dan zie je hoe belangrijk dat soort fenomenen zijn.
1: Ja.
2: Nou, en er zijn er dus 2 dingen. In de eerste plaats, de sterftecijfers nemen toch toe, al is het geleidelijk.
1: Ja.
2: Dus dat vermindert ook de druk op de woningmarkt. Want dat betekent dat mensen van die zelfstandige woningmarkt vertrekken.
1: Ja.
2: En
1: dus er komen meer huizen op de markt.
2: Ja, en de gezinsverdunning, dat is een andere factor die de woningvraag beïnvloedt. We hebben er eigenlijk 3. We hebben migratie. We hebben wat er vanuit een bestaande bevolking aan extra huishoudens komt. En we hebben de gezinsverdunning.
1: Dat betekent ook meer 1- en 2-persoonshuishouders. En
2: ja,
1: al de laatste tijd
2: dus de
1: meer 1-persoonshuishouders.
2: Individualisering, die overigens ook veel bij ouderen zit.
1: Ja.
2: Maar het tempo daarvan vlakt af. Kijk, en dan krijg je in zo'n trendmatig scenario, dat is toch wel opvallend, is dat je zegt structureel, moeten eerst die komende 5 à 7 jaar hebben we echt nog een forse opgave en moet er nog veel gebeuren.
1: Ja.
2: Maar daarna verwacht je toch eigenlijk dat je in veel rustiger vaarwater komt.
1: Dan is het woningtekort met 1 jaar of 7, zal ik maar zeggen, is grotendeels opgelost.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Als wij erin slagen om redelijk in de buurt van die 100.000 te komen.
1: Ja.
2: Daar zitten we nu nog een stukje vanaf. Maar dan kunnen we die groepen waar we het over hadden. We hadden het net over Oekraïne, we hadden het over de mensen in de COA's. Denk ook aan jongeren die gerantsoeneerd zijn.
1: Ja, die nu nog op zolder wonen.
2: Ja, dat je zegt, nou, daar moet ook een stukje normalisatie nog in plaatsvinden.
1: Ja.
2: Maar als je dat bij elkaar ziet, ja, als je zo'n 5 tot 7 jaar 20.000 woningen bovenop de normale huishoudensgroei kan doen,
1: ja,
2: dan ben je er. Maar de mensen worden op het verkeerde been gezet door dat hele rare getal van dat woningtekort dat overal circuleert. Die 400.000 woningen, dat suggereert alsof we nog 20 jaar, 30 jaar bezig zijn om het tekort in te lopen.
1: En dat is niet zo, zeg.
2: Nee, dat woningtekort, dat is heel merkwaardig dat ze die naam er ook aan gegeven hebben.
1: Maar even voor mijn begrip, want ik bedoel, we hadden het net over die 5 grote woonprojecten en die 10 steden die ons in het vooruitzicht zijn gesteld. Hugo de Jonge had ooit 17, geloof ik, 17 grote bouwlocaties, als ik me niet vergis, toen hij nog minister was op die portefeuille.
2: Zeker.
1: Die zijn nooit met 7 jaar klaar. Dat is toch de les die we met z'n allen wel hebben geleerd. Een grote nieuwe stad is niet in 7 jaar klaar, toch?
2: Nee, nou, zelfs sterker nog, we hebben die 17 projecten bekeken. Daar hadden we toen al een verwachting van dat voor 2030 niet heel veel woningen kon opleveren. Ja, nu zijn de feiten, we zitten halverwege. Er zijn 35.000 woningen opgeleverd uit al die projecten. En er zouden er 288.000 moeten komen in 2030. Nou, er is geen schijn van kans dat we dat gaan halen.
1: Maar als de woningmarkt gestabiliseerd is, dus laten we zeggen, het woningtekort gestabiliseerd is in 1 jaar of 7, als we het een beetje handig aanpakken. Wat moeten we dan met al die grote woonlocaties?
2: Nou ja, dat is inderdaad een van de belangrijkste conclusies misschien wel van het rapport. Is dat je zegt, we hebben een probleem voor de komende 5 tot 7 jaar vooral. En daar moeten we ons ook op richten. Dus we moeten woningbouw realiseren die er snel komt. Want we hebben nu woningnood. En allerlei vergezichten richting 2040, 2045. De kans is heel groot dat we in een totaal andere woningmarkt zitten. En dat zou nog niet erg zijn als je geen voorinvesteringen hoeft te doen. He, want dan kun je altijd faseren. Het is wel eens een misverstand dat er dan leegstand zou ontstaan.
1: Nou ja, als je ze allemaal realiseert natuurlijk wel.
2: Ja, maar dat gebeurt niet.
1: Nee.
2: Dus het punt is natuurlijk, zodra de afzet niet meer loopt, ja, dan wordt een volgende fase niet meer gestart. Die projecten worden ook altijd in verschillende fasen opgeleverd. Als je 3000 woningen bouwt, dan doe je het niet in een jaar.
1: Ja,
2: en dan bouw je er 10 jaar lang 300 per jaar. Zo moet je het ongeveer zien.
1: Dus als we naar de cijfers kijken, zegt u eigenlijk al die grote nieuwe woonlocaties, dat hebt u trouwens wel eerder gezegd, doe dat nou niet, want je weet niet hoe het er dan aan toe gaat in die woningmarkt. Maar nu hebt u de nieuwe cijfers erbij. En dan zegt u eigenlijk dat zijn toch een soort luchtkastelen dan. Het zijn mijn woorden, maar.
2: Ja, nou ja, voor die nieuwe steden heb ik dat altijd gezegd. Het heeft geen realiteitsgehalte, hebben we het beleefd genoemd. Maar u noemt het luchtkasteel. Dat is ook zo. Die steden komen er natuurlijk ook niet echt nieuwe steden. Er komt er niet één, naar mijn taxatie. Kijk, de voorbereidingen voor dit soort dingen. Je moet je eens bedenken over, hè, u noemde ook even de infrastructuur in het begin.
1: Ja, daar wilde ik naartoe, want dat is goed nieuws voor Karremans en consorten.
2: Je zegt, als je al die grote projecten, of je zou een nieuwe stad moeten bouwen, dan moet je eens bedenken wat dat aan voorzieningen en infrastructuur zou betekenen. Nou ja. Dus, ons advies is duidelijk. Het wil niet zeggen dat alle verkeerde grote projecten niet goed zijn. Er zijn projecten bij die zeker ook al begonnen zijn en die je verder zal voltooien. Maar het steeds weer sterker, hè, wat je natuurlijk toch ook weer in het laatste document van de minister over de versnelling van de woningbouw terugzien. Ja, het is iedere keer meer van hetzelfde. En die kleinschalige locaties, daar hebben ze toch niet zoveel warme gevoelens bij. Ik heb het in het hele stuk van 40 pagina's, staat 1 keer het woord, geloof ik, straatje erbij.
1: Ja, dat is uw oplossing, hè? In plaats van die hele nieuwe woonwijken of hele nieuwe woonkernen, om het zo te zeggen.
2: Ja.
1: Plak er gewoon een paar straatjes aan vast. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving vrij letterlijk genomen. En die zegt, ja, een straatje erbij levert maar, ik geloof, 95.000.
2: Als je maar 1 straatje per woonkern mag, dat je alleen aan de 1 zijde van het mag doen.
1: Ja.
2: Maar zelfs zij kwamen op 100.000 woningen overigens, wat niet al niet
1: met dat ene straatje.
2: Met dat ene straatje. En er is natuurlijk geen enkele reden waarom je niet 3 of 4 straatjes zou kunnen toevoegen aan een kern. En dit is een hele belangrijke oplossing die er ligt. Want kijk, ik krijg inderdaad wel eens het verwijt van, daar heb je hem weer met dat straatje erbij.
1: Ja.
2: Dan begrijp ik wel dat soms gedacht wordt. Maar mijn antwoord is, ja, doe het dan eens een keer. Hè?
1: Kijkend naar komende vrijdag, want u had het net over die grote stedelijke gebieden die dan nu op de tekentafel liggen. Als die niet worden gebouwd, hoeven er ook geen infrastructuur naartoe. Dus dat kan dan meteen geschrapt. Heb je nog een oproep aan de minister eigenlijk voor komende vrijdag, als die zijn prioriteitenlijstje bekend maakt?
2: Nou ja, we hebben niet lang geleden een rapport uitgebracht hierover. En ja, het belangrijkste advies eigenlijk richting dat afweegkader is. Kijk toch echt naar het maatschappelijk rendement van investeringen. Er wordt veel te veel in hokjes gedacht. En daar maken we ons wel wat zorgen over. Dat je zegt, ja, woningbouw krijgt prioriteit boven iets anders. Terwijl je zegt, ja, er zijn goede en minder goede investeringen rondom woningbouwlocaties. En dat geldt ook voor allerlei andere zaken. Er zijn aanlegprojecten waar de kosten echt in de verste verte niet tegen de opbrengst in de verste verte niet tegen de kosten opwegen. Er zijn een aantal spoorlijnen waar je bijvoorbeeld best eens kritisch naar zou kunnen kijken, nieuwe aanleg. En er zijn ook wel andere projecten, maar er zijn ook projecten, bijvoorbeeld nieuwe wegen, die echt enorm effect op de congestie hebben. En die zou je toch ook liever niet zomaar willen schrappen.
1: Allemaal vrijdag op het prioriteitenlijstje terug te vinden van Vincent Karremans en zijn staatssecretaris Taco van Hoek. Hartelijk dank, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Zie ik het nou goed? Ik zie het goed. Pieter Jan Hagens gaat hier verder met 1 Vandaag. Fijne middag.
0: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
0: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
5: Nu kijk ik eigenlijk nog maar 1 hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
4: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, waarin hij terugblikt op zijn carrière.
0: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol. Een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
8: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
9: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Geeft ruimte.
16: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Pieter Jan Hagens.
17: De griepprik is verlaat dit jaar. Hoe komt dat? En hoe erg is het eigenlijk? Zometeen in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Met Lieselot Thomas.
18: De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En ook in winkels is de storing te merken.
19: Ja, je kon niet met die scanapparaten werken. En het duurde wat langer bij de automaat.
20: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Ja. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus, en ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
21: Ik dacht, ik ga even naar de Albert Heijn, ik wil even wat anders. Maar dat was eigenlijk niet zo'n succes.
22: Wij hebben geen tekorten gezien. Wat wij nodig hadden, dat hebben we. En we hebben weer gewoon gezellig in de rij gestaan.
23: Tot u daarvan?
22: Geen probleem, nee.
18: Ook Ethos en Gallen Gal zijn getroffen door het incident. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de stad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven, honderden raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar

0: Ook gisteren viel nog een dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant van de wagen, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. Een grote brand heeft in Parijs de historische markt Marché des Enfants Rouges verwoest. In de overdekte markt in de wijk Le Marais brak vannacht brand uit. Het vuur was snel onder controle, maar het monumentale pand is volledig in de as gelegd. De burgemeester van Parijs vraagt om het gebied voorlopig te mijden en de brandweer verder zijn werk te laten doen. In België rijden vandaag veel minder bussen en treinen. Er wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Ook bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. De Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. Op de radio is vooral muziek te horen.
1: Het NOS-journaal.
0: De economen Robert Hull en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De prijs is geen echte Nobelprijs, omdat deze niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. ProRail, NS en andere treinvervoerders starten vandaag in samenwerking met 113... een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. Nu gebeurt dat zo'n 200 keer per jaar. Verslaggever Roel Pauw sprak met NS-bestuurslid Ilko van Asch over de film die onderdeel is van die campagne.
2: Ze zitten niet op je gezeik te wachten.
3: Ik ben iedereen tot last, dus dit is de enige manier.
2: Misschien zou ze me toch gewoon eens.
3: Ik vind het gewoon vervelend.
2: Ik
3: blijf lopen. Ik wil gewoon rust, niet terugkrabbelen.
4: Het is een 4 minuten film waar we je meenemen in de gedachten van iemand die mogelijk denkt aan zelfdoding en wat voor impact dat heeft op nabestaanden en de omgeving. Het onderzoek blijkt dat ongeveer 135 individuen worden geraakt door een dergelijke suïcide. Dat zijn in eerste instantie natuurlijk de nabestaanden, maar machinist, conducteurs, politie, brandweer, schoonmaakpersoneel. Dus heel veel mensen hebben ermee te maken en heb ik nog niet over de reiziger.
5: Waarom vonden deze organisaties, vervoerders, het belangrijk om zo'n campagne op te zetten?
4: Ja, we zijn al sinds 2010 met elkaar verenigd in de vervoerders van Nederland, samen met ProRail, ook met 113... om maatregelen te treffen. Het gaat over gewoon preventief, over infrastructuur, over opleiding, over opvang, onderzoek, campagnes. Maar nu vonden we eigenlijk een stap extra te zetten. Er is onderzoek geweest en het onderzoek wijst ook uit dat goede communicatie preventief kan werken. En communicatie gaat dan over gedachten oproepen over nabestaanden en impact voor anderen, zoals voor machinisten, conducteurs en iedereen die op het spoor werkzaam is. En dat zou kunnen helpen tot andere keuzes en, laten we hopen, het zoeken van hulp.
5: In de film komen ook echte mensen voor, echte medewerkers van NS ProRail met echte verhalen. Wat is hun boodschap en dus de boodschap van de organisaties die hierachter zitten?
4: Eigenlijk is de boodschap heel uniform. Ieder voor zich heeft zijn eigen drijfveren. Maar het belangrijkste is dat zij allemaal zeggen is van wij willen bijdragen aan hulp. En dat mensen erover gaan praten en dat die stap gaan zetten. En dat hopen dat dit aanzet tot de stap van praten of goede vragen van de omgeving voor mensen die wellicht wat slechter in hun vel zitten.
6: Gaat het, jongen?
7: Hey.
6: Dat op een veilig plek heeft praten.
4: Het is vooral ook een film, daar meteen erbij zeggen, een film met een behandelingsperspectief van hoop. En ik vind het goed gelukt en ik hoop anderen ook vandaag.
0: Ilko van Asch van de NS was dat in gesprek met verslaggever Roel Pauw. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan via het telefoonnummer 113 of via 113.nl. Het weer. Eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden.

0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in

0: en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobileai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: NPO Radio 1. AfroTros.
11: Creatief zijn, samenwerken, openstaan voor feedback. Dat zijn vaardigheden die misschien tot nu toe in de harde zakenwereld niet bovenaan het lijstje stonden. Maar dat verandert. En waarom dat zo is, dat bespreek ik zometeen onder andere met een coach in deze zogeheten soft skills. En Tom, naast mij, de eend is terug.
12: Zeker, de De Chevaux, die lelijke eend. Een elektrische versie met allemaal nostalgische snufjes. Leidt tot enthousiasme en ook kritiek.
11: Oké, nu eerst. De griepprik is laatst dit jaar.
13: Pieter Jan Hagens. Eén vandaag.
11: Door leveringsproblemen krijgen sommige mensen die prik veel later dan normaal. En is het dan nog wel op tijd voor het griepseizoen? Femke van de Peppel aan de lijn, huisarts in Utrecht. Goedemiddag.
14: Hi, goedemiddag.
11: Hoe komt het dat die vaccins vertraagd zijn?
14: Nou, dat is eigenlijk zo dat normaal die griepvaccins is een soort voorspelling van wat voor een griepepidemie we gaan zien. En dit jaar leek die de toch andere stammen te hebben van het influenzavirus dan andere jaren. Mm-hmm. En daarom moest de griepsvaccinatie aangepast worden. En dan moet je dus een heel andere productielijn opzetten. En daar de grondbestandsmiddelen die waren niet goed verkrijgbaar. En daarom loopt het allemaal uit.
11: Oké, dus het moest aangepast worden om naar de laatste inzichten eigenlijk. En
14: ja,
11: hoe lang is die vertraging, weet u dat?
14: Ja, die vertraging is ongeveer. Ja, dat ligt een beetje. Je moet het eigenlijk zo zien. Wij bestellen in juni de vaccins voor oktober, november. Mm-hmm. Wij plannen dan eigenlijk een dag in. Het liefst willen we in oktober vaccineren. Om alle patiënten te gaan vaccineren. Dus je bestelt in juni voor een datum in oktober. Nu kregen we 30 juli te horen dat die vertragingen aanwezig zijn. En die vertragingen waren voor sommige praktijken significant. Soms wel bijna een maand.
11: Okay.
14: Voor ons is het maar een paar dagen geweest. En omdat we dus in juli wisten dat die vertraagd zouden worden, hebben wij dus ook het prikmoment eigenlijk naar achter gezet.
11: Ja.
14: Om zo zeker te weten dat we de vaccins in huis hebben.
11: Juist, en misschien ook patiënten geruststellen en zo. Want ik kan me voorstellen dat u bezorgde telefoontjes krijgt van patiënten.
14: Ja, en dat komt deels denk ik ook wel door de media. Maar kijk, mensen die zijn altijd bang voor de griep. En zijn er heel veel mensen die daar ook terecht bang voor zijn. Je hebt natuurlijk kwetsbare mensen die zo'n vaccin wel nodig hebben. Omdat als ze het krijgen.

0: ze dan vaak een minder hevig beloop hebben. En we ook zien dat we elkaar gewoon minder besmetten. Maar ik denk het belangrijkste om te weten is dat er griep is influenza in de ogen van een huisarts. En een griepje kan echt van alles zijn. Dus je hebt mensen die hebben een griepje. En dan kan het dus bijvoorbeeld nu gewoon een RS-virus zijn. Of corona zien we ook wel langskomen.
1: Ja.
0: En de influenza, waar we echt voor gaan vaccineren, dat is zeg maar degene die echt vaak een epidemie veroorzaakt. En die epidemie is in december, januari meestal.
1: Okay.
0: Dus dat is echt iets anders dan wat we nu vaak zien in het voorseizoen.
1: Ja, dus dat betekent dat u ook met deze vertraagde griepprikken, want het is dus tot een maand ongeveer, kan die vertraging oplopen, hè, bij sommige huisartsenpraktijken, vertelde u net.
0: Ja.
1: Bent u altijd nog mooi op tijd voor die eerste echte influenza-golf, half december?
0: Ja. Okay. Ja, dat is dus, dit zijn allemaal dit is zeg maar theoretisch. Dus je ziet meestal de golf in december, januari. Zo'n vaccin heeft minimaal 2 weken nodig om echt goed in te werken. Hoe eerder natuurlijk, hoe beter. Dus idealiter zouden wij in oktober willen vaccineren. Maar als je ergens in november vaccineert, dan zitten we eigenlijk meestal ook goed.
1: Goed, dan hebben we dus nu de rol als medium bij de radio van Avrotros dat we mensen geruststellen over de griepprik.
0: Ja, ja.
1: En dat u niet te veel van die telefoontjes krijgt. Want hoe vervelend is deze vertraging eigenlijk voor u als huisarts?
0: Ja, dat is vervelender, omdat wij, het is, ja, zo'n griepvaccindag is echt wel een logistieke operatie. Kijk, je moet het zo zien, bijvoorbeeld wij hebben als praktijkhouders hier in Utrecht een praktijk met 7 huisartsen, hebben 11.000 patiënten. En er zijn ongeveer 2.000 patiënten die geprikt moeten worden. Dus je kunt je voorstellen dat best wel een grote operatie is. Wij hebben een externe locatie, we moeten extra personeel aantrekken om dat bol te werken naast alles wat we in de huisartspraktijk moeten doen. Dus als jij dat allemaal gepland hebt en je moet dat ineens allemaal gaan verzetten, is dat echt wel heel vervelend. Zeker als je bijvoorbeeld al mensen hebt uitgenodigd, dan moet je weer al die mensen opnieuw gaan berichten en uitleggen dat vertraagd is.
1: Ja.
0: Dus dat betekent best wel veel voor ons. En buiten dat we het gewoon al tegenwoordig steeds drukker hebben en er veel aandacht is over dat wij als huisartsen toch wel een beetje onder water beginnen te staan, is dit dan wel weer iets extra's wat erbij komt.
1: Ik begrijp het. Ja, nou, succes dan met die vertraging en de extra organisatie inspanning die u zult moeten verrichten.
0: Maar dank je.
1: Over het algemeen kunnen we dus zeggen dat het verder voor patiënten niet erg is als die griepprik wat later toegediend wordt.
0: Nee. Okay. Nee, ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste mensen gewoon nog op tijd de prik krijgen en dus ook gedekt zijn tegen de tijd dat het epidemie van de influenza zich gaat manifesteren.
1: Femke van de Peppel, huisarts in Utrecht, hartelijk bedankt. Ragebait, peak en crashout, dat zijn de woorden van het jaar voor jongeren. En ik ben denk ik niet de enige die niet precies weet wat het allemaal betekent. Het zijn woorden niet in Engeland of in de Verenigde Staten, maar in Duitsland. Want Engels is in control op het ogenblik, in taalkundige zin. En hoe dat komt, dat hoort u zo.
2: Eén vandaag.
1: Tom, oude tijden herleven voor de autoliefhebber.
3: Ja, want misschien herken je dit geluid nog wel.
1: Dat herken ik uit duizenden.
3: Ja, en de chauffeur ook wel bekend als de Eend.
1: Ja.
3: Nu is hij alleen nog als oldtimer te vinden. Maar vanaf 2028 komt Citroën met een moderne versie. Ja, een eerste proefmodel dat is inmiddels gepresenteerd. En het gaat om een elektrische auto die qua uiterlijk enorm lijkt op die traditionele Eend. Ja, en dat leidt bij liefhebbers van de auto tot veel enthousiasme. Bijvoorbeeld ook bij Johan Oldenhagen, die maar 1 auto meer kent.
4: Ik ben geboren in een Citroën, misschien wel verwekt in een Citroën. En sinds 1995 heb ik een garagebedrijf.
3: Ja, voor alleen Citroën-auto's. En hij is erg enthousiast over die nieuwe auto.
4: Het is een fantastisch model. Als je kijkt wat je ziet, dat is een en al de chauffeur, maar dan net met een nieuwe blik natuurlijk. De Eend is natuurlijk ooit ontworpen om eieren in een mandje over te kunnen brengen over het platteland. En wat staat er bij de nieuwe de chauffeur voor de voorstoelen? Een mandje.
1: Ja. Mooi, maar hij wilde misschien ook veel verkopen, dat weet ik niet.
3: Nou, hij is nu een officiële dealer, dus hij doet nu het erbij. Dus ik denk niet dat hij heel veel gaat verkopen. Maar er is wel interesse, horen we zo meteen hem over vertellen.
1: Ja.
3: Er worden dus inderdaad veel op die nostalgische gevoelens ingespeeld.
1: Ja.
3: En het slaat ook aan, gisteren werd Johan dus geappt. 2 mensen die wilden hem graag kopen, die moeten even afwachten. Want 2028 staat het dus pas in de boeken. En ik sprak ook even met Joas van Wingeren van Autoweek. Nou ja, hij heeft de conceptauto al in het echte zien doek eraf getrokken. En hij is erg enthousiast.
5: Okay. Dan moet je beginnen. Er zijn zoveel details. Hij heeft die ribbeltjes in de motorkap. De koplampjes natuurlijk. Hoewel die dan afgevlakt zijn aan de bovenkant. Hij heeft van die klepjes onder de voorruit die open kunnen. Dat je de rijwind binnen kunt laten. Net als de oude eend. Het interieur is heel kaal eigenlijk. Zit bijna niks in. Wel ook zo'n eenspaak stuurwiel net als vroeger.
3: Ja, kortom, echt heel veel lof hoor je vooral.
1: Ja, maar toch ook wel met een kritische noot, hè?
3: Zeker. Jos van Autoweek ving ook wat kritiekpunten op.
5: Sommige mensen vinden dat het retro design er wel heel dik bovenop ligt. Hè? Dat het toch een beetje een Playmobil auto wordt daardoor. Nou, hij is ook wel heel blij natuurlijk met het oranje kleurtje en het interieur. Een heel specifiek detail waar ik wel wat kritiek over lees, is dat hij geen afgesloten achterwiel heeft. Hè? De oude eend had daar natuurlijk... Ja, dan zag je het achterwiel er nog net onder vandaan steken. En hier is dat gewoon open. En dat vinden sommige mensen toch een beetje een misser. Dat ze dat niet bij de nieuwe eend ook weer hebben gedaan.
1: Vind ik ook.
3: Ja?
1: Want er hoort zo'n kap over van dat spatbord achter. En is het niet ook een beetje... Eigenlijk, wat vind je? Jammer. Ik bedoel, de eend, zoiets speciaals.
3: Ja, ik had het er ook over. Die eend kan je nog met je eigen handen zelf maken. Zo simpel is het ontworpen. Voor de liefhebber zelf ermee aan de slag. En deze eend, elektrisch, eigenlijk heb je er geen verstand meer van.
1: Ja.
3: Er zit ook een digitaal interface in. Waar je dus zelf de app eigenlijk bestuurde met een schermpje, die auto. En niet eens meer op de klassieke ouderwetse manier.
1: Dat zit er allemaal in. En mijn vader had een eend in de jaren 60. En die vertelde, want toen was ik nog heel klein, dat de ruitenwissers, die gingen... op de kabel van de kilometerteller.
3: Echt?
1: Ja, dat zei hij.
3: Dus afhankelijk hoe snel je rijdt, hoe snel die wipperdas heen en weer ging.
1: Ja, precies. Ik weet niet of het helemaal waar is, maar ik heb het altijd een heel interessante opmerking van mijn vader gevonden. Goed, dit is dus een nieuwe eend met alles erop en eraan. Het heeft natuurlijk eigenlijk helemaal niks te maken met die oude eend. En het gaat om een studiemodel, hè?
3: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Dus... En het is... Ook, je zou kunnen zeggen, Tom, het is onderdeel van een trend.
3: Zeker, want de Renault blies bijvoorbeeld ook nieuw leven in de Renault 5 en de Renault 4. En op de beurs waar die 1 staat dus en die 1 tentoongesteld is, zie je ook veel meer retro-auto's terugkomen. Dat ziet ook Joas van Autoweek. En die heeft er wel een verklaring voor.
5: De overgang naar elektrisch rijden, dat is voor veel mensen toch een beetje wennen. Hè? Mensen worden er toch een beetje nostalgisch van misschien ook. Dus ik denk dat... autofabrikanten proberen met een retro design toch ook een beetje de conservatievere auto kopen, misschien over de streep te trekken van joh, oké, hij is nu elektrisch, maar hij is in veel opzichten ook nog net zo leuk als vroeger.

0: Red Hot Chili Peppers and Dark Necessities.
1: Und jetzt ist es endlich soweit. Das Jugendwort 2026 steht fest. Der Gewinner in diesem Jahr lautet Ragebait. Was auch immer das heißen soll.
0: Wat dat ook betekenen mag, dat was de Tagesschau op de Duitse televisie. Bij de jaarlijkse verkiezingen van het Jugendwort des Jahres heeft dus het woord Ragebait gewonnen. En nou ja, dat is dan nu officieel onderdeel van de Duitse taal. En opvallend was dat die top 3 daar in Duitsland volledig uit Engelse woorden bestaat. In Nederland zie je dat ook steeds meer, Engels taalgebruik onder jongeren. Maar hoezo eigenlijk?
2: Huh?
0: Ja, Mark van Oostendorp is hoogleraar moderne talen en culturen aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, meneer van Oostendorp, hoe komt het dat wij steeds meer van die modewoorden, vaak van die Engelse woorden gebruiken?
3: Ja, dat doen we ook al heel lang. Hè. Dat doen we eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. En het is ook een heel normaal verschijnsel eigenlijk dat mensen, als het gaat om taal of als het gaat om kleding, kijken naar mensen die groter, rijker, machtiger zijn enzovoort dan wie dan ook. Dus het is niet anders te verklaren dan doordat Amerika zo lang zo aantrekkelijk is geweest voor veel mensen. Zo aantrekkelijk is omdat het zo rijk en zo machtig is. Maar natuurlijk ook omdat het zo'n geweldige populaire cultuur heeft die zoveel aantrekkingskracht heeft op zoveel mensen.
0: Ja, en dan heeft u het over Amerika. En dan denk ik, misschien heeft Amerika wel iets aan aantrekkelijkheid verloren. Verandert het ook steeds welke cultuur favoriet is?
3: Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Dus, dus inderdaad, Amerika lijkt nu aan aantrekkelijkheid te verliezen aan de ene kant. Maar dat Engels is denk ik ondertussen zo groot geworden, hè, zo wereldwijd fenomeen geworden, dat ook allerlei andere mensen zich erin zijn gaan uitdrukken. Dus het heeft misschien niet zo heel veel meer met Trump te maken. Maar het zou wel zo kunnen dat als het nou lang voortduurt, en ja, Koreaanse cultuur is bijvoorbeeld heel populair in een heel groot deel van de wereld, dat die dan langzamerhand toch ook wel woorden aan ons gaan overdragen. Dus dat het wordt, Jugendwort des Jahres over een paar jaar een Koreaans woord is.
0: Ja, dat lijkt me leuk. Als we die kant op zouden kijken, hartstikke mooi. En ook het geruststellend dat niet één Amerikaanse president eventjes die hele Amerikaanse cultuur voor ons een kopje kleiner kan maken. Dat vind ik ook wel mooi. Als we het even kleiner maken, is er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat er ook binnen Nederland een regio dominant is?
3: Ja, dat is heel duidelijk. En ook in de taal. Dus het Nederlands, wat wij nu spreken, dat is eigenlijk gemaakt, zou je kunnen zeggen, in de 16e, 17e eeuw, toen Nederland een land werd. Dus daarvoor had je alleen maar dialecten. Mm-hmm. Maar dat Nederlands wat wij dan nu spreken, dat is ook heel erg Hollands gekleurd. Dus ze hadden eigenlijk de keuze en ze kozen heel vaak dan voor de Hollandse versie.
0: En niet voor de Friese of de Gelderse,
3: bedoelt u? Voor de Friese, precies. Dus niet voor Limburgs of wat dan ook. Dus ja, wat wij praten als, en dat wij Nederlands noemen, dat is eigenlijk een soort van Hollands grotendeels. En dat komt ook gewoon omdat Holland ook al sinds die tijd, ja, Den Haag en Amsterdam, het centrum, culturele, politieke, economische centrum was van het land.
0: Het rijkste deel ook van het land. Ook het deel dat voor het leger zorgde enzovoort.
3: Dus inderdaad, als dat allemaal in Maastricht had gelegen, dan hadden we nu allemaal vrolijk Limburgs gepraat.
0: Ja. Dit jaar dus, we hebben het nog helemaal niet echt over dat woord gehad. Ragebait, wat dus gewonnen heeft bij de Duitse verkiezingen van Jugendwort des Jahres. Wat betekent dat eigenlijk volgens u? Ragebait?
3: Dat je mensen op sociale media bijvoorbeeld een bericht brengt waar ze zo woedend van worden dat ze dat bericht meteen gaan delen en dus op die manier viraal gaat door gebruik te maken van andermans woede.
0: Ja, afschuwelijk eigenlijk dus. Ik bedoel, maar wel misschien een goede benaming dan, ragebait.
3: Ja, nou ja, goed, we hadden het daar net over de Amerikaanse president, die hier misschien juist dus wel weer heel erg goed in is.
0: Ja.
3: Maar het is inderdaad, het is dus, je zei al, we doen het in Nederland ook. We doen het eigenlijk over een heel groot deel van de wereld. Dus ik vind het heel leuk om dat ook een beetje te volgen. Maar je ziet bijvoorbeeld in Europa ongeveer ieder land heeft te maken met steeds meer Engelse woorden. En wat dan ik ook heel grappig vind, is dat dan ieder land vervolgens denkt dat dat specifiek is voor dat land.
0: Ja.
3: Dus dat wij denken, ja, dat wij Nederlanders, wij liggen meteen op onze rug als het Engels eraan komt. Dat denken ze in Duitsland dus ook. Ik las laatst een boek in het Frans. Dat ging over, ja, de hele wereld lacht ons uit, ons Fransen uit, omdat we de hele tijd Engelse woorden gebruiken. Nou ja, ik weet niet of jij dat al was opgevallen dat ze dat doen. Maar hunzelf valt dat dus op. En ze zien dat als een soort eigen zwakte. Terwijl er dus iets is wat overal gebeurt. Het is gewoon de jongere cultuur. Ja. Die loopt ook alweer heel lang voorop, hè, in die fascinatie voor dat Engels. Dat is al, ja, dat is echt al sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het geval. Dat jongere cultuur Engelstalig is. En nu door internet, door sociale media, is dat nu nog veel makkelijker.
0: Ja. En dus niks om je druk over te maken, maar toch even dat rage bait. Hoe je de woede van iemand opwekt op sociale media, zodat jouw bericht weer opnieuw geplaatst wordt enzovoort. Dat is toch, duidt ook wel een beetje aan wat de makker van deze tijd is, vindt u niet?
3: Ja, maar dat gaat. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, moet je meer zorgen maken over de inhoud van het woord.
0: Precies.
3: Dan over de vorm ervan.
0: Ja. Ja. Mooie conclusie, ja. Hartelijk dank. Mark van Oostendorp, hoogleraar moderne talen en culturen aan de Radboud Universiteit. Europa wil af van PFAS in allerlei producten. We hebben daar vaak en veel over gehoord. Maar zijn er genoeg alternatieven voor dat PFAS? Gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Met Lieselot Thomas.
5: De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, zegt moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn Ethos en Gal en Gallet niet en kunnen boodschappen niet worden bezorgd. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De Nobelprijs voor Economie gaat naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. Maar de stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, zo meldt Rijkswaterstaat. En een tandarts in België is gisteravond twee keer met zijn auto een tandartspraktijk ingereden. De Roemeense man was ontslagen bij een praktijk in de Oost-Vlaamse plaats Stekenen, meldt de VRT. Uit wraak ramde hij de praktijk twee keer met zijn Porsche. De schade was enorm, de man is niet gewond geraakt en meegenomen voor verhoor.
4: Eén vandaag. Pieter Jan Hagens.
0: Dankjewel, Lieselot. En interessant dat het een Porsche was waarin die man een paar keer de gevel heeft geramd. Het zit in je kleding, het zit in kraanwater en het zit zelfs in je bloed, PFAS. En Europees wordt er gewerkt aan een verbod. Misschien niet verbazingwekkend, maar gaat het ook lukken? Tom, PFAS, naar stofje, hè?
6: Zeker. PFAS staat voor een groep chemische stoffen die nauwelijks afbreken in het milieu. Ze worden ook wel forever chemicals genoemd. PFAS werd lange tijd gezien als een wondermiddel omdat het vuil, water en vet afstoot. Ja, en een van die bekende soorten van PFAS is bijvoorbeeld Teflon. Nou, je wordt er niet direct ziek van als je het één keer aan blootgesteld wordt, maar de stoffen hopen zich op in je lichaam. Ja, en dat vergroot dan weer de kans op hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker. Het kan ook je vruchtbaarheid aantasten. Ja, dus eigenlijk niet zo gek dat de EU er vanaf wil.
0: Nee, ik begrijp het ook heel goed als jij dat allemaal zo opnoemt. Maar zijn er alternatieven is natuurlijk ook de vraag. Gerben-Jan Gerbrand is aan de lijn, Europarlementariër voor D66. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, meneer Gerbrand, kunnen we eigenlijk zonder dat PFAS?
7: Ja hoor, we kunnen uitstekend zonder. Omdat het in een heleboel producten zit waar alternatieven voor zijn. Frankrijk heeft het bijvoorbeeld al verboden voor cosmetica en kleding en schoenen. En dat levert geen enkel probleem op. En als we het verbieden, dan zetten we ook druk op de industrie om nog meer alternatieven te ontwikkelen. Zoals dat vroeger ook met CFK's in ijskasten, lood in benzine en allemaal dat soort producten is gebeurd.
0: Ja, een beetje druk opvoeren kan misschien geen kwaad, zodat er wat meer schapen over de dam gaan. Tom, zijn er inmiddels eigenlijk bedrijven die het ook lukt? Want meneer Gerbrand die zegt, we kunnen makkelijk zonder, bedrijven ook, industrie ook. Zijn er bedrijven die het lukt om PFAS-vrije producten te maken?
6: Ja, we zijn langs geweest bij Harmen van der Meulen van de Futurum Shop. Hij heeft een webwinkel en ontwikkelafdeling voor fietskleding en brillen. En die zijn allemaal PFAS-vrij. En op de vraag naar PFAS-vrije producten neemt volgens deze ondernemer ook toe.
8: Je ziet ook dat de sporter, de buitensporter, steeds milieubewuster is. En dus ook wil dat een product die ze gebruiken, ja, niet schadelijk is voor de natuur. Want ook smeermiddelen, bijvoorbeeld op je fiets, hè, zoals Teflon, ja, die spatten er toch van af als je door het bos heen fietst. En dat wil je niet, want er ontstaat vervuiling in het bos.
0: Nee, zeker. Dat wil je niet. En meneer Gerbrandy, D66, Europarlement. Ja, u pleit al heel lang voor een Europees verbod op dat PFAS. Maar hoe staat het er nu eigenlijk mee?
7: Ja, nou, inderdaad. En ik niet alleen. De Nederlandse regering is al in 2019 hier ook actief op geweest, samen met andere lidstaten. En wij wachten inderdaad op het voorstel van de Europese Commissie. Ik zet veel druk op de eurocommissaris, mevrouw Roswal uit Zweden, om daar haast mee te maken. Dat zou oorspronkelijk voor het einde van dit jaar komen. Ze hebben lichte vertraging, maar ik ga ervan uit dat in het begin van 2027 het voorstel komt voor een verbod.
0: Ja, en dat is dan kennelijk een heel ingewikkeld voorstel, want anders zouden ze er misschien niet zo lang over doen?
7: Nou, er is natuurlijk heel veel druk, ook vanuit industrie, om uitzonderingen te maken. D66 is voor een totaalverbod waarbij je enkele uitzonderingen maakt. Ik denk aan een bedrijf als ASML, wat ook PFAS gebruikt in hun machines. Dat is in een afgesloten circuit, dus dat komt niet in de leefomgeving. Hetzelfde geldt voor bepaalde medische toepassingen. Een pacemaker bijvoorbeeld. Ja, dat komt niet meteen in de leefomgeving. Dus dat daar zou je uitzonderingen van voor kunnen maken. Mm. Maar het is heel belangrijk dat er zo'n verbod komt.
0: Ja, maar misschien kunt u daar eens even wat licht op laten schijnen. Die lobby dan van het bedrijfsleven, van de industrie. Die willen voorkomen dat dat verbod er komt, hoorde ik u net zeggen. Hoe gaat dat? Is die lobby sterk? Wat gebeurt er allemaal?
7: Nou, er zijn ontzettend veel toepassingen. En de chemische industrie die verdient daar natuurlijk veel geld mee. En ja, die vinden dat wel prettig als ze die producten ook kunnen verkopen. Ze werken ook aan alternatieven, moet ik in alle eerlijkheid zeggen.
0: Ja.
7: Een probleem wat nu nog ontstaat is dat het zit ook in veel pesticiden. Onlangs kwam er nog een rapport uit van de inspectiedienst in Nederland dat er ongeveer 10 keer zoveel PFAS via pesticiden in ons grondwater of in ons oppervlaktewater komt dan via de industrie. Dus dat is voor ons ook een hele belangrijke, dat het ook in pesticiden zo snel mogelijk uitgefaseerd wordt.
0: Ja. Maar is er voor u ook als Europarlementariër en uw collega's, ook uit andere landen, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden, die willen het ook allemaal, die roepen ook de Europese Commissie op, kom nou tot zo'n verbod. Is het voor u goed mogelijk om die chemische industrie te weerstaan?
7: Oh, absoluut hoor. En dus ik ben er ook niet bang voor dat dit uiteindelijk wel erdoor komt. Volksgezondheid is natuurlijk ja zo essentieel. Het is okay. De basistaak voor de overheid om daarvoor te zorgen.
0: Ja.
7: En ja, mensen willen gewoon met een gerust hart producten kopen in de winkel die veilig zijn. Dus ja, dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat die ook veilig zijn.
0: Ja.
7: En dat betekent zonder PFAS.
0: Zo is het. En Tom, als alle producten met PFAS uit die schappen in de winkels gaan verdwijnen, wat merken we daarvan eigenlijk?
6: Ja, dat hebben we gevraagd aan de Consumentenbond. En zij zeggen dat we ons geen zorgen hoeven te maken.
9: Als we kijken naar de consumentenproducten die wij onderzoeken en testen, dan zien we dat naast elk product waar PFAS in zit, eenzelfde soort product is zonder PFAS. Dus PFAS-vrije pannen, PFAS-vrije regenkleding. Alles kan zonder PFAS. In de industrie weet ik het niet, maar met consumentenproducten kunnen zonder PFAS worden gemaakt.
0: Ja, meneer Gerbrandy, D66, Europarlement, geen enkel probleem dus voor de consument althans. Bent u het daarmee eens?
7: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En we hebben in het verleden natuurlijk vergelijkbare gevallen gehad. 30 jaar geleden hadden we weekmakers in plastics. Dat zat dan in babyspeentjes en zo. En dat is ook verboden. Dat leek in het begin ook onmogelijk om dan nog zachte rubbers te krijgen. Dat is allemaal prima gelukt. En iedereen kan nog een speentje voor zijn baby kopen zonder enig probleem.
0: Ja, dat is ook heel opbeurend nieuws. En u zegt dus eigenlijk een beetje concluderend over dit gesprek, nou, sowieso voor consumenten geen enkel probleem, consumentenproducten. En wat betreft die chemische industrie, okay, ligt allemaal iets ingewikkelder. Maar begin volgend jaar moeten we toch zo'n Europees voorstel op tafel hebben over PFAS-verbod. En hoe lang duurt het dan voordat het ingevoerd is?
7: Nou, dat kan binnen een jaar gebeuren. En dan krijg je waarschijnlijk nog wat overgangsperiodes. Maar we moeten ons ook realiseren dat alle PFAS die in onze leefomgeving komt, is heel moeilijk weg te halen. De kosten worden al op tientallen miljarden per jaar geschat om het uiteindelijk aan te kunnen. Dus hoe eerder dit ingaat, des te beter het is.
0: Oké, dank u wel, meneer Gerbrandy. Straks praatjesmakers op Utrecht Centraal.

0: Ja, dat was Blur. Nee, dat waren Girls and Boys. Nou, ik weet niet. Een van de twee. Enig. Een praatje maken met een onbekende is niet alleen gezellig, maar het is ook goed voor je welzijn. Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat mensen zich op dagen waarop ze spontaan een praatje maken gelukkiger en minder eenzaam voelen. Daarom begint Stichting Praatje vandaag met de eerste landelijke week van het praatje. Doel is Nederlanders weer wat vaker met elkaar in gesprek brengen. En onze verslaggever was bij de aftrap in Utrecht.
1: Grote gele lijnen zijn hier getrokken op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ja, tussen al die verschillende openbaar vervoerstromen, ja, dan kom je echt over dit vlak heen. Dan zie je ook blokken staan, gele vierkante blokken waarop staat praatje. Ja, de week van het praatje, maak hier een praatje. Maar als je dus in zo'n vlak komt, dan moet je natuurlijk dan ook wel een praatje aanmaken. Maar wacht, dan loopt er gewoon iemand hier doorheen. Meneer, ho ho, wacht even, ho ho. U weet waar u zojuist aan voorbij bent gelopen?
2: Ik moet naar de kapper.
1: Ja, smoesjes of niet, ja. Het is week van het praatje hier.
2: Ja, ik zie het.
1: Ja, verplicht nu een praatje maken met wildvreemden.
2: Nou, dan ben ik nu aan het doen.
1: Nou, vooruit dan. Dan gaan we eens door naar een echte expert op het gebied van praatjes maken. Namelijk psycholoog, spreker en ambassadeur van de week van het praatje, Marijn Ruijs. Iedereen zomaar goeiedag zeggen, dat is toch een drempel voor sommige mensen.
3: Dat klopt. Het is best wel spannend natuurlijk om even te doen. Maar ja, achteraf is het dan altijd heel leuk als je het gedaan hebt.
1: Stichting, praatje. Waarom eigenlijk?
3: We vonden het eigenlijk dat, ja, je ziet gewoon dat de samenleving steeds meer verhardt. En ik denk als we gewoon wat vaker met elkaar in contact komen, dat dat echt het tegengif is eigenlijk. Dat we misschien net iets minder polariseren. Ik denk dat het ook een tegengif kan zijn voor eenzaamheid. Maar vooral zien we gewoon dat mensen er gelukkig van worden om een praatje te maken. En dat zien we ook echt in het onderzoek. Dus dat is geweldig.
1: Ja, want jullie hebben samenwerking met de Vrije Universiteit, hè? Wat is er uitgebleken?
3: We zien dat 88% van de mensen aangeeft dat ze een praatje leuk vinden. Dus dat is echt superleuk. En we zien ook echt dat het gewoon bijdraagt aan het welzijn van mensen. En mensen voelen zich ook een klein beetje minder eenzaam.
1: Nu bent u expert, maar er staat hier nu een geel vlak. Ja, als mensen erin komen, dan kunnen ze een praatje maken. Maar hoe ga je dan dat praatje aan? Ik bedoel, ja, in Nederland is het wel heel typisch om te zeggen, lekker weertje vandaag.
3: Ja, dat klopt. Lekker is vandaag. Dat is heel typisch. Maar het kan ook juist wel leuk zijn. Ik denk dat het uiteindelijk niet per se uitmaakt wat je zegt, maar gewoon heel even contact maken. En bij Praatje hebben we een soort van mini-cursus. Die kun je ook op de website vinden. En er zijn een paar tips van kijk even om je heen. Kijk of iemand ervoor open staat. Glimlach, groet. Je kunt een complimentje geven en dan kun je gaan praten. Maar wat ik zelf vaak doe is gewoon reageren op wat er in de situatie gebeurt. En ik ga ook wel eens gewoon naast iemand zitten en dan vraag ik, hoi, hoe is je dag vandaag? En daar reageren mensen altijd heel verrast op. En dat is dan heel vaak echt superleuk. Ja, ik ben ook echt heel erg geschrokken trouwens van wat ik ben tegengekomen. Een tijdje terug, ik zie veel eenzaamheid. Echt heel veel eenzaamheid. En bijvoorbeeld een tijdje terug zag ik een man met helemaal in de tatoeages, een zwarte zonnebril op, oortjes in. En dat is dan denk je ook, die staat niet open voor gesprek. Ook met die oortjes in. En ik, ja, omdat ik al zoveel praatjes heb gemaakt, dacht ik ga het gewoon toch eens proberen. Wel spannend, echt 10 minuten getwijfeld. Uiteindelijk hem aangetikt, gevraagd hoe zijn dag was. En hij reageert heel verrast en hij zegt, joh, jij bent de eerste dit jaar die tegen me praat. En dat hele gesprek vertelt hij hoe ontzettend fijn hij het vindt om even met iemand te kletsen. En dit is gewoon niet zeldzaam.
1: Maar tegenwoordig met die oortjes in, ja, dan is het ook wel lastig om iemand aan te tikken, toch? Want ja, je denkt van, nou, die hoort me niet, die zit naar een podcast te luisteren of naar muziek.
3: Ja, dat klopt. En ik ben dat dus wel gaan doen, ook als experiment. Wat gebeurt er nou als ik mensen met een koptelefoon aanspreek of met oortjes? En dan toch...
1: Zeggen ze niet rot op?
3: Nee! Hoi, mag ik iets vragen? Wij vragen mensen hoe hun dag is vandaag. Hoe is je dag vandaag?
4: Ja, prima. Ja. Sorry, ik ben net wakker.
3: Je bent net wakker, ja.
4: Ja, nee, ik moest vandoor naar hier komen. Net in de bus geslapen, dus gisteren een lange dag gehad.
1: En wat vond je ervan dat hij je aansprak terwijl je je koptelefoon op had?
4: Ik vond het niet vervelend of zo. Tuurlijk, ik heb mijn koptelefoon op zodat ik niet aangesproken word. Maar ja. Als iemand wat wil vragen, ben ik altijd open voor een praatje.
5: Ja. Nee hoor, ik had hem zelf op pauze, dus ik vind het niet erg.
1: Nee, want we moeten meer praatjes maken met elkaar, dat schijnt gezond van ons te zijn.
5: Klopt, ja, daar ben ik het mee eens. Ja, sociaal contact begint steeds meer te verwateren laatst tijd. Ja.
1: Mevrouw, mag ik even wat vragen?
6: Ja.
1: Mevrouw, waar komt u vandaan?
6: Ik kom van Oud-Syrië.
1: Uit Syrië?
6: Ja.
1: En hoe gaat het met u vandaag?
6: Ja, gaat goed met mij. Met u?
1: Ja, met mij ook. Ja, het is vandaag de week van het praatje. Je moet wat vaker tegen wildvreemden praten.
6: Oh,
1: Dat is goed voor ons allemaal. Dan voelen we ons beter.
6: Ja, heerlijk, ja. Dank je wel.
1: Kort gesprekje met een wildvreemde. Doet u dat wel eens?
6: Ja, een klein beetje Nederlands. Ik ook niet heel te veel. Daarom ik een beetje misschien verlegen ook. Stress, dat, ja.
1: Nu is het de week van de praatjesmaker, zeg maar. We moeten wat meer met elkaar spreken. Ga je dat dan deze week ook een beetje proberen? Wildvreemde aanspreken?
5: Nog wel een beetje spannend, eerlijk gezegd. Wildvreemde, ja. Ik kom niet echt op plekken waar ik... Ja, weet je, het is werk en thuis en school.
1: Nou, de bushalte zo.
5: Ja, dat is waar. Ik ga mijn best doen. Ja, ik ga mijn best doen om af en toe wat mensen aan te spreken op straat. Ja.
1: Kijk, hebben we één praatjesmaker erbij.
3: Geweldig, high five. Ja.
1: Nou, succes ermee.
5: Ja, dankjewel.
1: En we horen wel hoe het is gegaan.
5: Ja, is goed. Oké, ik laat jullie weten in ieder geval als ik er langs loop.
1: Doei.
0: U hoorde een verslag van Michael Komans. In het razendsnel veranderende AI-tijdperk moeten we juist aandacht besteden aan menselijke vaardigheden. Dat vinden de grootste vier consultancybedrijven, EY, KPMG, PwC en Deloitte. En nu kunstmatige intelligentie steeds meer taken van werknemers overneemt, zetten die bedrijven juist in op het ontwikkelen van zogenoemde soft skills. Bij mij hier in de studio is Erik Eerhart. Hartelijk welkom.
7: Dankjewel.
0: U coacht werknemers bij het ontwikkelen van menselijke vaardigheden. En aan de lijn is TNO-onderzoeker Joost Genebeek. Ook goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
0: Ja, meneer Eerhart, de coach, eerst even. Wat zijn precies soft skills? Klinkt wel soft, hè?
7: Ja, dat zeggen mensen vaker. Nou, ik zeg plat gezegd, alles wat niet met de inhoud van je werk te maken heeft. Dus echt je menselijke vaardigheden.
0: Ja, en maar waar moet ik aan denken? Vriendelijk zijn?
7: Nou ja, dat is sowieso denk ik al een basisnoodzaak, denk ik. Maar in het leven, hè, vriendelijk zijn. Maar
0: je kent wel eens collega's die dat nog moeten leren, toch?
7: Ja. Ja, ja, ja. Nee, het gaat vaak, hè, als we plat zeggen, wordt er vaak genoemd communicatie, samenwerking, empathie. Hè, dat worden we vaak als de meeste genoemde, maar dat gaat veel verder als dat. Hè. Het gaat ook hoe taakgericht en taakbewust ben je, hoe organisatiebewust ben je, hoe werk je samen, hoe dienstbaar ben je. Het gaat zo ver.
0: Taakgericht, dat klinkt niet echt soft.
7: Nee, dat is het ook niet. Maar goed, we hebben allemaal een taak te doen, maar hoe vervul je die taak? Dus het is niet zozeer van wat je doet, maar hoe doe je het?
0: Okay.
7: En wie ben je in wat je doet? Dat is het.
0: Hoe zit het met uw eigen soft skills?
7: Ja, fantastisch natuurlijk. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, vooral die menselijke kant laten zien, hè, zegt
7: ja,
0: u
7: absoluut.
0: Eigenlijk.
7: Ja, die menselijke kant, de menselijke maat komt steeds weer terug.
0: Je kan ook zeggen, ja, waarom is dat zo belangrijk? Je moet gewoon je werk goed doen.
7: Ja, ja klopt. Dat is jaren 50 gedachte. Klopt.
0: Oh, zo lang geleden.
7: Ja. Ja. Ja, dat was heel directief. Kijk, die tijd leven we niet meer, hè. Er wordt meer uitleg verwacht van mensen.
0: Mm-hmm.
7: Van hoe de jongere generatie die nu de werkvloer opkomt, die willen graag meer achtergrondinformatie hebben. Die willen meer horen van, ja, waarom moet ik dit doen en hoe zit dat dan?
0: Ja.
7: Ja, dan kom je meer op het softskillstuk terecht.
0: Ja.
7: En dat is wel de toekomst natuurlijk.
0: Laten we even naar de TNO-onderzoeken gaan, meneer Genebeek. We bevinden ons in een tijd dus, ja, waarin die technologieën zoals AI zich snel ontwikkelen. Waarom is het dan juist belangrijk, denkt u, om te focussen op die soft skills?
8: Nou ja, die AI-ontwikkeling die heeft bepaalde, ja, die heeft hele grote gevolgen. Er zijn eigenlijk twee dingen die dan spelen. Het werk verandert heel snel. Hè, dus taken die je moet uitvoeren, die veranderen heel snel. En het komt natuurlijk omdat bepaalde taken geautomatiseerd kunnen worden. Die kun je gewoon over laten nemen door de machine of door processen. En dan blijven er andere taken over. Dus je ziet een soort afschaling van de hard skill kant. Dus dingen die je als bijvoorbeeld in IT-werk moet kunnen om een systeem te kunnen onderhouden of te kunnen voeden.
0: Ja.
8: En wat blijft er dan over? Ja, meer verkoopachtige taken, overleggen met anderen. Inderdaad, de samenwerking die dan veel meer naar voren komt. En dat zijn inderdaad wat dan vaak omschreven wordt als soft skills, menselijke vaardigheden.
0: Ja, ja. Dus AI dat doet al die technische dingen wel. En jij als mens moet vooral je menselijke dingen goed doen. Zeg ik het even
8: ja, dat
0: simpel.
8: Is het idee. Maar en het komt echt wel voort uit die snelle verandering van het werk, van de arbeidsmarkt. Waardoor eigenlijk vaste werkzaamheden, vaste taken die je eigenlijk altijd had in bepaalde beroepen. Ja, of erg aan het veranderen zijn. Hè, dus je moet dan eigenlijk heel snel iets anders leren. Of wegvallen. En ja, dan blijven er een paar vaste taken over die veel meer in die soft skills hoek zitten. Dus dat is eigenlijk het feit wat er aan de hand is.
9: Maar zijn er dan straks nog wel mensen over die ook weten wat AI doet en het kunnen controleren? Want als iedereen goed kan communiceren met elkaar, maar niet meer snapt wat er gebeurt.
8: Nou ja, dat is een van de problemen waar we middenin zitten. Hè? Dus zelfs de AI-producenten die weten niet precies wat het eigen systeem optoonlijk aan het doen is. He, dus de, al die problemen die u nu hebt dat AI-systemen inbreken in andere systemen.
0: Ja.
8: Ja, dat is eigenlijk omdat ze niet precies weten wat het ding aan het doen is. Dus dat is inderdaad wel een nieuw probleem aan het worden.
0: Oké. Okay. Nu zeggen dus die vier grote consultancybureaus, die willen daar meer aandacht voor. Hè? Voor creativiteit, voor samenwerken, voor het geven van feedback, het ontvangen van feedback. Meneer Gennebeek, TNO, vindt u dat dat ook in andere sectoren zou moeten?
8: Nou, je ziet het sowieso in heel veel sectoren terugkomen. Kijk, overal waar snelle verandering plaatsvindt, zie je dit terugkomen. Je ziet het ook bij het vervangen van de fossiele brandstofwereld naar de groene energie. De hele energietransitie zie je dit ook gebeuren. Bedrijven die heel erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, en die over moeten stappen naar groene energieprocessen. Ja, die moeten hun processen heel erg veranderen. En dat betekent ook technologieverandering. En dat betekent dus ook het werk van de mensen die heel erg snel verandert. Ja. En dat zijn, ja, daar zie je eigenlijk precies hetzelfde bij. We hebben vanuit TNO niet lang geleden een artikel geschreven over mogelijke en wat is analyse eigenlijk van het geval stel dat Tata Steel zou sluiten. Wat zou dat gevolg hebben voor die werknemers? En dan zie je dat die mensen in die fossiele werkzaamheden die ze daar hebben,
0: ja,
8: opeens heel andere dingen moeten gaan doen waar ze de skills niet voldoende voor hebben. Dus die dreigen dan ook echt wel in een groot soort gap te vallen.
0: Okay.
8: En als dat bedrijf zou sluiten, zouden ze ook niet makkelijk vervangend werk kunnen vinden. Omdat in de omgeving is er geen werk te vinden die precies hetzelfde is wat zij nu op het ogenblik in het bedrijf aan het doen zijn. Dus bij grote verandering zie je dat altijd naar voren komen. Ja. Mensen die heel erg technisch geschoold zijn, worden dan eigenlijk een beetje kwetsbaar.
0: En dan komen ze bij meneer Earhart terecht. Die gaat ze dan coachen en die gaat ze leren van je hebt specifieke dingen gedaan daar bij Tata, maar nou bij je nieuwe baan ga je iets heel anders doen. Daar heb je soft skills voor nodig. Wat leert u ze dan precies, meneer Earhart?
7: Nou, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen dat ik iemand iets leer. Ik ga ze helpen om zich te ontwikkelen. Dus dan moet je eerst weten van hoe zit je eigenlijk precies in elkaar? Wat is je DNA? Wat is je karakter?
0: Ja.
7: En wat maakt dat jij blij was in je werk, wat vond je leuk aan je werk? Dat is dan puur technisch gezien, maar je bent een mens. Dus dan ga je kijken naar de menselijke kant. En dan blijkt dus dat mensen veel meer kunnen dan alleen maar wat ze doen.
0: Ja, en wat is het dan wat ze meer kunnen dan ze deden? Welke vaardigheden blijken ze te hebben opeens?
7: Dat ze mens zijn.
0: Ja, is dat een vaardigheid?
7: Nou, dat wordt wel eens vergeten in organisaties. En vooral dat soort grote organisaties. Kijk, als jij heel erg stuurt op alleen maar KPI's, hè, die kennen we allemaal, hè, de Key Performance Indicators, hè, dus het resultaat wat je moet halen.
0: Ja.
7: Ik kijk naar PKI's, dat noem ik de persoonlijke kern in je kantoren. Wie ben jij als mens?
0: Maar met respect, klinkt wel een beetje soft.
7: Ja, dat is het ook.
0: Beetje vaag.
7: Ja, nee, want het woord is soft, maar het zijn gewoon human skills, people skills. Hang eraan wat je wil. Wij noemen toevallig soft skills. Maar je hebt de harde skills, dat wordt vaker gezien van dat wat je kan. Maar wie je bent noemen ze dan soft. De woordkeuze is misschien niet altijd goed.
0: En als je erachter komt wie je bent. Ja. En wat dan je specifieke persoonlijke, meer intermenselijke vaardigheden zijn. Wat heb je daar dan aan?
7: Zelfbewuster. Je bent zelfbewuster van wie je bent en wat je doet. In de wereld. En je krijgt meer zelfvertrouwen. Daar help ik ze ook heel erg bij. Vooral de nieuwe generaties. Hè, die nu hun werkvloer opkomen. Hebben daar toch heel veel moeite mee.
0: En zijn het vooral de, zeg maar, gewone werknemers die dit zouden moeten leren?
7: Of begint
0: zijn
7: bij leiderschap.
0: Ik wou net zeggen. Of zijn het de chefs?
7: Ja, het begint bij leiderschap. Leiders hebben iets te doen. En daar hebben ze ook hulp bij nodig. Dus die moeten ook meer kijken naar hun persoonlijke sociale vaardigheden. Van wat maakt mij een goede leider?
0: En begint het nou, neemt dit een hoge vlucht? Ook door AI?
7: Ik denk door alles wat we meemaken, we hebben in de corona ook gezien, dat we anders naar onszelf moeten kijken en dat we onszelf weer even onder de loep moeten nemen. En even uit die rat race stappen van en naar boven gaan hangen. Te kijken van wat hebben we nou daadwerkelijk nodig? En we hebben de mens gewoon keihard nodig.
0: Ja, de mensen, daar gaat het om, hè. Meneer Gennebeek, TNO, bent u het mee eens, hè?
8: Ja, natuurlijk is het. Ja, mensen zijn natuurlijk altijd centraal op hun arbeidsmarkt. Maar alleen die arbeidsmarkt verandert heel snel. Hè. Dat is wat ik eigenlijk heel goed probeer te bepleiten. En daar ligt eigenlijk bij de mensen een uitdaging om dat te kunnen volgen. Ja. Dat is de grote uitdaging. En daar zitten natuurlijk die mensengerichte aspecten natuurlijk bij. Hè, van hoe ga je met je werk om en hoe denk je in te spelen op veranderingen. En maar voor een deel kunnen ze die verandering natuurlijk ook niet bijbenen of niet goed kunnen, niet overzien. En dan, ja, dan krijg je wel discrepanties. En die heb je op de arbeidsmarkt ook gewoon.
0: Ja.
8: Dus daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Dat de dingen gewoon moeilijk verlopen. Dat bepaalde groepen mensen kwetsbaarder worden op die arbeidsmarkt dan anderen. En dat je verschillen krijgt. En dat gaat ook buiten hen om. Hè? Dat is voor een deel wat mensen ook overkomt.
0: Snap ik. En die veranderingen goed in de gaten houden en daarop inspelen en kijken wat je voor mensen kunt doen, dat is natuurlijk belangrijk. Coach Erik Eerhart en TNO-onderzoeker Joost Genebeek. Allebei hartelijk bedankt. Straks wordt het een lasergamehal of toch een museum? Wat gaat er gebeuren met de bunker van Sijs Inquart? Zometeen in één vandaag.
10: NPO Radio 1. Deze week langs de lijn en omstreken met voetbal. Morgen vanaf 8:30 de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal. Nu thuis tegen Hongarije in de Champions League. Leipzig PSV. Woensdag al om 6:30 Feyenoord Como. En donderdag ook vanaf 6:30 in de Europa League AZ Hapoel Beersheva. En in de Conference League Hajduk Split Ajax. Wie luistert? Weet meer.
11: Ster. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
15: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
16: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Pieter Jan Hagens.
0: Defensieminister Jesselgus noemde Rusland een vijand. Niks nieuws, zeiden minister Berendsen en premier Jette. Dat is alles eerder gebeurd hoor. Maar is dat wel zo? Straks, feit of fictie. Eerst het NOS Journaal. Met Lieselot Thomas.
23: Een cyberveiligheidsincident zorgt al sinds gisteren voor problemen bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ik praat daarover met Roeland Muller van de economieredactie. Roeland, wat zijn de problemen precies?
24: Nou, het is nog, er is nog een beetje een woordenspel gaande. Is het nou een IT-incident, zoals Albert Heijn het zelf noemt? Maar het moederbedrijf heeft het inmiddels over een cybersecurity-incident. Dat klinkt toch al wat ernstiger. In ieder geval heeft het bedrijf ervoor gekozen om allerlei digitale systemen preventief uit te schakelen. Dus dan moet je denken aan de app, de site, de klantenservice, die is ook onbereikbaar, de digitale klantenservice. Ja, en wat er dan precies daar de oorzaak van is, dat is nog een beetje onduidelijk.
23: Nee, maar ja, klinkt wel een beetje als een hack.
24: Ja, daar, dat is natuurlijk ja, daar denk ik al snel aan. Op dit moment weten we nog niet of we daar ook daadwerkelijk om gaan. We weten ook niet wie er dan achter zou kunnen zitten. Er ging ook een verhaal rond over een phishingmail, over voedselpakketten, gratis voedselpakketten die je bij Albert Heijn kunnen halen. Een nepmail dus, voor alle duidelijkheid. Maar dat lijkt hier wel degelijk los van te staan. Dus wat er precies aan de hand is, dat weten we nog niet. Maar de verschillende cyber-experts die we hier over spreken, die hebben het in ieder geval heel erg over een hele stevig impact. En het feit dat er zoveel systemen plat zijn gelegd, preventief. Ja, dat wilde wel echt heel duidelijk iets zeggen over de ernst van de situatie.
23: En wat is het gevolg voor de klanten van dit incident?
24: Nou ja, naast die digitale services op dit moment niet hebben, kunnen ze in de winkel ook wel mee te maken krijgen. Het zou kunnen dat je verkeerde prijzen ziet op verschillende bordjes. Bijvoorbeeld de acties van vorige week, die tonen nog de prijs van vorige week. Dus ja, dan kom je toch voor een koude kermis als je bij de kassa eenmaal staat. De kassa zelf kun je wel gewoon gebruiken. Ja, en persoonlijke korting in de app, daar maakte onder andere Albert Heijn gebruik van, die je dan krijgt. Ja, die zou dan op dit moment niet werken. Albert Heijn zegt er wel van, ja, later krijg je die korting dan alsnog wel. Dus daar word je dan alsnog voor gecompenseerd. Maar er zijn ook problemen met de bezorging. Dus deels de bestellingen die je vandaag zou willen doen, dat kan dan op dit moment niet. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of bestellingen van eerdere dagen wel gewoon aankomen. Maar daar lijkt het niet op, want de apps waarmee dat dan ook weer gescand moet worden, waar die bezorgers weer gebruik van maken, die lijken ook niet te werken. Kregen wij gisteren ook al een melding van. Ja, die bezorgers zouden terug naar papier moeten gaan. Die ritten zouden dan ook niet doorgaan. Ja, allemaal omdat die apps waarmee je gescand wordt dus ook niet zouden werken.
23: Nee, maar de winkels zelf, die zijn wel open.
24: Ja, die zijn gewoon wel open. Ja, en de collega's van de NOS die daar nu staan, die zeggen, ja, sommige mensen vinden het ook wel gezellig dat je dan gewoon weer bij de gewone kassa moet staan. Daar is ook nog een beetje een dubbel beeld. De zelfscankassa, is die nou wel of niet open? We spraken eerder vandaag een filiaalhouder die zei, ja, die moeten wel gewoon open blijven. Dat was nog vanochtend. Maar de controle op die zelfscankassa's, die konden weer niet doorgaan. Maar inmiddels hebben we ook winkels gezien waar de zelfscankassa gewoon al dicht is.
23: Oké. En voor de duidelijkheid, het is dus niet alleen bij Albert Heijn, maar ook bij Ethos en Gal en Gal. En ook bij de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België.
24: Klopt.
23: Oké, dankjewel. Roland Muller van de economieredactie. Op een veiligheidstop in Warschau geeft de opperbevelhebber van de NAVO rond deze tijd een zeldzame toespraak. De Amerikaanse topmilitair Alexis Greenwich geeft daarin antwoord op de vraag hoe de NAVO Rusland zou verslaan als dat land het militaire bondgenootschap aanvalt. Volgens nieuwssite Bloomberg staat er onder meer in dat de NAVO in dat geval kunstmatige intelligentie wil inzetten en een grote hoeveelheid drones. Met zijn toespraak zou hij de Russen willen afschrikken en mensen in de NAVO-landen willen geruststellen. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. Daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zei Rijkswaterstaat. Inmiddels is dat niet meer zo. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen dan bijvoorbeeld worden afgevlakt.
2: Het NOS-journaal.
23: Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neer. Ik praat daarover met correspondent Giem Balduk. Giem, waarom stapt ze opeens op?
3: De directe aanleiding van haar vertrek is het overlijden van haar stiefdochter. En dat kost haar natuurlijk veel tijd om dat verdriet te verwerken. En die tijd, die zegt ze, die wil ze ook nemen om dat verlies goed te kunnen verwerken. Maar in haar verklaring schrijft ze ook dat juist in de tijd dat het dus treurige geval in de familie afspeelde, de aanvallen op haar persoon zijn geïntensiveerd. Onder meer ook vanuit coalitiepartij CDU-CSU, schreef zij.
23: En hoe concreet waren die aanvallen dan op haar persoon?
3: Nou, de afgelopen weken klonk er vooral felle kritiek omdat zij wetgeving die nodig is voor belangrijke pensioenhervormingen zou vertragen. Terwijl op dat moment al wel bekend was binnen de coalitie dat er een sterfgeval speelde in de familie. En toch was er dus die kritiek te horen, onder meer openlijk ook tegenover journalisten, door bondskanselier Merz. En zo hoor je nu dus ook binnen de SPD dat hier echt grenzen zijn overschreden, dat er onfatsoenlijke aanvallen zijn uitgevoerd. En zoals vice-kanselier Klingbeil ook zei, een hard debat hoort bij de politiek, maar deze manier van politiek bedrijven, dat gaat echt ten koste van mensen. En met name de empathische mensen in de politiek die hier dan ook niet meer aan mee willen nemen.
23: Nu is ze dus opgestapt als voorzitter, medevoorzitter van de SPD en als minister. Wat is het gevolg voor de regering?
3: Nou, het zal in ieder geval de relatie tussen CDU en SPD nog verder beschadigen, want het wordt echt zwaar ook opgenomen door SPD'ers. Onder meer de invloedrijke deelstaatpremier Schwesig. Die spreekt onder meer van roekeloze en onmenselijke

0: gekke aanvallen door de CDU, ondanks de persoonlijke situatie van Bärbel Bas. Tegelijkertijd kan het misschien ook een soort aderlating zijn, omdat juist de CDU-CSU Bärbel Bas als een blokkade zag van allerlei belangrijke hervormingen. En zij hopen dan, wie weet ook nu wel, dat er een opvolger komt waarbij de samenwerking vlekkelozer kan gaan.
1: Dankjewel, Gien Balduk. Het weer is nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Het is een lastige discussie. Wanneer ben je nou een ZZP'er en wanneer ben je een schijnzelfstandige? Luisteraar Roy van Kleef werkte als zelfstandige, als ZZP'er dus, maar is toch maar in loondienst gegaan omdat de regels niet helemaal helder zijn. Ook niet met een nieuwe wet. Hij wil graag weten hoe het nou precies zit. En u hoort dat zometeen. Tom, de NAVO die presenteert op dit moment iets belangrijks, namelijk een strategie voor het geval Rusland een van de NAVO-lidstaten aanvalt.
4: Ja, de dreiging vanuit Rusland die wordt steeds serieuzer genomen. Vorige week noemde defensieminister Yesogus Rusland de vijand. Was dat nou wel of geen bijzondere uitspraak? Dat checken we zo meteen in feit of fictie.
3: En nu eerst, een oude nazi-bunker is inzet van een rechtszaak.
5: Eén vandaag. Pieter Jan Hagens.
3: Het gaat om de bunker van Arthur Seyss Inquarts. Dat was de chef van Hitler eigenlijk in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rijkscommissaris was hij van Nederland. En het Rijksmonument, wat het is, die bunker, is nu inzet van een kort geding. Ja, Tom, allereerst, waar staat die bunker?
4: Ja, in Wassenaar, gebouwd in 1942. Ja, de bunker is zelf gecamoufleerd als een garage. En met 50 bij 30 meter is die groter dan de bunker van Hitler in Berlijn. Ja, de bunker is dus nu van het Rijksvastgoedbedrijf en staat te koop. De koper moet een duidelijk plan hebben en oog hebben voor het historische belang van het gebouw. Ja, en nu lijkt er een koper te zijn, een vastgoedinvesteerder. Ja. Maar die heeft volgens een andere geïnteresseerde alleen maar commercieel belang bij de koop van de bunker.

0: Het is een lastige discussie. Wanneer ben je nou een ZZP'er en wanneer ben je een schijnzelfstandige? Luisteraar Roy van Kleef werkte als zelfstandige, als ZZP'er dus, maar is toch maar in loondienst gegaan omdat de regels niet helemaal helder zijn. Ook niet met een nieuwe wet. Hij wil graag weten hoe het nou precies zit. En u hoort dat zometeen. Tom, de NAVO die presenteert op dit moment iets belangrijks, namelijk een strategie voor het geval Rusland een van de NAVO-lidstaten aanvalt.
1: Ja, de dreiging vanuit Rusland die wordt steeds serieuzer genomen. Vorige week noemde defensieminister Yesogus Rusland de vijand. Was dat nou wel of geen bijzondere uitspraak? Dat checken we zo meteen in Feit of Fictie.
0: En nu eerst, een oude nazi-bunker is inzet van een rechtszaak.
2: Eén vandaag. Pieter Jan Hagens.
0: Het gaat om de bunker van Arthur Seyss Inquarts. Dat was de chef van Hitler eigenlijk in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rijkscommissaris was hij van Nederland. En het Rijksmonument, wat het is, die bunker, is nu inzet van een kort geding. Ja, Tom, allereerst, waar staat die bunker?
1: Ja, in Wassenaar, gebouwd in 1942. Ja, de bunker is zelf gecamoufleerd als een garage. En met 50 bij 30 meter is die groter dan de bunker van Hitler in Berlijn. Ja, de bunker is dus nu van het Rijksvastgoedbedrijf en staat te koop. De koper moet een duidelijk plan hebben en oog hebben voor het historisch belang van het gebouw. Ja, en nu lijkt er een koper te zijn, een vastgoedinvesteerder. Ja. Maar die heeft volgens een andere geïnteresseerde alleen maar commercieel belang bij de koop van de bunker. Ja, en daarom is die andere partij nu naar de rechter gestapt.
0: Aha, want die zegt dus die andere partij, ja wacht even, dat is een commerciële partij en die gaat misschien niet een goede culturele bestemming voor
1: precies.
0: dit gebouw met een beladen geschiedenis zoeken. Karel Loef van de erfgoedvereniging Heemschut, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U weet van alles over gebouwen met een beladen geschiedenis. Begrijpt u dat er zoveel ophef is over deze bunker van Seyss Inquart in Wassenaar?
3: Ja, dat begrijp ik wel. Ten eerste is er natuurlijk sprake van beladen erfgoed. We hebben meer beladen erfgoed in Nederland. En dat is erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Het werd net al gezegd. Dat eigenlijk refereert aan onze geschiedenis die sommige mensen liever niet als monument willen aangemerkt willen zien, maar heel belangrijk zijn om te laten zien juist nu hoe belangrijk het is dat we daar ook aandacht aan besteden. En het andere is dat het Rijksvastgoed is. En het Rijksvastgoedbedrijf dat deze gebouwen verkoopt, die hebben een zogenaamde verkoopprocedure. En daar is nu eigenlijk een kort geding over. Ja. Over de uitsluiting van een van de partijen.
0: En daar was u bij dat kort geding. Hoe verliep het? Wat heeft u eraan overgehouden?
3: Nou, het loopt nog. Want het was een lange zitting. Daar heeft zich ook nog een wijkstichting bijgevoegd. En er wordt eigenlijk gesteld dat de hele procedure niet transparant is geweest. Er zou sprake zijn geweest dat een erfgoedorganisatie Boei uitgesloten is op basis van het praten met de buurt. En daar is eigenlijk de hele procedure nu over. Van mocht dat wel of mocht dat niet.
0: En waar het uiteindelijk op neerkomt is natuurlijk de vraag, wat gaat er precies met die bunker gebeuren? Krijgt het een soort culturele bestemming of wordt het iets commercieels? U heeft meer ervaring met gebouwen met een beladen geschiedenis. Heeft u dit soort discussies vaker gezien bij andere gebouwen?
3: Ja, je ziet het wel vaker voorkomen. We hebben het natuurlijk ook gezien bij Paleis Soestdijk, waar een heel woonwijk gebouwd moest worden om zeg maar de restauratie te betalen. We zien het ook bij Veenhuizen, het grote penitentiair complex, zeg maar, waar heel veel panden staan en waar je niet elke bestemming ook kunt realiseren. Het is heel moeilijk om erfgoed op een goede manier her te bestemmen. En daarbij is het ook van belang dat er ook draagvlak is in de buurt. En met name bij de bunker in Wassenaar zie je dat juist de buurt ook heel betrokken is en ook zich echt zorgen maakt over wie krijgt dit dan in handen en wat gaat er dan gebeuren.
0: Ja, maar toch, ik ben er een beetje van in verwarring, want het is natuurlijk de bunker van een oude natie. Of hij was in ieder geval bestemd ter bescherming van een natie.
3: Ja.
0: Ja, waarom sloop je het niet gewoon?
3: Dat zou in heel veel gevallen bij een bepaalde generatie de wens zijn geweest. Hè. Alle sporen uitwissen van de Tweede Wereldoorlog. Ik noem dit altijd een maanmaal. Het is juist een herinnering aan een foute periode waarin je ook heel goed het verhaal kunt vertellen van waar je voor moet opletten dat dit ons niet opnieuw overkomt. En juist met een zorgvuldige invulling, en daar zijn erfgoedpartijen heel erg voorstander van, voorkom je dat het zomaar iets wordt wat je eigenlijk niet wil op die plek. Ja. Dus dit is eigenlijk een heel belangrijke plek om ook op een goede manier de foute kant van de geschiedenis te laten zien die we ook in Nederland hebben meegemaakt.
0: En zo kan het wel degelijk.

0: natuurlijk een functie hebben, dat begrijp ik ook. Maar stel nou dat die bunker alsnog verkocht gaat worden aan die commerciële partij. Die mag dan toch ook maar niet zomaar doen wat hij wil met het gebouw? Want het is een rijksmonument, toch?
1: Het is een rijksmonument en een bunker sloop je niet zomaar. En er zijn ook wel criteria vastgelegd dat niet elke bestemming mogelijk is. Alleen wat nu heel ongewis is, is het plan. En de korte geding ging met name ook van ja, wat mag je nu wel en wat mag je nu niet vertellen en te weten komen. Dus we hoorden nu net iets van een muziekoefenruimte en er zou afspraken zijn gemaakt met een erfgoedclub die daar iets zou laten zien. Dat is allemaal niet helder. En ja, het betreft een visie en dat kan ook zomaar weer veranderen op het moment dat het commercieel niet haalbaar is. En met name een commerciële partij kijkt naar de opbrengst. En een ideale vastgoedpartij zoals bijvoorbeeld Boei, een monumentenorganisatie, een erkende organisatie voor monumentenbeheer, die kijkt naar een langdurige borging.
0: Ja, godzijdank, wat ingewikkeld eigenlijk, hè, allemaal.
1: Dat is het, ja, best wel. Ja, ja. Nou ja, kijk, we willen natuurlijk van het erfgoed dat het erfgoed op een goede manier wordt doorgegeven. En we willen ook dat het op een goede manier het verhaal wordt verteld. Ja. En juist bij dit soort vastgoed is het natuurlijk van groot belang dat de staat daar een belangrijke afstotingsprocedure ook transparant in volgt. Hmm. En we willen natuurlijk ook dat we met elkaar niet straks een discotheek daar hebben of iets anders. Maar dat het ook echt een plek is waar we met elkaar die geschiedenis kunnen beleven. Ja. De herinnering kunnen delen en ook weten dat dit iets is wat we nooit meer willen.
0: Ja, maar ja, misschien zijn er wel heel veel bandjes in Wassenaar die denken van, oh, dat is wel de ideale oefenruimte voor ons.
1: Ja, dat zou inderdaad een mooie zijn. Dat, je weet het nooit, maar goed, we zullen zien wat de plannen brengen. In ieder geval is de procedure nu on hold en de vraag is hoe het verder gaat. Dus ja, dat zal nog wel een staartje krijgen. We zijn er nog niet uit, denk ik, wie hier de gunning krijgt vanuit het Rijk om iets mee te doen.
0: Karel Loef van de erfgoedvereniging Heemschutte. Heel hartelijk bedankt.
2: Vraag 1 vandaag.
0: Wanneer ben je nou een ZZP'er? En wanneer ben je een schijnzelfstandige? Dat blijft ingewikkeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate waarin jij zelf kunt bepalen waar, wanneer en hoe je het werk uitvoert. Maar wat nou als je gebonden bent aan een bepaalde werkplek of werktijden, zoals in de zorg of de bouw, maar je bent verder wel zelfstandige? Nou, Roy van Kleef is aan de lijn. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Meneer van Kleef, u werkt zelf in de wegenbouw en u bent ook ZZP'er geweest, hè?
3: Ja, klopt. Klopt. Mijn opdrachtgever, ik deed ja, verschillende dingen naast elkaar, onder andere in de wegenbouw. En mijn belangrijkste opdrachtgever in de wegenbouw, die besloot om in verband met onduidelijkheid over wanneer je nou ZZP'er bent, geen ZZP'ers meer in te huren.
0: Ja, en dat is natuurlijk een heleboel ZZP'ers gebeurd. Hè? Ik ken ze ook in mijn nabije omgeving. Ja, dat er gezegd werd, leuk, dat freelancen wat je hier deed, maar je moet maar in loondienst komen. U heeft het gedaan, toch?
3: Ja, klopt. Ik ben uiteindelijk in loondienst gegaan. Ja, het was dat of een andere opdrachtgever zoeken. Maar ja, goed, alle opdrachtgevers in de wegenbouw sowieso, die zaten met hetzelfde probleem.
0: Ja, biedt natuurlijk wel meer zekerheid.
3: Het biedt meer zekerheid, maar het ja, beperkt ook je vrijheid in sommige opzichten. En ja, ik vond het gewoon zelf altijd leuk om zelf te kiezen wat ik deed en hoe ik daar zelf in bepaalde zin invulling aan gaf. Maar ja, je zit wel inderdaad, met, zoals je zei, dat je op bepaalde plekken aanwezig moet zijn en je werkzaamheden uit moet voeren, omdat het gewoon op dat moment nodig is voor de opdracht.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook meerwaarde bieden dat je toch zelfstandig bent, dat je zelf wat dingen kan beslissen enzovoort, zodat je factuurtje kan schrijven na de werkzaamheden. En nou heeft het kabinet, meneer Van Kleef, onlangs een nieuwe zelfstandige wet gepresenteerd. Wat is precies uw vraag daarover?
3: Ja, mijn vraag is eigenlijk van, stel je voor, je wordt toch omwille van de werkzaamheden, bijvoorbeeld als je bepaalde productiecontrole zou uitvoeren, wat gewoon tijdens de productie moet gebeuren. En dat je daarom ja, op die tijd aanwezig moet zijn op die plek, want anders kan je het niet doen. In hoeverre ja, ben je dan nog wel volgens de zelfstandige toets een zelfstandige? Want het is naar mijn idee een soort beroepsdiscriminatie eigenlijk. Dat je bepaalde beroepen kan je gewoon niet op een andere manier uitvoeren.
0: Oké, we leggen de vraag voor aan Robin Jans, advocaat arbeidsrecht bij Zo Advocaten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat je als zelfs ZZP'er zelf kunt bepalen waar, wanneer en hoe je werkt? Dat is eigenlijk de vraag.
4: Ik denk dat dat in algemene zin erg belangrijk is. Dat weegt eigenlijk op meerdere manieren mee bij beantwoording van de vraag, hè, of nu sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Dus kort en goed, hè, of sprake is van schijnzelfstandigheid. Mm-hmm. En nu is het natuurlijk zo dat er in bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw, en ik werk zelf veel voor de zorg, dus ook in het ziekenhuiswezen zien we dit veel. Je bent natuurlijk niet volledig vrij om te bepalen waar je werkt. En vaak ook niet wanneer je werkt. Hè? Want er zijn gewoon op bepaalde tijdstippen mensen nodig. Maar je kunt dan wel op andere manieren, zul je dan moeten kunnen uitleggen dat je echt een ZZP'er bent. Dus je hebt bijvoorbeeld...
0: Dat kan wel. Sorry dat ik u even onderbreek. Maar zelfs als je ergens op een bepaald moment moet werken en je moet bepaalde werkzaamheden uitvoeren, zoals ook onze vragensteller Roy van Kleef, dan nog kun je aantonen dat je wel zelfstandig bent, zegt u.
4: Zeker, zeker. Er zijn meerdere gezichtspunten die een rol spelen bij de afweging of iemand wel of niet een ZZP'er is of eigenlijk wel of niet een arbeidsovereenkomst heeft. En daar is dit eigenlijk één onderdeel van. En er zijn ook heel veel andere omstandigheden die ook meewegen. Dus bijvoorbeeld inderdaad of je een bijzondere expertise hebt. Hoe gedraag je? Dus gedraag je echt als ondernemer? En werk je ook voor andere opdrachtgevers? Ben je zelf verantwoordelijk als er een fout wordt gemaakt? En draag je op andere manieren commercieel risico? Heb je invloed op het tarief bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal omstandigheden die een rol spelen.
0: Oké, helder. Even terug naar Roy van Kleef, onze vragensteller uit de wegenbouw. Helpt dit u?
3: Nee, niet echt eigenlijk, want het probleem is, dit was in het verleden ook al zo. En naar mijn gevoel is juist die onduidelijkheid die er toen voor de werkgever, voor de opdrachtgever stond, want die zegt vervolgens, ja, je voldoet wel op een aantal van die punten, maar er zijn toch een aantal punten waar wij niet met 100% zekerheid kunnen vaststellen of dat nou wel of niet een zelfstandige maakt.
0: Oké, dus dan ga ik even terug naar Robin Jans, de advocaat arbeidsrecht. Het blijft toch wel een beetje onduidelijk. In elk geval ook volgens de werkgever / opdrachtgever van onze werknemer, van Roy van Kleef.
4: Ja, dat begrijp ik. En dat is ook zo, denk ik. Want als we het hebben over de zelfstandige wet, wat die eigenlijk doet, is die voegt eigenlijk een dimensie toe aan het bestaande kader wat we al hebben. Dus die gezichtspunten die blijven nog steeds bepalend bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. En de zelfstandige wet legt daar eigenlijk een kader naast. En die zegt, als je aan deze eisen voldoet, dan ben je in ieder geval niet als werknemer werkzaam.
0: Dus het is te hopen dat die zelfstandige wet duidelijkheid zal toevoegen. Dat hoop ik vooral ook voor Roy van Kleef, want hij heeft wel degelijk nu, met dank aan Robin Jans, arbeidsrechtadvocaat die dat uitlegde, nog daar te maken met onduidelijkheid. Beide zeer bedankt. Heeft u nou ook een vraag bij het nieuws? Stel hem vooral. Eenvandaag/chat of in de NPO Luister-app. Dan kan het ook. Wij gaan op zoek naar het antwoord.
2: Feit
5: of fictie?
0: En de vraag is, agressor of vijand, Tom?
6: Ja, want veel ophef afgelopen week over een uitspraak van VVD-minister Dylan Jessegus van Defensie.
7: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand.
6: Ja, CDA-minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken kreeg daarna de vraag of we Rusland al wel eerder openlijk als vijand hadden bestempeld.
8: Voor dit kabinet geldt dat misschien wel. Ik denk wellicht dat het in voorgaande kabinetten eerder is gebeurd.
6: Ja, premier Jette bevestigde later wat Berendsen zegt. De term is al wel vaker gebruikt in voorgaande kabinetten.
0: Ja, wellicht dat dan eerder gebeurd is. Maar hebben kabinetten Rusland eerder, dat is eigenlijk onze vraag, publiekelijk de vijand genoemd?
6: Ja, we keken naar de periode vanaf 2022, sinds de inval in Oekraïne. In de Koude Oorlog sprak men namelijk over een potentiële tegenstander. Maar sinds de VN en de EU de inval van 2022 een daad van agressie noemden, werd agressor juist als term gebruikt. Ja, wel is het woord vijand vermeden de afgelopen jaren, dat zegt Ron Keller. Oud-diplomaat zat bij Pauw in de Wit.
9: Terecht dat we als EU en als NAVO en ook daarmee als Nederland ons bedreigd voelen. Maar als je heel nadrukkelijk het woord vijand vermijdt de afgelopen jaar, dat doe je om een reden. Je wil niet escaleren, je wil geen excuus geven aan Poetin om wel verder te gaan.
0: Ja, dat is dus niet per ongeluk dat ze het woord vijand in het verleden gemeden hebben. Geen escalatie was gewenst. Nu is het wel genoemd, dat woord, door Jessegus. Daar is veel ophef over. Ja, hoe zit dat dan?
6: Ja, Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Universiteit Groningen, die vertelt waarom dit zoveel ophef geeft.
10: Vindt men dat te ver gaan en heeft men zoiets van, we willen liever diplomatiek taalgebruik. Maar ja, laten we nu eens kijken wat de Russische regering officieel zelf zegt. Maria Sakharova Gardova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, die verklaart dat Europese wapenfabrieken die voor Oekraïne produceren worden gezien als legitieme militaire doelwitten. Met andere woorden, die kunnen een aanval verwachten. Tegelijkertijd zie je de hybride dreiging en sabotage toenemen, ook gewelddadig. Ik zou bijna vragen, wat moet je Rusland dan anders noemen? Een lieve vriend?
6: Ja, dus Van Koningsbrugge, die snapt wel waarom Jessicus overgegrapt is naar de term agressor of naar vijand.
10: Agressor is genoemd vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Maar dit is duidelijk een grijs gebied. Jessicus zei terecht, het grijze gebied wordt in toenemende mate zwart. Er is een toename van dit soort acties door Rusland die gewoon vijandig zijn.
0: Ja, dus het kabinet is van mening dat Rusland een vijandige houding heeft aangenomen en daarom dus ook in plaats van agressor vijand genoemd kan worden. Hoe kijkt Rusland zelf ernaar, Tom?
6: Ja, Hubert Smeet, Rusland-expert daarover.
5: Rusland beschouwt volgens zijn eigen veiligheidsdoctrine Nederland als onderdeel van de NAVO al sinds eind 2014 als het grootste gevaar voor Rusland en de mondiale veiligheid. Een groter gevaar zelfs dan de islamitische jihadisme. Dus op zich is deze uitspraak van Yezilguz voor Rusland eigenlijk niet heel bijzonder, behalve dan dat het woord vijand in de Russische veiligheidsdoctrine niet wordt gebruikt.
6: Ja, heel handig is het niet volgens Smeets.
5: Of het slim is om Rusland de vijand te noemen, dat waag ik te betwijfelen. Maar eigenlijk vooral om propagandistische reden is dat niet slim. Want dit woord, de vijand, wordt in het Kremlin en ook door de ambassades van Rusland overal in de wereld onmiddellijk opgepakt.
6: Want die kunnen er dan direct op wijzen dat het Westen het op Rusland heeft gemunt en niet omgekeerd.
0: Ja, precies. En goed, de vraag. Is Rusland eerder vijand genoemd door wellicht voorgaande kabinetten in deze feit of fictie?
6: Ja, wij hebben het gezocht en konden het niet vinden. Collega Geert-Jan Han, van Europa-verslaggever van BNR, die bevestigt dit bij Rensen.
11: Het zijn inderdaad vrij unieke woorden. Minister Berendsen verwees zelfs ook nog naar dat het wellicht wel eerder was genoemd door een eerder kabinet. Niet gezien.
6: Kortom, fictie. Vorige kabinetten noemden Rusland de afgelopen jaren geen vijand. Berendsen hield de twijfel met zijn wellicht overigens zelf ook al open.
0: Oké, het is bijna 2:30 op deze zender. Zometeen Bureau Buitenland. Even langs bij Nadia Moussaïd. Goedemiddag Nadia, waar ga je het over hebben?
12: Hi Pieter-Jan. Wij gaan het hebben over de dreigende escalatie in het Midden-Oosten na de aanvallen van de Houthis op de vliegvelden in Saoedi-Arabië. En we gaan ook nog naar het Amazonegebied.
0: Oké. Zometeen Bureau Buitenland, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Tom, heb je nog wat?
6: Ja, geen water, maar brood. Geen water en brood, maar een afhaalmaaltijd. In de bos stond er een maaltijdbezorger daar voor de deur bij de vorige gevangene.
0: Okay. Dankjewel.
13: Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
14: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
13: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
14: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
22: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks bo!
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie, olifant!
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
26: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
29: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
31: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
32: Op de veiligheidstop in Warschau houdt de opperbevelhebber van de NAVO nu een toespraak waarin hij het heeft over een mogelijke confrontatie met Rusland. Hij noemde het land niet bij naam, maar zei wel dat het bondgenootschap een aanval van de vijand zal tegenhouden. Alexis Grinkiewicz zei dat het NAVO-bondgenootschap voor vrede is, maar dat iedereen klaar is voor een aanval.
33: Our alliance exists to preserve peace, but let there be no doubt. Should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us. We're rehearsed and we're ready. And we'll be more ready today, more ready tomorrow, and every day after that.
32: De toespraak is opvallend. De hoogste militaire leider van de NAVO spreekt zich eigenlijk nooit openlijk uit over de strategie. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Die wordt veroorzaakt door een cyberveiligheidsincident. Of het bedrijf is gehackt is niet duidelijk. De sites, apps en klantenservice van de winkels liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Er moeten nieuwe regels voor dierentuinen komen, vindt staatssecretaris Erkens. Dierentuinen die willen vernieuwen krijgen nu met te veel extra regels en vergunningen te maken, zegt Erkens. Terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben, juist omdat ze niet innoveren. En schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. 2 weken geleden voerde Rijkswaterstaat 1-richtingsverkeer in vanwege de lage waterstand. Nu is het water in de IJssel weer gestegen. En dus hoeven schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen niet meer om te varen.
34: ADB verkeersinformatie. Op verreweg de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op een enkele uitzondering na op de A10, de ring van Amsterdam, de A10 Noord, tussen Landsmeer en de Koentunnel, nog 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een tijdje een te hoge vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. Verder veroorzaken werkzaamheden in het noorden van het land file op de A32 van Meppel naar Heerenveen, tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. De extra reistijd is 5 tot 10 minuten.
31: NPO Radio 1. VPRO.
35: Bureau Buitenland.
0: Nadia Moussaïd.
1: Welkom bij Bureau Buitenland. Illegale ontbossing, mijnbouw en klimaatverandering. De inheemse bevolking van Brazilië vreest voor de toekomst van het Amazonegebied. Want dat kwetsbare regenwoud speelt een belangrijke rol in de verkiezingen. Geograaf en criminoloog Tim Boekhout van Solingen vertelt wat hij en de inheemse bevolking doen om dit Amazonegebied te beschermen. Maar eerst de aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië. Wat willen ze met deze aanvallen bereiken? En hoe kwetsbaar is Saoedi-Arabië dat zich lange tijd profileerde als een veilige haven in een onrustige regio? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
2: The King Khalid Airport is closed, but it was targeted again today by Yemen's Houthis, who say they're also targeting oil and gas facilities. Saturday's attack was the deadliest in a Gulf nation since the Iran war began, killing at least 13 people.
1: Ja, de Houthis uit Jemen hebben meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedi-Arabië en dit keer dus ook op vliegvelden. Hierbij vielen 13 doden en honderden gewonden. En Saoedi-Arabië dreigt met stevige vergelding en heeft Amerika al om militaire steun gevraagd. Hoe groot is de kans op verdere escalatie in de regio? Arabist Leo Quarten, goedemiddag Leo.
3: Hi, goedemiddag.
1: Ja, meerdere aanvallen dus afgelopen dagen van de Houthis op Saoedi-Arabië. Waarom vallen ze nou uitgerekend vliegvelden aan?
3: Ja, ik vermoed dat de Houthis willen aantonen hoe zwak Saoedi-Arabië is. En de beste manier om dat te doen is juist om vliegvelden aan te vallen op dit moment.
1: Want?
3: Omdat Saoedi-Arabië is een land, dat heel erg over zijn toekomst nadenkt. Dus je hebt haast wekelijks hele grote conferenties in Saoedi-Arabië. Allerlei zakenlieden van over de hele wereld komen naar het land toe. Want het investeert in de toekomst. Saoedi-Arabië wil een land worden waarin heel veel bedrijven investeren. Ze willen talent aantrekken van over de hele wereld. Wat Dubai in feite al 30 jaar geleden deed, of 40 jaar geleden deed. En dat wil Saoedi-Arabië ook. Op het moment dat je vliegvelden raakt, betekent het A, dat het land niet veilig is, B, dat het zich niet goed kan verdedigen, en C, dat CEO's nu allerlei omwegen moeten maken, per taxi uit buurlanden moeten komen om überhaupt een vergadering of een conferentie bij te wonen in Riyadh. En dat toont heel erg de zwakte aan van Saoedi-Arabië. En dat is wat de Houthis waar ze hun vinger op leggen.
1: Ze willen aantonen hoe zwak Saoedi-Arabië is, maar hoe kan het dan dat Saoedi-Arabië dit niet zag aankomen?
3: Dat is een hele goede vraag, want de tekenen die waren al maanden zo. Saoedi-Arabië is namelijk staat heel kwetsbaar, want ze zijn aangevallen tijdens de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Zijn ze aangevallen door Iran en ze konden zich slecht daartegen verdedigen. Ten tweede blijkt dat Saoedi-Arabië ook helemaal niet wordt verdedigd door de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dus hun bondgenoot laat het de feiten ook afweten.
1: En zij zijn ten derde, nee, maak je punt af. Excuse.
3: Ja, en ten derde is dat de Houthis in Jemen, die staan al jaren onder blokkade van Saoedi-Arabië. Al heel lang, sinds 2022, was er een staakt het vuren tussen de Houthis en Saoedi-Arabië. Maar een oplossing kwam er ook niet. Dus de Houthis zagen een kans schoon om Saoedi-Arabië eigenlijk aan te vallen op het moment dat het land zwak staat.
1: En hoe kan het dan dat Saoedi-Arabië zichzelf niet verdedigt? Want ze kijken dus naar Amerika, de veiligheidsparaplu van Amerika. En waarom zijn ze zelf niet in staat om dat te doen?
3: Ja, ook dat is een hele goede vraag. En de antwoorden die je eigenlijk krijgt vanuit Saoedi-Arabië, die voldoen eigenlijk ook niet. Je krijgt antwoorden zoals, ja, maar onze luchtafweer is met name gericht op Iran en niet op Jemen. Nou goed, Jemen hadden ze kunnen zien aankomen. Een tweede blijkt dat Saoedi-Arabië ook niet genoeg luchtafweer heeft om de raketten van de Houthis en de drones die ze sturen naar Saoedi-Arabië, om die uit de lucht te halen. Het land is heel slecht voorbereid. En de Saoediërs hadden ook kunnen zien aankomen dat de Houthis een belangrijk deel van de kuststrook van Jemen zouden veroveren, hè, bij de Bab el-Mandeb. Mm-hmm. Ook dat had ze kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door inzet van zelfs het Saoedische leger zelf, door commando's. Ook dat hebben ze niet gedaan.
1: Hoe verklaar jij dit? Wat zegt dit over de kroonprins Mohammed bin Salman? Hoe verklaar jij dit?
3: Ja, het is moeilijk om te zeggen van nou, hij is zeg maar de schuld van alles. Maar wat heel duidelijk is dat Saoedi-Arabië heel alleen staat. Dit land dat heeft ongelooflijk veel geïnvesteerd de afgelopen jaren in een bondgenootschap met de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten geven gewoon niet thuis. Die hebben handen vol aan Iran en geven niet thuis. Mm-hmm. Dus proberen ze over een andere boeg te gooien. regionale bondgenootschappen met sterke landen in de regio. Pakistan, Turkije, Egypte. Maar ook, ja, hebben we het Mekka-pact gehad, waarbij Saoedi-Arabië 2 maanden geleden een soort van NATO-achtig akkoord sloot met Pakistan en Turkije. Maar ook die landen zeggen van oké, we willen wel Saoedi-Arabië verdedigen, maar we gaan niet de Houthis aanpakken in Jemen. Dat is een stap te ver.
1: Dus wat betekent het dan? Landen,
3: dat Saoedi-Arabië heel erg alleen staat, op zoek is naar vrienden, maar dat die vrienden in feite niet thuisgeven. En dat de wereld eigenlijk een beetje kijkt naar Saoedi-Arabië, ach, van laten we het zelf maar oplossen.
1: En toch, hè, zij hebben olie, is dat dan minder relevant? Ze hebben behoorlijk wat geld, ze hebben ook een eigen leger. Ik probeer de strategie te begrijpen en de belangen.
3: Ja, natuurlijk. Kijk, Saoedi-Arabië in Jemen, want dat is natuurlijk het punt. Ze zou het liefst de Houthis aanpakken in Jemen. Nou, tot nu toe hebben de Saoedi's met name vertrouwd op hun bondgenoten in Jemen zelf. Dat is de internationaal erkende regering.
1: Ja.
3: Die beschikken in principe op papier over een leger, het nationale leger van Jemen. Maar op de grond bestaat die uit iets van 8 verschillende milities. Die uit andere verschillende delen van Jemen komen, allemaal verschillende agenda's hebben en belangen hebben. En de integratie van al die milities in een nationaal leger is nooit echt van de grond gekomen. Ook al hebben de Saoedi's van alles geprobeerd, het kwam nooit van de grond. Het lukte niet. En dat is ook de reden waarom de Houthis eigenlijk heel gemakkelijk die kuststrook konden veroveren in Jemen. Ze hebben gewoon te maken met een hele verdeelde tegenstander. Daarnaast blunderde Saoedi ook met een andere bondgenoot, de Verenigde Arabische Emiraten. Tot nu toe, tot begin van dit jaar, trokken de twee samen op, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, tegen de Houthis. Alleen, ja, er ontstond ruzie begin van dit jaar. De Verenigde Arabische Emiraten die steunen eigenlijk de beste geoutilleerde milities in Jemen. Mm-hmm. Maar omdat die ook weer een andere agenda hadden, afsplitsing van Zuid-Jemen van de rest van Jemen, en Saoedi-Arabië was het daar niet mee eens, ontstond er ruzie en hebben de Verenigde Arabische Emiraten hun steun moeten intrekken aan Jemen. Dus over die milities, die eigenlijk de sterkste slagkracht hebben, kan Saoedi-Arabië niet beschikken op dit moment in de oorlog tegen de Houthis.
1: Ja, dus dat verklaart ook waarom ze zwakker staan eigenlijk. En wat kun je hiermee concluderen over de slagkracht van de Houthis? Dat staat dus blijkbaar.
3: Ja, de Houthis. Ja, dat zijn hele inventieve mensen. Ze hebben niet stil gezeten de afgelopen 4 jaar, terwijl het staakt het vuren van stand was. Ze hebben zich voorbereid op een onvermijdbare clash met Saoedi-Arabië. En die voorbereiding is inderdaad gebeurd met behulp van Iran, maar het zijn met name de Houthis zelf die heel inventief zijn hierin. Ja. Door het mobiliseren van stammen en het nemen van het initiatief op het moment dat het hun het beste uitkomt.
1: Ja, de Houthis hebben een hele andere bondgenoot ook nog. Dat zei onze collega Abdul Bouzeda daar gisteren bij Nieuwsuur. En hij zei het volgende over de rol van Iran bij deze aanval op Saoedi-Arabië.
0: Iran heeft gecoördineerd met de Houthis. De Houthis worden ook terecht als een pro-Iran beweging gezien. Er zijn hele concrete aanwijzingen, meer dan dat ze coördineren. Iran wil de twee arena's, namelijk de oorlog tegen Amerika en Israël, waarbij de Straat van Hormuz een belangrijke rol speelt, vastknopen aan die in Jemen. En waarom zou ze dat willen? Namelijk, de Houthis die moeten nu de druk opvoeren op Saoedi-Arabië, belangrijkste bondgenoot van Amerika. Nou, de olieproductie zit daar natuurlijk.
1: Ja, lukt het Iran om deze fronten aan elkaar te verknopen? Dus de straat van Hormuz en de straat van Bab el-Mandeb bij Jemen?
3: Ja, ook dat is een goede vraag. Want inderdaad klopt het wel wat collega Abdou zegt, dat Iran en de Houthis de zaken coördineren. Maar ook niet meer dan dat. Inderdaad, als de Houthis in staat zouden zijn om de Bab el-Mandeb af te sluiten, stel dat Iran dat zou willen, omdat bijvoorbeeld Amerika weer eens een keertje Iran gaat aanvallen, dan zou dat inderdaad kunnen. Maar ja, de Houthis zijn niet echt een proxy van Iran. Ze zijn geen proxy, ze zijn geen pop in een touwtje. Ze zijn een bondgenoot, maar ook weer met een hele eigen agenda. En de Iraniërs zijn op dit moment een beetje bang dat de oorlog in Jemen volledig uit de hand loopt. Dat Amerika zich uiteindelijk toch misschien laat verleiden door de kroonprins van Saoedi-Arabië om zich toch te gaan bemoeien met Jemen. En dan gebeurt er iets wat de Iraniërs ook niet echt meer in de hand hebben.
1: Namelijk?
3: Dus Ja, dat er veel te grote oorlog komt. Dat uiteraard uiteindelijk de Amerikanen Iran ook weer gaan aanvallen. Dat de olieproductiefaciliteiten van Iran bijvoorbeeld in de Golf ook aangevallen worden. Iran denkt eigenlijk het lek boven te hebben. Ze denken dat ze Amerika eigenlijk, moet je het zeggen, tot een standoff hebben weten te verleiden in de straat van Hormuz. En dat de Houthis enigszins druk kunnen uitoefenen op de Bab el-Mandeb. Maar als zich veel meer landen zich gaan bemoeien met het conflict in Jemen, dan gebeuren er misschien dingen die Iran helemaal niet wil.
1: Ja, ik snap het. En verwacht jij nu nog, wat verwacht je eigenlijk van Saoedi-Arabië nu nog?
3: Saoedi-Arabië zou eigenlijk het enige waar ze goed in zijn op militair gebied is bommen gooien. Maar daarmee zullen de Houthis waarschijnlijk niet stoppen. Maar ze zullen, wat de komende dagen zullen zien, is dat Saoedi-Arabië veel meer aanvallen gaat uitvoeren, nog meer op Jemen. En er wordt al zoveel gebombardeerd op Jemen. De grote test wordt eigenlijk de stad Taiz. Dus de derde stad van het land. Ligt tussen de twee grote steden, hoofdstad Sanaa en de tweede stad Aden. Mm-hmm. De Houthis staan op het punt eigenlijk om die stad binnen te vallen. Lukt dat, dan wankelt de regering in Aden ook. Want Aden ligt niet veel verder. En dat zou een enorme klap betekenen voor de bondgenoten van Saoedi-Arabië in Jemen. En dan moeten we kijken of nog andere landen zich ermee gaan bemoeien. Anders moeten we rekening houden met het feit dat de Houthis dadelijk een enorme overwinning behalen in Jemen.
1: En ondertussen is de humanitaire situatie in Jemen al heel lang slecht. Dat zal voor de burgers daar niet veel beter worden. Dank voor nu, Leo Kwarten.
31: Bureau Buitenland.
4: Nadia Moussaïd.
5: It's a make-or-break election, Brazilian style. President Lula is fighting to stay in power, but Flávio Bolsonaro has the momentum.
6: Vamos ter que preparar porque é uma guerra política.
7: Que há propósito de Deus pro nosso país.
1: Ja, het is spannend in Brazilië nu het erop lijkt dat de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen gaat worden door Flávio Bolsonaro. Wat betekent dat voor het Amazone-regenwoud dat door illegale ontbossing, mijnbouw en de klimaatcrisis toch al stevig piept en kraakt? Deze vraag stond centraal in onze tv-uitzending. Juist de inheemse gemeenschappen wonen in de Amazone en krijgen onder de huidige president Lula een rol om die ontbossing tegen te gaan. Bij mij aan tafel geograaf en criminoloog Tim Boekhout van Solingen. Goedemiddag Tim. Jij werkt veel met deze gemeenschappen samen in het Amazonegebied. Laten we met het positieve nieuws beginnen. Wat heb je daar de afgelopen jaren onder de zittende president Lula ten goede zien veranderen?
8: Ja. Nou, toen Lula president werd, toen heeft hij echt als doel genomen geformuleerd, we gaan de ontbossing stoppen op lange termijn. Dus dat was echt een doel. En dat heeft de ontbossing dus heel sterk verminderd. Dus dat is een feit.
1: Het is minder snel gegaan.
8: De ontbossing is afgenomen.
1: Okay.
8: En maar is minder dan eerst. Ja. En nog steeds ontbossing, maar onder Jair Bolsonaro, vader, toen begon het elk jaar te stijgen. En hij heeft die stijging omgebogen in een daling. Dus dat is het succes van Lula ten aanzien van de ontbossing in de Amazone. Door eigenlijk de handhavingsinstituties gewoon weer te herstellen. Weer gewoon inspecteurs, handhavers, het veld in te sturen. En zorgen dat ze ook four-wheel drives hebben en boten om die ontbossing te stoppen. En brandweer.
1: En hoe kwetsbaar is dat? Dat hij bereikt heeft.
8: Nou, hij heeft het in 4 jaar weer een beetje hersteld. Maar het is nog niet helemaal. Het duurt natuurlijk je hebt een paar jaar nodig om natuurlijk al die handhavingsapparaten, om al die mensen weer aan te nemen en zorgen dat ze het veld kennen. Dat duurt jaren. Dus het is nog niet eens af. Hij was eigenlijk aan iets begonnen. En dus het andere is positief dat er meer inheemse gebieden formele bescherming hebben gekregen.
1: Oké. En als we nou jouw werk in de Amazone, dat zei ik eigenlijk net al, je werkt met veel inheemse bevolkingsgroepen samen, gemeenschappen. Wat hoor je van hen? Zijn zij bang nu vanwege dat Bolsonaro of Flávio voor de duidelijkheid deze verkiezingen kan winnen?
8: Ja, daar is enorm veel onrust over. Kijk, ik ben een soort informeel adviseur van verschillende inheemse gebieden en hun leiders. Dus ik spreek zoveel, ik geef adviezen en af en toe ga ik erheen als er een potje geld is. Ja, zij maken, iedereen weet, de vorige keer met Bolsonaro, toen is die ontbossing helemaal uit de hand gelopen en de bosbranden. Dus ze zijn bang dat dat weer gaat gebeuren. En dat het weer hetzelfde scenario van 4 jaar geleden, dat zich dat weer gaat
4: En is dat een terechte angst dat het ook, want het is nu zijn zoon, het is een andere Bolsonaro, is dat een terechte angst?
8: Ja, je kan zeggen dat hij een iets, iets lichtere, vriendelijke variant is dan van zijn vader. Maar het is hij zegt van ja, we gaan de illegale ontbossing stoppen, maar alles wat wijst erop dat hij toch wel weer die deur gaat openzetten, net zoals zijn vader. Ook met bijvoorbeeld aardmetalen. Er zit ook heel veel, het is niet alleen hout en landbouwgrond, maar het zit ook heel veel aardgoud en andere aardmetalen in de bodem. En dat is eigenlijk ook het grote politieke spel met de VS en China. Er zijn ook nog de criminele gangs, waar eigenlijk die zoon heeft gevraagd van, benoem ze alsjeblieft tot terroristische organisaties. En ja, de Verenigde Staten, dan heb je...
4: Wacht even, dus de zoon, dus de Flavio Bolsonaro heeft de VS gevraagd om gangs die ook...
8: De twee grootste gangs van Brazilië, om die tot terroristische organisaties te verklaren. Dat hebben de Verenigde Staten gedaan, een paar maanden geleden.
4: Waarom wil hij dan?
8: Nou ja, om ze beter aan te pakken, volgens Bolsonaro. Maar ja, dat betekent wel dat natuurlijk de Amerikanen, als zij vinden dat een organisatie terroristisch is, vinden de Verenigde Staten dat zij het recht hebben om gewoon dat land binnen te gaan en iets tegen die organisatie te doen. En Lula heeft Trump daar een paar keer voor gewaarschuwd, van dat ga je dus bij Brazilië niet doen. Maar omdat Bolsonaro het zelf gevraagd heeft, is de verwachting dat Amerikaanse militairen ook wel in Brazilië actief zullen zijn als Bolsonaro gekozen wordt. Dat is wel de verwachting.
4: En wat zou dat voor gevolgen hebben?
8: Nou ja, dat is wel een hele ingewikkelde situatie. Want Brazilië is eigenlijk een land die dat niet wil, traditioneel. En nu is het een soort open deurpolitiek bijna voor de Verenigde Staten. Van kom maar, want wij kunnen het eigenlijk, zeg je dan, wij kunnen het zelf niet aan, die georganiseerde misdaad. Kom jullie maar met je militairen. Wat eigenlijk nu recentelijk in Ecuador is gebeurd. Waar de Amerikaanse militairen strijd hebben geleverd met drugsgangs in Ecuador. Dat heeft niet zoveel. Maar dat is dus wel waar Brazilië heel erg bang voor is. Ook natuurlijk Venezuela zijn ze natuurlijk gewoon binnengevallen. Dus dit is het grote.
4: Daar is de huidige regering bang voor, bedoel je dan?
8: In Brazilië, ja.
4: En heel even terug naar wat jij doet. Want samen met inheemse gemeenschappen en officieren van justitie bedacht jij een manier om die. Want het gaat ook over illegale houtkap, om dat tegen te gaan. Hoe werkt dat? Wat hebben jullie gemaakt?
8: Ja, ik doe al heel lang als wetenschappelijk onderzoeker. Onderzoek. Ik deed eerst alleen maar onderzoek naar die illegale ontbossing. En toen dacht ik, rond 2012-13, ik wil aan oplossingen werken. En dat is eigenlijk wat ik heb gedaan, is met GPS-apparatuur. Want dat is heel belangrijk om te weten waar. En ik heb eigenlijk aan chiefs gezegd, hier is GPS-apparatuur. Maak foto's van illegale bosactiviteiten en breng ze alleen naar de federale officier van justitie, naar niemand anders. En dat is eigenlijk het geheim. Dan koppel je chiefs aan federale officieren en dan vergemakkelijk je wetshandhaving. Het is eigenlijk een symbiotische samenwerking, zeg ik wel eens, want het is in ieders voordeel. En dan 2 maanden later kwam er een politiehelikopter en zijn al die houtbedrijven beboet en verwijderd. Dus dat is in 2015 al gebeurd. Mm-hmm. Dus dat is het model dat ik een beetje heb ontwikkeld met één chief en één gebied. En ja, dat is ons model en dat heeft mij heel veel krediet gegeven, ook in andere gebieden natuurlijk, van die Tim die helpt echt. En dus ik krijg heel veel verzoeken.
4: Maar staat dat ook onder druk als Bolsonaro wint?
8: Nou, dat is precies gebeurd 4 jaar geleden. Want toen moesten we onze strategie aanpassen. Omdat we eerst gingen altijd de handhaving roepen, maar die was wegbezuinigd, dus die kwam niet meer. En toen heb ik eigenlijk met de inheemse leiders een aantal besloten dat we een media. Toen ben ik eigenlijk filmfixer en filmmaker geworden. Om laten we dan maar die filmploeg mee hier brengen. Dat ben ik toen eigenlijk gaan tijdens Bolsonaro. Dat was een afspraak met chiefs om dat dan maar te doen.
4: Okay. Ja, in onze tv-uitzending gisteren zei correspondent Nina Jurna dat steun aan de Bolsonaro's veelal uit de hoek komt van de grote vee-industrie.
9: Hun achterban, dat zijn ook vaak de grootgrondbezitters. De mensen die het liefst zoveel mogelijk soja en vlees produceren. Het liefst in de Amazone. Die ook heel veel macht hebben in de politiek. Ja. En ja, daar moet je toch als wil je president worden, heb je die steun nodig.
4: Ja, en werk jij dan ook samen met deze grootgrondbezitters, deze boeren?
8: Nee, die zijn voor mij gevaarlijk.
4: Dus gevaarlijk gewoon? Ja. Welke manier?
8: Nou ja, ze weten. Ik ben iemand die de inheemse steunt, dus dan zijn sojaboeren gevaarlijk voor mij. Dus die moet ik vermijden. Die kunnen,
4: maar wat bedoel je met gevaarlijk? Gewoon,
8: die kunnen mij iets heel ernstigs aandoen. Of hun humor, hun gewapende pistoleros, zoals dat heet. Ja, ik bedoel, ik loop al jaren niet meer over straat in Amazone, snap je? Van, dat is gewoon te gevaarlijk voor me.
4: Dus jij wordt, maar wacht eventjes, dat is nogal wat. Jij wordt gewoon met de dood bedreigd?
8: Nee, ik word niet ik word niet met de dood bedreigd. Maar laten we zeggen, door de Brazilianen, word ik al 10 jaar gewaarschuwd van, je begrijpt wel, toch wel, alle houtbedrijven weten dat er een criminoloog is die de inheemse helpt, die de houtkap heeft. Dus de sojaboeren weten dat er die criminoloog is die hier al jaren rondloopt. Dus dan weet je gewoon, de Brazilianen zeggen mij, Tim, je beseft toch wel dat je heel erg voorzichtig moet zijn. Dat je dus niet in zomaar een restaurant moet gaan zitten en zo. Dus ja. Of behalve met de officieren en politiebeveiliging. Weet je dan? Ik laat mij. Dat is de consequentie van. Het is een toch wel een soort. Ja, oorlog of een heel erg gewelddadige strijd. Ik reis ook vaak ook met onder politiebeveiliging, met bepaalde chiefs en zo. Het is toch. Kijk, dat is toch een. Net niet alleen ik hoor. Als je gewoon, als je echt helpt, hè, als je echt impact hebt, dan weet je gewoon, dan moet ik ook heel erg uitkijken.
4: Ja. En wie zijn deze sojaboeren? Wat zijn dit?
8: Nou ja, de boeren zijn Braziliaanse grootgrondbezitters. Dat zijn Brazilianen van meestal Europese komaf. Die komen meestal uit het zuiden of Centraal-Brazilië. En dat zijn een soort. Die zien zichzelf een beetje als kolonisten die het land gaan ontginnen en tot ontwikkeling brengen in de Amazone.
4: Mm-hmm.
8: En ja, ik vind ze ook vaak. Het zijn blanke Brazilianen met heel veel. In het gebied waar ik kom, hebben ze heel vaak Duitse achternamen. En ja, blanke Brazilianen met Duitse achternamen en cowboyhoeden. Die zeggen: wij brengen geld in het laadje. Want dat is ook zo. Met koeien. Ja. De soja die geëxporteerd wordt.
4: En er wordt ook heel veel brand gestoken in deze gebieden. Ja, wie zit er daar dan achter?
8: Dat zijn de boeren.
4: Dat zijn de boeren.
8: Ja, dat is geen twijfel over. Dat is gewoon echt alleen maar de boeren. En ja, hun werk, hun arbeiders, hun landarbeiders. Maar het zijn de boeren die dat doen.
4: Die opdracht geven.
8: Ja, of de landrovers. Dat is een aparte categorie, landgrabbers. Grilleros, ja, dat is een beetje ingewikkeld. Maar dat zijn mensen die eigenlijk alleen het land roven en registreren. En het dan verkopen aan de grootgrondbezitters.
4: Nou, kortom, het Amazonegebied heeft heel veel met heel veel verschillende bedreigingen te maken eigenlijk. Hè? En je had het net ook al over die zeldzame aardmetalen. China en Brazilië zijn de landen met de meeste zeldzame aardmetalen. Hoe groot is de kans dat die internationale strijd om die mineralen en grondstoffen de druk nog verder vergroot eigenlijk?
8: Nou, die strijd is eigenlijk al een paar jaar gaande. Ja, en er zijn ook gewoon een paar. Dit jaar, 2026, zijn er bijeenkomsten geweest tussen Amerikaanse ambtenaren en allerlei mijnbouwbedrijven. Alle gebieden, de mijnbouwbedrijven, hebben allemaal in kaart gebracht. Een deel van die zeldzame aardmetalen liggen in inheemse gebieden die nu nog de beschermde status hebben. Dus de verwachting is wel, natuurlijk, als Bolsonaro wordt gekozen, die gaat dan van bepaalde gebieden de beschermde status of wegnemen, of in ieder geval of niet geven als de. En om die zeldzame aardmetalen, die van belang zijn voor met name magneten, hè, en met name voor natuurlijk hele snelle raketten. Dat is eigenlijk het echte grote geopolitieke militaire spel.
4: De defensieindustrie dus.
8: Ja.
4: En is daar iets tegen te doen?
8: Nou ja, ik praat er wel eens met officieren van justitie over dit jaar ook nog. Van, goh, ja, nu hebben die gebieden nog beschermde status. Maar dat is natuurlijk de vraag. Ja, als je dus dat kan de bescherming bieden. Maar tot nu toe heeft maar, zeg maar, een kwart van de Amazone heeft maar echt beschermde status. Hè? Dus het meeste deel van de Amazone heeft niet beschermde status. Dus daar, het zijn eigenlijk niet inheemse gebieden in die zin. Waar de echte strijd. Het gaat om de gebieden die nog niet officieel beschermde status hebben. Gaan die worden beschermd of gaan die worden geëxploiteerd en ontbost?
4: Ja. Dat is dus de grote vraag. En als Bolsonaro wint, en die staat ook nog heel dicht bij president Trump.
8: Ja, dan lijkt het erop dat die ontbossing gaat gebeuren. Maar tegelijk is er de wereld die dat niet wil. Dus dat is een spel wat we nog niet weten hoe het afloopt.
4: Waar we dus allemaal een belang bij hebben. Dank Tim Boekhout van Solingen. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin aandacht voor het aantal zij-instromers in het onderwijs, waarin Nederland heel goed blijkt te presteren. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Bedankt voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Eerder in de perstribune van Max.
2: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander, ga terug naar je eigen land, naar voetballer uit Ezingen, die voetbalt voor FC Groningen. Hij is één van ons.
3: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
1: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff en voormalig bokser Arnold van der Leijden. Zondagmiddag, 12 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
4: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
14: Voor die

0: NPO Radio 1. 2 uur.
1: Jurgen van den Berg.
2: Goedemiddag allemaal. De zogenoemde vriendenhypotheek is in opkomst. Steeds meer vrienden kopen met elkaar een huis. En daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
3: Op een veiligheidstop in Warschau heeft de opperbevelhebber van de NAVO een toespraak gehouden. Van tevoren werd al bekend dat hij antwoord zou geven op de vraag hoe de NAVO Rusland kan verslaan. In zijn toespraak zei hij in elk geval klaar te zijn voor een strijd.
4: Let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us. We're rehearsed and we're ready.
3: Correspondent Chris Ostendorf. Chris, hij was wel heel concreet in hoe hij dit ziet, hè?
5: Ja, concreet en zelfverzekerd zou ik zeggen. Hij is degene, Grinkevich, hij voert het bevel over de NAVO-troepen in Europa. En in het geval iemand het in zijn hoofd zou halen om die NAVO aan te vallen, dan is deze Grinkevich degene die militair de leiding neemt. En in essentie zegt hij, de NAVO is er klaar voor welke dreiging dan ook. Hij vertelde ook hoe zijn beleid er dan in theorie uitziet. Je hoorde het hem al zeggen, hè. Als een vijand dan ook ons aanvalt, dan hebben we 3 lijnen van verdediging. Hij zal een aanval direct blokkeren, dat is 1. 2, de NAVO zal de wapens van die vijand bot maken, zorgen dat de aanvaller die aanval niet door kan zetten. En gaan ze toch door, dan zal de NAVO de vijand militair breken. Dat betekent ook alle aanvoerlijnen, productiecapaciteiten van een eventuele vijand zal de NAVO dan kapot maken.
3: Hij zegt dus dat de NAVO klaar is voor een oorlog. Maar hoe waarschijnlijk is dat?
5: Ja, natuurlijk, de NAVO is het machtigste bondgenootschap, is in staat de vijand terug te slaan. Maar in deze speech zat ook een hele interessante passage over die vraag, is de NAVO echt klaar? Want hij zegt ook, Grinkevich, de NAVO is klaar om een aanval tegen te houden. Maar hij zei ook, we moeten investeren, de NAVO moet trainen en daarmee zijn we elke dag meer klaar. Wat zoveel betekent als dat er nog veel zorgen zijn binnen de NAVO ook over de vraag, is er voldoende luchtafweer, investeren NAVO-landen genoeg miljarden en investeren ze dat wel efficiënt genoeg? Oftewel, er is wel werk aan de winkel, zegt ook de NAVO, SACEUR heet hij, de hoogste militair in Europa.
3: Maar wat is dan zijn de strategie hierachter om dit te vertellen aan de wereld en natuurlijk vooral aan Rusland?
5: Ja, 2 strategieën, denk ik. Hij zei het ook na afloop in de zaal nog. Hij praat ook voor het Europese publiek. Hij wil de bevolking van NAVO-landen geruststellen en zeggen, we zijn er klaar voor. De NAVO is wel degelijk voorbereid, mocht het bondgenootschap worden aangevallen. Maar ik denk dat zijn boodschap ook nadrukkelijk gericht was aan het Kremlin, aan Poetin, aan Rusland. Tegen de potentieel grootste dreiging tegen de NAVO wilde hij zeggen, haal het niet in je hoofd de NAVO te testen, met bijvoorbeeld kleine invallen in Baltische staten, want zo is de boodschap, daar zul je spijt van krijgen. En strategisch gaf hij ook niet heel veel meer weg dan dit. We zullen een aanvalsmacht breken, maar wees ook gerust, Poetin, hoorde je hem bijna eigenlijk zeggen, zonder het woord Poetin te noemen. Zodra we je militair hebben verslagen, een eventuele aanval van jullie, dan stoppen we ook zodra jouw aanvalskracht is gebroken. Hij zei, de NAVO is er dan niet op uit om het aanvallende land, het regime van zo'n land ook te vernietigen. En dat laatste is ook allemaal bedoeld om vooral niet te escaleren, want de wereld is op dit moment al gevaarlijk genoeg.
3: Dankjewel, correspondent Chris Ostendorf. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakte de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in een plaats vlakbij Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. Hij is opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Volgens de Franse autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat het incident te maken heeft met de grote scholierenprotesten in het land. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, bijna 500 meer dan vorig jaar, dan het jaar ervoor. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een technische storing. Die wordt volgens moederbedrijf Ahold Delhaize veroorzaakt door een cyberveiligheidsincident. Of het bedrijf gehackt is, is niet duidelijk. De sites, apps en klantenservice van de winkels liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legde ook haar functie als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neer. Directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter. Maar ook de aanvallen op haar persoon vanuit andere politieke partijen spelen een rol. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht door brand verwoest. Er is niets meer van over en de metalen constructie is ingestort, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
6: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest. De brandweer rukte in grote getale uit, waardoor is kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen. Het ergste is voorkomen, zei de burgemeester van het arrondissement. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
3: Niemand raakte bij de brand gewond. De Nobelprijs voor Economie is gewonnen door de Amerikaanse economen Robert Hall en Michael Woodford. Dat heeft het Nobelcomité in Stockholm bekendgemaakt.
7: For microeconomic foundations of macroeconomic stabilization.
3: Hall en Woodford krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen dan bijvoorbeeld worden afgevlakt. De prijs is geen echte Nobelprijs, omdat deze niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. Het weer, geregeld zon en overal droog, bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt ook dan zacht. Dan wordt het namelijk rond de 18 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Toch zien we wel een paar files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Door een ongeluk tussen Roelofarendsveen en Hoofddorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Er is net ook een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Het oponthoud is 5 tot 10 minuten. Daar zijn 3 rijstroken afgesloten. En er wordt een auto geborgen op de N11, Bodegraven richting Leiden. Daardoor staat de file tussen Hazerswoude en de A4 2 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
13: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
17: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
18: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
19: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent.

0: Gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: NPO Radio 1. Max.
10: Jurgen van den Berg.
11: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldreuma-dag. In de eeuwige almanak staat een gedicht van Kees Thorn bij. Reuma zou evenmin als jicht moeten mogen in dit tijdsgewricht. We gaan straks praten over de zogenoemde vriendenhypotheek. Volgens Piet Eichholz, hoogleraar vastgoedfinanciering, is dat een goed idee. Dat is namelijk het samenwonen met een paar vrienden. En zo kan je dan toch een huis kopen en het financieren. Michiel van Hardeveld is ervaringsdeskundige. De naam Amsterdam komt natuurlijk van een dam in de Amstel. Rotterdam heeft een link met de rivier de Rotte. Maar waar komt de naam Zwolle eigenlijk vandaan? Of Seksbierum of Muggenbeet? Adreskundeleraar Dennis Schmeijer zocht de herkomst van plaatsnamen uit en komt daar straks over vertellen. En gisteren belde een 10-jarige jongen 112 omdat hij ruzie had met andere kinderen in de speeltuin. Natuurlijk is 112 daar niet voor bedoeld. Het is zelfs strafbaar als je 112 met flauwekul belt. Bij Zep Skills geven ze kinderen tips.
12: Blijf dus rustig, maar dan ook weer niet te rustig.
13: Hey, goedemiddag. Hallo met Henk. Mijn vrouw is van de trap afgevallen. Maar weet u, zo heel pijnlijk ziet het er nou ook weer niet uit. Nee, ze stelt zich gewoon een beetje aan. Ja. Weet u, vergeet u het telefoongesprek, maar wij gaan van de week wel even langs de huisarts.
12: Henk!
11: Vraag van vandaag, waarom hebt u 112 ooit gebeld? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. Maar we beginnen bij de voordeur, beneden bij de villa, daar staat huisvriend en Max-ombudsman Rogier de Haan. Rogier, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Jurgen.
11: Het was een bijzondere dag, want jij was bij Hans Vuilbrief, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar waarom?
14: Ja, klopt. Ja, ik was gevraagd door Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid van 50PLUS, om met haar naar de minister te gaan. En met mij dan nog weer wat cliënten van mij. Want de minister die had aangegeven dat hij graag, dat doet hij vaker, van de mensen die het aangaat wil horen wat de problemen zijn. En daar ben ik natuurlijk graag op ingegaan op het aanbod.
11: Nou ja, kijk, jij komt hier in de villa altijd over pensioenen en zo praten. Ik neem dat je een heel lijstje had meegenomen om te bespreken.
14: Ja, nou ja. Ja, nee, ik zei ook, ik zou elke week wel zo'n afspraak willen maken. maar nu zaten we met een man of 10 zaten we aan tafel. Ja.
11: Nou, is het zo dat je, want ik wil natuurlijk graag weten hoe dat dan is gegaan, zo'n gesprek. Maar daar mag

0: niet uitklappen, hè?
1: Nee. Dit is in vertrouwelijk, zodat er ook gewoon gezegd kan worden. En vrij geassocieerd kan worden. Maar ik heb natuurlijk wel bedacht van ja, wie neem ik dan mee? Hè? Wat voor problemen zou ik nou onder de aandacht willen brengen? Dus daar kan ik dan wel wat over zeggen.
0: Maar noem eens wat zaken dan die op jouw lijstje stonden, die je graag bespreekbaar wilde maken.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk de problemen rond de pensioencompensaties bij baanwissel heb ik onder de aandacht gebracht. Daar hebben we het vaker over gehad. Hè?
0: Ook hier wel vaak genoemd, inderdaad.
1: Zeker, daar blijf ik toch druk op zetten. Maar wat me al eigenlijk sinds ik mij met die pensioenen bezighoud, wat me heel erg opvalt en stoort, is eigenlijk het gebrek aan rechtsbescherming van mensen die gepensioneerd zijn of net met pensioen willen. Iedereen die pensioen opbouwt, die krijgt elk jaar een overzicht van hoeveel die heeft opgebouwd. Daar staan dan bedragen op. Hè? Daar staat dan bij, dit wordt jouw pensioen. Mm-hmm. Maar bij mij melden zich toch heel erg geregeld mensen die zeggen van ja, op basis van dat bedrag ben ik bijvoorbeeld eerder met pensioen gegaan. Of heb ik bepaalde uitgaven gepland. En dan blijkt dat dat bedrag achteraf helemaal niet juist is. En dan zegt het pensioenfonds, ja, sorry, we hebben het wel gezegd, we hebben een fout gemaakt, maar toch gaat uw pensioen omlaag. En dan heb je eigenlijk geen poot om op te staan als gepensioneerde. Ja. En dat spoort mij heel erg. Je hebt gewoon nauwelijks rechten op dat gebied.
0: Oké, die heeft Vuilbrink wel opgeschreven in ieder geval. Maar goed, dit zit dus bij de pensioenfondsen, maar tegelijkertijd moeten wij, de mensen die onze pensioenen daar hebben, moeten we dus die reglementen ook goed doorkijken.
1: Ja, nou ja, maar daar zeg je wel, die reglementen. Ja, want het punt is, het pensioenreglement bepaalt op welk pensioen je recht hebt. Ook als het pensioenfonds jou in een brief of in een overzicht of per telefoon hele andere bedragen voorspiegelt en dat soms jarenlang ook doet, dan is het dat pensioenreglement is dan beslissend. Maar dan moet je je voorstellen, dat zijn hele dikke pakketten met hele ondoorgrondelijke taal. Pensioenfondsen zelf worstelen daar toch ook wel vaak mee, valt mij op. En dat is eigenlijk, vraag je dan iets wat helemaal niet mogelijk is om die pensioenreglementen door te spitten. Daarom vraag je juist aan je pensioenfonds, ja, waar heb ik nou recht op?
0: Ja.
1: En daar moet je op kunnen bouwen, vind ik, op het antwoord. En ja, daarom heb ik daar ook een aantal mensen van meegenomen die daar wel de dupe van zijn geworden.
0: Dus de rechtsbescherming moet beter geregeld. Hij heeft het allemaal genoteerd, mag ik hopen. En wie weet dat we daar dan over een tijdje ook eens een keer wat van horen in Politiek Den Haag. Dank voor nu. Rogier de Haan is dat, huisvriend van Villa VDB en Max Ombudsman.

0: Tommy James en de Shondells waren dat.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: De extreme oververhitting van de woningmarkt die is er een beetje af, maar voor starters blijft het lastig om een huis te kopen. En dat heeft niet alleen met het aanbod te maken, maar ook met de financiering. En daarom wint de zogenoemde vriendenhypotheek aan populariteit. Dus dat je samen met vrienden een huis koopt. Ik ga erover praten met Piet Eigenholz, is hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit van Maastricht. En met Michiel van Hardeveld, hij woont samen met 4 vrienden in een koophuis. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Meneer Eigenholz, ik begin even met u. U ziet dat ook, hè, dat die vriendenhypotheken populairder worden.
2: Ja, die worden zeker populairder. Banken komen met allerlei initiatieven. En tegenwoordig niet alleen maar voor 2 vrienden, maar ook voor groepjes van 3 en 4.
0: En dat is echt iets nieuws, hè? Dat is er niet al heel lang.
2: Nee, zeker. Vroeger moest je van elkaar houden om samen een hypotheek te krijgen. Toen mocht je met dan 1 andere vriend of vriendin een hypotheek krijgen. En nu, heel sinds kort, is dat nieuwer.
0: Ja. Ik geloof zelfs heel vroeger was er maar 1 naam nodig, hè? De kostwinner zogenaamd.
2: Zeker. Vroeger had je alleen de kostwinner, dus dan telde er maar 1 inkomen mee. En vanaf een jaar of 30, 40 geleden is dat langzamerhand veranderd naar 2. Ja, en dan is de stap naar 2 vrienden eigenlijk niet zo heel erg groot.
0: Ja. Michiel van Hardeveld, hou je wel van je vrienden?
3: Ik hou ontzettend veel van mijn vrienden, zeker, zeker. Ik hoorde het al, dat was niet alleen vroeger, maar ook nu. Ik hou ontzettend veel van die mensen, een soort tweede familie geworden.
0: Maar vertel eens even, hoe ziet jullie situatie eruit?
3: Wij wonen in een, hoe ziet onze situatie eruit? Een groot hoekhuis met 5 vrienden, waarvan 1 stelletje. Dus 2 van de 5 zijn samen. Ik zit nu in de grote woonkamer aan de eettafel. Een keuken waar we allemaal koken.
0: Maar dat is allemaal gezamenlijke ruimte, dus de woonkamer.
3: Ja, eigenlijk kun je het een beetje als een familiehuis, waarbij dan de kamers door vrienden worden bezet in plaats van door ouders en kinderen.
0: Maar ik heb een beetje het idee van een studentenkamer dan veel groter, zeg maar.
3: Ik denk dat de kamers niet per se groter zijn. Slaapkamers en dergelijke, maar de gemeenschappelijke ruimte is veel groter inderdaad. En daar is het, het is daar echt heerlijk toeven.
0: Ja. En ook jij zegt, er woont ook een stel bij jullie, maar die doen ook gewoon mee in dit hele gedoe.
3: Die doen heel goed mee, absoluut. Dat zijn ook gewoon hele goede vrienden van ons. Dus die houden niet alleen van elkaar, maar ook van ons, hoop ik.
0: En ik begreep dat jij ook een partner hebt, maar die woont dan niet daar.
3: Die woont niet daar, inderdaad. We hebben het over gehad samen, voordat we met 5 vrienden dan dit huis kochten. En we hebben ook echt gezocht naar een plek waar nog ruimte is voor haar in dit geval. Eventueel bij te kunnen komen.
0: Oké, dus die kan er eventueel ook nog bij komen.
3: Ja.
0: En jullie kenden elkaar al veel langer ook?
3: Deels. We hebben hiervoor 2 jaar in een groep met 8 gewoond, in een huurhuis waar we helaas uit moesten. En daarvoor kenden we elkaar deels via de studie, kennen een aantal elkaar goed en dan via met een grote groep bij elkaar gekomen.
0: En goed, dan ga je dit avontuur aan. Hoe maak je dan de afspraken van tevoren met z'n allen?
3: De bekende vraag van de afspraken. Nou, het was dat huurhuis, die 2 jaar dat we daar samen woonden, was zo leuk. Het viel ons zo goed. Dus we zijn toen eens gaan oriënteren en dat werd steeds serieuzer. Totdat we eigenlijk vrij plots zelfs een huis hadden. Dat ging zo snel. Bizar dat met zulke grote bedragen en investeringen de toekomst zo snel kan gaan. En uiteraard hebben we wel wat afspraken gemaakt over wat als iemand weggaat. Hoe lang nemen we dan de tijd? Verschillende prijzen die mensen inleggen voor die hypotheek, omdat kamers groot natuurlijk verschillen.
0: Ja.
3: Maar omdat we elkaar zo goed kennen, kunnen we over heel veel eigenlijk gewoon praten. We hoeven niks op papier te zetten. Onze waarden komen heel erg overeen met elkaar. Dus maar we hoeven eigenlijk heel weinig echt af te spreken.
0: Ja, oké, want dat zijn de financiële, de zakelijke dingen. Maar gewoon hele simpele omgangsvormen in huis en zo. Heb je het daar ook over gehad?
3: Omgangsvormen. Heb jij het over omgangsvormen met je vrienden?
0: Maar ik woon alleen, dus ik heb wel alleen met mezelf te maken. Dat is al moeilijk genoeg.
3: We hebben wel vergaderingen 1 keer in de 2 maanden of zo. Daar wordt toch over, kleine irritaties zoals de afwas die blijft staan. Zo, dat soort dingen, de standaard dingen, die denk ik ook stelletjes hebben. Het zijn mijn vrienden. Het zijn mensen die ik, waar ik het al 4 jaar en langer ongelooflijk goed mee kan vinden. En de voordelen wegen zoveel op tegen de nadelen. Ja. Dus,
0: daar gaan we zo meteen nog wat op inzoomen. Ja. Even, we hebben ook gebeld namelijk met de hypotheekadviseur Noah Koops. Die kocht zelf met 3 vrienden ook een huis dat ze nu aan het verbouwen zijn. Online heet dat project Het Hoekhuis.
4: Het idee is ontstaan tijdens het drinken van een biertje bij mij thuis. Pim vertelde dat hij was overboden op een huis dat hij leuk vond. En zo kwamen we later op het idee om te kijken van wat kunnen wij eigenlijk gezamenlijk. Diezelfde avond hebben we ook Tigo gebeld en Boris. En zo zijn we op het idee gekomen om met z'n vieren te gaan kijken naar wat onze mogelijkheden zijn. Maandagochtend een aantal banken gebeld. Eentje die zei, ja, dat is goed, dat mag als vrienden zijnde. En zo zijn we daar eigenlijk mee begonnen. We hebben een aantal huizen bezichtigd. Maar een eis van de bank is wel, dat is eigenlijk de voornaamste eis, dat het huis zich daarvoor leent. Dus er moet ruimte zijn voor iedereen. Je kan niet met z'n allen een slaapkamer appartement kopen. En zo hebben we een bod uitgebracht. En nou zijn we bezig met de verbouwing van het Hoekhuis.
0: Te volgen dus op het Hoekhuis online. Noah Koops of dat. Maar eigenlijk alles nu plus en te min, wat u nu hoort. Is dit een goed idee, die vriendenhypotheek?
2: Ja, ik vind het een heel goed idee. En ik vind ook de timing uitstekend. Want door de nieuwe huurwetgeving die Hugo de Jonge heeft ingevoerd, neemt het aantal huurwoningen heel erg af. Omdat die eigenaars van huurwoningen die zijn niet aan het verkopen. Terwijl het aantal koopwoningen neemt toe. En heel vaak waren die huurwoningen, precies het voorbeeld wat net ook werd gegeven, dat waren woningen waar een groep vrienden in samenleefden als huurder.
0: Ja.
2: En in de huur zijn dat soort alternatieven er eigenlijk niet meer. Dus dat soort groepen, precies het voorbeeld wat er net gegeven werd, die moeten nu eigenlijk kopen. En dat kon vroeger niet en nu wel. Dus ik denk dat ook de timing van het product echt helemaal naadloos past in de huidige wetgeving, de huidige marktontwikkeling.
0: Nou is dit natuurlijk niet het ei van Columbus als het gaat om die woningmarkt weer wat vlot te trekken. Maar u zegt, ik zie wel degelijk dat het verlichting oplevert.
2: Ja, zeker. Want kijk, ik denk als je de woningmarktcrisis wil oplossen, dan kan je eigenlijk maar twee dingen doen. Of je gaat meer bouwen, of je gaat zorgen voor minder vraag. En als mensen gaan samenwonen, die anders allemaal alleen een woning zouden hebben, zorgt dat voor minder vraag naar het aantal woningen. En dat gaat de markt zeker dus verlichten. Dus hoe meer dat gebeurt, hoe beter het is.
0: Ja. Zit het er ook nadelen aan?
2: Nou, kijk, het kan natuurlijk zijn dat je ruzie krijgt. Of dat, maar goed, dat kan je ook krijgen met je echtgenoot of echtgenoten. Sterker nog, heel veel huwelijken die eindigen natuurlijk op de klippen. En ik heb zelf vriendschappen die langer zijn dan menig huwelijk. Dus ik denk dat dat niet zo echt een probleem is.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel zo dat er zijn bepaalde levensfase-issues. Mensen gaan het huis uit, mensen gaan weg. En dan zul je toch afspraken moeten maken over wat er dan gebeurt. Als ik eruit ga, nemen mensen mijn deel van die hypotheek dan over. En hoe gaat dat dan? En die afspraken, ik hoorde net van, we hoeven geen afspraken te maken, want we houden allemaal zoveel van elkaar. Ik denk dat het toch wel handig is om daar wat over op papier te zetten.
0: Michiel van Hardeveld, want jij gooide net al een klein balletje op, maar hoe hebben jullie dat geregeld, met name dat zakelijke gedeelte?
3: Ja, we hebben wel een contractje met elkaar getekend, inderdaad, waarin echt limieten staan qua, als iemand het huis uitgaat, hoe lang geven we elkaar dan de tijd, hoe zit het qua percentages, van de woningen die dan verkocht worden en dergelijke.
0: Want je vertelde net over je vriendin. Eventueel komt die erbij. Maar stel dat dat helemaal niet, dat jullie toch uiteindelijk eens een keer op jezelf wil gaan wonen, zou ik maar zeggen. Dan kan je er gewoon uit, in principe.
3: In principe wel. Ik wil natuurlijk rekening houden met mijn vrienden. Maar ik kan eruit. En daar hebben we dan, volgens mij is het in dat geval maximaal een jaar, dat we dan de tijd aan elkaar geven om een extra persoon te zoeken. Of in ieder geval een oplossing daarvoor.
0: En kun je eens schetsen, want kijk, jullie hebben dit nu via een hypotheek natuurlijk kunnen regelen. Als je dit alleen had moeten doen, had je dus geen koophuis kunnen kopen.
3: Kansloze missie. Het past denk ik heel erg goed bij hoe wij willen wonen. Ook qua delen en de gezelligheid en dergelijke, die ik graag ook nog wil benoemen. Maar anders hadden we ook absoluut allemaal niet in het centrum van Nijmegen kunnen wonen. In zo'n mooi huis, dus van alle gemakken voorzien en dergelijke. Dus het is echt, anders zouden we ergens buitenaf iets moeten gaan zoeken, veel kleiner, wat veel meer verbouwd maar zou moeten worden. Ja. Dus het is echt voor ons, we zitten in een wijk met allemaal rijkere, oudere mensen die dan ons opeens als buren hebben.
0: Dus het gemiddelde leeftijd in de wijk gaat ook een stuk naar beneden op deze manier.
3: Ja, zeker. Blijft een leuke wijk, hè, voor de mensen die ook meeluisteren thuis, de buurtjes.
0: Ja. Meneer Eichels, je hoort dit ook wel eens van mensen die op leeftijd komen. Hè? Die willen niet naar een verzorgingshuis of wat dan ook. Die denken, we gaan gewoon met vrienden bij elkaar zitten.
2: Ja, geweldig idee. Ik denk dat, want dat is natuurlijk een ander groot probleem in de samenleving, is vereenzaming, zeker in steden. En wat je net ook hoort, hè, we zitten gezellig bij elkaar, we gaan samen eten, we delen een grote woonkamer, we delen een tuin. Ja, als je dat met een aantal ouderen samen kan doen, dat is fantastisch. We hebben wat enquêtes gedaan en bijvoorbeeld de Stichting Ouderenzorg Rotterdam heeft ook een enquête gedaan onder ouderen. En er blijkt, hè, de meeste mensen willen niet samen wonen, die vinden het wel leuk, lekker alleen. Maar zo 10-20% van de mensen, van de ouderen, die zeggen nou, ik wil eigenlijk wel samen wonen. Ik wil iemand in mijn huis nemen of ik wil samen iets doen. En daar zou dit natuurlijk ook prachtig bij passen.
0: Geeft de bank daar eigenlijk ook geld voor dat soort constructies als je wat ouder bent?
2: Het is natuurlijk moeilijker. Dat zal afhangen van je inkomen en dat soort dingen. Of van je vermogen. Ik denk als je tegen de bank kan zeggen, kijk, we hebben allemaal wat spaargeld, dat leggen we al in. Dan is de hoeveelheid vreemd vermogen wat minder, de hypotheek wat minder groot. Dan denk ik dat daar prima over te praten valt.
0: Ja, dus echt een nieuwe vorm eigenlijk op de woonmarkt. Michiel, jij zei net tussen neus en lippen door even van, ja, daar heb je weer zo'nzelfde vraag. Die heb je al heel vaak moeten beantwoorden, kennelijk. Ja, wij zijn ook geen Einstein. We vragen ook maar een beetje wat in ons opkomt. Hoe wordt er naar gekeken van buitenaf, naar jullie?
3: Ja, eigenlijk met heel veel enthousiasme. En ik wil ook nog wel toevoegen eigenlijk wat André en heer net zei. Ja, het hoeft ook natuurlijk helemaal niet leeftijdsgebonden te zijn. Voor ons is het een oplossing, omdat wij anders heel weinig zouden kunnen betalen.
0: Ja.
3: Maar dat is slechts een onderdeel van waarom wij dit doen. Het past heel goed bij de manier van leven die wij hebben. Het zorgt veel gezelligheid om ons heen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet leeftijdsgebonden te zijn. Sterker nog inderdaad, wat net werd gezegd. Ja, er zijn heel veel ouderen en veel te grote woningen. Ja, dat zijn echt wel kleine oplossingen van hoe vast onze woningmarkt zit volgens
0: jullie,
3: mij.
0: Jullie zouden hier met z'n allen ook oud kunnen worden gewoon?
3: Ik denk een aantal zeker, ja. En misschien ook nog wel met kleine mensjes die ouder worden in zo'n huis.
0: Die fase komt ook nog natuurlijk. Hartelijk dank.
3: Laten we daar niet te veel over hebben nog. Nee.
0: Hartelijk dank allebei voor het meedoen in dit gesprek. We hoorden Piet Eichholz, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit van Maastricht. En Michiel van Harderveld kocht dus samen met vier vrienden een huis met die nieuwe vorm van hypotheken. Zometeen de vraag van vandaag, die gaat over het bellen naar 112.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
5: De NAVO zal een aanval van de vijand tegenhouden en uiteindelijk de vijand uitschakelen, zei de opperbevelhebber van de NAVO in een zeldzame toespraak. Hij benadrukte meerdere keren dat het bondgenootschap er niet op uit is, maar, zo zei hij, als iemand zo dwaas is om ons aan te vallen, dan zullen we vechten. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, bijna 500 meer dan in 2024. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft tussen de 5 en 6 weken zwanger. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in samenwerking met preventielijn 113. En in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De schietpartij was in een plaats ten oosten van Marseille. De jongen is opgepakt. Zijn motief is onbekend.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Dennis Mooi.
6: Het loopt vooral vast nu op de A16. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 naar Amsterdam. Tussen Roelevaar en Sveen en Hoofddorp Zuid heb je een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Dan ben je een uur extra kwijt minstens op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vlak voor knooppunt Ridderkerk is de weg namelijk afgesloten. Staat al file vanaf de Moerdijkbrug. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over onder andere de A17 en de A29. Dat is langs Zevenbergen en over de Haringvlietbrug.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Een jongetje van 10 belde afgelopen weekend met 112. Hij had ruzie gekregen in de speeltuin. Ja, dat telefoontje was natuurlijk goed bedoeld, maar eigenlijk mag dat niet. Bracht ons wel op de vraag van vandaag. Waarom hebt u 112 ooit gebeld? U kunt reageren door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen, kunt u zelf het verhaal hier op de radio vertellen, vinden we altijd leuk. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Bij Lisa ging het ook een keer mis. Zij belde 112 nadat haar koolmonoxide melder afging. Maar ja, dat bleek dus vals alarm te zijn. En Johan die zat een tijdje terug met zijn kinderen in de auto. Ze spraken over dat bellen naar 112. Ze vroegen hoe je dat nummer moet weten als je bijvoorbeeld buitenlander bent. Ja, dat wist hij ook niet, want 911, zoals ze dat in Amerika bijvoorbeeld tellen, dat zou hier toch niet werken. Nou, ter demonstratie belde hij 911 en wat blijkt? Dat nummer werkt hier ook en staat doorgeschakeld naar 112. Grote schrik toen de alarmcentrale aan de lijn kwam. Hij heeft snel zijn excuses aangeboden en opgehangen. Erik van Roekel, goedemiddag.
7: Een hele goedemiddag.
0: Mensen kunnen jou kennen als DJ bij 100% NL, maar jij bent ook een van die mensen die je dan aan de telefoon krijgt als je 112 belt op de meldkamer.
7: Ja, dat klopt inderdaad. En ik vind het eigenlijk wel mooi om te horen dat deze luisteraar zijn excuus heeft aangeboden en daarna pas heeft opgehangen. Het scheelt ons namelijk een hele hoop werk als we moeten terugbellen om te kijken of er niet toch iets aan de hand was met die persoon.
0: Want dat doen mensen ook wel. Dan denken ze, oh, ik ga maar gelijk op.
7: Ja, dan zijn ze in paniek. Of ze denken, shit, hij gaat echt bellen. Vertel ons liever dat het per ongeluk was. Dan weten wij dat ook. En dan hoeven we niet te gaan zoeken.
0: Ja, ja. Dit is een bijzondere combinatie. Dat je op de radio zit. Hoewel, je moet ook praten natuurlijk als je bij 112 zit. Maar hoe is dat tot stand gekomen?
7: Nou, dat is in ieder geval wel een van de redenen. Ja, om het praten, het communiceren, dat was al mijn vak. En ik wilde heel graag bij de politie werken. En toen dacht ik, je kunt agent worden. Dat is onwijs mooi werk. Maar er is heel veel heel mooi werk bij de politie. En onder andere op de alarmcentrale en op de meldkamer. En juist omdat je daar met je stem mag werken, dacht ik, nou, dat is iets voor mij.
0: Ja. Wat moet je als centralist doen?
7: Vooral rustig blijven. Goed luisteren wat er gebeurt. Want ook de dingen die iemand je niet vertelt, hè, dus de omgevingsgeluiden, die vertellen je alsnog vaak een hele hoop. Die maken het verhaal wat er verteld wordt compleet. Dus vooral rustig blijven, goede instructies geven aan degene aan de andere kant van de telefoon. Ja, en zorgen dat je helpt en niet bang zijn om beslissingen durven maken.
0: Nou, dat wil ik niks zeggen, want heb je daar dan protocollen voor en zo? Dat je gelijk ook weet welk riedeltje je moet afwerken?
7: We hebben protocollen bij de politie. Dat is vooral een houvast, want iedere situatie is natuurlijk anders. En het gaat eigenlijk precies nooit zoals als je het hebt geoefend of hebt gesimuleerd. Dus die protocollen die zijn heel fijn. We wijken er wel eens vanaf, maar we weten in ieder geval heel goed wat we moeten doen.
0: En hoe lang blijf je gemiddeld aan de lijn?
7: Ja, dat verschilt heel erg per gesprek. Het kan natuurlijk zijn dat iemand iets meldt als er staat iemand op de linkerrijstrook van de snelweg en dat is heel gevaarlijk. Dan hebben wij voldoende aan die informatie plus de hectometerpaal, zodat we snel kunnen schakelen. Maar het kan ook zijn dat iemand op dit moment een inbraak ziet gebeuren bij zijn overburen. Ja, dan blijven we graag zo lang mogelijk met die persoon aan de telefoon. In ieder geval tot al mijn collega's rondom dat huis staan. Want dan weten we waar de inbreker is, of die er vandoor is. En als die er vandoor is, waarmee en in welke richting.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je ook hele heftige telefoontjes binnenkrijgt.
7: Dat klopt. Mensen bellen 112 op misschien wel de slechtste dag van hun leven soms. Hè, als ze echt in levensgevaar zijn of in paniek zijn. En daar zitten soms inderdaad heftige gesprekken tussen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad dat iemand helaas voor de trein sprong terwijl ik diegene aan de telefoon had. Ook wel eens had het iemand in zijn nek gestoken werd. Dus dat gebeurt ook.
0: Tja, maar hoe ga je daar dan mee om? Want je zit aan de andere kant van de lijn en je hoort dat. Ben je er nog, Erik? Hallo? Nee. Hij is weggevallen. We gaan hem even bellen. Ben je er nog, Erik?
7: Jazeker.
0: Ja, dat zul je net zien, hè? Ik vraag, hoe ga je daarmee om? Heftig voorval wat jij beschrijft en de lijn klapt eruit. Het zal ook eens niet gebeuren. Dus zou je het antwoord
7: dus nog op 112 nooit?
0: Nee, inderdaad. Nee, maar ik bedoel, dat zijn heftige verhalen die je vertelt. Hoe ga je daarmee om?
7: Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, we zijn daar heel goed op getraind op die verhalen. Dus op het moment dat het gebeurt, zit je heel erg in het handelen. Je bent heel erg bezig om die persoon aan de andere kant van de lijn zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ja, op het moment dat je ophangt, dan komt meestal de adrenaline alsnog tot z'n recht, zeg maar. Dan is het wel de bedoeling dat je even opstaat, even met je collega een kopje koffie gaat drinken. En na afloop hebben we altijd een debriefing. Worden alle meldingen die heftig zijn geweest of bijzonder zijn geweest nabesproken, want daar leren we allemaal van. En als het dan toch heftig is, je wordt altijd even de volgende dag gebeld door iemand van TCO. Dat is onze collegiale ondersteuning. En die bellen je even om te kijken hoe het met je gaat en wat je nodig hebt.
0: Ja. Maar je moet toch ook wel een coole kikker zijn, begrijp ik, als je daar aan die telefoon wil zitten.
7: Nou, in ieder geval op dat moment moet je het hoofd koel kunnen houden. Ja. We hebben uiteindelijk allemaal onze emoties, maar op het moment zelf moet je je even beheersen. Ja.
0: En nou, de aanleiding is dat jongetje dus, die was in de speeltuin, kreeg een beetje ruzie met kameraadjes. Ja, dat, eigenlijk mag dat natuurlijk niet. Wordt er vaak onnodig gebeld?
7: Ja, er wordt regelmatig onnodig gebeld. Ook vaak per ongeluk overigens hoor. 3,4 miljoen mensen hebben 112 gebeld in heel Nederland over een jaar gezien. Daarvan worden dan 2,3 miljoen mensen van de landelijke centrale doorverdeeld naar de regio. Dus dat, nou ja, betekent toch dat bijna een derde van alle telefonie per ongeluk was. Of ja, misschien een kind wat zat te spelen met een telefoon. Je hebt ook geen simkaart nodig, hè, om 112 te bellen. Nee. Dus oude telefoontjes die als speelgoed worden gebruikt kunnen nog steeds 112 bellen.
0: Ja. En dat kan dus. En heb je ook wel eens echt gewoon een gekke vraag gehad van iemand die dus eigenlijk onterecht belde met 112?
7: Jazeker, er worden ook heel vaak rare dingen verteld of gevraagd. Ja, het is ook het nummer wat je het misschien wel het makkelijkste kunt bellen. Dus mensen die hebben hem gewoon heel snel.
0: Maar noem eens iets, wat is een voorbeeld van zo'n vraag?
7: Nou ja, ook zaken die niet voor de politie bedoeld zijn. Zoals mijn pizza is niet gekomen. Nou ja, daar handelen we alsnog op. We willen toch weten of het niet codetaal is voor iets wat er mis is gegaan. Maar soms gaat het echt over de pizza.
0: Ja, precies. Ja, het kan ook maar zo codetaal inderdaad zijn. Ja. Erik, ja, dankjewel. Dank voor een kijkje in jouw werk als centralist bij 112. Erik van Roekel was dat. Het ging even over zelfdoding. Bel 24 uur per dag als u daarmee worstelt. 7 dagen per week gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl, dat zeggen we dan altijd even bij. De vraag van vandaag is, waarom hebt u 112 ooit gebeld? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp en dat mag ook een gesproken bericht zijn, daar is een mogelijkheid voor. De Fatal Flowers zijn terug met nieuwe muziek en een tour kriskras door Nederland. Dat gaat in oktober en november gebeuren. De legendarische band uit Amsterdam begon halverwege de jaren 80, stopte in 1990. In 2019 was er een reunietour en op een of andere manier hadden ze nog steeds de smaak te pakken, want over anderhalve week verschijnt een mini-album van Fatal Flowers. 7 Days to Remember heet dat. Daarvan hoort u nu alvast All the Time.

0: Nieuwe muziek van Fatal Flowers, All the Time. En je moet de uitagenda in de gaten houden, want in oktober, november gaan ze dus toeren door Nederland. Als je kriskras door Nederland gaat, dan kom je heel wat opvallende plaatsnamen tegen. Denk aan Doodstil in Groningen, Rectum in Overijssel, Boerenhol in Zeeland. Aardrijkskundedocent Dennis Smeijer gaat op zoek naar de verhalen achter deze namen. Hartelijk welkom, Dennis.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij maakt er ook filmpjes van over die plaatsnamen. Die zet je dan op sociale media onder de noemer Geo Vandaag.
1: Klopt.
0: Laten we even luisteren naar een aantal van die plekken.
2: Waarom heet een plaats eigenlijk Goor?
3: Ik sta in Trutjeshoek.
2: Hongerige Wolf?
3: Nooit gedacht.
2: Elektra?
4: Kabouw? Schimmelarij.
2: Wist je dat je gewoon naar Polen kunt rijden in Groningen?
3: Muggenbeet?
2: Papenkop? Gaarkeuken?
4: Blauwe handen?
2: Kibbelveen?
0: Ja, je legt in jouw filmpjes op TikTok, Instagram en Facebook uit waar die plaatsnamen vandaan komen. Waar komt dit idee vandaan om dit überhaupt te doen?
1: Ja, mijn eerste idee was om TikTok-filmpjes te gaan maken van geografische dingen in het landschap. Omdat ik mijn dochter op vakantiekeer zag scrollen door TikTok. En ik dacht van, wat een onzin allemaal. Laat ik als docent aardrijkskunde eens gaan proberen om er wat geografische content in te gooien.
0: Gooi er wat inhoud in.
1: Gooi er wat inhoud in.
0: Van rare dansfilmpjes en zo.
1: Precies, dus ik ben me gaan verdiepen in landschappen, in duinen, in rivieren en topo-quizjes tussendoor. Dat soort dingen heb ik als eerst gedaan. Nou, dat was wisselend succes. Ja, en toen reken ik het terug vanuit het Waddengebied. Toen kwam ik langs Seksbierum. En die heb ik uitgezocht. Heb ik gewoon zonder mezelf in beeld heb ik daar een filmpje van gemaakt. Ja, en die sloeg helemaal niet aan. 1400 keer bekeken op TikTok.
0: Ja, terwijl seks toch normaal gesproken goed scoort.
1: Ja, precies. En daarna heb ik meerdere plaatsnamen uitgezocht. Toen kwam ik bij Doodstil uit. En alles nog toen nog met AI gemaakt. Borden en alles. Ja, dingetjes uit de omgeving. Ja, die werd 20.000 keer bekeken op TikTok. En toen later dacht ik van, hey, misschien als docent aardrijkskunde vertel ik graag voor de klas, leg ik graag dingen uit, laat ik eens filmpjes gaan maken met mezelf in beeld. Vond ik heel spannend in het begin, want ja, leerlingen op school, ja, moet ik dat wel doen? Ja, heb ik gedaan. Ik ben naar Nieuw-Moskou gereden en de Krim bij mij in de buurt.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik opgenomen en toen waren het ineens tienduizenden views. En toen heb ik in januari een Instagram en Facebook account geopend. Met dezelfde naam. Ja, en toen ging het helemaal los.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, zo kan iets maar zo gaan.
1: Ja.
0: En nu ben je gestopt als aardrijkskundeleraar.
1: Nee, nog niet. Nee, nog niet, nee. Nee, ik doe mijn werk heel graag. En het is eigenlijk een aanvulling op mijn werk.
0: Maar het is grappig natuurlijk ook. Want, nou ja, goed, jij zit er dan op als iets ouderen. Maar daar zitten toch wel heel veel jongeren.
1: Ja.
0: En op deze manier ze wat bijbrengen is natuurlijk niet verkeerd.
1: Ja. En leerlingen reageren er ook heel, heel leuk op. Die zeggen, nou, nog net niet van ik leer meer van de filmpjes dan in de lessen. Maar ik merk wel dat wel meer oudere mensen of volwassen mensen de filmpjes echt leuk vinden. Ja. Daar de meeste reacties van krijgen.
0: Oké, okay, ja. We begonnen eigenlijk bij Seksbierum. Wat is het verhaal van Seksbierum? Waarom heet dat plaatsje zo?
1: Het Seksbierum heet zo omdat hij vernoemd is naar een paus uit de derde eeuw. Sixtus, de tweede. En het tweede gedeelte van het woord Bierum is eigenlijk niks anders dan bij de huizen van. Want het laatste stukje dat is ook van Hilversum, dat verwijst naar een woonplaats van vroeger. Dat is de etymologie, zo noem je dat.
0: Ja. Ja, maar dat is eigenlijk dus gewoon een beetje verbasterd door de jaren heen.
1: Ja, heim, hum, hem, het zijn allemaal verbasteringen van woonplaats.
0: Ja, je noemde net al wat, want het, toevallig, ja, ik heb zelf ook heel lang in het noorden gewoond en gewerkt ook. Maar goed, jij gaat heel Nederland nog door, begrijp ik.
1: Ja.
0: Jij komt zelf ook uit Drenthe.
1: Ja.
0: Dus je bent in het noorden begonnen, want zoals Hongerige Wolf en Muggenbeet, Doodstil, dat is allemaal in het noorden.
1: Ja, klopt. Ja, en ik wil nog meerdere plaatsen doen. Ik hoorde net al eentje het filmpje Boerenhol, Kuttingen wil ik graag nog doen. Koekoek schijnt nog een plek te zijn in Nederland. Dus die wil ik graag nog gaan doen. Ja.
0: Enter, laten we dat maar gewoon even uitpikken nog.
1: Ja.
0: In Overijssel, toch?
1: Ja. Ja, Eendeheuvel is de letterlijke vertaling van vroeger. Het is altijd wel lastig, want je moet heel goed onderzoek doen. En de meest logische verklaring en wat etymologen eigenlijk vertellen, komen ze toch wel weer terug op verhoging in het landschap. En dan ente is natuurlijk het Duits voor eend. En daar is het eigenlijk.
0: Ja. En nummer 13 in de buurt van Veendam.
1: Ja. Dat is een gehucht. Er staat een wit plaatsnaambord met blauwe letters. En ja, dat is eigenlijk vernoemd naar een van de zijtakken van een kanaal die gegraven is. En ten zuiden van de Ommelanderwijk waren de nummers oneven. En bij nummer 13 is een gehucht ontstaan. En dat is zo gebleven.
0: Daar klonterden wat mensen samen.
1: En het grappige daarvan is dat onlangs daar een huis verkocht is. Nummer 12, want het is ook een straatnaam. Dus er is een huis verkocht, nummer 1312. Dus dat vond ik wel heel bijzonder erbij. Ja.
0: Hoe kom je aan al deze informatie eigenlijk dan?
1: Ja, ik zoek dat allemaal op. Ik heb bepaalde websites die ik gebruik. Ik gebruik natuurlijk ook wel AI, maar ik controleer het wel. Dus de input die ik heb, Doe ik vooral zelf, dat ik wel bepaalde websites zoek die ik vertrouw, of van de gemeente of van, historische verenigingen. Die zet ik dan in AI, die laat ik het samenvatten, lees ik het er nog een keertje na. En dan heb ik een prompt gemaakt voor ChatGPT die dan mijn basis maakt. Dan schaaf ik er nog even wat aan en dan heb ik zeven zinnen ongeveer.
0: Het is niet zo dat je naar al die plaatsen toe gaat en daar de oudste inwoners spreekt die dan vertellen hoe dit ooit tot stand is gekomen.
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Op afstand?
1: Allemaal op afstand, maar ik ga wel naar de plaats toe om het op te nemen. Dus ik ga wel alle tekst op de plek zelf inspreken op verschillende kanten bij het bord.
0: Ik denk dat heel veel mensen die in zo'n plaatsje wonen misschien zelf niet eens weten waar het vandaan komt.
1: Nee, daar was ik wel benieuwd, want jij komt uit Hoogeveen.
0: Ja.
1: Ken je het plaatsje Elim?
0: Ja, vlakbij Hoogeveen. Elimieten.
1: Ja, ken je de vlag van Elim ook?
0: Nee.
1: De vlag van Elim is rood en wit en er zit een blauwe bal in met een witte zon met palmbomen erop. En een collega van mij die attendeerde mij erop. En die zei, wil je dat eens uitzoeken? Nou, Elim verwijst dus naar een oase die vernoemd wordt in de Bijbel. Ja, dat bijna alle plaatsnamen die verwijzen naar het landschap. Maar deze is dus door christelijke mensen, zo rond 1914, is daar een kerk geplaatst. En die gemeenschap noemde dus die kerk Elim. En uiteindelijk heeft de gemeenteraad met veel tegenzin, mag ik wel zeggen, wat ik in ieder geval lees in de bronnen, toegestemd om de plek ook maar Elim te noemen. Dus vernoemd naar een oase in de Bijbel met waterbronnen en 72 palmbomen. Vandaar de vlag.
0: Ik weet dat in Elim wonen heel veel mensen die Benjamins heten. En ik moest ooit eens een keer, toen werkte ik net bij de regionale omroep, daar moest ik een voetbalwedstrijd verslaan tussen Elim en ik weet niet nog iemand. Maar ja, het is amateurvoetbal, je kent al die spelers natuurlijk niet. En dan, ik gokte dan maar steeds dat er weer een Benjamins aan de bal was. Dan had je het ongeveer wel.
1: Had je het ongeveer goed.
0: Nee. Maar dat is inderdaad Elim. De plaatsnaam met Dam erin is natuurlijk bekend, hè? Amsterdam, Dam in de Amstel.
1: Ja, dat zijn eigenlijk alle plaatsnamen. Nou, in Groningen ligt Muntendam, die heb ik voor 2 weken geleden opgenomen. Ja, dat is een dam in het riviertje De Munten die daar ooit gestroomd heeft. En zo Zaandam, Alblasserdam, Edam, dat heeft allemaal met waterkeringen in waterlopen te maken.
0: En de jongste plaats in Nederland, dan kom je dus in de polder eigenlijk terecht. Ja. Lelystad.
1: Ja, dat is nog een vrij jonge stad. Ja, en die is dan vernoemd naar degene die de Zuiderzeewerken ontwikkeld heeft. Of in ieder geval grotendeels bedacht heeft.
0: Ingenieur Lely.
1: Ja, Cornelis Lely.
0: Ja. Maar Zwolle bijvoorbeeld.
1: Ja, Zwolle, die heb ik ook uitgezocht. Die ligt natuurlijk aan de rand van de IJssel en het Zwarte Water. En dat Zwolle, daar denken ze van, de etymologen, dat dat met opzwelling te maken heeft. Met verhoging in het landschap aan de IJssel en aan het Zwarte Water. Dat daar een verhoging was in het landschap en dat daar een handelsstad of een stad ontstaan is.
0: Je hebt net al wat dingen gezegd, hè, van Dam en alles wat op Urm eindigt. Daar, Lo of zo.
1: Ja, Lo.
0: Dus dat in de buurt van veel groen, denk ik, hè?
1: Ja, Lo is open bos of bosrijk gebied, ja.
0: Zijn er nog meer van dat soort dingen? Als mensen zelf in de auto zitten, dat ze op die manier een beetje over de herkomst kunnen nadenken?
1: Ja, je hebt broek, dat betekent moerasbos. Dus heel veel plekken met broek aan het eind verwijst meestal naar een moerasbos. En je hebt, wat heb je nog meer?
0: Veen hebben we al gehad.
1: Veen, inderdaad, natuurlijk, ja, veen. Ja. Bij mij in de omgeving heb je Klasineveen, Wijteveen, heel veel plekken met veen, dat verwijst allemaal naar de oude veenkoloniën van vroeger.
0: Ja.
1: Dus alleen het eerste gedeelte zoek ik dan eigenlijk nog maar uit.
0: Je hebt nog heel wat op de lijst, neem ik aan. Hè? Ja. Want nu vooral noorden, oosten een beetje. Maar je wilt ook nog naar de rest van Nederland.
1: Ja, ik wil graag nog naar Zuid-Holland, Noord-Holland, Brabant en Limburg. Want daar heb ik nog geen enkele plaats van gedaan. De rest van de provincies al wel. Maar dus iets meer naar het zuiden en naar het westen.
0: We gaan je opzoeken. Geo Vandaag, dat is de kop waaronder alles te vinden is online.
1: Ja, klopt.
0: De plaatsnamen van Dennis Meijer. Dank je wel voor de uitleg.
1: Ja, graag gedaan.

0: Zangeres Brooke Camp. Ik zag het pas nog in het voorprogramma van Jalen Agonda in Groningen. Een week of twee geleden. Leuke soulzangeres is dit. 112 bellen, dat is een serieuze zaak. Maar in Bladel, Noord-Brabant, ging het afgelopen weekend eventjes mis. Die jongetje van 10 belde het noodnummer na een ruzie in de speeltuin. Dat mag natuurlijk niet. Maar het bracht ons wel op de vraag van vandaag. Waarom hebt u 112 ooit gebeld? Ellie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw verhaal?
1: Ik was met mijn vriend naar een bevriend stel. Voor gezellig een avondje wat drinken. En aan het einde van de avond werd er geopperd om een joint te nemen. En aangezien ik zelf niet rook, deed ik niet mee. En mijn vriend, die had wel een wijntje op daarvoor. Maar die nam ook wel een joint. En die viel verkeerd.
0: Oh.
1: En hij werd misselijk, hij werd niet goed. En hij zei, je moet 112 bellen. Proberen gerust te stellen. Wat niet lukte. En uiteindelijk is prima joh, ik bel 112. En dus dan word je doorverbonden en dan wordt er gevraagd naar de geboortedatum en de achternaam. En toen zei ze, is die aanspreekbaar? Ik zeg, ja zeker, hij zit naast me, dus dat kan. En dus hij neemt de telefoon over en hij zegt met Frank en zijn achternaam.
0: Ja.
1: En toen zegt ze, toch niet de Frank, hè? En toen bleek dus dat het een vriendin was van hem.
0: Ah, die kende hem gewoon.
1: Die kende hem. En die had op dat moment toevallig net dienst op de bij 112. En die zegt, jemig, wanneer word jij eens een keer volwassen, man? Alsjeblieft, schij uit. Nou ja, goed. We hebben wat tips gekregen van chocola eten en weet ik veel.
0: Ja. Rustig.
1: Het is goed gekomen met hem en hij heeft het heel vaak moeten horen daarna.
0: Ja, ja, ja. Nou, goed. Het was de laatste joint ook, denk ik, gelijk.
1: Absoluut.
0: Ja, goed verhaal, Ellie.
1: Ja,
0: dankjewel daarvoor. U kunt blijven reageren op die vraag van vandaag. Wanneer hebt u 112 gebeld en waarom natuurlijk? Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO-luisterapp.
2: NPO Radio 1. BNN
3: Vara. De Rode Draad knoopt de losse eindjes aan elkaar.
4: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
5: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
4: Kijk, zo verkoop je dat.
6: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten.
4: Nee.
6: Dat ga ik zo meteen wel doen, maar...
4: Okay. Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoomen.
7: Vind ik naar door vinden. Heel heftig, hoor, als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
6: Ja.
3: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
11: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
15: Jurgen van den Berg.
0: Nederland doet het opvallend goed als het gaat om zijinstromers in het onderwijs. Maatschappijleerdocent Pelle de Pla en onderwijskundige Marjolein Mantelaars, die vertellen er straks over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen.
16: De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Grinkwich benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Met de toespraak wil de NAVO Rusland afschrikken, al werd dat land niet bij naam genoemd. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakte de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in een plaats ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Volgens de Franse autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat het incident te maken heeft met de grote scholierenprotesten in het land. Het is nog altijd onduidelijk wat of wie de technische storing bij Albert Heijn veroorzaakt. Ook Ethos en Gal en Gal hebben met de storing te maken. Volgens het moederbedrijf gaat het om een cyberveiligheidsincident. En dat kan van alles zijn, zegt economieredacteur Roeland Muller.
17: Wat er precies aan de hand is, dat weten we nog niet. Maar de verschillende cyber-experts die we hierover spreken, die hebben het in ieder geval heel erg over een hele stevig impact. En het feit dat er zoveel systemen plat zijn gelegd, preventief. Dat wilde wel echt heel duidelijk iets zeggen over de ernst van de situatie.
16: Websites, apps en de klantenservice van Albert Heijn zijn door de technische problemen niet beschikbaar. Klanten ondergaan het gelaten.
18: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
19: Ja, ik zag in de winkel allemaal briefjes. En ik zag ook al dat, zeg maar, ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn. En ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen, maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik al een beetje raar. En mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen. Dus dat vond ik wel een beetje jammer eigenlijk.
20: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus, ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
16: Ook de Belgische filialen van Albert Heijn en de Belgische supermarkten van Delhaize hebben last van de storing. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. De brand is inmiddels onder controle. Het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar licht gestegen. Zorgverleners voerden bijna 40.000 zwangerschapsafbrekingen uit. Een stijging van 1,25% ten opzichte van 2024. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. In de loods liggen volgens de brandweer waarschijnlijk veel meubels opgeslagen. Het is nog niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. In Duitsland is de co-voorzitter van regeringspartij SPD onverwacht opgestapt. Bärbel Bas doet dat na een sterfgeval in haar familie en aanvallen op haar persoon. Stopt ook als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De afgelopen weken klonk felle kritiek op Bas omdat ze wetgeving rond pensioenhervorming zou vertragen. Binnen de coalitie was toen al bekend dat ze met een sterfgeval in de familie te maken had, zegt correspondent Gim Balduk.
15: En toch was er dus die kritiek te horen, onder meer openlijk ook tegenover journalisten, door bondskanselier Merz. En zo hoor je nu dus ook binnen de SPD dat ja, hier echt grenzen zijn overschreden, dat er onfatsoenlijke aanvallen zijn uitgevoerd. En zoals vice-kanselier Klingbeil ook zei, een hard debat hoort bij de politiek, maar deze manier van politiek bedrijven, dat gaat echt ten koste van mensen. En met name de empathische mensen in de politiek, die hier dan ook niet meer aan mee willen nemen.
16: Het vertrek van Bas is niet goed voor de stabiliteit van de Duitse regering.
15: Nou, het zal in ieder geval de relatie tussen CDU en SPD nog verder beschadigen, want het wordt echt zwaar ook opgenomen door SPD'ers. Onder meer de invloedrijke deelstaatpremier Schwesig. Die spreekt onder meer van roekeloze en onmenselijke aanvallen door de CDU. Tegelijkertijd kan het misschien ook een soort aderlating zijn, omdat juist de CDU-CSU Barbel Baas als een blokkade zag van allerlei belangrijke hervormingen. En zij hopen dan, wie weet ook nu wel, dat er een opvolger komt waarbij de samenwerking vlekkelozer kan gaan.
16: Het ministerschap van Baas wordt overgenomen door Alexander Schweitzer, oud-premier van de deelstaat Rijnland-Palts. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen, tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind vorige maand niet, vanwege de lage waterstand. Daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zei Rijkswaterstaat. Nu de waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Het weer geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zacht rond de 18 graden.
21: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
22: Het loopt vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen Roelofarendsveen en Hoofddorp Zuid heb je een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Het staat helemaal vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Klaverpolder en Ridderkerk heb je een uur extra nodig. Het staat 13 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan beter omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Dat is onder andere over de A17 en de A29.
23: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
24: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
26: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
29: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst. Gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
30: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: NPO Radio 1. Max.
31: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Ik kijk op de gastenlijst voor uur nummer 2. Marjolein Mantelaas en Pelle de Pla, die zijn allebei zij-instromer. In het onderwijs natuurlijk. En Nederland doet het opvallend goed als het gaat om zij-instromers. Gaan we straks over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2012. Toen was de uitzending van College Tour met als hoofdgast topcrimineel Willem Holleder. En de eerste kandidaat deze week in het spel Tijdje Terug is Ray Goedhart, komt uit Apeldoorn. En we hebben die vraag van vandaag. Waarom hebt u 112 ooit gebeld? Villa VDB, @omroepmax.nl. Dat is het mailadres om te reageren. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister. En de aanleiding is dus die ruzie in een speeltuin. Jongetje van 10 belde 112 en zei dat hij ruzie had met zijn vriendjes. Nou ja, dat klinkt natuurlijk onschuldig, maar daar is 112 natuurlijk uiteindelijk niet voor bestemd. Tobias deed dat, 112 bellen, omdat er op de A10 een brommobiel reed. Hij is er met alarmlichten achteraan gaan rijden totdat de politie in de buurt was. Chantelle maakte een angstig moment mee. Ze zat met haar man en baby in de auto en stond stil voor een stoplicht. Die auto voor hun die begon opeens heel hard te schudden. Toen stapte er een man uit, die richtte een pistool op een van de inzittenden en liep daarna weg, zonder te schieten gelukkig, zegt ze erbij. Ze zijn snel doorgereden, maar hebben dus wel 112 gebeld. En Reinder die geeft nog even een tip om altijd via de 112-app te bellen. Dan is je locatie altijd bekend en dat is wel fijn als je in een afgelegen gebied bent, zegt hij. Aart Bosmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bestuurder van Hartslag Nu, hè, dat is het reanimatieoproepsysteem van Nederland, heeft ook te maken natuurlijk met de 112. Want leg eens uit, hoe werkt dat ook alweer?
1: Ja, als je 112 belt en een patiënt moet gereanimeerd worden, dan doet een centralist een triage en ons systeem zorgt er dan voor dat

0: In 2012, toen was de uitzending van College Tour met als hoofdgast topcrimineel Willem Holleder. En de eerste kandidaat deze week in het spel tijdje terug is Ray Goedhart, komt uit Apeldoorn. En we hebben die vraag van vandaag. Waarom hebt u 112 ooit gebeld? Villa VDB, @omroepmax.nl. Dat is het mailadres om te reageren. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren. En de aanleiding is dus die ruzie in een speeltuin. Jongetje van 10 belde 112 en zei dat hij ruzie had met zijn vriendjes. Nou ja, dat klinkt natuurlijk onschuldig, maar daar is 112 natuurlijk uiteindelijk niet voor bestemd. Tobias deed dat, 112 bellen, omdat er op de A10 een brommobiel reed. Hij is er met alarmlichten achteraan gaan rijden totdat de politie in de buurt was. Chantelle maakte een angstig moment mee. Ze zat met haar man en baby in de auto en stond stil voor een stoplicht. Die auto voor hun die begon opeens heel hard te schudden. Toen stapte er een man uit, die richtte een pistool op een van de inzittenden en liep daarna weg, zonder te schieten gelukkig, zegt ze erbij. Ze zijn snel doorgereden, maar hebben dus wel 112 gebeld. En Reinder die geeft nog even een tip om altijd via de 112-app te bellen. Dan is je locatie altijd bekend en dat is wel fijn als je in een afgelegen gebied bent, zegt hij. Aart Bosmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bestuurder van Hartslag Nu, hè, dat is het reanimatieoproepsysteem van Nederland. Heeft ook te maken natuurlijk met de 112. Want leg eens uit, hoe werkt dat ook alweer?
1: Ja, als je 112 belt en een patiënt moet gereanimeerd worden, dan doet een centralist een triage. En ons systeem zorgt er dan voor dat burgers worden gestuurd met een AED of zonder een AED. En er worden uiteraard ook ambulances gestuurd.
0: Ja, maar die worden dus eigenlijk, de centralist begint met tips te geven hoe je moet reanimeren. En dat wordt dan, als het goed is, overgenomen door mensen die dus door dit systeem zijn gealarmeerd.
1: Ja, als je 112 belt, dan geeft een meldkamer centralist meldersinstructie. En die meldersinstructie is om een reanimatie op te starten zelf. Of je wel of niet opgeleid bent. Hij gaat jou proberen om door een reanimatie heen te loodsen. Daarnaast ook heel belangrijk, hij geeft natuurlijk ook aan dat de voordeur open moet staan voor de andere hulpverleners die mogelijk binnen kunnen komen.
0: Ja. Hoe snel is dat over het algemeen? Hoe snel zijn die er dan?
1: Burgerhulpverleners zijn aan een ambulance. Het doet er in Nederland ongeveer gemiddeld 10 minuten over en een klein beetje. En de burgerhulpverleners zijn er op dit moment binnen 8 minuten.
0: Ja, oké. Maar toch enige tijd die daartussen zit. En dan moet je dus stel dat je dus, nou ja, ik noem wat even, je buurman of zo, die krijgt iets. Dan moet je dus toch zelf zorgen met die instructies via de telefoon om die reanimatie op gang te houden.
1: Klopt, ja. Ja, het is natuurlijk wel afhankelijk. Het zijn gemiddelde. Op de ene plek is het al sneller, op de andere plek duurt het wat langer. Maar dit zijn de gemiddelde tijden. Dus ja, je bent zelf met de meldersinstructie ben je nog best lang bezig. En dat geldt ook voor de meldkamercentralist.
0: Ja. En u hebt zelf op de ambulance gewerkt. Daar is dit idee ook ontstaan, hè, van Hartslag.nu.
1: Ja, ik kom vanuit ambulancezorg, dus een lange periode op een ambulance gereden. Daarin hadden we natuurlijk te maken met patiënten waarbij het lang duurt voordat je ter plaatse bent. En dan ga je ook nadenken over, kunnen we die niet op een andere manier organiseren? En op die wijze is ontstaan om die reanimatiezorg anders vorm te gaan geven met burgerhulpverleners.
0: Hoeveel zijn er daarvan in Nederland nu?
1: Ongeveer 285.000. Burgerhulpverleners hebben we en we hebben op dit moment rond de 33.000 AED's die 24/7 beschikbaar zijn en die dus door die burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden om naar een reanimatie te gaan.
0: En is dat genoeg op 18 miljoen inwoners van Nederland?
1: Nou, we hebben burgerhulpverleners. Altijd meer is altijd welkom, want hoe sneller de hulp gaat, hoe beter het is. En qua AED's zijn er nog witte vlekken in Nederland. Dus dat zijn eigenlijk nog gebieden waar AED's bij moeten komen. Die kun je op een kaart bij hartslagnu.nl kun je die vinden.
0: Ja, we hebben al eerder gesproken ook hier in de file over die AED's. En dus dat op zich dat goed gaat nu met die verspreiding. Maar dat ze ook bijgehouden moeten worden. Hè? Want het is ook wel eens gebeurd dat er eentje hing die dan misschien niet meer goed was.
1: Nee, inderdaad. Belangrijk dat AED's goed worden onderhouden en dat mensen daar goed naar kijken. Over het algemeen gaat dat heel erg goed.
0: Ja. Nog even, want in uw vorige tijd zeg maar dat u op die ambulance zat. Want die krijgen natuurlijk ook te maken met die 112-meldingen. Hoe gaat dat dan? Weet je dan als ambulancebroeder al wat er aan de hand is en hoe en wat?
1: Nou ja, kijk, als je onderweg gaat, krijg je natuurlijk vanuit de meldkamer krijg je allereerst de oproep. Daarnaast krijg je wat voor soort melding of incident het kan zijn. Dan is er op een meldkamer is er een triage gedaan. En die triage geeft een richting aan wat je kunt verwachten als je ter plaatse komt. Nou, en als je dan ter plaatse komt, dan weet je ook welke middelen je mee moet nemen om daar goed te kunnen gaan handelen.
0: En is dat ook elke keer weer spannend, toch ook? Of?

0: Ja, het is een beetje afhankelijk van wat voor soort meldingen natuurlijk is. Want je hebt heel veel onwelwordingen waarbij patiënten onwel zijn geworden. En de reden waarom ze onwel zijn geworden weet je niet. Maar veelal zie je dat daar een bepaalde routine ontstaat. Maar als je hele jonge kinderen, pasgeborenen, ja, geeft natuurlijk ook altijd wel wat spanning. Dat je niet weet wat je aantreft en wat de situatie is.
1: Ja, ja. Maar uiteindelijk ook dit, ja, als je dat vaker doet natuurlijk, dan wordt het ook een soort routine.
0: Ja, maar ja, klopt. Routine. Aan de andere kant heb je ook de menselijke kant erachter. Hè, zo is dit systeem destijds ook ontstaan. Dat je ook om je heen kijkt en denkt, hey, waar kun je impact maken? En nou ja, zeker ook als ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur, heb je ook gewoon in de situatie te maken dat je dingen gaat herkennen van familie of andere dingen. Dus het doet ook wat met jezelf, maar je moet gewoon proberen goed te blijven handelen.
1: Ja, snap ik. Hebt u zelf ooit wel eens 112 moeten bellen?
0: Ja, ik heb mijn buurman gehad die dan van de trap was gevallen op basis van een shock. Dan bel je 112 en komt er ook een ambulance te plaatsen, kun je een overdracht doen. Nou, in dit geval waren het collega's en soms is dat dan net wat makkelijker. Maar als je daar dan zelf staat en je moet 112 bellen, is toch anders dan dat je zelf op een ambulance zit.
1: Ja, snap ik. Dank voor de toelichting. Aart Bosmans, bestuurder van Hartslag Nu, het reanimatieoproepsysteem van Nederland. De vraag van vandaag, waarom hebt u 112 ooit gebeld? VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.
2: Max.

0: die dag had het tv-programma College Tour een bijzondere gast, namelijk topcrimineel Willem Holleder.
1: Het kan niemand van u ontgaan zijn. Onze gast vanavond, daarover heeft iedereen een uitgesproken mening. Willem Holleder, welkom.
2: Ik ben benieuwd of u op dit moment nog vijanden heeft. Dat hij op moet passen. Wordt hij bewaakt op dit moment?
3: Nee hoor, ik ben gewoon op mijn motor.
4: Het meest besproken programma van het jaar, denk ik. Topcrimineel Willem Holleder in de College Tour Twan Huis.
1: Wat er gebeurd is door die publiciteit, is dat er bij de studenten, bij de interviewer, dat ben ik, en bij Willem Holleder, een situatie is ontstaan waarin we wisten van, dit moet niet de lach- en schietshow worden. Dit moet een serieus programma worden.
5: U bent hier met de ex-bodyguard van Miremet. Nou, en hij is trouwens ook een getuige die heeft gezegd dat u Miremet heeft vermoord.
1: De studenten gisteren stonden op scherm.
5: Waarom heeft hij dat gezegd?
3: Dat weet ik niet, dat zou je hem moeten vragen.
1: Die studenten stellen niet vragen één keer, maar ze vragen door.
5: Dat is gewoon een getuigenis, gewoon bij de politie. Heeft hij gewoon verklaard?
3: Ja, dat weet ik niks van.
5: Tuurlijk weet u dat wel.
3: Ja, jij gelooft het misschien niet.
5: Nee.
0: Ja. En die laatste student die u in die discussie hoorde met Willem Holleder is Vito Sjoukroula, is nu strafrechtadvocaat. Meneer Sjoukroula, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: We gaan dit met u bespreken, want u was een opvallende aanwezige in die uitzending. Dat had heel anders kunnen zijn, want u was er misschien helemaal niet geweest, begrijp ik.
6: Klopt, eigenlijk was het zo dat mijn zusje Shona Sjoukroula was uitgenodigd. Alleen zij kon niet. En zij vroeg er naar mij van, heb jij niet zin om te gaan naar College Tour? En toen vroeg ik, nou, wie komt daar dan? Toen zei ze, Willem Holleder. Toen zei ik, tuurlijk wil ik dat. Dus toen ben ik daarop afgegaan.
0: Maar wacht even, want toevallig kennen we uw zus ook.
6: Ja.
0: Want die scheidsrechter. Die had wel kaarten en u als student recht niet.
6: Ja, ik wist er eigenlijk niet zoveel van. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik destijds niet heel veel tv keek. En ik wist wel wat College Tour was hoor, daar niet van. Dalai Lama en dat soort mensen kwamen daar. En toen ik hoorde dat Holleder daar kwam, toen dacht ik, dat mag ik niet missen.
0: Ja, maar goed, dan is het nog zo. Want zij inventariseren dan bij het publiek een beetje, wie heeft er een goede vraag. U stond niet op de lijst aanvankelijk.
6: Nee, ik stond niet op de lijst, nee. Maar ik stond daar, voordat de opnames begonnen was, een giga ruimte vol studenten en op een gegeven moment was er een vrouw van de redactie van College Tour en die riep, degene die zijn uitverkoren om vragen te stellen, die moeten zich hier melden. Ja, dat is een beetje zoals Sjaak in de chocoladefabriek. Wie heeft de golden ticket? En toen dacht ik, nou, ik doe maar als ik er voor eentje heb, want ik laat me er natuurlijk niet ontnemen deze mogelijkheid om hem eens even het vuur aan de schenen te leggen. Dus toen ben ik erop afgestapt.
0: En die vraag had u al voorbereid in uw hoofd al, van dit wil ik hem vragen?
6: Nee. Ik had één vraag en dat was, hoe komt het dat u nou van werken in een spijkerbroekenwinkel gaat naar het ontvoeren van Alfred Heineken? Maar toen ik vervolgens in die collegetourzaal zat en ik zag daar dus die Ferdy de Kok, toen kwamen er allerlei dwarsverbanden in mijn hoofd. Toen dacht ik, hier moet ik over gaan vragen. Ja, dit is eigenlijk waar het om draait.
0: Even uitleggen, want dat hoorden we in de vraagstelling ook. Ferdy de Kok was mee met Willem Holleder. Ze was dus in die zaal aanwezig. En dat was een voormalige bodyguard.
6: Exact, van John Miremet. En die was in Thailand vermoord. En die Ferdy de Kok heeft destijds in Thailand tegen de Thaise politie verklaard dat de Heinekenkoning daarachter zou zitten, achter die moord. En daarmee bedoelde hij Holleder. Dus dacht ik, wat vreemd dat hij dan nu met Holleder samen optrekt. Dus ik dacht, dat wil ik eens even uit gaan vissen.
0: En dat had u ergens gewoon, want u zei, ik kijk niet veel televisie en zo, maar dit had u wel ergens opgeslagen.
6: Ja, ik keek niet veel tv, maar ik las wel veel boeken. Ik had alleen niet heel veel geld destijds als student om een boek te lezen. En dan ging ik vaak bijvoorbeeld, in dit geval was het, ik geloof het, Vroom en Deesman. En onderin hadden ze een goede boekenafdeling. En dan ging ik daar dus de boeken over Holleder lezen. En dan onthield ik bij welke pagina ik was gebleven. En dan kom ik weer een andere keer terug om verder te lezen. En zo had ik dus hierover gelezen. En ik wilde dat allemaal tot mij nemen, al die informatie over die man. Want ik vond het toch wel een interessante figuur, die Holleder.
0: Ja. Even dan naar dat moment, hè, want we hoorden net die vraagstelling. Want die vraag over dat kledingwinkel en de ontvoering, daar ging u mee in uw hoofd. En toen ontstond deze discussie met hem. Hoe ging dat?
6: Ah, ik dacht dat je hem ging laten horen.
0: Nee, we hebben dat net gehoord.
6: Nee, precies. Ja, wat er ontstond eigenlijk. Kijk, er werden dus een stuk of, ik geloof, 7 of 8 clips werd hem getoond. Waarbij iedere keer het ging over iemand die had getuigd tegen hem en volgens op straat dat er een gat in zijn hoofd lag. En er werd iedere keer gezegd, deze persoon ging getuigen tegen Holleder. Of deze persoon was een vriend van Holleder. En toen werd hem dat zo voorgehouden. Nou, reageert u maar. En toen liet hij een stilte van. Toen zei hij, ik ga niets zeggen hierover. Dus toen hield de hele zaal de adem in. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga hem niet echt per se een vraag stellen. Ik ga gewoon een stelling op hem poneren van, jij zit daarachter. En hij trapte daar eigenlijk in. En hij begon te antwoorden, waardoor Wij dus dat spel met elkaar kregen eigenlijk. Terwijl het wel over iets heel serieus ging natuurlijk. Namelijk, heb je wel of niet deze persoon laten vermoorden?
0: Ja.
6: En het was eigenlijk wel heel heftig, ja. Als ik er zo over nadenk.
0: Maar ook wel, ja, kijk, dat bluffen, zeg maar, om bij de vraagstellers te komen. Dat snap ik dan nog. Maar hier ga je dan in discussie met een grote crimineel. Was u niet bang voor uw veiligheid?
6: Oh, op dat moment niet. Nee. Ik wat mij vooral. Kijk, er was een hele grote ophef destijds over Holleder die daar zou komen. En ik dacht ook van ja, we kunnen het toch niet zo laten komen dat hij een soort, inderdaad, zoals Twan Huis zijn, een soort lach en ik schietshow wordt. Waarbij mensen hem gaan vragen van meneer Heineken, of meneer Holleder, drinkt u wel eens een blikje Heineken? Hihi. Weet je wel, dat soort dingen, dat moesten we niet hebben. Dus ik dacht, ik heb de kennis en ik ga het hem gewoon moeilijk maken. En ik denk ook niet dat hij dat had verwacht. Ik denk ook dat hij bewust collegestoel had uitgekozen, omdat hij dacht, nou ja, daar kom ik er wel mee weg. En dan, dat zijn dan mensen, die studenten, die weten misschien niet zoveel. En ik dacht, nou, ik heb wel enige kennis en ik ga het hem gewoon moeilijk maken. En toen ontspon dit gesprek zich dus.
0: Maar, want daarna is zo'n opname klaar en dan? We spreken elkaar dan nog?
6: Ja, dan loop je vervolgens in het Amsterdamse bos liep ik. Een paar dagen later, na die college-toe-afdeling, programma. En toen was ik aan het bellen met een oom van mij. En die belde mij en die had het over dat programma. Die zei, nou, ik zat in een café laatst en iedereen had het erover. En dat heeft heel wat losgemaakt en zo. Dus hij was maar aan het praten en praten. Op ging ik zeg, sorry oom, ik moet u echt even ophangen. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou, Holleder komt nu op me aflopen. In het Amsterdamse bos. Hij zegt, wat zeg je? Ik zeg, hij klopt nu op me af en ik hang op. En ik zie Holleder in dat bos, dat was verder rest verlaten, en liep daar met een man, een Italiaanse-achtige man met een lange leren jas, een soort mafiosi. En die liep op mij af en Holleder gaf mij een hand en hij zat te grinniken, zat te grijnzen en we hadden een kort gesprekje en ik loop door. En ik ga weer naar mijn advocatenkantoor waar ik stage liep. En ik ben helemaal vergeten dat ik mijn telefoon op stil en in mijn zak had. En dus ik ben gewoon gaan werken. En 3 uur later trek ik mijn telefoon in mijn zak, zie ik 40 gemiste oproepen. Dus ik bel mijn oom terug, want dat was hij. En hij helemaal over de zij. Ik zeg, oh Vito, ik dacht dat je in de achterbak van Holleder lag. Ik wilde de politie bellen. Dus hij was helemaal van slag. Want het laatste wat hij hoorde was, ik moet hangen, want Holleder loopt op me af. Dus ja, dat was wel...
0: Maar wat zei Willem Holleder tegen u daar in dat Amsterdamse bos dan? Want hij gaf u een hand. Hij herkende u ten eerste al. Dat is ook natuurlijk nogal, ja, toch wel bijzonder.
6: Ja, kijk, we hadden natuurlijk dat intense gesprek gehad. Ik geloof dat het iets was van, hey, heb je hem of zo, weet je wel. En een hele harde hand gaf je hem, een hele stevige hand. Uiteindelijk, ik vond het op zich ook wel grappig, weet je, om dan weer daar tegen te komen. Maar ja, na de hand hoorde ik ook dat bij mij in de straat, bij mijn huis, nogal vaak wel wat patrouille rondjes van de politie waren geweest achteraf. Omdat ze toch wat anders inschatten wat ik had gedaan.
0: Okay.
6: Maar goed, achteraf gezien, het probleem is ook vaak, nou niet echt probleem, maar... Dat door dit filmpje van wat je net afspeelde, dan, dat geluid, dat is op TikTok heel vaak herplaatst.
0: Ja.
6: En iedere keer gaat het dan weer viral, waardoor je dus eigenlijk eraan blijft herinnerd worden en steeds nieuwe generatie jongeren dat filmpje zien. Dus ja, het blijft me achtervolgen, maar ja, ik heb het maar een beetje omarmd. Het is gewoon een stukje tv-geschiedenis en ja, het is wat het is.
0: Ja. Daar ging het net ook in dat stukje even over. Ik ben ook benieuwd hoe u daarnaar keek. Want er was natuurlijk best vooraf en ook achteraf was veel commotie over. Hè, van, de kritiek was eigenlijk van ja, waarom geef je zo'n man die zoveel op zijn kerfstok heeft, geef je eigenlijk een podium?
6: Ja, Twan Huis heeft dat destijds heel erg, heeft hij zich daarvoor verdedigd. En hij heeft gezegd van, ik sta erachter. En hij heeft echt, ik geloof 3 jaar geleden, heeft hij gezegd van ja, ik had het achteraf gezien niet moeten doen. En nu we weten wat hij op zijn kerfstok heeft, ik vind het een beetje laf. Want destijds wist iedereen echt heel goed wie hij was. En dat wist Twan Huis ook. Notabene heeft hij in het college toe een heel filmpje laten zien van een hele trist moorden waarmee hij in verband werd gebracht. Dus ik heb zoiets van, joh, je moet gewoon blijven staan bij je redactionele beslissing. Jullie hebben daarvoor gekozen. Iedereen wilde destijds Holleder in de show hebben. Iedereen, elk zichzelf respecterend medium, heeft hem toen uitgenodigd. En ja, hij was de gelukkige, dus hij had het gedaan. En natuurlijk was dan een stukje jaloezie de métier van andere journalisten.
0: Ja.
6: Maar hij had dat gewoon goed gedaan. En ik heb zoiets van, joh, verdedig dat gewoon. En er is ook wel eens een president daar bij college toe geweest die het nodige bloed op zijn geweten had en levert. Dus ik heb zoiets van, kom op, verdedig dat gewoon en blijf erbij staan.
0: Want kijk, we weten nu dat hij zit vast daar in Vught, hè, in die zwaar bewaakte EBI, dit soort criminelen zitten. Maar op dat moment was hij dus inderdaad gewoon vrij. En er gingen ook heel veel mensen met hem op de foto en zo in Amsterdam. En ik woon zelf in Utrecht, daar zag ik hem ook wel eens op zijn scooter.
6: Klopt, hij was een knuffelcrimineel destijds. En iedereen ging met hem op de... Lange Frans had een plaatje met hem opgenomen. En Najib Amhali. En iedereen liet zich graag met hem fotograferen. Dat was cool, hè. De knuffelcrimineel. En ja, mensen wilden dat toch een beetje soort van zijn imago daar een beetje aan tegen aanschuren. Ja, en toen kwam Astrid Holleder natuurlijk met dat boek Judas. En toen kwamen alle series en de arrestatie van hem. En toen wilde iedereen zich weer van hem distancieren.
0: Ja.
6: Dus ja, ik heb zoiets van, jongens, iedereen wilde stoer met hem doen. Jullie wisten donders goed met wie jullie te maken hadden. En ja, uiteindelijk zit hij zit nu niet meer in de EBI sinds kort. Hij is een lage decim.
0: Oh ja, klopt. Ja, ja.
6: Maar ja, weet je, het was spraakmakend. Die man was 30 jaar op dat moment, 30 jaar op de voorpagina's van elke grote landelijke krant. En ja, het was heel logisch wat mij betreft dat Twan Huis hem toen heeft uitgenodigd. En ja, de rest is geschiedenis.
0: Ja. U bent daar nooit bang voor door geweest of zo? Dus na afloop dat er iets zou gebeuren?
6: Nee, en we zijn elkaar naderhand best wel een paar keer tegengekomen. Ook in de Cornelis Schuitstraat in Amsterdam. En dan scooterde hij langs en dan zet hij altijd een scootertje neer. En dan ja, kwam je even groeten of zo. Dus ja, op de een of andere manier. Ja, dat was gewoon zo. En ik had geen angst of zo. Ik heb het hem ook gewoon in zijn gezicht toen gezegd, toch? En iedereen heeft het kunnen zien hoe het ging tussen ons. En volgens, ja, het was met respect. Tuurlijk, ik heb hele grove dingen tegen hem gezegd. Maar dat waren ook grove aantijgingen. En achteraf gezien is hij er ook voor veroordeeld. Voor die moord van Miremet.
0: Ja, ja, ja.
6: Dus ja.
0: Dank. Fito Sucrula was dat, strafrechtadvocaat. Aanleiding is de uitzending van College Tour. Vandaag 14 jaar geleden. Dit is muziek uit oktober van het jaar 2012 van Alicia Keys. Jeez.

0: Alicia Keys was dat. Straks gaan we praten over zij-instromers. Nederland doet het erg goed als het gaat over deze zij-instromers in het onderwijs. En we gaan beginnen met ons spel Tijdje Terug voor deze week.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
2: We zullen een aanval van de vijand tegenhouden en uiteindelijk de vijand uitschakelen. Deze boodschap had de opperbevelhebber van de NAVO vandaag. In een toespraak benadrukte hij meerdere keren dat het bondgenootschap er niet op uit is. Maar, zo zei hij, als iemand zo dwaas is om ons aan te vallen, zullen we vechten.
3: If attacked, we are ready to fight tonight, but we are not complacent. We will continue to prepare and rehearse each and every day. And we'll be more ready tomorrow and even more ready the day after that.
2: Dat de hoogste operationeel commandant zich openlijk uitspreekt over de strategie van de NAVO is bijzonder. Hij zei dat het vooral de bedoeling is om duidelijkheid te scheppen over de toewijding van de VS aan de NAVO en om een conflict met Rusland juist te voorkomen. Honderden Franse supermarkten zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. De koelapparaten waren van een Deense fabrikant met verouderde software waardoor de hackers binnenkwamen. Het aantal abortussen is vorig jaar licht gestegen met ruim 1% naar bijna 40.000, meldt de inspectie. Ruim de helft van de zwangerschapsafbrekingen gebeurde in het begin van de zwangerschap, in de vijfde of zesde week. Opvallend is de stijging van het aantal abortussen bij jonge tieners onder de 15 jaar. Dat steeg van 65 in 2024 naar ruim 160 vorig jaar. En in Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. En omwonenden wordt daarom geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk of er nog mensen in de loods zijn.
0: Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Dennis Mooi.
4: Nou, vooral op de A15 en de A16 moet je geduld hebben. Op de A15 vanuit Europort naar Gorkum tussen Rotterdam-Charloes en Knoppen de Ridderkerk heb je een half uur vertraging. En de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam voor datzelfde knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk heb je een uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Verkeer rijdt om via de route over de A29.
1: Tot 4 uur.
0: Schoolbord dat hier hangt, dat we elke week vol kladderen met de hoogste scores en zo, dat hebben we helemaal leeggeveegd. Dus staat, we gaan weer helemaal van kiet af aan. En met een eerste kandidaat uit Apeldoorn, Ray Goedhart. Goedemiddag, Ray.
5: Goeiedag.
0: Apeldoorn, waar ligt het ook alweer?
5: Nou, bij 25 kilometer van Arnhem.
0: Ja, precies. Mooi toch in de bossen een beetje?
5: Nou, ik woon in Apeldoorn-Zuid.
0: Oh ja, oké. Nou ja, dat kan ook. En waar moeten we heen als we naar Apeldoorn gaan?
5: Apenhul, Paleis het Loo.
0: Oké. Als ik hier zo om me heen kijk, lijkt het wel een soort apenhul. Maar goed, dat is helemaal terzijde. We gaan aan een nieuwe week beginnen, Ray. Jij bent de eerste kandidaat, dus je moet de eerste score neerzetten. Je krijgt de fragmenten zometeen voorbij. Jij zegt vroeger of later ten opzichte van het fragment ervoor. Ja, het kind kan de was doen.
5: Ik ga het proberen.
0: Wat is jouw geboortejaar?
5: 1973.
0: Dan beginnen we daarmee. Hier is het eerste fragment.
6: Een new film, directed by Quentin Tarantino.
0: Pulp Fiction in de Nederlandse bioscoop. Vroeger of later dan 1973?
5: Later.
0: Dat is goed, was in 1994.
7: Madeleine McCann is vermist. Haar dorpje Rudley liet gisteravond aan de ouders blijken dat met hen wordt meegeleefd. Niemand weet waar ze is. Niemand weet of ze nog leeft.
0: Was dit vroeger of later dan 1994?
5: Later.
0: Dat is goed, het was 2007.
8: Hallo Malieveld! Wij eisen goed onderwijs.
9: Zijlstra en de VVD breken hun verkiezingsbelofte.
0: Dit is een studentenprotest. Was dit vroeger of later dan 2007?
5: Vroeger.
0: Vroeger dan 2007?
5: Ja.
0: Dat is een gok, hè?
5: Dat is een gok, ja.
0: Ja. Het was later. Kijk, je hoorde de naam Zijlstra vallen. Dat was de toenmalige staatssecretaris, Halbe Zijlstra.
5: Ja.
0: Daar had je het een beetje aan af kunnen meten. Want er zijn natuurlijk wel vaker studentenprotesten. Dus in die zin is dit wel ook een lastige. Maar goed, omdat die naam Zijlstra viel uit het kabinet Rutte 1... kwamen we dus in 2011 uit. En dat was later dan 2007 Madeleine McCann.
5: Ja, het is zo.
0: Ja, het is ook inderdaad zo. Dat zijn er twee voor jou, Ray. Ik weet niet of dat voldoende is, maar we gaan het gewoon zien.
5: Nou, ik denk het niet.
0: Nou ja, je weet het niet. We hebben ook wel mensen met nul gehad, dus dat kan maar zo. Ik hou altijd de moed erin, hè, dat hoor je. Je krijgt van ons in ieder geval een Villa VDB keukenschort. Daar maak je de blitz mee in Apeldoorn. Dank voor het meespelen.
5: Dank u.
0: En wilt u ook een keer meedoen, uw historische nieuwskennis laten testen in dit spel tijdje terug? Meld u aan villavdb@omroepmax.nl. Dit zijn Edward Sharp en de

0: Edward Sharpe, de Magnetic Zeros. Het was een tijd het clublied van die geelblauwe woongigant. Zeg ik maar even bij. Waar je alles zelf in elkaar moet zetten. Nederland doet het opvallend goed als het gaat om zij-instromers in het onderwijs. Uit recent onderzoek van de OESO, dat is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, blijkt dat ongeveer een vijfde van de leraren in Nederland een zogenaamde tweede carrière-docent is. Ik ga erover praten met Marjolein Mantelaars. Ze is onderwijskundige en doet ook onderzoek naar zij-instromers. Hartelijk welkom.
1: Dank je wel.
0: Maar zelf ooit begonnen als zij-instromer ook?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Niet onbelangrijk in dit geval. En Pelle de Pla is hier, is zij-instromer en nu docent maatschappijleer. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
0: Pelle, begin met jou. Waarom wil je het onderwijs in?
2: Nou, dat begon eigenlijk al in de derde klas. Dat ik dacht van, nee, dat lesgeven, dat lijkt me wel heel erg leuk. En dat komt ook zeker door de docenten die ik zelf heb gehad. Zoals meneer Van Loo, die mij nog in een pauze heeft geholpen met de aardrijkskunde bijspijkeren. En ook meneer Botermans, die mij gewoon ontzettend leuk mee was om mee te sparren in de lesweer. En toen dacht ik, nou, misschien wil ik het onderwijs wel in. Dat was in de derde klas. Maar ik dacht tegelijkertijd ook, weet je, je bent een 15-jarige jongen. Je denkt, de wereld ligt aan mijn voeten. Ik wil wat gaan doen wat impact heeft op een grotere manier. Ik dacht toen ik 14 was, later word ik minister-president, zei ik altijd voor de grap.
0: Oh ja.
2: Dus ik dacht, het onderwijs kan, maar misschien later. Nou, toen werd ik op een gegeven moment beleidsmedewerker ergens. En op een gegeven moment dacht ik wel van, ja, dit is niet de plek voor mij. Omdat je heel veel brieven aan het lezen bent, beleid aan het lezen bent.
0: En precies ook met hele langere termijn trajecten bezig dan vaak, toch?
2: Hele lange termijn trajecten bezig. En je komt eigenlijk tot de conclusie, hey, toen ik 14 was wilde ik impact gaan maken. En dit is niet de plek waar dat kan. Toen kwam ik eigenlijk op de Universiteit van Amsterdam terecht om daar les te geven aan eerstejaars studenten politicologie. En toen dacht ik, wat is het toch ontzettend leuk om met zo'n groep studenten aan de slag te gaan, in gesprek te raken over de dingen die hun raken en en de thema's die ik belangrijk vind op het gebied van politicologie destijds. Ja, nou, heel snel kwam ik tot de conclusie, ik wil gewoon het onderwijs werken. Ja. En toen kwam ik op de maatschappijleer terecht.
0: Hoeveel tijd heb je daartussen nu in feite dan verspild, als je dat zo mag zeggen?
2: Nou, ik denk dat ik het niet verspild heb, want juist die kwaliteiten die je of die dingen die je daar leert en de verhalen die je daar opdoet, die kan je weer doorvertellen aan deze leerlingen. Maar ik denk wel dat het misschien niet onverstandig was geweest om wat eerder te gaan. En dan hebben we het wel over een jaar of vier geleden.
0: En hoe zag dat traject eruit? Want toen je tot dit besef was gekomen, hoe gaat het dan verder?
2: Toen kwam ik eigenlijk dankzij mijn vriendin terecht bij Trainees in Onderwijs. Dat is een programma dat zij-instromers opleidt. En als speeddatend, als het ware, kwam ik terecht op mijn huidige middelbare school. En vanaf minuut 1 verliefd geworden op het vak van docent zijn. En het contact met leerlingen. Nou, hoe zat dat traject eruit? Je had 1 dag in de week zat je op de universiteit, deed de lerarenopleiding. 3 dagen deed wat echt heel leuk was, namelijk gewoon het voor de klas staan. En op de vrijdag was je bezig met een stukje onderwijsvernieuwing met allerlei andere zij-instromers. Waar je ook heel veel steun uit haalde. Maar uiteindelijk was echt het leukste die 3 dagen voor de klas en met die kinderen bezig zijn.
0: En je had natuurlijk al een beetje ervaring dat je op de universiteit ook al een soort van les gaf aan die eerstejaars.
2: Ja, maar de universiteit is wel dermate anders dan middelbaar onderwijs. Ja. En om daar een voorbeeld van te geven.
0: Ja, maar ik bedoel, als jij zeg maar altijd in de koekjesfabriek zou hebben gewerkt en je moet ineens dan ook voor de klas gaan staan, dat is echt een wereld van verschil.
2: Dat zou een wereld van verschil zijn. Maar ik heb hiervoor natuurlijk 3 jaar beleidsmedewerker geweest. Dus daar was echt het grote verschil. Maar inderdaad, het eerste jaar op de universiteit heeft wel een paar vlieguren mee laten maken die heel erg nuttig waren. Die me echt het vak hebben laten zien van hoe leuk is het. En ik zeg echt het vak hebben laten zien, maar werken met pubers in dat opzicht echt fantastisch leuk.
0: Nou ja, ik hoor ook wel eens andere verhalen.
2: Ik bedoel, mijn allereerste les was iemand die een boek door de klas gooide. Toen zei ik, je mag eruit. En toen bleef je zitten. Ja, wat doe je dan?
0: Ja, precies.
2: En tegelijkertijd was het toch dat ik dacht van, oh, wat ontzettend leuk. Ik ga morgen kijken hoe het beter kan. Moet, als ik er 1 ding over mag vertellen, waarom het zo leuk is om met pubers te werken, is omdat en ik werk met 15, 16-jarigen. Die leerlingen maken alles voor het eerst mee. Hun eerste zoen, hun eerste biertje, hun eerste keer maatschappijleer, als dat misschien niet het leukste voor hun in hun leven. En op een gegeven moment bouw je een band op met die kinderen. En dan gaan ze dat, blijven ze na de les hangen, gaan ze je dat vertellen. En word je daar helemaal in meegenomen. En kan je daar een stukje advies geven en een stukje vorming geven op het gebied persoonsvorming, wat niet per se je vak is.
0: Ja. Als er een ambassadeur moet komen voor de zij-instromers, dan zit hij hier wel, hoor, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Wat een enthousiast verhaal. Marjolein, wat zijn dit voor type mensen die zij-instromers zijn?
1: Over het algemeen, en dat hoorde je Pelle eigenlijk ook wel zeggen, zijn dat mensen die niet helemaal tevreden zijn met hun werk, of in ieder geval vaak het gevoel hebben dat er nog wel wat meer te behalen valt. En dan met name op maatschappelijk vlak. Hè, iets willen doen voor de maatschappij. Kinderen of jongvolwassenen willen ondersteunen. En dan is het onderwijs vaak een interessante werkveld om naartoe te gaan.
0: Want de OESO zegt geloof ik dat je moet minstens 10 jaar werkervaring hebben. Hè?
1: Ja, het is wel interessant, want zijenstromers als begrip worden eigenlijk heel breed omschreven. Hangt ook heel erg af aan wie het vraagt. In Nederland hebben we het heel vaak over mensen die het SIP-traject volgen, dus het zijenstroom in beroep-traject. Terwijl als je inderdaad naar het rapport van OESO kijkt, die kijken dan weer meer naar dat je 10 jaar lang een ander beroep hebt uitgevoerd, of meerdere andere beroepen. Zelf in mijn onderzoek gebruik ik een beetje een middenweg. En dat is iedereen die een ander beroep heeft uitgevoerd voordat hij het onderwijs inging. En dat noem je dan second career teacher in het Engels.
0: Ja. Maar dat zijn dus inderdaad mensen die veel een zaak hebben gerund of zo. En dan nu economieleraar worden, ik noem maar wat.
1: Ja, het is echt heel breed. Het hangt ook een beetje af van de sector waarin je werkt. In het mbo is een behoorlijk groot aantal mensen ook zijenstromen. Dus dat is letterlijk de bakker of de slager die ook gewoon echt de school inkomt. Daar zie je ook vaak dat ze nog een combinatie doen. Dus een hybride docent. Dus ze blijven nog in het onderwijs. Ze blijven in het onderwijs werken, maar ook in hun eigen vakgebied. In het middelbaar onderwijs is het wel vaak zo dat je iets, net als jij doet dan maatschappijleer, je komt vanuit de politiek. Dus meestal is dat wel een logische stap. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk gewoon volledig een andere richting uitgaan.
0: En kijk, bij hem ook. Hij had dus op een gegeven moment al op school zelf al het idee van ik wil misschien wel gaan lesgeven. Die verwachting van mensen is vaak misschien niet helemaal de praktijk.
1: Nee.
0: In zijn geval komt het allemaal prachtig uit.
1: Ja.
0: Maar wat hoor jij voor meer van verhalen?
1: Dat is ook een beetje waar mijn onderzoek over gaat. Wat je bij zijnstromers ziet, het zijn natuurlijk geen nieuwelingen meer. Het zijn mensen die hebben al een professionele identiteit ontwikkeld. Soms al wel 20 jaar of langer. Dus zij nemen een heleboel mee aan eerder verworven competenties, zoals we dat noemen. En daarmee hebben zij eigenlijk ook een bepaalde verwachting van wat zij zelf kunnen bewerkstelligen in het onderwijs. En dat is ook nodig, want als jij van jezelf niet gelooft dat je het kan, dan ga je er ook niet aan beginnen. Dus zij nemen dat mee. En dan blijkt toch vaak dat je in de praktijk wel ook een heleboel andere vaardigheden nodig hebt. Leraarschap is iets wat je gewoon echt moet leren, ook over de tijd.
0: Ja.
1: Dus je leert wel vaardigheden, maar die moet je steeds beter leren inzetten. Net als met het autorijden eigenlijk.
0: Maar hoe vaak haken mensen af dan? Na misschien wel een jaar of zo?
1: Nou, dat is op zich een cijfer wat redelijk lastig echt te benoemen is. Soms hoor je 25%. Volgens mij hanteert de overheid of het ministerie van Onderwijs zelf 17% uit mijn hoofd. Maar het probleem is een beetje, gaan die mensen ook echt het onderwijs uit of gaan ze ook nog iets anders doen in het onderwijs? Bijvoorbeeld eerder een assisterende rol of een leidinggevende rol of meer richting beleid. Dat zou natuurlijk kunnen. En dat wordt niet heel erg opgevolgd. Maar dan nog 17% of 50% is natuurlijk een behoorlijk aantal.
0: Belle, je hebt dat nooit gehad, hè? Spijt ervan gehad, van deze stap.
2: Nee, wel slapeloze nachten op het moment dat een klas niet werkte. En ik denk dat dat heel normaal is in het onderwijs. Maar spijt niet. Eigenlijk alleen maar de wil om het beter te doen. Dan de les die je net hebt gedraaid, die misschien niet lukte.
0: En hoe word je daarin begeleid dan, aan het begin ook met name?
2: Nou, ik ben echt volledig in het diepe gegooid. Dus heb je een schoolbegeleider, iemand die je daar helpt. En kijk wat je nodig hebt. En ik heb eigenlijk vanaf minuut 1 gezegd, en dat was misschien een beetje naïef en misschien ook een beetje arrogant, van laat maar eerst zelf zwemmen. En als ik verzuip, dan kan je een reddingsboei gooien. En op die manier sta je dus die eerste week direct, 7-8 uur voor de klas, omdat je eigenlijk enig idee hebt wat je aan het doen bent. En als je dan 3 jaar later weer verder kijkt, denk je van, oh, dat had ik toch anders moeten doen. En wat fijn dat het dit jaar beter lukt. Maar ja, dat ben ik. En ik zie ook wel dat mensen die diezelfde begeleiding misschien hebben gehad, daardoor echt ook wel denken en met hun handen in hun haar zitten van, hey, wat moet ik nou?
0: Want zie je mensen inderdaad ook wel om je afhaken om je heen? Die het gewoon niet trekken?
2: Nou ja, je zag wel, ik heb dat traineeship gedaan, waar gelukkig grotendeels van de mensen echt veruit het grootste deel nog in het onderwijs werkt. Maar ook wel mensen die zeiden van ja, ik trek het gewoon niet. En dat zit dus op zich ook heel logisch. Want een uur voor 30 pubers staan, dat kan je ontzettend onzeker maken. Want die zeggen alles wat ze vinden en alles wat ze denken. En dat zijn gelukkig soms leuke dingen. En soms krijg je een high five bij de deur en die mooie verhalen waar ik het net over krijg. En soms is het, ja, Pelle, wat jij nu aan het doen bent. En die kreeg ik ook letterlijk mee.
0: Zeggen ze
2: we
0: Pelle
2: snappen
0: tegen
2: het niet. Ja, ik werk op een Montessori school, dus oh, dat word ik met de voornaam genoemd. We snappen gewoon je uitleg niet. En ja, dan lid je thuis wel weer te malen van shit, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En hoe moet het eigenlijk?
0: Ja, dus zelfs jij, die zo super enthousiast is, twijfelt ook nog wel eens.
2: Nou, niet twijfel over het vak, maar wel twijfel over mijn eigen kunnen.
0: Mm-hmm.
2: Jazeker. En ze zeggen altijd, je hebt 5 jaar nodig om het vak te leren. En elk jaar kom ik er een beetje meer achter. Van ja, ik heb inderdaad nog even nodig om dit vak te leren. Want ik kan het gewoon nog niet op de manier hoe ik het eigenlijk zou willen.
0: Die begeleiding, is die goed genoeg voor de zij-instromer?
1: Dat verschilt enorm per school. Daar zijn wel eisen aangesteld. Er worden ook in de CAO zaken, randvoorwaarden genoemd. Wat je ziet is dat het echt per school gewoon enorm verschilt. Er moet op zijn minst een 3-jarig traject zijn. Sommige scholen hebben dat ontzettend goed op orde. Sommige scholen hebben dat vooral op papier heel goed op orde. Maar in de praktijk is het natuurlijk minder. Maar waar het wat mij betreft sowieso eigenlijk mag beginnen met beter gaan, is bij de voorlichting. Want we zijn ontzettend goed in mensen het onderwijs inkrijgen. We hebben echt fantastische promotiefilmpjes. En ik zou er bijna zelf van. Nou, ik werk aan het onderwijs, maar ik zou er bijna zelf ook van in het onderwijs gaan. Maar daar ontbreekt wat mij betreft nog wel ook die eerlijke boodschap. Dus wat mag je nou echt verwachten? Het is uiteindelijk ook gewoon werk.
0: Ja.
1: En dus heb je soms ook gewoon minder leuke dagen.
0: Ja.
1: En dat is nog maar simpel gezegd, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar goed, dat heb je ook in principe als je in een koekjesfabriek werkt. Om
1: nee, het volle
0: maar aan te houden. Ja.
1: Zeker.
0: Dus oké, dat is een puntje van verbetering. Want kijk, in het onderwijs is natuurlijk ook een grote vraag om personeel. Dus eigenlijk deze mogelijkheid van dat zij instromen, op zich werkt dat wel goed.
1: Ik denk dat een hele goede manier is om nieuwe mensen in het onderwijs te krijgen. Ik denk dat voornamelijk zo is omdat mensen die gaan zij instromen zo ongeveer de meest gemotiveerde docenten, denk ik, zijn die je kunt krijgen. Omdat ze ontzettend veel achterlaten. Veel hebben een gezin, een hypotheek. En laten gewoon een prima baan met goed salaris achter. Dan ben je natuurlijk wel op zijn minst heel erg gemotiveerd om die stap te zetten. Dat maakt ook wel dat je een soort onzeker kan worden als het dus niet echt goed gaat. Hè? Want als je die verantwoordelijkheid hebt en het lukt niet, ja, wat moet je dan?
0: Ja. Hoe wordt er eigenlijk van, want je hebt natuurlijk de mensen die hardcore onderwijs ingegaan zijn, hè? Dus gewoon die hebben er altijd voor die groep in gekozen. Hoe wordt daar dan naar de zij-instromen gekeken vanuit die groep?
2: Soms wordt er wel naar gefronst. Dat was wel leuk, want ik zat met een collega die was me aan het vertellen van ja, we hebben weer een zij-instromer binnen. En die was daar toch wel wat zijn bedenkingen bij, zonder die wist dat ik zelf zij-instromer was. Maar eigenlijk zie je op den duur, zag je die frons verdwenen en zie je eigenlijk dat toch ook wel door sommigen wordt gezien als een, of door veel wordt gezien als een aanvulling op het team. En ik denk wel van ja, wij zijnstromers kunnen zo ontzettend veel leren van de mensen die vanaf hun 17e zijn begonnen met het HBO. Omdat zij uiteindelijk natuurlijk veel meer ervaring hebben in hun studie die ze opdoen dan het jaartje wat ik doe.
0: Ja.
2: Dus ze hebben hulp van ze nodig. Nou om ja, het vak beter te kunnen.
0: Ik denk een mix is het mooiste misschien wel van die twee types.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: Voor iedereen aan te raden die nu thuis een beetje zitten met de haren zo zitten draaien. En ik vind, ja, wat moet ik toch in mijn leven? Dan zou dit best een mooi traject kunnen zijn, zeg jij.
2: Ja, dan zou ik zeggen, zet die stap. En probeer het vooral uit. En heb plezier met die kinderen. En de enige manier om erachter te komen of je het leuk vindt, is om het te gaan doen. Ja. En ik heb nooit meer spijt gehad.
0: Hartelijk dank jullie allebei. Het ging over de zij-instromen. U hoorde Pelle de Plaam, docent maatschappijleren, en ook Marjolein Mantelaars, onderwijskundige. We gaan de vraag van vandaag afronden. Die luidt, waarom hebt u ooit 112 gebeld? Had te maken met het jongetje van 10. Gisteren zat hij in de speeltuin, kreeg ruzie met zijn vriendjes en belde dat noodnummer van help mij, ik heb ruzie hier met mijn vrienden. Ja, niet helemaal de bedoeling, maar toch. Goedemiddag, Henri.
3: Goedemiddag, Jurgen.
0: Of is het Henry?
3: Ja, het is Henri op de Frans.
0: Oh, oké, nou, helemaal mooi. Je hebt 112 ooit ook gebeld. Waarom?
3: Waarom? Omdat ik op vrijdag 13 januari 2015 met mijn auto in de sloot ben gereden.

0: Vrijdag de 13e.
1: Vrijdag de 13e. In Veenhuizen. Daar zijn alle wegen recht. Op eentje na. En als je er niet op bent verdacht. Dan is iedere snelheid te hoog. Dus ik kwam met de auto in de sloot.
0: En toen?
1: Ik kon eruit klimmen. En ik bel 112. Maar ik kreeg geen gehoor. Dus ik denk, even wegdrukken. Weer opnieuw. Dat is 4 keer gebeurd. Totdat ik erachter kwam. Dat de telefoon nog doorgeschakeld stond. Met de Bluetooth in de auto.
0: Oh, ja, ja.
1: Dus in de auto deed hij het wel, maar ik hoorde buiten de auto natuurlijk helemaal niks.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb de Bluetooth uitgeschakeld, 112 weer gebeld en toen kreeg ik die man aan de lijn en die werd me toch boos op me.
0: Ja,
1: je hebt 4 keer heb je gebeld en niet opgenomen. En toen heb ik het uitgelegd.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het goed gekomen.
0: Goed verhaal op de radio, dankjewel Henri. We gaan nog even snel luisteren naar het audiobericht van Jeroen.
2: Zij belde mij op een gegeven moment. Maar ze zei niks. Ik hoorde haar vrij serieus praten in de achtergrond. Op een gegeven moment hoorde ik een heel hard gegil. En ik hoorde ook vrij dwingende mannenstemmen in de achtergrond. Ik vond het heel verdacht. Ik belde toen 112. En de politie is inderdaad bij haar langs geweest. Maar wat bleek is, zij had mij per ongeluk gebeld en haar telefoon dicht bij de tv gelegd. Waar er op dat moment een voetbalwedstrijd op was. En de heren leverden commentaar. En daarvoor was net op een ander kanaal een gegil van een of andere crime-aflevering of zo.
0: Ja, het ging over het telefoontje van zijn zus dat hij kreeg. Hij was gealarmeerd en belde dus 112. Dank weer iedereen voor het reageren op de vraag van vandaag. Morgen doen we een nieuwe na tweeën. Zometeen het Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: In de podcast Kunststof schrijver Milouska Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
6: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
4: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het 5e seizoen van het satirische programma Promenade.
7: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-cerve.nl en maak morgen mee.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
5: Ik zou heel graag dicht bij Voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
17: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
19: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
20: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1 journaal.
21: Goedemiddag. Vette haren, volle luiers en medicijnen die niet op tijd worden gegeven. Familieleden van bewoners van een verzorgingshuis in Utrecht maken zich grote zorgen en trekken nu aan de bel. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
22: Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkels stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. Hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Welke cybercriminelen erachter zitten is niet bekend. En in Nederland is ook een supermarktstoring door een cyberveiligheidsincident, maar onduidelijk is of het om een hack gaat. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een technische storing. Het betekent dat verschillende dingen niet werken, zegt economieredacteur Roeland Muller.
23: Het zou kunnen dat je verkeerde prijzen ziet op verschillende bordjes. Bijvoorbeeld de acties van vorige week, die tonen nog de prijs van vorige week. Dus ja, dan kom je toch voor een koude kermis als je bij de kassa eenmaal staat. De kassa zelf kun je wel gewoon gebruiken. En persoonlijke korting in de app, daar maakte onder andere Albert Heijn gebruik van, die je dan krijgt. Die zou dan op dit moment niet werken. Albert Heijn zegt er wel van, ja, later krijg je die korting dan alsnog wel. Dus daar word je dan alsnog voor gecompenseerd.
22: Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de technische storing. Op een middelbare school in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten. De directeur en een docent raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De schietpartij was in de buurt van Marseille. Het motief van de jongen is onbekend. De brandweer heeft bij een brand vanochtend in een woning in Doesburg een overleden iemand gevonden. Wie het is onduidelijk. Ook over andere slachtoffers is niets bekend. De brand veroorzaakte veel rook, omliggende panden werden ontruimd. 3 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het aantal abortussen is vorig jaar licht gestegen met ruim 1% naar bijna 40.000, dat meldt de inspectie. Ruim de helft van de zwangerschapsafbrekingen gebeurde in het begin van de zwangerschap in de 5e of 6e week. Opvallend is de stijging van het aantal abortussen bij jonge tieners onder de 15 jaar. Dat steeg van 65 in 2024 naar ruim 160 vorig jaar. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. Volgens hem is een conflict op dit moment niet op handen en niet onvermijdelijk. Treinvervoerders in Nederland zijn begonnen met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector, zoals de machinist.
24: Ja, het doet heel veel met je. Op dat moment heb je heel veel adrenaline. En dan ga je gewoon je dingen doen, want je hebt een alarmoproep die je moet plaatsen. De conducteur inlichten en allemaal nog technische dingen met je trein doen. En daarna gaat je adrenaline weg en ja, ik begin dan wel te huilen omdat je toch een mensenleven kwijt bent.
22: De campagne is in samenwerking met preventielijn 113. In Aalsmeer woedt een brand in een loods en daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is nog niet duidelijk of er ook mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer is ontstaan. Het weer, het is zacht met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. En dan wordt het een graad of 18.
21: Dankjewel, Sid. We gaan eens even naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
23: Nou, het staat vooral vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat komt door een ongeluk. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk doe je er een uur langer over. 3 rijstroken zijn dicht. Als je vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam wil, kan je het beste omrijden via de route over de Haringvlietbrug. Dat is onder andere over de A17 en de A29. Dan de A73 richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 8 kilometer door een ongeluk en de vertraging is een half uur.
21: Duidelijke taal van de NAVO vandaag. Het bondgenootschap is klaar voor een aanval van de vijand. Zometeen leggen 2 van onze correspondenten uit wat daar nou mee bedoeld wordt.
0: Ster. Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Sta je in de file en spot je ruitschade?
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
29: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
30: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
31: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
21: ProRail, de NS en andere vervoerders willen dat het aantal zelfdodingen op het spoor omlaag gaat. Vandaag begonnen ze een campagne met een korte film. Verslaggever Roel Paal, hoe werd die film ontvangen?
32: Veel mensen hadden de campagnefilm al eerder gezien, maar zaten alsnog met de tranen in de ogen. Iedereen was het er wel over eens. Zelfdoding mag nooit gewoon worden. Erover praten moet dat wel.
21: In India breiden de anti-regeringsprotesten zich uit. Correspondent Davy Boerema, jij was vandaag bij zo'n protest. Wat viel jou op?
33: De protesten in New Delhi gaan door. Duizenden mensen zijn vandaag weer de straat op gegaan om de oppositie te steunen. Zij zien graag opnieuw een Gandhi aan de macht in India.
21: Maar eerst klare taal van de hoogste NAVO-commandant vandaag. De Amerikaanse opperbevelhebber van de NAVO, generaal Alexis Grinkiewicz, hield vanmiddag een toespraak op de jaarlijkse defensietop in Warschau. Een bijzonder moment voor het bondgenootschap. Dat ga ik bespreken met NAVO-correspondent Kiesja Hekster en Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Kiesja, ik begin met jou. Waarom was vandaag zo bijzonder?
5: Nou, eigenlijk vooral omdat deze topman normaal helemaal geen toespraken houdt. Het zijn militairen die willen liever een beetje op de achtergrond blijven. We kennen natuurlijk allemaal NAVO-baas Mark Rutte van de NAVO. Maar er is ook nog een hele militaire tak en die is meestal heel anoniem. Maar deze Alexis Grinkevich die wilde juist naar voren stappen vandaag. Hij zegt dat is nodig en dan kan je denk ik twee belangrijke redenen aanwijzen. Eén, er is veel onrust in Europese landen door steeds meer van die zogenoemde hybride aanvallen. We kennen allemaal de voorbeelden. Drones in Leipzig die bijna ontploft waren. Cyberhacks of sabotage op het spoor. En de tweede belangrijke reden is de twijfel die is ontstaan binnen het bondgenootschap aan de Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO. We hebben het dit weekend nog gezien. De Amerikaanse president Trump die dealtjes sluit met Moskou. Of die zegt van nou het wapenprogramma van Oekraïne. Ik weet eigenlijk niet of we daar wel mee door moeten gaan. En dat zijn belangrijke redenen voor Grinkevich om naar voren te stappen.
7: En wat was zijn boodschap?
5: Het was vooral een boodschap van geruststelling. En op zijn Amerikaans klinkt dat dan als we got this. Dat herhaalde hij een paar keer. Van we kunnen dit aan. Hij zei heel vaak de NAVO is een puur defensieve organisatie. Dat betekent dat de bondgenoten niet zelf zullen aanvallen. Maar dat als ze aangevallen worden, dat ze dan terugslaan. En als iemand zo dom is om dat te doen, zei Grinkevich, dan zullen we dat doen in drie fasen. Weer in het Engels klinkt dat dan block, blunt en break van de vijand. In het Nederlands het tegenhouden, afzwakken en breken
7: klinkt
5: van de tegenpartij.
7: Klinkt in het Engels toch indrukwekkender, hè?
5: Ja, hè? Ja. Zeker. Ja, het rijmt gewoon niet zo lekker in het Nederlands. We hebben er lang over nagedacht, maar nee, we konden geen mooie termen verzinnen. Maar ja, hij zei dus eigenlijk, we gaan die vijand tegenhouden, afzwakken en breken als het nodig is. En hij had dus ook vooral een heel geruststellende boodschap. Hij zei, we hebben geen informatie die laat zien dat een Russische aanval echt eraan zit te komen. We hebben heel veel inlichtingendiensten, hele goede inlichtingendiensten. En die laten dat niet zien. En over dat tweede punt wat ik net noemde, die Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO, zei hij heel stellig, ik ben hier toen hem daarna gevraagd wordt. Maar toen hem daar gevraagd wordt, van, maar gaan die Amerikanen dan ook mee?

0: Ik niet of we daar wel mee door moeten gaan. En dat zijn belangrijke redenen voor Grinkeviç om naar voren te stappen.
1: En wat was zijn boodschap?
0: Het was vooral een boodschap van geruststelling. En op zijn Amerikaans klinkt dat dan als we got this. Dat herhaalde hij een paar keer. Hè, van we kunnen dit aan. Hij zei heel vaak de NAVO is een puur defensieve organisatie. Dat betekent dat de bondgenoten niet zelf zullen aanvallen. Maar dat als ze aangevallen worden dat ze dan terugslaan. En als iemand zo dom is om dat te doen, zei Grinkeviç, dan zullen we dat doen in 3 fasen. Weer in het Engels klinkt dat dan block, blunt en break van de vijand. In het Nederlands het tegenhouden, afzwakken en breken
1: klinkt van de
0: tegenpartij.
1: Klinkt in het Engels toch indrukwekkender, hè?
0: Ja, hè? Ja. Zeker. Ja, het rijmt gewoon niet zo lekker in het Nederlands. We hebben er lang over nagedacht, maar nee, we konden geen mooie termen verzinnen. Maar ja, hij zei dus eigenlijk, we gaan die vijand tegenhouden, afzwakken en breken als het nodig is. En hij had dus ook vooral een heel geruststellende boodschap. Hij zei, we hebben geen informatie die laat zien dat een Russische aanval echt eraan zit te komen. We hebben heel veel inlichtingendiensten, hele goede inlichtingendiensten. En die laten dat niet zien. En over dat tweede punt wat ik net noemde, die Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO, zei hij heel stellig, ik ben hier toen hem daarnaar gevraagd wordt. Maar toen hem gevraagd wordt van, maar gaan die Amerikanen dan ook meevechten? Toen was hij toch heel eventjes stil.
1: En Christian, de generaal kwam spreken op de jaarlijkse defensieconferentie in Warschau. Waarom juist hier?
2: Omdat Polen als belangrijkste land aan de oostflank ja, toch echt een cruciale rol speelt in de afschrikking. Hier zijn ook meer Amerikaanse basissen gevestigd. Het is het doorvoerland van de meeste steun naar Oekraïne. Polen loopt voorop als het gaat om de eigen defensieuitgaven. En je ziet dus ook de afgelopen jaren dat deze conferentie steeds belangrijker aan het worden is. Steeds grotere, belangrijkere figuur ook aantrekt. En dus nu ook wordt gezien als een plek ja, om toch zo'n bijzondere speech van de generaal te hebben. En ja, de generaal Grinkeviç bevestigde ook dat hij niet voor niks dit moment op deze plek had uitgekozen.
1: En voelen de landen aan de oostflank van de NAVO zich ook een beetje gesteund door zijn woorden?
2: Gesteund wel, maar gerustgesteld denk ik niet. Want ja, terwijl deze Amerikaanse generaal met deze boodschap komt voor Rusland, haalt zijn president juist weer de banden aan met Moskou. Nou, dat zei Kiesher natuurlijk net ook al, dat we afgelopen weekend de dieseldeal hebben gehad tussen Trump en Poetin. Je ziet ook dat het vertrouwen van Poolse burgers in de VS is gekelderd de afgelopen jaren vanwege dat nieuwe buitenlandbeleid van Trump. En dat terwijl Polen vroeger eigenlijk een hele sterke, hele hechte band had met Washington. Op sommige vlakken nog hechter met Washington dan met Brussel. En ja, ook vandaag werd nog eens duidelijk dat bepaalde belangrijke wapenleveranties van de VS voor Polen vertraging oplopen. Denk aan de onderscheppingsraketten voor Patriots, maar ook HIMARS raketsystemen. Dat heeft te maken met de oorlog met Iran. Maar het laat toch ook wel zien, denk ik, dat ja, de VS echt andere prioriteiten heeft op het moment. En nu is er wel een lichtpuntje voor Polen. En dat zijn namelijk plannen die er liggen voor een nieuwe militaire basis van de VS in Polen. President Navrotsky heeft voorgesteld om deze Fort Trump te benoemen. Alles natuurlijk om de Amerikaanse leider betrokken te houden in de veiligheid van de regio.
1: Kiesja, nog even terug naar jou. Jullie hebben ook vanmiddag minister van Defensie Jezogus gesproken. Wat was haar reactie op de speech?
0: Nou, zij was heel enthousiast over dat deze 4-sterren-generaal nu naar voren stapte. En ze zei ook, we moeten ons niet laten afschrikken door de Russen, want dat is precies wat ze willen. Ze zei, we moeten onze steun aan Oekraïne voortzetten, opvoeren als dat nodig is. En meer steunen, dat is het beste antwoord van die Russische dreiging. En zij is natuurlijk ervan overtuigd dat de Amerikanen ons wel komen helpen als het erop aankomt.
1: Dankjewel, NAVO-correspondent Kiesja Hekster en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Bij verzorgingshuis Nieuw Tamarinde in Utrecht gaat volgens familieleden van bewoners veel mis met de dagelijkse verzorging op de afdeling voor dementerenden. Familieleden klagen daar al langer over bij de directie, maar zonder resultaat. En daarom zochten zij nu contact met RTV Utrecht. Iris Tasseron is journalist bij RTV Utrecht. Goedemiddag, Iris.
3: Goedemiddag.
1: Je hebt met familieleden gesproken, de dossiers ingezien van het verzorgingshuis. Wat gaat daar nou mis?
3: Nou ja, veel familieleden zitten bijvoorbeeld met vieze kleren, worden niet gedoucht.

0: gebitten, die kunstgebitten die niet schoongemaakt worden en die dan muurvast komen te zitten en dan bij een mevrouw zelfs na maanden pas eruit gehaald werd. En dat ging met redelijk wat kracht. Dus wat dat betreft zijn er echt wel veel dingen die misgaan. Ook met medicijnen bijvoorbeeld. Mensen die medicijnen te laat krijgen. En bij bijvoorbeeld als je ziekte van Parkinson hebt, moet je die echt heel stipt krijgen. En dat is dus ook bij een van die mensen behoorlijk misgegaan.
1: Laten we even luisteren naar wat een van de familieleden daarover vertelde aan jullie.
2: Er ging bijna alles mis met de verzorging. Als ik u vertel dat zij soms een jaar niet gedoucht is. Dat haar gehele verzorging van manicure, pedicure, gebit, verzorging, kleding die vies was, dat dat allemaal zwaar ondermaats was. Dat de medicatie niet op de juiste wijze werd uitgereikt. Dat wij soms medicatie op de grond zagen liggen, wat dus niet was ingenomen. Medicatielijsten die zijn weggescheurd uit mijn tantes medicatielijst. Ja, en zo kan ik eigenlijk nog wel heel lang doorgaan.
1: Ja, Iris, jullie hebben dit dus van meerdere mensen gehoord.
0: Ja, dat klopt. En ik heb ook een van die mensen heeft ook een klacht ingediend. En ik heb dat verslag ook in mogen zien. En daar ook in kunnen lezen hoe het management dan ook heeft gereageerd. Ik heb de dossiers ook van meerdere patiënten of meerdere bewoners ingezien. Ja, en dit gaat om een afdeling, een psychogeriatrische afdeling. Daar zitten heel veel mensen die dement zijn, die Alzheimer hebben. En die dus eigenlijk niet voor zichzelf kunnen opkomen. Dus dat doet de familie dan inderdaad.
1: En ze hebben dat dus al aangegeven bij het verzorgingstehuis. Wat was de reactie?
0: Ja, de reactie is dat ze in dat gesprek, zeg maar, in dat klachtgesprek hebben ze aangegeven dat ze maatregelen gingen nemen om het te verbeteren. Maar dat ze zelf ook erkennen dat inderdaad ook dingen niet goed gaan. Ze wijten dat aan personeelsproblemen. Er zijn veel zieken op de afdeling. Dus ze werken veel met uitzendkrachten. Wat dat betreft erkennen ze de problemen wel en hebben ze die maatregelen genomen. Ik heb vervolgens nog een reactie aan ze gevraagd. Dat heb ik schriftelijk alleen gekregen. Zij zeggen dus inderdaad dat de klachten hun ook raken. En ze zeggen bijvoorbeeld, we erkennen dat de zaken niet goed zijn gegaan. De maatregelen die we in hebben gezet, die hebben nog niet op alle punten geleid tot verbetering die nodig is. Ook dat moeten we onder ogen zien. Dus ja, het heeft dus wel heel lang de tijd nodig om het te verbeteren. En vandaar die wanhoop bij de familieleden.
1: Ja, en het klinkt ook nog niet echt alsof dit dan vanaf volgende week meteen beter gaat.
0: Nee, zo klinkt het zeker niet. Want die personeelsproblemen die blijven gewoon aanhouden. En dat is natuurlijk een probleem wat bij heel veel zorginstellingen is. Daar hebben ze kennelijk nog niet de oplossing voor. En de maatregelen die ze dan hebben genomen, die willen ze dus ook niet met mij delen. Daar heb ik meerdere keren om gevraagd. En wat er dan precies gebeurt, dat moet ik jullie ook allemaal onthouden. Ja. Dat weet ik dus niet.
1: En is de inspectie hiervan op de hoogte?
0: Ik heb met de inspectie gebeld om te vragen van, joh, hoe zit dat nou? Hebben jullie ook meldingen gekregen? En zij hebben sinds vorig jaar mei, ik geloof, ergens begin 2025, hebben ze 7 meldingen binnengekregen. Maar daar willen ze ook niks over kwijt. Ze kunnen niks zeggen over de inhoud van die meldingen. Dat heeft allemaal met de AVG, denk ik, ook te maken.
1: Privacy.
0: Ja, privacy te maken. En ik denk ook wat hij ook zei is van, want ik vroeg van, nou, gaan jullie dan binnenkort op controle? Nou, daar geven ze natuurlijk zeker geen antwoord op, want nee, ze willen het element van de verrassing houden. En dat snap ik ook.
1: En deze instelling valt onder Karijn, de organisatie. Die is actief in meerdere gemeenten in Utrecht, ook in Zuid-Holland trouwens. Is bekend of meerdere verzorgingstehuizen van deze aanbieder hetzelfde probleem hebben?
0: Ja, ik moet je zeggen, ik heb behoorlijk wat reacties binnengekregen op de verhalen. En daar worden ook andere instellingen genoemd. Maar meer weet ik daar nu op dit moment niet van. Dus daar moet ik nog verder onderzoek naar doen. Naar al die reacties inderdaad. Wat daar dan weer voor klopt. Dus er komen nog meerdere verhalen aan, vrees ik.
1: Dankjewel. Iris Tasseron van RTV Utrecht. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
3: Een kapperszaak in Vlaardingen moet in ieder geval de komende 2 weken dicht blijven, lezen we bij het Leids Dagblad. Gisteravond laat was daar een explosie. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. De regionale media spreken over een kappersoorlog in de gemeente. Een uit de hand gelopen ruzie tussen kapsalons. Werkgevers kunnen meer rekening houden met de menstruatiecyclus of overgang van werknemers. Dat zeggen vrouwen in een peiling van RTL Nieuws. 1 op de 3 vrouwen ziet graag aanpassingen op de werkvloer, zegt deze onderzoeker.
4: Vrouwen in de overgang die hebben het bijvoorbeeld over de temperatuur op de werkplek. Dat er af en toe een raampje open kan. Dat de verwarming wat lager kan. Nachtdiensten hebben ook veel vrouwen last van. Die zouden dat liever niet willen in die paar dagen dat ze ongesteld zijn.
1: Maar dat is wel lastig, hè?

0: Want bij ons, ik weet, we hebben een groot bedrijf, dan wordt het allemaal centraal geregeld. Kun je heel moeilijk, mag eigenlijk nooit een raampje open.
1: Oh, ik dacht dat je de nachtdiensten bedoelde. Oh ja, maar dat inderdaad
0: dat ook.
1: Ja, ook worden er kluisjes genoemd in dat onderzoek, zodat vrouwen daar menstruatieproducten in kunnen leggen als ze dat nodig hebben, of extra kleding. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's moeten uitgeven aan droogtemaatregelen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs de 21 waterschappen. Dan gaat het om het plaatsen van tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maairondes, het herstellen van scheuren in de dijk en het opruimen van dode vissen. En de komende 9 maanden moeten treinreizigers tussen Leiden en Utrecht flink omreizen, meldt Omroep West. Het komt door de verouderde spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, die wordt vervangen. Reizigers moeten vroeger opstaan en eerder van huis, en daar balen deze mensen van.
2: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb, dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten en ook best wel omrijden eigenlijk.
3: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk, maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè?
4: Het gaat 9 maanden duren.
5: Nee, helemaal. Ik had niet verwacht. Zo lang.
1: Wist je dat dat nog nooit eerder is gebeurd? Dat een Nederlandse treinverbinding 9 maanden lang buiten dienst is
0: geweest? Nee, dat wist ik niet. Ja, is natuurlijk ook echt ontzettend lang.
1: Heel lang.
0: Sterkte voor deze mensen. Dennis, hoe gaat het op de A16? Want daar staat het behoorlijk vast, hè?
6: Ja, daar staat het heel goed vast, ja. Want er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je nu ongeveer een uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. Er zijn voorlopig nog 3 rijstroken dicht. Als je vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam wil, kan je het beste de route over de Haringvlietbrug kiezen. Dat is onder andere over de A29. Op de A28 is zojuist een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Zwolle heb je 3 kwartier vertraging tussen Leuze-Zuid en Nijkerk.

0: Zara Larsson en Midnight Sun. De anti-regeringsprotesten in India breiden zich uit. Na de kakkerlakkerprotesten van de afgelopen weken, protesten van vooral jongeren, demonstreerden vandaag de oppositiepartijen in het centrum van Delhi. De roep om het aftreden van minister-president Modi klinkt steeds luider. En de oppositie lijkt zijn vervanger te hebben gevonden in oppositieleider Rahul Gandhi, een telg uit de beroemde Indiase politieke familie Gandhi. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema ging kijken bij de protesten.
1: Lang leve de revolutie, zegt hij. Wat gebeurt er in India nu?
2: We are witnessing a death of democracy.
1: De Indiase democratie is ten einde, zegt ze. Zelfs duizenden stemmen van mensen worden gewist van de kieslijst en niet meer kunnen stemmen. Kan je even uitleggen wat gaan we doen? Want we beginnen nu met lopen. Yeah, we're starting to walk now.
2: This entire road is the march route, basically. We started just here.
1: So it's en daarom lopen deze demonstranten nu richting het Hoge Rechtshof.
2: Hopefully to march towards the Supreme Court.
1: Ze willen dat de hoogste rechters ingrijpen. Lang leve Rahul Gandhi, roepen ze hier. En lang leve de revolutie. Ik hoorde net zelfs ergens We Love Rahul Gandhi. En dat is de leider van de oppositiepartij. Zoon van een premier, voormalig premier. Kleinzoon van een voormalig premier, Indira Gandhi. En achterkleinzoon van de eerste premier van India. Hij is dus Indiase politieke elite. En dat was heel lang iets wat ze hier niet meer wilden. Ze wilden juist verandering. Maar hier roepen jongeren weer om de naam van Rahul Gandhi. En Modi en Shah, dat is premier Narendra Modi en de minister van Binnenlandse Zaken, Amit Shah. Die moeten gaan, zeggen ze. Modi zijn tijd zit erop. Hij schendt de wet, zet die naar zijn eigen hand. En daarom is het genoeg geweest. Wat gebeurt er nu?
2: Dat RG. Rahul Gandhi ji en al die MP's. En they are marching, they are moving towards the... towards Barakamba Road and we'll then we move on towards the Supreme Court.
1: Oh, Rahul Gandhi is er al. He's already. Oh, hij zit in die bus.
2: India Bloc MPs.
1: Why did you come?
2: Rahul Gandhi is my leader. There's nobody who understands India and is committed to India. Is as committed to India.
1: Er is niemand die zich zo inzet voor India zoals Rahul Gandhi dat doet. Hij heeft zijn vader verloren, hij heeft zijn grootmoeder verloren. Het woord elite is niet van toepassing op hem. Hij heeft zoveel voor dit land gegeven.
2: An argument of elitism just doesn't apply to him.
0: Ik ga nog even door met correspondent Davy Boerema. Want Davy, ja, die protesten lijken zich dus te verbreden. Hebben de protestleiders van de kakkerlakkenbeweging nou dezelfde eisen als die van de oppositie?
3: Ja, ten eerste het vertrek van die leider van de kiescommissie, hè, Kumar. Maar ze willen, de oppositie heeft al iemand in positie om Modi over te nemen. Want ze willen ook allebei steeds sterker dat Modi vertrekt. En Amit Shah, zoals ik zei in de reportage. Maar de oppositie heeft daar dus Rahul Gandhi voor klaarstaan. En de kakkerlakkenbeweging heeft dat niet. Heeft niet een duidelijke persoon die dat moet overnemen.
0: En zij hebben daar dus wel een duidelijk beeld over. Zij willen dat Modi weggaat. Is de positie van premier Modi ook echt in gevaar?
3: Nou, dat ze zo openlijk om zijn vertrek roepen. Ik zag borden met Modi zal herinnerd worden als een fascist. Hij is de dictator van India. Hij is de boef, de dief die de democratie afpakt van India. Dat soort teksten en die roep om het vertrek van Modi heb ik in zijn hele regeerperiode hier nog niet meegemaakt of gezien. Dus dat zegt wel wat. En ook de manier waarop er ingegrepen werd, hè, in het weekend al, dat zegt wel wat over dat er angst is bij de regering en bij Modi over deze protesten en de energie erachter.
0: Dankjewel. Vanuit Delhi, correspondent Davy Boerema.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 4:30, de hoofdpunten met Zit.
8: Supermarkt Albert Heijn kan nog niets zeggen over het cyberveiligheidsincident waardoor de site en de app van de keten plat liggen. De directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kan ook nog niet zeggen hoe lang het duurt voordat alles weer werkt. Ze zei dat systemen preventief zijn stilgelegd. Daardoor liggen meerdere distributiecentra stil. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen, zei de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkowicz, op een veiligheidstop in Warschau. Hij zei dat hij vooral wil afschrikken en geruststellen. Volgens hem is een conflict op dit moment niet op handen en niet onvermijdelijk. Op een middelbare school in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten. De directeur en een docent raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De schietpartij was in de buurt van Marseille. Het motief van de jongen is onbekend. Vanwege een grote brand in Aalsmeer moeten mensen in de omgeving hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio staat een loods met auto's in brand. De zwarte rook is tientallen kilometers ver te zien. Voor zover bekend zijn er geen gewonden in Aalsmeer.
0: Voor het weer is hier Marco Verhoef. Marco, ik zat vanochtend 7:45 op de fiets en toen zag ik meerdere mensen met handschoenen aan. Toen dacht ik, dat was echt een goed idee geweest. Want wat was het koud?
9: Ja, klopt inderdaad. Nou, voor Utrecht, omgeving Midden-Nederland, temperatuur niet onder nul geweest, dat niet. En op 1,5 meter
0: zeg je nou hoogte... dat ik me aanstel?
9: Nee. Je moet even uit laten praten. Op 1,5 meter is dat ook nergens gebeurd. Maar ja, goed, 2 of 3 graden is natuurlijk ook heel koud. Hè? Dus
0: ja, precies.
9: Je stelt je niet aan, wees gerust. Maar in Brabant bijvoorbeeld, op veel plaatsen vlak bij de grond, wel temperaturen onder nul. En tot min 1,5 zelfs. Dus ja, het begint langzaamaan echt wel te veranderen, het seizoen. Nou. Dus dat mooie weer, ook vandaag weer, met best hoge temperaturen, boven de 15 graden overal. Klinkt allemaal leuk, maar die ochtenden en ook de nachten, ja, die kunnen toch echt behoorlijk fris beginnen in ieder geval.
0: Is dat vannacht ook weer zo?
9: Nee, ik denk het niet, want nu is het nog hartstikke zonnig. Alleen we zien her en der al wel meer sluierwolken. En die bewolking wordt de komende uren van het westen uit dikker. In de avond kan er in het westen ook wat lichte regen of motregen vallen. En in de nacht breidt zich dat dan over het hele land uit. Het zijn echt geen grote hoeveelheden. Maar goed, als er wat valt, word je er natuurlijk toch wel een klein beetje nat van. En dan hebben we het over minimumtemperaturen tussen de 9 en 14 graden. Dat is een heel andere koek dan afgelopen nacht. Nou, morgen overdag hebben we dan veel bewolking. Af en toe valt er wat lichte regen, stelt niet veel voor. Maar in de late middag neemt de kans op regen en de hoeveelheid toch wel weer wat toe. En vooral in het noorden kan het dan even kort wat natter zijn. In Zeeland misschien vlak voor zonsondergang nog een eerste opklaring, dat de zon nog even te zien is. Maar de rest van de dag is toch grotendeels bewolkt. Die opklaringen winnen dan wel weer terrein. Dat is goed nieuws voor de woensdag.
0: Dankjewel, Marco. Dennis Mooij, hoe is de situatie op de weg?
10: Nou, ik begin in het zuiden van Limburg. Want daar staat het goed vast op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport heb je bijna 3 kwartier vertraging door een pechgeval. Dan naar de regio Rotterdam, want daar staat het nog steeds zo goed als stil. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk over 18 kilometer, meer dan een uur vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant kiest het beste de A29 richting Rotterdam. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Leuze en Nijkerk 3 kwartier vertraging door een ongeval. De linkerrijstrook is dicht. Weer terug naar het zuiden van Limburg. De A76 van Aken naar Geleen. Tussen knooppunt Kundenberg en Nut staat het stil over 5 kilometer. Door een auto met pech is de weg daar dicht. Daardoor loopt het weer vast op de N281 van Vaals naar Heerlen. Tussen Heerlen Centrum en knooppunt Ten Essen heb je een 30 minuten vertraging.
0: Het komt maar liefst 4 keer per week voor. En de impact is groot. Zelfdoding op het spoor. Een nieuwe campagne moet dat aantal omlaag helpen.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij AVROTROS op NPO 2.
14: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Elk jaar plegen 200 mensen zelfmoord op het spoor. Om dat aantal omlaag te krijgen beginnen ProRail, de NS en andere vervoerders vandaag samen met 113 zelfmoordpreventie een campagne. Belangrijk onderdeel daarvan is een 4 minuten durende film. En verslaggever Roel Paul was bij de presentatie.
17: Gaat het wel, liefie?
18: Ja.
19: De campagnefilm gaat over Sam, een twintiger die ervan overtuigd is dat hij er niet toe doet.
20: Iedereen is beter af zonder mij.
19: Niemand zal hem missen.
20: Ze zitten niet op je gezaak te wachten. Ik wil iedereen tot last, dus dit is de enige manier. Misschien zou ze me toch wel missen. Ik vind het gewoon vervelend. Ik wil blijven lopen. Ik wil gewoon rust.
19: Vervolgens ziet Sam als toeschouwer welke impact zijn keuze heeft. Zijn moeder, die alleen in de keuken staat. Zijn vrienden, die bezig waren met een surprise party voor zijn verjaardag. De machinist, die niets meer kon doen.
21: Wat je net zag, is gebaseerd op waargebeurde verhalen.
22: We hebben 200 keer per jaar te maken met suïcide op het spoor in Nederland. En dat is heel veel. Het onderzoek blijkt dat er ongeveer 135 individuen worden geraakt door een dergelijke suïcide. Dat zijn in eerste instantie natuurlijk de nabestaanden, maar machinist, conducteurs, politie, brandweer, schoonmaakpersoneel. Dus heel veel mensen hebben ermee te maken en heb ik nog niet over de reiziger.
19: Dat zegt Eelco van As van de NS. Samen met 113 zelfmoordpreventie willen de vervoerders op het spoor dat suïcidecijfer omlaag zien te krijgen.
23: Ik vond het filmpje heel krachtig. Ik moest inderdaad een paar keer slikken. Ik denk wel dat helpt.
19: In de bijna 25 jaar dat hij machinist is bij de NS heeft Jos van der Veen 3 gevallen van zelfdoding meegemaakt. Voor het laatst in 2018.
23: Dat was midden overdag, midden in de spits. Dus ik kon alles zien. Een perron vol met mensen en eentje die van het perron afstapt. Dan zie je het ook echt aankomen. En dan voel je ook echt die machteloosheid van ik doe van alles. Ik rem met alle macht. Maar zo'n trein staat niet in één keer stil. Dat gaat gewoon niet.
22: Er is onderzoek geweest en het onderzoek wijst ook uit dat goede communicatie preventief kan werken. En communicatie gaat dan over gedachteoproepen over nabestaanden en impact voor anderen. Zoals voor machinisten, conducteurs en iedereen die op het spoor werkzaam is. En dat zou kunnen helpen tot andere keuzes en laten we hopen het zoeken van hulp.
24: Gaat het, jongen?
20: Hey.
24: Ik wil op een veilig plek even praten.
25: Op het moment dat je de vraag stelt, kan iemand het gevoel geven, je hoort mij, je ziet mij. En dat kan heel belangrijk zijn op zo'n moment, omdat het ook heel eenzaam is, suïcidaliteit.
19: Vrouwtje van der Meer weet waar ze het over heeft. Ernstige psychische problemen brachten haar op het randje van de dood.
25: Ik ben het spoor opgelopen, ik weet er ook nog maar heel weinig van. En omstanders hebben toen mij geprobeerd om van het spoor af te halen. Maar ik weigerde om zelf van het spoor af te gaan. Omdat er wel een trein aankwam, ben ik door die omstanders in de sloot geduwd. En daar ben ik door de politie uitgehaald, omdat ik ook zelf niet meer uit kon komen. En als ik daarop terugkijk, ben ik heel dankbaar dat die omstanders toch ingegrepen hebben.
19: Spoorwegmedewerkers krijgen speciale trainingen, maar gewone treinreizigers kunnen ook wat doen.
26: Wij hebben in principe op alle NS-stations een praatpaal. Daarbij hebben we ook in de trein een telefoonnummer die reizigers kunnen appen. Van hey, ik heb een onderbuikgevoel of ik zie dat iemand net te dicht bij de spoor staat. Of aan het kop van het perron. Die kunnen dat bij ons melden. Weten ze niet hoe ze het gesprek aan kunnen gaan, zijn wij daar echt specifiek ook op getraind. Dus wij kunnen ze daar ook doorheen begeleiden.
27: Mijn collega's en ik zien geregeld hoe uitzichtloos het leven voor iemand aan kan voelen. Maar ook dat praten helpt.
22: Hopen dat dit aanzet tot de stap van praten of goede vragen van de omgeving voor mensen die wellicht wat slechter in hun vel zitten.
23: Al is er maar één, dan is deze campagne al geslaagd.
0: Een verslag was dit van Roel Paul. Ik praat erover door met Saskia Merelle, onderzoeker en wetenschapper bij 113. Goedemiddag.
28: Goedemiddag.
0: U bent ook betrokken geweest bij deze campagne. Allereerst over die aantallen, want het zijn dus 200 gevallen van zelfdoding op het spoor elk jaar. Echt hoge aantallen. En die stijgen ook. Hoe kan dat?
28: Nou, wat we weten is dat het aantal zelfdodingen in Nederland, dat is gelukkig dalende. Alleen als je kijkt naar jongeren, stijgt het aantal zelfdodingen. In de afgelopen 10 jaar zelfs met 22%. En we maken ons ook zorgen om het aantal suïcidepogingen onder jongeren. Dat is ook sterk toegenomen.
0: Ja, dus dat zit hier ook in. En die vallen dus ook onder die zelfdodingen op het spoor, regelmatig.
28: Klopt, er zijn ook veel jonge mensen die, nou ja, het proberen om een einde aan hun leven te maken via het spoor.
0: Ja. En het is voor het eerst dat er zo'n publiekscampagne is. Waarom is die er eigenlijk nu pas?
28: Nou, zo'n campagne vergt ook een hele goede voorbereiding. Dus we zijn ook 2 jaar geweest om die campagne ook goed op te zetten. En daardoor heeft het een tijdje geduurd, maar het resultaat is ook echt daar. Niet alleen de film is ontzettend goed, maar ook de gesprekken tussen machinisten, ervaringsdeskundigen, nabestaanden. Dus ja, voorbereiding vergt wat tijd, maar het resultaat is heel mooi geworden.
0: Maar heeft het er ook mee te maken dat eerder misschien werd gedacht, als je hier extra aandacht aan besteedt, dan gaat dat ook zorgen juist voor meer zelfdodingen?
28: Tuurlijk, die angst is er altijd, zeker als alles expliciet in beeld wordt gebracht. Maar het verschil met deze campagne is dat het gaat om een hoopgevend verhaal. We weten dat veel jonge mannen onverwachts kunnen overlijden door zelfdoding. En hier zie je juist een hoopgevend einde, doordat het gesignaleerd wordt, dat iemand een praatje met hem maakt en dat, nou ja, zijn leven redt.
0: Ja, en wat ik ook wel mooi vond, wat we in de reportage hoorden van die vrouw die dus ook een poging heeft gedaan, dat je dus als omstander, als je op het perron staat en je ziet dat het misgaat, dat je dus ook wel echt iets kunt doen.
28: Klopt. Wat we weten uit onderzoek is dat het heel belangrijk is om mensen ook een handelingsperspectief te geven, dat ze concreet weten wat ze moeten kunnen doen. En omstanders kunnen inderdaad een leven redden door contact te maken met iemand die in een bepaalde bewustzijnsvernauwing zit om een einde aan het leven te maken.
0: Ja, en dus die daar is dus ook die campagne op gericht.
28: Klopt, ook op de omstanders.
0: En wat ook in de reportage voorbij kwam, voor machinisten is dit ook echt heel zwaar, hè?
28: Klopt, de impact is enorm.
0: Ja.
28: Ja.
0: Wat maakt het nou voor mensen die zelfmoordgedachten hebben moeilijk om aan te geven dat het niet goed met ze gaat?
28: Nou, vaak hebben mensen last van tegenstrijdige gevoelens. Dus worstelen heel erg met te willen sterven. En tegelijkertijd zijn er misschien ook nog redenen om te willen leven. Er komt ook heel veel schaamte en angst bij kijken. Dus daardoor maakt het heel erg moeilijk om hun gevoelens te delen met anderen.
0: Ja.
28: En daardoor is het heel erg belangrijk dat anderen ook, als ze vermoeden het gaat niet goed met iemand, ook die vraag durven te stellen.
0: En wanneer is volgens u de campagne geslaagd?
28: Wat mij betreft is de campagne geslaagd als ook jonge mensen hierdoor aangemoedigd worden om hulp te gaan zoeken. Dus dat is heel erg belangrijk, zeker ook bij de jonge mannen. En ook dat naasten ook beseffen, ik kan ook wat doen aan suïcidepreventie. Dus we hebben ook een gesprekstraining dat naasten ook een gesprek kunnen oefenen. Ik denk heel erg belangrijk, dus zowel voor jongeren zelf die hiermee worstelen, maar ook dat naasten veel beter weten wat ze kunnen doen.
0: Dank u wel, Saskia Merelle, onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie. En denkt u nou wel eens zelf aan zelfdoding of kent u iemand? Dan kunt u erover praten met de mensen van 113 via telefoonnummer 113 of via de chat op 113.nl.
1: NPO Radio 1, elke werkdag
2: tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Voor het eerst krijgt de organisatie die wereldwijd strijdt tegen kanker, de Union for International Cancer Control, een Afrikaanse leider. Zeynep Shinkafi Bagadu komt uit Nigeria en ze gaat zich inzetten voor kankerzorg in Afrika, omdat het aantal kankergevallen daar het hardst stijgt. Marcus Rijken is gynaecoloog en oncoloog bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en is net terug uit Malawi, waar die mensen opleidt. Goedemiddag.
3: Goedemiddag,
0: Marcus Rijken. Hoe is de kankerzorg in Afrika nu?
3: Afrika is natuurlijk een heel groot continent met veel landen. Wat ik iets kan zeggen is over Malawi. Daar was ik vorige week met een groep chirurgen en gynaecologen om weer de Summer School Global Surgical Oncology te geven. Ja, je moet je voorstellen, in Malawi, dat is een land groter dan Nederland. En daar zijn maar 3 gynaecologische oncologen. Maar er zijn er wel 100 artsassistenten in opleiding. Dus tot nu toe zijn er heel weinig specialisten, maar er wordt heel erg getraind. En dat moet ook wel, want het aantal gevallen wat er aan gaat komen van mensen met kanker neemt enorm toe.
0: Ja, dat is zo in het Westen, maar dat is zeker ook in Afrika het geval, hè?
3: Ja, precies. He, dus in Malawi bijvoorbeeld, daar is baarmoederhalskanker eigenlijk de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. En maar als je kijkt, bijvoorbeeld in Nederland, dan krijgen 900 vrouwen per jaar kanker, baarmoederhalskanker. Maar daar is het echt 7 keer zoveel.
0: Hmm.
3: En wat dan ook opvalt, is eigenlijk dat het aantal vrouwen wat overlijdt aan baarmoederhalskanker, daar wel 20 keer zoveel is als in Nederland.
0: Daar is waarschijnlijk ook geen bevolkingsonderzoek.
3: Ja, het is er wel, maar pas net. En de uptake daar bijvoorbeeld is, kijk, in Nederland is het 50-60%, maar daar pas 20%. Maar juist door de lokale mensen te trainen, de lokale dokters en gezondheidswerkers, zie je dat het aantal snel toeneemt van het aantal mensen wat meedoet met bevolkingsonderzoek. Dus we hopen natuurlijk dat je daardoor mensen eerder de diagnose kan stellen, ja, en eerder kan behandelen.
0: En dat dus de Union for International Cancer Control nu een Afrikaanse leider heeft, voor het eerst dus. Gaat dat ook echt iets veranderen, denkt u, als het gaat om die kankerzorg in Afrika en hoe daarnaar gekeken wordt?
3: Ja, nou, sowieso is het een fantastisch iets natuurlijk, dat er en een vrouw nu daar aan het hoofd van deze organisatie staat. Maar ook iemand uit Afrika. Zij heeft zelf gezorgd voor mensen met borstkanker. Dus zij weet echt waar ze het over heeft. In zulke settings komen mensen in Nigeria, maar ook in Malawi, echt heel laat met de diagnose. En soms wel in het stadium dat het een normale behandeling eigenlijk niet meer mogelijk is. En dus bijvoorbeeld het belang van palliatieve zorg, dus het verlichten van klachten, dat is heel belangrijk. Maar zij weet ook, en dat schreef ze in dat interview in de Guardian, over dat soms denken organisaties wel eens dat het neerzetten van bijvoorbeeld een ziekenhuis, dat al voldoende is. Maar een ziekenhuis alleen redt natuurlijk echt geen levens.
0: Nee, dus
3: je hebt mensen nodig die in het ziekenhuis werken. Ja. Je hebt protocollen nodig om mensen te behandelen. Je hebt apparaten nodig die het ook doen. Om de diagnose te stellen. Nou, en bijvoorbeeld hebben we pas ook zelf gepubliceerd. Je hebt ook eigenlijk de financiën nodig om de behandeling te kunnen afmaken. Mm. Je ziet daar bijvoorbeeld wel eens dat mensen beginnen met een behandeling. En dan na de eerste kuur komen ze niet meer terug. Want ze moeten bijvoorbeeld een auto of een huis verkopen om überhaupt de behandeling te kunnen betalen.
0: Ja. Yeah.
3: Nou, zulke dingen, dat kan je niet vannacht in je computer uit New York of uit Amsterdam, zeg maar, bedenken. Dan moet je echt daar zijn geweest of daar vandaan komen.
0: Ja.
3: Dus superbelangrijk en zo gaaf dat nou we een nieuwe president hebben van deze organisatie.
0: Ja, precies. Maar als ik u zo hoor, bent u wel hoopvol, in ieder geval als het gaat om Malawi ook, dat daar nog heel wat winst te behalen is op dit gebied?
3: Ja, nou, ik ben natuurlijk net terug. Gisteren ben ik teruggekomen. En we doen nou deze summer school vanuit de Nederlandse chirurgvereniging, Nederlandse gynaecoloogvereniging, al 5 jaar. En waar we 5 jaar geleden heel veel lessen zelf moeten geven, omdat er dus maar 3 specialisten, gynaecologen en oncologen waren, zie je nu dat ze lokaal zelf hun de les geven. En ze geven zo goed les en ze zijn zo goed in het opereren en ze zijn zo gemotiveerd om de zorg voor hun eigen land beter te maken. Nou, daar word je helemaal blij van. En het tweede is, ik krijg nou het gevoel, en dat zeggen ze ook tegen me, Marcus, ik wil graag hier blijven, want ik wil voor mijn eigen bevolking, zeg maar, voor de eigen mensen hier de zorg beter maken.
0: Ja,
3: en hoe wij dat
0: vertrekken.
3: Proberen te. Nee, precies.
0: Ja,
3: en hoe
0: ja.
3: we dat. Onze filosofie is dat ze dan. Dat we denken door onderzoek te doen. Dus ik help bijvoorbeeld een lokale gynaecologisch oncoloog, George heet die, George Cilinda, met het onderzoek doen om de kwaliteit van zorg in zijn eigen ziekenhuis echt beter te maken. En wat het mooie is, volgend jaar, dan promoveert hij bij de Universiteit van Utrecht, bij ons. Maar dan gaat hij terug, want het onderzoek vindt plaats in Malawi. Maar hij wordt dan de nieuwe professor.
0: Ja, precies.
3: En hij wordt dan degene die dan vervolgens weer studenten zelf gaat opleiden. En hij zegt, nou, daar ligt mijn passie. Nou ja, zoals u hoort bij mij ook.
0: Ja, dus mooi verhaal. Samen. Dank u wel. Marcus Rijken, gynaecoloog en oncoloog bij het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Dank u wel. Sid, wat melden de media in het buitenland?
4: Meer dan 100 toeristen zitten vast in Nepal na nieuwe overstromingen daar. Volgens persbureau Reuters gaat het om wandelaars die op verschillende plaatsen in het noorden van Nepal gestrand zijn. Door overstromingen zijn wandelpaden verwoest. Deze mensen zagen een brug meegesleurd worden door de rivier. Het ging met grof geweld. Ook andere infrastructuur en ook woningen zijn verwoest door het water. 5 mensen worden nog vermist. Elon Musk is de grootste donateur voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. De New York Times heeft uitgezocht dat hij meer dan $276 miljoen heeft gedoneerd aan republikeinse groepen. Het geld is volgens de krant niet alleen bedoeld om twijfelaars te overtuigen om voor de partij van Trump te kiezen komende maand, maar vooral ook om conservatieven die niet gaan stemmen te mobiliseren naar de stembus.
0: $276 miljoen, ik had het gewoon niet eens
4: veel, hè? Ja.
0: Bedenk hoeveel dat is. Ja.
4: Het was ook, had de krant uitgezocht, veel meer dan de Democraten hadden gekregen in dezelfde periode. Ja, dat is dus logisch, ja. In Brussel, na het grote protest van afgelopen vrijdag en de rellen die daarop volgden, hebben de afvaldiensten bijna een ton aan afval op moeten ruimen. Dat meldt stadszender Brus. Straatveegmachines haalden zo'n 920 kilo aan rommel op. Ja, de stad noemt dat volstrekt onaanvaardbaar. Vandaag is het weer onrustig in de Belgische hoofdstad vanwege een scholierenprotest daar. En morgen wordt de paus opgenomen in het ziekenhuis, weet persbureau AP onder andere. Hij heeft een nodule, een soort knobbeltje op een van zijn longen. Dat werd bij een gezondheidscheck opgemerkt. Volgens deze verslaggever kijkt de 71-jarige paus Leo de operatie met vertrouwen tegemoet.
5: Leo on Sunday also said that the nodule was discovered during recent medical tests and the Vatican confirmed on Monday that no particular health issue prompted the check-up, describing it as routine.
4: Dat het dus een routine sessie wordt. Naar verwachting blijft de paus nog een week in het ziekenhuis om te herstellen.
0: En ik vermoed dat de halve wereld voor me gaat bidden als je daar ligt. Dankjewel, Zit. Dennis, hoe is het op de weg?
6: Er staat 600 kilometer. Dat is meer dan gebruikelijk. Er zijn wat ongelukken gebeurd. Onder andere staat het in Limburg op een paar stukken vast. Zoals op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt dan door een auto met pech. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Er zit nog steeds nauwelijks beweging in tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Voorlopig rij je om via de route over de A29. We'll

0: Mark Ember en Good To Be. De oudste markt van Parijs, de Marché des Enfants Rouges, is vannacht totaal afgebrand. De markt ligt in het hart van de wijk Le Marais, waar Parijzenaren en toeristen zij aan zij hun borden leeg aten. Deze ondernemer vertelt aan de Franse krant Le Monde hoe verslagen hij is.
1: Ça s'est chargé émotionnellement parce que c'est un marché très très humain. Enfin, on a tous des liens d'amitié profond, que ce soit avec les clients, avec les commerçants, avec tous les gens qu'on rencontre. Du coup, là, c'est dur émotionnellement pour tout le monde.
0: We zijn allemaal diep verbonden met deze markt. Het is voor iedereen heel emotioneel, zegt deze ondernemer. Mara Grim is culinair journalist. Ze schrijft onder meer voor het Parool en woont deels in Parijs. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Wat maakt deze markt, de Marché des Enfants Rouges, zo bijzonder?
2: Nou, twee dingen eigenlijk. Het is de oudste overdekte markt van Parijs. En het is echt een prachtig monument, of was, dat een heel mooie metalen dakconstructie die echt iconisch was. En los van het monumentale was het een hele belangrijke plek voor de Parijse gastronomie. Het was tot eind jaren 90 was het een gewone voedselmarkt, maar daarna werd het een overdekte eetmarkt. Dus je kon er niet meer levensmiddelen kopen, maar je kon er wel aanschuiven om wat te eten. En wat die plek zo geweldig maakte, is dat het echt een reflectie was van de diversiteit van de Parijse eetcultuur. Dus je

0: kon er gewoon een klassieke steekfriet eten, maar je kon er ook schalen couscous en bento boxes halen. Dus er was eigenlijk van alles.
1: Ja.
0: En iedereen kwam er ook. Dus niet alleen de toeristen, maar ook heel veel chefs en wijnhandelaren kwamen daar om te eten.
1: En het klinkt ook alsof jij daar ook vaak te vinden was.
0: Ik ben er regelmatig geweest, ja. En het was voor mij ook echt een prachtige plek in Le Marais, wat toch wel een wijk is die overspoeld wordt door toeristen. Maar als je een zijstraatje inging, kwam je dus bij die markt. En je moest wel
1: even
0: weten
1: goed
0: dat
1: zoeken,
0: het was.
1: Ja.
0: Ja, je moest even zoeken. Maar dan was het een klein paradijs. En het was altijd heel druk en levendig. En je kon er even snel een sandwich eten. Maar je kon er ook, ik heb er ook wel eens 3 uur lang zitten lunchen.
1: Dat kan dus ook.
0: Dat komt allemaal, ja. En je moet je voorstellen, het is gewoon fantastisch. Je loopt door de stad en komt dan op een markt. En er was een prachtige plek in de Marseille, die heette The Butcher of Paris. Dat was denk ik wel mijn favoriet. En daar lagen de meest prachtige steaks. En dan deed je zelf een steak aan en die werd voor je neus bereid. En dan kreeg je tijdens het wachten even een bordje met charcuterie en een hondbrood. En daarnaast een fles of een glas wijn. En binnen no time stond hij voor je neus. En at je echt fantastisch. Beter dan in veel restaurants.
1: En je zei net, het was eigenlijk ook wel echt een belangrijke plek voor de gastronomie in Parijs. Hoe zijn dan nu de reacties op het afbranden van deze beroemde markt?
0: Ja, iedereen is natuurlijk zwaar in shock. Dus je ziet ook op de sociale media dat de chefs en iedereen die markt bezocht heeft, veel buurtbewoners hun steun uitspreken. Want het is natuurlijk niet zo dat er één ondernemer is geraakt. Het zijn echt tientallen ondernemers die hun plek kwijt zijn. Het is niet één chef, het zijn er gewoon heel veel. En ja, dus dat is vreselijk. En zodra het in Parijs over geschiedenis of gastronomie gaat, Dan raak je de Parijzenaar in het hart. Ja. Dus dat is wat er nu ook aan de hand is.
1: Gaan ze hem nog herbouwen, denk je?
0: Ik denk van wel. Maar ik denk dat het ook zo heel Nederlands pragmatisch is om nu al gelijk te gaan denken, komt er een inzamelingsactie of wordt die herbouwd?
1: Ze zijn nog in shock.
0: Ja, en Frans zijn gewoon nog even in de rouw en is een enorm verdriet. Maar ja, ik denk het wel, ja.
1: Mara Grim, dank je wel dat je hierover wilde vertellen, over dus die beroemde Marché des Enfants Rouges. Dank.
2: NPO Radio 1.
3: Deze week langs de lijn en omstreken met
2: voetbal.
3: Morgen vanaf 8:30 de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal. Nu thuis tegen Hongarije
4: in de Champions League.
3: Leipzig PSV. Woensdag al om 6:30 Feyenoord Como. En donderdag ook vanaf 6:30
4: in de Europa League
3: AZ Hapoel Beersheva.
4: En in de Conference League
3: Hajduk Split Ajax.
2: Weet meer.
5: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol. Een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
9: Gaat digitalisering de zorg redden?
8: En wie draagt de zwaarste lasten?
9: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
10: Samen slimmer zorgen.
9: Vebego Zorgservice.
11: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
12: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
12: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen. Door Hofman.
13: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1. 5 uur.
17: NOS NTR.
18: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. Flinke problemen met de bevoorrading bij supermarkt Albert Heijn. Straks onze economieverslaggever over de gevolgen. En Merel was nu ook al in het nieuws met Sid van der Linde.
19: Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal.
20: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
19: Door de technische problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Albert Heijn kan nog niet bevestigen dat het gaat om een cyberaanval. Wel zei de directeur dat de systemen uit voorzorg gisteren zijn stilgelegd. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. Volgens hem is een conflict op dit moment niet op handen en niet onvermijdelijk. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarigen. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid en riepen leuzen naar de politie, gooiden met stenen en vuurwerk en staken een auto in brand. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af, tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Bärbel Baas, een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD, is onverwacht opgestapt. Directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Baas komen die ook vanuit coalitiepartner CDU. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien, zegt de veiligheidsregio.
21: Er komt inderdaad veel rook bij de brand vrij, wat ook op vele plekken in het land zichtbaar is. Adviseren mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.
19: In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is nog niet duidelijk of er ook mensen binnen zijn. Volgens de veiligheidsregio zijn er ook verschillende explosies geweest. De brand in Aalsmeer is inmiddels wel onder controle. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Het politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. Het weer, het is zacht met veel zon, 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag valt er wat lichte regen en dan wordt het een graad of 18.
1: Dit is mooi bij de ANWB, hoe gaat het op de weg?
22: Nou, het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral op de wegen in Zuid-Holland. Alles bij elkaar opgeteld, in Nederland staat er 620 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam tussen Harningsveld, Giessendam en Ridderkerk 20 minuten extra. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk heb je minstens een uur vertraging. 3 rijstroken zijn daar nog dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant richting Rotterdam kan het beste de route over de Haringvlietbrug kiezen. Dat is onder andere via de A29. Ook op de A16, maar dan richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Dordrecht een half uur vertraging. En door dit alles ook weer viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is het oponthoud 3 kwartier.
1: Veel is nog onduidelijk, maar zeker is wel dat er bij Albert Heijn grote zorgen zijn over de bevoorrading van de winkels. Straks meer tekst en uitleg van de topvrouw.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
0: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
23: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
24: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Na crisisoverleg van de CDU in Berlijn presenteerde bondskanselier Merz zijn oplossingen voor de politieke crisis. Correspondent Gimbal Duk heeft Merz het lek boven.
27: Merz hoopt met een serie maatregelen en politieke plannen het vertrouwen van de kiezer in de partij weer te herstellen. Maar ondertussen nemen de spanningen binnen zijn regeringscoalitie juist weer toe.
1: De hoogste NAVO-commandant presenteerde vandaag vol vertrouwen zijn overwinningstheorie om de vijand af te schrikken.
28: Nothing actually keeps me up at night. My job is to keep other people up at night.
1: Niets houdt mij 's nachts wakker, ik houd anderen wakker, zegt de commandant na zijn speech. Zometeen praat ik hierover verder met defensiespecialist Bob Deen. Maar eerst, chaos dreigt bij supermarkt Albert Heijn. Want in meerdere distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil. Reden is een online veiligheidsincident bij de supermarktketen. En daarmee lijkt het probleem toch groter te zijn dan slechts een storing, zoals vanochtend werd gemeld. Economieverslaggever Aida Brands, wat weten we nu over dit incident?
29: Nou ja, het lijkt erop dat het inderdaad echt wel verder gaat dan een storing. Wat er nou precies aan de hand is, dat weten ze bij Albert Heijn niet. Maar we spraken zojuist Albert Heijn-topvrouw Margaret Versteden van Duin. En dit is wat ze tegen ons zei.
30: Het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten.
31: En in hoeveel distributiecentra is dat het geval?
30: Ja, dat kan ik op dit moment niet zeggen, want dat verschilt op dit moment per distributiecentrum.
31: Maar dat gaat om meer dan één dan?
30: Het gaat inderdaad om meer dan één distributiecentrum.
29: Ja, voor de goede orde. Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: En vanochtend werd er dus een gemeld dat het een storing was. Is nou al duidelijk, als dat het niet is, wat het dan wel is?
29: Nee, dat blijft gewoon onduidelijk. Het is wel duidelijk dat Albert Heijn de systemen zelf heeft stilgelegd om de veiligheid te garanderen. Maar waarom en wat er precies aan de hand is, dat willen ze ons nog niet zeggen. We spraken vandaag ook nog met IT-experts en die zeiden ja, een storing duurt meestal niet zo lang. En zij vermoeden dat het om een hack gaat, aangezien Ahold vrij drastisch al die systemen offline heeft gehaald. En de zorg is kennelijk dermate groot dat deze best wel vergaande maatregelen zijn genomen.
1: Ja, want als er dus meerdere distributiecentra stil liggen, dan heeft dat natuurlijk grote gevolgen voor de bevoorrading ook van de winkels. Is er al meer duidelijkheid over een oplossing?
29: Nee, daar kon de topvrouw ook echt nog niks over zeggen. Behalve dat ze nu heel druk bezig zijn met dat onderzoek. Maar ze sluit ook niet uit dat we dit ook gaan merken in de winkels. En dat bepaalde producten niet leverbaar zullen zijn en schappen leeg zullen zijn. Dit is wat ze zei.
30: Wij weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
31: Dus verse producten, daar moeten we rekening mee houden dat de schappen daar leeg van kunnen gaan lopen de komende uren, dag.
30: Dat hangt vanaf van hoe lang het gaat duren, dus dat moeten we nog zien.
1: Ja, Aida, opvallend genoeg kregen meerdere Franse supermarkten vandaag ook te maken met een cyberaanval. Ook, dat weten we dus nog niet, want de oorzaak bij Albert Heijn is. Maar goed, daar werden koelsystemen ingesteld op 50 graden boven nul. Heeft dat iets te maken met wat we nu bij Albert Heijn zien?
29: Nou, vooralsnog lijkt het toevallig. We hebben de CEO daar uiteraard ook over gevraagd. Maar ze kon er niks over zeggen, behalve dat het onderzoek nog loopt. Wat wij wel hebben gezien is dat deze supermarkten wel gebruik maken van andere servers. Dus vooralsnog kunnen wij geen link zien. Maar we zijn dit zeker nog aan het uitzoeken.
1: En hoe schadelijk is het nou voor Albert Heijn en het grotere bedrijf Ahold?
29: Ja, dit is natuurlijk ontzettend vervelend voor een bedrijf. Want heel veel AH-klanten kunnen gewoon niet bediend worden. Tenminste, de mensen die online hun boodschap hebben besteld. Een bezorger die wij spraken, die zei dat gisteren de boodschap...

0: in de winkels en dat bepaalde producten niet leverbaar zullen zijn en schappen leeg zullen zijn. Dit is wat ze zei.
1: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
2: Dus verse producten, daar moeten we rekening mee houden dat de schappen daar leeg van kunnen gaan lopen de komende uren, dag.
1: Dat hangt vanaf van hoe lang het gaat duren, dus dat moeten we nog zien.
3: Ja, Aida, opvallend genoeg kregen meerdere Franse supermarkten vandaag ook te maken met een cyberaanval. Ook, dat weten we dus nog niet, want de oorzaak bij Albert Heijn is, maar goed. Daar werden koelsystemen ingesteld op 50 graden boven nul. Heeft dat iets te maken met wat we nu bij Albert Heijn zien?
0: Nou, vooralsnog lijkt het toevallig. We hebben de CEO daar uiteraard ook over gevraagd, maar ze kon er niks over zeggen, behalve dat het onderzoek nog loopt. Wat wij wel hebben gezien is dat deze supermarkten wel gebruik maken van andere servers. Dus vooralsnog kunnen wij geen link zien. Maar we zijn dit zeker nog aan het uitzoeken.
3: En hoe schadelijk is het nou voor Albert Heijn en het grotere bedrijf Ahold?
0: Ja, dit is natuurlijk ontzettend vervelend voor een bedrijf. Want heel veel AH-klanten kunnen gewoon niet bediend worden. Tenminste, de mensen die online hun boodschappen hebben besteld. Een bezorger die wij spraken, die zei dat gisteren de boodschappen die nog wel zijn bezorgd, dat die mensen een factuur kregen, nog een papieren factuur, want dat kon ook niet online betaald worden. Ja, verder horen we dat dit voorlopig niet anders zal zijn. Hè. De online boodschappen zullen voorlopig niet bezorgd worden. Overmorgen is nog niet heel veel duidelijk, maar het ziet er naar uit dat dat niet gaat gebeuren. En we spraken ook met een aantal concurrenten van Albert Heijn en zij zien het aantal bestellingen wel echt toenemen. Het vermoeden is dat de komende dagen nog wel gaat toenemen als mensen niet bij de Albert Heijn terecht kunnen. Ja, en dat zijn dus nog even de klanten die dus wegblijven bij de Albert Heijn. Maar er zijn gewoon ook heel veel kosten voor de winkels. Want de medewerkers in de distributiecentra en de bezorgers, die worden gewoon doorbetaald terwijl ze niet aan het werk zijn. Dus dit kan echt uitmonden op een best wel grote kostenpost voor Ahold. En nou, daar hebben we het eigenlijk nog niet over de reputatieschade van het bedrijf.
3: Aida Brands, economieverslaggever, dankjewel. In Berlijn heeft de Duitse regeringspartij CDU afgelopen 2 dagen een crisisoverleg gehouden over de recente verkiezingsnederlagen. In een persconferentie vertelde bondskanselier Merz hoe de partij het tij gaat keren. Duitsland-correspondent Giem Balduk. Giem, dit crisisoverleg werd weken geleden aangekondigd als moment waarop de partij zou komen met oplossingen voor de crisis. Betekent dit dat het dan nu allemaal weer helemaal goed is?
4: Nou ja, er zijn in ieder geval hele serieuze gesprekken gevoerd, zei Merz de afgelopen dagen met de hele partijtop van de CDU. Onder meer de oud-bondspresident Joachim Gauck kwam voorbij als spreker om vooral te vertellen over het belang van democratie. En we hebben ook wel eigenlijk gezien dat het tijdens het overleg zelf niet gelekt is. Dat is eerder ook wel eens anders geweest. Dus in die zin is het een goed teken dat er vertrouwen over en weer is. En uiteindelijk kwam Merz vandaag met 3 punten waarop de partij zich in de toekomst wil gaan richten. En dat is betaalbaarder leven, meer rechtvaardigheid en meer veiligheid. En als op die punten gescoord kan worden, zei Merz, dan zal ook de CDU weer betere cijfers krijgen. Maar hoe die dat dan precies wil aanpakken, dat werd niet echt heel concreet. Er waren vooral heel veel eigenlijk al bestaande plannen die opnieuw tevoorschijn kwamen en een eerder op een plan om de energiebelasting te verlagen. Dat was vorig jaar eigenlijk al sprake van, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege een gebrek aan geld.
3: Maar dit klinkt niet echt alsof Merz hiermee de Duitse kiezer enorm gaat overtuigen.
4: Nee, dat denk ik ook niet. Want bijvoorbeeld die kwestie van de energiebelasting, ja, dat is een belofte die eerder is gedaan, maar toen is verbroken. Een van de vele beloften die de afgelopen tijd door de CDU-CSU is verbroken. Dus ja, de kiezer zal zich natuurlijk ook afvragen waarom de partij zich nu er wel hier gevolg aan zal geven. En dat lijkt met zich ook wel te beseffen dat die trend waarin de partij nu zit naar beneden ook niet zomaar is gekeerd. Hij zei ook, de partij zal niet binnen 1 weekend opnieuw uitgevonden zijn. Dat vertrouwen herstellen, dat zal lang duren. En het is vooral belangrijk, zei Merz erbij ook, dat er geen onderlinge strijd meer is in zowel de partij als de regeringscoalitie. Want dat schrikt natuurlijk de kiezer hoe dan ook af.
3: Nou was er ook in het nieuws vandaag dat de co-voorzitter van de coalitiegenoten, SPD, Bärbel Bas, dat die opstapte. Wat weet je daarover?
4: Ja, de directe aanleiding daarbij is dat haar stiefdochter onlangs overleden is. En dat Bijbelbas tijd nodig heeft om dat te verwerken, om daarover te rouwen. Wat natuurlijk zeer begrijpelijk is. Maar daarbij zei ze ook dat dat er ook meegespeeld heeft. Dat ze juist in die moeilijke tijd zeer veel persoonlijke aanvallen te verduren heeft gehad. En ook vanuit coalitiegenoot CDU-CSU benoemde zij daarbij. En daarbij

0: Het gaat erom dat Baas de afgelopen maanden is aangevallen dat zij de pensioenplannen waar haar eigen partij niet helemaal achter staat, bewust zou hebben vertraagd. En dat er wel in de coalitiekringen wel degelijk bekend was dat zij met deze persoonlijke problemen kampte. En daarom klinkt vooral vanuit de SPD dat die aanval echt ondermaans waren, onmenselijk, roekeloos. Dat zijn de woorden die vandaag gebruikt worden. En daarbij wordt dus vooral naar de CDU gekeken. Merz moest daar natuurlijk ook op reageren bij het presenteren van die plannen voor de toekomst. En hij toonde zich een beetje verbaasd over dat CDU hierop aangevallen wordt. En opvallend was ook dat zijn partijsecretaresse Franziska Hopperman op dat moment zei dat juist de SPD zelf ook in de spiegel moet kijken. Omdat de SPD in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen juist een onderzoekscommissie heeft ingesteld naar machtsmisbruik door een CDU-minister die zelf met kanker kampt. Enigszins in jijbank als verweer tegen die aanvallen vanuit Berbelbas. En dat is misschien toch ook wel tekenend voor de verhoudingen in de coalitie. Nou. Dat op zo'n dag als vandaag eigenlijk vooral dus op deze manier wordt gereageerd daarop.
1: Sfeertje. Gaat het nog goed komen met die coalitie?
0: Ze willen dat wel goed laten komen. Maar er zijn maar weinigen in politiek Berlijn die daar echt in kunnen geloven. Want je ziet eigenlijk dat beide partijen heel diep in hun loopgraven zitten en eigenlijk vooral bezig zijn met de ander. En CDU wil vooral heel erg vasthouden aan hervormingen en bezuinigen op sociale lasten. Terwijl de SPD juist hervormingen wil aanpassen en meer herverdeling van de welvaart wil. En allebei de partijen blijven eigenlijk heel erg vasthouden aan die eigen strategie. Denk ook dat het de enige manier is ook om de dalende peilingen te weerstaan. CDU dus door die hervormingen door te voeren en de SPD juist door dat te wijzigen. En een van de twee zal moeten bewegen. Maar als je die onderlinge sfeer ziet tussen de ministers, dan vraag je je af of dat nog wel goed kan komen.
1: Dankjewel, Gien Balduk, onze Duitsland-correspondent. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Een van de vermeende ronselaars voor het geweld in Overasselt kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in drugs en wapenbezit. Dat meldt RTL Nieuws. Uit chatberichten op Signal concludeert de politie dat de man uit België aanslagplegers ronselde. Hij bood ze duizenden euro's aan. In Overasselt doken begin september 30 gewapende mannen op en werd een beveiliger doodgeschoten. Langdurige brugsluitingen zorgen in Noord-Holland voor grote problemen voor jachthavens en watersportverenigingen, horen we bij BNR. Met name voor havens in en rond Haarlem en Amsterdam zijn de gevolgen ingrijpend, zegt deze havenmeester.
3: Boten die hoger zijn dan 2,40 meter kunnen niet door de stad heen, omdat de bruggen niet open gaan. Dus lopen wij heel veel passanten mis. Daaraan gekoppeld ook inkomsten. Ik denk dat we zeker 70% minder passanten hebben.
2: En aan de problemen komt voorlopig nog geen einde. De havenmeester verwacht dat de blokkades voor de pleziervaart in Amsterdam tot en met 2030 zullen aanhouden. Een voormalig taxichauffeur uit Amsterdam heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen, meldt NH Nieuws. De taxichauffeur reed vorig jaar augustus in het Noord-Hollandse Zwaagdijk door rood en botste op een andere auto. Daarbij kwamen de passagiers van de taxi, een echtpaar van in de 80, om het leven. En voor het eerst in 20 jaar doet een Nederlands vrouwenteam mee aan de WK formatiespringen in het skydiven, lezen we bij Rijnmond. 4 Rotterdamse vrouwen moeten de lucht in een korte tijd een ingewikkelde formatie maken. Ze moeten dan bijvoorbeeld letters of cijfers uitbeelden en daar krijgen ze punten voor. De skydivers zijn hard aan het trainen.
4: In dit geval is het een wedstrijdsprong en moeten we OB7L maken. Dan is het dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
2: Ja, ze krijgen gewoon wat random letters en cijfers toegedeeld. En vallen intussen ook nog 200 km per uur naar beneden natuurlijk. De vrouwen zijn vandaag vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK skydiven en komen eind deze week in actie.
1: Hup, 0B7-4
2: nog iets. Ja.
1: Succes. Dennis, hoe is het op de weg?
5: Drukker dan gebruikelijk. En dat komt onder andere door de file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat het helemaal vast voor het knooppunt Ridderkerk door een ongeluk. Aan de andere kant van het land in Groningen is een ongeluk gebeurd op de N7 of de A7 richting Heerenveen. Tussen Groningen Zuidoost en Hoogkerk heb je een half uur extra nodig. 2 rijstroken zijn dicht.

0: Amy MacDonald en This is the Life. Er komen nieuwe regels voor dierentuinen. Dat hoorden we vanmorgen in deze uitzending. Die regels moeten volgens staatssecretaris Erkens onder meer zorgen voor verbeteringen in het dierenwelzijn in de toekomst. Maar hoe ziet die dierentuin van de toekomst er eigenlijk uit? Hebben we over pak een beetje 20 jaar überhaupt nog wel dierentuinen? Daar praat ik over met David van Gennep. Hij is van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Daar leidde hij een onderzoek naar de toekomst van de dierentuin en was ook nog 40 jaar voorzitter van Stichting AAP. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat denkt u, zijn er nog dierentuinen in de toekomst?
1: Dat denk ik wel, ja. En ik denk ook dat het publiek dat heel graag wil. En dat was ook eigenlijk een beetje het uitgangspunt van ons onderzoek. We zijn begonnen met eigenlijk een publieksenquête te houden, waarbij we heel veel vragen hebben gesteld over de toekomst van de dierentuin. En dan merk je wel dat het publiek overwegend positief is over de dierentuin, maar tegelijkertijd ook wel een paar kanttekeningen zet. En die kanttekeningen, nou, daar hebben we dus ook specifiek aanbevelingen voor gedaan naar de staatssecretaris.
0: Wat zijn dan die kanttekeningen?
1: Nou, een van de kanttekeningen is bijvoorbeeld dat in de huidige regelgeving de dierentuinen wel opgelegd wordt dat ze heel veel moeten doen aan conservatie en educatie. Dus de fokprogramma's bijvoorbeeld. Maar dat er eigenlijk weinig gekeken wordt nog naar het effect van die programma's. Dus dat betekent dat je heel erg inspanningsgericht naar die dierentuinen kijkt. Terwijl wij eigenlijk gezegd hebben, je zou eigenlijk ook wat meer resultaatgericht moeten gaan kijken van wat komt er eigenlijk van terecht van die programma's. Ja. Want dat is eigenlijk de legitimatie waarmee die dierentuinen eigenlijk een soort ontheffing hebben gekregen om allerlei hele bijzondere dieren te mogen houden. Maar ja, dan moet je dus wel kunnen bewijzen dat je daar dus ook inderdaad goed in bent.
0: Nou, ja.
1: De ene dierentuin zal daar heel goed op scoren, maar er zijn er ook die achterblijven en die moet je natuurlijk dan ook wel mee weten te nemen.
0: U hebt ook onder andere gekeken in dat onderzoek naar wat dierentuinen kunnen doen om dieren met meer waardigheid te houden. Wat bedoelt u dan precies?
1: Nou, binnen de Raad voor Dierenaangelegenheden spreken we de afgelopen 7-8 jaar over dierwaardige houderij. En dan bedoelen we eigenlijk niet alleen dat een dier goed te eten en te drinken krijgt. Want ja, dat is eigenlijk wel relatief, dat is wel logisch. Maar dat je bijvoorbeeld ook kijkt naar de intrinsieke waarde van het dier. Dat je dat dier ook beoordeelt op het feit dat hij zelf recht heeft op een goed leven. Maar vooral ook, en dat laatste punt, dat is eigenlijk ook het lastigste te realiseren in gevangenschap. Dat je dat dier ook de mogelijkheid geeft om zelf op zijn eigen omgeving te reageren. Kortom, een soort van zelfbeschikkingsrecht. Nou, gevangenschap is per definitie een soort van beperking van dat zelfbeschikkingsrecht. En dat maakt het dus des te belangrijker dat je dan de rest van het welzijn goed inricht, maar dat je dus ook bijvoorbeeld ervoor kiest om diersoorten die je minder makkelijk in gevangenschap kan houden, misschien ook langzaam maar zeker uit te faseren. En dat was eigenlijk ook een van de punten die we in dat rapport hebben gemaakt. Een aanbeveling naar de overheid, naar het beleid, maar ook naar de dierentuinen zelf, om daar kritisch naar te kijken. Want waarom zou je een diersoort die zijn hele leven op een thermiek zweeft, op kilometers hoogte, waarom zou je die in een kooi stoppen? Want dat is niet het natuurlijke leven van dat dier.
0: Nee, maar dat is natuurlijk van geen enkel dierentuindier, dat het natuurlijke leven is.
1: Niet natuurlijk, maar je kunt voor sommige dieren die natuurlijke die behoeftes kun je redelijk goed nabootsen. Maar voor sommige dieren ook helemaal niet.
0: En welke dieren hebben we het dan? Voor wie dat echt moeilijk is?
1: De Californische condor met een spanwijdte van enkele meters. Wat doet die in een kooi? Hè? Dus moet je die dieren in gevangenschap in een kooi stoppen? Maar je zou ook kunnen denken aan dieren die migreren. Hè? Die hele enorme afstanden afleggen in het dagelijks leven. Nou, we hebben in Nederland nu te maken met de wolf waarvan die ondertussen weten dat hij per dag 70, 80 kilometer kan lopen en dat dan ook inderdaad doet. In de dierentuin kan hij natuurlijk niet veel verder komen dan een paar keer het verblijf heen en weer. En dat dan zie je dus inderdaad bij die dieren zie je eerder afwijkend gedrag. Gedrag waarvan je denkt, goh, dat weerspiegelt nou niet een goed welzijn. Maar het zijn ook wel gedragingen die we van tevoren wel enigszins zouden kunnen voorspellen als we naar het natuurlijk gedrag van die dieren kijken. En nou ja, daar zou je misschien eens een keer van moeten zeggen, goh, daar gaan we eens een keer een streep trekken.
0: Ja. Maar als ik dan denk aan de dierentuin van de toekomst, dan is dat dan de grootste verandering? Dat bepaalde soorten daar dan niet meer in zullen voorkomen?
1: Nou, het is een belangrijke. Ik denk dat het een belangrijke stap zou zijn. Maar ik denk ook dat er meer moet gebeuren. Als je bijvoorbeeld kijkt nu naar die publieksenquête over wat vindt het publiek van de dierentuin, dan zijn er een aantal zaken in zo'n dierentuin waar het publiek wel kritisch naar kijkt. En een van die aspecten is bijvoorbeeld ook het doden van dieren in de dierentuin. Gezonde dieren worden gedood omdat ze surplus zijn, te veel. Dat surplus komt voort uit de fokprogramma's. Die vinden we ook allemaal razend belangrijk. Dus daarvan hebben we als publiek ook gezegd, die moeten vooral in stand blijven. Die dat surplus, dat is daar een resultaat van. Maar dan moeten die dierentuinen daar ook wel transparant over zijn, over wat daarmee gebeurt. En die moeten daar ook een goed besliskader voor neerleggen. Dus langs welke lijn besluiten wij om een bepaald dier wel of niet dood te maken? En wij denken dat soort maatregelen uiteindelijk wel enorm zullen helpen om die dierentuin van de toekomst ook inderdaad toekomstbestendig te maken.
0: Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, David van Ginnep.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30, de hoofdpunten met Zit.
9: Albert Heijn sluit lege schappen niet uit door problemen bij de distributiecentra. Het werk daar ligt gedeeltelijk stil door een online veiligheidsincident, zegt de topvrouw van Albert Heijn. De problemen begonnen gistermiddag en de supermarkt weet niet wanneer de problemen zijn opgelost. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. Bij een explosie in het noorden van Israël is zeker 1 dode gevallen. 19 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn er slecht aan toe. Onder de slachtoffers zijn docenten en leerlingen van een middelbare school. De ontploffing was vlak bij de grens met Libanon. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarigen. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid en riepen leuzen naar de politie, gooiden met stenen en vuurwerk en staken een auto in brand. Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel tijdens een vakbondsbetoging tegen de bezuinigingen van de regering. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog onbekend.
0: Het weerbericht krijgen we van Marco Verhoef. Blijft het de hele week, dit fraaie herfstweer?
10: Nee, er zit wel wat verandering in de lucht. Dus het is een beetje wisselend. Vandaag natuurlijk een prachtige dag met veel zon. Als je nu in westelijke richting kijkt, op veel plaatsen zie je toch de sluierbewolking al een beetje aankomen. En dat is vaak de voorbode van ander weer. En dat is nu ook niet anders. In de loop van de avond kan het in het westen al wat gaan regenen. En in de loop van de nacht breidt zich dat dan langzaam oostwaarts uit. Door die bewolking ook niet meer zo koud komende nacht. Tussen de 9 en 14 graden is de minimumtemperatuur. En morgen is het eigenlijk best zacht. Het wordt 17 tot 20 graden. Ondanks het feit dat je de zon niet of nauwelijks zult zien. En dat er ook af en toe wat regen valt. Er zijn geen grote hoeveelheden. In de middag wordt het even wat feller allemaal, vooral in het noorden. En dan daarna aan het eind van de middag, begin van de avond, de eerste opklaring in het westen van het land.
0: Dus een beetje wisselvallig.
10: Ja, morgen is een beetje zo'n meerdag. Hè. Je hebt er niet zo heel veel aan, er valt niet veel regen. Maar heel veel zon heb je ook niet en het is best zacht. En woensdag is het dan droog en schijnt de zon juist wel weer heel regelmatig. Er zijn wel sluierwolken. Het wordt 17 graden ook, dat is nog een zachte dag. En dat geldt ook voor de donderdag, als de temperatuur nog weer wat hoger uitpakt. En vooral in het zuiden nog een keertje 20 graden kan worden.
0: Dankjewel, Marco. En Dennis Mooi, gaat het al iets beter op de A16?
8: Nee, eerlijk gezegd niet. Het is sowieso in het hele land wat drukker dan gebruikelijk. Vooral in Zuid-Holland. En ook in Limburg zijn er opvallend veel bijzonderheden vanmiddag. Ik kom zo bij die A16. Eerst de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld heb je 40 minuten vertraging. Dan de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Centrum-Zuid en Maastricht Airport. Een uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het staat nog steeds zo goed als stil op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk over 23 kilometer. Er zijn nog steeds 3 rijstroken dicht door een ernstig ongeluk. Verkeer vanuit West-Brabant rijdt het beste om via de route over de A29. Onder andere over de Haringvlietbrug. Dan naar de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen de knooppunten Eckersweijer en Eindhoven heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En in het noorden van het land viel op de N7 bij Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen Zuidoost en Hoogkerk doe je er een half uur langer over. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
0: Als iemand zo dwaas is om ons aan te vallen, dan zullen we vechten. Dat zijn de woorden van de hoogste NAVO-commandant vandaag. Zometeen praat ik met de directeur van Klingendaal, Bob Deen, over die toespraak.
2: Ster. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Een bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
14: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
13: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
14: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
13: Geweldig idee.
14: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
17: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
18: Fleur Wallenburg.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij een aanval gaat de NAVO de vijand tegenhouden, afzwakken en breken.
20: My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. And if required, we will break the enemy's forces and the operational warfighting system that is arrayed against us.
0: Zo sprak de opperbevelhebber van de NAVO, generaal Grinkiewicz, vanmiddag op de jaarlijkse defensietop in de Poolse hoofdstad Warschau, waar de Amerikaanse generaal zijn overwinningstheorie presenteerde. Bob Deen is defensiespecialist en algemeen directeur van Instituut Klingendaal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat vond u van zijn toespraak?
18: Nou, het interessante is, het was eigenlijk een vrij conventionele toespraak. Hij zei niet zo heel veel nieuwe dingen over de militaire plannen van de NAVO. Maar hij gaf er een nieuw jasje aan. Hij noemde het een overwinningstheorie. Maar het echt interessante is dat hij het blijkbaar nodig vond om dat op dit moment te moeten houden, zo'n speech. Want hij moest dus blijkbaar de bondgenoten geruststellen dat dit nog steeds de plannen zijn.
21: Ja, dat geruststellen zat ook door die hele speech heen, hè?
18: Ja, inderdaad. Want vanuit militair oogpunt, dit is de hoogste militair van de NAVO. Ik denk niet dat veel militairen hier iets nieuws gehoord zullen hebben. Dit waren altijd al de NAVO-plannen. Er zaten wel een paar nuances in, kunnen we ook misschien nog wel op ingaan, die interessant waren. Maar dit was vooral een politiek signaal dat de hoogste militair wou afgeven. Namelijk, we got this, zoals hij dat zei. En dat betekent dus, en dat gaf hij zelf ook toe, dat er heel veel nervositeit in dat bondgenootschap zit. Van, zullen ze wel echt gaan vechten als het nodig is?
21: En dat we got this is dan vooral bedoeld voor de NAVO zelf en niet zozeer voor de vijand?
18: Nee, dat woord gebruikt hij overigens ook niet. Want hij benadrukte meermaals, en dat vond ik overigens ook heel verstandig, richting Rusland, dat de NAVO geen agressieve bedoelingen heeft. Dus waar sommige media leken te denken dat dit uit zou gaan lopen op een soort oorlogsverklaring van de NAVO of iets dergelijks, was dit eigenlijk een speech die vooral zei, wij willen Rusland afschrikken. Wij willen die oorlog helemaal niet, maar als Rusland er begint, zullen wij hem winnen op deze en deze manier.
21: Hij had het ook over artikel 5. Hè? Hij liet er echt geen twijfel over bestaan over de Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO. En onderstreepte dat artikel 5 nog springlevend is. Dat artikel dat een aanval op één NAVO-land wordt gezien als een aanval op alle landen. Bent u het met hem eens dat artikel nog springlevend is?
18: Nou ja, dat is het hele idee van de NAVO. Is dat de tegenstander moet geloven dat het artikel nog springlevend is. Dat is het allerbelangrijkste. Er zit een soort psychologische dimensie achter. En dat was natuurlijk zijn doel, om dat uit te stralen. Alleen wat zijn werk zo lastig maakt, is deze man is de hoogste militair. En ik heb er echt geen twijfel over dat militairen als vakmensen dit kunnen tegenhouden, een Russische aanval. Alleen de twijfels liggen natuurlijk niet bij de militairen. Die liggen bij het politiek leiderschap, bij het Witte Huis. Die net dit weekend een aantal dingen weer hebben gedaan, met name Trump persoonlijk, richting Poetin, het sluiten van zo'n dieseldeal. Waardoor alle NAVO-bondgenoten, anderen, dus denken, ja, hallo, als jij zaken doet met de Russen, kunnen we dan wel op jou rekenen om ons te verdedigen tegen diezelfde Russen.
21: Ja, maar is dan zo'n speech van vandaag, is dat dan genoeg om die onrust onder de NAVO-bondgenoten weg te nemen?
18: Nee, dat denk ik niet. En je zag het ook bij het vraaggesprek wat na afloop kwam. Dat is de Poolse voorzitter vroeg, maar kunnen we dan wel rekenen op die Amerikaanse troepen om met ons mee te vechten als het zover komt? En daar kwam een keurig, vrij diplomatiek antwoord op. Dat uiteindelijk natuurlijk aan de opperbevelhebber is, aan Trump zelf. Maar deze generaal is wel door Trump benoemd. En de Amerikanen hebben hun troepen ook tot nu toe gewoon laten zitten in Europa. Dus hij probeert op die manier die twijfel weg te nemen. Maar helemaal lukte hem dat
21: nee,
18: niet.
21: Nee, maar het is misschien dan wel mooi meegenomen dat hij juist een Amerikaan is?
18: Ja, en dat was natuurlijk ook altijd het idee van de NAVO. Dus de hoogste militair is een Amerikaan. En de secretaris-generaal, de politieke kant, is een Europeaan. En dat laat ook zien dat het echt een transatlantisch bondgenootschap is. Daar wordt overigens wel af en toe over nagedacht, hoor. Moet eigenlijk de hoogste militair nog steeds een Amerikaan zijn in de toekomst, als Europa meer moet doen? Maar gezien het overwicht van de Amerikanen, met name ook in het nucleaire domein, wat hij overigens niet of nauwelijks noemde, dat vond ik wel interessant, is het natuurlijk voor de Europeanen heel belangrijk dat daar een Amerikaanse generaal staat, ja.
21: En hoe denkt u dan dat ze hier in het Kremlin naar hebben zitten kijken, naar die speech?
18: Nou, ik denk niet dat Vladimir Poetin zich hier heel erg druk om maakt. Die is volgens mij bezig de winst nu in te cashen van de verdeeldheid die heeft gezaaid met die dieseldeal. Dat was eigenlijk bizar, want dat gaat om hele kleine hoeveelheden brandstof, waarbij de prijs nauwelijks, denk ik, zal dalen op de wereldmarkt, maar waar Trump ongelooflijk blij mee is. En in ruil daarvoor is Trump nu de Oekraïners ongelooflijk onder druk aan het zetten om te stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Ja. Daar is Poetin vooral mee bezig. Deze speech is eigenlijk een beetje gewone gang van zaken voor hem.
21: Ja, want dat is. Ik probeer dat een beetje dan te zien. Dat dan vandaag wordt dus heel erg de nadruk gelegd op die geruststelling. En ik denk dan, hè, als inwoner hier in Nederland, ik ben er helemaal niet gerust op als ik dan zie wat er dan ook van het weekend allemaal weer is gebeurd en wat dit betekent voor Oekraïne. In hoeverre stelde deze speech u gerust?
18: Nou ja, op zich wel, hè, want het is fijn om te weten dat dus ook een door Trump aangestelde hoge generaal gewoon eigenlijk het relatief conventionele NAVO-verhaal daar gaat vertellen. Dat is een signaal van de Amerikanen naar Europa van we zijn er, we got this. Dat zal hij niet gezegd hebben zonder enige toestemming vanuit Washington. Dus dat is, als dat er al niet meer was, dan had ik me pas echt zorgen gemaakt, okay. Zomaar zeggen. Ik maak me natuurlijk wel als analist zorgen om het grotere plaatje, dat de sympathieën van Trump nog steeds meer bij Poetin lijken te liggen dan bij president Zelensky. En dat hij ook nu weer gezegd heeft dat Oekraïne een nieuwe president nodig heeft. Het is Poetin wel weer gelukt om een behoorlijke wicht te drijven tussen de Amerikanen enerzijds en de Europeanen en de Oekraïners anderzijds. Ja, en daar kan ik me wel degelijk zorgen om maken. Maar deze speech is voor mij, het verandert er niet heel veel aan het grotere plaatje.
21: Dank u wel voor de analyse, Bob Deen van Instituut Klingendaal.
19: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
21: Opnieuw zijn vertegenwoordigers van het collectief Zwart Manifest in gesprek geweest met premier Jetten. Zwart Manifest is een beweging van verschillende organisaties die samen strijden tegen zwart racisme. Jetten kreeg uit handen van vertegenwoordigers een lijvig document overhandigd, waarin de zogeheten route naar herstel staat uitgeschreven. En Dagmar Oudshoorn is verbonden aan Zwart Manifest. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
21: Wat staat er in die route naar herstel?
3: Nou, eigenlijk is het een document met voorstellen voor een concrete uitwerking in zowel beleid als uitvoering voor de verschillende ministeries, maar ook voor het Rijk breed. En dit om de gevolgen van de doorwerking van het slavernijverleden te minimaliseren. En eigenlijk om ervoor te zorgen dat de door de slavernij en het kolonialisme veroorzaakte achterstelling van de zwarte gemeenschappen weg worden gewerkt en de positie te verbeteren.
21: En kunt u een voorbeeld noemen van die concrete stappen die daarin staan?
3: Nou ja, eigenlijk is wat we zeggen is, we hebben al jarenlang liggen er onderzoeken, rapporten, ook van de overheid zelf, met wat er zou moeten gebeuren. Maar die hebben eigenlijk onvoldoende geleid tot concrete maatregelen en een duurzame veranderingen. En we hebben het dus eigenlijk zo ingedeeld dat wanneer er maatregelen worden gemaakt ter bestrijding van bijvoorbeeld racisme, discriminatie, maar ook het verbeteren van de sociale, culturele en economische positie van deze gemeenschap. Daar hebben we allemaal maatregelen voor gedaan. En we hebben ook een aantal randvoorwaarden gesteld. Nou ja, een hele belangrijke is de betrokkenheid van de mensen waar het over gaat. Dus niet praten over, maar praten met. En het grootste wat we hebben gezegd is, er moet gekomen worden tot een deltaplan waarin menskracht en middelen worden gebundeld, waardoor er echte impact en verandering kan worden bereikt.
21: En hoe reageerde Jetten op dit deltaplan?
3: Nou, hij was enthousiast, mochten we quoten, en hij zag zeker het nut en noodzaak van zo'n deltaplan. Dus niet weer verzanden in kortdurende maatregelen, maar echt gewoon maatregelen op korte, middellange en lange termijn, waardoor je dus echt iets kan veranderen en niet symbolisch blijven steken in een soort van alleen de symbolische erkenning. Mm. Maar daadwerkelijk verandering.
21: Ja, want u zei het ook al, we hebben het er al jaren over de doorwerking van het slavernijverleden, vooral sinds de excuses daarvoor. Bent u niet bang dat dit document dan ook weer ergens op een plan komt te liggen?
3: Nou ja, kijk, dat kunnen we nooit garanderen. Maar ik denk wel, in eerste instantie in de excuses die toenmalige minister-president Rutte aanbood, werd het woord herstel niet eens genoemd. De koning was eigenlijk de eerste die dat aangaf. En nu gaan mensen toch wel zien dat er structurele dingen moeten veranderen. En het is ook niet het zijn geen nieuwe plannen. Het is gewoon een bundeling van stappen waar al lang wordt over gepraat, maar wat gewoon uitgevoerd moet worden. Dus eigenlijk hebben we heel veel werk verzet, zodat het niet meer door een departement verzonnen hoeft te worden.
21: Onlangs werd het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes gepresenteerd. En de premier reageerde toen diezelfde dag nog dat er geen herstelbetalingen zouden volgen. Heeft u het daar nog over gehad met hem vandaag?
3: Ja, zeker. Ik denk dat daar enige nuancering op zijn plek is. Kijk, wat heel vaak wordt uitgelegd als herstel, denken mensen van ja, dat gaat over iedereen die wil geld hebben. Maar waar het over gaat is dat je dus een hoeveelheid aan maatregelen neemt die de positie en de achterstelling, racisme, discriminatie,
21: verbeteren.
3: Dat je daaraan werkt. Ja. Dat je die positie, die achtergestelde positie die veroorzaakt is door heel erg lang denken en marginaliseren. Dat wordt iemand aangedaan. Hè. Je bent niet gemarginaliseerd, maar je wordt gemarginaliseerd. En dat we dat wegwerken. En dat is echt iets anders dan het verengen tot de discussie herstelbetalingen.
21: Dank u wel.
3: Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, dat snapte hij heel goed.
21: Oké. Dank u wel. Dagmar Oudshoorn van Zwart Manifest. Sit, we gaan naar het sportnieuws.
9: Voor het eerst in bijna 11 maanden heeft Matthijs de Ligt weer met de selectie van Manchester United kunnen trainen. De verdediger heeft lange tijd rugklachten gehad en in mei onderging hij een operatie. De Ligt speelde zijn laatste duel voor United bijna een jaar geleden. Of hij vandaag ook met de selectie meereist naar Spanje voor het Champions League duel met Atletico Madrid is nog niet duidelijk. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft een overwinning geboekt in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Als ongeplaatste speler versloeg hij de nummer 8 van de plaatsingslijst, Arthur Fies, in 2 sets.
4: Game, set and match.
5: Botik van de Zandschulp. Moves into the last 16.
4: 2 sets to love. 7-5.
5: In Shanghai.
4: 6-4.
5: Makes it 3 big wins in a row.
9: En Van der Zandschulp kwam in China nog niet eerder zover. En in de volgende ronde speelt hij tegen de nummer 13 van de wereld, Rafael Godard uit Spanje. Wielrenster Gerrieke Scheurs heeft zware verwondingen overgehouden aan een val bij de WK Gravel afgelopen zaterdag. Tijdens een natte afdaling verloor ze de controle over haar fiets, raakte van de grind weg en kwam hard in aanraking met de grond. Ze brak onder meer een nek- en rugwervel. De wedstrijd was in Australië. Daar is Scheurs inmiddels geopereerd om de breuken te stabiliseren. En Team NL meldt dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. En een door basketballer Michael Jordan gedragen en gesigneerd shirt is voor $14 miljoen verkocht. Dat meldt een
21: koopje.
9: Een Amerikaans veilinghuis meldt dat. Jordan droeg het shirt tijdens de NBA Finals in 1998. Volgens het veilinghuis is het de hoogste prijs die ooit betaald is voor een basketbal item.
21: Dennis, hoe is het op de weg?
8: Nou, gelukkig is het drukste moment achter ons nu. Maar het is nog steeds drukker dan gebruikelijk met 555 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat merk je vooral in Zuid-Holland en in Limburg. Op de A2 in Limburg richting Eindhoven tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport heb je een uur vertraging door een ongeval. Linkerrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Heerlen over de A79 en de A76.
21: Met de Nobelprijs voor de Economie zijn alle Nobelprijzen dit jaar uitgereikt. En wat opvalt in de winnaars van de wetenschappelijke categorieën, er is daar geen enkele vrouwelijke winnaar. Dat is niet uitzonderlijk. De laatste 10 jaar wonnen slechts 10 vrouwen... en maar liefst 99 mannen een Nobelprijs. Klaartje Vinkenburg, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
21: U bent beleidsadviseur op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in de wetenschap en heeft zelf ook 25 jaar gewerkt aan de VU in Amsterdam. Bent u nog verbaasd dat er zo weinig vrouwen een Nobelprijs winnen?
22: Nee, ik ben hoogstens heel teleurgesteld dat het vandaag weer zo was en vorige week ook. En zelfs als gepromoveerd econoom beschaamd, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ik zeg bijna nooit dat ik een econoom ben en nou vandaag al helemaal niet.
21: Die Nobelprijzen gaan naar ontdekkingen die soms tientallen jaren geleden zijn gedaan. En een van de argumenten is dat toen meer mannen in de top van de wetenschap werkten. En dan is het dus logisch dat dat doorwerkt in de huidige Nobelprijzen. Bent u het eens met die verklaring?
22: Nee, eigenlijk niet. In de eerste plaats omdat de vraag uiteindelijk wie krijgt die prijzen is een keuze. Dus daar kan zo'n commissie kan ook zelf kiezen om het percentage gewoon aan te passen. Niet af te laten hangen van wie er 30 jaar geleden bijvoorbeeld promoveerde in een bepaald vakgebied. Ten tweede zie je in al die vakgebieden eigenlijk al op dat tijdstip, dus 30 jaar geleden, want zo lang duurt het ongeveer om carrière te maken in de wetenschap na een promotie. Dat duurt ongeveer 30 jaar. 30 jaar geleden waren er in de VS, en daar komen veel prijswinnaars vandaan of hebben veel prijswinnaars gewerkt, zat in, bijvoorbeeld in de economie toen al zeker 25% vrouwen van de mensen met een promotie. Bij geneeskunde was dat al ruim 1/3, dus daar gaat het al helemaal niet op. Ja. En bij natuurkunde en scheikunde, waar de vrouwen natuurlijk echt wel, of laten we het andersom formuleren, de mannen oververtegenwoordigd waren, ook toen al. Die 10 of 8% vrouwen die daar 30 jaar geleden begonnen, kan je rustig van stellen dat ze beter waren dan de mannen om zich heen.
21: Maar wat is dan,
22: anders hadden
21: wat is
22: ze
21: dan
22: het niet zo lang volgehouden.
21: Ja, maar wat is dan uw verklaring waarom die Nobelprijzen nu nog steeds zo vaak naar mannen gaan?
22: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk zelf dat dat komt dat we allemaal, en dan zeg ik we, bedoel ik wetenschappers, maar ook kinderen, ook uw luisteraars, een heel beperkt ideaalbeeld in ons hoofd hebben van hoe de excellente wetenschapper, de prijswinnaar, eruit ziet. Dat is een individu. Het is een witte man waarschijnlijk. En dat weet je, als je dat aan kinderen vraagt, dan kan je ze gewoon laten tekenen. En dan kunnen zelfs kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven, kunnen wel tekenen. Vraag je ze om een wetenschapper te tekenen, dan tekenen ze gewoon een klassieke Einstein.
21: Ja, met een bril.
22: Grote boskrullen, ja. Met een bril, precies. Of misschien een astronaut, als ze al weten dat dat waarschijnlijk een dokter in de natuurkunde is. En die prijzen en die subsidies, die houden dat beeld in stand.
21: Maar ik kan me voorstellen... Ik onderbreek u even, hoor. Want,
22: ja, nee, geen probleem.
21: Ik kan me voorstellen dat die vooroordelen, die zijn heel hardnekkig. Maar juist zo'n Nobelprijscomité, zou je toch van verwachten dat die dan verder kijken?
22: Nou ja, misschien, maar dat doen ze dus niet. En daar vind ik dat je ze dus wel voor, hoe zeg je dat, in ieder geval op kunt aanspreken. En het impliciet maken van hoe die ideaalbeelden zijn impliciet. Dus om die expliciet te maken, heb je eigenlijk een soort mentale stretch nodig. Vraag bijvoorbeeld maar eens naar hoe oud moet iemand zijn om een Nobelprijs te krijgen. Nou, dan zullen ze meestal zeggen zeker 70 of misschien 60.
21: Maar dat hoeft helemaal niet.
22: Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat tenminste, die oefening kan je doen. Je kan tegen zo'n commissie zeggen, stel nou dat er iemand komt met een geweldig verhaal, maar die is 40. Net begonnen, heel jong nog in jullie ogen. Is dat dan ook excellent? Nou, en ze doen heel geheimzinnig die commissies over hoe dat werkt. Wie er genomineerd wordt, dat verdwijnt jaren, decennia in een la. Mogen we niet weten met z'n allen. Maar de reputatie van mensen, van excellente wetenschappers, wordt echt opgebouwd. Niet zozeer of ze goed zijn. Natuurlijk zijn ze goed, dat is evident. Maar vooral of ze succesvol zijn in termen van publicaties, citaties, geld binnengehaald met onderzoekssubsidies, prijzen gewonnen. Dus zo'n prijs is zowel een beloning als een voorspeller van succes. En dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld.
21: Nog even kort tot slot. Gaat het in de komende 10 jaar verbeteren?
22: Nou, als het aan mij ligt wel. Ben ik in de positie dat ik een aantal van dit soort prijsgevende instanties daarover mag adviseren. Waaronder de Kavli Foundation in Noorwegen. Amina Helmi, professor Dr. Helmi van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft net hun Astrophysics Prize gekregen op 1 september. Dus wat kunnen we anders doen? Laten we vooral eens beter met elkaar kijken. Wie verdienen die prijzen eigenlijk? Letterlijk, wie wordt er erkend en herkend daarin? Dan kunnen we kijken wie komt er überhaupt in aanmerking. Ik denk dat ze heel veel zouden kunnen winnen met nadrukkelijker te kijken naar de teams die achter deze individuen staan.
21: Genoeg verbeteringen zijn. Ik ga toch echt afronden. We gaan richting het einde van de uitzending. Maar hartelijk dank, Klaartje Vinkenburg.
6: Vanavond
21: worden in Den Haag de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen uitgereikt. De genomineerden voor de Pulifinario zijn onder meer Ryan Panday, Sarah Janne en Saman Amini. En die uitreiking vindt plaats tijdens het cabaretgala in Theater Diligentia in Den Haag. En in Carré wordt vanavond gebokst. De Nederlandse Oegandese bokser Willy Chakonyu komt in actie in een gevecht dat door kenners de grootste bokswedstrijd ooit op Nederlandse bodem wordt genoemd. Thijs Niet is in Carré en volgt voor de NOS het boksen. Ja, Thijs, Willy Chakonyu, ik moest even oefenen op de naam hoor. Hij is dus de grote man bij die wedstrijd vanavond. Wat maakt hem zo'n goede en bijzondere bokser?
7: Nou, hij is heel erg sterk en snel voor een hele grote, zware jongen in principe. Dat zijn normaal de zwaargewichten. Al is dit net een iets andere gewichtsklasse. Het is Britse gewicht. Om de lichtere zwaargewichten ook een kans op een wereldtitel te geven. En zijn unieke kracht is dus dat hij met zijn enorme lichaam heel snel is. Hmm. En daar hebben tegenstanders het heel moeilijk mee.
21: Ja, en ook de tegenstander van vanavond?
7: Ik vermoed van wel. Al zullen ze elkaar niet heel erg ontlopen. Ik sta nu net buiten het Koninklijk Theater Carré. Er staan hier bij de hoofdingang ook heel mooie rode posters met Willy Chakonyu er ook op en zijn tegenstander Morgon. Het gaat echt om dat gevecht. Daarvoor is natuurlijk wel een programma met andere partijen, maar dit is het gevecht waar het om gaat. Het gaat om een WBC Silver Title. En de WBC is een van de grote bonden bij het boksen op dit moment. En op dit moment de meest prestigieuze boksbond, om daar een wereldtitel bij te kunnen pakken. En dit is eigenlijk de vooraankondiging richting een wereldtitel.
21: Dankjewel. Thijs Niet bij Carré, bij die bijzondere bokswedstrijd. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. We zijn er morgenochtend om 6 uur weer. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Zit. Een fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: 1 Vandaag.
2: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
3: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
0: Verdieping bij het nieuws.
4: Is dat een, ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël?
3: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
5: Nee.
6: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
7: De tranen schieten in mijn ogen. Maar dat is mijn allergie, hoor, voor papier. Ja.
1: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
8: Ja, het is een feit.
9: Avro Tros met 1 Vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
9: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
0: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
10: Ze heeft een Maserati.
0: De populairste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Luister tot en met vrijdag gratis via de NPO Luisterapp.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
14: Let's go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een, ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki, serious about fun.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
14: Let's go. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
16: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
9: Margje Fixen.
3: En dit is de dag waarop de Europese minister zich scherp uitspreekt tegen de doorgaande oorlogsvoering tegen van Poetins Rusland. En tobben met de grillige Donald Trump. Wat moet Europa doen in dit mijnenveld? Zometeen in Dit is de Dag. Maar eerst het NOS Journaal.

0: Sjit van der Linde.
1: Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Dat heeft mogelijk lege schappen tot gevolg. De problemen begonnen gistermiddag. Er kunnen geen boodschappen online worden besteld. En kortingen zijn niet zichtbaar op de prijskaartjes. Of er sprake is van een hack, kan Albert Heijn-directeur Margaret Verstede van Duin nog niet zeggen.
2: Ja, wat aan de hand is, is dat we onze systemen, onze diensten hebben moeten uitzetten om te zorgen dat niemand binnen kan komen en dat wij onze systemen gewoon beschermen van de buitenwereld.
3: Zijn er ook gegevens van klanten gestolen?
2: Op dit moment loopt het onderzoek nog, dus dat kunnen we niks over zeggen. Maar we doen echt alles op alles om te zorgen dat we zo snel mogelijk weer in de lucht zijn. En we hebben dit preventief gedaan om juist die systemen te beschermen.
3: En hoe gaat het op dit moment met de bevoorrading van de winkels? Zijn die ook getroffen?
2: Ja, dus op dit moment zijn onze winkels gewoon open en onze klanten kunnen gewoon naar de winkels. Helaas zijn onze e-commerce klanten wel vandaag teleurgesteld, want we hebben niet kunnen uitleveren. Ja, en het is natuurlijk super vervelend voor onze klanten als ze naar een winkel gaan en zien dat iets niet beschikbaar is.
3: Wij hebben begrepen van bronnen dat er in bepaalde distributiecentra het werk volledig stil ligt. Klopt dat?
2: Ja, het klopt dat in sommige distributiecentra het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten.
3: Maar als dat werk volledig stil wordt gelegd, dan betekent dat ook dat de bevoorrading op den duur gaat raken. Dus wat moeten we rekening houden met lege schappen?
2: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
3: Dus verse producten, daar moeten we rekening mee houden dat de schappen daar leeg van kunnen gaan lopen de komende uren, dag?
2: Dat hangt vanaf van hoe lang het gaat duren. Dus dat moeten we nog zien.
3: Wanneer gaan die gevolgen echt in de winkel zichtbaar zijn?
2: Dat zal per winkel ook verschillend zijn. Dat hangt van een heleboel factoren af. Van waar ze de voorraad hebben, hoe groot hun voorraad al is. Dus dat is ook per winkel zal dat verschillend zijn.
1: Albert Heijn-directeur Margaret Verstede van Duin in gesprek met economieverslaggever Lisa Schallenberg. Het bedrijf laat zojuist weten dat alle systemen voorlopig nog uitblijven als preventieve maatregel. En niet alleen in Nederland zijn er cyberincidenten. Ook enkele grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers wisten daar koelsystemen te ontregelen. Buitenlandredacteur Rutger Mazel is hier. Rutger, wat is daar aan de hand?
4: Nou, inderdaad, in Frankrijk gaat het dus echt om een cyberaanval op specifiek die koelinstallaties, maar wel met grote gevolgen. Want een heleboel supermarkten, en jullie zullen de namen herkennen van de vakanties in Frankrijk, Intermarché, Leclerc, Netto, Monoprix en Carrefour, die maken gebruik van die koelcellen. Die worden op afstand bestuurd door een Deens bedrijf, dat heet Danfoss. En wat hebben de cyberaanvallers vannacht gedaan? Die hebben die zitten spelen met die apparatuur en alle koelcellen op 50 graden boven nul gezet. Ja. En dan kun je bedenken wat dat doet met producten die daarin liggen.
1: Ja, dat betekent dus dat ze een heleboel spullen weg kunnen gooien die daarin lagen. Wat is er bekend over de schade?
4: Nou, dat ten eerste is het door heel Frankrijk, honderden supermarkten, dan zou je kunnen zeggen dat is Frankrijk niet zoveel, maar wel echt gericht op die grote supermarkten en verschillende filialen daarvan dus, honderden door heel Frankrijk. En dat kan echt wel in de miljoenen gaan oplopen. Sommige media schrijven al dat bij bepaalde supermarkten in de Elzas al sowieso €270.000 aan goederen verloren is gegaan. Nou, telt het allemaal bij elkaar op, bij al die supermarkten door heel het land. Dan krijg je misschien wel inderdaad een miljoenen schade. En één krant schreef het ook wel heel mooi. Het gaat hier in dit geval dus niet om een aanval, of eigenlijk gaat het om een aanval die niet stilt, maar een aanval die alles vernietigt. En ja, daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja. Ja, want het is nog niet duidelijk of deze hack iets te maken heeft met dat veiligheidsincident bij Albert Heijn. Dat hebben we al gehoord. Maar wat zeggen de Franse autoriteiten over die hack?
4: Nou, ze zitten duidelijk mee in hun maag. Het zou je ook maar gebeuren dat alles op 50 graden wordt gezet. Het wordt ook in de politiek dus hoog opgenomen. Ze gaan het onderzoeken. Het Franse Agentschap voor Cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: U hoorde over de gevolgen van een cyberaanval bij Franse supermarktketens. Buitenlandredacteur Rutger Mazel, bedankt. Het experiment met een 13 weken echo tijdens de zwangerschap wordt met ingang van 2028 beëindigd. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft dat beslist op advies van de Gezondheidsraad. De echo was bedoeld om afwijkingen op te sporen, maar in de praktijk werden er relatief veel afwijkingen gemist of werden vrouwen onterecht doorverwezen terwijl er niets aan de hand bleek te zijn. De politie heeft twee mannen aangehouden van 19 en 21 jaar die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten, net buiten het feestgebied. NS, ProRail en andere spoorbedrijven zijn een campagne begonnen tegen zelfdoding op het spoor. Volgens hen heeft elk incident gevolgen voor 135 mensen, familie, vrienden, maar ook de machinist. De campagne werkt samen met preventielijn 113. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen.
0: I think our populations around the alliance are a bit nervous. And what I want to do is assure the 1 billion citizens of our alliance that we've got this. We know what we need to do. We know how we would do it. It's going to take all of us working together, but we've got this.
1: Volgens NAVO-correspondent Kisha Hekster wil de VS ook laten zien dat het land een belangrijk onderdeel is van het bondgenootschap en dat ze andere landen ook te hulp schieten.
5: Deze belangrijke topmilitair die zegt dus ja, daar hoef je niet aan te twijfelen. De Amerikanen zijn toegewijd, we komen. En iets een andere reden waarom deze toespraak er was, is omdat steeds meer zogenoemde hybride aanvallen zien we die vaak door Rusland worden gedaan. Daar lijkt het dan in ieder geval op. En daar is ook wel enige onrust over ontstaan, omdat we steeds meer van die aanvallen zien. Hè. Bijvoorbeeld computerhacks, sabotageacties bij munitiedepots. En deze toespraak is ook een beetje bedoeld om inwoners van NAVO-landen gerust te stellen dat het militaire bondgenootschap dus klaar is om terug te slaan als het nodig is.
1: Afgelopen week maakte de Verenigde Staten bekend dat het olie en diesel uit Rusland gaat importeren. Daar kwam veel kritiek op. Paus Leo XIV wordt morgenochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan een knobbeltje op een van zijn longen. Dat meldt het persbureau van het Vaticaan. Correspondent Andrea Vrede. Andrea, de paus maakte dat gisteren bekend, dat hij onder het mes moet. Wat is er aan de hand?
6: Ja, voor zover we nu weten, is er bij een routineonderzoek dus gebleken dat hij, en dat noemde hij zelf, een klein en goed definieerbaar knobbeltje op een van zijn longen heeft. Nou, en dat hij besloten heeft om dat zo snel mogelijk operatief te laten verwijderen. Dat was blijkbaar het advies en men besluit dus om dat nu te doen. En uiteraard, en dat zal heel belangrijk zijn, weefselonderzoek te doen, want het zal maar kwaadaardig zijn, dus dat weten we natuurlijk niet.
1: Hoe wordt dat nou gezien in het Vaticaan? Schrikken mensen daarvan?
6: Verschrikkelijk. Maar niet alleen de mensen in het Vaticaan, want het was bekend bij heel weinig mensen rond de paus. Dus ook de curie, het bestuursapparaat en ook alle journalisten die de paus volgen zijn zich gisteren echt wild geschrokken toen hij dat bij het Angelusgebed zei.
1: In welk ziekenhuis wordt hij geopereerd?
6: Hij wordt geopereerd in het Gemelli ziekenhuis. Dat is een katholiek ziekenhuis in Rome. En dat is het ziekenhuis waar eigenlijk alle pausen in de afgelopen tientallen jaren zijn opgenomen en behandeld. Ook Franciscus natuurlijk. Daar is een verdieping, ik dacht de tiende, waar pausen dan worden opgenomen. En ja, dat is eigenlijk een beetje een soort pauselijke afdeling. Vaticaan III noemde zelfs een paus dat ooit, omdat het best wel vaak gebeurt dat een paus daar moet verblijven.
1: Wat betekent dit nou voor de werkzaamheden van de paus?
6: Die liggen voorlopig stil, uiteraard. Waarschijnlijk zal hij woensdag geopereerd worden. Dat weten we nog niet zeker. Dan moet hij zeker een week in het ziekenhuis verblijven en vervolgens nog een aantal weken bijkomen. De reden dat het waarschijnlijk nu gebeurt is omdat hij een buitenlandse reis heeft die voor hem heel belangrijk is. Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem. Daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: Bedankt voor de uitleg. Correspondent Andrea Vrede. Het is 6:10. U krijgt het weer nog. Vanavond opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 10 graden. Morgen is het bewolkt, vooral 's middags wat regen en dan wordt het ongeveer 18 graden.
7: Goedenavond, Dennis Mooi. Hoe is het op de weg?
8: Nou, de files worden langzaam korter, maar er staat toch nog veel file. Alles bij elkaar opgeteld, 300 kilometer. Op de A2 in het zuiden van Limburg richting Eindhoven heb je een uur vertraging tussen Gronsveld en Maastricht Airport. Er staat 10 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, dus de vertraging zal afnemen daar. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Zaltbommel, 20 minuten vertraging door een auto met pech. Het staat al heel de middag vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zwijndrecht. Dat komt door een ongeluk. Ook hier is de weg zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog flink, zal langzaam afnemen. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, daardoor een half uur extra nodig tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En in Brabant op de A50 van Eindhoven naar Os heb je tussen knooppunt Eckeswijer en Sint-Oederode 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.

0: de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zwijndrecht. Dat komt door een ongeluk. Ook hier is de weg zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog flink, zal langzaam afnemen. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, daardoor een half uur extra nodig tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En in Brabant op de A50 van Eindhoven naar Os heb je tussen knooppunt Eckeswijer en Sint Oederode 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
1: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.
2: En een hele goede avond. Ja, hoe moet Europa zich verhouden tot Rusland? Die vraag lag vandaag in verschillende Europese steden op tafel. In Luxemburg stemden de EU-buitenlandministers in met een forse uitbreiding van de Europese sancties tegen Rusland. En in Warschau waarschuwde de Amerikaanse opperbevelhebber van de NAVO Rusland tegen een aanval op een Europees NAVO-land.
3: If someone is foolish enough to attack us, we will fight. We will stop the attack. And deny them the ability to achieve their objectives, whatever those may be.
2: Ja, maar kunnen we nou echt op die Amerikanen vertrouwen? En hebben de sancties voldoende effect? Of is er toch echt meer nodig om Rusland af te schrikken?
1: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Dat ga ik bespreken met buitenland-expert aan de Radboud Universiteit Laurien Krump en geopolitiek analisten Alex Krijger en Michel Don Michaloliakos. Hartelijk welkom. Laurien Krump, bij jou te beginnen. Hoe moeten we ons verhouden tot Rusland? Ja, dat is natuurlijk een vraag die misschien ook tot verschillende antwoorden leidt in de loop van de tijd. Bent u veranderd in het denken daarover?
4: Nou, wat een grote verandering is in mijn denken en überhaupt in de geopolitiek, is dat we tegelijkertijd de vraag moeten stellen, hoe moeten we ons verhouden tot de Verenigde Staten? Want als je als EU het 22e sanctiepakket afkondigt en 1600 mensen aan de sanctielijst toevoegt, terwijl tegelijkertijd een paar dagen eerder Trump een dieseldeal sluit met Poetin, ja, dan is het een beetje dweilen met de kraan open. Dus ik denk enerzijds moeten we ons assertief opstellen richting Rusland, maar ook richting de Verenigde Staten. En we moeten ons afvragen of we niet zelf ook op het diplomatiek niveau wat meer het voortouw moeten
2: nemen. Ja, daar gaan we het zo ook nog over hebben. En hoe moeten we dan zo'n speech van die Amerikaanse topmilitair zien? Want dat klinkt dan heel erg van, we komen jullie helpen. Het is een man die een goede band heeft met het Witte Huis, las ik dus Trump staat hier dan ook weer achter.
4: Ja, wat ik interessant vond na die speech was ook een interview met een hele hoge Nederlands militair die ook de voorzitter was van het NAVO-militaire comité, Rob Bauer. En die zei dat de Amerikanen eigenlijk anders aankijken tegenover de NAVO dan Oekraïne. Hè. Dus die maken een heel duidelijk onderscheid van binnen de NAVO gaan wij de NAVO-lidstaten wel verdedigen. Alleen Oekraïne is natuurlijk geen NAVO-lid. En ik denk wat een groot verschil in inzicht is dat waar wij het idee hebben dat Zelensky eigenlijk aan de oorlog voert aan de frontlinie van Europa en onze veiligheid en vrijheid aan het verdedigen is in Oekraïne. Daar zien de Amerikanen dat heel anders. Maar tegelijkertijd dat die speech nodig was vandaag, dat zegt natuurlijk niet alleen iets over de hybride aanvallen van Poetin, maar het zegt ook iets dat dus dat de NAVO verenigd is en dat de Amerikanen de Europeanen gaan verdedigen. Dat hardop gezegd moet worden. Ja, dat is op zichzelf al veelzeggend.
2: Ja. Wat Laurien Krump zegt, die deal met Poetin om 300.000 liter Russische diesel naar Amerika te halen, Alex Krijger. Trump verwijt Europa vervolgens, ja, jullie doen precies hetzelfde. Jullie importeren voor miljarden aan gas uit Rusland. Heeft hij een punt?
5: Ja, absoluut een punt. Kijk, vandaag is natuurlijk wel een groot sanctiepakket weer afgestemd. En dat is belangrijk, minister van Buitenlandse Zaken. Nederland doet ook veel. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berends, zet zich ook in. Dus we zijn een betrouwbare bondgenoot. Mm-hmm. Maar we zijn natuurlijk hartstikke hypocriet en schijnheilig. En je kan maar weer helemaal boos worden over Trump met zijn dieseldeal. Wat niet zoveel voorstelt overigens, want het is nog geen dag diesel voor de Amerikanen. Maar het is natuurlijk ontzettend pijnlijk en cynisch voor de Oekraïners om te zien hoe er zoiets wordt geregeld tussen de Amerikanen en Russen. Maar goed, het punt is, je moet gewoon aan jezelf kijken. En zolang wij iedere maand nog 1 miljard tot 1,5 miljard aan de Poetins oorlogskas overmaken, hebben we eigenlijk niet zoveel reden, denk ik, om moreel heel verheven te doen richting de Amerikanen en zeggen dat wat zij doen niet deugt. Wij moeten gewoon eens een keer doen wat we zeggen en beloven. En dat is die sanctiepakketten uitvoeren en naleven.
2: Don Michaloliakos, eens is de houding van

0: Europa eigenlijk hypocriet?
1: Nou, ik onderschrijf wel wat de heer Krijger net zei. Dat Europa meer afstand moet nemen van de Russische toeleveringen. Want het is natuurlijk enigszins hypocriet om inderdaad ons te beklagen over Amerika. En tegelijkertijd nog voor miljarden op jaarlijkse basis aan gas, met name LNG, liquefied natural gas, in te kopen. Tegelijkertijd is onze startpositie natuurlijk ook heel anders sinds 2022. Wij waren zeer afhankelijk van Russisch gas en ook olie. En wij zijn een veel energieafhankelijker continent dan Amerika. Dus in die zin vind ik onze startpositie ook wel de nodige nuances waard. Aangezien wij zo energieafhankelijk zijn en natuurlijk enorm veel inkocht al. En dat hebben we wel enorm teruggeschroefd. Ja. Dus dat verdient ook wel de nodige lof.
0: Ja, Alex Krijger, ja, het is niet helemaal een eerlijke vergelijking. Amerika heeft die Russische energie dus helemaal niet nodig. Nee, wij
2: er
0: wel.
2: Er zit wel een verschil. En wij zitten hier natuurlijk in Europa en hebben natuurlijk te maken met die schaduwoorlog van de Russen. En dat was de belangrijkste reden waarom de NAVO-opperbevelhebber, denk ik, echt vandaag een signaal heeft afgegeven van een beetje oppassen, want er zijn grenzen. Anders gaan we toch het een en ander terug doen. Dus er is natuurlijk een verschil, ook qua situatie. Maar ja, vorig jaar heb je niet alleen olie, gas en LNG geïmporteerd als Europa, maar gewoon ook nog voor 30 miljard handel gedreven met de Russen. Nee, niet gedreven, gewoon geïmporteerd. Dat is gewoon heel erg veel. Dus het punt is, kijk naar deze zomer. De Belgen die gewoon vol LNG uit Rusland importeren. De Fransen die doorgaan. De Zuid-Europese landen. Hoeveel doen ze nou echt voor Europa? Dus wat dat betreft, grote woorden, maar de daden zijn beperkt. Ja. Maar er is denk ik wel echt iets belangrijks vandaag gebeurd. Mensen zijn onrustig, logisch met al die hybride oorlogsvoering. En dat nu een keer hard wordt gereageerd is belangrijk.
0: Ja, gaan we het zo verder over hebben. Laurien Krum, nog even. Als het gaat om deze tweespalt, wat vindt u? Heeft Europa boter op het hoofd? De ander wat verwijten en zelf ondertussen ook voor miljarden importeren?
3: Nou, ik vind de houding van Trump is wel veel cynischer. Hij heeft zelf een energiecrisis veroorzaakt met de oorlog in Iran en moet vervolgens op Poetin, die Iran steunt, gaan leunen om zijn energievoorraad weer op peil te krijgen voor de midterms. En daarnaast, het ging net over grote woorden die Europa had, maar woorden doen ertoe. En die dieseldeal met Poetin, dat was in een telefoontje waarin Trump Poetin belde, hem feliciteerde met zijn verjaardag, hem veel succes wenste. Dan mag je je afvragen waarmee precies. Poetin zei dat hij niet over vredesonderhandelingen wilde praten en vervolgens een dieseldeal sloot. Dat is wel een heel andere context. En die context is echt belangrijk en een heel andere retoriek. Gevolgd door Trump, die zei het is tijd voor een nieuwe leider, want Zelensky kan geen deal sluiten met Poetin. Nee, natuurlijk niet, want met dat soort deals doet hij Oekraïne in de uitverkoop. Die context en die retoriek zijn wel heel anders dan de Europese context en die Europese retoriek.
0: Ja, Alex Krijger noemde het al, vandaag wel belangrijke stappen gezet. Om daar dan eens even naar te kijken. We gaan proberen Rusland echt pijn te doen met bijvoorbeeld al die sancties die vandaag zijn uitgebreid. Wat houdt het eigenlijk in, Don Michal Loliakos?
1: We gaan ons sanctiepakket uitbreiden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de intensivering van Russische aanvallen. Er zijn oligarchen op de sanctielijst komen te staan. We hebben het sanctiepakket uitgebreid zien worden richting energiebedrijven en ga zo maar door. En op die manier proberen wij de Russische oorlogskas heel erg te treffen. En ik denk ook dat het effectief blijkt, vooral de uitbreiding van de lijst voor Russische oligarchen, omdat ze dan echt mensen die potentieel invloed hebben in Rusland zelf heel hard raakt. Dat die bewegingsvrijheid in ieder geval naar Europa toe beperkt wordt. En dat zij hopelijk dan, kans is klein, maar hun invloed gaan aanwenden om de oorlog tegen Oekraïne tot stilstand te brengen.
0: Wat ik begreep is dat je ze echt pas goed raakt als je een visaverbod zou gaan instellen. En is dat nou ook gelukt vandaag, Alex Krijger?
2: Lijkt me niet voldoende. Nee, wanneer ze echt raakt is gewoon als je Rusland gewoon zorgt dat ze gewoon niet meer, dat wij niet meer direct of indirect, want we doen ook heel veel indirect, olie, gas, LNG importeren. Ja. Want die havens lopen hier in Europa gewoon nog steeds vol. En dus die visa helpt, maar het is niet voldoende.
0: Nee, dus er moet eigenlijk nog heel veel. Dus eigenlijk dat wat vandaag dan is afgekondigd, en daar hoort dus ook echt een visaverbod bij. Er kan geen enkele Rus meer door Europa reizen. Alex Krijger?
2: Nou,
0: Alex...
2: volgens mij is dat nog een kwestie van uitwerking. Maar de intentie is er. De intentie is er, maar er moet wat dat betreft nog het een en ander gebeuren. Wat ik heel graag had gezien, is dat vandaag die ministers van Buitenlandse Zaken gewoon eens een keer één persoon aanwijzen die namens Europa met gezag gewoon Mr. of Mrs. Oekraïne is. En we zitten nog steeds met 27 landen plus nog een aantal anderen. Denk aan de Britten en de Nooren. We zijn het gewoon niet eens over de strategie hoe verder met Oekraïne. We hebben eigenlijk geen idee, behalve steunen, wat dat dan ook is. En daar zitten grote verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa. Maar we hebben gewoon geen eensluidende strategie. En het zou gewoon super goed zijn als er één persoon, of een Lagarde is, of Merkel, of Draghi, die wordt aangewezen, die namens ons de onderhandelingen gaat voeren. Want zolang je dat niet doet, houden de Amerikanen het initiatief.
0: Ja, maar hoe ziet u dat voor zich dan? Die persoon mag ook bepalen? Of moet die vervolgens bij alle lidstaten gaan praten om te horen te krijgen wat de strategie moet zijn? Of een dus soort despoot die dit
2: doet? Dat niet. Ik denk dat het gewoon mogelijk moet zijn om met Europa met één mond te spreken. En zolang je dat niet doet, zit je gewoon niet aan tafel. En wordt gewoon in Miami of waar dan ook buiten Europa, wordt over de toekomst van Oekraïne gesproken, terwijl we het hebben over de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. We moeten gewoon een keer meer initiatief nemen, meer verantwoordelijkheid. Een beetje ophouden met de hele dag naar de Amerikanen kijken wat die allemaal niet goed doen. Zelf meer verantwoordelijkheid nemen, doen wat je zegt, doen wat je belooft en er gewoon iemand aanwijzen.
0: Ja, Laurien Krump, goed idee. Eén persoon aanstellen, Miss of Mister Oekraïne. Dan hebben we het niet over een modellenwedstrijd.
2: Nee.
3: Ja, mee eens. Europa moet het diplomatiek initiatief gaan nemen. Als Europa niet...
0: Maar wat betekent dat, diplomatiek initiatief?
3: Nou, ook aan de Europese kant moet er iemand aangewezen worden die ook gesprekken gaat voeren op het hoogste niveau met de Russen. En ook
0: dus
3: Poetin,
0: die ene persoon.
3: Want anders blijven het allemaal dealtjes met Trumps schoonzoon, Kushner en zijn zakenvriendje Witkoff, die eigenlijk alleen maar gaan over het uitwisselen van zeldzame aardmetalen en mineralen over de hoofden van de Oekraïners. Dus Europa moet daarin het voortouw nemen en ook verder kijken dan de EU. Hè. Net ging het ook al over de Britten. We hebben natuurlijk ook nog de Canadezen. Eigenlijk zou je ook willen dat die Coalition of the Willing, die een beetje naar de achtergrond is verdwenen, wat slagvaardiger wordt. Want met de EU alleen gaan we er ook helemaal niet komen. Want die Europese veiligheid kan bijvoorbeeld zonder dat de Britten aan boord zijn ook niet gegarandeerd worden. Maar inderdaad, er moet iemand aan tafel gaan zitten, want anders staan wij op het menu in die bespreking. En dat is eigenlijk wat tot nu toe voortdurend het geval is.
0: Ja. Nou, dan ben ik toch even benieuwd hoe Michaloliakos daarover denkt. Eén persoon en wie dan? Om het maar eens meteen concreet te maken.
1: Ik denk dat één persoon aanwijzen niet zoveel oplost in alle eerlijkheid. Het is natuurlijk goed om macht... Omdat ik denk dat de Russen helemaal niet willen onderhandelen. Dus als het gaat om onze diplomatieke inzet, denk ik dat daar niet zoveel mee gewonnen wordt. Waar we het meest mee kunnen winnen als continent is inderdaad als wij ons eensgezind opstellen en de Russen figuurlijk naar de strop grijpen als het gaat om een economie. Dus wat de heer Krijger net zei over eindelijk is een einde maken aan alle importen. Ik denk dat dat verreweg de grootste stap kan zijn die wij als Europa kunnen zetten. Met die kanttekening die ik eerder ook zei. We zijn een energieafhankelijk continent, dus onze startpositie is anders. Maar dat vind ik verreweg de belangrijkste stap. Nou, en in aanvulling daarop, wat we zouden moeten doen is wereldwijd middelen en mensen mobiliseren om Rusland sancties op te leggen. En dat zou ik graag meer willen zien. Ja. Dat we daar strategisch mee omgaan met andere middenmachten. Die juist, daar ook iets op kan uitoefenen.
0: Ja, maar juist bij alles wat u nu zegt, kan ik me voorstellen dat dat beter gaat als één persoon dat doet. Want nu is het nog steeds zo dat bepaalde landen zeggen, nee, wij doen niet mee aan deze sancties. Nee, we willen toch liever wel dat ze doordoen met Rusland.
1: Tuurlijk, maar diezelfde persoon krijgt te maken met dezelfde verdeeldheid binnen de Europese Unie. Dus dat is uiteindelijk de verklaring voor het niet altijd eensgezinde optreden van Europa. En dat los je niet op met één iemand aanwijzen. En ik denk dat Kaya Kallas op dit moment dat vrij behoorlijk doet. Dus wat dat betreft zie ik geen structurele oplossing in het aanwijzen van één persoon. Maar moeten we ons wel als Europa veel eensgezinder opstellen en de Russen economisch naar de strot grijpen via sancties.
0: Ja, Alex Krijger.
2: Ja, met al respect voor Kaya Kallas, want die werkt natuurlijk snoeihard en die probeert al die kikkers bij elkaar te houden. Maar zij heeft gewoon niet het gezag en de steun van de grote landen. En zeker ook niet van de Amerikanen. En dus je zal op een bepaald moment gewoon echt een stap moeten maken als Europa.
0: Maar wie moet het dan zijn?
2: Want... Ja, je kan denken aan iemand toch als Mario Draghi. En er zijn ook een legio oud-Britse premiers. Maar je moet goed kijken naar iemand waar uiteindelijk, en dat wordt ingewikkeld, waar Poetin enig ontzag voor heeft, maar ook Trump. Dus dan kom je misschien wel uit bij een oude Britse premier. Of gewoon een Italiaan bijvoorbeeld. Je moet ook altijd kijken, cultureel. Maar op deze manier schiet het niet op. En het gevaar, vind ik, van alles is, ondanks wat we nu allemaal zeggen en doen, het zoveelste sanctiepakket met alle goede wil, omdat we geen strategie hebben, is nog steeds een risico op escalatie. En dat is natuurlijk wel ongelooflijk zorgelijk.
0: Wat bedoelt u daarmee? Omdat we geen strategie hebben, is er een risico op escalatie?
2: Omdat je eigenlijk geen idee hebt hoe deze oorlog verder moet als Europa.
0: Weet één persoon dat dan wel?
2: Maar dan kan je iets van initiatief gaan nemen. En je laat nu eigenlijk steeds de Amerikanen met de Russen scharrelen. Ja. En over iets wat in onze regio plaatsvindt. En je ziet gewoon de spanningen toenemen in de Baltische Republieken. Ik hoorde het van een paar mensen die er onlangs waren. Die zeiden, er is maar iets kleins nodig en de vlam gaat in de pan. Je ziet de spanning in Polen toenemen. Je denkt, denk ook aan Duitsland, Frankrijk. En dan de context ook van de verkiezingen. Met name Duitsland en later Frankrijk. Dus er is van alles aan de hand. En je ziet gewoon gemiddelde Europeaan, ook in Nederland, maakt zich zorgen over prijzen, et cetera. En de steun voor de oorlog in Oekraïne, voor die defensiesteun, die gaat op een bepaald moment ook vreselijk afnemen op deze manier.
0: Laurien Krump, als ik dat dan zo hoor, dan snap ik wel dat inderdaad de militaire baas van de NAVO toch denkt, ik moet mensen gaan geruststellen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, absoluut. Dus die geruststelling is op allerlei fronten nodig. Kan Europa een vuist maken richting Rusland? Is de NAVO nog verenigd? Zijn de Amerikanen bereid om artikel 5, een aanval op één is een aanval op alle, in werking te stellen bij een mogelijke Russische aanval? En natuurlijk naar Poetin toe om te laten zien dat de NAVO nog wel degelijk een deuk in een pakje boter kan slaan en ook wel meer. Dus die speech is op alle manieren heel logisch. Alleen het is ook verontrustend dat zo'n speech nodig is om precies diezelfde redenen. Ja.
0: Helder, dank voor nu buitenland-expert aan de Radboud Universiteit Laurien Krump en geopolitiek analisten Alex Krijger en Michel Don Michaloliakos. Ja, er komen nieuwe regels voor dierentuinen, vooral om het dierenwelzijn te bevorderen. Waarom is het nodig? Wat moet er dan beter? Dat ga ik zo meteen allemaal vragen aan een directeur van een dierentuin.
4: Ster. Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
8: Ze heeft een Maserati.
7: De populairste Nederlandstalige

0: NPO Luisterapp.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
0: NPO Radio 1.
4: Het is 6:30, het NOS Journaal met Jurjen Broekraad.
5: Het experiment met een 13-weken echo tijdens de zwangerschap stopt per 2028. Minister Hermans heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo was bedoeld om afwijkingen op te sporen, maar in de praktijk werden er relatief veel afwijkingen gemist. Albert Heijn sluit lege schappen niet uit door problemen bij de distributiecentra. Het werk ligt daar deels stil door een online veiligheidsincident, zegt de topvrouw van Albert Heijn. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. Een ontplofte blindganger heeft in het noorden van Israël aan iemand het leven gekost, melden Israëlische media. 8 mensen raakten gewond. Volgens het Israëlische leger was het een blindganger van de Libanese militante groepering Hezbollah. En de politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd daar een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn.
4: En waar staan de files, Dennis Mooi?
6: Nou, die staan nog vooral in Limburg en ten zuiden van Rotterdam. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heeft het de hele middag vastgestaan. Het staat het nog steeds. Tussen Breda-Noord en Zwijndrecht heb je een uur extra nodig. Dat komt ook door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een dikke 20 minuten vertraging. En door een vrachtwagen met pech nog vertraging op de A50 van Eindhoven naar Os voor Sint-Oederode. Een kwartier extra ben je kwijt. De weg is ook hier weer vrij.
7: Dit is de dag. Marktje fixen.
4: Nieuwe regels komen en moeten nieuwe regels komen voor dierentuinen. Dat vindt staatssecretaris Silvio Erkens. Want ja, die dierentuinen moeten meegaan met hun tijd. En dierentuinen die willen vernieuwen en innoveren lopen nu tegen veel te veel regels aan. Bijvoorbeeld als Artus het aquarium wil veranderen.
8: Als je bijvoorbeeld hebt over stenen in een aquarium, als je die allemaal op een plattegrond aan moet gaan leveren en dan de grootte en het gewicht bijna aan moet geven. Ja, dat geeft ons geen flexibiliteit om het bijvoorbeeld weer te veranderen als de vissen daar behoefte aan hebben.
4: Ja, en terwijl dierentuinen die niks doen juist nergens last van hebben. En dat moet nou precies andersom.
7: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: Aan tafel Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark. Hartelijk welkom.
9: Dankjewel.
4: Ja, die vergunning moet dus anders. Waar loopt u tegenaan?
9: Regeldruk. Het is,
4: die stenen bij dat aquarium in Artus?
9: Is een voorbeeld. Ik ben van Ouwehands Dierenpark en eigenlijk alle dierenparken hebben daar last van inmiddels. De regeldruk is enorm geworden. Het is een stapeling van regels geworden, waardoor het eigenlijk onwerkbaar is.
4: Maar kunt u een voorbeeld geven?
9: Ja, zeker. Als je in Ouwehand, we hebben fantastisch mooie zadelbek-ooievaars. Nou, is een verblijf wat er al jaren was. En door voortschrijdend inzicht wilden we dat verblijf aanpassen. 2 keer zo groot maken, een nieuw binnenverblijf bouwen. Nou, voorheen deden we dat. En dan kwam er iemand langs en die checkte dat. En wij zijn de experts, dus dat ging eigenlijk altijd goed. En tegenwoordig, de laatste jaren, zie je dat wij een plan moeten indienen van 25 kantjes. Dat gaat van de diëten van de vogels tot aan het laatste schroefje in de drempel. Dat duurt vervolgens een maand of vier voor je antwoord krijgt. Dan kun je reageren. Nou, al met al duurt het ongeveer een jaar voordat we de aanpassingen door mogen voeren, terwijl dat in 3 weken gedaan is. En, onwerkbaar.
4: En wat wordt als reden gegeven voor al deze regels?
9: Nou, er is eigenlijk de laatste jaren toenemende toezicht of aandacht voor dierwelzijn, voor veiligheid.
4: En dat is maar lastig.
9: Helemaal niet, helemaal niet. Want het is eigenlijk geen discussie. Weet je, wij zijn, we hebben dezelfde doelen. Wij willen geweldig goede dierwelzijn bieden. We willen veiligheid in ons dierenpark. Dus in die zin is het goed. Alleen uiteindelijk moet dat wel werkbaar blijven. En daar zie je dat de boel omgedraaid is inmiddels. Het kost zo ontzettend veel tijd om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dus wij hebben gepleit. En gelukkig hebben we een staatssecretaris die luistert en die ook actie neemt. Om het systeem te vereenvoudigen.
4: Ja.
9: Waardoor het werkbaarder wordt.
4: Ja, want eigenlijk kreeg je dus de omgekeerde wereld. Als je als dierentuin mee wilde met je tijd en dus bijvoorbeeld dieren meer ruimte wilde geven, dan had je het moeilijker dan als je het gewoon liet bij het oude.
9: Ja, het systeem is eigenlijk zo dat als je dingen wijzigt, we hebben een dierentuinvergunning, daar zijn het hele dierentuin is vergund. Als wij wilden wijzigen, een serieuze aanpassing, dan moesten we een aanvraag gaan indienen. Als je niks doet, als je het houdt bij het laat, dan blijft het zo.
4: Ja.
9: Ja, dat is natuurlijk gek. Ja,
4: dat gaat dus nu veranderen, tot grote blijdschap van u. De staatssecretaris wil ook iets gaan doen aan zogeheten surplusdieren. Wat zijn dat?
9: Ja, dat zijn dieren die over zijn eigenlijk. Wij als dierentuinen werken in EASA samen met meer dan 600 dierentuinen om zoveel mogelijk diersoorten in stand te houden. Dus het laatste rapport van Wereld Natuurfonds liet het weer zien. De natuur staat zwaar onder druk en we proberen als dierentuin die bewustwording in ieder geval duidelijk te maken.
4: En welke dieren, waar moet ik aan denken?
9: Bedreigde soorten, maar ook minder bedreigde soorten, noem het maar op. We hebben het over rendieren, vogels, maar ook over andere soorten dieren waar gefokt mee wordt. Eigenlijk geldt het voor alles, alleen je moet het managen. En de ene soort is makkelijker te managen dan de ander. En bij sommige dieren betekent toch dat je extra dieren hebt waar je eigenlijk niet meer in andere dierentuinen naartoe kan. En dat zijn ontzettend lastige keuzes die je soms moet maken. We willen het vooral voorkomen, op allerlei manieren.
4: Ja, want wat gaat er nu veranderen dan?
9: Nou, er wordt meer toezicht op gehouden. Eigenlijk hetgeen wat wij binnen de NVD ook al doen. We hebben daar beleid voor. Dat wordt allemaal niet lichtzinnig bedacht en besloten. Dus we hebben daar beleid voor. Alleen het moet duidelijker worden. En niet alleen voor ons, maar al die 60 dierentuinen in Nederland.
4: Maar wat moet dan duidelijker worden? Want je bent aan het fokken en op een gegeven moment heb je er te veel. Wat gaat er dan nu concreet veranderen met wat de staatssecretaris wil?
9: Nou, voor ons gaat er denk ik niet zoveel veranderen. In de zin dat wij meer transparant zijn en laten zien wat daar eigenlijk gebeurt. Wat voor keuzes er gemaakt worden, op basis waarvan keuzes gemaakt worden. Alleen dat gaat voor de hele branche gelden. Dus voor alle dierentuinen in Nederland wordt dat duidelijker. En dat is daar zal meer toezicht op zijn, als ik het goed begrijp.
4: En is het niet gewoon veel beter als de staatssecretaris het gewoon helemaal verbiedt? Want je gaat gezonde dieren doden.
9: Ja, dat is altijd een lastige. En dat vinden wij net zo lastig als iedereen in Nederland. Alleen wij hebben een taak om bedreigde soorten in stand te houden. En op een gegeven moment, als je een soort genetisch goed in stand wil houden, daar hoort ook fok bij. Dat is natuurlijk gedrag. Daar wordt veel wetenschappelijk
4: Maar fok is niet natuurlijk.
9: Nou ja, goed, voortplanten moet ik zeggen. Ja, daar heeft u gelijk. Dus het voortplanten van dieren, dat hoort natuurlijk bij een managementprogramma. En daar
4: horen voortplanten van dieren hoort bij een managementprogramma. Dus interessante zin.
9: Maar zeker. Goed. Dus we willen ze zo natuurlijk mogelijk houden. Ja. En daar hoort voortplanting bij. Hè? Laat ik het zo zeggen.
4: Maar wat ik niet snap, dan zijn er op een gegeven moment te veel. Maar waarom is daar niet een andere mogelijkheid voor dan dat een gezond dier gedood wordt?
9: Nou kijk, wij als dierentuinen in EASA denken dat we de hoogste standaarden hebben. We hebben dierwelzijn. We willen die dieren niet naar andere dierentuinen brengen die daar niet aan aangesloten zijn. Dus we proberen het vooraf te managen. Kijken, je geeft een groen licht aan zo'n fokprogramma op een gegeven moment als er een plek is voor zo'n dier elders. Alleen, dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar dat kun je nooit helemaal in detail regelen. Anticonceptie is daar ook een voorbeeld van. Ook alleen is dat ook, we zitten ook weer nadelen aan. Het is vaak onomkeerbaar. En zo proberen we zo goed mogelijk die soort in ieder geval in stand te houden. Ja. En dit is iets wat erbij hoort, wat we allemaal ingewikkeld vinden, maar waar we wel met elkaar een oplossing voor moeten vinden.
4: Ja.
9: Nou, en nu gaan we daar ook in overleg met de staatssecretaris over, wat alleen maar goed is.
4: Ja. Er is nog een concrete maatregel. De staatssecretaris wil de interactie meer beperken. Hè? Want dat is natuurlijk het hele idee van de dierentuin. Je komt daar om dieren te kijken. Maar dat moet minder.
9: Ja. Nou, wat wij willen doen is natuurlijk natuurimpact. Al onze gasten, 10 miljoen gasten bij de NVD, bij de Nederlandse Vereniging van
4: Dierentuinen. Natuurimpact.
9: Ja, wij willen iedereen die Ouwehand verlaat of een andere dierentuin, die moet met meer liefde voor de natuur dat dierenpark verlaten. Dat is eigenlijk ons hoofddoel, onze missie van al die dierentuinen. Hoe doe je dat nou? Door een bijzondere natuurervaring te bieden. Nou, dat kan op allerlei manieren. Een mooie reuzenpanda bekijken of een frattenzwijn, maar het kan ook heel dicht bij een dier zijn. Alleen de vraag is, hoe dicht moet je daar nou bij komen? Nou, daar zijn regels voor. Je hebt doorloopverblijven soms, waar je echt bijna bij een dier kan komen. Je kunt ze soms aaien op bepaalde plekken. Nou, wij willen zo natuurlijk mogelijk dieren houden. En daar hoort dus ook beleid bij. Het is belangrijk dat dieren weg kunnen, zelf kunnen kiezen bijvoorbeeld. Misschien in zo'n doorloopverblijf moeten ze eigenlijk zelf naar gasten toekomen, veel anders niet. Nou, dat beleid moet verder uitgewerkt worden. En dat zal ook met dit plan verder aandacht krijgen.
4: Ja, en daar heb ik een paar vragen over. Want u zegt dan, natuurimpact. Hè, mensen gaan weg met meer liefde voor dieren. Maar er wordt ook wel gezegd, je ziet dieren in gevangenschap. Dus dit is helemaal niet hun natuurlijke habitat. Je leert mensen eigenlijk iets wat helemaal niet klopt.
9: Hmm. Nou, kijk, u weet, de natuur staat onder druk op allerlei manieren. En ik denk dat een dierentuin nog steeds dat verschil kan maken. Die zoveel miljoenen mensen, die kinderen die eigenlijk nooit dieren zien, die kunnen hier heel dicht bij een dier zien en die liefde voor de natuur opbouwen. En ik denk dat dat onze grootste winst is.
4: Ja.
9: Dat doen we verantwoord. Dat doen we met heel veel dierentuinen samen. Proberen die dieren zo goed mogelijk in stand te houden. Ja. Waarbij dierenwelzijn het allerhoogste is.
4: Ja. Maar nog mijn vraag. Er wordt dus gezegd, maar mensen leren iets wat niet natuurlijk is. Want natuurlijk zou zijn dat die dieren überhaupt niet te zien zijn, omdat ze voor je wegvluchten.
9: Dat is een keuze die je maakt. Je kunt ze ook niet zien en dan leer je ze niet. Hè. Of op tv, waar het effect niet is. Dat is het concept van een dierentuin natuurlijk. We houden dieren, we laten ze zien aan heel veel gasten. En we proberen juist dat verschil te maken en die liefde voor de natuur te creëren. En natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen, dat concept dat staat me niet aan. En die zijn er en die kan ik ook denk ik nooit overtuigen. Gelukkig blijkt dat nog steeds 98% van iedereen in Nederland het een fantastisch idee vindt. Ja. Daar zijn we heel blij om.
4: Denkt u dat er over 20 jaar nog dierentuinen zijn?
9: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Want dat zou betekenen dat we eigenlijk niet meer nodig zijn. Dat rapport van het Wereld Natuur voor ons niet meer nodig is. Want dan gaat de natuur fantastisch. En dan hoeven we het niet meer te beschermen.
4: Want u zegt eigenlijk, wij zijn nodig. Omdat als we er niet waren, dan ging het slechter met de natuur.
9: Nou, kijk, zo'n grote broek durf ik niet aan te trekken. Maar we maken wel een klein verschil. En dat is waar we echt maximaal op inzetten. Al die 13 NVD-dierentuinen, maar al die 60 dierentuinen in Nederland proberen op hun manier allemaal dat verschil te maken. En nogmaals, ik hoop dat over 20 jaar dierentuinen niet meer nodig zijn. Hè, dat de natuur fantastisch gaat.
4: Ja, maar dan nog steeds, kijk, als u net zegt van we brengen mensen liefde bij voor de natuur.
9: Ja.
4: Dat staat dan haaks op dat u zegt, ik hoop dat we niet meer nodig zijn over 20 jaar.
9: Nou, kijk, dat betekent dat de natuur fantastisch gaat. Ja. Dat we met elkaar hebben bedacht van wij vernietigen de natuur. Dat moeten we niet meer doen. Dus op het moment als we zover zijn, dan zal een dierentuin er heel anders uitzien. Of misschien niet eens meer nodig zijn.
4: Zijn er ook dierentuinen waarvan u zegt, daar zou ik niet eens directeur willen zijn? Die zijn echt verschrikkelijk.
9: Nou, ik zou die uitdaging willen aangaan om overal directeur te worden. Want dan kan je het altijd verbeteren, toch? Dan kunnen we er wat aan doen met elkaar.
4: Dit is de mentaliteit, hoor. Maar er zijn dus dierentuinen waarvan u zegt, er zijn wel wat verbetering nodig.
9: Tuurlijk, ja. Overal is er verschil. Kijk, het mooie is, we leven in Nederland. Wij zijn lid van de EASA, 600 dierentuinen in Nederland. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat die dierentuinen in Nederland zo'n hoge standaard hebben. Maar daar is altijd verbetering. Ik ben nu 22 jaar directeur van een dierentuin.
4: Ja.
9: Je ziet wat er allemaal verbeterd en veranderd is enorm. En we zijn nog lang niet klaar.
4: En 60 organisaties in Nederland met een dierentuinvergunning.
9: Ja.
4: Is dat is toch heel veel voor zo'n klein landje?
9: Ja, en er zijn ook nog eens, ik geloof, 40 attractieparken. Het mooie is, Nederlanders zijn gek op een dagje uit. En die willen, het is herfstvakantie, iedereen gaat er massaal maar uit. En het kan naast elkaar bestaan, gelukkig. Alleen de kwaliteit moet hoger, kan hoger. En daar streven we altijd naar. En daar doen we met elkaar ons best bij. En daarom zijn we ook zo blij met de steun van de staatssecretaris vandaag. Want het is echt een steuntje in de rug.
4: Dank voor dit gesprek. Robin de Lange, directeur van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
7: Dit is de dag met Margje Fixen.
4: Ja, het gaat ondertussen niet goed met de GGZ in Nederland. En dat horen we al lang. Tienduizenden mensen staan te lang op een wachtlijst voor een behandeling. En het zijn juist de patiënten die de zwaarste zorg nodig hebben, die het langst moeten wachten. Dat is eigenlijk iets wat we volgens mij al jaren horen. De vraag is opnieuw, is ons GGZ-systeem op deze manier houdbaar of moeten we hem heel anders gaan inrichten? Deze week praat de Tweede Kamer over de VWS-begroting en zal ook die vraag op tafel komen. En we gaan het er nu alvast over hebben met hoogleraar stress en psychiater is hij ook, Christian Vinkers, Tweede Kamerlid voor Pro, Lisa Westerveld, en gezondheidseconoom Wim Groot. Hartelijk welkom. En meneer Vinkers, ja, het gaat niet goed, zeg ik net. Ja, dit is iets waarvan ik denk, ja, dit roept iedereen al de hele tijd.
10: Ja.
4: En het wordt ook niet beter.
10: Ja, dat is eigenlijk best wel treurig, hè. Met gezondheidseconoom Patrick Jurens hadden we alle cijfers op een rijtje gezet over de afgelopen decennia. En wat je ziet is dat we meer geld uitgeven, maar dat het niet terechtkomt bij de mensen die het meeste nodig hebben. De mensen met ernstige depressies, ernstige eetstoornissen. Het is een vrij neutrale analyse waarvan je ziet dat iedereen het erover eens is. En ja, dan kan je zeggen van, wat moet je aan het stelsel doen? Wat moet je,
4: daar gaan we het over, gaan we het hebben, over hebben.
10: Maar één algemene opmerking. Eén is, alle partijen zien dat het niet goed loopt. En als tweede is, denk ik, dat, wat is dan de reden, want daar begon je ook mee, dat we heel vaak over de wachtlijsten hebben, maar dat eigenlijk niemand te hoop loopt, dat er geen massale verontwaardiging is. Terwijl mensen met ernstige depressies, ernstige psychoses, 5 suicides per dag zijn. Dat is toch eigenlijk, dus het stigma op mentale klachten speelt, denk ik, daar een hele grote rol.
4: Oké, want ik wilde vragen, hoe kan het nou dat juist zij zo lang moeten wachten op een behandeling? Maar is dat het stigma? Want ik neem toch aan, psychiaters zijn er juist voor. Ja. Je zou kunnen denken, die denken, yes, nou, als deze persoon ga ik helpen.
10: Ja, maar als je ziet dat het systeem niet goed functioneert en dat de zorg niet goed terechtkomt bij waar die nodig is.
4: Maar het systeem niet goed functioneert en de zorg niet. Ik bedoel, het is toch gewoon een kwestie. Die persoon is dan op een gegeven moment op de wacht. Dus ze staan op een wachtlijst en dan is die persoon aan de beurt en dan gaat iemand daarmee aan de slag. Waarom lukt dat niet?
10: Nou, je hebt het over hoe is de GGZ georganiseerd? Waar komt de capaciteit van mensen te behandelen? Waar komt die terecht? En dat gaat ook dus over hele technische dingen, over risicoverevening, zorgplafonds, inkoopcontracten. Maar dat zijn allemaal kleine dingen die wel eraan bijdragen dat mensen met ernstige klachten de zorg niet krijgen. Maar mijn punt is, als je dat al een tijd constateert, al 10, 15 jaar dat het systeem is vastgelopen, dan zouden mensen moeten zeggen, we kunnen het oplossen en ik denk dat het ook op te lossen is zonder een radicaal systeem om te gooien. Maar is er voldoende urgentie uit de maatschappij om te zeggen, wij vinden mensen met ernstige depressie, eetstoornissen net zo belangrijk en heel belangrijk om de aandacht aan te besteden om dat systeem aan te passen?
4: Ja, nou, dat aanpassen gaan we met allerlei verschillende meningen eens even naar kijken. Het kabinet erkent de problematiek ook, dan nu gebleken. Dat was al wel langer zo, denk ik, Lisa Westerveld. Eerder deze maand stuurde minister Hermans een brief naar de Kamer waarin ze schreef, de wachtlijsten moeten korter, zeker voor mensen met ernstige problemen. Komt goed.
11: Ja, dat klopt. Ja, dit soort brieven ken ik inmiddels. Ik ben nu ruim 9 jaar Tweede Kamerlid. En ik heb in al die jaren nog nooit een debat gehad, een fundamenteel debat gehad over het stelsel van GGZ. Sterker nog, we hebben 1 keer per jaar een commissiedebat over GGZ. Ik heb iedere week een debat over asiel. Dat laat ook zien dat de meeste partijen in de Tweede Kamer echt totaal geen urgentie leggen bij al die mensen die wachten op een behandeling in de GGZ. En dat is ernstig genoeg.
4: Ja. Nu komt er nieuws binnen, zojuist, van het ANP. Het aantal opleidingsplekken voor gezondheidspsychologen wordt verhoogd door minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg. Niet zoveel als de Tweede Kamer wilde. De CDA-minister schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat er jaarlijks 965 plekken moeten komen. Er werd gevraagd om 1240 plekken. Maar je zou kunnen zeggen, dit heeft wel impact. De wachtlijsten worden hiermee lager.
11: Nou ja, nog niet meteen hoor, want dit gaat over opleidingsplekken. Dit is trouwens ook al een terugkerend onderwerp, hè. Dit speelt ook al een aantal jaar. Dat gaat namelijk zo, er wordt een aantal opleidingsplekken aanbevolen door het capaciteitsorgaan, dat ze nog gaan, dat dus kijkt hoeveel plekken zijn er nodig. En dan vervolgens, dan moet de minister die toekennen. En we zien voor deze specifieke sector zien we dat de minister eigenlijk al jarenlang minder plekken erkent dan wordt aanbevolen.
4: Okay.
11: En dus al 3 jaar lang vragen we dus om dit op te houden.
4: Ja, nou, dit is in ieder geval niet de oplossing voor de zogenaamde zware gevallen. Wat is volgens u de oplossing?
11: Om die brief die afgelopen week kwam, dat is een reactie van de minister op een rapport dat een jaar geleden verscheen, een heel dik rapport. Dat heet het IBO uit balans. En dat rapport geeft een hele goede analyse van wat er niet goed gaat in de GGZ. Dat geeft een aantal opleidingsrichtingen. Vervolgens hebben wij dus een jaar moeten wachten op die brief die de minister vorige week stuurde. En daarin zegt ze vooral dat ze een aantal zaken gaat verkennen, gaat toetsen. Mm. Daaronder zit ook dat ze aangeeft dat ze in ieder geval op korte termijn wil komen met de marktwerking halen uit de cruciale delen van de GGZ.
12: Is dat iets
11: nieuw?
12: En is dat iets waarvan u zegt dat is de oplossing? De marktwerking voor de zware gevallen moet uit het systeem?
11: Ja, alles is. Nee, ik zou bijna denken, bijna alles wat je nu gaat doen is een oplossing. Want op dit moment modderen we maar voort. Maar wat ik hier ook weer het trieste aan vind, een van haar ambtsvoorgangers, Vincent Karremans, heeft in april 2025 precies ditzelfde gezegd. Groot persbericht naar buiten toe. We gaan de marktwerking halen uit die cruciale delen van de GGZ. Dan heb je het over de spoedhulp. Dan heb je het over die hele specialistische GGZ. Eigenlijk de situaties die Christian Vinkers ook beschrijft. Daar zou hij op korte termijn op terugkomen. Dat gebeurde niet.
12: Nee.
11: Wat wel gebeurde, was dat zijn opvolger weer, Judith Thiele, we hebben heel veel bewindspersonen gehad op GGZ.
12: Ja.
11: Die kondigt een paar maanden later uit aan, we gaan het toch niet doen.
12: Nee, oké.
11: Okay. Gaat het
12: voortdurend. Ja, en zo gaat het heen en weer. Ik ga natuurlijk wel naar de gezondheidseconoom Wim Groot. Zou het helpen als je de marktwerking niet meer gaat toepassen bij de zware gevallen?
13: Nou ja, dat ligt er maar helemaal aan hoe je dat gaat doen. Hè. In het IBO-rapport dat mevrouw Westerveld noemde, daar worden eigenlijk drie oplossingen genoemd. Eén is het eigenlijk een soort budgetbekostiging en dat de grootste zorgverzekeraar het gaat inkopen. Tweede is het onderbrengen in de wet langdurige zorg, hè, waar ook de verpleeghuizen uitbetaald worden. En de derde is de lichte GGZ naar de WMO overhevelen. Nou, daar zitten natuurlijk wel een aantal, denk ik, kanttekeningen aan die je daarbij kan maken. Hè. Overhevelen naar de WMO betekent toch dat de rechten van mensen op GGZ beperkt worden. Want er is geen recht op zorg in de WMO. Overhevelen naar de WLZ zou toch ook wel kunnen betekenen dat die zorgverzekeraars allerlei gevallen gaan afschuiven op de WLZ. En een van de problemen bij die complexe GGZ is dat het heel moeilijk te omschrijven valt wat nou precies complexe GGZ is.
12: Ja.
13: En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje bij die budgetbekostigingen. Dat je als je instellingen dan een budget geeft, dat ze straks allemaal een enorme toeloop aan gevallen krijgen.
12: Ik hoor nu allemaal ingewikkelde termen. En ik denk natuurlijk als simpele ziel gewoon, er zijn mensen die hebben hulp nodig en die mensen moeten hulp krijgen. Waarom lukt dat nou niet, meneer Vinkers? Ik ga even naar meneer Vinkers. Kom zo weer bij u, meneer Groot.
10: Nou, ik denk dat er heel veel psychiaters en psychologen elke dag keihard werken om mensen te helpen. En ik denk dat de technische termen laten zien hoe ingewikkeld het is dat mensen allemaal hele ingewikkelde dingen doen die niet goed uitpakken.
12: Maar heeft het nu niet uiteindelijk gewoon te maken met geld? Dat zware gevallen, dat kan jaren duren, dat kost gewoon heel veel geld. En wie moet dat betalen?
10: Nee, want je ziet dat er een stijging is van uitgaven en meer personeel, maar niet dat de zware mensen met ernstige klachten meer hulp krijgen. Dus dat betekent ook dat je moet vragen van het stelsel moet veranderd worden, maar ook misschien hoe de manier waarop je GGZ organiseert. Hè? Dus op het moment dat je zijn grote GGZ-instellingen aantrekkelijke plekken om te werken? Hoe vinden wij wat wij moeten doen voor zorg voor ernstige klachten? Hoe normeren wij? Wat vinden wij belangrijk?
12: En wij, dat zijn de hulpverleners.
10: Dat zijn de hulpverleners, dat zijn de GGZ-instellingen. En als dus, ik dan toch nog een ander linkje mag maken. Het is ook, want dat is een beetje de GGZ lijkt een beetje apart van het arbeidsmarkt gedaan. Maar er is stijgend psychisch ziekteverzuim. Steeds meer mensen raken bij psychische klachten uit het arbeidsproces. Gaan de GGZ in. En tussen die twee werelden is er ook een enorm gat. En juist die brugfunctie tussen van als mensen uitvallen en weer snel kunnen reïntegreren, daar zit een enorm gat ook tussen.
12: Maar dat zijn de zogenaamde lichte gevallen, toch?
10: Niet altijd.
12: Oh, oké.
10: Als je met een burn-out, dan ben je gemiddeld 1 jaar thuis.
12: Want dat hoor ik natuurlijk ook meneer Groot zeggen. Wat is licht en wat is zwaar? En dat moet je wel gaan bepalen. Meneer Vinkers?
10: Nou, ik zou zeggen dat je moet niet 6 loketten voor mensen hebben van licht tot medium tot zwaar. Ik denk dat je een systeem moet hebben waarin je de zorg om de persoon heen organiseert. Want het kan zijn dat ik nu lichte klachten heb, dan heb ik lichte zorg nodig. Maar als ik dan volgend jaar een ernstige depressie ontwikkel, dan moet je opschalen en afschalen. Mm. Dat doen we met bijvoorbeeld Depressienet, doen we dat in de regio, om te zorgen dat alle mensen met elkaar samenwerken, dat je consultatie hebt, dat je eigenlijk intensiever kan waar nodig, maar weer af kunt schalen. En ook kunt zeggen, oké, nu stoppen we met behandelen, want we hebben niet zoveel meer te bieden. Dus dat is een andere manier van organiseren. En in plaats van dat je heel digitoom zegt van ja, jij bent licht of jij bent zwaar. Ja. Maar dat is heel moeilijk.
12: En wat Lise Westveld zegt, die marktwerking gewoon overboord gooien? Of gewoon?
10: Ik weet niet of ik voor of tegen marktwerking ben. Wat ik wel denk ik vind, is er worden heel veel maatregelen ingevoerd. En er wordt nooit echt goed gemeten of het daar effect heeft op wat je wil bereiken. Dus als je een aantal dingen wil doen, of in regio's of niet, meet dan ook van, heeft het effect op wat je wil bereiken? Dus kortere wachttijden, mensen eerder hulp krijgen. En uiteindelijk is het denk ik ook een maatschappelijke opdracht om die ernstige klachten met elkaar de honden te krijgen.
12: Ja, mevrouw Westerveld, meten is weten. Misschien toch iets minder rigoureus en wat andere dingen gaan toepassen en kijken of dat werkt.
11: Nou, ik ben het daar natuurlijk mee eens, hè. Als je een stelselwijziging wil doorvoeren, moet je wel weten wat er wel en niet werkt. Alleen waar mijn ongeduld in zit en ook wel mijn frustratie in zit, is dat we elk jaar opnieuw horen dat het zo erg is en dat ook het kabinet dat erkent. En dat er iedere keer weer beloften worden gedaan die niet worden waargemaakt. En dat we eigenlijk nog niet eens begonnen zijn aan een oplossing. En als ik nu dan weer in een brief lees van ja, we gaan allerlei toetsen uitvoeren in de praktijk, dan denk ik, ja, dit hadden jullie ook al 7 jaar geleden kunnen doen. Daar waren we nu in ieder geval verder dan op het punt waar we nou staan, met alleen maar wachtlijsten die oplopen en problemen die groter worden, terwijl er inderdaad steeds meer geld op gaat.
12: En die wachtlijsten, en we hebben het nu over wachtlijsten en geld, maar het gaat om mensen. En volgens mij krijgt u heel wat brieven binnen.
11: Nou, ik heb het ook toevallig, ik ben deze week bezig met het voorbereiden van mijn inbreng voor de begroting, die wij woensdag en donderdag bespreken, de hele VWS-begroting. En ik heb die wachtlijsten nog eens opgezocht. En dan zie je dat voor een eetstoornis staat de gemiddelde wachttijd van 23 weken. Voor een persoonlijkheidsstoornis, dat is de uitschieter, gemiddeld 30. Maar ik krijg ook berichten binnen van mensen die zeggen, ik sta al jaren op een wachtlijst. Ja. En dan word ik weer doorgestuurd naar een volgende aanbieder.
12: Ja. Er is heel veel kritiek, hè? Politici in Den Haag en de verzekeraars. Maar de GGZ moet hier ook kritisch naar zichzelf kijken, meneer Vinkers?
10: Ja, dat vind ik ook. Want het gaat dus niet alleen maar om meer geld, maar ook hoe je het organiseert.
12: Ja, dat zei u wel.
10: Voor ernstige klachten is verlieslatend voor GGZ. Dus dat is op de lange termijn niet houdbaar. Maar het gaat er ook om dat je met elkaar kijkt, hoe stop je nou met behandelen? Hoe zeg je nou wat goede zorg is? Ja. Hoe organiseer je het nou? Er zijn heel veel klinische bedden afgebouwd en er is te weinig polyklinische, dus ambulante zorg, opgebouwd na het afbouwen. Dus er is gewoon veel minder capaciteit beschikbaar. En uiteindelijk moet de GGZ ook een plek zijn waar het mensen leuk is voor mensen om te werken. Ja. Nou, leuk klinkt misschien gek, maar wel heel bevredigend. En mensen hebben een passie.
12: En meneer Groot, hoe moet dat betaald worden?
13: Nou, ik denk zeker voor die zwaardere gevallen, dat moet aantrekkelijker worden voor instellingen om die te behandelen. Maar hieronder zit ook denk ik wel een arbeidsmarktprobleem. Hè? Het feit dat de minister minder opleidingsplaatsen wil bekostigen, extra opleidingsplaatsen wil bekostigen dan de Tweede Kamer wil, is ook omdat de minister zegt, als ze afgestudeerd zijn, dan gaan ze gewoon de commerciële kant op. Ja. Dan gaan ze lichte gevallen behandelen en dan komen ze niet terecht in die zware GGZ-behandeling.
12: Nee, het moet leuker worden. Nou, dat wordt er nog een opgave. Bedankt voor nu, hoogleraar stress en psychiater Christiaan Vinkers, Tweede Kamerlid voor ProLisa Westerveld en gezondheidseconoom Wim Groot. En dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen De Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Fijne avond nog. Dag.
7: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
14: EO. Geloof, hoop en liefde.
7: NPO Radio 1.
14: Eerder in de perstribune van Max.
15: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander. Ga terug naar je eigen land. Naar voetballer uit Ezingen die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
16: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
14: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff en voormalig bokser Arnold van der Leijden. Zondagmiddag, 12 uur.
7: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Van minder. Simpel.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Geen verzekeringsgedoe.
27: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
28: We kunnen door.
27: Direct door. Allianz Direct.
29: Pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: NPO Radio 1. 7 uur.
30: Stefan Komduur.
31: Goedenavond. Communicatie, navigatie, weervoorspellingen en defensie. Nu we satellieten voor steeds meer dingen gebruiken, wordt het ook steeds drukker in de banen om de aarde. Hoe erg is dat? Bestaan er regels en wetten ook daarboven? Hoor je zo meteen in de Rode Draad. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Jurjen Boekraad.
5: Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
32: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
5: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is, ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voordat alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Het experiment met een 13-weken-echo tijdens de zwangerschap wordt met ingang van 2028 beëindigd. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo was bedoeld om afwijkingen op te sporen, maar in de praktijk werden er relatief veel afwijkingen gemist. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarigen. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
33: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
5: Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel tijdens een vakbondsbetoging tegen de bezuinigingen van de regering. Leerlingen uit het Franstalig onderwijs protesteren tegen de onderwijsbezuinigingen. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan bij het huis van een democratisch congreslid. Justitie heeft nog niet gezegd waarom de huiszoeking bij Ilhan Omar plaatsvond. Maar bronnen zeggen tegen Fox News dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe ze als kind vanuit Somalië het land is binnengekomen. Als progressief politicus staat Omar bekend als een uitgesproken criticus van president Trump. Ze spreekt van intimidatie en zegt dat ze zich niet het zwijgen zal laten opleggen. Haar democratische collega's in het Huis van Afgevaardigden beschuldigen Trump van machtsmisbruik. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden.
31: Dankjewel, de situatie op de weg. Dennis Mooi, goedenavond.
0: Een hele goedenavond. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nog een half uur vertraging. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht staat 17 kilometer file. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag bij knooppunt Ridderkerk, maar daar is de weg weer vrij. En de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je tussen de A9 en Haarlem 10 minuten extra nodig.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk

0: eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: NPO Radio 1. BNN Vara.
8: Stefan Komduur.
9: Goedenavond, welkom bij de Rode Draad van deze maandag 12 september... waar weer een blik wordt geworpen op alle satellieten die de ruimte overspoelen. We de spotlight zetten op de Sherpa, de jarenlang onderbelichte bergwerkers op de Mount Everest. We met Peter K. natuurlijk de politieke wereld induiken... en we sluiten af met een persoonlijk verhaal over huiselijk geweld. Eerst ons dagelijkse rondje langs de velden. Ja, je kon er afgelopen zomer niet omheen, klimaatverandering. En hoewel de warmte misschien lekker was, is het voor onze gezondheid niet goed. Nierschade komt extra voor bij hogere temperaturen. Als veel van deze schade te voorkomen door goed te drinken, veel te plassen en je lichaam goed af te koelen. Ja, en dat veel drinken, dat interpreteert iedereen natuurlijk weer op zijn eigen manier.
10: Wat zou je normaal gesproken doen op dit soort warme dagen?
11: Niks. Bier drinken. Ik ga gauw naar huis om bier te drinken, dus hou me niet langer aan de lul.
10: Ik ga lekker bier drinken.
11: Ja.
10: Genoeg drinken, hè, met het weer.
11: Ja, mijn moeder heeft dat altijd gezegd. Drink jij wel genoeg? Ik zeg, jou, maak je maar geen zorgen.
9: Dan van nierschade naar schade in het milieu. Want wie ernstige schade aan het milieu aanricht, kan daarvoor een straf krijgen. Ook wanneer daarbij niet de volksgezondheid automatisch in gevaar komt. Dat wetsvoorstel werd vandaag besproken in de Tweede Kamer en kan rekenen op een meerderheid. Zou dat dan ook een einde betekenen aan alle viezigheid in de grote steden?
12: De grote steden zuchten onder afval. Het is één grote rotzooi. Ja, de hele Randstad is een bende. Je kunt Nederland nu opdelen. Je hebt de Bible Belt en daarnaast heb je de vuilnisbelt.
9: En action! Groot nieuws en goed nieuws ook voor lieve kijkbuiskindertjes. Een oude bekende keert namelijk terug op televisie. Deze intro is vast voor jou wel bekend.

0: Ja, de Fabeltjeskrant. Het programma wordt nieuw leven ingeblazen. Dit keer worden de dieren als meneer De L en Truus de Mier niet gespeeld, helaas meer door poppen, maar geanimeerd. De makers hopen dat het minstens 40 landen weer daardoor terug op televisie kan komen. Dan een andere klassieker, NSYNC, een van de grootste boybands van de jaren 90. Ze verkochten miljoenen albums, maar ondanks alle successen hielden de jongens er eigenlijk maar weinig aan over. Slechts 35 euro per dag. Dat vertelde NSYNC-lid Lance Bass.
1: People say it's so weird how people think I'm so filthy rich from NSYNC. No, not at all. You know, I did well after NSYNC, and I'm very proud of everything I did after that. But I didn't make money with NSYNC, like hardly at all.
0: Het geld dat de band verdiende ging volgens hem vooral naar anderen, zoals de platenmaatschappij en de manager van de groep. Dan sluiten we dit rondje langs de velden af bij het sportveld, want de Nederlandse voetballegende Clarence Seedorf is aangesteld als trainer van Corinthians in Brazilië. Hij wordt daar coach van onder andere Memphis Depay. De club staat er niet goed voor in de competitie daar in Brazilië, maar met druk omgaan, dat is voor Seedorf natuurlijk geen probleem.
2: Er is niemand die meer druk op mij zit dan mezelf. En met druk omgaan, dat is iets wat ik gewend ben. Je moet altijd winnen in voetbal, dus dat zijn we gewend.
3: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Gaan we de ruimte in, want elke dag vertrouwen we op satellieten voor navigatie, communicatie, weersvoorspellingen en ook defensie natuurlijk. Maar tienduizenden kilometers boven ons hoofd wordt het wel steeds drukker en drukker. Niet in de laatste plaats door Starlink internetsatellieten die SpaceX, het ruimtetechniekbedrijf van Elon Musk, allemaal de ruimte insturen. Van de 17.000 satellieten die momenteel in banen rond de aarde cirkelen, zijn er 11.000 van SpaceX. En dat is nog maar het begin. Want dit zei SpaceX-bestuurder Michael Nichols vorige week op een congres in Turkije.
4: We have over 11.000 broadband satellites in low Earth orbit, by far the largest satellite constellation in the world. And we plan to continue scaling that constellation. We've actually filed for constellation of up to 1 million satellites.
0: 1 miljoen satellieten. Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Hier in de studio, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, maar voor wil SpaceX al die miljoenen satellieten gaan gebruiken, die 1 miljoen?
5: Ja, hij gaat nog een flink aantal toevoegen aan Starlink. Dat zullen er ongeveer 30.000 in die orde grootte in totaal zijn. Dus nog lang geen miljoen. Hij wil tot die miljoen komen door datacenters in de ruimte te gaan bouwen. Dus we krijgen steeds meer behoefte aan AI. Die datacenters die nemen veel ruimte in op de grond. Kosten veel energie en dergelijke. Dus de oplossing die hij voorstelt is, we gaan die datacenters in de ruimte bouwen.
0: En wij bekennen dat nu als hele grote lelijke blokken dozen in het buitengebied. Hoe ziet dat er in de ruimte er dan uit?
5: Ja, niet een grote blokkendoos in een baan om de aarde, maar dat zijn dus heel veel satellieten. Koelkastgrootte moet je dan aan denken. Daar zitten krachtige computers in. En die satellieten die moeten allemaal bij elkaar in de buurt rond de aarde vliegen, want die communiceren dan met elkaar, die zijn met elkaar verbonden. En op die manier creëer je dan als het ware een soort grote supercomputer.
0: Tanja Masson is ook aanwezig in de uitzending via de telefoon. U bent ruimterecht-expert van Universiteit Leiden. Goedenavond.
6: Hi, goedenavond.
0: Nou, laatst vragen ook in de krant dat er in 2019 nog maar 2400 satellieten waren. Inmiddels zijn dat er dus 17.000. Waar is die enorme toename in korte tijd aan toe te schrijven?
6: Ja, dat heeft toch te maken met onze eigen behoeften. We zijn super afhankelijk van de ruimte. We gebruiken dagelijks.

0: of up to 1 million satellites.
1: 1 miljoen satellieten. Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Hier in de studio, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, waarvoor wil SpaceX al die miljoenen satellieten gaan gebruiken, die 1 miljoen?
2: Ja, hij gaat nog een flink aantal toevoegen aan Starlink. Dat zullen er ongeveer 30.000 in die orde grootte in totaal zijn. Dus nog lang geen miljoen. Hij wil tot die miljoen komen door datacenters in de ruimte te gaan bouwen. Dus we krijgen steeds meer behoefte aan AI. Die datacenters die nemen veel ruimte in op de grond. Kosten veel energie en dergelijke. Dus de oplossing die hij voorstelt is, we gaan die datacenters in de ruimte bouwen.
1: En wij bekennen dat nu als hele grote lelijke blokkendozen in het buitengebied. Hoe ziet dat in de ruimte er dan uit?
2: Ja, niet een grote blokkendoos en een baan op de aarde. Maar dat zijn dus heel veel satellieten. Koelkastgrootte moet je dan aan denken. Daar zitten krachtige computers in. En die satellieten die moeten allemaal bij elkaar in de buurt rond de aarde vliegen. Want die communiceren dan met elkaar. Die zijn met elkaar verbonden. En op die manier creëer je dan als het ware een soort grote supercomputer.
1: Tanja Masson is ook aanwezig in de uitzending via de telefoon. U bent ruimterecht-expert van Universiteit Leiden. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
1: Nou, laatst we vragen ook in de krant dat er in 2019 nog maar 2400 satellieten waren. Inmiddels zijn dat er dus 17.000. Waar is die enorme toename in korte tijd aan toe te schrijven?
3: Ja, dat heeft toch te maken met onze eigen behoeften. We zijn super afhankelijk van de ruimte. We gebruiken dagelijks diverse satellieten als individu. En als we ze allemaal uit zouden zetten, zouden we terug zijn in de middeleeuwen. En dus we zijn heel erg afhankelijk. En ook is de ruimtevaart enorm gecommercialiseerd en geprivatiseerd. Dus het heeft een enorme vlucht genomen. Soms voor goede dingen en soms voor iets minder goede dingen.
1: Zoals?
3: Je kan ook zeggen dat... je kan zeggen dat Starlink op zich een nuttig doel heeft, omdat het internet, breedband internet, over de hele wereld wil verspreiden. En er zijn inderdaad nog een heleboel gebieden op onze aardbol die nog geen internetverbindingen hebben. Maar het geeft natuurlijk wel enorme problemen van dat het heel erg druk wordt. En dat we daar eigenlijk een soort verkeersregels moeten gaan ontwikkelen.
1: Nou, daar komen we met elkaar over te spreken, dit gesprek zeker. Want wat ik altijd heb geleerd, Rob van den Berg, over die ruimte, die is oneindig. Kunnen er dan ook oneindig veel satellieten rond de aarde komen?
2: Nou, die ruimte is misschien wel oneindig, maar de ruimte rondom de aarde niet natuurlijk. En deze satellieten die zitten allemaal in zogenaamde lage aardbanen. Dat is tussen het oppervlak en 2000 kilometer, zeg maar. Met een grote concentratie op een hoogte van een paar honderd kilometer. En daar willen heel veel organisaties en landen hun eigen satellieten lanceren. Dus dan wordt het echt wel steeds voller.
1: Ja, en hoeveel van die lagen hebben we boven de aarde? Waar kunnen satellieten...
2: Ja, de verste satellieten die we hebben, daar richten we altijd onze schotelantennes op. De communicatiesatellieten om televisie wereldwijd te ontvangen. Dat zit op 36.000 kilometer ongeveer. Maar wat ik al zei, de meeste satellieten die zitten onder de 1000 kilometer.
1: En gaat het allemaal goed tot nu toe? Want het is al aardig druk. 17.000 satellieten die in die verschillende banen dus rond de aarde al zweven. Of is er ook al wel eens een botsing geweest tussen die satellieten?
2: Ja, en dan met name ook botsing met ruimtepuin. Onder andere Rusland heeft al eens een keer een eigen satelliet bij wijze van proef uit de ruimte geschoten. Daar komen zoveel brokstukken bij vrij. En je moet je voorstellen, die snelheidsverschillen die tussen satellieten en brokstukken kunnen enorm groot zijn. Tienduizenden kilometers per uur. Dus als je satelliet of denk aan het International Space Station geraakt wordt door een brokstuk, dan kan dat flinke schade opleveren. Of een satelliet raakt vernietigd en dan komen er weer meer brokstukken vrij en dan krijg je een soort lawine-effect.
1: En blijft dat puin altijd in die aarde maar rond zweven?
2: Een beetje afhankelijk van de hoogte. Want je hebt zelfs op 1000 kilometer afstand van de aarde heb je nog een klein beetje luchtweerstand. Dus uiteindelijk komt het meeste wel weer eens een keer naar beneden. Maar dat kan jaren duren. Het kan honderden jaren duren. Vaak is het ook, als het onbestuurbaar is, is het onvoorspelbaar dat iets naar beneden komt.
1: Want Tanja Masson, bestaan er eigenlijk regels over die satellieten? Mag iedereen zomaar al die satellieten lanceren?
3: Nee, dat mag zeker niet. En er bestaat inderdaad iets als ruimterecht, waar ik me dus mee bezighoud hier in de universiteit. En er zijn internationale verdragen. Die zijn zo'n 50, 60 jaar geleden door de Verenigde Naties, door alle landen gemaakt. En dus die leggen zeg maar de basisregels voor het gedrag van staten neer. Maar die zijn niet helemaal ingericht op alle gigantische, grote en veel dingen die we nu doen. Dus we we moeten daar behoorlijk...

0: wat aan gaan aanvullen. Maar de basisbeginselen liggen er. En het eerste verdrag dateert al uit 1967, het zogenaamde ruimteverdrag.
1: En daar houdt iedereen zich tot nu toe ook aan?
0: Nou, dat wordt natuurlijk vaak gezegd van hoe kan je dat afdwingen en doen landen dat wel. We moeten ons wel realiseren dat het verdrag er toch voor heeft gezorgd dat we nog geen oorlog in de ruimte hebben gehad. Maar ja, sinds de laatste jaren is er wel veel aan het veranderen. En we hebben nu zelfs ook Amerika en zelfs ook Engeland gehad die behoorlijke sterke statements maken van we hebben een wapen in de ruimte. En dat is op zich niet verboden. Wat wel verboden is een kernwapen, maar een wapen niet. Hoewel we daar geen definitie van hebben. Mm-hmm. Maar dat geeft natuurlijk wel heel veel retoriek. En dat kan reacties, provocaties geven. Dus het is wel een beetje spannend nu.
1: En zijn er ook consequenties in die verdragen opgenomen als men wel te veel satellieten de ruimte instuurt? Of het blijkt wel dat wapen te zijn? Zitten er dan consequenties aan?
0: Nou, het internationaal recht werkt zo dat dan het ene land het andere land voor bijvoorbeeld het internationaal gerechtshof kan dagen wat we hebben in het Vredespaleis in Den Haag. En dat is nog nooit gebeurd. Kijk, tot nu toe is het allemaal toch wel in pais en vree en in samenwerking gegaan. Omdat alle landen, dus wat we net ook al zeiden, heel erg afhankelijk zijn van die ruimte, heb je toch een soort evenwicht dat niemand echt op de gekke rode knop gaat drukken. Er zijn inderdaad landen geweest die hebben een zogenaamde antisatelliettest gedaan, zoals Rob net ook zei. En dat is natuurlijk zeer onwenselijk. Vier landen hebben dat gedaan. En hopelijk gaat niemand verder dat doen. Want dat creëert dus iedere keer steeds meer debris, puin, waar iedereen last van heeft. Ook degene die het meeste nodig hebben.
1: En dan hoor ik u al een aantal keer landen aanhalen, maar we praten ook met elkaar over commerciële partijen die satellieten de lucht insturen. Die zijn moeilijker via het internationaal recht te berechten.
0: Ja, absoluut. Dat is een heel goed punt. Maar dat internationale recht heeft dat wel voorzien. Heeft gezegd, er zullen inderdaad, dat zal gaan gebeuren. Hè. Dat was natuurlijk nog niet echt te voorzien. Maar dat gaat gebeuren. En dan moeten die activiteiten van bedrijven moeten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een land. Dus een land is verplicht om een vergunningensysteem, een toestemmingssysteem en een toezicht te houden op die activiteiten. Dus meneer Musk mag niet zomaar een raket afschieten of een satelliet opereren. Die moet dat doen onder vergunning en onder toezicht van, in zijn geval, Amerika.
1: Laten we even luisteren naar die Elon Musk, want die ziet zichzelf ook wel echt als weldoener als het aankomt op zijn Starlink-satellieten.
2: We can provide low-cost, high-bandwidth internet to parts of the world that don't have it or it's very expensive. And I think the single biggest thing you can do to lift people out of poverty and help them is giving them an internet connection. Because once you have the internet connection, you can learn anything for free on the internet. And you can also sell your goods and services to the global market.
1: Mm-hmm. Nou, we horen hier het punt wat jij ook al net even aanhaalde. Overal in de wereld internet te verkrijgen. Dat betekent dat je daardoor makkelijker uit armoede kan komen, stelt Musk. Ja, dat is natuurlijk allemaal een goede zaak. Maar is dat vreedzame gebruik van satellieten waar we dan over praten? Hè? Dus dan dat je zegt, nou, internet, dat is dan vreedzaam gebruik. Is dat dan goed ergens vastgelegd dat je niet met diezelfde satellietbevolking gaat afluisteren?
0: Nou, dat is wel een. Daar leg je wel een vinger aan de pols. Want bij definitie is alles wat je doet in de ruimte kan zowel civiel als militair zijn. Dus je hebt eigenlijk niet eens een wapen nodig. Je kunt gewoon met een simpele satelliet een andere satelliet verstoren. En dat signaal helemaal kapen zelfs. Mm-hmm. Die satelliet laten denken dat die ergens anders is. Dus je kunt met heel. Nou ja, dat is het hele situatie waar we natuurlijk nu in zitten met hybride oorlogvoering. Of hoe we het ook willen noemen. Mm-hmm. Je kunt met ieder vreedzaam gebruik kan ook op een niet vreedzame manier gebruikt worden. Dus het is een hele dunne lijn. En we zien dat natuurlijk ook nu in de Oekraïne-oorlog, waar Starlinks ook worden gebruikt. Is dat dan een oorlogsdaad? Kunnen die satellieten ook dan worden neergeschoten bijvoorbeeld? Dus dat geeft allerlei spanningsvelden en vragen waar ik ook niet alle antwoorden op heb, maar dat houdt de juristen behoorlijk bezig.
1: Ja, maar net zoals Rob van den Berg de satellieten onwijs snel de wereld rondgaan, gaan de ontwikkelingen ook onwijs snel. Is er dus ook een onwijze toename van het aantal satellieten in die ruimte. Heb je het idee dat we er nog op tijd bij zijn?
3: Nou, ik denk het niet, want je ziet het inderdaad al zo snel gaan. En ik weet dat Tanja heel hard werkt aan ruimterecht, maar je ziet toch dat dit soort commerciële technologische ontwikkelingen veel sneller lopen dan internationaal recht. En daarnaast zit je ook nog met het punt van handhaving. Want allerlei landen kunnen zich netjes aan alle regels en wetten houden, maar dan krijg je misschien staten zoals China, die daar voordelen uithalen en dan zonder allerlei beperkende regels zorgen dat ze een voordeel in de ruimte halen. Dus wat je ook hier weer ziet is dat we vergeten eerst goed na te denken over de consequenties en dan pas gaan handelen. Je ziet dat het al een veel te grote vlucht neemt op dit moment om alles nog voor te kunnen zijn.
1: Maar goed, jij zegt China, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Verenigde Staten. Kan dat ook op een gegeven moment gaan doen?
3: Ja, jammer genoeg inmiddels wel.
1: Ja, precies. Goed om dat erbij te noemen. Terug even naar SpaceX, dan komen we weer bij de Verenigde Staten. Bij de Musk-collega Michael Nichols. Want die zei op het congres afgelopen, was onlangs in Turkije volgens mij, was er een congres hierover.
0: Vorige week.
1: Toen werd in het congres opgeroepen dat anderen meer openheid moeten geven over welke banen ze een satelliet hebben gebracht. En hij wil dat alles ook beter wordt gecoördineerd. En SpaceX die heeft dat wel, zo'n systeem, zeggen ze, om de veiligheid in de gaten te houden. Dan halen ze daarmee nou niet een taak naar zich toe, toezichthouderschap, wat eigenlijk bij de Verenigde Naties ligt?
0: Ik denk niet dat de Verenigde Naties toezicht kan houden op alles wat er in de ruimte gebeurt. Dat is niet zijn doel. En het weten wat er waar zit en dus dat bewustzijn van in real time, in echte redelijke, hoe noem je dat, live tijd, wat waar zich bevindt, is natuurlijk essentieel met zoveel satellieten. En we hebben daar ook daarvoor hebben we privébedrijven nodig die dat gaan doen, want dat gaan staten. Kijk, de defensie in Amerika doet dat wel, dat tracken van satellieten, maar je hebt ook daarvoor bedrijven nodig. Dus ik denk niet dat hij daarmee toezicht naar zich toe trekt. En op zich is SpaceX niet een hele slechte ruimtevaartactor. En er zijn natuurlijk ook een heleboel die het niet zo precies doen. En dus het is echt niet het slechtste jongetje van de klas. Dus hij heeft wel een punt dat iedereen zich netjes moet gedragen. En nogmaals, zij zijn niet degene die zich het slechtste gedragen. Dat mag, denk ik, ook gezegd.
1: Ze zoeken een soort luchtverkeersleiding.
0: Nou, dat is inderdaad wat het is. Hè. Het gaat om eigenlijk verkeersregels in de ruimte. En die zijn er gewoon niet, want dat was niet voorzien inderdaad in de jaren 60 toen we die regels werden gemaakt. En we hebben dus, net zoals je ook in de luchtvaart hebt, heb je luchtverkeersleiding. Hè, die zegt, jij mag landen, jij mag stijgen, je moet in die regio gaan vliegen enzovoort. Dat bestaat nog niet in de ruimtevaart. En dat is dus ook een onderwerp wat ook bij de Verenigde Naties op de agenda staat. En waar we afspraken over moeten maken. En er zijn dus inderdaad bijna botsingen en echte botsingen geweest. En ook regels over het opruimen van je satelliet als die is uitgewerkt en zo. Dat is allemaal in wording.
1: Precies,
0: de ruimtevaart. Ja, sorry.
1: Ja, want daar wil ik nog wel een vraag aan jou over stellen, Rob. Die satellieten die gaan ook maar een tijd mee. Op een gegeven moment zijn ze uitgewerkt. Wat is er dan? Wat gaat er als eerste kapot aan een satelliet? Is de accu leeg? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Je zou het kunnen zien. De ruimte is heel agressief qua kosmische straling. Dus je ziet dat alles aan slijtage onderhevig is. Maar daarnaast kunnen satellieten zichzelf ook bijsturen. Daar hebben ze brandstof voor nodig. En op een gegeven moment is die brandstof ook gewoon op. Dus net als je computer thuis, heeft een satelliet ook een levensduur van meestal een aantal jaren. En er zijn dus inderdaad, zoals Tanja zei, regels opgesteld. Dat je dus nu maatregelen treft, dat je satelliet weer naar beneden kan sturen, zodat hij verbrandt in de atmosfeer. Dat gebeurt niet altijd. Er is onlangs ook al een boete uitgedeeld aan een bedrijf wat dat niet heeft gedaan. Maar goed, zelfs je satelliet naar beneden sturen heeft andere consequenties, want er zitten natuurlijk allerlei schadelijke stoffen in zo'n satelliet die vervolgens in de atmosfeer terechtkomen.
1: Ja, precies.
0: En er zijn dus ook bedrijven die... Sorry, er zijn ook bedrijven die de duurzaamheid juist aanpakken. We hebben zelfs een heel mooi bedrijf in Nederland dat dat doet. Die erop gaan richten dat je bijvoorbeeld kan bijtanken. Dat je een satelliet dus de levensduur kan verlengen. Waardoor je niet een nieuwe satelliet...
1: Kijk, dus dan hebben we op een gegeven moment geen satellieten meer nodig. En dan zeggen we, er zijn er nu genoeg. Die gaan we in leven houden.
0: Ja. Ja. In ieder geval langer dan nu het geval is. Of dat je ze kunt repareren en zo. Dus dat is echt een industrie die aan het ontstaan is. En dat is ook een manier, denk ik, om de boel duurzamer te maken.
1: Nou, hopelijk dat die ontwikkelingen dan elkaar ook snel opvolgen. En dat er niet die miljoen nodig zijn die SpaceX nu zegt dat ze willen gaan sturen. Nog even voor mij als argeloze sterrenkijker. Rob van den Berg, wat zie ik nou zelf van die toename van satellieten in de lucht?
3: Ja, dat is heel goed te zien. Vroeger keek ik als kind vaak omhoog en dan was ik blij als ik een satelliet zag.
1: En ja, tegenwoordig één ster bewoog.
3: Die ja, was één ster beweegt dan inderdaad. En als je tegenwoordig omhoog kijkt, dan zie je altijd wel ergens in je ooghoek 5, 6, 7 satellieten tegelijkertijd bewegen.
1: Ik zie treintjes tegenwoordig.
3: En ook treintjes inderdaad, van diezelfde Starlink-satellieten. Mm-hmm. Dus als je nu al altijd satellieten ziet, kan je je voorstellen wat dat betekent als er straks een miljoen in de ruimte vliegen. Dan wordt het heel erg moeilijk om sterren te zien.
1: En wat betekent dat voor iets als de grote beer? Kunnen we die nog blijven zien? Of wordt dat ook veel vertroebeld doordat er altijd satellieten doorheen vliegen?
3: Het wordt vertroebeld. Je krijgt steeds meer satellieten inderdaad. Dus sterrenkijken wordt niet meer zo romantisch als vroeger, ben ik bang.
1: Tanja Masson en Rob van den Berg, dank jullie wel voor de uitleg hier.
3: Graag gedaan.

0: muziek van Bruno Mars. Dit was On My Soul.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30, het NOS-journaal. Hier is Jurjen Boekraad.
2: De Britten hebben de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens het VK is het zeer waarschijnlijk dat Iran de mannen die bij de basis werden ontdekt aanstuurde. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het experiment met een 13 weken echo tijdens de zwangerschap wordt per 2028 beëindigd. Minister Hermans heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo was bedoeld om afwijkingen op te sporen, maar in de praktijk werden er relatief veel afwijkingen gemist. Het moederbedrijf van Albert Heijn ziet geen verband tussen de problemen bij Nederlandse en Franse supermarkten. In Nederland zijn distributiecentra van Albert Heijn verstoord. Het bedrijf wil niet zeggen of dat komt door hackers. In Frankrijk was een cyberaanval waardoor koelsystemen in supermarkten op hol sloegen. En de Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump en noemt de inval intimidatie.
0: Dankjewel, de situatie op de weg, dit is mooi.
3: Er staat nog één file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht doe je 10 minuten langer over.
1: NPO Radio 1, de rode draad.
0: Jarenlang wordt het verhaal van de Sherpa overschaduwd door de heldenverhalen van de veel westerse bergbeklimmers op de Mount Everest. Nu is het veranderd, want in de nieuwe film Tenzing staan juist deze lokale bergwerkers centraal.
1: De rode draad.
0: Gaan we zo meteen over verder praten. Eerst namelijk, de eerste dagen van oktober die stonden in Frankrijk in het teken van scholierenprotesten. Uit onvrede op het onderwijsbeleid en de belabberde toestand op veel schoolgebouwen gingen leerlingen, u vast wel bekend, massaal de straat op. Helaas werd er ook gereld daarbij, met duizenden arrestaties en honderden gewonden dan weer als gevolg. In Nederland waren ook ongeregeldheden, maar die hadden dan weer niets met het onderwijs te maken. In Hoogeveen zorgde een groep kinderen al een tijd voor veel overlast in het centrum. En de burgemeester daar was het goed zat.
4: Heel veel 14, 15, 16-jarigen, dus echt jonge jeugd.
5: Ja, waar komt dat gedrag dan vandaan?
4: Nou, het is voor ons best wel lastig om heel direct een aanleiding of een oorzaak te vinden. Die krijgen we ook in gesprekken met de jeugd, ook via het jongerenwerk, nog niet direct op tafel. Kijk, we willen heel graag stimuleren dat er genoeg voor de jeugd te doen is. Ook al zou het een uiting van verveling zijn, dat gedrag is voor mij echt onacceptabel.
0: Ja, dat deed ons dan hier weer denken aan een soortgelijke situatie in Amsterdam eind jaren 70. Daar werd een plaat dan weer over gemaakt en dan komen we goed bij de muziek uit. Aanleiding voor redacteur Leon Polman om daar weer even in te duiken in de onregelmatig terugkerende rubriek De Rode Plaat.
1: De Rode Plaat.
6: Een rode plaat is een strijdlied dat geschreven is om onvrede op muzikale wijze te uiten, met als doel uiteraard verandering in gang te zetten. Een Nederlandse band die die kunst erg goed verstond was Drukwerk uit Amsterdam. De band rond zanger Harry Slinger. Harry werkte eind jaren 70 als jongerenwerker in een buurthuis in Amsterdam-Noord. Een stadsdeel waar voor jongeren maar weinig te halen viel.
7: Er zijn alleen maar auto's over de weg. Je kan bijna niet spelen.
8: Want dan mogen ze dit niet en dan mogen ze dat niet. En dan worden ze hier weer weggestuurd. En veel speelruimte is er niet.
6: Harry merkte dagelijks wat die troosteloze situatie met de jongeren deed. Een collega van hem vertelde erover in de documentaire Amsterdam huilt.
9: Je ziet wat de laatste jaren hier door de gemeente is gedaan. En het is gewoon echt bitter weinig, veel te weinig. En over een paar jaar, die problemen zijn er nu al. Dat die jongens zich stierlijk vervelen, maar dat wordt alleen maar groter over een paar jaar. Het is gewoon zo dat de gemeente gewoon kijkt naar welke buurten op een gegeven moment gewoon de boel uit de hand loopt. Nou, en dan gaan we even kijken of er geld er nog is, zegt de gemeente dan. En dan plaatsen we daar maar even een keetje, dan is het daar weer een halfjaartje rustig. En dan kijken we daarna wel weer verder. Het is ook totaal geen beleid op dat gebied. Er zijn wel voorzieningen, maar het meeste wat hier te doen is, dat is gewoon totaal niet geschikt voor jongeren.
6: Op een troosteloze maandagmiddag was Harry het zat. Hij schreef van achter zijn bureau zijn frustraties van zich af en die van zijn cliëntele.
10: Ik was jongerenwerker in Amsterdam-Noord en toen heb ik dat een actieliedje geschreven.
6: Hij legde die woorden op een melodie van Bob Dylan, over protestzangers gesproken.
11: And it's hard, it's hard, it's hard, and it's hard rain, they're gonna fall.
6: Bob gaf Harry persoonlijk toestemming zijn muziek te gebruiken, waarna Harry en zijn band Drukwerk de studio ingingen om een eerste plaatje te maken. Voor 1000 gulden in een opnamestudio voor punkbands met de naam Jokus Koeienverhuurbedrijf.
10: Ja, Jokers koeienverhuurbedrijf. Ja, dat zat in Amsterdam-Noord. In een kraakpand vlakbij de Schellingblauwe Brug.
6: Ik verveel me zo lag voor 5 gulden te koop in buurthuizen in Amsterdam. Maar werd door Harry ook naar Hilversum gestuurd. En daar pikte Frits Spits het plaatje op.
10: Tot onze stomme verbazing bleef hij dat ding draaien. Maar er waren nergens plaatjes te krijgen. We kwamen er geloof ik zelfs al mee in de tipperaden terecht. Terwijl er nog geen plaat eigenlijk verkocht was. Want wij hadden die 500 voor vrienden en kennissen. En voor de buurthuizen in Amsterdam-Noord. En toen kwam er ineens een platenmaatschappij om de hoek zeilen.
6: Voor jongeren veranderde er misschien niet heel veel door dit lied. Maar Harry heeft zich de jaren erna nooit meer hoeven te vervelen.
10: En zo is het gekomen.

0: De rode plaat van vandaag. Dit was Drukwerk dus, met Ik verveel me zo. In 1953 werd voor het eerst de Mount Everest beklommen. En in de film Tenzing wordt dat verhaal van die missie getoond door de ogen van de belangrijkste bergwerker, Tenzing Norgay. Die lokale bergwerkers staan ook wel bekend als Sherpa's. En lange tijd werden zij overschaduwd door de helderverhalen van vaak westerse avonturiers. Tot nu toe dus.
1: When I was a boy, I used to tell people it was my mountain. I never stop thinking about it.
0: We hoorden een klein stukje van de film hier al. In de studio heb ik hier zitten Gabi Dijkstra. Bracht maanden door in het basiskamp van die Mount Everest voor onderzoek naar de gewoontes van de bergwerkers. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En ook aan de telefoon is Katja Staartjes, die in 1999 als eerste Nederlandse vrouw de Mount Everest beklom. Goedenavond ook.
3: Goedenavond.
0: Gabi, bij jou maar eens even beginnen. Jullie hebben de film allebei al kunnen zien. Vond je hem mooi?
2: Ja, ik vond hem zeker erg vermakelijk. Het brengt mij altijd terug naar die berg, dus dat is heel leuk. En ik denk dat we een iets ander perspectief hebben gezien. Ja.
0: Oké, interessant. Nou, wat dat andere perspectief is, komen we zeker over te spreken. Je kijkt er misschien ook wel met een bergbeklim oog naar. Werd er technisch goed geklommen in de film?
2: Over het algemeen wel. Maar ik vond ze iets te vaak hun handschoenen uitdoen. En dat is toch niet aan te raden daar.
0: Dan je handen vallen er meteen vanaf bijna.
2: Nou ja, je hebt veel bevriezingsgevaar en het is gewoon niet zo comfortabel.
0: Nee, precies. Dus dat was een beetje een foutje misschien. Katja Staartjes, wat vond jij ervan?
3: Ik vond het een voorrecht om hem al te hebben kunnen zien. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het ook een indrukwekkende film. En kijkend naar je vragen technisch. En ik vond dat veel beelden, er zitten veel droombeelden in, die kloppen natuurlijk. En verder denk ik dat het redelijk goed is nagespeeld vanuit Nieuw-Zeeland, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: En ook de Hillary Step, het laatste stuk. Wat niet klopte was het stukje daarboven. Dan zie je ineens nog een top. Nou, dat zit echt anders in elkaar. En inderdaad ook al wat Gabi zei. Wat betreft die handschoenen, maar ook in dat hoogste kamp zaten Hillary en Tenzing nog flink met elkaar te praten. Nou, dat gaat niet meer zo op die hoogte. Maar ja, ik heb ervan genoten.
0: Nou, dat is goed. Laten we inzoomen op het verhaal dan, wat de film dan vertelt. Want Gabi, de film gaat over de eerste beklimming van de Mount Everest in 1953. Waarom was dat zo belangrijk, zoals we in de film ook al zien, uitgerekend van Engelsen en Zwitsers eigenlijk? Waar was het voor hun zo belangrijk om daarboven te komen?
2: Ja, laat ik hem nuanceren. Het was de eerste succesvolle beklimming tussen aanhalingstekens. Als in, er hebben mensen op de top gestaan en zijn weer teruggekomen. Er waren sinds 1921-22 werden er al pogingen gedaan, maar is het nooit gelukt. Het kwam nog voort uit militaire missies. Iemand moest de eerste zijn om die berg te veroveren, zoals zij het noemden. En er werden in die jaren maar heel weinig vergunningen afgegeven, steeds aan een ander land. Dus je had maar eens in zoveel jaar kans om dit te doen. En dat zie je ook mooi terug in de film. De Britten vonden het heel belangrijk dat zij de eerste zouden zijn. En het heeft nog wel een heel koloniaal sausje eigenlijk.
0: Waarin zag je dat?
2: Nou, als je kijkt hoe ze praten ook heel militair erover. Het startpunt was nog Darjeeling, wat nu er echt wel anders in elkaar zit. Het is ook gewoon nog die tijden natuurlijk waarin dit heel erg speelde. En het was voornamelijk om te laten zien aan de rest van de wereld, ja, wij weten wat hier gebeurt, die berg hoort ons toe. Wij weten best hoe we het moeten klimmen en tonen daar militair overmacht mee.
0: En dat is dus belangrijk, die eerste daarboven zijn. Dat vonden zij belangrijk. Maar dat is überhaupt in de bergsport wel belangrijk, de eerste iets beklimmen. En Katja, zoals jij, de eerste Nederlandse vrouw die de Everest beklom, kan je ons neerzetten, waarom is die prestatie en dan vooral ook het eerste zijn ergens zo belangrijk in de bergsport?
3: Laat ik voor mezelf spreken. Het is bij mij eigenlijk in stapjes gegaan. In 1995 zag ik de berg liggen vanaf Mirapiek. Ik was ademloos en we stonden daar met ons groepje. En een van de Sherpa's afdalend zei tegen me, Katja, one day you up to Everest. En ik vond dat eigenlijk wel een goede grap. Mm-hmm. En vervolgens werd het toch wel een droom. En ging ik naar Cho-Oyu, een van die 8000 op de grens met Tibet. Zag opnieuw Everest liggen. En toen dacht ik voor het eerst, nou misschien zou ik het kunnen. Ja, en eigenlijk ging ik me toen pas in verdiepen. En toen kwam ik erachter dat er inderdaad nog geen Nederlandse vrouw was op de top had gestaan. En toen dan was het eigenlijk heel praktisch dat ik dacht, nou, ik kan dat helemaal niet betalen, maar misschien geeft dat me de kans om een sponsor te vinden. En Ja, en toen vond ik het eigenlijk ook wel speciaal, maar ja, het was niet de reden of zo. Maar goed, ik heb er wel veel aan te danken. Ik bedoel, zo is het natuurlijk wel, dus ik moet daar ook eerlijk over zijn. Maar,
0: en je mag er ook trots op zijn, toch? Dat je de eerste was.
3: Ja, ook zeker wel. Ja, zeker. Ja.
0: In de film volgen we het verhaal van de hoofdpersoon, Tenzing Norgay. Wordt gespeeld door een Nepalese acteur. En wat hij is in de film en wat Tenzing Norgay ook in het echt is een Sherpa. En Gabi, wat is dat precies?
2: Ja, ook daar kan ik weer nuance aanbrengen.
0: Hij
2: behoort tot die familie, maar je ziet dat ook mooi terug in de film. Hij behoort niet tot de core Sherpa-etniciteit. De Sherpa is namelijk een etniciteit. Die komt uit de bergwereld, uit de Himalaya, uit Tibetaanse plateau. Maar je ziet ze ook in andere delen van de Himalaya terug. Dus het is een etniciteit. En hij behoorde tot een ander gedeelte daarvan, een Boti. Dat zeggen ze ook heel mooi in de film. Terwijl iedereen rondom Everest komt uit de Solokumbu. En Sherpa staat ook voor People of the East. Die komen vanuit een andere clan, noemen ze het in de film. Ik gebruik liever de term bergwerkers. Want er lopen mensen rond vanuit allerlei etniciteiten op die berg. Die allemaal belangrijk werk verzetten.
0: Ja.
2: Alleen de Sherpa community was daar het vaakst aanwezig. Want die wonen rondom Everest. Maar het is dus niet zo wat wij hier in Nederland vaak denken. Oh, die mensen zijn allemaal Sherpa. En dat is eigenlijk een functietitel.
0: Ja.
2: Nee, het is een etniciteit. En veel mensen daarvan doen dit vak, maar ook een hele hoop doen heel veel andere dingen.
0: En wat voor werk moest hij verzetten toenertijd, in 53?
2: Hij had meerdere rollen. Die zouden we nu niet meer allemaal samen zien. Ze noemen hem daar hoofd Sherpa. Sirdar werd dat vroeger wel genoemd ook. Jij stuurt de rest van de bergwerkers aan. Jij bent de baas daarover en jij moet zorgen dat ze eigenlijk naar jou luisteren. En jij luistert dan weer naar de expeditieleider. Dat was het. Ze sjouwen met heel veel materiaal. Het hele zware materiaal van bergkampen naar hogere kampen, dat moesten zij vooral doen. Een stukje van de route uithakken, zoals je soms al ziet, of het voorlopen, want dat is heel zwaar werk, vooroplopen door sneeuwvelden heen, dat deden ze heel vaak. Ook het eten verzorgen. Heel veel kopjes thee zie je in de film ook. Kopjes thee zetten voor de anderen. En de kampen opbouwen. Ja, dat over het algemeen doet een klant, een toerist, dat niet zelf.
0: Nee, en dat is dus nog steeds ook zo.
2: Dat is absoluut nog steeds ook zo.
0: Ja. En dan zien we in de film ook, Katja, dat de lokale gemeenschappen die berg echt als een godin beschouwen. Echt zien. Je ziet het al in de korte trailer van de film, komt dat ook al meteen naar voren. Je bent er geweest, jullie zijn er allebei geweest, maar Katja, ik stel hem even aan jou. Hoe heb jij die spiritualiteit ervaren? Heb jij die ook zo ervaren? Wordt die berg op een gegeven moment een godin?
3: Ja, dat is wel zeker zo. Voor mij, ik was al een aantal keer in Nepal geweest, dus ik had dat ook gevoeld op de ene manier. Ja, ik voel het in ieder geval ook daar in de bergen. Maar voordat ik naar Everest ging, heb ik in Nederland een Nederlandse sjamaan, Daan van Kampenhout, heb ik toestemming gevraagd om de berg te beklimmen. En dat was echt een hele bijzondere sessie. Dat beschrijf ik ook in mijn boek Hoogspel. En ook in de trektocht naar het basiskamp die wij gemaakt hebben vanaf Jiri. Dus echt een lange trektocht naar het basiskamp in Pangbotje. Toen, op 3700 meter, woonde nog Lama Geshe. En er ging geen Sherpa naar Everest zonder zijn zegening. En ik ben bij hem geweest ook voor zo'n zegening. En dat duurde echt de hele middag en een deel van de avond. En ik heb van hem ook een kaart gekregen met een tekst daarop. En die is echt met mij meegegaan naar de top. En die kaart heb ik nog steeds. Die is een beetje gefrommeld inmiddels. Na die topbeklimming, want die zat in mijn jas. Maar ook als team hebben wij de inzegening gehad. En ook in alle expedities daarna in Nepal is dat een heel belangrijk aspect geweest. Ja.
0: En nou horen we over de Mount Everest, Gabi, dat het daar steeds drukker is. Dat het misschien wel te druk is tegenwoordig. Men zit daarmee in hun maag. Wat moeten we daarmee? Blijft die spiritualiteit van die berg dan nog steeds overeind? Of merk je dat dat ook op de achtergrond aan het komen is?
2: Voor de bergwerkers zeker. Is dat er nog zeker. Voor de mensen die in het gebied leven. Echt wonen door het hele jaar door.
0: Bij de klimmers?
2: Ook bij de klimmers. Ja, sommigen wel, sommigen niet. Sommigen zitten het uit omdat het hoort. En dat is netjes als je daar dan aan meedoet. Anderen zetten zich ervan af. We hebben nu nog puja-ceremonies. Daar zie je vaak filmpjes van. Die vinden in een basiskamp plaats. Je kan ook nog naar de kloosters. Het is alleen niet meer zo zo enorm uitgedragen als dat het was. Nee, dat heb ik zelf ook echt veel minder ervaren. Ik heb een kleinere berg beklommen, zie je ook wel in de film. Daar hebben we niet eens een puja-ceremonie gehad.
0: Terug even naar Tenzing dan weer, want die is geobsedeerd door de Mount Everest. Dat zien we ook in de hele film voorbij komen. Maar de beklimmingen zijn ondertussen zwaar. Het werk valt hem ook zwaar. In de film vertelt hij dat op een gegeven moment ook dat hij wil opgeven. Hij moet vaak weg van huis, telkens terug weer naar dat gebied, naar de berg, en bevelen opvolgen van de expeditieleiders.
4: Are we gonna be all right, Tenzing? You know the mountain better than anyone.
1: When I was a boy, I used to tell people it was my mountain. That is not it. You do all these things, follow orders, and never stop thinking about it. You say goodbye. You come back. You say goodbye again. Why do you keep doing it?
0: Hij vertelt hier wat hij ervoor op moet geven om dat werk maar te blijven doen. En Gabi, jij vond dit een opvallende en emotionele scène in de film. Kun je dat uitleggen?
2: Ja, klopt. Ik denk dat het wel herkenbaar is voor veel mensen die de bergen aantrekken. Je wil er altijd meer naar terug, je wil er meer zien. Maar voor de bergwerkers is het vaak ook wel een harde realiteit dat ze hebben niet zoveel andere opties om hun geld te verdienen. Dus je moet er heel veel voor laten. Maar ja, dit is ook wat je kan. Zo laat je jezelf zien. En tegenwoordig zien we bergwerkers zichzelf echt heel erg profileren. Er zijn mensen die de Everest nu 30, 31, 32 keer beklimmen. Dat is wat ze kunnen. Dat is hun kunstje. En dat laten ze heel erg zien.
0: Waar profileren ze dat? Op sociale media?
2: Op sociale media. Zo krijgen ze meer privéklanten. En dat is voor hun echt een manier om om bestaansrecht op te bouwen. Mm-hmm. En nog steeds in Nepal hebben ze heel weinig andere kansen. Ze zijn over het algemeen ook niet geschoold. Dus dat heeft er wel mee te maken. En het is ook het is wel een stijl van leven. Je hoort het ook bij Katje. Je gaat steeds andere doelen opzoeken en je blijft erin bezig. Ja, het grijpt je ook wel aan.
0: En dan komen we mooi bij de Everest-industrie zoals die nu tegenwoordig is. Want Katje, als we teruggaan ook even naar het nu. De klimsport ziet er drastisch anders uit. En dat is ook iets waar jij wel kritisch op bent.
3: Ja, zeker. Daar heb ik zeer gemengde gevoelens over. Met name, het loopt wat mij betreft zeker op Everest helemaal uit de hand. Als het gaat om aantallen mensen, klanten zou je kunnen zeggen, maar ook juist de hoeveelheid ondersteuners en ook de logistiek. Dus als je kijkt, het wordt steeds makkelijker gemaakt om Everest te beklimmen. De touwen worden van tevoren gefixeerd. Pas dan kun je omhoog. Meer Sherpa's per klimmer die spullen voor je dragen, die taken overnemen. Meer zuurstof, eerder zuurstof. Nog meer luxe, een bed in het basiskamp, cappuccino, een laptop, et cetera. En het moet vooral sneller. Dus helikopters inzetten, hypoxietentjes van tevoren. En
0: glamping.
3: En ergens, natuurlijk, hè, het levert meer omzet op voor de Nepalezen. En ik denk ook dat deze ontwikkeling versneld is door de Nepalezen zelf. Eigenlijk ironisch genoeg door hun eigen ontwikkeling. En dat is heel goed. Ze hebben zich ontwikkeld door leiders, door ook zelf te gaan gidsen. Zelf te gaan organiseren. Zagen, dat kunnen wij goedkoper dan de westerlingen. En wat wil die klant? Oh, die wil meer luxe, dat gaan wij bieden. Dus dat hebben zij mogelijk gemaakt. Dat hebben ze heel goed gezien. En ja, zij zijn ook in de lead. Dus wie ben ik om te zeggen dat me dat tegenstaat.
0: Maar, ja, want is dat even bij Gabi controleren? Verdient die bergwerker tegenwoordig ook gewoon goed eraan? Gaat dat geld ook echt hun kant op?
2: Zeker. Dat hangt er vanaf voor welk bedrijf je werkt. Er zijn een paar hele gerenommeerde Nepalese bedrijven. En dan gaat het wel over een paar duizend dollar per Everest-seizoen. Mm-hmm. Maar ook daarin heb je weer allemaal rangen en standen. Dus de kitchen boy, om het maar even zo te zeggen, die verdient echt niet wat iemand die meeloopt naar de top wel verdient. Maar voor Nepalese standaarden verdienen ze er zeker heel behoorlijk aan.
0: Ja, want we horen natuurlijk ook veel andere verhalen over Nepal. We hebben net weer die verschrikkelijke overstromingen gehad. Dus ergens is het fijn dat nog een deel van het land natuurlijk de economie goed werkt. Katje, hoe belangrijk is die bergsport voor de economie van Nepal?
3: Ja, die is zeker belangrijk. En maar dan hebben we het eigenlijk vooral over de trekkers, zeg maar. De wandelaars, of de kleinere beklimmingen. Kijk, als we het hebben over Everest, komen er miljoenen binnen aan permitgelden.
0: Ja,
3: daarvan is wel de grote vraag, waar komen die nu precies terecht? Nou goed, in dat opzicht is het heel goed dat er een nieuwe regering is die van alles en nog wat wil aanpakken. Waarschijnlijk heeft Gavi daar ook nog wat meer zicht op. Mm-hmm. Maar is wel heel belangrijk. En dus ook wat er nu gebeurt aan drama's qua modderstromen en overstromingen. En ja, is natuurlijk heel triest. En triest voor de lokale bevolking. Ja. Maar ook zal niet positief zijn voor het toerisme. En dat is juist wat het land nodig heeft.
0: Precies, inderdaad. Dus wat dat betreft, Gabi's in dit soort films ook fijn dat ze misschien op dit moment landen. En dat we even ook een ander deel van Nepal zien.
2: Ja, ik hoop het wel. Inderdaad, toerisme is heel belangrijk. En de commerciële industrie heeft het ook mogelijk gemaakt voor heel veel Sherpa-families om hier geld aan te verdienen en hun kinderen wel naar school te kunnen sturen, bijvoorbeeld. Dat is iets heel moois eraan. En positief nieuws in de bergwereld na een zomer vol ongelukken is ook heel goed.
0: Mm-hmm.
2: Of het een ander licht werpt op de rol van de bergwerker, weet ik niet. Want ja, er is nog niet zo heel veel veranderd, als je kan zien. Dus dat had de film voor mij wat meer mogen doen. Maar goed, het is een eerste stap.
0: Wat is er al wel vaker aandacht specifiek voor die bergwerkers geweest?
2: Veel minder. Wel klimmers uit Nepal zijn echt naar voren gekomen. Mm-hmm. Nirmal Purja, Nims Dai, beter bekend van Project Possible, die deze zomer ook omgekomen is. Maar dat is echt vanuit een klimperspectief.
0: Ja.
2: Dat was overigens ook geen Sherpa, maar een Gurkha. Zo zie je maar dat die naam Sherpa onterecht toegeëigend is. Maar echt van wat de werkers doen, en zeker ook als je naar die kitchen staf kijkt bijvoorbeeld, mm-hmm. of alle logistieke staf, de echte dragers, ja, die zie je nog nergens terug.
0: Nee, dus dat is het fijn dat er nu een film over gemaakt is. Die film Tenzing is te zien vanaf 16 oktober op Apple TV. En jullie hebben hem allebei al kunnen kijken. Dank jullie wel voor het gesprek. Fijn dat jullie even wat tijd voor ons wilden maken om hierover te praten. Dit waren nogmaals Katja en Gabi. Dank. Tot zover de Rode Draad voor dit uur in ieder geval. Zometeen na het nieuws van 8 uur gaan we verder. Dan hebben wij hier natuurlijk op vrijdagavond Peter Kay zitten. En vandaag brengt hij mee de buitenland woordvoerder van D66. Dat is Hanneke van der Werf. En we gaan het ook nog hebben met Lotte Kok. Komt ook nog aanschuiven in de uitzending. Want die schreef een aangrijpend boek over dwingende controle binnen relaties. Wat dat is, hoor je allemaal zometeen na het nieuws van 8 uur.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert,
2: weet meer.
3: Naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
11: Stefan Komduur.
12: Goedenavond. Het was een uitzonderlijke speech van de hoogste NAVO-militair vanmiddag. Hij was aangekondigd als overwinningstheorie op Rusland. Hoe we naar die speech moeten kijken, bespreek ik zo meteen met Peter Kay en met D66 buitenlandwoordvoerder Hanneke van der Werf. Naar het NOS-journaal van 8 uur. Hier is Jurjen Boekraat.
13: De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
14: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
13: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep nog op om meer te doen dan alleen praten door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Er werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er zeer waarschijnlijk achter.
15: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
13: Iran ontkent iedere betrokkenheid. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan bij het huis van een democratisch congreslid. Justitie heeft nog niet gezegd waarom de huiszoeking bij Ilhan Omar plaatsvond. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe ze als kind vanuit Somalië het land is binnengekomen. Als progressief politicus staat Omar bekend als een uitgesproken criticus van president Trump. Ze spreekt van intimidatie en zegt dat ze zich niet het zwijgen zal laten opleggen. Haar democratische collega's in het Huis van Afgevaardigden beschuldigen Trump van machtsmisbruik. De nieuwste film van Tom Cruise, Digger, dreigt een van de grootste flops van Hollywood te worden. De film is net 2 weken uit en heeft wereldwijd naar schatting nog maar $35 miljoen opgebracht. Het totale budget voor de film, inclusief bijvoorbeeld de marketing, was zo'n $280 miljoen. In een zwarte komedie speelt Tom Cruise oliebaron Digger Rockwell, die de wereld probeert te redden van een ramp die hij zelf heeft veroorzaakt. De regie is van Alejandro González Iñárritu, die een Oscar won voor Birdman en voor The Revenant. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden.
2: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden? Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
22: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
23: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
24: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne beurt begint met luisteren.
25: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
0: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom terug bij de Rode Draad. Nadat we eerst niet mee zouden doen aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Nederlandse publieke omroep kort geleden besloten om toch wel weer mee te doen met dat Songfestival. En niet iedereen binnen de NPO is daar even blij mee. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in onze Tegendraad. Eerst namelijk naar
1: OO Den Haag.
0: Want de internationale verhoudingen staan volop in de belangstelling deze week. De NAVO spreekt over de verdediging tegen Rusland en de Verenigde Staten kondigt sancties aan tegen het internationaal strafhof. Wat betekenen die ontwikkelingen nou voor de Nederlandse buitenlandspolitiek? Dat bespreek ik natuurlijk met Peter Kee, onze politiek duider, op maandagavond. Goedenavond.
2: Goedenavond, Stefan.
0: En ook hebben we contact vanuit Den Haag met D66-Kamerlid Hanneke van der Werf, de woordvoerder buitenlandse zaken van die partij. Goedenavond ook.
3: Goedenavond.
0: Voordat we gaan praten over dat buitenland, over geopolitiek, eerst even naar Nederland, naar dit weekend, om te beginnen naar Mona Keijzer. Want die zat gisteren, Peter, bij Jeroen Pauw aan tafel, dat is jouw talkshow, ook waar jij voor werkt, om te vertellen over haar plannen met project 2029 en hoe het gaat met de voorbereidingen van haar partij.
4: Eind november neem ik een besluit of ik mee ga doen aan de provinciale statenverkiezingen. En dan heb je ook een lijst voor de Eerste Kamer nodig. Dat ziet er ook goed uit. In bijna alle provincies heb ik al voldoende lange groslijst om uiteindelijk tot zo'n 20, 30 verstandige mensen te komen.
0: Ja, Peter, we horen haar hier vertellen dat ze goede verstandige mensen al heeft gevonden. Is er iets bekend over welke goede verstandige mensen dat dan zijn?
2: Nou, we weten dat in het begin een aantal mensen van BBB en zich bij haar aangesloten hebben. En ook wel uit andere partijen aangevlogen zijn. Gauke Moes en Nikki Pauverwij waren de meest bekende namen van mensen die erbij horen. En over die nieuwe mensen is niks bekend. Maar je kunt wel de wenkbrauw een beetje fronsen. Want het duurt altijd heel lang voordat je goede mensen bij elkaar kunt verzamelen. Mm-hmm. En er gaat vaak genoeg iets mis ook met mensen die zich in eerste instantie aansluiten bij een partij.
0: Die komen toch vaak misschien niet door een screening heen? Of...
2: Ja, of er blijkt toch wat aan de hand te zijn. Wat eigenlijk toch dat het een beetje anders ligt dan mm-hmm. je bijvoorbeeld dacht. En zelfs bij grote politieke partijen gaat er wel eens wat mis. D66 had ook een probleempje met mevrouw Van Berkel bijvoorbeeld, toen ze staatssecretaris wilde gaan worden. En dat bij BBB zijn heel veel mensen uit de Eerste Kamer afgehaakt en naar andere partijen overgestapt tot en met D66 aan toe. Dus het is een heel erg wankel proces. En bij BBB hadden ze er al 2 jaar over gedaan om die mensen voor de Provinciale Staat bijvoorbeeld uit te zoeken. Nou ja,
0: zij moet het nu in een aantal maanden doen.
2: Daarom, dus het is wel een heel korte screening eigenlijk.
0: Maar ja, wat denk je, wat gaat het opleveren? Zijn het de laatste stuiptrekkingen van een Mona Keijzer of gaat zij nog lang in de Nederlandse politiek zo mee?
2: Nou kijk, in de peilingen doet ze het eigenlijk heel erg goed. Dus in die zin zou je kunnen denken, die kun je nog lang niet afschrijven. En ze is ook altijd zo heel bij de hand aan zo'n talkshowtafel. Dus
0: is dat niet een van de redenen waarom jullie haar vaak dan uitnodigen?
2: Nou, vaak, maar een enkel keer nodigen we haar wel uit. En je weet gewoon dat ze op een handige manier altijd levert. Ze is wel een soort van streetwise. Ja. En die streetwise is in de politiek. Dus ik zou er zeker niet meteen afschrijven. De vraag is wel wat de volgende partij van Mona wordt.
0: Nou, en het is ook interessant wie dan die mensen zijn. Dat zijn in ieder geval niet de mensen die op het NSC-congres bij haar wegliepen. Want dat was ook afgelopen weekend. Op een onverwacht moment was ze daar te zien. Onverwachte plek, moet ik eigenlijk meer zeggen. Het was wel aangekondigd, het NSC-congres. Wat had zij er allereerst te zoeken?
2: Nou, eigenlijk mensen voor die rechtsconservatieve partij waarmee ze bezig is, die ze daar aan het oprichten is. En ja, NSC is natuurlijk op sterven na dood. Die dag was er ook nog een motie tegen het bestuur in wording, zeg maar, vanwege de reden dat ze haar uitgenodigd hadden. Uiteindelijk is dat bestuur zelfs opgestapt. Dus je kunt je afvragen, wat blijft er nog over van NSC? En daar zaten best enigszins capabele mensen bij. Dus dat ze die bij zich wil binnenhalen, dat snap ik nog wel.
0: Ja, en waarom dan ook een Mona Keijzer erbij? Waarom kiest die partij juist haar als spreker?
2: Nou, de voorzitter van de partij zei dat veel van haar ideeën die ze had vastgelegd online in haar partijprogramma, of in haar, ja, je mag niet de partij noemen, de beweging 2029, dat daar veel ideeën overeenkwamen met die van NSC.
0: Nou, uiteindelijk vond een deel van de zaal dat niet. Die liep weg namelijk. Dat beeld werd veelvuldig gedeeld. Het zag er interessant uit. Mevrouw Van der Werf, wist u eigenlijk nog dat NSC bestond?
3: Ja, zeker. Wist ik dat. en ja, ik zag die beelden ook. En eerlijk gezegd, het is ook best lastig hoor, om dat helemaal goed te doen op zo'n congres. Wij hadden een soort kumbaya-dans op het podium. Daar heb ik ook zeer veel commentaar op gelezen.
0: Ja. Stond u daar wel te dansen daartussen?
3: Ik stond semi in het midden van de zaal. Dus nee, het is ook gewoon heel lastig om dat goed te doen.
0: Ja, wat vond u achteraf van de kumbaya-dans?
3: Nou, ik vond het leuk dat we op het podium niet alleen maar inhoud hadden, maar dat er ook wat gezelligs te doen was.
0: Ja, en dat was dan muziek van Typhoon volgens mij, hè?
3: Ja.
0: Klopt. Waar dat op gebeurde. Nou goed, laten we ook nog even verder dit weekend induiken, want er was ook een partij die ook steeds minder relevant lijkt te worden. Dat is namelijk de VVD, Peter. Het werd dit weekend in ieder geval wel in alle talkshows besproken.
5: Zullen we even gaan naar de onrust die er bij de VVD is? Want die is ook groot. Sinds de VVD-pro niet langer van zich afgehouden heeft, is het onrustig binnen de achterban van de VVD.
6: Nu moeten er twee gevechten gevoerd worden voortdurend. Eén in het kabinet, in de coalitie. Ja. En één met de oppositie om

0: te bereiken wat je wil bereiken.
1: Dat je eigenlijk zegt, stap eruit.
0: Ja, ook vanuit het VVD-belang. Want ik denk dat de VVD niet meer voor elkaar gaat krijgen.
2: Ziet u dan nog wel ruimte voor verbetering? Of zegt u eigenlijk dat ze op moet stappen?
3: Ik zie heel veel ruimte voor verbetering. Ja, mijn voorkeur gaat uit naar Ruben Brekelmans.
4: Mooi, laatste commentaar. Ja, precies. Wat is er aan de hand met die partij?
5: Nou, eigenlijk is alles mis met die partij op dit moment. Twijfel over alles. Twijfel over de leider van de partij. Is Dylan wel de juiste vrouw op de juiste plaats? Dat was natuurlijk bij de vorige verkiezingen ook gewoon een beetje het geval. Maar toen haalden ze toch heel verrassend nog 22 zetels. Maar ze wordt wel gezien als een heel erg rechts uithangbord. En ja, moeilijk tot compromissen te dwingen. Nou, er is veel onrust eigenlijk ook over de deelname in dit kabinet. Moeten ze wel blijven? Hadden ze überhaupt dit kabinet wel in moeten stappen?
4: Mm-hmm.
5: En moeten ze er wel in blijven zitten? Dat is ook de vraag. Eigenlijk zijn ze op zoek naar alles, naar nieuwe ankers. Naar waar moet de partij staan? En ja, er is veel onrust.
4: Er is veel onrust, ook onder de kiezer. Want nou, peilingen, we moeten er allemaal niet te veel van uitgaan. Dat zijn palingen als er geen verkiezingen zijn.
5: Mm-hmm.
4: Maar wat zeggen de peilingen?
5: Nou, volgens mij heb ik al een peiling gezien. Dus op 12 zetels stonden ongeveer. Nou, dat is een bijzonder naar beeld.
4: Dan komen ze in de buurt van Mona Keizer al.
5: Nou, dat is een beetje overdreven, maar ja, het ziet er slecht uit. Daarbij kun je wel denken, ja, ga het land dan gewoon besturen. Regel dat dit kabinet wat langer blijft zitten. En kijk vooruit en kijk dan over een paar jaar hoe de steun dan is.
4: Komen die zetels vaak wel weer terug als uiteindelijk het goed geleid wordt.
5: Ja, maar aan de andere kant, ik spreek ook wel van die partijkanonnen, zoals Wouter de Winter dat altijd noemt. En die zeggen dan, eigenlijk zijn ze al te lang blijven zitten. Valt het beeld niet meer te repareren. En ze zeggen ook wel, ja, als we een goede premier zouden hebben, een stevige premier, Rob Jetten, als het zou moeten ingrijpen en zijn eigen partij moeten laten bloeden om nu de VVD tegemoet te komen, zo zou Mark Rutte dat ook gedaan hebben. Die had de VVD dan even een tikje gegeven en gedacht aan het coalitiebelang.
4: Ja, want

0: Dus het wordt wel gezien als een heel erg recht uithangbord. En ja, moeilijk tot compromissen te dwingen. Nou, er is veel onrust eigenlijk ook over de deelname dit kabinet. Moeten ze wel blijven? Hadden ze überhaupt dit kabinet wel in moeten stappen?
1: Mm-hmm.
0: En moeten ze er wel in blijven zitten? Dat is ook de vraag. Eigenlijk zijn ze op zoek naar alles, naar nieuwe ankers. Naar waar moet de partij staan? En ja, er is veel onrust.
1: Er is veel onrust, ook onder de kiezer. Want nou, peilingen, we moeten er allemaal niet te veel van uitgaan. Dat zijn palingen als er geen verkiezingen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat zeggen de peilingen?
0: Nou, volgens mij heb ik al een peiling gezien. Dus op 12 zetels stonden ongeveer. Nou, dat is een bijzonder naar beeld.
1: Dan komen ze in de buurt van Mona Keizer al.
0: Nou, dat is een beetje overdreven, maar ja, het ziet er slecht uit. Daarbij kun je wel denken, ja, ga het land dan gewoon besturen. Regel dat dit kabinet wat langer blijft zitten. En kijk vooruit en kijk dan over een paar jaar hoe de steun dan is.
1: Komen die zetels vaak wel weer terug als uiteindelijk het goed geleid wordt.
0: Ja, maar aan de andere kant, ik spreek ook wel van die partijkanonnen, zoals Wouter de Winter dat altijd noemt. En die zeggen dan, eigenlijk zijn ze al te lang blijven zitten. Valt het beeld niet meer te repareren. En ze zeggen ook wel, ja, als we een goede premier zouden hebben, een stevige premier, Rob Jetten, als het zou moeten ingrijpen en zijn eigen partij moeten laten bloeden om nu de VVD tegemoet te komen. Zo zou Mark Rutte dat ook gedaan hebben. Die had de VVD dan even een tikje gegeven en gedacht aan het coalitiebelang.
1: Ja, want mevrouw Van der Werf, de VVD, die voelt zich tekort gedaan, ook in de begrotingsonderhandelingen. Die zegt, nee, we hebben dit niet gelukt, dit is ook niet gelukt. Moeten zij dan nu ook even een extra cadeautje krijgen, vindt u?
2: Nou, ik weet niet of dat per se te maken heeft met alle commotie over peilingen wat er dit weekend was. Kijk, ik werk nu zo'n ruim 15 jaar voor D66 en wij hebben enorm veel pieken, maar zeker ook dalen meegemaakt. Dus ik vind het ook lastig om te beoordelen of dit nou echt een blijvend iets is of niet. En eerlijk gezegd, ik heb ook al vaker gehoord dat mevrouw Jesselkus zou zijn afgeschreven. En dat is tot nu toe niet het geval geweest. In ieder geval niet iets wat echt is blijven hangen.
0: Rob Jetten die sorteerde op zijn persconferentie vrijdag wel voor op een rechtse steun voor dat belastingplan. Vindt u dat ook een goed idee?
2: Nou, ik denk dat daar nu achter de schermen nog druk naar wordt gekeken. Maar ik denk dat het altijd een goed idee is dat het breed gesteund wordt. En dat dus partijen op links en op rechts zich ergens in kunnen vinden.
0: Nou, dus u denkt ook van, nou, help de VVD nu maar eventjes uit deze ellende. En dan vergeten we onze eigen bloedgroep een beetje.
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het goed is om te kijken om plannen te maken die op brede steun in de Kamer kunnen rekenen. Dat de VVD wat vaker daar naar de rechterkant kijkt, dat begrijp ik heel goed.
1: Laten we, ja, Peter?
0: Nou ja, maar dat is eigenlijk hetzelfde antwoord dat u net gaf. Maar gunt u de VVD nu ook zo'n beetje die steun, zeg maar? Een succes. Dat zij een keer taart kunnen eten in plaats van pro.
2: Ja, ik denk dat iedereen een succes nodig heeft in de coalitie. Maar ik heb inderdaad pro taart zien eten. Maar ik denk ook dat er voor de VVD voldoende is om zich niks van die commotie aan te trekken. Dus ik denk dat we gewoon de komende tijd zullen moeten gaan zien wat er gaat gebeuren. En dat er al een aantal belangrijke dingen zijn gebeurd het afgelopen half jaar. Of het nou om stikstof gaat, of het nou om wonen gaat, maar ook om asiel. Waar de VVD-kiezer toch wel met tevredenheid op terug kan kijken, denk ik.
0: Kijken we moedig het woordje voor de VVD-kiezer die luistert.
1: Laten we dan naar de geopolitiek gaan, naar vanmiddag. Want toen sprak de NAVO-opperbevelhebber Alexis Greenwich op een veiligheidstop in Polen over hoe de NAVO een aanval van de vijand zou kunnen verslaan.
3: No one should mistake our defensive nature for weakness or lack of resolve. Through our collective strength we aim to deter and keep the peace. But if someone is foolish enough to attack us, we will fight. We will stop the attack and deny them the ability to achieve their objectives, whatever those may be.
1: Ja, dat de NAVO in de basis een verdedigende organisatie is, wil niet zeggen dat ze niet hard kunnen terugslaan, horen we hem hier vertellen. Je hebt vanmiddag de speech bekeken, ik heb hem ook bekeken. Veel woorden, maar weinig echt nieuwe dingen hoorde ik erin. Welke conclusie trok jij daaruit, Peter?
0: Nou, dat het meer een signaal is dan dat je nou echt op die woorden moet letten. Het is heel opmerkelijk dat deze man vooruitstapt. Dat hij zich laat horen en dat wil iets zeggen over het dreigingsniveau waar ze van uitgaan bij de NAVO. En dat ze gewoon ervan uitgaan dat er meer sabotage zal plaatsvinden. Mm-hmm. Meer van die hybride acties vanuit Rusland. Waarbij onduidelijk is wie dan echt de afzender is. Waarbij je wel kunt concluderen waar het vandaan komt. En dat ze dit nu zo stellig zeggen. Dat is dat ze uitgaan van die aanvallen. Maar ook wel echt een waarschuwing willen geven aan Rusland. Maar ook de bondgenoten.

0: sterker willen maken. Willen laten zien, oké, we staan klaar. En natuurlijk wordt er al gesproken af en toe over artikel 5. De artikel 5 procedure, dat wil zeggen de aanval op één land is de aanval op allen. Mm-hmm. Nou ja, als je een hele grote sabotageactie krijgt, dan ga je de vraag krijgen, moeten we iets terug doen met elkaar? Dus ik denk dat we daarop een beetje aan het vooruitlopen zijn.
1: Ja, mevrouw Van der Werf, wat zegt deze toespraak over die waarop in de NAVO in ieder geval naar Rusland wordt gekeken?
2: Nou, het was zeker een signaal, denk ik, ook naar Rusland. Maar misschien was het ook wel een signaal naar Washington. Als je kijkt naar wat er dit weekend gebeurde en de dieseldeal die Trump vrij eigenzinnig leek het aankondigde. Zie je nu een generaal van datzelfde land, van het belangrijkste land uit de NAVO, zeggen wij staan heel stevig met elkaar elkaars hand vast te houden. En dat is natuurlijk heel vreemd. Naast de context van Trump die eigenlijk tegen Poetin zegt, nou weet je wat, er zijn allerlei sancties afgesproken, maar daar gaan we nu even niet naar kijken. Wij gaan toch diesel van jou importeren, want dat komt ons nu gewoon even heel goed uit.
1: Mm-hmm. Ja, dus daarom is dit signaal extra belangrijk misschien wel.
2: Absoluut, absoluut.
1: Begin deze maand werd een Russisch letsenspion gelinkt aan een mislukte droneaanval op Oekraïne. In Leipzig, op Oekraïnse toestellen, ik moet het goed zeggen. Hoe moeten we nou wat u betreft als NAVO reageren op al die hybride aanvallen?
2: Nou, ik denk in lijn met de toespraak van vanmiddag. Ik denk dat heel duidelijk is dat Oekraïne, die staat zwaar onder druk. Hè. We zien met name in de lucht dat het heel erg ingewikkeld is om voldoende verdediging tegen drones en zeker de nieuwe drones rond te kunnen krijgen. En dat Rusland bezig is om in feite die steun voor Oekraïne, om daar gaten in te schieten. Om ervoor te zorgen dat landen gaan twijfelen daaraan en dat we eigenlijk niet meer bereid zijn om samen die pakketten aan steun aan Oekraïne
1: te sturen. En lukt ze dat? Beginnen landen te twijfelen?
2: Nou, je ziet wel dat die acties gecoördineerd zijn op bepaalde momenten. Dat er bijvoorbeeld een steunpakket in de lucht hangt. Dat er wordt gekeken, gaat er weer een nieuwe tranche vanuit Europa van die 90 miljard die kant op. En dat is allemaal niet toevallig. En ik denk dat de enige juiste reactie zou moeten zijn dat wij ons daar niets van aantrekken. Sterker nog, dat je juist laat zien op dit soort momenten, wij staan pal voor Oekraïne en wij blijven Oekraïne steunen. Want de reden dat het Rusland tot nu toe niet lukt om die oorlog te winnen, is dat Oekraïne zoveel gecoördineerde steun vanuit de NAVO en Europa krijgt.
1: Naast die steun begint er ook steeds meer een woordenspel rondom Rusland te ontstaan. Dat woordenspel was er dit weekend ook zeker. Want defensieminister Dylan Jessicus verklaarde Rusland vorige week tot vijand. En daar reageerden ook premier Rob Jette en buitenlandminister Tom Berends op.
3: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
4: Ja, Rusland is zeker een van de vijandige mogelijkheden waar we als Nederland en Europa mee te maken hebben.
5: Als je ziet wat voor acties Rusland pleegt, ook op Europese bodem, sabotageacties, spionageacties, misinformatie. Dat betekent dat zij een vijandige mogelijkheid zijn die ons onder druk aan het zetten zijn.
1: We horen u als laatste, minister Berendsen zat gisteren bij Buitenhof. Waarom moet dat gebruik van die term vijand, Peter, naar zoveel los?
0: Nou ja, dat was alleen al de reactie van de Russische ambassade in Nederland, die mevrouw Jezulkis beschuldigde van een gewapend conflict met Rusland uit te lokken.
1: Door het vijand te noemen.
0: Door het een vijand te noemen. Er was meteen wel commotie over natuurlijk. Dan praat het kabinet met één mond, dus zeggen de andere ministers het precies hetzelfde. Je ziet nu het verhaal van deze Amerikaanse top-generaal van de NAVO. Ja, dan zie je dat er een ander beeld aan het ontstaan is. En dat het woordgebruik vijand, dat inmiddels heel toegankelijk wordt. Hij noemde ook de hele tijd het woord vijand, zonder dat aan Rusland te koppelen overigens. Dat betekent ook wel, bent die reactie van de Russische ambassade erbij, dat Nederland misschien ook wel kwetsbaar wordt. Dus misschien dat mevrouw Van der Werf wel heel vervelend vindt dat het woord gebruikt wordt.
2: Nou, ik begrijp de gevoelens wel die tot die woordkeuze leiden. Want als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren gebeurd is, maar ook dat er 200 Nederlanders zijn omgekomen bij die aanval op de MH17... dan zijn er natuurlijk ook heel veel vijandige acties geweest. Tegelijkertijd, ik zat donderdag in een commissiedebat met minister Berendsen, waar hij daar ook op werd bevraagd. En waarin hij eigenlijk wel duidelijk maakte dat hij dat woord niet zomaar zo zou herhalen. En dat begrijp ik ook heel goed. Dat hij als onze hoogste diplomaat van het land dat niet zomaar zegt. Omdat het natuurlijk diplomatiek gezien wel echt wat anders is dan Rusland een agressor te noemen.
0: Maar goed, hij zegt nu wel, dit weekend zegt hij wel, vijandige mogendheid. Nou, dat mag je toch als vijand wel vertalen, zou ik zeggen. Wat is er nou precies veranderd waarom we dat nu wel kunnen zeggen?
2: Ja, ik weet ook niet of er wat veranderd wordt in het beleid. Dat hebben de ministers volgens mij ook aangegeven. Hè. Er gaat nu niet iets anders te gebeuren staan. Voor mij is het belangrijk dat heel duidelijk is dat onze steun aan Oekraïne, dat dat serieus overeind blijft staan.
1: Wat is er veranderd in Rusland dat er opeens nu hier over een vijand wordt gesproken? Terwijl 12 jaar geleden was MH17 al. Dat kan niet als 12 jaar geleden een vijand hebben genoemd.
2: Nou, je ziet de afgelopen jaren en maanden wel het aantal acties in Europa zie je toenemen. Dat is denk ik best beangstigend voor mensen. Je noemde net zelf ook de aanval in Leipzig. Wat als die was gelukt? Nou, dat had toch tot behoorlijke schade en ook waarschijnlijk ook doden geleid. Tegelijkertijd, wij zijn op dit moment niet in oorlog met Rusland. Rusland is als agressor Oekraïne binnengegaan. En wij kiezen de kant van Oekraïne. En ik denk dat het diplomatiek gezien toch wel als iets anders wordt gezien als je ook als andere landen dat zo gaan zeggen.
1: Ja, maar breekt... En snijden jullie hier niet de laatste politieke of diplomatieke banden dan met een land door als je iemand een vijand gaat noemen?
2: Nou, ik denk dat dat de reden is dat de minister van Buitenlandse Zaken dat ook niet zomaar herhaalde.
1: Ja, dan wordt het een beetje een woordenspel natuurlijk. Want hij zegt vijandige mogendheid. Ja, dan kan je gaan googlen wat betekent dat. Maar dan komen we uiteindelijk toch wel bij vijand uit.
0: Hebben we ook heel goed gedaan met dat googelen.
1: Dus. We doen ons werk, ja.
2: Ja. Nee, maar ik denk dus dat het goed is om het bij het woord agressor te houden. En welke,
1: dus geen vijand?
2: Ik zou zelf voor kiezen om het bij de agressor te houden.
0: Dan hoor ik een kritisch woordje over mevrouw Jezitgus. Dus daar bent u niet helemaal mee eens.
2: Nou, ik zei net aan het begin, ik begrijp heel goed de gevoelens die tot die woordkeuze leiden. En ik zie ook hoe ernstig en serieus de dreiging vanuit Rusland is. Maar ik zag ook dat de minister daar tot een andere woordkeuze kan. En dat ik die ook heel goed kan begrijpen. En ja, verder denk ik eerlijk gezegd dat het voor de mensen in het land ook een beetje een storm in een glas water is. En dat die gewoon willen weten, staan wij achter Oekraïne of niet?
1: Ja, goed, maar
2: en regelen we dat goed?
1: Het is lief dat u aan de mensen thuis denkt, maar Rusland denkt er natuurlijk anders over. En
2: zeker,
1: die reageert er al meteen op. Overigens, we hebben nog een keer een Google erop nageslagen. Een vijandige mogendheid is een vijand van de staat, maar lang niet elke vijand is ook een mogendheid. Dus zo moet u dat lezen. Gaan we verder met het andere belangrijke nieuws ook nog wel. Want we hebben het over de militaire dreiging vanuit Rusland en hoe de NAVO zich daartegen moet verdedigen. Ook de internationale rechtsorde staat onder druk. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. En behoren daar de Verenigde Staten en veiligheidsminister, Rubio over.
6: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC. Both parties agree on this, but only President Trump has the resolve to take the action needed to end this threat once and for all. Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC.
1: Ja, stevige reactie van buitenlandminister Rubio op die sancties van het internationaal strafhof. Onze eigen premier Jetten reageerde op het nieuws en zei te hopen op een diplomatieke oplossing. Ook buitenlandminister Tom Berendsen zei dat gisteren in Buitenhof.
5: We kijken naar wat er nu op tafel ligt en wat er eventueel verder op ons afkomt. Wij beschermen het Hof. Tegelijkertijd moeten we ook de periode die we nu hebben, namelijk die 6 maanden, ook gebruiken om ervoor te zorgen dat we aan tafel gaan met de Amerikanen en kijken of dat we hier op een bepaalde manier uit kunnen komen.
1: Ja, vandaag, na afloop van een bijeenkomst met alle buitenlandministers, vertelde minister Berendsen dat het komende half jaar benut wordt om in gesprek te gaan met de Verenigde Staten. Daarna zouden de aangekondigde sancties van kracht kunnen gaan. Ja, wat vindt u van dat laatste nieuws, mevrouw van der Werf?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de premier vorige week ook heeft gezegd, ik veroordeel deze sancties en ook heel strijdbaar hierover was, ook al bij de vergadering van de VN in New York. En dat de minister ook heeft aangegeven, ook bij het debat dat wij hier een week voor vorige week over hadden aangevraagd, dat hij gezegd heeft, wij willen dat op het moment dat die sancties van kracht gaan, dat ook tegenmaatregelen klaarstaan. Mm. En uiteraard moet je die periode, die niet voor niets ook een half jaar is, ook goed benutten om te kijken waar je samen uit kan komen.
0: Maar de VSG, lid van het internationaal strafhof, erkent het ook niet. Waarom zou je eigenlijk iets aantrekken van die sancties?
2: Nou, omdat ik denk dat het heel belangrijk is voor bedrijven om te weten dat zij niet alleen staan. Dat we hen ook enige zekerheid kunnen bieden op het moment dat de VS zo'n aankondiging doet. En ja, wij zijn een gastland, hè, de stad van vrede en recht in Den Haag. Mm-hmm. Die host niet voor niets het strafhof. En we zien nu dat

0: afgelopen jaren andere landen eigenlijk de kastanjes uit het vuur kwamen halen. En ik denk dat het belangrijk is dat nu die aanval, of die aankondiging in elk geval daarvan, dat die zo concreet is, dat wij daar als Nederland ook een stevige reactie op geven.
1: En het strafhof staat, naast dat het in Den Haag staat, ook in de Europese Unie. En daar is dan ook nog wel iets interessants aan de hand, want er is een blokkeringsverordening, een blocking statute, opgesteld om Europese bedrijven en instellingen te beschermen tegen economische sancties van landen buiten de EU, dus ook een Verenigde Staten. Kan dat dan wat u betreft hier worden ingezet?
0: Ja, dat zou ingezet kunnen worden. Het is wel een middel dat nog niet vaak is gebruikt. Het is één keer eerder van stal gehaald in een hele onvergelijkbare situatie. En minister Berendsen heeft ook gezegd, ik ga ervoor zorgen dat in Europa alles klaar wordt gezet. Dat op het moment dat die sancties van kracht gaan, dat het blokkeringsmechanisme zijn werk kan doen. En hoe je dat voor je moet zien is dat eigenlijk zo'n blokkeringsmechanisme zegt, de sancties van een derde land of een derde partij die ons dit opleggen, daar hoeven jullie, bedrijven, banken, et cetera, je niet aan te houden. Je kan gewoon het strafhof blijven bedienen.
1: En dan betaalt de Europese Unie het deel of zo? Of hoe moet ik dat zien? Wie gaat dan wel voor betalen voor die sancties?
0: Nou, daar zal naar gekeken moeten worden hoe daar een financiële oplossing voor gevonden kan worden. Ik denk dat de discussie nu vooral gaat over in hoeverre gaat Amerika daar al dan niet op reageren. Ik denk eerlijk gezegd dat de Verenigde Staten niet zo'n baat hebben bij een soort handelsoorlog met Europa. De koers en het vertrouwen van de dollar staan er niet best voor. Als je ook kijkt naar wat er in Iran is gebeurd en wat dat met de prijs van benzine heeft gedaan, denk ik dat het ook helemaal niet in het belang is van deze president en ook niet de midterms die er nu aan gaan komen.
1: Nee, goed, maar dat kon je ook over Canada natuurlijk zeggen. En daar ging die toch ook wel een handelsoorlog mee beginnen.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, we hadden dit begin van dit jaar hadden we die discussie over Groenland. Toen zei de EU eigenlijk heel stevig, wij zetten dat anti-coercion instrument in. En toen was het een paar dagen later ook weer voorbij. Dus die economische druk
1: helpt.
0: Die kan wel degelijk helpen, absoluut.
1: Goed, we gaan het afwachten. Laatste vraag om nog even het blokje weer rond te maken. Hoe lang duurt het, denkt u dat wij Verenigde Staten ook een vijand gaan noemen?
0: Dat zal denk ik nog wel even duren.
1: Goed, D66 woordvoerder van het buitenland. Dat was Hanneke van der Werf. PTK, dankjewel ook voor je komst.
2: Ja, graag gedaan.
3: NPO Radio 1.
1: Ja, maakt het 20:30, het NOS Journaal. Hier is Jurjen Boekraat.
4: Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten 1 iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen, zegt burgemeester Klitschko. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. In de discussie met de Amerikanen kiest Brussel liever voor diplomatie. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Het moederbedrijf van Albert Heijn ziet geen verband tussen de problemen bij Nederlandse en Franse supermarkten. In Nederland zijn distributiecentra van Albert Heijn verstoord. Het bedrijf wil niet zeggen of dat komt door hackers. In Frankrijk was een cyberaanval waardoor koelsystemen op hol sloegen. En de Britten hebben de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens het VK is het zeer waarschijnlijk dat Iran de mannen die bij de basis werden ontdekt aanstuurde. Iran ontkent iedere betrokkenheid.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: In haar nieuwe boek, Waarom ging je niet weg, schrijft Lotte Kok niet alleen over haar eigen ervaring met huiselijk geweld, maar gaat ze ook in gesprek met andere slachtoffers, politie en deskundigen. En hoe dat was, dat komt ze zo meteen hier in de studio vertellen.
3: Tegendraad.
1: Eerst namelijk de Tegendraad, de rubriek waar we een stem geven aan mensen die zich ergens druk om maken. Vandaag behandelen we het Songfestival, waarbij de NPO een paar weken geleden bekend maakte dat Nederland daar toch aan gaat meedoen. En dat besluit leverde veel vraagtekens op, juist omdat Israël nog altijd deelneemt. Ook presentator Mandy Amari die vond dat de publieke omroep uitleg mocht geven. Jij werkt voor BNNVARA, 3FM, goedenavond.
5: Hallo, goedenavond.
1: Jij kon het eigenlijk niet geloven en kwam met het idee voor een brandbrief om zo de NPO alsnog tegen te houden. Vertel, waarom kon je het niet geloven?
5: Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, de NPO ligt nogal onder vuur natuurlijk, ook met de bezuinigingen. Dus het rommelt nogal op het Mediapark. Dus toen vorig jaar de Avrotros eigenlijk zegt van... hé, wij trekken onze handen hiervan af, wij gaan niet meedoen. En ook geen andere omroep naar voren stapte, voelde ik eindelijk een soort van saamhorigheid. Een beetje trots van, hé, we staan hiervoor en ethiek gaat voor een leuk songfestival. Wat dus niet zo leuk is. En zelfs, geloof ik, 70% van de Nederlanders, hè, die was er helemaal oké mee dat we dan dit jaar niet mee zouden doen. Dus ik dacht echt, wat mankeert jullie dat jullie deze keuze nu maken? En het feit dat dus de omroepen en de mensen die het zouden moeten uitvoeren, zo'n songfestival en begeleiden, dat die daar helemaal niet op zitten te wachten. Dus ik vind het echt een hele bizarre keuze.
1: En de NPO heeft daar wel enigszins uitleg over gegeven, maar dit vond je niet voldoende?
5: Ja. Nee, ja, zij blikte eigenlijk voornamelijk terug op verbinding. En kijk, het Songfestival is natuurlijk gekomen na de Tweede Wereldoorlog... om Europa weer te verbinden met elkaar. Maar ja, ik zelf denk dat er binnen een genocide gewoon geen nuance is... waar we het over hebben. En hoe verbindend is een avondje op de bank chips eten en televisie kijken... als je een genocide niet benoemt?
1: Nu is er een brandbrief, die zal door 250 medewerkers ondertekend vanuit de NPO.
5: 300 zelfs.
1: 300, heel goed. Nou, de teller gaat door. Wat heb je in de brief beschreven?
5: Eigenlijk heb ik heel veel medewerkers gewoon proberen te spreken en te kijken, hé, wat is jullie gedachte hierover? Maar ik wilde wel echt onderstrepen dat dus die verbinding waar ze het over hebben, dat die er niet is. Omdat ze en ons als medewerkers niet hebben gecontacteerd en hebben gesproken van tevoren. De keuze is zonder ons gemaakt. En dat zo'n songfestival niet verbindend is. Het is een privilege om daarvan te kunnen genieten. Als jij niet bang hoeft te zijn voor appjes die binnenkomen dat familieleden of bekenden zijn vermoord. Dus wel dat we echt eisen dat ze zich terug zullen trekken.
1: De brief wordt morgen opgestuurd. Welke acties volg jij daarna? Ja. Gaan we staken?
5: Ja, dat denk ik wel. De brief komt om 2 uur eruit. En ik ben heel benieuwd naar de reactie van de NPO. En we spreken ze ook op 4 november. Maar als ze dan niet zeggen van hey, we trekken ons terug... dan gaan we wel de druk opvoeren.
1: Oké, dus we gaan het hopen of er dan wel een reactie komt. En hopelijk de reactie ook die jij graag zou willen. Dank Mandy. Ja. Succes ook nog verder met de actie.
5: Dankjewel, thanks.

0: Natcon was dit. En Begging.
1: De rode draad.
0: Je wordt steeds een beetje kleiner gemaakt. Je gaat twijfelen aan jezelf, pas je gedrag aan. Let op met wat je zegt en doet, om de ander maar niet boos te maken. Langzaam raak je de grip op je eigen leven kwijt. Ik heb het over dwingende controle. Dat is een vorm van huiselijk geweld waarbij iemand de vrijheid van de ander steeds verder inperkt door angst, intimidatie en manipulatie. Schrijfster bij de correspondent Lotte Kok die maakte dat mee. Ze schreef daar 2 jaar geleden al een persoonlijk boek over en nu komt ze met een tweede boek. Waarom ging je niet weg? Zit bij mij in de studio. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Je hebt jouw persoonlijke verhaal al eerder verteld in Wat Liefde Kan Doen. Mm-hmm. Waarom was het belangrijk dat er een tweede boek zou komen?
2: Ik wilde dat boek graag schrijven om te laten zien, dit kan mij overkomen. Ik merkte zelf toen in de tijd dat ik slachtoffer werd, dat 2023, dat er een heel stereotype beeld was van iemand die slachtoffer wordt van huiselijk geweld. Dus er werd bij mij eigenlijk al vrij snel aangenomen van, oké, jij hebt een slechte jeugd gehad, je bent heel onzeker, daarom kies je een slechte partner. Dat was allemaal niet waar. Dus ik wilde graag vertellen, nou ja, dit is mij overkomen. Ik ben slachtoffer geworden, dus het kan iedereen gebeuren. En ik merkte dat mensen een heel beperkt beeld hadden van wat huiselijk geweld is. Dus dat is meer een soort van, je wordt geslagen, zeg maar. Dwingende controle is echt iets heel anders. En dat werd toen, in 2023, nog maar een paar jaar geleden, echt niet gezien of herkend. Dus daar wilde ik een boek over schrijven om dat duidelijk te maken. Alleen het lukte niet zo goed. Ik merkte dat mensen nog steeds dachten van, ja, maar misschien heb je nog niet genoeg op jezelf gereflecteerd. Is er misschien toch iets wat fout is aan jou, waarom dit je is overkomen? En ondertussen, dat was dus 2023, zag ik het ene na het andere, of 2024 bedoel ik, ene na het andere nieuwsbericht binnenkomen van de volgende vermoorde vrouw. En toen dacht ik, ja, maar dat is omdat we dwingende controle nu niet zien en er niks aan doen. Dus ik kon me daar niet bij laten zitten eigenlijk.
0: Laten we even inzoomen op jouw eigen relatie. Wanneer werd voor jou nou duidelijk dat er niet alleen sprake was van een moeilijke relatie, maar wanneer sprak jij zelf over dwingende controle?
2: Nou, niet, omdat ik toen echt de taal nog niet had. Dwingende controle bestond toen echt nog niet in Nederland eigenlijk. Dus ik wist eigenlijk niet wat er bij mij aan de hand was. Alleen dat voor mij de situatie echt van dag en nacht veranderde. Het begon bij mij toen ik weg wilde bij mijn partner, dus ik wilde de relatie uitmaken. Soms sluipt dwingende controle een relatie of een huwelijk in en soms is er echt een hele duidelijke trigger waarom het in één keer verandert. Dus dat laatste was bij mij zo. Ik wilde weg bij mijn partner en dat accepteerde hij eigenlijk niet. En voor mij was het evident dat er iets echt totaal veranderd was. Want mijn leven ging van echt normaal. Ik was 26, ik was in de bloei van mijn leven. Naar alles gaat fout en ik ben aan het overleven, zeg maar. Maar ik werd niet geslagen. Dus als ik probeerde te vertellen wat er bij mij aan de hand was, dan zei ik meestal, ja, mijn partner wordt heel erg boos en ik maak me heel erg zorgen, dat gaat echt niet goed. En verder had ik die taal eigenlijk niet om uit te drukken wat er aan de hand was, behalve dat ik af en toe echt heel erg bang was. Maar het is eigenlijk pas toen ik wegging, en op een gegeven moment, dus dat was 8 maanden verder, en ik zat te lezen hoe er in Engeland wordt gepraat over huiselijk geweld, dat ik voor het eerste keer las over coercive control, dus de vertaling van dwingende controle. En toen pas dacht, oh mijn god, dit is wat mij is overkomen.
0: Wat kan je een voorbeeld geven? Kan je het concreet maken? Waar bleek die dwingende controle uiteindelijk uit?
2: Ja, dwingende controle is een vorm van vrijheidsontneming. Dus er is bij dwingende controle vaak een groot dreigement waarom je niet weg kan gaan. Dus de pleger zegt, als je weggaat, vermoord ik je. Als ik weggaat, vermoord ik mezelf. Als je weggaat, vermoord ik de kinderen. Of ik vermoord ons allemaal. Of ik steek ons huis in brand.
0: En dat is ook wat de partner tegen jou zei?
2: Bij mij was er een grote dreiging van suïcide. Ik moet zeggen, ik heb dus een boek geschreven over meerdere slachtoffers. En suïcidedreiging komt echt heel veel voor. Dus ik zeg meestal, je kan het eigenlijk je het best voorstellen door een soort gijzeling je in te beelden. Dus het is een gijzeling, soms met een letterlijk pistool tegen iemands hoofd, maar vaker zie je het niet. Dus dat geeft al iets in de richting van waarom je dus niet zomaar weg kan gaan. Maar de

0: leger wil eigenlijk ook nog dat je allerlei dingen doet. Dus je moet ook nog je eigenlijk houden aan allerlei geschreven, maar vaak ongeschreven regels. En als je dat niet goed doet, dan dreigt er geweld in allerlei vormen.
1: Ja. En nou ben je dat proces heel goed aan het beschrijven in dit nieuwe boek van je. Uh-huh. Daar schrijf je ook dat je steeds meer aan jezelf ook ging twijfelen.
0: Ja.
1: Hoe wist je dat moment dat het niet aan jou lag op een gegeven moment? Wanneer dacht je, nee, maar dit is echt, dit ligt bij hem?
0: Nou ja, het tragische aan mijn eigen casus vind ik dat ik in het begin echt wel heel goed doorhad dat er iets echt heel erg fout ging. Bijvoorbeeld als ik heel hard moest huilen omdat ik gewoon heel bang was voor mijn partner. Dan zei hij tegen mij bijvoorbeeld, ja, maar jij huilt nu om mij te manipuleren. Nou, dat vond ik gewoon heel raar, want ik huilde omdat ik heel erg bang was. Dus vooral in de eerste weken had ik heel erg door van, oké, er is iets heel, ik weet niet wat het is, maar er is iets aan de hand waar ik echt hulp bij nodig heb. Maar op het moment dat ik dat zei aan naasten, of mijn partner was in de behandeling bij de GGZ, dus ik zei tegen zijn psychiater van, dit is aan de hand en ik heb echt hulp nodig, dan gebeurde er niks. Dus dan zeiden mensen van, ja, je moet het gewoon over je heen laten komen. Mensen maken wel eens ruzie, dat is het. En hoe langer het doorging, des te meer de gaslighting van mijn partner doorging. En des te meer ik dus mijn eigen perceptie verloor, zeg maar.
1: Nu is het nieuwe boek hier, Waarom ging je niet weg? Is dat dan een vraag die aan jou gesteld werd achteraf? Of die je jezelf ook nu stelt?
0: Nee, dit is de vraag. Als je het antwoord hierop niet weet, en ik zal vast verklappen, veel mensen in instanties weten niet waarom je niet gewoon weggaat. Als er dwingende sprake is van dwingende controle, dus je hebt een pistool tegen je hoofd, dan kan je niet zo makkelijk weg. Maar als dat pistool niet wordt gezien, dan kan je denken, ja, als je het zelf niet leuk vond, dan zou je gewoon weggaan. Dus er zal iets in jou zijn waardoor je blijft. Nou, als je dat denkt als politie zijnde, of als veilig thuis zijnde, of als rechter zijnde, ja, dan gaat er iets niet goed mis. Dus je moet de dwingende controle kunnen zien om te begrijpen waarom iemand niet zomaar weg kan.
1: Ja, en dus eigenlijk, deze vraag moet niet gesteld worden.
0: Precies.
1: Ja, precies. Heftig ook wel om nog te horen in je antwoord daarvoor dat er zo weinig steun eigenlijk vanuit je omgeving was.
0: Ja, het is ook apart om na te gaan. Kijk, ik ben niet een 1980 slachtoffer geworden, maar in 2023, nog maar een paar jaar geleden. Dwingende controle was toen, als je googelde op huiselijk geweld, dan vond je echt gewoon fysiek geweld, punt.
1: Ja.
0: Nu is er iets meer aandacht voor dwingende controle, vooral omdat het gezien wordt als voorloper van femicide. Er is een wet in de maak voor dwingende controle. Een paar jaar geleden was het echt niet. Dus psychisch geweld bijvoorbeeld bestond toen echt niet.
1: In je nieuw boek vertel je, en lezen we ook, meer dan alleen je eigen wereld. Je hebt onderzoek gedaan. Je spreekt met onder andere slachtoffers, politie, maar ook deskundigen. Wat zijn je belangrijkste bevindingen van je onderzoek?
0: Nou, ik wilde vooral weten, was het anders geweest als mijn situatie anders was geweest? Want ik wist, nou ja, voor mij is er geen beleid. Dus voor mij was er geen bescherming of adequate hulp. Dus ik wilde vooral weten, is dat voor andere mensen anders? Ik wist op een gegeven moment, alleen ernstig fysiek geweld is strafbaar. Dus ik wilde gewoon weten, is het dan anders voor iemand die ook geslagen wordt? Hoe is het voor iemand die kinderen heeft met een pleger? Hoe is het om een kind te zijn? Dus ik wilde heel graag andere casussen onderzoeken om te kijken, oké, wanneer wordt er dan ingegrepen?
1: Want je zegt op een gegeven moment dat het gaat om dwingende controle. Wordt dat ergens vastgesteld door een rechter, door iemand?
0: Nee, ja, de wet is nu nog in de maak, dus het is nu niet strafbaar. Dus er is nu eigenlijk niemand die controleert of daar sprake van is.
1: Dus een van je bevindingen is eigenlijk dat het in Nederland, in het Nederlandse strafrecht, ook een onwijs grijs gebied is waar je met elkaar nog in zit, tot die wet er is.
0: Ongelooflijk, ja, kijk, bedreiging is strafbaar, maar dan alleen als er een bedreiging is van een strafbaar feit. Dus dan moet je iemand bedreigen met moord. Nou gebeurt dat dus vrij vaak bij dwingende controle, maar dan moet je daar bewijs van hebben.
1: Maar dus je partner die dreigt zichzelf iets aan te doen?
0: Nee.
1: Dat wordt in het strafrecht niet gezien, ook als een dreigement?
0: Nou ja, kijk, het lastige is ook dat veel van de plegers van dwingende controle zijn in beeld bij de GGZ. Dus die hebben zelftherapie. Nou ja, als je dat dan bij de GGZ zegt, dan kom je snel, dan ben je meer een mantelzorger dan dat er wordt gekeken naar dwingende controle, zeg maar.
1: Ja, en je stelt ook in je boek dat dwingende controle dus in Nederland vaak niet wordt herkend. Waaruit bleek nou uit je onderzoek dat dat zo is? Hoe kon je die conclusie trekken?
0: Ik heb natuurlijk eerst zelf gekeken, wat is er allemaal? En daarna gewoon uitgevraagd, wat is er voor hulp? En dan kom je uit op de maximale hulp voor huiselijk geweld in Nederland is een opvang. Maar een opvang is tijdelijk. Dus dat is meestal 3 maanden. Bij dwingende controle, als je het ziet als een gijzeling, dan weet je, als je zeg maar een gijzelnemer voorstelt met een pistool, dan is die pas klaar als die wordt afgevoerd door de politie of wanneer die besluit dat die klaar is. Dus als jij naar een opvang gaat en je zit daar drie maanden, dan moet je geluk hebben dat de pleger weer verder gaat met zijn leven. Want als de pleger dat niet doet, dan ik heb een van de vrouwen die ik heb geïnterviewd, die heeft anderhalf jaar in opvangst gezeten en haar pleger staat nog steeds onder haar deur te schreeuwen. Dus je moet echt geluk hebben dat diegene weer verder gaat en je loslaat. En als je pech hebt, dan blijft het nu.
1: Ja, er kan geen gebiedsverbod. Mensen kunnen niet.
0: Ja, een locatie- of contactverbod is nu het grootste wat kan worden uitgeschreven. Dat gebeurt zelden. En als het gebeurt, moet het ook nog goed gehandhaafd worden. Maar het gaat niet voorkomen dat je vermoord wordt.
1: Het wordt vaak verbroken uiteindelijk toch. De partner staat toch vaak voor de deur. Mm-hmm. Onderdeel van je onderzoek waren ook inspectierapporten die je hebt doorgezocht. 27 waren dat er. Ja. Las je daar ergens het woord dwingende controle?
0: Nee.
1: Dus dat is eigenlijk onbekend in Nederland.
0: Nou ja, je hebt vrijheidsontneming. Dus dan denk je echt aan gijzeling. Mm-hmm. Maar dat wordt heel fysiek opgepakt. Dus dan moet je echt, zeg maar. Ja, pleegmeisje van Vlaardingen is daar een onderdeel van. Die zat in een letterlijke kooi. Dus dan kom je bij, zeg maar, echt fysieke vrijheidsontneming, zeg maar.
1: Ja, maar gewoon dus hetgeen jou is overkomen, dat wordt echt in zo'n inspectierapport. Wordt dat niet als casus al aangehaald?
0: Nee,
1: bijvoorbeeld.
0: Totaal niet. Nee.
1: En je beschrijft ook in je boek situaties waarin verschillende hulpverleners wel betrokken zijn. Heel veel verschillende instanties die met iemand wel bezig zijn die een vraag heeft, een zorgvraag heeft, waar het niet veilig thuis is. Ja. Maar toch gaat het vaak mis.
0: Ja.
1: Hoe verklaar je dat?
0: Omdat, het is goed om te zeggen, Nederland moet zich houden aan het verdrag van Istanbul. Dat is een verdrag met standaarden voor huiselijk geweld die we dus zouden moeten halen. Nou, dat is voor het eerst in 2020 gecheckt of Nederland zich daaraan voldoet. Nou, bij lange na niet. En een van de grote punten was huiselijk geweld wordt in Nederland nu bijna nooit vervolgd. Dat komt omdat alleen ernstig fysiek geweld strafbaar is. En dan moet het ook nog bewijsbaar toegebracht zijn door een pleger. Nou, dat is wel moeilijk. Dan moet je eigenlijk echt getuigen hebben of je moet bloedend binnenlopen, zeg maar. Dus het wordt nu bijna nooit vervolgd. Kijk, en dan kom je eigenlijk in vrijwillige hulpverlening.
1: Ja, dus en dan, je beschrijft ook dat er veel van uit wordt gegaan door die instanties. Van mensen willen vrijwillig meewerken.
0: Dat is het enige wat er dan verder is. Ja. Dus je wordt dan uitgenodigd voor een traject waarbij je veiligheidsplan moet opstellen. En dan moet je daar gaan proberen te halen. Dus dat is compleet ingericht voor mensen die willen veranderen. Mm-hmm. En als de wetenschap het ergens over eens is, dat is dan plegers van dwingende controle, die willen gewoon doorgaan. Die willen niet veiligheid in huis.
1: Dus die zullen instemmen met dat plan, maar uiteindelijk aan hun gedrag niks veranderen?
0: Ja, ze zullen niet instemmen of die gaan gewoon hun eigen gang.
1: Ja. Had jij dat jezelf zien doen? Dat je met je partner bij iemand zo dat plan zou opstellen?
0: Nou ja, kijk, wat ik ook heel frappant vond, is dat dat eigenlijk niet gebeurt als je geen kinderen hebt. Dus je komt pas in beeld als er kinderen zijn die kunnen lijden onder de ouders die ruzien. Dat is zeg maar het frame. En daar is hulp voor. Toen ik zelf aanklopte bij Veilig Thuis, werd ik doorgestuurd naar een maatschappelijk werker. Want als er geen kinderen zijn, dan kan je het uitpraten met een maatschappelijk werker.
1: Ja, dan kom je misschien bij een relatietherapeut uiteindelijk uit.
0: Ja. Nou ja, de verhalen. Kijk, als je dus wel een kind hebt, dan is het recht op omgang vrij groot. Dus er wordt nu in Nederland, er komt nu ook wel langzaam uit dat kindermishandeling in Nederland ook niet zo goed gaat, omdat een kind nooit wordt gesproken. Mm-hmm. En dan heb je weer bla bla bla. Ouders helemaal vooraan.
1: Nou goed, daar zijn wel wat ontwikkelingen in. En we spreken elkaar op de dag dat dat ook naar buiten is gekomen. Ja. Want vandaag werd bekend dat D66 kinderen bij vermoedens van kindermishandeling sneller wil laten horen. Ja. Zo nodig, zonder toestemming van de ouders. Ja. Dat is belangrijk.
0: Enorm.
1: Een belangrijk onderdeel van je boek gaat ook over kinderen. We hebben nog helemaal niet over gesproken, maar dat zit erin. Mm-hmm. Waarom is het volgend jaar nou zo belangrijk dat juist ook naar hen geluisterd wordt om die dwingende controle te herkennen?
0: Nou, wat mij ontzettend heeft verbaasd is dat wij in Nederland best wel een naïef, soms vind ik zelfs lieflijk beeld hebben van huiselijk geweld. Dus er wordt zo erg uitgegaan van plegers hebben een hulpvraag, ze willen dit zelf ook niet en ze willen veranderen. Maar als je dus die 27 inspectierapporten van zeer ernstige kindermishandeling vaak tot de dood leest, nou dan weet je één ding en dat is dat die plegers niet willen veranderen. Maar dan zie je dus op het moment dat jij een kind letterlijk in de kelder zet en daar uithongert en je krijgt een brief van Veilig Thuis waarin je wordt uitgenodigd voor een afspraak en die plegers denken ik wil niet naar de gevangenis. Dus die zeggen, ik kan niet, bel me volgende week nog een keer terug. Oh, ik ben ziek, ik kan niet komen. En dan houdt het op. Dus dat is echt bizar. Dat is zo evident dat je dat leest, dat je denkt, waarom houden wij ons in Nederland niet aan Europese of internationale standaarden, waarbij we dat kind gelijk forensisch verhoren. Nou, goddank dat de D66 nu komt met een wet waarin we dat dus gaan veranderen.
1: Helaas, weet je of daar een meerderheid voor is? Is dat bekend?
0: Zover ik weet, zijn er wel veel mensen die... Nou ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik hoop het wel.
1: Ja, je hoopt het wel, inderdaad. Dat moet altijd maar blijken natuurlijk bij een wet. En dan kom je ook, en dat gaat in je boek ook zo... kom je bij verschillende situaties waarin die grens... tussen dwingende controle en opvoeden, blijf even bij de kinderen...
0: Ja.
1: Niet altijd duidelijk is. En dat zorgt ook voor problemen. De ouder kan ook zeggen, ja, maar ben dat zonder deel van mijn opvoeding.
0: Ja. Maar ik denk wel dat mensen ook van dwingende controle... het is wel goed om te realiseren hoe ver dat gaat. Op een gegeven moment dacht ik... ik heb zoveel verschillende casussen en zoveel wetenschappelijke theorie hierachter... dat ik eigenlijk één model wil maken waarin alles terugkomt. En ik krijg vaak de vraag van mensen... waarin ga je nou over de grens bij dwingende controle? Wat is nog een beetje beïnvloeding? Wanneer is het nou echt dwingende controle? En dan zeg ik meestal... belangrijk onderdeel van het model vind ik zelf... is iets wat ik totale rigiditeit noem. En dat houdt in dat de dwingende controle... altijd belangrijker is dan het slachtoffer zelf. Als het kind huilt, als het kind zegt ik wil dit niet... als het kind zich op enige manier verzet... als het kind er duidelijk onder lijdt, zijn of haar gezondheid gaat achteruit... maakt niet uit, de dwingende controle gaat altijd voor. Nou, dat is echt wel een heel extreme casus... waar denk ik vrij weinig liefdevolle ouders zullen die kant op gaan.
1: En dus volgens jou sprake is van dwingende controle.
0: Mm-hmm.
1: Nou ben je zelf ervaringsdeskundige... Je hebt vervolgens onderzoek gedaan naar precies het fenomeen... waar je zelf ook slachtoffer van bent geweest. Hoe heb je nou geprobeerd bij het schrijven van dit boek... afstand te houden van je eigen ervaring... toen je de verhalen en conclusies weer van anderen ook onderzocht?
0: Kijk, enerzijds heb ik me laten informeren door wat ik heb meegemaakt. Omdat ik ook zag dat dat nog niet terugkwam... vooral het Nederlands beleid wat ik zag. Anderzijds ben ik erg op zoek geweest naar wat weet ik nog niet. Dus eigenlijk het boek, het vertrekt uit mijn eigen ervaring. En daarna ga ik eigenlijk op zoek wat weet ik ook nog niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus het gaat per hoofdstuk eigenlijk andere verschillende casussen af. En ik heb ook proberen te vragen aan de mensen die ik heb geïnterviewd. Wat zie ik nog niet? En wat kan je me daar nog over vertellen?
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook wel, vind ik... het verdrietige van mijn onderzoek. Kijk, ik wist natuurlijk dat wat ik zelf had meegemaakt... dat dat heel heftig was. Maar dat ik ook nog heb ingezien van... jeetje, ik heb ook nog op zoveel manieren zoveel geluk gehad. Als je een kind hebt met je pleger en de pleger heeft omgang... dan ben je eigenlijk tot je kind 18 is... zit je nog echt vast aan iemand door hoe het familierecht nu is ingericht. Als je een kind bent, ben je echt al helemaal klaar. Want dan ben je zo kwetsbaar... En als je dan verplicht nog je onveilige ouder wil zien... ook al zeg jij dat jij je ouder niet wil zien... maar het werkt dan weer zo dat je toch naar diegene toe moet. Je bent zo... Ik heb Marco Strijker geïnterviewd... Mm-hmm. die dus verplicht naar zijn onveilige vader moest. Op zijn 8e op een gegeven moment maar zijn spulletjes... in zijn kussensloop deed en de straat uitliep... omdat hij het gewoon niet uithield. Nou, hij is de straat niet eens uitgekomen en werd weer teruggebracht. Dus dat vond ik zo schokkend... dat er dus ook voor kinderen dus echt geen betere zorg was nu.
1: Het boek ligt er nu.
0: Ja.
1: Wat hoop je dat het teweeg gaat brengen?
0: Nou ja, kijk, er komt nu een overheidscampagne, of er is een overheidscampagne van David van Wil die zegt: ja, huiselijk geweld, we moeten er vooral over praten. Ik wil laten zien, je kan over praten, je kan alles doen als slachtoffer en er is nog geen hulp. Dus ook voor omstanders kunnen iets heel belangrijks doen, maar ze kunnen je niet redden. Dus het ligt nu echt bij de instanties en de politiek om het beter te doen.
1: Dat die dwingende controle in het strafrecht terechtkomt en dat die rechter uiteindelijk ook dat kan gebruiken.
0: Ja, en de instanties zich daar ook aan houden.
1: Dankjewel, Lotte Kok. Dat boek is vanaf nu te koop in je lokale boekhandel. Dank voor je komst hier naar de studio. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Morgen op deze plek zit ik er weer om 7:00. Hopelijk luister je dan weer. Hier zometeen op deze zender. Dionne de Graaf en Jan-Willem Westerlink met Langs de Lijn en Omstreken. Tot morgen en een fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
3: Nu kijk ik eigenlijk nog maar één hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
2: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, waarin hij terugblikt op zijn carrière.
1: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: NPO Radio 1, 9 uur.
12: Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
13: Over 2 dagen begint het EK voor vluchtelingenteams. Straks bij ons de bondscoach en een speler van de Nederlandse afvaardiging.
14: En tussen 10:30 en 11:30 natuurlijk ons wekelijkse sportforum. Het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Na het NOS Journaal met Jurjen Boekraat.
15: Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten 1 vrouw gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen, zegt burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen gaat Rusland volgens de Oekraïnse president Zelensky gewoon door met aanvallen op de energieinfrastructuur. Dit ondanks het bericht van president Trump dat Moskou daarmee zou stoppen. Volgens Zelensky houdt Oekraïne zich wel aan de afspraken. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
16: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
15: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. Het experiment met een 13-weken-echo tijdens de zwangerschap wordt met ingang van 2028 beëindigd. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo was bedoeld om afwijkingen op te sporen, maar in de praktijk werden er relatief veel afwijkingen gemist. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairford opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en moet daarna herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
17: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
15: Het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
23: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
26: Geeft ruimte.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
1: NPO Radio 1. EO NOS.
29: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
30: Goedenavond. Het meest besproken moment van het afgelopen weekend was de penalty voor AZ tegen Feyenoord, die uiteindelijk toch werd ingetrokken.
31: Het is een mooi potje, maar het is een wat rustigere fase in de wedstrijd. Oh, de speelbal tekort! En is dit dan een penalty? Ja!
30: Ja, het was een penalty, totdat die werd ingetrokken. Daarover en over veel meer praten we in het Sportforum straks om 9:30... met oud-doelman Ronald Waterreus, Riepke Bakker van Nu.nl en Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.
14: Ja, Dion en Nick hebben al wat vragen voor ze verzameld. Maar als u zelf ook een vraag heeft voor Ronald, voor Dennis of voor Riepke, dan kunt u die via de NPO Luister-app sturen en dan leggen wij die voor. M. Deze week is in Italië het EK voor vluchtelingen.
0: The two things that really help people integrate most of all are sport and education.
14: En ook Nederland doet mee. De bondscoach is hier zo meteen samen met een van de spelers om daarover te praten.
30: Maar we beginnen met de Oranje voetbalvrouwen.
14: Want afgelopen vrijdag wonnen de Oranje Vrouwen met 8-0 op bezoek bij Hongarije. En morgen dan staat de return op het programma. Rivka op het veld volgt Oranje natuurlijk op de voet. Rivka, goedenavond. Hoe is de sfeer bij de ploeg?
2: Goedenavond.
14: Want dat lijkt me wel heel erg lekker naar zo'n return toe leven met een 8-0 op zak.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ze hadden ook weinig te klagen na die wedstrijd. Eigenlijk was iedereen heel blij met hoe het was verlopen. En ook dat het plan dat ze hadden bedacht helemaal uitgevoerd was. De sfeer is uitstekend de afgelopen dagen. Ze hebben vooral heel veel zin om dit morgen ook een keer in eigen huis te laten zien. En daar staat niet veel druk meer op. Hè. Ik bedoel, deze wedstrijd is eigenlijk al gespeeld.
14: Ja, en dus vroeg jij ook logischerwijs aan de bondscoach, aan Veurink, of hij veel wijzigingen gaat doorvoeren. Daar zouden we even naar moeten kunnen laten. Dit was jouw gesprek met de bondscoach.
3: Nou, we zijn ontzettend tevreden hoe we afgelopen vrijdag gespeeld hebben. En ik vind dat op het moment dat je als team heel goed speelt, maar ook individueel goed speelt, dan vind ik ook dat je spelers de gelegenheid moet geven om door te bouwen. Dus we zullen niet rigoureus gaan wijzigen morgen. Voor dit seizoen zijn we willen we doorbouwen en toch naar een vastere kern. Waar je ook steeds meer vastigheid zult gaan zien. Weet je, ook afgelopen vrijdag hebben we natuurlijk uiteindelijk 16 speelsters laten spelen. Dus we zullen wel een beetje blijven investeren in de brede kern. Maar je zult wel steeds meer vastigheid in het team gaan aantreffen.
14: Ja, logisch dat hij naar een vast team wil toewerken. Ook met zo'n 8-0 zegen op zak, Rivka?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, hij is nu een jaar onderweg, heeft heel veel uitgeprobeerd. Heeft ook heel veel moeten wijzigen vanwege blessures de hele tijd door. En zo lang is het niet meer tot dat WK, als we er even van uitgaan dat ze het halen. Je hebt ook niet echt meer oefenwedstrijden. Volgende maand heb je dan, als het goed is, de volgende play-offs. En dan in februari begint de Nations League al. Dus ja, tijd om echt nog uit te testen is er niet echt. En bovendien begrijp ik ook wel, als je ziet hoe lekker het vrijdag liep, dan wil je toch ook gewoon dat er... dat iedereen een beetje op elkaar ingespeeld raakt en dat ze dit vaker kunnen doen.
30: Ja, je kunt ook misschien zeggen, de andere kant is... Dat er heel veel te doen is, altijd om blessures, hè? Ook in het vrouwenvoetbal. Is dit dan wel verstandig?
2: Ja, goede vraag. Je ziet wel dat ook nu deze week weer een thema is bij de bondscoach.
30: Ja.
2: En dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat hij bijvoorbeeld René van Asten en Jackie Groenen niet heeft opgeroepen, terwijl ze na een blessure wel alweer wat minuten hadden gemaakt. En dat is gewoon echt omdat hij denkt, ik wil geen risico's meer nemen met speelsters. Hij heeft in de afgelopen maanden, in het afgelopen jaar eigenlijk te vaak nog in een week rekening moeten houden met speelsters die toch afvielen. Die bleken minder te kunnen spelen dan hij dacht. Hij heeft nu de hele week de beschikking over 23 speelsters. En hij zei ook vandaag weer, ik heb nu 2 wedstrijden achter elkaar, een hele selectie die 90 minuten kan spelen. Ja, dat heeft hij eigenlijk bijna nooit.
30: Nee, hij weet niet wat hem overkomt.
2: Ik weet ook zeker. Nee, en ik eerlijk gezegd ook niet, Dione. Ik maak dit ook nooit mee bij Oranje. Ik moet altijd over blessures vragen.
30: Ja.
2: Dus dat is ook wel eens leuk. En daardoor denk ik ook wel, hij benadrukte het vandaag ook nog een keer, hoe belangrijk het is dat hij een fitte selectie heeft. Dus ik denk als er een twijfelgevalletje is of een speelster die al veel minuten heeft gehad de afgelopen maanden, dan zet hij die heus wel op de bank.
30: Ja. Verwacht je weer zo'n walkover? Je zegt ze hebben er zin in. Of denk je dat ze het ook wel iets rustiger aan gaan doen?
2: Nou, ik vroeg natuurlijk wel een beetje naar de motivatie vandaag. Want ik dacht, ja, goh, 8-0, dan weet je al dat het gespeeld is. Kun je dan echt nog een keer zo alles geven en die spanning opbouwen? En het woord dat vandaag, maar ook gisteren en ook vrijdag na de wedstrijd al meteen opkwam, was fans. Ze vinden het gewoon heel leuk om voor eigen publiek te spelen. En daar komt nog wel iets bij. Ik sprak vandaag ook Lynn Wilms, de rechtsback. En die zei, ja, toen ik erbij kwam in 2019, dat waren een beetje de hoogtijdagen van de selectie. Toen verkochten ze het Philips Stadion uit. Maar dat is nu gewoon niet meer. Ze spelen in kleinere stadions. Morgen is dat in Tilburg, het stadion van Willem II. Dat is nog niet uitverkocht. De tijden zijn gewoon veranderd. En Lim Wilms zei ook, ja, de enige manier waarop wij die stadions weer vol krijgen en in grotere stadions gaan spelen, is doordat we zelf heel goed gaan voetballen. En ik denk dat ze dus morgen ook daarom wel extra gemotiveerd zijn om nog een keer lekker wat doelpunten te maken.
14: Ja, en dan even voor de duidelijkheid, Rivka. Het is WK-kwalificatie play-off, maar ook als ze morgen winnen, dan zijn ze er nog niet, hè?
2: Nee, klopt. Hongarije is nu al verslagen. Ik denk niet dat het morgen 0-9 wordt. Eind november komen ze dan weer bij elkaar en dan spelen ze dan weer een play-off ronde. Dat is dan of tegen Slovenië of tegen Turkije, dat weten we morgen. En dat is dan weer een tweeluik, eerst met een uitwedstrijd, daarna een thuiswedstrijd. En als ze die hebben overleefd, dan kunnen we eindelijk zeggen dat ze de tickets naar Rio mogen boeken.
14: Oké, dankjewel Rivka.

0: Kielis was dat met Trick Me.
1: Overmorgen dan begint in Italië de Unity Euro Cup, oftewel het vluchtelingen-EK. Dat wordt georganiseerd door de UEFA en de UNHCR. 22 Europese teams strijden dan 3 dagen lang om de Europese titel. Het Nederlandse team reist bijna af, woensdag namelijk. En heeft net in Zeist de laatste oefenwedstrijd gespeeld. Uitzwaaiwedstrijd noem je dat, hè, voor een eindtoernooi. Roger Schouwenaar, oud-voetballer van AZ en FC Den Bosch. En nu dus de bondscoach van het Nederlandse team. En in de studio ook Abita Gebremariame. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn.
2: Ja,
1: jullie hebben de uitzwaaiwedstrijd tegen KNVB-medewerkers gespeeld. Kunnen die een beetje voetballen, Roger?
3: Klein beetje. 7-3 was de uitslag, maar...
1: Voor jullie?
3: Voor ons, ja.
1: Dus jullie kunnen een klein beetje beter voetballen.
3: Ja, dat wel, maar het was leuk.
1: Ja, en allemaal dus in voorbereiding op de Unity Euro Cup. Wat is dat voor evenement?
3: Dat is een team wat samengesteld is door vluchtelingen en ook Nederlanders. Mm-hmm. En dan gaan we spelen tegen 22 andere landen. Vergelijkbaar met ons team dan. Ook met gemêleerd gezelschap. Mm-hmm. We hebben ook dames in ons team. 3 dames in ons team. En ook Nederlanders en vluchtelingen uit 8 verschillende landen.
1: Oké, en zijn er dan voorwaarden op basis waarvan je die selectie moet samenstellen? Of mag je doen wat je wil?
3: Iedere wedstrijd ben je verplicht om 1 dame op te stellen.
1: Oh ja. En mag je zoveel vluchtelingen meenemen als je wil? Of moeten er ook wel wat Nederlanders mee zitten? Daar voorwaarden aan?
3: Ja, ook 3 Nederlanders in het team van 11.
1: Oké, om dus je hebt
3: 1 dame, 3 Nederlanders. Ja, en de rest vluchtelingen.
1: En wanneer dacht je, ik moet Abita bij mijn selectie halen?
3: Abita die was goed met de socials. Die was vlot in beeld bij de KNVB. En die is vandaar ook benaderd om mee te doen.
1: Niet vanwege een magisch linkerbeen.
0: Nee, vanwege de socials, ja.
2: Ja. Nou ja, ze hebben mij inderdaad benaderd. Ik heb een aantal leuke filmpjes gemaakt tijdens de WK voetbaltoernooi. En ze kwamen zeg maar, via social kanaal mijn video's tegen. En ze vonden het leuk. En ze dachten van, vind je het leuk om hier aan deze toernooi mee te doen? En een beetje vast te leggen. En het was voor mij zeker een jaar geweest.
0: Ja, jij bent geboren in Ethiopië. Hoe ben jij in Nederland terechtgekomen?
2: Ja, ik kwam met een circusgroep, grote circusgroep. Ik was toen ongeveer 12 jaar oud. En toen door verschillende omstandigheden uiteindelijk zijn we hier gebleven. Mm-hmm. En zo heb ik

0: verder opgebouwd. Ja, verder mijn leven in Nederland.
1: Ja, bevalt dat?
0: Ja, zeker. Ik kan me herinneren dat toen ik de eerste dag in Nederland was. We mochten naar de stad gaan. En toen was het daar kermis. Ik dacht, nou, dat is echt, was echt een leuke ervaring.
1: Jij dacht dat het altijd kermis altijd was in Nederland.
0: Ja, dat was eigenlijk. Ik ging nou, zeg maar, een week later nog naar de stad. En ik ging rondfietsen, zoeken naar de kermis. Ik dacht dat het nog steeds, zeg maar, daar was. Maar ik kon me niet voorstellen dat jij in zo'n attractie in één dag kunt afbreken en dan verplaatsen. Dus voor mij was echt, was wel.
1: Jij woont hier dus nu al een tijdje. En niet zo lang geleden ook een opleiding afgerond, hè?
0: Ja, ik heb instanties op Summa College Sport en Bewegen coördinator afgerond. En net 2 weken geleden heb ik mijn social work associate degree afgerond bij Avans. Dus dat is wel nice.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, thanks.
1: Wat betekent voetbal voor jou?
0: Ja, voetbal voor mij is het een mooie manier om met mensen in contact te komen. Ik heb altijd gevoetbald sinds ik in Nederland ben. En zo heeft mij geholpen om betere mensen te leren kennen. Eigenlijk de cultuur van Nederland en normen en waarden. Daar leer je toch het meeste van. En de verbinding, heeft een verbinding in kracht, vind ik, voetbal. Dus ja, dat eigenlijk.
1: Ja, hoe ben je, Roger, aan de meeste spelers gekomen? Want daar hebben we die via social. Maar
3: de COA organiseert ook voetbaltoernooien. Dan spelen de AZC's tegen elkaar. En dan zijn we gaan kijken naar talenten die opvielen.
1: Ja, het is dus wel echt scouten.
3: Ja, en op een gegeven moment hebben we 1 selectiedag in Zeist georganiseerd. En dan de definitieve selectie gemaakt.
2: Heb jij ook meegedaan aan die COA-wedstrijden? Waar je met het ene AZC tegen het andere AZC speelt?
0: Nee, dat heb ik niet meegedaan. Ik ben gelijk benaderd vanuit KNVB.
2: Ja.
0: Dus ik heb daarmee verzorgelijk gehad.
2: En je hebt in heel veel AZC's gezeten ook. Hè? Dus het zou heel verwarrend zijn. Want dan speel je de ene keer met Ter Apel en dan weer tegen Ter Apel. En dan...
0: Sorry, hoe bedoel je het?
2: Je hebt ook in heel veel verschillende AZC's gezeten, toch?
0: Nee, ik was ANWR. Ik was minderjarig geweest. Dus ik heb nooit...
2: Oké.
0: Ja, wel met verschillende... jongeren met verschillende achtergronden. Uh-huh. Alleen toen... was ik met Nido's en eigenlijk een kleine groepje, niet altijd zie op dat moment.
2: Oké. Er was wel een thema langs de lijn vandaag, want onze verslaggever Joël de Gier, die ging vanavond langs bij jullie laatste oefenwedstrijd in Zeist, sprak daar ook wat met wat teamgenoten van jou. Onder andere met de tweeling Saleh en Taleh, die, zoals ik al zei, in heel wat asielzoekerscentra hebben gezeten.
4: Hoeveel was het? 9?
5: 9 AZC's ongeveer.
4: Klopt. Ik was eerst bij Ter Apel, Budel, Burgum, Ter Apel, Budel, Ter Apel, Hartenberg, Drachten en laatst Zwolle. Wij spelen heel graag voetbal, altijd. En wij vinden voetbal geweldig. Iemand komt van Ghana, iemand van Somalië, noem maar wat. Sport voor iedereen, maakt niet uit waar je vandaan komt. Dus dat is het geweldigste.
2: Ja, Roger, jullie spelen, je hebt 11 spelers geselecteerd. Jullie hoeven niet 11 tegen 11 te voetballen, toch?
3: Nee, we spelen 7 tegen 7.
2: Ja, is dat nou heel anders, Abita, dan 11 tegen 11?
0: Ja, 7 tegen 7 is best wel intensiever. Je moet veel bewegen, snel schakelen. En het is veel intensiever. Maar we hebben een sterke team, dus we hebben zin in.
2: Je hebt er wel vertrouwen in, ja.
0: Ik heb zeker vertrouwen in.
1: Op welke positie speel je eigenlijk?
0: Ik speel meestal aanvallend spits of links voor, rechts voor.
1: En is de bondscoach tevreden? Tot nu toe.
3: Het kan altijd beter, hè? Van de tegenstanders weten we eigenlijk niks, dus we zullen het zien. Ja. Maar we gaan in ieder geval voor de winst.
2: Ja, maar hoe coach je zo'n team dan? Want die heb je een paar keer bij elkaar. En hoe ga jij dan te werk?
3: Nou ja, ik ben ook docent World Coaches van het programma van de KNVB. Dat is een programma voor voetbal en life skills. En dan ben ik eigenlijk al de hele wereld over geweest. Verschillende landen, ook in Afrika en in het Midden-Oosten. En dan probeer ik wel de verschillende culturen bij elkaar te brengen. Dus dat is altijd wel een uitdaging. Dus nu ook hebben we 9 verschillende landen die met verschillende culturen.
2: Ja. Waarom is dat zo lastig?
3: Omdat in Afrika, moet je gewoon, die zijn zo beleefd. Die zeggen altijd ja, moet je echt doorvragen. Midden-Oosten, dat is toch weer iets anders. Dus ieder land heeft zijn eigen cultuur.
2: Ja, en is de sfeer een beetje goed in het team?
3: Sfeer is uitstekend. Maar we hebben alleen maar gewonnen tot nu toe. Dus dan is het altijd goed. En het is altijd gezellig en leuk. En iedereen is enthousiast.
2: Even luisteren of je spelers het daar mee eens zijn. Want dit zijn Nicole, een van de spelers daar onder andere over.
1: Je hebt nu veel

0: samen gespeeld. Ik denk zo'n 8, 9 keer. We hebben natuurlijk ook hele grappige jongens in ons team.
1: Ja, zeker. En het is eigenlijk leuk dat we samen in één team zijn. En we gaan om te winnen.
0: En jij, Jori? Heb jij er zin in?
2: Ik heb er zeker zin in. Verschillende culturen, verschillende achtergronden, maar we staan wel met z'n allen met dezelfde neus, dezelfde kant op dat veld. En dat is ook dat we met winst van het veld op willen stappen.
3: Ja. Zijn ze fanatiek?
4: Ja, met name de dames zijn altijd fanatiek, hè? Nee. Ze hebben er allemaal zin in, dus ja. We gaan ervoor.
5: Je had het net over cultuurverschillen in zeg maar, de benadering tussen jou als coach richting spelers op individueel niveau. Maar merk je dat het ook anders is om een team te maken als dat heel divers is samengesteld?
4: Ja, vind ik wel. Je moet wel uitspreken dat je één gezamenlijk doel hebt, een commitment. Hè, van we willen gaan voor de winst en daardoor krijg je wel dat de neuzen wel dezelfde kant op gaan. Dat is dat wel. Maar dan nog, sommigen die blijven altijd te laat komen. Of ja, die hou je erbij. Dus, en we hebben ook Nederlanders, die zijn altijd keurig op tijd. Dus dat is toch wel heel blijft apart.
3: Ja, ik zat nog even, want je vertelde net over world coaches. Hè?
4: Ja.
3: Is de KNVB op die manier ook bij jou terechtgekomen?
4: Ja, ik doe het vanaf 2002 en vanaf 2010 heet het programma World Coaches.
3: Ja.
4: Dan is voetbal een middel, niet een doel, maar een middel om te communiceren over bepaalde life skills in bepaalde landen, in social issues. Bijvoorbeeld in Libanon ben ik vaak geweest. En nou, wij doen wel eens moeilijk over 40.000 vluchtelingen, maar daar heb je 5 miljoen vluchtelingen op een populatie van 8 miljoen. En dan hadden we cursus met Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Ja, die in het begin gunnen ze elkaar eigenlijk niets of nauwelijks iets. En na een verloop van tijd dan worden dat gewoon beste vrienden.
3: Ja.
4: Dus dat. En maar ja, goed, ik kan genoeg voorbeelden opnoemen wereldwijd dat voetbal wordt ingezet als middel om over sociaal issues op te lossen. Dus voetbal verbindt overal.
3: Ja, dus het gaat veel verder dan alleen maar die voetbalwedstrijd. Of alleen maar nu een EK winnen.
4: Ja, dus nu is het ook interessant. We hebben nu een team. Persoonlijk vind ik wel heel interessant van wat komt er nu echt terecht van zo'n Abby, en terecht van die tweeling. Want die waren zo zenuwachtig dat het reisdocument niet lukte. Ja, want je wil niet weten wat de administratieve romslomp er af en toe bij komt kijken voor vluchtelingen. En dan praat je eigenlijk over statushouders, want ze moeten een vergunning hebben. Anders mogen ze eigenlijk het land niet eens uit. He, dus het is niet zo vlug.
5: De asielprocedure moet al doorlopen zijn.
4: Ja, dus het liefste. Heel vluchtelingen klinkt natuurlijk heel populair. Maar eigenlijk zijn het gewoon statushouders. Anders mogen ze het land niet uit.
5: Er moet natuurlijk gevoetbald worden. Je zei het al, je hebt één doel. En dat is het toernooi winnen. En onze collega Joël vroeg de voetballers ook nog even naar de kans op de winst.
0: We hebben echt veel goede individuen. En dat samen vormt natuurlijk één sterk team.
6: Al vertrouw op je eigen kracht.
2: Je speelt tegen Slovenië, tegen Noord-Ierland en Zwitserland. Ja, ik heb geen idee wat dat voor teams zijn. Nou, misschien is de coach inmiddels al wel helemaal voorbereid. Maar ik denk dat het ook zelfs voor hem heel moeilijk is om dat uit te zoeken. Want het is gewoon ook maar net wie er in de selectie zit van dat land natuurlijk.
3: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hoe weet je dat?
4: Niet.
3: Nee, elke wedstrijd is een verrassing.
4: Ja, en het is ook nog best spannend, want je hebt 22 landen en je speelt 4 wedstrijden. En het is een beetje het Champions League idee. Dus dan word je gerankt. Een ranking krijg je dan de 4 hoogste ploegen. Met de meeste punten. Die gaan door naar de kwartfinale. Dan speelt de nummer 5 tot, wat is het? 16 speelt dan play-off. Voor de andere 4 plaatsen. En de rest is uitgeschakeld. Dus je moet gewoon zorgen dat je wedstrijden wint.
3: Ja. En je hebt ook geen idee tegen wie je komt te staan eigenlijk. Ja, je weet het land, maar je hebt geen idee hoe goed ze zijn.
7: Nee, ik heb ook geen idee. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat wij gewoon focussen aan onze krachten, wat wij kunnen.
3: Ja.
7: Zorg dat wij samenwerken en eigenlijk wat luisteren wat onze coach zegt van en de aanwijzing. En probeer dat toe te passen. En ik denk dat dat zij zelf het probleem hebben als wij. Dus zij kennen ons ook niet. Dus ja, dus eigenlijk.
3: Dit is natuurlijk wat je vaak hoort in het voetbal, hè, van je eigen kracht uitgaan. Maar in dit geval kun je ook echt niet anders.
4: Nee, wat wel grappig. Misschien komt er wel iemand tegen uit Ethiopië. In theorie zou dat kunnen.
7: Ja.
3: Ja.
5: Woensdag, dan gaan jullie op pad. Dank jullie wel dat jullie vast even langs wilden komen. De bondscoach Roger Schouwenaar en voetballer van dus dat Unity-team Abita Gebre Mariame. Veel succes in Italië en donderdag dan spelen jullie de eerste wedstrijd.
4: Dank je.

0: De Boza uit Noorwegen met Magnetic.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 9:30 geweest. Dit is het NOS-journaal met Jurjen Boekraat.
3: Door de technische problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. In de discussie met de Amerikanen kiest Brussel liever voor diplomatie. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. De Belgische regering had om een harde reactie gevraagd. En bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is een vrouw omgekomen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland ook de energievoorzieningen beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Tijd voor ons sportforum. Vandaag met de oud-voetballer Ronald Waterreus en de sportverslaggevers Riepke Bakker van Nu.nl en Dennis van Eersel van RTV Rijnmond. Welkom allemaal. Wat ook wel goed is om te zeggen, als je een vraag hebt thuis, geef hem dan door in de NPO Luister-app, want dan leggen wij hem voor aan de mannen hier in de studio.
0: Laten we beginnen met jullie helden van de week. Dennis, voor jou is dat Henk van der Bijl. Oud-doelman van Feyenoord. Hij overleed dit weekend op 101-jarige leeftijd. En vorig jaar waren jouw collega's van RTV Rijnmond nog bij hem, omdat hij toen zijn 100ste verjaardag vierde.
5: Is er iets wat u nog kan herinneren uit uw tijd bij Feyenoord?
6: Dat zou ik echt niet even kunnen zeggen. Ik heb een prachtige tijd. Ja.
5: Ja. Ja. Maar dit zegt toch genoeg, als u aan Feyenoord denkt, wordt u emotioneel?
6: Ja, ik heb een mooie tijd gehad. Geweldig.
0: Ja, hij speelde net na de oorlog voor Feyenoord en deed hem heel veel.
7: Ja, ik vond dat zo mooi en vertederend, dit fragment. Dat, ja, als je dan 100 wordt, dat vind ik maar lastig in te beelden hoe dat dan is. En dat doe je dan nog op een manier dat als je dan terugdenkt aan wat je dan hebt bereikt of meegemaakt. En dat emotioneert je dan nog op die manier. Ja, dat vond ik indrukwekkend. En nou, hij overleed dus deze week. Dus daar moest ik aan denken.
2: Ja, Riepke, jouw held scoorde zaterdag voor zijn club Al Ittihad vanaf de strafschopstip.
8: Steven Bergwijn. Pour réduire le score et nous donner des dernières minutes absolument folles. Steven Bergwijn face à Yacine Bounou, Steven Bergwijn qui transforme. On va avoir des dernières minutes. Un petit peu folle. Al Ittihad qui réduit le score.
0: Wat lijkt het Arabisch toch op Frans, hè?
2: Ja. Enorm. Enorm hetzelfde. Steven Bergwijn. Ja. Waarom is dat jouw held?
9: Nou, de keeper waartegen die scoorde was Bounou. Die kennen we nog van Nederland tegen Marokko. Dit is mijn held. Eigenlijk is dit al langer mijn held. Want Steven Bergwijn is met iets extreem bijzonders bezig. Die is op dit moment gewoon de beste penaltynemer ter wereld. Daar is hij bij Ajax mee begonnen. En daar gaat hij in Saudi-Arabië vrolijk mee verder. Hij heeft nu 17 penalties genomen in zijn carrière. En alle 17 waren raak. En ja, ik ben een beetje getraumatiseerd. Want ik ben een kind van de jaren 90. Dus ik ken al die penalty-trauma's van het Nederlands elftal. En ik maak ze nu ook allemaal weer mee. Wij hebben in Nederland gewoon echt hele goede strafschopnemers. Bergwijn is er één, Kenneth Taylor is er één, die schiet 94% raak. Cody Gakpo is er één, Max Meerdink komt eraan. Als je gewoon simpel die penalty-serie voorbereidt en de goede mensen meeneemt en zorgt dat ze na 120 minuten in het veld staan, dan kunnen wij in Nederland ook een penalty-serie winnen.
2: Het is geen loterij.
9: Nee, dit bewijst Steven Bergwijn. 17 uit 17 is geen loterij. Hij heeft ook een strafschoppenseries gedaan bij Oranje. Deze man kan goud waard zijn. Dus Xavi, hou hem op het lijstje, want uiteindelijk hebben we hem toch een keer nodig.
0: Maar jij zegt de beste penaltynemer ter wereld. En bij heel veel mensen denk ik dat is grootspraak. Maar bij Riepke Bakker denk ik dan altijd, hij zou het wel eens echt uitgezocht kunnen hebben. Ja, is hij officieel echt de beste?
9: Kijk, het is moeilijk tot welk niveau je gaat. Kijk, je hebt met Letizia heeft er geloof ik eentje gemist van de 50 of zo. Alleen, ja, die is al lang gestopt. Van de actieve spelers is er volgens mij, maar het zou kunnen hoor, zo'n reeks zonder te missen, je hele leven lang al. Of je hele carrière lang al. Ik kom het niet tegen.
0: Het is maar, niet bij wijze van spreken, het is echt zo.
9: Nou ja, voor zover heb ik kunnen uitzoeken. Maar goed, ik hoor graag nog betere straf op.
0: Ja, en is hij ook goed genoeg om qua veldspel mee te kunnen met Oranje? Of is dat een probleempje?
9: Kijk, dat is niet extreem belangrijk. Weet je, in de Marokko, tegen Marokko zag je in de eindfase dat spelers geblesseerd uitvielen. Ik noem iemand, Frenkie de Jong viel geblesseerd uit. Martin Droom kwam erin. Toen had gewoon Kenneth Taylor kunnen invallen. 3 minuutjes meehobbelen en je had een gratis raken strafschop gehad. Want Kenneth Taylor heeft namelijk ook al 5 jaar lang al zijn strafschoppen raak geschoten. Je moet er gewoon goed over nadenken. Ze moeten mee kunnen. Ze hoeven niet het verschil te maken in het veld. Maar ze moeten wel kunnen invallen in de slotfase. Zodat je uiteindelijk een penaltyserie kan winnen.
2: Ronald, jij kiest een heldin.
10: De grande dame van het wielrennen gaat het opnieuw flikken. Op haar 39e wordt zij nog een keertje wereldkampioene. En dit zal zoveel deugd doen. Na een rot jaar voor Marianne Vos.
2: Ja, dat hoef je eigenlijk niet uit te leggen.
11: Nee.
2: Maar het mag wel.
11: Oh, toch wel. Ja. Nou ja, ik heb net even opgezocht. 3 keer op de weg. 8 keer in het veld. 2 keer op de baan. En 2 keer in het gravel.
2: Ja.
11: Nou.
2: Haar 15e
11: en dat over een tijdspanne van bijna 20 jaar.
2: Ja.
11: Best aardig.
2: Haar eerste in 2006.
11: Ja. Weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik viel er een beetje in zaterdagochtend. En toen ik er zag rijden, dacht ik, oh ja, er is ook nog dit WK. En,
2: maar jij bent wel groot wielerliefhebber.
11: Ja, ik ben heel groot wielerliefhebber. Maar ik was, ja, gravel vind ik leuk om zelf te doen. Maar ik wist eerlijk gezegd niet dat de WK was. Maar ja, dan denk ik ook van, ja, je bent 39. Je gaat dus ook nog helemaal naar Australië.
2: Ja.
11: Bij gravel is dat niet zoals met ploegen dat allemaal geregeld wordt. Dan moet je eigenlijk best wel veel zelf voor doen. Ze heeft dit jaar natuurlijk ook privé een hoop ellende meegemaakt. En heeft misschien wel een unieke kans gemist om Parijs-Roubaix te kunnen winnen. Waar ze dan op de streep geklopt werd. En dan toch naar, volgens mij, een valpartij in de Tour. Als ik me niet heel zwaar vergis.
2: Sleutelbeen
11: gebroken. Ja, toch weer kunnen opbrengen om op die leeftijd je weer klaar te stomen voor weer een nieuwe prijs. Ja, weet je, er zijn natuurlijk in elke sport heb je die discussies over wie is de GOAT. En het is allemaal wel, maar in het vrouwenwielrennen weet ik het wel.
2: Ja, ook een klein beetje in het mannenwielrennen.
0: Ja, Michel heet iemand.
2: Ja, ik vond zelf Bauke Mollema toch wel ook 39 jaar zijn laatste koers gereden. Laten we heel even naar hem luisteren.
12: Bauke Mollema wint op sublieme manier de Ronde van Lombardij. Een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema. Magistraal.
13: Oh ja, wat een dag. Oh ja, zo'n zware koers.
14: Oh, lekker zakje chips, man.
13: Oh ja, het was gewoon een hele zware slopende koers.
14: Oeh, het was op een gegeven moment werd het heel koud.
13: Oh, kapot.
2: Ja, we hoorden hem dus de Ronde van Lombardije winnen in 2019. Maar wat ik me vooral zal blijven herinneren is altijd dat antwoord dat altijd begon met poh.
13: Ja.
2: Poh, dat vind ik zo mooi. Ga ik missen.
0: Ja, we gaan Bauke Mollema allemaal een beetje missen, toch?
11: Ja, zeker. Nee, ja, bedoel, ik heb op de weg hier naartoe even naar een podcast zitten luisteren over wielrennen, waarin hij ook heel erg aan het woord komt. Is natuurlijk wel echt een. Hij heeft bijna al 20 jaar lang peloton gereden. En in een hele moeilijke tijd van Nederlandse wielrennen was hij eigenlijk een van de eerste die weer een beetje mee ging doen.
0: Bouw en Lauw.
11: Ja, de Tour van Bouw en Lauw. En hij heeft ook stiekem toch ook wel Lombardije gewonnen, Tourritten gewonnen, rit in de Ronde van Spanje. Nee, echt een fenomeen.
0: Hij missen Riepke?
9: Ja, nee. Hij was een beetje Geesink, Kruiswijk, Dumoulin, zeg maar. Die periode dat er weer wat talent door kwam. Waarvan je ook wel vaak zei van, oeh, zou die misschien een keer een grote ronde kunnen winnen? Want hij was 24, toen werd hij al derde in de Vuelta. Achter Froome en Wiggins. Of misschien is er eentje uitgeknipt vanwege dopinggebruik, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, als je op je 24ste al het podium haalt in een grote ronde, dan denk je wel van, nou ja, wie weet kan het wat meer worden. Is helaas niet gelukt, maar ja, wel schitterende zegens geboekt.
0: Ja, en hij heeft dus dit weekend afscheid genomen. Dan naar de Eredivisie. Laten we dat beginnen, ons forum, met de koploper uit onze competitie. Want Feyenoord speelde zaterdag in de eigen Kuip tegen AZ.
15: Hier gaat Ferry. En Ferry is er door. Ferry met 1-0. Ja, dus. Hij zat eraan te komen. En Nacho Ferry maakt hem.
16: Ongelukkig moment voor Wouter Goes. Kopte de bal tegen de spits aan. Bal stuitte richting het AZ-doel. Spits eerder bij de bal en die bleef ijzig kalm.
15: En weer voor de derde keer op rij begint Feyenoord fantastisch aan een wedstrijd. de tegenstander met de rug tegen de muur gedrukt.
16: Treintje staat er op de penaltystip met Feyenoorders achter elkaar die nu allemaal inlopen. En bij de tweede paal gaat hij erin! En wordt hij binnengelopen. Is het 2-0 voor Feyenoord door linksachter Lopez.
15: En de eerste voor zijn nieuwe club van Gavi Lopez.
16: De sfeer was goed, de sfeer is goed. Heeft ook met het resultaat te maken.
15: AZ wordt in de topper met 2-0 verslagen. En waar het in de voorgaande duels met name de aanval was die uit zijn slot schoot, is het nu met name de verdediging die onvermurwbaar was.
0: Dennis, Feyenoord verloor dit seizoen nog niet. Speelde slechts 2 keer gelijk tegen Go Ahead Eagles en tegen ADO. En we hadden het op de redactie even vanmiddag erover. En wij dachten, het lijkt alsof de omslag bij Feyenoord een beetje kwam naar die 5-1 bij Barcelona. Een wedstrijd die ze niet wonnen, maar die ze verloren.
7: Ja.
0: Zit daar wat in?
7: Ja, ik wou net zeggen, ze verloren wel 1 keer. En Dick ook.
0: Ja.
7: En we stelden na afloop in Barcelona, als Nederlandse media die erbij waren, een beetje de vraag van ja, wat leer je nou van zo'n avond? Als je tegenstander gewoon echt beter is. Je kan het niet 1-op-1 kopiëren. Het zijn geen machines of zo. Maar blijkbaar hebben ze dat toch kunnen doen. Want gek genoeg, na die wedstrijd begon het opeens te lopen. Ook qua het veldspel bij Feyenoord, de patronen die je ziet, dat is natuurlijk van begin af aan op het trainingsveld aangewerkt. Maar opeens sindsdien begon dat te gaan. En dan was het eerst tegen Zwolle. En dan kreeg je nog, dat is echt wel een van de mindere ploegen dit seizoen in Nederland die erbij zit. Daarna tegen Utrecht. Ook nog geen geweldig seizoen. Ja, maar nu ook tegen AZ, zeker het eerste half uur. Ziet het er erg goed uit, wat Feyenoord laat zien.
2: Ja, ze beginnen heel scherp, hè?
7: Ja, dat is ook al een periode lang. Dat is zeker niet altijd bij Feyenoord zo geweest. Maar vooral de dingen die je terugziet, heb ik eigenlijk de afgelopen 2 seizoenen bij Feyenoord niet gezien. Hoe ze zich onder druk uitspelen. Wat ik zeg, bepaalde trainingsvormen die je gewoon terugziet in overlaps, in patronen op het middenveld. En dat hebben ze betrekkelijk snel voor elkaar al, met toch ook wat nieuwe spelers en nieuwe staf.
2: En dat doet jou een beetje denken aan Feyenoord in het kampioensjaar, hè? 2016-20.
7: Nou, ik moest daar. Er waren 2 dingen dit weekend waarbij ik daar heel erg aan moest denken. Eentje was na afloop het interview wat Luciano Valente gaf, waarin hij opeens zei van ja, we krijgen hier echt, we hebben het gevoel dat we een familie zijn met elkaar. En toen kreeg ik flashbacks naar, ik mag ook al een tijdje gelukkig dit werk doen, naar dat seizoen van 10 jaar geleden. Dat ik dacht, oh, dat hoorde ik spelers toen ook zeggen. En na afloop weet ik ook nog dat werd gezegd van ja, dat is echt een kwaliteit van Bronckhorst. Die kan een groep mensen bij elkaar zetten en ze het gevoel geven van, maar wij zijn een familie met elkaar. In dat seizoen bijvoorbeeld had je een heel treurig voorbeeld, maar mensen kunnen daarvan ook naar elkaar toe groeien. Het overlijden van de moeder van Tony Villena. En dat heeft die groep alleen maar nog hechter gemaakt om er voor hem te zijn in die pijn en dat verdriet. En juist in die speelronde verloren ze ook nog eens, volgens mij voor het eerst zelfs, dat ze een nederlaag leden. En dat maakte ze alleen maar hechter. En toen hadden ze het ook steeds over, we zijn een familie. En het tweede voorbeeld waarbij ik moest denken aan dat jaar van 10 jaar geleden, was de wijze waarop het defensieve werk werd gevierd, bijna alsof er een goal werd gemaakt. Marmol, die Meerdink van de goal weghield. En daarna Sint Juste, die bijna met een soort borst tegen borsten tegenaan kletst. Hij had zelf een keer zo'n juichmoment. Ik vind dat altijd mooi om te zien, die passie bij verdedigers na een verdedigende actie, alsof ze gescoord hebben.
2: Ja, is dat, want nou, we hebben het over Van Bronckhorst even gehad. Jij zegt, hij smeet daar een familie van, maar waarom past hij nou zo goed bij specifiek Feyenoord, vind jij?
7: Van Bronckhorst?
2: Ja.
7: Nou ja, hij is daar groot geworden. Eventjes met een verhuurbeurt weg geweest natuurlijk, maar als speler daar uiteindelijk doorgebroken. Bij grote wereldclubs gespeeld, uiteindelijk toch daar teruggekeerd.
2: Ja.
7: En zijn trainerscarrière daar begonnen. De meest succesvolle Feyenoord-trainer, als je kijkt puur en alleen naar de prijzen die hij gewonnen heeft. En uiteindelijk nu ook na een aantal jaren weer terug. Dus ja, dat is een match van oudsherren.
2: Ja, ik zit ook te denken, er wordt de laatste tijd heel veel gesproken over, in elk sport eigenlijk, dat het goed is om zo'n groepsgevoel te kweken, om een familie te zijn. Was dat vroeger eigenlijk ook zo? Hadden we het daar dan ook heel veel over? Of is dat iets van de laatste tijd, dat doordringt, dat best belangrijk is?
11: Nou, dat is denk ik toch ook altijd wel zo geweest. Als jij een elftal of een groep, maakt niet uit welke sport, hebt die het goed met elkaar kan vinden, dan kun je natuurlijk ook wel wat meer van elkaar hebben. De enige is wel dat ik juist nu in de tegenwoordige tijd vaak denk dat er ook heel weinig kritiek op elkaar geleverd kan worden. Je hoort het vooral bijvoorbeeld bij Oranje heel vaak, dat de jongens onder elkaar weinig corrigerend vermogen hebben. En dat was vroeger wel iets meer, misschien vaak wel iets te veel, want verdiende ook niet altijd de schoonheidsprijs. Maar ik denk dat als je in een groep werkt, die gewoon een goed gevoel met elkaar heeft. En daar kun je ongetwijfeld meer hebben. En succes draagt daar natuurlijk aan bij. Ik bedoel, de eerste twee wedstrijden, was het de eerste twee thuiswedstrijden van Feyenoord spelen ze geloof ik gelijk. Ja, dan is dat gevoel toch net even iets minder. Mm-hmm. Maar als je gaat winnen, dan komt dat vanzelf. Kijk, en ja, dat ze misschien na zo'n wedstrijd. Ik kan me wel voorstellen, als je tegen Barcelona zo afgaat, dat je daar s'avonds in het hotel zit en misschien toch met z'n allen bij elkaar zit en toch het besef hebt van ja, dit is een maatje te groot. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat in de Nederlandse competitie allemaal een maatje te groot is. Ik moet zeggen, ik ben wel onder indruk hoor. Ik vind het echt wel knap wat ze doen. Ik zat net even nog eens de opstelling na te kijken. Ik denk alleen dat ze in de breedte over een heel seizoen misschien
7: een beetje krap
11: gaan zitten. Maar wat ze tot nu toe laten zien, ik vind het echt heel knap hoor.
0: Ben je daar ook bang voor, Riepke?
9: Nou, zoals ik het nu zie, zeg maar, ik was ook zaterdag in de Kuip. Ze zijn zo verschrikkelijk fit, dat je ook, als je kijkt naar het seizoen 16-17 onder Van Bronckhorst, je kan de opstelling zo opnoemen, hè, met Karstorp en Bottekin van der Heijden en Kongolo. Iedereen speelde altijd, was alleen de vraag, staat Toornstra erin of staat Kuyt erin? Maar verder was dat elftal altijd fit. Ik weet niet hoe Van Bronckhorst het deed, maar dat lukte. Dus ik hoop dat dit seizoen ook lukt.
0: Is dat nog te vergelijken of is de sport van 10 jaar geleden wel anders dan de sport van nu? Zeker qua fitheid.
9: Het is wel veranderd. Maar kijk, vorig jaar was het natuurlijk echt een slagveld onder Van Persie. Toen waren er bijna geen spelers meer over.
7: Ja, daarvoor ook, hè, met Priske. Ja. 2 jaar lang. Ja.
9: Dus er is daar ergens wel een slag gemaakt. Kijk, het is pas oktober. Maar het is nu al veel minder dan het was in de afgelopen 2 seizoenen. Dus ik heb goede hoop dat ze, ondanks een wat krappere bank, dit wel vol kunnen houden.
0: Jij zit echt dicht op die club, hè, Dennis. Heb je daar een verklaring voor? Dat hebben ze iets anders gedaan dan de afgelopen 2 jaren? Dat je 2 jaar lang blessure na blessure hebt en dat het er tot nu toe best goed uitziet?
7: Nou, ik moet wel zeggen, ook vorig seizoen, het begon eigenlijk in dit blok, in deze periode. Want Feyenoord was toen ook koploper op dit moment in het seizoen nog. Voor het eerst punten gemorst bij AZ uit. En toen kwam het wat drukkere blok met wedstrijden dicht op elkaar. En toen kwamen pas die vele blessures ook onder Van Persie. Want in het begin schermde hij er nog mee met we hebben een beschikbaarheidspercentage van 88%. En op een gegeven moment werden die percentages maar niet meer genoemd ook. Dus dat moeten we afwachten in de komende periode. Want ik deel helemaal wat Ronald zegt. Dat is echt, als dit Feyenoord bij elkaar blijft, die groep die we nu hebben zien spelen en wat daarna er ook nog bij, ja, dan heb ik daar ook veel vertrouwen in. Maar als je kijkt naar wat er nu achter zit en je gaat doorwisselen, er kan wel weer opnieuw zo'n sneeuwbaleffect komen. En dat zag je nu al met Nelson er niet bij, Watanabe er niet bij. De spoeling is direct al heel erg dun. Dus als er nog maar 1 of 2 wegvallen, dan ga je reserves van nu er al in moeten zetten. En daarachter zit eigenlijk niets meer behalve jeugd.
9: Nee, zat een Griekse spits. Ik zat op het blaadje te kijken. Ik denk, wie is dat?
7: Ja,
9: wie was dat?
7: Van de onder 21, hè?
9: Ja, nou, dat was de reservespits, geloof ik.
7: Ja.
17: Als je naar de selectie van PSV kijkt en die van Feyenoord en die naast elkaar legt, wie zou er dan kampioen moeten worden?
7: Op dit moment, als dan is PSV in de breedte sterker dan Feyenoord. Met als je kijkt wat er nu beschikbaar is. En misschien ook als je alles beschikbaar ziet. Als alles beschikbaar hebt, denk ik nog steeds dat PSV in de breedte een sterkere selectie heeft.
17: Ja, denk jij dat ook?
9: Nou, PSV heeft gewoon centraal achterin. Ze hebben eigenlijk 1 goede centrale verdediger, dat is Geertruida. En verder met Obispo en met Flamingo blijft het wel een beetje behelpen. Dat zag je afgelopen vrijdag ook tegen Heerenveen. Zoveel kansen als ze weggeven. Ja, dat is kwetsbaar. En ze hebben op dit moment gewoon een probleem in de spitspositie. Want alle spitsen zijn geblesseerd. Dus ook al heb je 3 spitsen. Als het er alle 3 niet zijn, dan heb je toch een probleem. Ja. Maar de breedte is PSV veel sterker dan Feyenoord, absoluut. Ik bedoel, Mijndans zat op de bank. Ja, dat is de beste bankzitter van de Eredivisie. Nu staat hij erin, maar dat niveau heeft Feyenoord niet op een bank.
17: Is er iemand van jullie die Ajax nog wil noemen als misschien wel kampioen van Nederland?
11: Nou, ze zijn al veel beter dan vorig jaar. Dat zal nu door het raar klinken na afgelopen wedstrijd. Maar ik denk wel dat je nooit moet onderschatten dat net zoals nu bij Feyenoord, als het daar een keer gaat lopen. Ik bedoel, succesbeleving is toch ook heel, heel belangrijk. Je kunt van alles, uitdokteren, maar als je een paar wedstrijden wint, belangrijke wedstrijden wint. Ik weet nu niet precies wanneer de klassieker op het programma staat. Dat duurt volgens mij nog wel
7: die
11: even.
7: Duurt nog even, ja.
11: Maar goed, weet je, stel je voor dat Ajax staat nu 5 punten achter. Ja, dat is nou ook weer niet zo heel veel.
17: Nee.
11: Alleen ze verliezen wel al heel snel heel veel punten. En dan met name in eigen arena. En met altijd kritische Ajax-publiek en ook de volgers trouwens, begint dan meteen het gemor. Maar ze zijn in ieder geval een heel stuk beter dan vorig jaar. En dan gaan natuurlijk mensen zeggen, ja, dat kon niet slechter. Ja, dat weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval een aantal hele goede spelers gehaald. Spelers waarvan ik denk dat het stuk voor stuk, althans een aantal hele grote aanwinsten voor de Eredivisie zijn.
0: Ja. Maar is het ook niet grappig, Dennis, want in vergelijking met Feyenoord was er juist best wel veel kritiek op de nieuwe technisch directeur na de transferperiode.
7: Ja.
0: Daar gaat het best goed, terwijl er zijn geen toppers binnengehaald.
7: Ja, zo kan het ook verkeren. Het kan ook net zo snel weer omslaan. Zie je dat bijvoorbeeld Rigo haalt Nacho Ferri. En Ueda werd verkocht in die laatste dagen. En de kritiek was van ja, nu zijn er maar twee spitsen. Maar eigenlijk is er geen vervanging gehad. Maar als Ferri dan opeens gaat doen wat hij nu doet en dat houdt hij vol, dan gaat die kritiek natuurlijk heel snel verstommen. Dus dat is ook een gelukje dat je als technisch directeur moet hebben. En het verhaal van Rigo is wel dat hij ook samen met Robert Eenhoorn aan een koerswijziging bezig is van hoe dat de laatste jaren is begroot en wat voor beleid er wordt gekozen bij Feyenoord. Ga je beginnen met een min, neem je wat risico dat je dus verplicht moet verkopen? Of wil je al een beetje meer break-even van begin af aan draaien? Ja, dat doet één zomer pijn. Dat was deze zomer dan in ieder geval. Ja, en als het dan goed uitpakt,
0: want
7: dan
0: Eenhoorn en Rigo gaan voor die break-even benadering.
7: Ja, dus het gaat erom of je van begin af aan al begint zeg maar met verlies. En dat je weet, we moeten minstens één topverkoop doen. Dat heeft Feyenoord de laatste jaren altijd gedaan onder Tekloeze. Die best goede schrijvers kon overleggen. En daar wilden ze van afstappen. Want afgelopen seizoen, de jaarcijfers van Feyenoord zijn ook bekendgemaakt vorige week. Ja, afgelopen seizoen zag je ook hoe riskant dat is als je niet zo'n toptransfer doet. En als je Europees zoals niet presteert, terwijl je dat wel ook voor het eerst sinds een paar jaar aan het begroten bent. Ja, dan kun je meteen tegen een dik verlies aanlopen zoals Feyenoord nu had. En dat risico willen ze niet.
17: Ja, jullie denken misschien, waarom beginnen ze niet over die strafschop? Wel strafschop, niet strafschop?
7: Komt denk ik nog wel, dacht ik.
17: En ja, dat komt dus nog. Ja. Aandacht voor de scheidsrechters. Ja, dat was er dit weekend wel. Het was tenslotte ook de week van de scheidsrechter. Maar de aandacht dit weekend was vooral negatief.
18: Obispo, weer een overtreding van de centrale verdediger. Tweede gele kaart, houdt Kooi op zak.
19: Dit is penalty, ja.
20: Een shirtje trekken is niet echt een voetballende tackle voetbal.
19: Het blijft bij geel.
20: Ik dacht aan twee rode kaarten.
19: Ouassara gaat heel hard door geel. Oeh, het is inderdaad heel stevig.
21: Het is een penalty. Ik word geraakt.
18: Als je dus 27 keer moet kijken, is het niet clear and obvious. En had de VAR zich niet op de lijn moeten melden.
22: Nou, hier kan je natuurlijk ook gewoon een penalty voor geven.
18: Hij raakt hem wel. En deze herhaling heb ik net niet gezien.
21: Ja, slecht.
17: Ja, er gebeurde nogal veel op dat gebied. We vergeten een beetje, de week van de scheidsrechter is vooral positief bedoeld natuurlijk. Welk moment stond jullie nou het meeste tegen dit weekend? Als het om de scheidsrechters gaat.
9: Meerdink.
17: Ja?
9: Nou ja, omdat ik dat VAR-fluiten vond. Zeg maar, wij zaten in het stadion en die overtreding wordt gemaakt, of vermeende overtreding. En hij fluit, maar hij wees eigenlijk niet echt naar de stip of zo. Het was een beetje van, wat is het?
7: Ik vond het ook onduidelijk.
9: Ja, en dit is dus een scheidsrechter die denkt, oh, ik heb de VAR nog. Er gaat iemand neer, ik fluit. En dan ga ik daarna maar even informeren, is het een penalty of niet? Ja, dat is eigenlijk, zoals een scheidsrechter niet moet fluiten. Die moet gewoon fluiten, penalty of niet. En hoort hij de nabel van de VAR, als hij echt een hele grote fout heeft gemaakt, dan moet hij terugdraaien. Maar dat was in dit geval niet aan de hand.
17: Nee, jij vindt het wel een goede beslissing, hè?
7: Ja, ik vind de beelden die ik heb gezien, dat hij zet zijn val eerst al in. En dan helemaal op het einde is er nog iets van contact. Maar is het ook meer dat Meerdink ernst raakt. Dus ik kan wel begrijpen dat de VAR hierbij inderdaad op de lijn komt. Wat wel een langlopende ergernis bij mij is dat het zo verschrikkelijk lang duurt daarna. En ook in stadions merk je dat de onrust toeneemt. Dus dat begrijp ik in het commentaar waarvan, oké, dan is het dus geen overduidelijke fout. Wat zei je?
0: Waren maar 3 minuten, joh.
7: Ja, nee, daarom, joh.
17: 3 minuten en 16 seconden.
9: Ja, en er kwamen maar 3 minuten extra tijd bij. Vond ik ook zo raar. Ja. Dat was korter dan het VAR-moment.
7: Ja.
11: Ik weet niet wie het net zei, welke commentator het was, maar die zegt, als je zo lang moet kijken, is het dus niet clear and obvious. Ja, maar het is gewoon een penalty.
17: Ja.
11: Dus dan nog kunnen we gaan. Het nadeel van die VAR is en zal altijd blijven dat het dit soort momenten nog steeds interpretatie is.
17: Ja.
11: Ik vind bijvoorbeeld die overtreding van die jongen van Ajax, Ouassara, vind ik gewoon absoluut een rode kaart.
0: Ging die door op een beetje de enkel?
11: Dat weten we allemaal. Is een gestrekt been. Dat hoort niet in het voetbal. Dat zijn, ja, dat is gewoon een rode kaart. Maar dat daar een VAR niks aan doet, dat begrijp ik dan weer niet. Maar goed. Als het interpretatie is, dan blijven we daar altijd nog over discussiëren. Ergens zal er in de toekomst nog een keer een oplossing voor gevonden worden. Dat we die graag op de een of andere manier gaan bemannen met, wat mij betreft, oud voetballers die zelf gespeeld hebben. Die het spel echt begrijpen.
17: Ja, zou dat het probleem zijn, dat ze het spel
11: niet begrijpen? Dat gaat natuurlijk ook weer niet. Ik snap dat dat de oplossing niet is, want elke voetballer heeft bij een paar verschillende clubs gespeeld en heeft dus loyaliteit er liggen en zal dus altijd beschuldigd worden van partijdigheid. Maar als je zelf gevoetbald hebt, ben je veel beter in staat om in te schatten welke overtreding werkelijk een echte overtreding is, of gewoon je bent een keer per ongeluk te laat. Je hoeft niet altijd iemand een rode kaart te geven als die gewoon te laat komt met een slijding. Maar als je met een gestrekt been iemand pakt, dan hoor je elke keer een rode kaart voor te krijgen.
17: Ja.
11: En zo'n penalty moment bijvoorbeeld ook. Ja, als een scheidsrechter daar een penalty voor geeft, dat ik daar 3 minuten naar moet kijken, dan blijft het gewoon bij de beslissing van de scheids.
0: Jij zei net dat Mark Klooster, de commentator, wat zinnig zei over die clear and obvious mistake. Hij zei nog wat.
18: En Makkeli zegt ook niet. Nee. Dan denk ik toch dat het helpt dat het in de Kuip is en Feyenoord. Daar kan je niet onderuit. Het had een penalty moeten zijn. Minuut 46. Hebben we daar zo lang op gewacht. 1 herhaling en je ziet het. Fijne dag.
0: Ja, hij zei dit komt omdat Feyenoord thuis speelt in de Kuip. En of dat nou een ding is, daar wil ik het na 10 uur nog wel even met jullie over hebben. Hebben we die farce en die scheidsrechters last van Kuipvrees, van Arenavrees en van Philipsstadionvrees? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus we jullie ook nog even na willen denken over de vraag van Jolanda. Want Jolanda Vermeer, die stuurt naar de NPO Luister-app. Moet de return nog wel gespeeld worden als de heenwedstrijd al in 8-0 geëindigd is? Dat gaat vast over de Oranje Vrouwen die morgen tegen Hongarije spelen. Denk er even over na.
17: Tot zo.
1: NPO Radio 1.
17: 1 vandaag.
3: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
4: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
1: Verdieping bij het nieuws.
3: Is dat een, ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël?
4: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
3: Nee.
4: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
3: De tranen schieten in mijn ogen. Dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
23: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
3: Ja, het is een feit.
1: Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer.
24: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
26: Sta je in de file en spot je ruitschade?
27: Opgelost, autotaalglas.
25: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
31: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
32: Koffie?
33: Ja, lekker.
32: Dan gaan we naar Leeuwarden.
33: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
32: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
33: Dat is leuk. Ik ga mee.
32: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
34: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: NPO Radio 1. 10 uur.
35: Dionne
2: de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
0: In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen. Er is daar een veiligheidscrisis bezig. We spreken zo meteen met de Nederlandse hockeycoach die daar een nationaal vrouwenteam probeert op te bouwen. En ook weet hoe de situatie daar nu is.
17: En natuurlijk de tweede helft van ons sportforum in Langste Lijn en Omstreken. Na het NOS Journaal. Met Jurjen Boekraat.
5: Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
6: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
5: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairford opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. Dat heeft de New York Times becijferd. De krant kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Hij gaf $158 miljoen aan het fonds dat Republikeinse senaatskandidaten ondersteunt. Nog eens $76 miljoen gaf hij aan zijn eigen politieke organisatie. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Waar hij toen veel op de voorgrond trad, blijft hij nu weg bij politieke bijeenkomsten, ziet de New York Times. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
14: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
13: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
15: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobileai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van.

0: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
2: Goedenavond, tv-priester Antoine Baudard mag zich tegenwoordig kapelaan noemen. Hoe dat is gegaan, horen we zo van hem.
3: En in het noordwesten van Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen na grootschalige protesten tegen de regering. Nu is er ook angst voor aanslagen. We spreken zo meteen een hockeytrainer die daar min of meer toevallig aan het werk is.
2: En Siep van de ploeg, van de kast, heeft het WK Ironman op Hawaii uitgelopen.
4: Dit is 3,8 kilometer zwemmen. 180 kilometer fietsen. En dan nog een marathon lopen.
2: Nou, we gaan hem straks spreken. Benieuwd of hij überhaupt nog kan praten.
3: Ja, eerst de tweede helft van een sportforum met Riepke Bakker van nu.nl. Dennis van Eersel van RTV Rijnmond en oudkeeper Ronald Waterhuis.
2: Ja, we hadden het over dat penalty-moment bij Feyenoord tegen AZ. Dit was wat Mark Kloostra daarover zei in Langs de Lijn.
5: En Makkeli zegt ook niet. Nee. Dan denk ik toch dat het helpt dat het in de Kuip is en Feyenoord. Daar kan je niet onderuit. Dat had een penalty moeten zijn. Minuut 46. Hebben we daar zo lang op gewacht. 1 herhaling en je ziet het. Fijne dag.
2: Ja, hij was niet heel erg te spreken over de beslissing en het proces ook niet. Dat het lang duurt, daar hebben we het net al over gehad. 3:16. Maar hij zegt dus nog wel iets interessants. Het helpt dat het in de Kuip is. Wat vind jij ervan, Ronald?
6: Nou ja, dat is van alle tijden. Dat heeft op zich niks met de VAR te maken. De grote clubs hebben, zeker in hun eigen stadion, door de bank genomen, altijd wel het voordeel van de scheidsrechter. Dat zullen ze het liefst bij de grote clubs ontkennen, maar dat is, ja, dat is sinds mensenheugenis zo.
7: Voelde jij dat als PSV'er ook al?
6: Toen niet, natuurlijk, maar toen vond ik dat juist niet. Nee, maar je weet dat toch. Dat is gewoon een gegeven. Kijk, met name de Kuip is natuurlijk wel een... En zeker in een avondwedstrijd wel een intimiderende, kan er een intimiderende sfeer zijn, ook voor een scheidsrechter. Maar grote clubs, internationaal ook, hebben altijd door de bank genomen en dan voor voordeel van de scheids.
8: Ja, maar dit zou, kijk, ik snap dit en niks menselijks is de scheidsrechter vreemd, maar dit was Danny Makkely, die al 10 jaar lang op het allerhoogste niveau fluit, die zoveel ervaring heeft. Je hoopt toch dat die zich in ieder geval bijna niet door die Kuip laat beïnvloeden.
6: Nee, maar ik denk dat, daar gaan we even, denk ik, aan voorbij. Die VAR blijft een ding ook. Kijk, dat is nog steeds een relatief nieuw systeem.
8: Ja.
6: En ik denk dat de psychologie daarachter nog steeds niet goed onderzocht is. Want als ik iets beslis en iemand van jullie zegt toch van ja, denk daar nog eens over na. Dan begint, hoe sterk je ook denkt in je schoenen te staan, ga je toch nadenken over wat je net gezien hebt.
9: Ja, dat is bij Makkely in dit geval, denk ik, een van de grondleggers bijna van de VAR natuurlijk ook. Als je weet, je wordt naar de kant geroepen, ja, omdat de interpretatie van de VAR is, ja, van hey,
2: ja, dus je gaat twijfelen.
9: Ja, en je ziet het zelden, ja, ook in andere stadions, dat een scheidsrechter dan nog zegt, nee, ik blijf toch bij hoe ik het in eerste instantie heb.
6: Nee, maar goed, die VAR is inderdaad precies wat jij zegt, ooit uitgevonden voor die clear and obvious mistakes eruit te halen. En je kunt met een bal die wel over de lijn is of buitenspel, dat kun je echt vaststellen. Maar dit soort dingen kun je niet vaststellen. Je kunt niet vaststellen een intentie van een speler. Je kunt niet vaststellen of het raken nu die speler echt ten val heeft gebracht. Dus dan is het nog steeds de interpretatie van in eerste instantie Makkely en in tweede instantie de VAR.
9: Alleen hij krijgt van de VAR krijgt hij wel die herhaling vanaf de eerst van de zijkant dat een speler het shot nog blokt. Daarna die andere vanaf de zijkant waar het er echt op lijkt dat er geen contact is. En dat is degene waarbij je Makkely bijna met zijn neus tegen het scherm ziet staan. Ja. En pas eigenlijk nadat hij het besluit heeft genomen, dat hoorde je Mark Kloostra ook zeggen, komt dat shot ook bij ons als tv-kijkers van achter de goal, waarbij je die voet van Ernst nog ziet klappen van oké, is er dan toch contact geweest?
7: Die heeft Makkely niet gezien, toch? Voor de duidelijkheid.
9: Nee. Die heeft Makkely daar niet te zien gekregen.
2: Hij krijgt echt eerst 27 keer een shot te zien, ja, waarop je het eigenlijk niet ziet.
9: Ja.
6: Ja. Ja. Ja, plus dat, dan ben ik even de naam kwijt, dat is een man die heeft een boek geschreven over de VAR. En dat is ook gewoon wij mensen met z'n allen heel erg geneigd zijn om een computer eerder te geloven dan een eigen waarneming.
2: Ja.
6: Ik bedoel, als wij zeggen het is warm hier binnen, dan zijn we waarschijnlijk allemaal geneigd om even te kijken van hangt hier ergens een thermostaat, hoe warm is het hier?
7: Don't mention the VAR, is het toch?
6: Ja, ja precies. Ja, nou, kijk, je hebt het veel snel opgezocht.
9: Maar als het gaat om voordeel van de grote clubs, van de top 3, ik denk dat het bij de VAR dat die invloed juist heel erg beperkt is. Want ik ben in dat VAR-centrum geweest, een paar keer op uitnodiging van de KNVB. Dat is zo'n klinische setting, zonder enig geluid ook erbij. Het wordt ook heel erg klinisch benaderd met een VAR en een assistent VAR ernaast. Die zijn op dat moment niet bezig met in welk stadion is dit. Dat krijg je in het VAR-centrum, krijg je dat niet mee. En sterker nog, dit wat er nu is gebeurd bij deze wedstrijd onderstreept dat alleen maar. Want als daar ook iemand zou zitten die gaat er vanuit, oh nee, we moeten Feyenoord of Ajax bevoordelen, dan zou die überhaupt niet naar de kant groeien.
6: Ik suggereer niet dat er gezegd wordt dat ze worden moeten bevoordelen. Het is gewoon een effect. En die mensen zitten...
9: Ja, in het stadion, ja, met heel veel shit. Maar in het VAR-centrum merk je dat.
6: Nee, maar die zitten in het VAR-centrum, maar Makkeli staat wel in dat stadion.
8: Ja, ja, sterker nog, hij staat... Ik denk op 2 meter van het publiek af. Ja, die plek waar je naar het scherm moet kijken is gewoon al intimiderend. Dat betekent dat je naar je hoofd krijgt.
9: Ja, nee, maar Makkeli gaf de strafschop. Dus als de VAR niet naar de kant roept, en dan hadden we dit nu helemaal niet zo besproken.
8: Het moeilijke is, je moet als Makkeli dus in discussie met een clubje mensen die in een klinisch centrum zitten met alle beelden erbij. Ja. En die moet je gaan zeggen, nee, jullie hebben het verkeerd gezien. Terwijl zij eigenlijk een veel betere uitgangspositie hebben.
9: Ja.
7: Ja. En Riepke, jullie zeggen ja, die scheidsrechters worden natuurlijk beïnvloed door zo'n stadion, door bijvoorbeeld het Philips Stadion of de Arena of de Kuip. Statistieken zijn zo dat PSV, Ajax en Feyenoord 0,19 voor PSV en Ajax en Feyenoord 0,18 penalty per wedstrijd krijgen. Inderdaad het meeste van de Eredivisie.
8: Ja.
7: Maar de 10 clubs eronder 0,14 tot 0,16. Het is ook niet zo'n groot verschil. Nee. Misschien spelen ze ook wel aanvallende voetbal.
8: Nou ja. Hier vergeet je natuurlijk, ik wil het zeggen, het hele verhaal is hier natuurlijk dat Ajax, Feyenoord en PSV veel meer in de 16 van de tegenstander komen. En dan krijg je ook veel eerder een penalty.
7: Nou, het zit dus best dicht bij elkaar.
8: Ja, dus nou ja, goed. Blijkbaar vat het dan wel mee. Ja.
9: Nou, weer een complot gedebunked.
8: Nou ja. Okay. Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak. En als het gebeurt, hebben we het er groot over. Dus dan lijkt het ook alsof het vaker voorkomt. Maar waarschijnlijk duurt het misschien weer half jaar voordat we het erover hebben, zo'n moment.
6: Nou, dit waren wel 4 momenten in een weekend.
8: Ja.
2: Dit was veel, hè?
6: Dat vind ik wel heel veel. En dan toch toevallig alle 4 de... Kijk, ik zit hier niet te zeggen, ik zit hier niet over complotten te praten. Het is gewoon een vrij logisch gevolg van wat jij het ook terecht zegt, dat die clubs meer in aanval zijn, meer in de 16 van de tegenstander komen. Maar ook gewoon van de psyche van de mens die ergens komt waar een sfeer heerst, waar je toch maar elke keer opnieuw tegen moet kunnen.
8: Ja.
6: Maar ik vind dit weekend vind ik echt wel een voorbeeld van... Ja, Obispo bij PSV had best een tweede gele kaart kunnen krijgen. Bij Ajax hebben we 2 momenten gezien waarvan ik overigens die penalty never nooit een rode kaart zou vinden. Dat vind ik dan weer wel. Maar bij Feyenoord hadden ze dus een penalty tegen kunnen krijgen. En bij Ajax hadden ze minstens 1 rode kaart moeten krijgen.
8: Ja, bij Ouazzaan
6: alle 4 zijn ze niet gegeven. Nee, vind ik bijzonder.
8: Ouazzaan is natuurlijk ook heel gek, want dat is... De meest verfijnde voetballer van Ajax. Ja. Dat is het lievelingetje van het publiek. En die doet dan ineens zoiets raars en lomp. Het is dat je als scheidsrechter denk je ook bijna van... Ja, wat gebeurt hier? En kijk, als John de Wolf dit doet, dan zeg je... Ja, John, dit kan niet.
6: Ja. Nou ja, goed, maar weet je, het kan ook gebeuren. Het kan, kijk, het is ook niet zo dat als een speler zo'n overtreding maakt, dat het meteen een smerige speler is. Hij is daar gewoon heel duidelijk te laat. En ja, met gestrekt been en zoals ze in Engeland zeggen met stutsen up, ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Daar staat gewoon al, het is een ernstig gemeen spel.
2: Nou, de week van de scheidsrechter is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Veel discussie, maar er waren ook mooie momenten. Bij ESPN zagen we een jonge fan in Zwolle die een handtekening vraagt aan Sander van der Eyck.
10: Sander!
11: Hi! Tuurlijk!
10: Ik had er eentje voor jou gemaakt.
11: Nou, wat lief. Heb ik deze voor jou. Kijk eens.
10: Dank je.
11: Hey, en wil ik jouw handtekening ook? Zit het erop?
10: Ja, aan de achterkant.
11: Dankjewel. Veel plezier vandaag.
10: Ja, dankjewel.
11: Ik ga hem bewaren.
7: Ja, mooi.
2: Toch ook leuk.
7: Moeten we ondertussen natuurlijk niet de vraag van Jolanda vergeten. Want Jolanda Vermeer die stuurde naar de NPO Luister-app. Moet de return in het voetbal nog wel gespeeld worden als het al 8-0 staat? Heeft natuurlijk te maken met die play-off van de vrouwen. Want die wonnen uit met Hongarije met 0-8 en moeten morgen de return spelen. Wat vind jij, Riepke? Kun je die beter afgelasten?
8: Ik heb even over nagedacht. Kijk, het heeft natuurlijk allemaal met commercie te maken.

0: Dat vind ik dan weer wel. Maar ja, bij Feyenoord hadden ze een penalty tegen kunnen krijgen. En bij Ajax hadden ze minstens één rode kaart moeten krijgen.
1: Ja, bij
0: en alle vier ook, zijn ze niet gegeven. Nee, vind ik bijzonder.
1: Ousane is natuurlijk ook heel gek. Want dat is de technisch de meest verfijnde voetballer van Ajax. Ja. Dat is het lievelingetje van het publiek. En die doet dan ineens zoiets raars en lomp. Dat is dat je als scheidsrechter denk je ook bijna van... Ja, wat gebeurt hier? En kijk, als John de Wolf dit doet, dan zeg je... Ja, John, dit kan niet.
0: Ja. Nou ja, goed, maar ja, weet je, het kan ook gebeuren. Het kan, kijk, het is ook niet zo dat als een speler zo'n overtreding maakt, dat het meteen een smerige speler is. Hij is daar gewoon heel duidelijk te laat. En ja, met gestrekt been. En zoals ze in Engeland zeggen, met stutsen up. Ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Daar staat gewoon een rol. Het is een ernstig gemeen spel.
2: Nou, de week van de scheidsrechter is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Veel discussie, maar er waren ook mooie momenten. Bij ESPN zagen we een jonge fan in Zwolle die een handtekening vraagt aan Sander van der Eyck.
3: Sander. Hi. Tuurlijk.
4: Ik had er eentje voor jou gemaakt.
3: Nou, wat lief. Heb ik deze voor jou. Kijk eens.
4: Dank je.
3: Hey, Mark. En wil ik jouw handtekening ook? Zit het erop?
4: Ja, aan de achterkant.
3: Dankjewel. Veel plezier vandaag.
4: Ja, dankjewel.
3: Ik ga hem bewaren.
5: Oh. Ja, mooi.
2: Toch ook leuk.
5: Moeten we ondertussen natuurlijk niet de vraag van Jolanda vergeten. Want Jolanda Vermeer die stuurde naar de NPO Luister-app. Moet de return in het voetbal nog wel gespeeld worden als het al 8-0 staat? Heeft natuurlijk te maken met die play-off van de vrouwen. Want die wonnen uit met Hongarije met 0-8 en moeten morgen de return spelen. Wat vind jij, Riepke? Kun je die beter afgelasten?
1: Ik heb even over nagedacht. Kijk, het heeft natuurlijk allemaal met commercie te maken. En er zijn kaartjes verkocht, dus die wedstrijd moet gespeeld worden. Maar ik dacht, het is best een grappig experiment. Als je die speelkalender zit overvol. Dat we zeggen, nou, als je met 4 doelpunten of meer wint in de eerste wedstrijd, dan gaat de return niet door. Dan wordt zo'n eerste wedstrijd ook misschien interessant. Dan ga je nog net even gas geven om vrij te krijgen.
6: Maar dan nemen we afscheid van een van de mooiste dingen die voetbal ons soms biedt. Dan heb je nooit meer, ik ga het woord gewoon gebruiken. Dan krijgen we een, pikt hij van mijn neus weg. Ik ben in staat om op te staan en weg te lopen.
2: Ja,
6: sorry.
2: Jij was hem zo mooi aan het
6: doen. Ja, hè. Maar het is je gegund, Riep. Nee, maar dan krijg je nooit, want dan had bijvoorbeeld Barcelona-Paris, zou dan met jouw theorie nooit gespeeld zijn. Dus waar trek je die grens?
2: Ja, vier doelpunten verschil is wel een beetje tricky, vind ik. Kun je niet gewoon zeggen...
1: Ja, het was 4-0. Dus in die zin laten we 5 zeggen.
6: Ja.
1: Maar in CSM Barcelona was 4-0 en werd 6-1 in de return.
2: Ja.
6: Maar ook qua gelijkspeel, dat iedereen dezelfde hoeveelheid wedstrijden en dergelijke speelt, zou ik hier toch niet voor zijn.
2: Nee?
6: Gewoon spelen.
2: Jij vond wel een aantrekkelijke idee.
0: Ja, ik vind het experiment wel, wat Riepke zegt, wel interessant. Ja. En niet zozeer alleen, kijk, ik snap echt wel dat de commercie en dat dat begrijp ik allemaal wel. Maar als
2: dus
0: je
2: het
0: toch
2: zal niet gaan. Maar...
0: Ja,
2: maar
0: ja, of om het ook interessant te houden, of om ervoor te zorgen dat je een gevoelig onderwerp misschien, maar dat de krachtsverhoudingen ook wel een beetje gelijk blijven en dat je ook ervoor gaat zorgen dat ploegen, ja, ik zou bijna zeggen, maar zorgen dat ze beter zijn en anders speel je maar winnen wedstrijden en doe je maar niet meer mee. Want dat is natuurlijk wel eigenlijk waar we ook in die overvolle kalender eigenlijk wel van af moeten van wedstrijden die er eigenlijk gewoon niet toe doen. He, daar is ook bij de Champions League heel erg over nagedacht van ja, die poolfase moeten we toch anders indelen, want anders zijn er na 4 wedstrijden weet iedereen wie er doorgaat. En die laatste 2 wedstrijden doen nagenoeg niemand de zaken. En dat is met zoiets natuurlijk. Ook als je een uitwedstrijd met, of een thuiswedstrijd in dit geval van Hongarije met 8-0 verliest, heb je niet zo heel veel recht van spreken, toch?
2: Dat kun je zeggen.
5: Ik denk dat die Hongaren ook niet staat te springen om morgen nog een keer te mogen spelen, toch?
0: Ja, ik weet niet hoe vaak ze überhaupt voetballen.
2: Ja, maar je krijgt dus wel, dat is het enige nadeel denk ik ervan, dat zo in dit geval met Hongarije, dat ze dan met 7-0 achter staan en dat er eentje denkt, ik gooi er even één in mijn eigen doel, want dan hoef ik de volgende wedstrijd niet meer.
0: Nou, ik vind het gewoon, kijk, het experiment, het idee erachter dat je daar toch een stok achter de deur hebt, vind ik toch geen slecht, vind ik echt wel een goeie.
5: Clarence Seedorf is de nieuwe trainer van Memphis Depay en trouwens ook van Zakaria Labiat. Seedorf gaat namelijk aan de slag in Brazilië bij Corinthians. Dat zag jij wel aankomen, toch, Riepke?
1: Ik had even het lijstje gemaakt al thuis. Ja. Die had ik klaar liggen met de clubs van Clarence.
5: Want waarom past Seedorf zo goed bij Corinthians in jouw ogen?
1: Nee, kijk, Clarence Seedorf, het is een geweldige voetballer en ik heb wel eens gesproken. Het is een geweldige man en een uithangbord. Maar zijn trainerscarrière, daar is geen lijn in succes te herkennen. En ook geen lijn in wat voor opbouw dan ook. Want hij begon 5 maanden trainer bij AC Milan, werd hij ontslagen. Toen was hij 5 maanden trainer in China, bij Shenzhen werd hij ontslagen. 4 maanden trainer bij Deportivo La Coruña.

0: toen ja, degradatie en ontslagen. En toen een jaartje bondscoach van Cameroen en na een teleurstellende Afrika Cup ontslagen. En dat is alweer 7 jaar geleden. En nu denkt hij, nou laat ik dan maar trainer gaan worden in Brazilië.
1: Een land waar hij wel wat mee heeft, want hij had een Braziliaanse vrouw en sloot zijn carrière ook af als speler in Brazilië bij Botafogo. Toen hij daar in 2012 werd gepresenteerd, toen klonk dat zo.
2: Ik heb het met alle vreugde beleefd. En het is mekka van voetbal. Hè. De grote talenten zijn hier allemaal vandaan gekomen. Maakt me trots.
1: Ja, je hoort het een beetje aan het begin, maar het was echt totaal gekkenhuis toen, Ronald. Waarom is hij... Ik weet dat het een grote speler is, maar hij wordt ook op handen gedragen in Brazilië. Weet je waar dat
3: ja, overal, behalve hier.
1: Ja?
3: Ik heb eens een keer een middagje met hem door New York gelopen en dan weet je niet wat er gebeurt, ja? Hoor.
1: Wat gebeurt er dan?
3: Nou, maar hij kent dan niemand, kan ik je verzekeren.
1: Nee.
3: Ik speelde dat toen en hij was te gast bij ons bij Red Bull en was een lunch. Ja, mensen, overal ter wereld kennen ze hem. Hij heeft natuurlijk een geweldige uitstraling. Geweldige stem ook.
1: Ja.
3: En was ook een geweldige speler. Alleen, wat ik zeg... ik bedoel, ik ben het wel met Ripke eens dat dan die trainerscarrière van alles mankeerde en zo. Maar ja, zijn statuur, zijn voorkomen doet nog steeds heel veel harte sneller kloppen. Ja. En daarom willen bijvoorbeeld zo'n club hem nu ook als trainer. Ook al, zou ik bijna zeggen, is het een...
4: Het is ook een beetje, waar stapt hij in?
3: Nou ja, goed, dat is ook weer typisch Clarence. Hij gelooft daar wel in. Ik bedoel, hij gelooft, ja, dat weten we allemaal, hij gelooft ook heel erg in zichzelf. Ook wel terecht trouwens, maar ja, hij heeft dat gewoon. Die. Ik kan me ook al voorstellen dat hij echt denkt van ja, als ik daar kom, dan gaat iedereen harder lopen. Want als ik zeg dat, ja, dat is wel zoals ik hem ken.
4: Maar hij heeft een hoop problemen op te lossen.
3: Ja.
4: Ze hebben 8 nederlagen op rij. Degradatie dreigt voor Corinthians. Snap jij, Dennis, dat hij erin wil stappen?
0: En ze hebben geen geld trouwens, dat is ook wel een groot probleem. Salarissen wordt niet betaald.
5: Nee, ja, het kan ook alleen maar beter. Als je de mindset hebt zoals Ronald hem omschrijft... en je bent overtuigd van jezelf... Dan stap je daar gewoon in. Het is natuurlijk ook überhaupt ook om daar te spelen. En hoe dat was dan in zijn spelersloop aan het voetbal mekka van de wereld. Ja. Ja, als het niet in Europa is, want dat is natuurlijk het epicentrum van de voetballerij... En in Brazilië is natuurlijk wel een geweldige ervaring ook. En juist als je zo'n club er dan weer wel in kan houden... dan word je heel snel ook op handen gedragen. Want ik denk dat er wel... ik kijk niet elke week de Braziliaanse competitie... maar dat dit wel een van de grotere clubs daar is... en dat het toch wel mogelijk moet zijn om die te behouden.
4: Ja, niet veel slechter
5: nee.
4: Op dit moment.
5: Dus het is juist een geweldig instapmoment, zou je dan zeggen, toch?
4: Ja, het is wel waar wat je zegt natuurlijk. Je zou normaal gesproken kunnen zeggen... hij doet het voor het geld, maar dat...
0: Nee,
4: ze hebben
0: geen geld. Het is wel echt schitterend daar. Je speelt daar. Het is een enorme club. Ja. De grootste club, geloof ik, qua supporters van Brazilië. Alleen deze club heeft al heel lang problemen. Toen Memphis daarheen ging, hadden ze ook al financiële problemen. En stonden ze op degraderen. Toen ging het wel weer even omhoog, maar... Ja, het is een soort...
5: Is hij niet sowieso financieel onafhankelijk en onafhankelijk van geest? En heb je daar ook een verklaring?
3: Denk ik wel.
5: Ja, nee, daar heb je er ook een verklaring. Dan, ja. Dan maakt het toch ook niet zoveel meer...
4: Zou Memphis hier nog invloed op hebben gehad eigenlijk?
3: Nou ja, wat ik eigenlijk interessanter vind is... sorry dat ik die vraag ontwijk, maar dat Clarence als...
4: ik onthoud hem wel hoor.
3: Ja, dat Clarence als lid van de Raad van Commissarissen... nou trainer wordt van een speler van Oranje...
4: Ja.
3: Dat vind ik wel een interessante.
4: Ja, daar gaat de KVB zich ook nog over beraden.
3: Moeten ze zich daarover beraden?
4: Ja. Ze gaan het laten weten. Wij komen hier zo snel mogelijk op terug. De combinatie van zijn nieuwe functie als trainer... en zijn rol als commissaris bij de KVB... dat vraagt om een zorgvuldige afweging. De komende dagen bekijken we als RVC samen met de directie... of beide functies met elkaar te verenigen zijn.
3: Okay, dan horen we vrijdag dus dat niet kan.
4: We komen hier zo snel mogelijk op terug.
5: Een VAR-check.
3: Ja. Nou ja, dat kan toch gewoon niet? Ik bedoel, hoeven we toch niet over te vergaderen, of wel? Ja. Ja, nee, maar dat kan toch niet?
5: De vraag is hij nog een speler van het Nederlands elftal?
3: Ja, maar je kunt toch niet enerzijds commissaris bij een KNVB zijn... en op een ander continent trainer van een club?
0: Ja, praktisch.
3: Dat gaat toch gewoon niet?
0: Nee, ja, je moet het Nederlands voetbal, vind ik, een beetje in de gaten houden. Je bent als trainer zijnde volgens mij dedicated op die club. Je zit aan de andere kant van de wereld. Je werkt nog eens samen met een speler die heel graag terug wil in Oranje. Dat maak je ook al niet helemaal objectief.
4: Mm.
0: Ja, het lijkt me 1-2 wat Ronald zegt.
3: Dat kan echt niet.

0: niet, maar denk je dat Depay invloed heeft gehad op het aanstellen van...
1: Dat was de moeilijke Zedorf. Vraag.
2: Ja, nou ja, weet ik eigenlijk niet. Ik kan me niet voorstellen dat de invloed van Memphis zo ver reikt, hoewel die daar razend populair is.
0: Ja.
2: Maar goed, als je heel populair als speler of een hele grote speler bent, maar ook tegelijkertijd 8 keer op rij verloren hebt, dan zullen de supporters daar ook best kritisch op zijn. Het lijkt mij eigenlijk stuk. Ik weet niet, ja, jullie kunt dat misschien beter inschatten daar, maar...
3: Nou ja, ik denk het wel. Want, nee, maar hoe kom je bij Clarence Seedorf uit? Als iemand al 7 jaar geen trainer meer is en daarvoor eigenlijk niet presteerde als trainer, is het best gek dat je Clarence Seedorf neemt. Het enige wat voor hun wel belangrijk is dat het echt een statussymbool is. Want alle Brazilianen gaan natuurlijk zodra ze iets kunnen naar Europa. Daarom vonden ze het ook zo mooi dat Memphis kwam. Ja, en dat zou je nu ook van Seedorf kunnen zeggen. Dat iemand uit Europa naar Brazilië komt. Ja, het is een soort stunt, denk ik. Een soort positiviteitsstunt.
4: Manchester City kwam dit weekend voor het eerst in actie in de Premier League, nadat de club schuldig bevonden is aan het overtreden van financiële regels. Dat gebeurde tijdens de interlandperiode. Ze moesten op bezoek bij Liverpool en de ontvangst klonk daar zo. Ja, we hebben een heleboel lelijke dingen gezongen. Ik verstond eigenlijk alleen het eerste. You cheating bastards, you know what you are. Gisteren won City wel met 3-0 van Liverpool.
5: Moet dat niet even vertalen ook? Voor de...
4: Nou, vertel het maar.
5: Nee, dat is jouw taak. Ik weet het niet.
4: Letterlijk ik ook niet, maar het was wel onvriendelijk. Sukkels toch? Vals spelende sukkels.
2: Nou.
4: Maar? Nou, ja. Dionne de Graaf. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberg hadden er niks te vertellen. Voor Gravenberg was het helemaal geen fijne wedstrijd. Hij kreeg na 62 minuten al een rode kaart. Ronald, jij hebt bij City gezeten toch, een jaartje?
2: Ja, en daarna is het verval ingezet.
4: Ja. Ja. Dat is wel duidelijk.
2: Toen is het begonnen.
4: Hoe erg is de crisis bij die club?
2: Nou ja, goed, ik ben natuurlijk heel kort geweest, maar... Het gekke is natuurlijk, die club waar ik gespeeld heb, dat was echt een echte volksclub. Dat was de club van de stad. Ik bedoel, United, hè. Als wij tegen United speelden, dan zongen ze over de supporters van United van Go Back to London. Nee, ja, dat is echt zo. Hè. Ik bedoel, mensen in Manchester zelf zijn bijna allemaal voor City. Ja, goed, de grootheidswaanzin is op een gegeven moment enorm geworden. Met het vele geld en de malversaties blijken nu toch al allemaal te kloppen. Mm-hmm. En... Ja, dan lijkt het me toch dat ze daar een keer voor moeten bloeden. Ja, ik vind
4: dat
2: het heel vervelend.
4: Zou straf kunnen zijn, toch?
2: Nou ja, ik vind het vooral vervelend voor de mensen die van die club houden, van oudsher. Die club echt in hun hart dragen. En de mensen die die club nu de laatste jaren groot gemaakt hebben, hebben daar natuurlijk verder helemaal niks mee. Die zeggen dat allemaal wel heel mooi. Ja. Dat is allemaal heel mooi over nagedacht, PR-technisch. Maar het gaat natuurlijk gewoon allemaal om geld.
4: De eigenaren uit de Emiraten.
2: En de mensen die echt om die club geven, ja, die zitten dadelijk misschien wel zonder club. Ja. Of de club op 4e niveau of zo. Ja, dat vind ik echt wel pijnlijk.
4: Ja, het is bestuurlijk is er dus zijn allerlei malversaties geweest. Oudspeler en analist Gary Neville had moeite om objectief te kijken naar Manchester City.
6: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in, and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league, and this is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognised today. This is really bad for the Premier League, and it's going to continue for a few months.
4: Ja, hij heeft wel 20 jaar voor Manchester United gespeeld, dus ik was sowieso benieuwd hoe objectief Gary Neville in deze was. Maar het is wel interessant natuurlijk, want kun je Dennis ook de spelers van Liverpool en dat team nu wat verwijten? Of moet je dat toch een beetje los
5: van City? Ja. Nee, voor die spelers zelf lastig. Ik vind dat die ook ten dele slachtoffer van de situatie zijn. Maar ja, dit gaat wel heel groot worden, vermoed ik. Want als je kijkt, er zijn wat Engelse clubs die met kleinere vergrijpen al een bepaald aantal punten aftrek hebben gehad. Nou ja, dan kan het niet anders lopen dan dat City eruit keldert. En misschien nog wel lager. Maar wat ga je krijgen aan geldclaims die er ook de laatste jaren bij soortgelijke zaken zijn geweest? Wat gebeurt er met heel die Citygroep en clubs die daar eventueel onder vallen in andere competities? Als het ook daarop betrekking gaat krijgen. Wat ik ook niet uitsluit dat het geval is. Ja, dan gaat dit bijna over heel het continent straks. Ja. Echt grote gevolgen hebben sowieso voor misschien wel dat hele voetbalsysteem wat nu opblaast.
4: Zijn er nog Nederlandse clubs onderdeel van die Citygroep?
3: NAC heeft zich...
5: Die hebben ze net op tijd...
2: NAC hebben ze bij de deur gehouden.
3: Dat is achteraf bezien echt een heldendaad van die supporters geweest.
2: Ja, absoluut.
4: Kijk jij ook anders naar de Engelse competitie nu je dit weet, Riepke?
3: Nou, ik kijk vooral anders naar Manchester City. Want ik vond het leuke eraan, na die goals, hoe fel ze waren en hoe blij ze waren. En nou, vond ik heel bijzonder om te zien. Maar ik vraag me wel af, hoe lang hou je het vol? Als jij strijdt voor een landstitel, maar je weet ook wel dat je misschien helemaal geen kampioen kan worden. Omdat je uit de competitie wordt gezet. Ja, dat zwaard van Damocles hangt zo boven hun hoofd als ze aan het voetballen zijn.
0: En wat gaat er met die spelers gebeuren uiteindelijk? Of die zijn allemaal al op zoek naar een andere club, denk ik.
2: Die managers maken nu al overuren. Dat is zeker.
5: In ieder geval het merendeel. Bij Juventus heb je natuurlijk meegemaakt. Die zijn teruggezet. En soms heb je een paar van die spelers. Die, dat vind ik dan ook alweer altijd een mooi verhaal. Die dan toch zelfs in die situatie blijven. Ja. Maar dan ben ik een beetje een romanticus. En ik denk dat het merendeel van de City-spelers inderdaad hun management wel aan het werk zit dan.
0: Ja. Snel wegwezen daar. Ja, misschien ook meteen eigenlijk wel, hè? Gewoon niet afwachten. Meteen weg zijn.
2: Nou ja, goed, dat kan natuurlijk. Misschien, het zou me niks verbazen als er in de winter al spelers voor sorteren. Dat lijkt me echt heel aannemelijk.
0: Ja. Zullen we nog heel even naar die mooie voetbalweek kijken die voor ons ligt? Is dat een goed idee? We hebben de Oranje Vrouwen gehad. PSV, die trapt morgen af de Europese voetbalweek uit bij Leipzig. Twee aanvallende ploegen tegenover elkaar. Peter Bos kreeg op de persconferentie de vraag: ga je je aanpassen of vuur met vuur bestrijden?
1: Vuur met vuur.
7: Ja?
1: Wij hebben een manier van spelen en een benadering van de wedstrijd. En daar zullen we aan vasthouden.
7: Ja, wat verwacht je dat er uitkomt dan?
1: Spektakel.
0: Nou, Ronald?
2: Ik had niks anders verwacht.
0: Nee, vuur met vuur bestrijden.
2: Hij doet altijd hetzelfde. Dat is heel succesvol gebleken. Maar het zou af en toe ook eens helpen om eens iets anders te doen. Maar goed, dat is aan hem. En hij belooft ons spektakel. Dus ik ben blij dat ik er morgen tijd voor heb om te kijken. Ja, nee, ik kijk er wel echt heel erg naar uit.
0: Leuk voetbalweekje. Gaan we tegemoet?
5: Ja, prachtig. Twee clubs in de Champions League. Fijn dat de dag daarna tegen Como, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Die hebben niet de namen natuurlijk. Als AC Milan naar de Kuip was gekomen, heb je in ieder geval nog de naam ook. Dat wordt zwaar. Ja. Ik hoor heel veel optimisme omheen. Maar ik zie Como ook dan in samenvatting voor me niet geen hele wedstrijd gezien. Maar Fabregas heeft daar ook een aardig voetballend ploegje van gemaakt. Pas hele gevaarlijke spelen, ook defensief. Sterk, dus ik denk dat Feyenoord echt zijn borst kan nat maken. En PSV trouwens ook, wat Leipzig thuis of Leipzig uit maakt, een wereld van verschil ook. En ze hebben ze helaas voor PSV uit. Dus het kan wel een zware Champions League week worden.
4: Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Riepke Bakker van NuSport, nu.nl, dus Dennis van Eersel is van RTV Rijnmond. En Ronald Waterhuis hoorde natuurlijk, oud-doelman. Dank jullie wel.
8: NPO Radio 1.
0: Even over 10:30. En hier is Jurjen Boekraad met het NOS Journaal.
9: Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de... Ja, daar is mijn microfoon weer. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Door de technische problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. En de AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste een vergoeding vanwege imagoschade.
8: Langs de lijn en omsteken.
4: De Pakistanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in de enige regio die in handen was van de oppositiepartij PTI. De lokale premier en honderden leden van die PTI-partij zijn opgepakt. Uit angst voor geweld zijn wegen geblokkeerd, is het telefoonverkeer platgelegd en blijven ook de scholen dicht. We kunnen praten met een Nederlander ter plekke, namelijk hockeycoach Robert Justus. Hij is in Islamabad voor de Pakistanse Hockeyfederatie om een nationale vrouwenploeg samen te stellen. Goedenavond, Robert. Islamabad is een eigen gebied als hoofdstad, maar grenst wel aan de provincie waar de noodtoestand is uitgeroepen. Wat heb jij daar vandaag van meegekregen?
10: Wij waren aan het trainen vanochtend en toen kwam de ene helikopter naar de andere helikopter bij ons het complex opgevlogen. En wij vroegen ons af, wat is er aan de hand? En toen bleek dat het code rood was. Dat eigenlijk het hele centrum werd hermetisch afgesloten. Vanwege code rood en het hoogste dreigingsgevaar. Met name de tegenstanders van de regering zijn het niet zo erg eens met wat in het noorden gebeurt. En ze vreesden grote demonstraties. Vandaar, er werden allemaal zeecontainers op de weg gezet om de boel af te sluiten. Veel militairen. Er zijn ongeveer 6000 mensen, politieagenten en militairen zijn de stad in gestuurd. Om alles af te grendelen en alles te controleren wat naar binnen en naar buiten wilde.
4: Ja,
10: dus dat was even wat anders dan we gewend waren de afgelopen weken.
4: Dat klinkt als een understatement. Want dat merk je wel als er opeens 6000 militairen op straat zijn.
10: Ja, dat klopt. Dat begon eigenlijk gisteravond al. Toen we terugreden naar de training. En dat er echt veel lege voertuigen en heel veel politie op de been was. Maar dat was overal waar je nu rijdt, is dat al een normale gang van zaken. Dus je wordt overal gecontroleerd. Elke auto wordt. De spiegels gaan eronder. De honden lopen langs de auto. De motorkap moet open. De achterbak moet open. Je moet de auto uit. Alles wordt 40 keer gecheckt. Alleen nu werd het wat drukker in de stad.
0: Merk jij dat deze politieke onrust effect heeft op de hockeysters waar jij de afgelopen week mee hebt gewerkt?
10: Nee, eigenlijk niet. Want die zijn zo druk bezig met proberen een plek in deze groep te krijgen. Wat hun eigenlijk een heel goed leven kan opleveren. En dat was cultuur is natuurlijk totaal anders dan in Nederland, waar hockey een hele rijke sport is. En hier komen ze uit alle windstreken, uit de bergen, uit Peshawar, sommige uit het oorlogsgebied, uit die kant richting Kabul. Heel erg gelovig, niet gelovig. En allemaal op zoek naar een plekje in deze groep, zodat ze financieel een goede bijdrage per dag krijgen, dat ze bij de nationale ploeg zijn.
0: Ja, maar ze hebben dus niet daar veel zorgen over. Althans, dat hebben ze niet.
10: Hebben we niet gemerkt.
0: Hebben ze niet met jou gedeeld, in ieder geval.
10: Nee, hebben we niet gemerkt. De staf was er wel mee bezig, want die wonen veel van de staf, veel lokale mensen uit de stad.
0: Ja.
10: Die wonen in het centrum, die moesten naar het centrum, die konden er weer niet in, konden er weer niet uit, waardoor veel mensen te laat waren. Dus het was wat hectischer dan de afgelopen dagen.
0: Ja, maar is het ook onveilig? Voel je dat zo? Is dat zo?
10: Nou, ik maak me niet zo heel snel druk. En we hadden een chauffeur van de overheid, dus we konden met we hadden een auto met een blauw nummerbord, dus wij konden overal redelijk makkelijk doorheen. Alleen het is wel gewoon, op het moment dat je op het veld staat en je hoort in één keer dat de code rood is. Het is wat anders, dan ik woon zelf in Baarn, dat is natuurlijk wat anders dan hier. Dus dat is wel even, dat je even schrikt. Maar uiteindelijk als je om je heen kijkt en de mensen om je heen redelijk rustig blijven, dan viel dat wel mee.
0: Ja, je bent nu op het vliegveld, hè, van Islamabad.
10: Ja, ik vlieg over 2 uurtjes.
0: Ja, maar merk je iets op het vliegveld of op de weg ernaartoe?
10: Nou, met name de weg ernaartoe, dat is allemaal afgesloten. En wat ze doen, toen ik aankwam, was de dag daarvoor was er ook een megademonstratie geweest. En langs de wegen staan allemaal zeecontainers. En op het moment dat er dus dreiging is, dan gooien ze al die zeecontainers op de weg om eigenlijk de stad daarmee af te sluiten.
4: Hmm.
10: En dan krijg je op de heenweg kon je er gewoon doorheen rijden. En nu stonden er lange files en werden al die auto's gecontroleerd omdat al die zeecontainers op de weg werden gezet met een hele kleine passage. Zodat ze alle tijd hadden om het te controleren.
4: Ja.
10: Dus, alleen we hadden een voordeel met een regeringsauto. Konden we er wat makkelijker doorheen. En dan hadden we een aparte baan. Dat scheelde wel. Maar voor de rest stonden er gewoon veel, veel lange files. En duurde het allemaal heel erg lang.
4: Ja, en dus voel je die dreiging wel echt?
10: Sowieso.
4: Ja, sorry
10: dat er staan gewoon, in het begin stonden er gewoon overal agenten. En nu staan er gewoon allemaal lege voertuigen. En heel veel mensen met heel veel wapens.
4: Ja.
10: En dat is wel even wat anders.
4: Ja.
10: Dus ja, je weet wel, je voelt wel. Ieder moment kan er wat gebeuren. Je weet niet waar. En je zit in die auto en je hoopt, of je rijdt ergens van complex naar het hotel en je hoopt dat het daar niet in de buurt gebeurt.
4: Ja.
10: Dat sowieso. Dus het was wel eventjes even schakelen, dat wel.
4: Ja, want je was dus bezig met hockey, is van een totaal andere orde, maar wel ook heel interessant, omdat je gaat in januari ook weer terug naar Pakistan om dan verder te gaan met het opzetten van een vrouwenhockeyploeg. Pakistan heeft best wel een hockeytraditie. Het is bij de mannen een hele grote sport, maar het is ook een streng islamitisch land. Dus dat vrouwen daar hockeyen, is alles behalve vanzelfsprekend. Hoe is het dan om met zo'n vrouwenteam aan de slag te gaan?
10: Nou, dat is heel indrukwekkend. En dat heeft me heel erg geraakt. Omdat er komen heel veel meisjes naar je toe. Kan ik alsjeblieft, hè? We hebben groepen gemaakt. Groep A, B en C. Kan ik een groep hoger? En jij bent mijn laatste kans op een goed leven. Eigenlijk, dat wordt ook gewoon gezegd. En jij bepaalt uiteindelijk samen met... Ik ben samen met Richard de Snaaier, die is de hoofdcoach. Moeten we uiteindelijk keuzes gaan maken. En dat is wel... Wat anders dan dat je in Nederland tegen iemand zegt, die zit niet in Dames 1. En hier gaat het meer echt om een leven en een toekomst. Groot verschil ook in de religie. Je hebt meisjes die een hand kan geven, meisjes die je überhaupt niet kan aanraken. Meisjes die zeggen, hockey is mijn leven en ik wil graag hockey, want anders ga ik naar huis en dan moet ik gaan trouwen, terwijl ze 18 zijn. Dus dat is wel totaal anders en indrukwekkend.
4: En het wordt ook gesupport door de overheid dus, want je rijdt in een regeringsauto, dat je dat vrouwenhockey een zetje geeft.
10: Ja, want vroeger lag de sport totaal in handen van grote sponsors. En er is nu een hogere regeringsambtenaar die heeft gezegd, ik ga het terug in de staat trekken. Dus die bepaalt nu alles en alle mensen die ooit heel veel geld in Pakistan hebben verdiend, die zijn er allemaal uitgegooid. Dus rijk worden doen we hier niet. En hij wil gewoon het vrouwenhockey een zetje geven. Zorg dat er op scholen acties zijn. Dat er toernooien komen. Dat er kleding komt. Dat er sticks komen. Dat die meisjes en meisjesport, wat je zegt, qua geloof, die mogen helemaal niks. Dus het is heel bijzonder dat deze meisjes überhaupt mogen hockeyen. En er was één meisje die zegt, ja, ik ben weggegaan van huis uit Peshawar. Maar ik hoef eigenlijk niet meer terug te komen. Want mijn ouders zijn volledig erop tegen. Maar ik wil hockeyen, want anders moet ik trouwen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus het is een totale andere wereld.
4: Andere wereld dan in Baren. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Maar daar kom je nu wel naar terug. Want je bent dus op het vliegveld van Islamabad. Dankjewel, hockeycoach Robert Justus. Een beetje over het hockey dus, maar vooral over de situatie in het noordwesten van Pakistan.

0: Somber en 12 to 12.
1: Een lang gekoesterde droom kwam dit weekend uit voor zanger Siep van der Ploeg en zijn broer Jacob op Hawaii. Ze waren daar voor het wereldkampioenschap Ironman. Kleine 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna nog een hele marathon. Goedenavond, Siep.
2: Goedenavond.
1: Je kan nog praten, wat fijn.
2: Ja, dat gaat nog steeds goed. Ja, ja, we zijn, het is alweer een tijdje, een dag geleden.
1: Oh,
2: en we zijn alweer goed fit.
1: Ja, ja, ben je een beetje bijgekomen inmiddels daar op Hawaii?
2: Ja, zeker. Ja, het is hier prachtig, hè. Dus het was een hele mooie wedstrijd. Heel zwaar. Het was 40 graden, dus ongelooflijk warm. En heel veel vocht in de lucht. En dan zijn die afstanden groot. Maar ja, we hebben er hier niet, dus...
1: Ben je er nog? Je valt af en toe een beetje weg. Nee, nu hoor ik je.
2: Ja, ik zei, het was fantastisch. We hebben er goed voor getraind en jaren voor getraind. En nu was het zover.
1: Ja, heb je echt jaren voor getraind? Ja, dat moet ook wel, hè? Want dit is dikke 11 uur alleen maar afzien.
2: Ja, nou, eigenlijk doen we het al vanaf... het is ooit begonnen, het hele triathlon verhaal met ons... toen we de Elfstedentocht hadden in Friesland... En toen zijn we gaan trainen voor die Elfstedentocht. Wat kan je dan het beste doen? Nou, veel fietsen, veel lopen, nou, zwemmen kwam erbij. Dus dat is al 40 jaar geleden dat het is begonnen. En we hebben in de zomer altijd recreatieve triathlons gedaan. En een paar jaar geleden dachten we zeiden we tegen elkaar... Nou, eigenlijk moeten we net als de Elfstedentocht... is het hoogst haalbare in de triathlon is de Ironman.
1: Ja.
2: Dus daar hebben we er nog een schepje bovenop gedaan. Toen hebben we ons dit jaar gekwalificeerd. En toen mochten we meedoen. Het was nog een lange weg.
1: Ja, soms denk ik wel eens, waarom? Siep, waarom heb je dit gedaan? Denk je dat zelf nu ook? Of denk je er alleen maar met heel veel plezier aan terug?
2: Ik denk er met heel veel plezier aan terug. Ik vind het een hele mooie combinatie. Het werk wat ik doe, de muziek en het sporten, daar voel ik me heel goed bij. Dit soort heroïsche dingen vind ik schitterend om mee te maken. Het zijn allemaal hele positieve mensen over het algemeen die meedoen. En ja, het brengt je echt wat. Maar het is natuurlijk wel vrij extreem.
1: Ja, maar wat brengt het je?
2: Extreem. Wat brengt het mij? Inspiratie. Een doel. Het brengt mij mijn gedachten tot rust als ik train. Ik word er, het is een soort meditatie ook voor mij. En ik ben een actief man, dus ja, ik moet het in de actie vinden. En niet in het luie op de stoel zitten.
1: Ja.
2: Dus ik, die combinatie is voor mij werkt heel erg goed.
1: Wat was het lastigste gedeelte van deze Ironman voor jou?
2: Ja, dat was toch wel de marathon. Want het is een glooiend parcours. En met die hitte erbij, dan op een gegeven moment merk je gewoon aan je lichaam dat je gewoon niet harder kan. En dat je constant moet koelen. Want anders dan wat je ook ziet, wat je dit jaar ook heel veel zag, is dat de mensen echt gaan zwalken. En dat het echt helemaal op is. Dat je helemaal leeg raakt. Dus je moet eigenlijk, je zit tegen die grens aan. Er was zelfs bij de profs ook een aantal mensen die zijn uitgevallen. Een van de dames die voorop lag, die is de laatste, moet je nagaan, de laatste 1,5 kilometer, was het afgelopen, had ze niks meer over. Ze lag eerste en uiteindelijk is ze 1,5 uur later aangekomen wandelend. Dus dat soort dingen gebeuren, je moet het heel goed doseren.
1: Ja.
2: En de laatste 40 kilometer op de fiets was ook tegenwind, dus ik zat op een heel mooi gemiddelde, maar dat ging toen behoorlijk naar beneden in het laatste stukje.
3: Je mag niet uit de wind houden, toch, bij de Ironman?
2: Nee, het is al ieder voor zich. Ja. Je mag niet steren. Dus er moeten 6 fietslengtes zo'n beetje tussen elke fietser zitten. Dat is lastig, want je bent met 5000 man op dat parcours. Dus je bent constant aan de rekenen van zit ik er genoeg ver genoeg achter. En dan moet je ook vrij snel inhalen als je sneller gaat. Dus het is wat dat betreft is het heel individualistisch. Je kan niet in een groep fietsen. Dat zou het een stuk lichter maken. Maar ja, dat is juist. Ja, dit is de zwaarste triathlon. Want Je zwemt in de zee zonder wetsuit. Dus het is echt 4 kilometer in je triathlonpakje of in je zwembroek. Zwem je dat. En het is gewoon een volledige wedstrijd op jezelf.
1: Nou zijn er beelden dat we jou juichend de finish over zien komen. Niet zwalkend. En dan hoor je dit.
2: Nee.
4: USA John Mulcahy. You're an Ironman, John. Sip van der Vleeg from the Netherlands. Sip. You are an Iron Man.
1: Zip Vanderplake.
2: Ja, ze hebben altijd moeite met mijn naam hier in Amerika. Zip, Zip, what, Zip? What do you say, Zip? Ja, dat is lastig.
1: Maar heb je hem dit horen zeggen of was je zo kapot dat je helemaal niks meer hoorde?
2: Ja, ik heb dit horen zeggen. Ik heb er ook echt even van genoten. Want ik wil hier absoluut van genieten. En we zijn hier met mijn broer en zijn gezin. En ik ben er met mijn gezin. En onze coach, onze trainer is er. Dus het is ook een fantastische vakantie.
1: Ja, wat
2: het is een heerlijke land, Hawaii. Prachtige mensen, hele leuke mensen allemaal hier. Dus fantastisch.
1: Ja, wij zijn inmiddels al jaloers hoor. Dat heb je
0: ook trainer.
2: Ja.
1: Maar hoe is het met je broer Jacob?
2: Ja, ook goed. Die was een half uurtje sneller dan mij en had ook nog een lekker band. Dus dat was nog een tegenslag. Maar ook heel goed hoor. Ja, die is ook heel tevreden met de prestatie. En het was een WK, dus je hebt een age group. Hè. Ik zit dan in de age group 60-64. Ik ben inmiddels 60 jaar. Ongelooflijk. dat wordt maar ouder en ouder.
1: Maar... Hey, dit was een compliment, Siep, sorry.
2: Oh, oké. <okay. laughs> En dan kom je dus in die age group van 60-64. En elke age group heeft 150 mensen. En ik wilde bij de eerste 50 komen. En dat is ook nog gelukt. Dus het was meedoen was het belangrijkste. Maar ook nog bij de beste 50 in mijn leeftijd van de wereld. Vind ik ook wel bijzonder.
1: Komt er nog zo'n idiote uitdaging of hou je nu op?
2: Over 5 jaar, Dionne, dan ga ik nog een keer, denk ik. Dan ben ik naar 65. En dan ga ik nog een keer ervoor. Dat houdt me scherp.
0: Wat kijk jij ver vooruit?
2: Helemaal, ik kijk per dag. Ik leef per dag. Maar als ik een beetje blijf trainen, dan komt het vanzelf in de buurt. Ja.
1: Nou, dankjewel Siep. Ga lekker uitpuffen bij een heerlijke strandtent. Ik hoor volgens mij ook al tropische vogeltjes op de achtergrond.
2: Dat klopt, Dat klopt. Prachtige vogels. En dan komen we weer terug in Nederland en dan gaan we weer lekker op tour. Dan gaan we lekker muziek maken.
1: Nou,
2: want dat is toch ook wel belangrijk en
1: ja,
2: mooi om te
1: dat
2: doen.
1: Is ook mooi om naar uit te kijken. Dankjewel Siep van der Ploeg. Over de deelname aan het WK Ironman op Hawaii.
0: Jordi Agenaar doet niet mee aan de WK-turnen. De Nederlandse kampioen op het onderdeel brug heeft een enkel blessure opgelopen tijdens een training. En dus wordt hij op het laatste moment vervangen door Laurent de Munck.
5: Ik had er ergens wel een beetje rekening mee gehouden. Maar om me dan toch last minute te horen is toch wel echt heftig. Ik probeerde alles aan te doen om zo fit mogelijk en zo goed mogelijk die wedstrijd te doen.
0: De WK-turnen beginnen zaterdag al in Rotterdam en dan zijn eerste kwalificatiewedstrijden.
1: De Britse topsprinter Matthew Richardson is uit de Britse selectie gezet voor de WK-baanwielrennen die woensdag beginnen. Volgens Britse krant The Times loopt er een onderzoek naar beschuldigingen van discriminerende opmerkingen die hij gemaakt zou hebben over andere renners. Richardson werd gezien als de grote concurrent van Harry Lavrijsen op de WK. De Brit was Lavrijsen op de EK, begin dit jaar nog de baas op de Keirin, de sprint en de teamsprint.
0: En zijn er toch uitsupporters welkom bij AZ Hapoel Beersheva? Nou, als het aan de Israëlische ambassadeur ligt wel. Hij heeft vandaag gebeld naar de burgemeester van Alkmaar en gezegd dat er alles aan gedaan moet worden om uitsupporters veilig de wedstrijd te laten bezoeken. Lukt dat niet, dan wil de ambassadeur dat de wedstrijd wordt verplaatst. Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat er niks verandert. Er wordt donderdag gewoon gevoetbald en het uitvak blijft leeg.
1: Matthijs de Ligt zit na 10 maanden afwezigheid weer bij de wedstrijdselectie van Manchester United. De Ligt kwam te lang met een rugblessure, maar zou morgen in het Champions League duel met Atletico Madrid weer minuten kunnen maken.
6: It's working our way through it and not too much too soon. So, but she definitely got the confidence in him. There's no doubt about that.
1: Het vertrouwen in hem is groot, zei trainer Carrick vandaag op de persconferentie. Maar hij wil de Ligt wel rustig brengen.
0: En een basketbalshirt van Michael Jordan is geveild voor 12,5 miljoen euro. Jordan droeg dat shirt tijdens de NBA Finals in 1998. Voor Jordan was die finalserie de laatste die hij voor de Chicago Bulls speelde. En die kwam door de documentaire over het seizoen bekend te staan als The Last Dance.
1: De Nederlandse priester Antoine Baudard, die we kennen van zijn vele radio- en tv-optredens en alle publicaties die hij op zijn naam heeft staan, heeft van paus Leo een speciale benoeming gekregen. Vanaf nu is Antoine Baudard namelijk kapelaan. Goedenavond, meneer Baudard.
7: Goedenavond, mevrouw.
1: En gefeliciteerd.
7: Dank u wel. Ja.
1: U hebt het vanavond gevierd met een diner in Rome, begreep ik, hè?
7: Nou, het is vanmiddag uitgereikt deze onderscheiding, waardoor je de titel monseigneur krijgt.
1: Ja.
7: En dat is eigenlijk waar het om gaat. Het is een eretitel, het is ook een soort gunnen. Het is ook een blijk, zoals uit de toespraak van de bisschop bleek, voor wat ik zo in het loop van de jaren heb gedaan voor de katholieke kerk. Maar ik ben er ook blij mee. Daarna is er een receptie geweest en vervolgens nog een diner. Ja. Nee, ja. Het is wel gevierd.
1: Ja, en is dat dan een gezellig diner of is dat allemaal heel officieel? Hoe moet ik me dat voorstellen?
7: Nou, het is wel het een als het ander, maar een formeel diner kan ook nog gezellig zijn.
1: Zeker,
7: hoor.
1: Dat kan allebei.
7: Ja.
1: Dat is waar. Is normaal gesproken eigenlijk de paus zelf ook bij zo'n diner?
7: Nee. Nee, dat is. Kijk, je moet de paus een beetje zien. Nog iets hoger zelfs dan de koning van Nederland. Dus die moet afgeschermd worden, die moet doen wat hij moet doen. En, het is wel in zijn naam gegeven. En dat zou ik eigenlijk een beetje zonde vinden van zijn tijd om zich een beetje met mij te gaan bemoeien. Maar het is wel in zijn naam gegeven. Dus dat is heel hoffelijk en aardig en sympathiek. En zoals ik al probeerde te zeggen, het is dus een blijk van waardering. En dat is, iedereen is maar simpel. En ik ook. Dus als op een gegeven moment dat dan gezegd wordt, is het ook wel verwarmend.
1: Ja, verwarmend. En ik neem aan dat u daar ook best een beetje trots op bent.
7: Nou ja, trots vind ik nou weer te ver. Maar ik ben er wel blij mee.
1: Ja.
7: Dus laat ik het daarop houden.
1: Dus een kapelaan, even voor mijn begrip. Het is niet dat u ineens andere dingen moet doen of gaat doen.
7: Nee. Het heet kapelaan van de paus. En dat betekent dus dat je meer nog verbonden bent met de paus zelf. En dat vind ik eigenlijk ook een compliment. Dat betekent als een kwestie van vertrouwen. En ik bedoel, ik hoef er niks meer voor te doen. Ik moet gewoon doen wat ik al doe. Dat betekent, ik speel de baas in de Nederlandse kerk in Rome. Ja, ik probeer daar dienstbaar mee op te stellen. En ik schrijf voort ik treed ook nog steeds op zo in de media. Ja. Zo. Dat is een beetje mijn taak.
0: Ja, want u kreeg ook voor dat werk, ik noem het maar even een onderscheiding. Werd er nog in een soort juryrapport of in een toelichting nog iets uitgelicht waarvan ze zeiden, nou, dat is nou iets, meneer Baudard, daar zijn we u dankbaar voor?
7: Nou, wat wel genoemd is dat in de tijd toen de katholieke kerk zo in gezonken leek in Nederland, met name ook in Nederland, met al die schandalen. Toen ben ik bijna wekelijks, of niet wel meer keer in de week, op de Nederlandse televisie geweest. En dat werd ook nadrukkelijk genoemd, dat ik zowel het schandaal wat er was, seksueel misbruik, dat ik daar commentaar op heb gegeven. En dat ik ook voor de televisie, bijvoorbeeld in het programma De Wereld Draait Door, ook met slachtoffers gesproken heb.
0: Ja.
7: Dus dat is, kijk, maar je moet het ook van de andere kant zien. Kijk, ik mag dat toevallig dit doen. Kijk, ik heb de kans gekregen, en dat krijg iedereen. En ik heb een geschenk gekregen van onze lieve Heer, dat ik wel uit mijn woorden kan komen. En dat heeft dit voordeel.
0: Ja. Nu wordt u monseigneur, bisschop en aartsbisschoppen, die worden ook zo aangesproken als dus monseigneur. Maar dan weet je het van iemand. Hoe staan mensen nu de plank mis als ze u geen monseigneur noemen? Of hoe gaat u daarmee om met zo'n ereland?
7: Nou nee, kijk, ik blijf gewoon Antoine Baudard, dus zover verandert helemaal niks. Dus het is, kijk, in Nederland is het allemaal niet zo bekend. In Rome doet het er wel toe. Kijk, in Rome is een werkelijk, binnen de hiërarchie van de kerken, bevind je je in een instituut van rangen en standen. En als je dus wat hebt gedaan voor de kerk in de loop van de jaren, en je bent zo ongeveer dood, hè, zoals ik, dan vindt men dat hier in Rome wel, nou ja, enigszins begrijpelijk, ja. Als ik het terughoudend wil formuleren.
0: En u mag een nieuwe outfit uitzoeken, toch?
7: Nou ja, ik ben nog niet bij de kleermaker geweest, maar ik zal dat dan gaan doen, ja.
1: Want wat is klein paars? Dat mag u gaan dragen.
7: Ja, dat betekent dus dat je hebt een zwarte tocht met rode knopen en met een paarse singulum. Dus ja. een single om je heen. Nou, dat staat buitengewoon 30, maar dat moet ik allemaal nog aanschaffen. Want ik dacht, laat ik eerst deze dag maar even afwachten.
0: Ja, en dat was dus een mooie dag. Dank dat u daarover wilde vertellen.
1: Monseigneur
0: Ant van Bodaar.
1: Na ons, met het oog op morgen, met Chris Keijnen.
0: Veel plezier erbij. Tot morgen, met dan Leipzig PSV.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
8: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
4: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
9: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
13: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
16: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
18: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: NPO Radio 1.
20: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenen tekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er in de winkels ook meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Een deel van de flat van 25 verdiepingen vloog in brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat Iran achter dat incident zat, waarbij een groep mannen en verdachte voertuigen bij de basis werd ontdekt. Iran ontkent iedere betrokkenheid. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
22: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Door een online veiligheidsincident heeft Appie de stekker uit enkele digitale systemen moeten trekken. En de grootgutter waarschuwt dat er mogelijk lege schappen aankomen. De extra hamsterweek is nu begonnen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ja, een leeg schap in de app, het zou dus zomaar kunnen later deze week. Door een tot nu toe nog onopgehelderd veiligheidsprobleem in de digitale systemen ligt de Albert Heijn-organisatie gedeeltelijk plat. Zometeen een cyber-expert over de mogelijke oorzaak. Sakeur, de hoogste militair van de NAVO, hield een opmerkelijke toespraak in Warschau. Onze correspondent was erbij en duidt. En de zeer droge zomer heeft de waterschappen heel veel geld gekost. Maar hebben ze er ook iets van geleerd? We hebben een kersverse Pulifinario-winnaar in de uitzending. Dat gaat over cabaret. En om de avond rond te maken gaan we tot slot nog een keer bij een generaal te raden. Al is die dan buiten dienst. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 12 oktober.
2: Bij een aanval gaat de NAVO de vijand tegenhouden, afzwakken en breken. Dat zei de opperbevelhebber vandaag in een zeldzame speech.
3: We will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
2: De boodschap was volgens instituut Klingendaal vooral bedoeld om lidstaten gerust te stellen.
4: Dit was vooral een politiek signaal dat de hoogste militair wou afgeven, namelijk we got this.
2: En de opperbevelhebber wil zo ook vijanden afschrikken.
3: We will ensure that any adversary who considers attacking our alliance reaches the only conclusion that matters. Today is not the day.
2: Maar of dat ook zal werken?
5: Ik denk dat president Poetin hier niet bijzonder ongerust van wordt.
2: De NS en 113 komen met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen.
6: Na elke zelfdoding worden 135 mensen ook geraakt en beïnvloed. Dus het is ook een indrukwekkend en aangrijpend onderwerp.
2: Bijna alle spoormedewerkers maken het mee in hun werk.
7: En dan komt het binnen dat je echt ziet waar je in terecht bent gekomen. En dan is het alleen maar koud en rauw.
2: De boodschap van de campagne is: praat erover. Want een vraag of een gebaar kan het verschil maken.
8: Had ik maar één keer extra durven vragen, hé maatje, hoe zit je erbij? Of hoe gaat het echt? Die kans hebben wij niet gehad. En ik zou willen dat ik die kans wel zou hebben gehad.
2: Denkt u wel eens aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand anders? Neem dan contact op met 113. Al de hele dag dus grote problemen bij Albert Heijn.
9: Rommeliger dan anders, omdat ze natuurlijk een IT-probleem hebben.
2: Distributiecentra liggen plat en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd.
10: Wat klanten zou zien is dat de app stil ligt, de e-commerce stil ligt. En bijvoorbeeld systemen in de winkels zijn niet dan volledig geüpdate.
2: En dat zorgt voor problemen aan de kassa.
11: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
2: Maar het levert gelukkig ook iets positiefs op.
12: Ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. En ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
2: Vier Rotterdamse vrouwen doen mee aan het WK skydiven onder de naam Funky Falcon.
13: Power to the women. Beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet?
2: Op het WK krijgen ze voor elke sprong combinaties van vier letters of cijfers die ze met elkaar in de lucht moeten afbeelden.
13: In dit geval is het een wedstrijdsprong en moeten we OB7L maken.
2: En dat allemaal terwijl ze met 200 kilometer per uur naar beneden vallen.
13: Dan is dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
2: En tijdens dat kampioenschap nemen de vrouwen het op tegen echte profs en dat is best een beetje spannend.
14: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
15: Ja, onwijs zenuwachtig. Ja. Maar ook heel tof.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Jan van der Putten weet wat er morgen dan weer in de media gebeurt.
16: Meta is niet van plan om zijn omstreden camerabrillen van de markt te halen, staat in de Telegraaf. Morgen loopt een ultimatum af tegen het techbedrijf. De Consumentenbond en andere belangenorganisaties vinden het een gluurbril en dreigen met een rechtszaak.
2: Alex Heimel van de brillentak van Meta wuift de bezwaren weg. Er zit een lampje op het montuur, dan zie je toch dat je gefilmd wordt. En bovendien, zegt hij, mensen filmen toch ook met hun telefoon?
16: Afghaanse tolken en andere evacuees die in 2021 naar Nederland kwamen bieden morgen aan de Tweede Kamer een petitie aan. Ze willen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, staat in het Nederlands Dagblad.
2: De 50 Afghanen kregen een verblijfsvergunning voor een termijn van 5 jaar. Dus hebben ze nu recht op een vergunning voor onbepaalde tijd, dachten ze. Maar die krijgen ze niet vanwege het Europese migratiepact.
16: Anna Politkovskaya studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar oma was de bekende Russische journalist en mensenrechtenactivist. Zij werd 20 jaar geleden in Moskou vermoord, staat in Trouw.
2: En kleindochter Anna hield ter herdenking van die moord een toespraak in het Europese parlement.
16: Ze is niet bang dat de Russische geheime dienst haar opzoekt. Als ze me hadden willen hebben, zegt ze, hadden ze me al gehad.
2: Prominent op de voorpagina van NRC een opengeslagen zwart notitieboekje. In dat boekje noteerde de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker zijn aankopen.
16: NRC sprak met een van zijn erfgenamen, de kleindochter Charlène von Sayer. Zij is nauw betrokken bij de strijd om de schilderijen en andere roofkunst van de Goudstikker-collectie terug te krijgen.
2: En dat notitieboekje is cruciaal, vertelt von Sayer. Minstens 500 stukken die erin staan worden nog vermist. Schilderijen, maar ook meubels en glaswerk.
16: Carl Bushby is bijna thuis. De Brit begon 28 jaar geleden aan een voettocht om de wereld. Vroeger op school werd hij gepest en met die tocht wilde hij een einde maken aan zijn onzekerheid, staat in het AD.
2: Bushby begon in het zuiden van Chili, doorkruiste de jungle, omzeilde guerrilla's, zwom de Beringstraat over en de Kaspische Zee en stapte vorige week in Dover aan land na een stukje kanaalzwemmen.
16: En na 28 dagen en 50.000 kilometer hoopt hij over 3 weken aan te komen in Hull, bij het huis van zijn moeder.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
17: De grootste

Joya Moy was dat, met Lookalike. Ja, we moeten het allemaal even zonder de zegeltjes doen en zijn tijdelijk ook af van de steekproeven bij de zelfscankassa, dat dan ook. Maar het gaat natuurlijk over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Wat is daar nou aan de hand?

0: Joya Moy was dat, met Lookalike. Ja, we moeten het allemaal even zonder de zegeltjes doen en zijn tijdelijk ook af van de steekproeven bij de zelfscankassa, dat dan ook. Maar het gaat natuurlijk over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Wat is daar nou aan de hand? In de studio zit cybersecurity-expert Pim Takkenberg, welkom.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Die CEO van Albert Heijn, die zag ik vandaag op televisie en die noemt het een online veiligheidsincident. Wat zegt u dat?
1: Ja, als ik dan ook even laten lezen wat Albert Heijn ook over op de website zet, hebben ze het over een cybersecurity incident.
0: Ja.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet,
0: ja. Ja,
1: kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Ja, tegelijkertijd zegt de politie dat er tot op dit moment geen strafbaar feit is vastgesteld. Dat sluit dus een hack niet uit, die mededeling? Of?
1: Nou ja, wat mij betreft hoeft dat niet uit te sluiten. Ik weet ook niet in hoeverre de politie al op de hoogte is van alle informatie die Albert Heijn heeft. Ik weet niet of Albert Heijn zelf eigenlijk al precies weet wat er aan de hand is. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten.
0: Nee, is dat eigenlijk verstandig omdat Albert Heijn meteen de politie alle informatie zou geven? Want verder zijn ze best zwijgzaam, hè?
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen als jij het idee hebt dat een kwaadwillende, zoals wij dat in het vakgebied noemen, bij jou in jouw systeem binnen zit, dat je direct ook met de politie schakelt om ook aangifte te doen en informatie met ze te delen. En wellicht dat de politie ook wel kan helpen.
0: Ja, en waaruit concludeert u nou dat het inderdaad om een aanval van buitenaf gaat? Want het zou ook natuurlijk een interne fout in het systeem kunnen zijn of een mislukte update. Maar zit hem dat in het woordje veiligheidsincident of in het feit dat ze het uitgezet hebben?
1: Ja, eigenlijk de combinatie van beide doet mij toch wel vermoeden dat hier echt wel sprake is van een aanvaller die binnen heeft gezeten. Dus het woord cybersecurity incident en uiteindelijk ook het feit dat systemen uitzetten. Ja, het zou in theorie nog kunnen zijn dat er ergens iets mis is gegaan of dat ze een kwetsbaarheid hebben ontdekt.
0: Ja, als je ziet dat het op hol slaat, dan zet je het ook uit.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik het niet zo snel een cybersecurity incident noemen.
0: Nee.
1: Dan zou ik, en ik zou denk ik ook sneller gewoon uitleggen wellicht wat er aan de hand is. Maar goed, nogmaals, uiteindelijk zullen we even moeten wachten tot Albert Heijn zelf vertelt wat er precies aan de hand is.
0: Ja, maar het zit hem dus in dat veiligheid, dat
1: exact,
0: security.
1: Ja.
0: Ja, ja. Als nou blijkt dat het om een cyberaanval gaat, wat kan er dan zijn buitgemaakt of aangetast of kapot gemaakt of verstoord?
1: Ja, nou, het is altijd interessant om na te denken wie zou nou degene zijn die hiervoor verantwoordelijk is. En dan heb je grofweg misschien drie categorieën. Je zou kunnen nadenken over hacktivisten. Dus mensen die met een soort bepaald ideologisch doel een organisatie aanvallen en proberen plat te leggen. Je zou kunnen nadenken over statelijke actoren die een bepaald motief hebben om informatie te stelen of misschien te saboteren of wat onrust te veroorzaken.
0: Mm-hmm.
1: Of, en ik denk dat dat het meest logische is hier, een criminele organisatie die uiteindelijk uit is op geld verdienen. En dat zouden ze in dit geval, wat je dan vaak ziet, is het binnendringen van een organisatie, veel gevoelige informatie stelen en dan los geld vragen. En als een bedrijf niet betaalt, dreigen om die informatie op het internet te zetten.
0: Ja, maar gevoelige informatie, bedoel, wie kan het wat schelen of ik vorige week spruitjes heb gekocht?
1: Nou, het gaat vaak over persoonsgegevens die in die systemen zitten. En dat is voor zo'n organisatie toch vaak heel vervelend als jij verantwoordelijk bent voor zo'n hack. En dat bij jou dat gebeurt. En dat alle gegevens van jouw klanten op het internet komen. Dat doet gewoon ook iets met de reputatie van zo'n organisatie. En dat maakt dat veel bedrijven toch goed nadenken of dat ze daar niet geld bedrag voor.

0: over hebben.
1: Ja. En in hoeverre is er nou veel schade voorkomen met dat uitzetten van hun systemen? Want die reputatieschade, die is er eigenlijk al. Hoewel, als zij zeggen, we hebben voorkomen dat ze uw gegevens hebben, dan is dat juist weer een plusje waarschijnlijk.
2: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd wat er precies aan de hand is. Want stel nou dat Albert Heijn een eerste signaal heeft gezien dat er een aanvaller in het systeem zit en meteen heeft gekozen om alle systemen uit te zetten om verdere impact te voorkomen, dan denk ik dat ze echt een applaus verdienen. Want dat is een heftige ingreep. We zien nu allemaal in het nieuws dat de schappen leeg raken, dat de voorraden niet meer worden bijgevuld, dat het best heel veel effecten heeft. Dat kost ze ook veel geld. Maar dan hebben ze denk ik wel de juiste beslissing genomen. Dus,
1: en dan laat Albert Heijn dus zien dan uw veiligheid, de veiligheid van uw gegevens gaan ons boven alles. Boven.
2: Ja, exact. En ik denk dat dat een mooi signaal zou zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel organisaties die geraakt worden en die er misschien te laat bij zijn. Ja, en dan kun je alleen maar respect hebben dat het bedrijf dus genoeg sensoren heeft of signalen heeft dat bij het minst of geringste wat gebeurt, dat ze het toch zien en daarop kunnen ingrijpen.
1: Ja, en we weten dat natuurlijk nog niet, maar het uitzetten van een systeem, dat is op zich dan afdoende, ook als die hackers al binnen zijn? Of kunnen ze er dan toch al spul uitgehaald hebben?
2: Dat heeft een beetje te maken met het moment waarop je uiteindelijk zeg maar doorhebt dat iemand in je systeem zit en wat die al heeft kunnen doen. Maar als je daar op tijd bij bent en je zet het systeem uit, of in ieder geval je verbindt de netwerkverbinding met het internet, dan kan de aanvaller, dat kan iemand zijn die waar dan ook in de wereld gewoon zit, die heeft online gewoon geen toegang meer tot het systeem. Dus die kan dan ook gewoon simpelweg niks meer doen. Die kan er gewoon niet meer bij.
1: Dat uitzetten betekent, je verbreekt de verbinding met het wereldwijde web. Daar komt het op neer.
2: Dus je kunt de netwerkverbinding verbreken.
1: Dus je gooit de deur gewoon dicht.
2: Precies. En je kunt ook het systeem nog helemaal uitzetten. Dus dan is het helemaal natuurlijk gewoon klaar.
1: Ja. Nou hebben niet alleen mensen in Nederland last van dit incident. Ook bij winkels van Ahold Delhaize in België, Tsjechië en de Verenigde Staten zijn de gevolgen te merken. Wat zegt dat over de kwetsbaarheid van het ICT-systeem van Albert Heijn of van Ahold Delhaize?
2: Nou, het zegt mij niet zozeer iets over de kwetsbaarheid van het systeem, maar veel meer over wie er kennelijk allemaal gebruik maken van dat systeem. En dat zijn dus kennelijk supermarkten op verschillende plekken in de wereld die van eenzelfde systeem gebruik maken, dat als Albert Heijn die uitschakelt, dat ze daar ook last van hebben. Dat hoeft niet per definitie iets te zeggen over hoe kwetsbaar het systeem nu wel of niet is, of dat dat nog veel groter is, die kwetsbaarheid.
1: Ja. En waarom denkt u dat het vermoedelijke criminelen zijn? Ik bedoel, we gaan het zo meteen hebben over de hoogste commandant van de NAVO die waarschuwt voor een overigens niet met name genoemde vijand, maar we weten over wie die het heeft. Waarom is het niet Moskou?
2: Nou, omdat ik zelf zou veronderstellen, er is wel een ander interessant incident natuurlijk gebeurd vandaag. Hè? Bij Franse supermarkten zijn natuurlijk een aantal koelinstallaties gehackt. En die zijn uiteindelijk in de temperatuur, hebben ze die heel hoog gemaakt.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt het saboteren van systemen. En dat past veel beter bij een profiel wat Russisch is. Hè, of Russische activisten die het een beetje voor de staat opnemen.
1: Chaos veroorzaken.
2: Chaos veroorzaken, inderdaad. Maar als jij, zeg maar, die signalen wijzen daar nu nog niet op. Hè. Het lijkt erop dat het echt met systemen te maken heeft die zorgen voor klantcontact. Bestellingen kunnen doen, bestellingen geleverd krijgen, distributiecentra. Ja, dat lijkt veel beter te passen bij een profiel van een criminele groep die juist dit soort bedrijven dan ook aanvallen, omdat ze ook weten dat als die niet kunnen leveren, dat het meteen geld kost.
1: Dat kost geld, ja. Nou, is Albert Heijn dus behoorlijk, voor Ahold, behoorlijk zwijgzaam. Is dat verstandig en wat zegt dat u?
2: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. De ervaring leert van de incidenten die recentelijk ook meer in het nieuws zijn geweest, dat als je niet communiceert, dat dat vaak een slecht signaal is. Hè. Het is belangrijk om toch wel transparantie te creëren. Maar als je te snel communiceert en niet volledig bent, dus dat je later blijkt dat je dingen toch moet herstellen en moet bijstellen over wat er nou precies aan de hand is. Hoeveel gegevens zijn er precies weg? Welke gegevens? Ja, dat wordt ook vaak niet heel goed gepruimd door de bevolking. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je probeert om wel zo snel en open mogelijk te communiceren, maar dat je wel goed weet wat je zegt en dat je daar niet op hoeft terug te komen.
1: Ja, en dan gaat uw mobiele telefoon vanavond Ahold aan de lijn.
2: Ja.
1: Pim, kan je onderzoek doen? Waar begint u dan?
2: Nou, wat ik als eerste zou doen als specialist is onderzoek naar wat er gebeurd is. Je wilt natuurlijk gewoon exact weten, is er een aanval in het systeem geweest? Waar is die binnengekomen? Heeft die achterdeurtjes achtergelaten? Dat onderzoek moet je doen om uiteindelijk ook te kunnen zorgen dat als je die systemen herstelt, dat je een garantie kunt geven dat daar geen aanvallen meer in zit. Want anders ben je natuurlijk weer terug bij af. Wat we bijvoorbeeld weten uit een verder verleden is dat criminele groeperingen achterdeurtjes hebben geplaatst in systemen die worden gebackupt. En dan zet een bedrijf een backup terug, inclusief de achterdeur van een crimineel. Dan is die weer binnen.
1: Ja.
2: Dus het is wel echt belangrijk om goed onderzoek te doen. Hoe is dit nu gebeurd? Zodat je uiteindelijk zeker weet, dit systeem is schoon, veilig en iedereen kan weer veilig aan de slag.
1: Oké, en we kunnen weer spruitjes kopen. Hartelijk bedankt, Pim Takkenberg, cybersecurity expert.
2: Graag gedaan. Succes verder.
0: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ja, u hoorde het al, de hele dag. De oppergeneraal van de NAVO, Alexis Grinkevich, gaf op de defensieconferentie in Warschau een speech over de victory strategy van de NAVO. Terwijl de Amerikaanse president vrijdag met Poetin een deal over diesel sloot en de druk op Zelensky opvoert. Wat is zo'n strategy of victory dan waard? Ik ga dat bespreken met verslaggever Kiesja Hekster. Niet in Brussel dus, maar in het Poolse Warschau. Goedenavond, Kiesja.
3: Hallo, Chris. Hallo.
1: Ja, wat voor feestje is dat eigenlijk, die veiligheidsconferentie? Wie zaten er allemaal in de zaal om naar deze viersterrengeneraal te luisteren?
3: Nou, dat is best wel een groot feestje, Chris. Het is een conferentie die sinds een jaar of 12 hier in Warschau gehouden wordt. Steeds belangrijker is geworden. Dus de premier van Polen was er vandaag bij bijvoorbeeld. Maar ook die van Noorwegen en Litouwen. Onze eigen defensieminister Jessel Gus was er. Veel van haar collega's uit NAVO-landen. Allerlei vertegenwoordigers van de NAVO. Allerlei experts ook. En het leuke voor mij was dat die allemaal in het wild rondliepen. In de wandelgangen. Dus daar kon ik allemaal mee praten vandaag.
1: Je hebt helemaal suf geïnterviewd vandaag, ja.
3: Heerlijk was het, ja.
1: Oké, en hoe bijzonder was nou deze speech van die hoogste NAVO-generaal?
3: Ja, toch wel echt bijzonder. Dat kreeg ik ook te horen van de NAVO-burelen. Het SACEUR, zoals die in NAVO-jargon heet, de Supreme Allied Commander Europe, die doet dit eigenlijk niet. Zo'n uitgebreid visieverhaal delen. En die speech die werd vorige week pas aangekondigd. Ja, en toen wilden we dus allemaal naar Warschau. Meer dan 100 journalisten kwamen er last minute. Zoals ik en mijn collega Christian, die hier ook woont. We wilden allemaal horen, wat gaat deze generaal zeggen in deze overwinningstheorie, want zo was die toespraak inderdaad aangekondigd.
1: Ja.
3: En dat was dus ook precies de bedoeling, begreep ik, van mensen van de NAVO. Allerlei buzz creëren door pas heel laat te vertellen dat SACEUR zou gaan spreken. En op die manier zo groot mogelijk podium creëren voor de boodschap.
1: Ja, nou, dat is gelukt, want ik hoorde de hele middag al over deze toespraak. En vooral ook dat hij bedoeld was om burgers gerust te stellen, maar dan denk ik, als hij het nodig vindt om op dit moment zo'n bijzondere toespraak te houden, ja, dan word ik heel ongerust.
3: Ja, dan is er echt iets aan de hand, hè, zou je denken. Ja. En want je zou denken, dat is toch vooral zelfsprekend dat we gerust kunnen zijn met de NAVO. En ik heb dus dat ook wel heel veel mensen horen zeggen, hoor, dat het misschien juist het verontrustende is van die toespraak. Maar goed, die Alexis Grinkevich, die voelt die noodzaak. Hij zei dus zelf, ik ben hier bijvoorbeeld in verband met de toenemende dreiging vanuit Rusland, als het dan gaat om al die hybride aanvallen. Mm-hmm. En hem werd ook gevraagd naar de olifant in de Kamer, president Trump, na afloop van zijn speech in een vraaggesprek. Want ja, die president is uiteindelijk zijn politieke chef, of die van de NAVO in ieder geval, want Amerika heeft het belangrijkste leger. En ja, je zei het net zelf al, die president Trump heeft nou net dit weekend afspraken gemaakt met de Russen, waarvan de militaire man zegt, die moeten we afschrikken. En de politieke man zegt, ja, daar wil ik mee samenwerken. Dus dat was gewoon een heel verwarrende boodschap. In de wandelgangen hoorde ik van allerlei mensen. Dus ja, wat dat betreft snap ik jouw onrust.
1: Ja, overigens zometeen nog even door over Trump en zijn verhouding met deze SACEUR. Maar jij had het net over Rusland, maar hij had het niet over Rusland, hè? Althans, hij heeft Rusland niet genoemd.
3: Niet in zijn verhaal, wel in het vraaggesprek achteraf.
1: Okay.
3: Maar in die speech inderdaad was het gissen een beetje op wie die doelde. Maar ja, iedereen wist natuurlijk wel dat hij Rusland bedoelde. Maar van mensen die bij de NAVO werken hoorde ik dat ze dat eigenlijk nooit doen. Militair in ieder geval. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld dat ze de Russen die eer niet willen geven, dat dat dan de vijand is, dat je daar dus niet nodig is om die te benoemen, dat het ook niet nodig is, want iedereen weet toch wel over wie het gaat, inclusief die vijand, de Russen zelf. Mm-hmm. En door ze niet te noemen, maak je het misschien ook net wat moeilijker om het verhaal van Grinkeviç voor eigen Russische propagandadoeleinden in te zetten, want dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren, weten ze bij de NAVO ook.
1: Ja, want die Russen gaan zeggen, zie je wel wat een agressieve...
3: Ja, een oorlogsverklaring, zo zullen ze het in Moskou interpreteren, ja.
1: Ja, en dan even over de verhouding tussen deze Grinkeviç, Amerikaan dus, want de saqueur is altijd een Amerikaan. Hoe is zijn verhouding met Trump?
3: Nou, hij heeft een goede relatie met de Amerikaanse president. Grinkeviç is pas vorig jaar zomer op deze post terechtgekomen. Nou, dat kan natuurlijk niet zonder zo'n goede relatie met de Amerikaanse president. Mm-hmm. Hij spreekt ook met instemming van de president, zei Grinkeviç zelf. Dus die toespraak is afgestemd. Maar het wil niet zeggen dat Grinkeviç nou een hele makkelijke relatie heeft met Trump. Ik heb zelf wel eens meegemaakt bij de NAVO dat ik meekreeg dat ze ook in de buurt van Grinkeviç af en toe helemaal gek worden van Trump, want dan roept hij weer wat over de NAVO. Hè. Hij zaait twijfel over zijn betrokkenheid bij de organisatie. Nou ja, en dat moet Grinkeviç daarna weer gaan roepen, dat Trump volledig gecommitteerd is. Dat is best wel lastig ook voor hem, begrijp ik. En opvallend genoeg hoorde ik ook uit NAVO-kringen vandaag in de wandelgangen dat er een andere Amerikaan was die tijdens de toespraak van deze Grinkeviç helemaal niet in de zaal zat, maar een beetje ostentatief juist buiten heen en weer liep om te laten zien, nou, hij spreekt niet namens mij. Mm. En dat was niet de eerste, dat was de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, een persoonlijke vriend van Trump. Mm. Dus je kan op zijn minst concluderen dat er toch ook verschillende kampen zijn binnen de NAVO, binnen de Amerikaanse NAVO.
1: Ja, oké, en om dan die uitspraken en ook beslissingen van Trump nog nader te concretiseren, hij kondigde eerder juist aan dat Amerikaanse militairen uit Europa teruggetrokken zullen worden.
3: Klopt.
1: Ja, wat zei Grinkeviç daarover? Is het nou uit zijn verhaal duidelijk geworden of de Amerikanen wel gaan meevechten als artikel 5 een NAVO-lidstaat in Europa aangevallen wordt?
3: Eigenlijk voor de goede verstaander niet echt, hè? Want deze vraag, zoals jij hem nu stelt, werd hem ook rechtstreeks gevraagd. Gaan de Amerikanen meevechten? En toen zei hij eigenlijk, ik ben hier. Maar hij gaf geen antwoord op die vraag.
1: Dat is er maar eentje.
3: Ja, exact. Hè? Hij is wel heel groot en breed, maar met één Amerikaan gaan we toch niet redden, ben ik bang. Dus hij zei niet, ja, we gaan meevechten. Hij zei, dat is uiteindelijk een politiek besluit dat Trump dus moet nemen. Hmm. En ja, we weten dat er komende maanden besluiten gaan vallen of de Amerikaanse troepen, mensen teruggehaald worden uit Europa. Op dit moment zijn er zo'n 80.000 Amerikanen nog in Europa gelegerd. En dat hangt dus nog boven de markt. Ergens voor 1 december gaan we horen hoeveel mensen er teruggetrokken worden van die Amerikanen. Gaan ze verplaatst worden binnen Europa? Dat weten we niet. Dat is dus nog best wel spannend. Ja. Op zijn Engels, waar we dan op zitten wachten, noemen je de poster review, de herziening van waar de troepen gestationeerd zijn eigenlijk. Hm. En ik sprak na de toespraak daarover met Michelle Haas, een van die experts die hier ook was. Veiligheid gaat zij over in België en ook in Nederland hoor je haar vaak. En zij zat ook in de zaal bij die vier sterren generaal. Sorry.
1: Ja.
4: Wat er op moet volgen is een die poster review, dus de Amerikaanse troepen in Europa, dat die zeer significant blijven. Dat ook landtroepen zijn aan de oostgrens en niet enkel basissen in bijvoorbeeld het zuiden van Europa die zij zelf sowieso nodig hebben of in Noord-Europa, maar ook echt die afschrikkingstroepen en die tripwire forces die direct betrokken zouden zijn ook bij een mogelijke...
5: Die de eerste klap opvangen. Ja, want u zegt eigenlijk als die Amerikanen straks gaan aankondigen we halen er tienduizenden terug en die berichten hoor je ook, dan is dit hele verhaal eigenlijk niet geloofwaardig.
4: Minder geloofwaardig. Ik denk dat het hangt ook heel erg af van die capaciteiten. Want bijvoorbeeld met satellieten kunnen wij zicht hebben op wat de tegenstander, en in dat geval Rusland, op dat moment doet. En kunnen we dus bijvoorbeeld Deep Strike kunnen raken. Dus op lange afstand kunnen raken. Maar daarvoor heb je wel die inlichtingen nodig.
5: En daarvoor hebben we de Amerikanen nodig.
4: Exact, daarvoor hebben we de Amerikanen nodig. Dus een troepenverschuiving zou nog niet direct ons helemaal moeten doen panikeren. Het gaat meer over die capaciteiten. En daar zijn ook heel veel studies naar. Hoe zou Europa vechten zonder de Amerikanen? En dan weten we dat we eigenlijk juist meer in een soort attritie, in een soort uitputtingsscenario komen, omdat we niet die dominantie kunnen krijgen op korte termijn. Omdat we daarvoor te weinig capaciteiten hebben. Dus deze theorie die vandaag is gepresenteerd, hangt echt samen met die Amerikaanse capaciteiten en aanwezigheid in het Europese continent.
1: Oké, dat is dus afwachten hoe dat in de toekomst gaat. Maar het gaat toch ook vooral om nu. Er gebeurt al heel veel. Er zijn al heel veel aanvallen van allerlei verschillende aard geweest. De vraag is toch niet wanneer of we terug gaan slaan, maar vooral wanneer? Waar trekken we de grens? Heeft hij daar wat over gezegd?
6: Nou, daar bleef het toch wel een beetje vaag over allemaal. Hè, over die hybride aanvallen, wat de NAVO daar tegen nou moet doen, Chris. Dus ja, er zijn mensen, en die liggen misschien al bijna te slapen. Daar zei de generaal tegen, u hoeft niet wakker te liggen. Mijn baan is ervoor te zorgen dat anderen wakker liggen. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een mooie afsluiting.
1: Dat lijkt me een hele goede afsluiting. Maar ik raad iedereen ook aan om nog een klein half uurtje te blijven luisteren. Dank je wel, Kiesja.

0: Colin Blunstone, I Don't Believe in Miracles. De extreme droogte deze zomer heeft de waterschappen miljoenen euro's meer gekost. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het regende weliswaar de afgelopen dagen, maar de grondwaterstanden en het waterpeil in rivieren zoals de Rijn zijn nog steeds erg laag. Wat moeten we nu doen om de schade bij een volgende hete zomer te beperken? Ik spreek erover met Hein Pieper, hij is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Keijnen.
0: Goedenavond, meneer Pieper. Uw waterschap heeft deze zomer ongeveer 300.000 euro meer uitgegeven aan droogtemaatregelen. Wat is uw nasmaak van deze zomer?
1: Nou, mijn nasmaak op dit moment is dat het watertekort nog aan het oplopen is.
0: Oh ja?
1: Ja, wij hebben in september nog niet eens de helft gekregen dat we hadden verwacht. En oktober valt ook tegen. Waar we dus vooral bang voor zijn, is dat we straks in de winter voor het komend voorjaar onvoldoende de boeken aanvullen. Dus daar zit onze grootste zorg op dit moment.
0: Ja, dus dat we de volgende droge zomer al met een enorm tekort ingaan eigenlijk.
1: Ja, en dat zou dan veel grotere consequenties hebben. Want ja. als er geen water is, kun je het ook niet vasthouden.
0: Nee, dat is het. Want dat is wel wat de hele tijd als een cruciale maatregel genoemd wordt. Hè? Water vasthouden. Nou, laten we even niet het allerzwartste scenario nemen. Het gaat lekker regenen, er komt veel water. Maar ja, hoe houden we dat dan vast?
1: Nou, we houden dat op de eerste plaats vast als grondeigenaren organisch stofgehalte in hun bodem vergroten. Dan kunnen ze per hectare zeg maar de sponswerking van die grond vergroten. En dan kunnen ze echt miljoenen liters water vasthouden per hectare.
0: Het organisch stofgehalte verhogen, wat betekent dat precies? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, dan zorgen ze dat er zeg maar meer organisch afval in de bodem komt. Plantenresten, et cetera, allemaal. En dan krijg je een luchtigere bodem.
0: Ja.
1: Kan er ook. En dan houdt het is een soort spons die je dan vergroot. En dan houdt het gewoon.

0: wagen veel langer vast en stroomt er ook veel langzamer af naar de sloten.
1: Ja, ja. En kan dat overal of zijn er ook plekken waarop je dat juist niet moet doen?
0: Nou, dit kan echt wel op de meeste plekken in Nederland. Je ziet dat ook vooral bij regeneratieve boeren. Boeren die daar echt beleid op maken. En die hadden ook eigenlijk niet zo'n slecht jaar dit jaar. Want die hadden gewoon voldoende water in de bodem. En vooral als je dan nog een beetje water kunt aanvoeren. Dat kan in een gedeelte van Nederland.
1: Vooral bij het IJsselmeer in de buurt natuurlijk. Hè?
0: Precies. Ja. Precies, maar in grote gedeelten van Hoge Nederland kan dat veel minder. En dan moet je vooral proberen water echt vasthouden in het voorjaar als het er is. Ja. En wij zijn natuurlijk kampioen afvoer geweest de afgelopen decennia. En we moeten dat hele systeem omgooien naar vasthouden.
1: Ja, en wat levert dat dan precies op? Ja, dat er meer water is. Maar goed, dat zit dan in die grond, in dat organisch afval. Wat kan je daar dan mee? Hoe haal je het eruit?
0: Het stroomt dan langzamer af. Ja. En de planten kunnen het veel langer gebruiken. Dus ze hebben zelf langer toegang, de planten, tot het water. De bomen hebben langer toegang tot het water. Het grondwater zakt veel langzamer. En wat wij ook doen, wij gaan bodems van sloten verhogen. En dat ook daar het langzamer wegvloeit naar de riviertjes. We gaan rivieren laten meanderen. We verbreden het rivierbed. We hebben op sommige plekken van 8 meter zijn we naar 100 meter gegaan om water langer te laten infiltreren, dus meer tijd te gunnen in het gebied. Wat je probeert echt met heel veel maatregelen, echt een hele scala aan maatregelen, probeer je water langer vast te houden in het gebied. Ja. En dat de grondwaterstand redelijk hoog blijft. En dan hou je voorraad op peil.
1: Ja. En doen we dat nu al genoeg met het oog op de komende zomer bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat doen we op heel veel plekken doen we dat. Ja. Maar het is een klein beetje. Dit vraagt tijd. Dit vraagt echt heel veel tijd. Je moet eigenlijk het hele waterwegennet van Nederland moet je eigenlijk helemaal omgooien. En dat vraagt met alle partijen, met boeren, met landeigenaren, met landgoedeigenaren, met natuurorganisaties, met drinkwaterbedrijven en de waterschappen en provincies. Allemaal afstemming. En dat proberen we nu te doen. Ja. Dat doen we al jaren. In ieder geval in mijn waterschappen meer dan 15 jaar zijn we daarmee bezig. Dat moeten we versnellen. Dat moet echt nog veel meer versnellen. En dat vraagt, ook financiering. Ja. Maar het water moet er zijn. En daar ligt op dit moment de grootste uitdaging.
1: Ja, daar hebben we nou net geen invloed op. U bent ook lid van het Mission Board for Adaptation to Climate Change van de Europese Commissie. Het was overal heet en droog in heel Europa deze zomer. Wat hoort u van andere lidstaten? Wat doen zij?
0: Dat is heel afhankelijk van ons land. En in sommige landen, en dan kijken we vooral naar het zuiden, daar is best wel paniek. Want daar hebben ze echt al jaren tekort. En dat tekort loopt alleen maar op. Ik sprak met een Italiaanse collega die zegt, wij hebben eigenlijk helemaal geen tijd of geld nog voor preventie en andere maatregelen. Ja. We hebben alles nodig om de calamiteiten te bestrijden. Ja. En wat je eigenlijk merkt, dat er ook soms geen kennis aanwezig is, dat ze de middelen niet hebben. En daar heeft Europa, en die rol wil Europa ook heel graag pakken, die wil eigenlijk een Europees netwerk bouwen, zodat kennis van landen waar het wel aanwezig is of middelen, dat die beter door het hele continent, de hele gemeenschap gaan vloeien.
1: Ja, maar zegt water vasthouden. Ik neem aan dat andere landen dat dan ook moeten gaan proberen. Maar ja, het water in de Rijn is al, de waterstand is daar nog nooit zo laag geweest als nu. Als Duitsland en Zwitserland ook meer water gaan vasthouden, ja, wij zitten aan het eind van het lijntje, hè? Dan hebben wij niks meer.
0: Ja, het enige voordeel dat we hebben is dat er nogal veel scheepvaart nodig is voor de Duitse industrie. Dus dat is nu nog een voordeel. Als dat niet meer nodig is, dan zitten we echt aan het onderste stukje. Yeah. En als we meer water wat vasthouden, heeft Nederland er echt heel veel last van. Dan kunnen wij een uitgedroogde delta worden. En daarom dat ik ook pleit voor, zorg nu dat er een Europese aanpak komt over het hele Rijnstroomgebied en ook voor andere rivieren. Maar als we dat niet doen, dan gaat het straks iedereen voor zichzelf. Ja, en dan heeft Nederland, zijn we echt de onderliggende partijen en hebben we het meeste last ervan.
1: Ja, en zo'n systeem is er nog niet?
0: Die afstemming is er nu echt onvoldoende. We hebben wel afspraken over de kwaliteit van het water. We hebben wel afspraken over hoogwater. Daar we elkaar daarbij helpen. Maar echt over laagwater en waterverdeling. En dan is er ook nog eens een keer zo. Kijk, heel veel boeren gaan in die, zeg maar, zijrivieren ook water vasthouden.
1: Ja.
0: En wat je eigenlijk zou willen is dat er een Europees sponsprogramma komt. Dat overal langs die rivier de Rijn, bij wijze van spreken, allemaal sponslandschappen komen. Die dat water langzamer gaan afgeven. Dat hebben we ook nodig. Want we moeten eigenlijk die gletsjers die aan het verdwijnen zijn, die moeten we vervangen.
1: Ja, ja. Wat is uw zwarte scenario voor een zomer? Gewoon geen water uit de kraan?
0: Nou, dat we in de winter onvoldoende de voorraad kunnen aanvullen. Ja, ik denk, drinkwatertekort, dat zie ik nog niet als het zwartste scenario, maar wel dat we gewoon met hele lage grondwaterstanden te maken krijgen. En dat de verdroging in plaats van in de zomer in het voorjaar gaat optreden.
1: Ja. Goed, nou, we gaan bidden voor regen. Hartelijk dank, Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

0: Chef Special, Bang in het Donker. In Den Haag zijn in Theater Diligentia vanavond de belangrijkste cabaretprijzen van het jaar uitgereikt, de Pulifinario's. In de categorie Kleinkunst won Jentel en de Boer, in de categorie Entertainment Ruud Smulders en in de categorie Engagement won Lisa Osterman. En haar sprak ik net voor de uitzending en ik zei: goedenavond, Lisa.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd met deze Pulifinario.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt hem voor je voorstelling De Baas.
1: Yes.
0: Maar je won hem 2 jaar geleden ook al voor je vorige voorstelling.
1: Ja, klopt.
0: Is er geen concurrentie of ben jij zo goed?
1: Nou, er is zeker wel concurrentie. Ik had het vandaag ook echt niet verwacht. Ik ben ongelooflijk blij.
0: Ja, ja. Het juryrapport zegt: je aantrekkelijke en geheel persoonlijke stijl bevat een onweerstaanbare combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. Hoe moeilijk is dat, wat die openhartigheid betreft, om je zo bloot te geven op het podium?
1: Nou, dat voelt eigenlijk wel natuurlijk. Ik heb in deze voorstelling heel geprobeerd om te schrijven vanuit het idee: wat zou je schrijven als niemand om wiens mening je geeft het ooit zou hoeven zien?
0: Aha.
1: En ik ben ontzettend blij dat wat daaruit is gekomen de mensen vet vonden.
0: Ja. En zoek je dan zelf ook heel bewust naar een evenwicht met die gekkigheid daar tegenover? Of komt dat ook vanzelf?
1: Nee, ik denk dat ik wil zo graag dat dingen niet pathetisch worden. Of ik hou zelf zo erg van theater waarin gekkigheid een beetje de boventoon voert. Dat ik denk dat dat ook wel natuurlijk komt. Of zo. Ik vind het gewoon heel leuk als dingen een beetje een rare vorm hebben.
0: Ja, maar het is niet zo dat je denkt: nou, het moet niet te zwaar worden, dus nu weer een grap of zo. Hoe componeer je zo'n voorstelling?
1: Nee, dat dient zich op die manier wel een beetje aan of zo. Ik heb ook een paar liedjes in mijn voorstelling en sommige onderwerpen lenen zich daar heel erg voor, om het gewoon eerlijk te zeggen. En sommige dingen vind ik zelf juist beter overkomen als je er juist een hele lompe grap over maakt of zo.
0: Ja, en in die openhartigheid, ik moet eerlijk zeggen, ik heb je voorstelling nog niet gezien.

0: Maar je speelt hem nog, dus dat ga ik inhalen. Maar wat is de essentie van Lisa Osterman? Wat leren we over jou?
1: Mijn voorstelling gaat over proberen zacht te blijven. Of dat weer te worden als het niet is gelukt. In deze tijden waarin de wereld toch dat niet altijd is. Dat.
0: Ja, en dat is het engagement. Dat wil je ook. Ja, boodschap is zo'n verschrikkelijk woord. Maar dat is ook wel een boodschap die je mee wil geven.
1: Ja, ik denk dat ik niet per se een boodschap mee wil geven. De voorstelling gaat over, denk ik, proberen minder boos te zijn. Vooral vanuit mezelf. Mm. En een beetje zacht te blijven. En ik denk wel dat het belangrijk is wat we voor elkaar kunnen doen. Dus boodschap vind ik ook wel een beetje misschien niet het beste woord. Omdat ik het interessant vind, denk ik, om vragen te stellen.
0: Ja.
1: Maar daar gaat het wel om, ja.
0: En kan je een voorbeeld geven van iets wat in de show zit over waar je dan eigenlijk boos over wordt en hoe je dat dan probeert niet te doen?
1: Bijvoorbeeld mensen die het hele internet maar vol haten met woedende meningen.
0: Ja.
1: Denk ik dat het heel belangrijk is dat we daar niet met vuur op vuur op reageren, maar proberen te onthouden, die mensen zijn boos of verdrietig, eigenlijk over iets anders. En moeten we juist een beetje zacht benaderen, want anders explodeert alles alleen maar.
0: Ja, en hoe heb jij dat geleerd? Want ik las in een interview dat jij ook wel de neiging hebt om af en toe behoorlijk boos te worden, of niet?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik ben nog midden in dat leren.
0: Ja, oké, maar waar leer je het van?
1: Ik denk van zelf proberen dat te doen. Ik denk van lieve familieleden, zeg maar van voorbeelden die je hebt gekregen om zacht te blijven. Ik heb zelf een hele lieve oma bijvoorbeeld gehad. Die altijd maar iedereen de andere wang toekeerde en liet zien dat je ook soms op inhoudelijke verschillen van mening niet hoeft in te gaan, maar kunt focussen op waarom je wel van elkaar houdt. Ik weet niet. Ik denk dat er altijd wel voorbeelden van te vinden zijn.
0: Ja, en als je zegt, je moet bij die boosheid van andere mensen begrijpen dat ze eigenlijk heel verdrietig zijn of zo. Waar komt die boosheid van jou dan vandaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Die uitzichten pas en te onpas. Ik denk in mijn voorstelling dat varieert. Weet je wel, van hele oppervlakkige dingen zoals ruzie met je vriend, in mijn geval op vakantie, tot onmisstanden in de wereld. Mm. Ik denk dat wel herkenbaar is, gewoon dat je over het algemeen toch opwint over de grote en minstens zoveel over de kleine dingen
0: minstens
1: in het dagelijks leven.
0: Ja, minstens zoveel. Ja. Je was dus niet genomineerd in de categorie entertainment, maar ik begreep het al. Dat betekent niet dat er minder te lachen valt, hè, bij jou.
1: Nee, sterker nog, ik denk die categorie is zo willekeurig. Bijvoorbeeld Marijn Scholten, waar ik zelf groot fan van ben, is genomineerd in de categorie entertainment. Die is minstens zo geëngageerd als ik zelf. Dus ik denk dat, kijk, die categorieën zijn super mooi qua dat er meerdere mensen kunnen winnen. Dat is denk ik heel goed, want als je wint, weet je wel, dat is heel goed om meer kaarten te verkopen, om je werk zichtbaar te maken, maar dat heeft ook wel misschien zekere willekeur, als ik dat zou mogen zeggen.
0: Nou, je hebt het net gedaan op de Nationale Radio live.
1: Nou, dus, dat geeft niks. Okay. Daar sta ik wel achter.
0: Goed. Over die kaartjes gesproken. Je bent nog druk aan het toeren dus met deze voorstelling. De baas. Zijn er nog kaartjes? Goed, ja. Of is alles al uitverkocht?
1: Nee, in steden waar ik voor het eerst bijvoorbeeld in een grote zaal sta, zijn zeker nog kaarten.
0: Oké. En hoe werkt dat dan bij jou? Ben je ondertussen ook alweer met nieuw materiaal bezig? Of doe je dat pas als je zo'n tour hebt afgerond?
1: Nee, dat kan ik niet zo goed. Dus ik heb wel heel veel ideeën. Die schrijf ik gewoon in een notitie op mijn telefoon. Ideeën, nieuwe show. Maar het uitwerken doe ik wel pas als ik klaar ben. Ik ben nu toch heel veel bezig met, weet je wel, welke grap werkte vandaag niet? Waarom? Hoe kan ik die weer beter maken voor morgen? Ik ben toch het beste als ik één project eigenlijk heb.
0: Fine-tunen, ja.
1: Ja.
0: En is dit het op het podium? Twee Polifinario's nu, dan doen we er nieuwe horizonten op, hè? Film, eindejaarsconferentie, radiohit à la Flappy?
1: ik wil best een radiohit à la Flappy. Nee, en eindejaarsconferentie lijkt me heel vet op een gegeven moment. Nu nog niet, maar over een paar jaar. En dit is gewoon mijn droom. Ik ben ongelooflijk blij dat elke avond de zaal vol zit. Ik mag binnenkort voor het eerst in Carré spelen. Dat is een grote droom.
0: Ja.
1: Ik ben echt ontzettend blij met waar we nu zijn.
0: Ja. Oké, en dan nu ook
1: hele
0: nog
1: leuke avond.
0: Een tweede Polifinario. Ga feest vieren. Dankjewel, Lisa Osterman.
1: Hartstikke bedankt. Doeg.
2: Het is 11:55.
0: De speech van de NAVO-commandant wordt door de inhoud historisch genoemd. Maar de historie zelf kwam ook voorbij.
2: We break the warfighting system attacking us in order to render it unable to continue that attack. Or, as Clausewitz would put it, we force it to culminate.
0: Ja, Sakur Grinkiewicz citeerde militair theoreticus Karl von Clausewitz, die al 200 jaar dood is. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Is dat niet een beetje achterhaald om nog te leunen op een tekst van ruim 200 jaar oud? Dat culminatiepunt in de oorlog waar Grinkiewicz het over had, is toch wel iets anders dan toen, hè? Toen ze nog geen drones hadden.
3: Nou, je moet het zien dat Clausewitz eigenlijk de Johan Cruijff is van het militaire denken.
0: Oh.
3: Dus wat hij zegt, dan moet je even goed snappen. Dat is niet zo makkelijk, maar het is wel tijdloos. En het gaat eigenlijk over de grondslagen van oorlog. Net zoals Johan Cruijff over de grondslagen van voetbal had.
0: Ja, en wat bedoelt hij dan met zo'n culminatiepunt?
3: Nou, wat hij ermee zegt is, als een tegenstander jou aanvalt, op een gegeven moment dan heeft hij geen middelen meer, geen munitie, geen kogels en geen mensen meer. En dat is het moment dat hij zwak is.
0: Mm-hmm.
3: En dan kun je hem aanpakken. Dat noemen ze eigenlijk het culminatiepunt. Zeggen ze, een soort keerpunt in een gevecht als je tegenstander moe is. Dus dan kun je hem uitcounteren, zeg maar, om bij Johan Cruijff te blijven.
0: Oké, okay, ja. En wat is nou de reden dat Clausewitz nog steeds aangehaald wordt?
3: Omdat de grondslagen van wat hij zegt nog steeds van toepassing zijn. Veel mensen denken dat hij zegt dat oorlog gaat om het vernietigen van een tegenstander. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt oorlog gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. En hoeveel technologie je ook hebt, het gaat altijd om het breken van de wil. Dus niet altijd de sterkste wint. En de Amerikanen weten dat sinds Vietnam.
0: Ja.
3: De Amerikanen weten dat sinds de oorlog in Iran, dat er meer is dan alleen maar fysieke middelen en geweld. Maar ook hoe lang houdt het volk het vol. En we zien het eigenlijk nu in Oekraïne, waarbij de wil tot nu toe onbreekbaar is van Oekraïne om het vol te houden tegen de Russen, die eigenlijk een veel groter leger hebben. En een veel sterker leger en misschien soms wel een veel moderner leger.
0: Ja, en als Clausewitz dat dan al 200 jaar geleden doorhad, was hij dan zijn tijd ver vooruit?
3: Hij was een tijd ver vooruit, maar niet alleen hij, maar ook zijn vrouw. Want zijn boek Vom Kriegen is eigenlijk afgeschreven door zijn vrouw. Marie von Brühl. Dus het is zo'n mooi voorbeeld dat mijn vrouw altijd zegt, jullie mannen laat je altijd, zonder dat je het weet, leiden door het intellect van vrouwen.
0: Ja, en geldt dat voor u ook?
3: Dat geldt zeker voor mij.
0: Oké, okay. Prima. Hartelijk dank, Marten Kruijf. En dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
4: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
4: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
6: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.

0: luisteren.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: NPO Radio 1.
5: Middernacht, begin van dinsdag 13 oktober. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil zelf niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
7: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het eindigt met een vraag. Zo ziet mijn gast van vannacht zijn nieuwste film. Een vraag aan het publiek is het, om een uitweg te zoeken, een andere manier te bedenken. Vannacht ga ik in gesprek met Lucas Dont. Mijn gast is regisseur en scenario-schrijver. Hij maakte Girl en Close, die beide in de prijzen vielen op het Cannes Filmfestival. En op hetzelfde festival kreeg zijn nieuwste film Coward een staande ovatie van 13 minuten. Coward gaat over 2 jonge soldaten die elkaar vinden aan het front van de Eerste Wereldoorlog. De film is kortweg overdonderend. En de vraag van mijn gast om een uitweg te zoeken, een andere manier te bedenken, verdient onze volle inzet. Lucas Dont is geboren in 1991. Welkom.
8: Dankjewel.
7: En dus jij hebt niets met oorlogsfilms?
8: Ik heb heel weinig met oorlogsfilms,
7: dat, klopt. Dat is al een nuance, ja.
8: Er zijn een paar uitzonderingen. Ik vind La Grande Illusion van Jean Renoir een heel mooie film die zich afspeelt in een gevangenenkamp waar Duitsers en Fransen verbroederen. Heel tedere film. Ik vind ook de eerste film van Stanley Kubrick, Fear and Desire, best een sterke film. Maar oorlogsfilms zijn vaak films waarin mannen een heel nauwe ruimte krijgen om zich uit te drukken.
7: Het is actie.
8: Het is actie. Het is heel, gaat heel vaak over de vernieling. En vernieling wordt al heel snel spektakel. En dat voelt best wrang voor mij. Dus toen ik het idee kreeg om een film te maken in oorlogssetting, heb ik wel eerst eventjes getwijfeld.
7: Ja, want jij kan ook niet heen om de vernieling.
8: Klopt. Ik denk de grootste uitdaging van het schrijven was, hoe toon je die oorlog, hoe toon je dat geweld zonder die camera op het slagveld te zetten wanneer er actie is. En toen heb ik eigenlijk via historici ontdekt dat er voor elke soldaat vooraan 5 soldaten daarachter aan de slag waren. Die eigenlijk voor
7: aanvoer
8: voortdurend nieuw metaal naar voren brengen. En die eigenlijk ook alle lichamen moeten opkuisen van het slagveld na het gevecht. En dat vond ik zo'n interessante manier om de oorlog te tonen als een soort logistiek beest. Die soldaten die eigenlijk als een kuisploeg...
7: Afschuwelijk werk
8: met de dood moeten omgaan. En ik denk het idee van die backstage van de oorlog staat ook toe om te tonen hoe in die backstage die mannen proberen overleven. En in leven blijven. En dat doen ze via muziek en dans en kunst. En ook dat, daar snakte ik vooral naar, om in dat genre licht te injecteren.
7: Ik kan het een beetje op zijn kop zetten, het genre van de oorlogsfilm.
8: Ja, ik denk mensen die naar Koud kijken, denk wel dat ze best een subversieve film zullen zien. In de zin van, het zet wel bepaalde verwachtingen op zijn kop.
7: Iemand die gaat en denkt, oh, dat wordt lekker schieten, die krijgt iets anders.
8: Ja, die krijgt echt iets anders. Ik denk, het geweld is bijna een rookpluim aan de einder. Het geweld is eigenlijk de achtergrond. En wij focussen eigenlijk in hoe die jonge mannen in een kamp heel dicht bij die frontlinie, terwijl ze aan het wachten zijn om terug te gaan, de moraal hoog houden via theater. Samen eigenlijk al het materiaal dat ze aangereikt krijgen om te vernielen, omtoveren tot decors. Oude kogelhulzen tot juwelen, zandzakken tot kostuums. En dat transformeren van die omgeving, daar vind ik, is het zoiets ontwapenend in. De schilden gaan uit. En de jurken gaan aan.
7: En er mag gespeeld worden.
8: Er mag gespeeld worden. Het worden ook echt terug kinderen.
7: We ontmoeten Pierre. Wie is Pierre? Wat voor jongen is dat?
8: Pierre wordt door zijn kameraden de Stille genoemd. Is iemand die heel graag wil verdwijnen in de groep. In het begin. Wil zijn zoals de anderen. En ook praat, zoals de tijdsgeest. Hè? Die denkt over mannen die niet meegaan als lafaards. Hij wil zich graag bewijzen aan het front. En hij ontdekt daar, eigenlijk in die theaters ontdekt hij Francis, die direct leven brengt.
7: Bijna het tegenovergestelde van hijzelf.
8: Ja, echt extravert. Springt op de tafel. Danst, zoekt mensen op. En het is eigenlijk iemand die een volledig andere verbeelding meebrengt. Hè? Francis, die zorgt er eigenlijk voor dat al die mannen heel eventjes kunnen verdwijnen in een boomgaard of in een bal.
7: Of in een huiselijke scène.
8: Die heel eventjes zegt, nee, denk niet aan die realiteit. Kom maar even mee met mij. Ontsnap maar met mij.
7: Even vergeten. Ja, en het werkte zo dat, nou ja, jongens zoals Francis waren vrijgesteld om wat te doen.
8: Het is eigenlijk zo dat oorlog voeren was ook veel wachten. En dat wachten, dat woog heel zwaar. Want die jongens die wisten nooit wanneer het gevaar om de hoek lonkte. En dus werden er soldaten aangesteld om eigenlijk de sfeer erin te houden. Om de moraal hoog te houden. En dat deden ze door liedjes te schrijven, door choreografieën te maken en die dan op te voeren. En wat heel bijzonder is daarin, is omdat er natuurlijk geen vrouwen waren in die kosmos, werden vrouwenrollen gespeeld door mannen. Die mannen misten hun moeders, hun dochters, hun vrouwen, de vrouwen in hun leven zo hard dat ze er alles aan deden om die aanwezigheid toch ergens via een illusie voelbaar te maken.
7: En zo is er bijvoorbeeld een scène met alleen maar mannen, maar het is wel een bevalling.
8: Ja, klopt.
7: Wat gebeurt daar?
8: Dus er is eigenlijk een van de soldaten die kan niet bij de bevalling van zijn vrouw zijn, want die zit in de oorlog. Dus die heeft zijn kind niet zien geboren worden en de kameraden komen dat eigenlijk te weten. En Francis, die beslist om die bevalling, om die te enceneren. Om die eigenlijk voor hem uit te beelden. Zodat hij daar toch eigenlijk een klein beetje bij kan zijn. En dat is iets wat je veel leest in de dagboeken van de soldaten, want we hebben heel veel tijd in de archieven doorgebracht.
7: Ja, je hebt het niet zelf verzonnen.
8: Nee, deze scène is weliswaar zelf verzonnen, maar wel gebaseerd op een dagboekfragmentje, waarin we lazen dat een soldaat beschreef hoe een van zijn kameraden moeder speelde. En moeder, die ging langs bij alle soldaten, vooraleer ze gingen slapen, en gaf een nachtkus. Zodat die soldaten eigenlijk een soort vrede vonden in hun slaap. En dat idee van het soort recreëren van bepaalde scènes, en van bepaalde beelden, vond ik, toonde eigenlijk dat die performances niet alleen op een podium waren, maar dat dat zich ook verder zette in het dagelijkse leven van die mannen. En dus van daaruit is het idee van die bevalling komen te ontstaan. Van die jonge man die eigenlijk in die plek vol destructie en dood plots echt letterlijk leven geeft. Dat vond ik een heel mooi idee.
7: Ja, want daardoor kan die jonge man ervaren hoe het is om iemands hand vast te houden. Alsof er ook zachtheid is. Zoals...
8: Ja, het interessante is dat, weet je, als je foto's vond van veel van die mannen die de vrouwen speelden, hè, want er zijn daar vrij veel foto's van. Dat is trouwens iets wat in alle legers doorheen alle eeuwen gebeurde. Dan zie je veel slapstick. Je ziet veel mannen voor wie dat grappig is, humor. Maar dan begin je toch af te vragen, er moeten er toch wel geweest zijn voor wie het ook echt een waarachtigheid had. Voor wie plots er een spel was met de genderbeleving, waardoor ze plots dichter bij zichzelf konden komen.
7: Een vrijheid. Denk ik.
8: Een vrijheid. En Francis is zo iemand. Francis is zo iemand die eigenlijk plots in die oorlog, wanneer hij kan spelen met alle verwachtingen en alle codes, en zich kan ontkoppelen daarvan, plots veel, veel dichter bij zijn waarheid komt.
7: Bij zichzelf.
8: Ja, bij zichzelf. En dat is wat kunst ook doet. Kunst is een plek om te ontsnappen, zeker. Maar het is ook een plek waar we onszelf tegenkomen.
7: En waar we onszelf dus kunnen zijn.
8: Zeker.
7: Je hebt het over foto's. Dit hele filmidee begon ook met een foto. Wat stond daarop?
8: Dus ik was in Parijs in een boekenwinkel aan het snuisteren. Ik was eigenlijk close nog aan het afwerken op dat moment.
7: Je vorige film?
8: De vorige film. En ik kwam... ik stootte op een fotoboek die foto's bevatte van amateurfoto's van soldaten. En op zo'n foto zag ik dus een podium, geïmproviseerd podium gemaakt van munitiekisten. En daarop stonden dus een hoeveelheid soldaten in een rokje gemaakt van een jute zak. En die waren de cancan aan het dansen.
7: Ja, en dat dus beentjes de lucht in.
8: Beentjes de lucht in. Ja, en dat beeld, voor iemand die al heel veel in school geleerd heeft van de Eerste Wereldoorlog, kwam als een totale verrassing.
7: Snapte je wat daar gebeurde op die foto?
8: Ik zag dat er show werd opgevoerd. Ik zag dat mannen vrouwen speelden. Maar ik kon het niet interpreteren. Ik wist van niks. Dus ik ben dan onmiddellijk, heb ik een bevriende historicus gecontacteerd en vroeg, wat is dit? En die zei, ja, eigenlijk mannen die aan het wachten waren achter de front, die deden dat. Die maakten dus kunst om de tijd te doden, om de moraal hoog te houden.
7: En begon het bij jou toen ook meteen te borrelen van dit wordt mijn volgende film?
8: Ja, ik had eerst natuurlijk een enorme verbazing en verwondering waarom die beelden geen onderdeel zijn van ons collectief geheugen.
7: He, als we dit leren we niet op school.
8: Dit leren we niet op school. Als we denken over oorlog, denken we aan gasmaskers, bajonetten, tranchées, geweld. Maar dit niet. Dus de eerste vraag die in mij opkwam was, waarom niet? Waarom hebben we zo'n schrik van die beelden? Waarom zijn die geen onderdeel van ons vocabularium? En ja, je vraagt je altijd af aan het begin, als je een film maakt, van wat kan film doen? En film kan zeker het onzichtbare ook zichtbaar maken. Dus ik had wel heel veel goesting direct om die beelden naar het grote scherm te brengen. Om die te doen bewegen, om die te doen leven.
7: En wilde je er ook meteen een liefdesverhaal van maken?
8: Nee, dat is eigenlijk gaandeweg gegroeid. Gaandeweg is er een liefdesverhaal bijgekomen, omdat wat mij zo ontroerde, was te weten komen dat eigenlijk 1914 was natuurlijk een moment waar mensen die van hetzelfde geslacht die elkaar wouden liefhebben, geen voorbeelden hadden. Daar ook geen taal, geen ruimte voor hadden, geen taal voor hadden. En eigenlijk, die oorlog was net een plek waar veel mensen van verschillende klasses en milieus samenkwamen. Dus mannen ontmoetten elkaar in die oorlog. En dus er kwam net een mogelijkheid eigenlijk op een liefdesverhaal. Het is als die oorlog ten einde kwam, moest iedereen terug naar de samenleving van
7: normaal
8: die tijd.
7: Doen.
8: Ja, moest iedereen terug normaal doen. Ook voor vrouwen, trouwens, was de Eerste Wereldoorlog een enorm emancipatorische oorlog. Een emancipatorisch moment. Want plots mochten zij het werk doen dat normaal alleen voor mannen was. En het raakte mij dat het militaire in die zin het liefdesverhaal niet in de weg staat, maar mogelijk maakt. En ik dacht, dat is interessant. Dat is eigenlijk een soort contrast wat wel werkt. En ik had ook wel goesting om een ode te geven aan zij die in het verleden hebben proberen liefhebben zonder dat de wereld het mocht weten.
7: Ja, dat is nooit makkelijk geweest. Dat voel je zelfs in de oorlog met ander soort mogelijkheden, andere spelregels. Is het nog steeds niet makkelijk?
8: Ja, oorlog is natuurlijk een, een,

0: die van hetzelfde geslacht die elkaar wouden liefhebben, geen voorbeelden hadden. Daar ook geen taal,
1: geen ruimte voor.
0: Geen ruimte voor hadden, geen taal voor hadden. En eigenlijk, die oorlog was net een plek waar veel mensen van verschillende klasses en milieus samenkwamen. Dus mannen ontmoetten elkaar in die oorlog. En dus er kwam net een mogelijkheid eigenlijk op een liefdesverhaal. Het is als die oorlog ten einde kwam, moest iedereen terug naar de samenleving van
1: normaal
0: die tijd.
1: Doen.
0: Ja, moest iedereen terug normaal doen. Ook voor vrouwen, trouwens, was de Eerste Wereldoorlog een enorm emancipatorische oorlog. Een emancipatorisch moment. Want plots mochten zij het werk doen dat normaal alleen voor mannen was. En het raakte mij dat het militaire in die zin het liefdesverhaal niet in de weg staat, maar mogelijk maakt. En ik dacht, dat is interessant. Dat is eigenlijk een soort contrast wat wel werkt. En ik had ook wel goesting om een ode te geven aan zij die in het verleden hebben proberen liefhebben zonder dat de wereld het mocht weten.
1: Ja, dat is nooit makkelijk geweest. Dat voel je zelfs in de oorlog met ander soort mogelijkheden, andere spelregels, is het nog steeds niet makkelijk.
0: Ja, oorlog is natuurlijk een vreemde plek waar de donkerte voortdurend in een hoek wacht. Dus die mannen weten nooit wat de volgende dag gaat geven.
1: Nou, ik bedoel ook meer, het moet nog steeds stiekem.
0: Ja, maar dat vond ik eigenlijk wel fijn. Weet je, stiekem is soms in films het conflict. Maar ik vond het net ook wat het sexy maakte. Ik vond het eigenlijk best fijn om een liefdesverhaal te schrijven dat zich volledig publiek afspeelt, maar ook tegelijkertijd volledig gecamoufleerd moet zijn. En daarin was dat idee van die mannen die vrouwen spelen natuurlijk zo interessant. Want doordat Francis heel vaak de vrouwenrol opneemt, kunnen Pierre en Francis eigenlijk spelen met dat heteronormatief kader. Het is ogenschijnlijk.
1: Het is maar spel.
0: Het is Francis leert Pierre dansen alsof het een bal in 1916 is met de codes van die tijd. En verstopt daarin, in de microcosmos, zien wij natuurlijk wat daar echt gebeurt. En dat idee van camouflage, wat eigenlijk ook een oorlogsthema is, ik vond daar wel heel veel sensualiteit in zitten.
1: Ja, het maakt ook dat het alleen van hen twee is.
0: Ja. Ja, het is iets van hun. En eigenlijk door wat ik mooi vond, er is een scène in het midden van de film waar Francis een liefdeslied zingt voor alle andere mannen. En die mannen die reizen in hun hoofd eventjes naar ergens anders. Die,
1: naar een vrouw thuis.
0: Ja, die kunnen eventjes door de tijd en door de ruimte reizen. Want die beelden zich hun vrouwen in. Maar tegelijkertijd voor Pierre en Francis maakt dat moment hun liefde concreet daar mogelijk. En dat idee van ruimte, dat idee van die ruimte creëren, wat geliefden zoals Pierre en Francis natuurlijk altijd hebben moeten doen, dat vond ik best als schrijver en als maker vond ik dat best een opwindend idee.
1: Ik was zaterdag bij de filmvertoning en er was ook een nagesprek. En daarin zei jij, eigenlijk is deze film ook een ode aan de vrouw.
0: Ja, vind ik wel.
1: Op welke manier dan? Want er zitten er maar heel weinig in.
0: Klopt. Het is na oorlog is natuurlijk, zeker in 19, in de Eerste Wereldoorlog was echt een mannenwereld. Maar wat mij opviel, is dat vanaf die vrouwen daar niet zijn, dat mannen er alles aan doen om toch terug dichtbij die vrouwelijke energie te kunnen komen. Ze recreëren vanaf ze kunnen de normaliteit. Ze brengen vrouwen tot leven, bij wijze van spreken. Ze hunkeren naar vrouwen. Dat is in al die dagboekfragmenten overduidelijk. Ze organiseren zelfs huwelijken achter het front. En sommige soldaten adopteren ze als hun kinderen, zodat ze een familie kunnen vormen. Dus het is interessant, wij denken over mannen als oorlog is een plek waar ze eer gaan vinden, waar ze waarde gaan vinden, waar ze succes gaan vinden. Ja, maar vanaf ze daar zijn, hunkeren ze naar het omgekeerde.
1: Dus we denken van, nee, dat is

0: baas daarvoor gemaakt zijn.
1: Ja.
0: Vechten, beschermen. En dat is niet wat ze willen.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat een soort constructie is. Ik denk dat dat een constructie is van ons patriarchaat. Ik denk dat dat ons heel hard ingelepeld wordt. Als ik keek naar de propaganda uit die tijd, wat alomtegenwoordig was. Hè? Vrouwen werden gevraagd om witte veren uit te delen aan de mannen die niet wouden gaan vechten. Als een soort beschamende symbool. Heel veel van de teksten gingen over wat ga je aan je kinderen vertellen als je niet ging? Hoe ga je je vrouw en of je moeder in de ogen kunnen kijken?
0: Papa is een slappeling.
1: Papa is een slappeling. Dus alles gaat over dat beschamen van zij die het niet kunnen, zij die niet gaan, zij die niet willen. Onze verhalen zijn doordrenkt van de held. En de held is altijd degene die kan bewegen naar het vredaardige om te beschermen. Maar ik ben daar niet zo van overtuigd dat dat is waar de man dan echt naar hunkert. Nee.
0: Nee, je zal ook eigenlijk wel gek zijn.
1: Ja, toch wordt het. Dus ook vandaag, in een wereld waar Europa ook onder druk staat en waar militaire dienstplicht echt wel terug een onderwerp is, voelde het ook bij een jonge generatie dat daar weer wel langs alle kanten aangetrokken en verleid wordt om dat idee in de verf te zetten.
0: En dat je, als je niet gaat, ben je een lafaard.
1: Ik denk dat dat wel nog leeft, ja. Ik denk wel, ik herinner mij, er was een programma op de Belgische tv rond de politieke verkiezingen, 2 jaar terug. En er was er een jongen en die mocht een vraag stellen. En zijn vraag was, wat als de druk vanuit Rusland toch nog groter wordt? Hè? Zullen wij dan verplicht worden om in het leger te gaan? En die politieke die draaide de vraag om en die stelde die aan de volle groep jongeren. En die zei, wie van jullie zou zijn land verdedigen moest het nodig zijn? En alle jongens in die groep, die staken allemaal hun hand op. Nu wil ik wel geloven dat daar best veel dapperheid was. Maar wat het ons vooral toont, is dat in groepscontext, dat het toch nog altijd aanvaard en verwacht wordt van jongens, dat ze dat willen. En dat vond ik wel ontroerend, eerlijk gezegd.
0: En op welke manier ontroerend?
1: Ontroerend omdat ik mij dan toch inbeeld dat de jongen die de vraag stelt, die stelt vanuit een angst. Of zo, toch, zo las ik zijn gevoel toch als hij apart tegen de camera sprak. En dan in die groep dan voelt hij dat hij dat niet kan antwoorden. Voelt hij dat hij dat gevoel moet onderdrukken. En zo is het al altijd geweest. Ik denk dat we aan mannen zeker vaak vragen om hun gevoelens tegen te houden. Om het omgekeerde te tonen. Ik heb deze film in een vroeg stadium aan mijn team altijd verkocht als een musical over repressie. Want veel van de liedjes die ik terugvond in de dagboeken waren teksten die gaan over stop je zorgen maar weg, glimlach gewoon. Je bent onoverwinnelijk, het gaat goed.
0: Dus met je hersenspoelen.
1: Dus totale negatie van de feiten, totale ontkenning.
0: Ja,
1: van
0: iedereen is bang.
1: Ja, en dat is het, hè. Je mag niet voelen wat je voelt. Want gevoelens zijn zwakte. En zwakte is gevaarlijk in die context. Hè? Jongens die wenen in publieke omgeving, dat is gevaarlijk. Ze zagen dat, en dat is natuurlijk de tijdsgeest van die tijd, maar ze dachten dat dat besmettelijk was. Dus ja, het is ook natuurlijk absurd om soms in de taal van die tijd te duiken. Maar ja, vandaag leven we natuurlijk in een wereld waar we steeds meer het gesprek openen rond mentale gezondheid. En toch leven we ook in een tijd waarbij de manosfeer duidelijk aan volgers wint.
0: Ja, het zijn twee tegenovergestelde bewegingen, lijkt het wel.
1: Ja, ik denk dat we in een tijd leven waarbij we gelukkig het geweld van mannen onder ogen kunnen komen. Maar de geschiedenis heeft mannen ook ongelooflijk veel geweld aangedaan. Dus daar zitten zoveel ook kwetsuren die we ook moeten onder ogen komen. En ik denk als we beide onder ogen kunnen komen, dan denk ik, dan hoop ik dat iedereen zich gezien voelt. Want het gaat toch vaak, mensen die gewelddadig worden, zijn mensen die zich vaak niet gezien voelen, denk ik.
0: Ja, die hebben natuurlijk ook weer een verhaal op hun beurt. En dingen meegemaakt. En ze hebben ook hun angsten. Het is, je doet het niet uit rijkdom. Geweld toepassen.
1: Ja, ik denk geweld is opgekropte emotie. Ik denk geweld is iets wat zich niet uitgedrukt krijgt. En ik denk dat we reiken ook, we gaan naar school en echt chapeau voor leerkrachten. I mean, ik kom uit een familie leerkracht. Ik weet hoe ongelooflijk heftig het is. En ik wil een shout-out doen naar iedereen die het doet en die jongeren in deze wereld vocabularium aanleert. Het is wel zo dat we in een samenleving leven waar de taal van het hart niet altijd even hoog in het vaandel gedragen wordt.
0: Nee, die staat niet altijd op het curriculum.
1: Nee, die staat niet altijd op het curriculum. En de taal van het hoofd lijken we soms belangrijker te vinden.
0: Is jouw film dan ook een ode aan de, nou ja, aan de zachte mannelijkheid?
1: Ik heb het gevoel dat elke man die zachtheid heeft, ik heb gewoon het gevoel dat niet elke man die mag zichtbaar maken of de sleutel krijgt naar die plek. Ik hou wel van het idee van een soort zachte mannelijkheid. Iemand beschreef Kloos ooit als mannelijk melodrama. Vond ik geweldig. Hou ik enorm van die term.
0: Ja, waarom?
1: Omdat melodrama voor mij een enorm politiek iets is. Melodrama heeft vaak negatieve connotatie. Niet voor mij.
0: Een zin als doe niet zo melodramatisch.
1: Ja, maar ja. Niet voor mij. Ik heb heel mijn jeugd geprobeerd om geen enkele emotie te tonen. Om emotie weg te steken. Om niet emotioneel te zijn. Dat werd aanzien als belangrijk. Als sterk. Als krachtig. Dus voor mij om dingen te zien die openlijk emotioneel durven zijn. Die sterk emotioneel durven zijn. Die daarvoor durven gaan. Ik vind dat bijna een daad van verzet.
0: Ja, juist, doe maar lekker melodramatisch.
1: Doe maar lekker melodramatisch voor mij.
0: Er zit ook een hoop tederheid in je film tussen mannen.
1: Ja.
0: En ook tussen, laten we zeggen, de stoere mannen.
1: Ja.
0: Er wordt enorm voor elkaar gezorgd.
1: Ja. Er wordt inderdaad omhelst en er wordt samen geslapen. En er zijn heel veel soort van momenten van intimiteit. En dat is ook heel waarachtig, want ik zie ook rondom mij en ik lees in die dagboeken mannen die fysiek durven zijn. Natuurlijk, die context van oorlog, daar gelden ook echt andere spelregels. Hè?
0: Ja.
1: Ik herinner mij, er was een TED-talk van een soldaat die terugkwam uit de oorlog van Irak en die beschreef hoe eenzaam hij zich voelde. Nu hij terug was in de samenleving. Hoe eenzaam hij was. En hoe hard dat hij eigenlijk terughunkerde naar die oorlog. Heftig genoeg. En dat is ook omdat, natuurlijk, in zo'n oorlogscontext heerst er een enorme camaraderie. Heerst er een enorm samen zijn. Die mannen gaan samen door iets. Die beleven het samen en dragen het samen. En wij leven in een samenleving die helemaal geïndividualiseerd is. Waar we allemaal door ons eigen ding moeten gaan en het alleen moeten verwerken. Niet daar. Dus die soldaat die confronteerde ons eigenlijk via zijn TED ook met het geweld van onze samenleving.
0: Juist omdat we het zo in ons eentje doen.
1: Omdat we het in ons eentje doen en er is bijvoorbeeld een scène, een heel belangrijke scène voor mij in de film, van een soldaat die terugkeert naar de samenleving. Maar die vol zit met geweld. En niemand praat erover. Niemand kijkt hem in de ogen en reikt hem een hand aan.
0: Ja, en hij wordt ook woedend.
1: En hij wordt woedend. Er is geen taal. Er is geen vangnet. Er is gewoon de poging om terug naar de normaliteit te keren. Maar niet voor hem. Onmogelijk voor hem. Dus ja, ik probeer ook wel steeds meer als volwassene, het is een moeilijke opdracht, maar om steeds meer mijn breukjes en mijn fragiliteiten naar de mensen rondom mij uit te spreken.
0: Zodat de ander dat ook kan doen?
1: Ja, zodat het misschien in de hoop het samen te kunnen dragen in plaats van alleen.
0: En merk je effect? Werkt dat?
1: Dat werkt, maar ik weet niet of ik er al zo goed in ben. Ik denk dat het zou werken, moest ik er beter in zijn.
0: Alle begin is moeilijk.
1: Ik merk alleszins als iemand het bij mij doet, dat ik het enorm fijn vind. Dat ik het fijn vind om niet alleen... Hè, we leven ook natuurlijk... als we op Instagram gaan of op social media... alles is goed, alles is mooi, alles is succesvol. Alles
0: ook iets van vluchten.
1: Alles is de best, ja, inderdaad. En het doet wel goed om mensen echt... Ook de backstage van mensen te zien. Ook te zien van, ja, mensen struggelen. Mensen gaan door allerlei woeste zeeën. Mensen voelen zich niet altijd gelukkig. Ik las daarnet een supermooie zin in een boek. Maar, en ik probeer hem te herformuleren, maar het is zoiets van, een wonde is een plek in het lichaam waar licht binnen kan. Vond ik ongelooflijk mooi gezegd. Omdat een wonde kan evengoed een manier zijn om terug te helen of zo. En een wonde tonen, een wonde zichtbaar maken, via een wonde kan terug het licht binnen. Vond ik heel mooi.
0: Ja. Je vertelde net dat de oorlog in jouw film eigenlijk een decor is, een rookpluimpje op de achtergrond. Is dat ook zodat, nou ja, je als kijker kan het ook gewoon elke oorlog zijn? Het is gewoon elke oorlog.
1: Ja. Ja, dat was ook wel echt onze intentie. Zoals een beetje in Fear and Desire van Stanley Kubrick, waar het specifieke conflict eigenlijk niet benoemd wordt. Ik herinner mij toen we aan het schrijven waren, zag ik een videootje van een Oekraïense pianist die plots stopt met spelen wanneer op millimeters van zijn living bommen en explosies afgaan. Die duidelijk helemaal niet weet wat gedaan en die dan gewoon terug piano begint te spelen. En dat idee van wat doe je op dat moment? Ja, gewoon door blijven creëren. Is iets wat heel hard in de film zit. En is iets wat heel hard van toen was, maar heel hard van vandaag. En dus ik wou eigenlijk dat het veel meer ging over de conditie van oorlog voeren. En de prijs van oorlog voeren. En de manieren waarop mensen daar uitwegen voor zoeken. Als een soort van, als iets groters dan één specifiek conflict. Ik was niet zo geïnteresseerd in 14 november 1916, dit gebeurde op dat moment in België. Die concreetheid van de geschiedenis, die vond ik minder interessant. De film is heel respectvol naar de geschiedenis. Er heeft een militaire historicus op gewerkt, een sociologische historicus. Maar tegelijkertijd is het ook fictie. Ik wou geen documentaire maken.
0: Want je had een ander verhaal te vertellen.
1: Ja, en ik wou net zoals dat die mannen samen creëerden en samen verzonnen, wou ik ook zelf samen creëren en samen verzinnen met mijn team. En die speelsheid, die is ook wat mij in leven houdt in deze donkere dagen.
0: Ik ben in gesprek met Lucas de Hond. Lucas is regisseur en scenario-schrijver. Hij maakte Girl en Close, die beide in de prijzen vielen op het Cannes Film Festival. En op hetzelfde festival kreeg zijn nieuwste film Coward een staande ovatie van 13 minuten. Het overdonderende Coward gaat over twee jonge soldaten die elkaar vinden aan het front van de Eerste Wereldoorlog. Hoe is dat, een staande ovatie van 13 minuten?
1: Dat is best absurd eigenlijk. Dat duurt lang.
0: Ja, wat doe je dan?
1: Op een bepaald moment word je toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Zeker omdat er ook een gigantische camera voortdurend op je gezicht staat.
0: Dus je moet blijven lachen?
1: Je moet blijven lachen. Je ziet dat ook geprojecteerd op het scherm net voor je gezicht. Dus dat is voor mij, die graag achter de camera zit, toch wel eventjes een zeer confronterend moment. Maar mensen gaan helemaal uit hun dak. Dus het is ook wel eventjes het toppunt van passie. Toppunt van passie voor cinema. Mensen roepen van op het balkon. En het is wel wild als ervaring. Het is wel bijzonder. Kan het iedereen aanraden?
0: Ja, het is ook voor jou. En natuurlijk ga je nu zeggen, ja, zo'n film maak je nooit alleen. Maar het is wel voor jou.
1: Ja. Weet je, ik denk als je een film maakt, en ik schrijf ze ook samen met Angelo Thijssen, 4 jaar lang geef je daar toch een deel van je ziel aan, van je leven aan. Toch een deel van je levenskwaliteit die ook daarnaar gaat. Dus mijn vitaliteit gaat echt naar daar.
0: Ja, de energie die daarheen gaat, gaat niet naar iets anders.
1: Klopt. Mijn lief vindt mij zeer emotioneel onbeschikbaar.
0: Bijvoorbeeld.
1: En dat is ook zo. Ik kan eigenlijk ergens zitten en dan wegdromen en denken, zou Pierre dit doen? Zou Pierre dat zeggen? Of zou Francis hem daar vinden? Ik leef eigenlijk in die film. Dus om dan na die 4 jaar even een soort stoot vitaliteit terug te krijgen, ja, die herbront mij wel. Nu, die 13 mensen natuurlijk, het is ook, je bent op zo'n première, je hebt dan natuurlijk ook een soort iedereen tezamen, dus dat vuurtje wakkert zich wel aan natuurlijk.
0: Ja, daar is waar ook een film voor is, waar een bioscoop voor is,
1: ja,
0: om dat met z'n allen te beleven.
1: Absoluut, daar hou ik zo van, hè. Ik geloof zo hard in de bioscoop op dit moment. Ik vind, we zijn zo, en ik myself included, zo bezig met onze kleine schermen. Zo individualistisch, zo. Mijn concentratie die schiet alle kanten op. En de cinema is echt nu eens een plek waar je samen voor, in dit geval 2 uur, helemaal gefocust bent op 1 ding. Helemaal in een wereld stapt.
0: Ja, het voelt ook heel gezond op een rare manier.
1: Het is therapeutisch, mensen. Het is therapeutisch. Er is niks zo zalig als samen beleven, als samen lachen. Samen geëmotioneerd zijn. Het leert ons ook zoveel over anderen. Want je voelt wanneer een zaal of een deel van de zaal geëmotioneerd is of niet. Je voelt wanneer iets.
0: Ja, ook als je het zelf niet voelt, dan snap je dat anderen het voelen.
1: Ja, en het helpt ons soms te voelen. En dat vind ik. Dat vind ik wel. Ja, dat vind ik zo bijzonder aan een cinema.
0: Ik noemde net 2 andere films van jou. Namelijk Girl and Close.
1: Mm-hmm.
0: Maar weet jij ook nog waar het Kokoseiland over ging?
1: Het Kokoseiland. Wauw. Het Kokoseiland was met mijn broer gemaakt. Toen we kind waren. Toen we een VHS-camera van een vriendin van mijn moeder mochten lenen.
0: En toen maakte jij een film?
1: Toen maakten we een film. Toen maakten we vele films, zou ik dat zelfs durven zeggen. En het Kokoseiland was één van hun. En mijn broer die speelde allerhande dieren. En ik filmde hem en ik had een scenario geschreven. En dat werd dan uitgevoerd door mijn familieleden. En dan filmde ik hen.
0: Kom je uit een creatief nest? Ja, lijkt nu wel het antwoord.
1: Mijn vader heeft zo'n beetje van alles gedaan. Mijn vader heeft altijd zaken willen doen. Die heeft voor een bank gewerkt. En dan heeft hij, toen de gsm uitkwam, een gsm-bedrijf gehad. En toen is die weer veranderd naar een soort staal, de staalsector. Dus die heeft in zijn leven heel veel andere dingen gedaan. Mijn mama die heeft altijd lesgegeven en die heeft altijd lesgegeven in textiel. Dus die is wel altijd ergens wel bezig geweest met het creatieve. En ik heb haar ook altijd van als een kind was bezig gezien in haar atelier. En ze was altijd aan het naaien of stoffen aan het beschilderen. En ze heeft dat wel meegegeven.
0: Je had een voorbeeld van hoe het is om creatief bezig te zijn.
1: Ja, dat heb ik via haar wel altijd gezien, ja. Ze gaf natuurlijk les, dus ze was heel veel bezig met leerlingen. Maar in haar vrije tijd creëerde ze wel.
0: Jij zei zaterdag in het nagesprek dat jouw vader recent een cursus geweldloos communiceren had gedaan. En dat enorm hielp in jullie communicatie. Ik kon even niet inschatten of jij een grapje maakte.
1: Nee, ik maak geen grapje. Nee, ik maak geen grapje. Het is, ik denk, het is nooit te laat om, om, om je manier van communiceren te veranderen. Dus van, ik vind dat een fantastisch hoopvolle...
0: Ja, botsten jullie manieren?
1: Nee, niet echt botsen, maar wel. We hadden dus dat gesprek en dat zei je dan. En dat vond ik dan zo ontroerend. Die zei van, ja, jij hebt eigenlijk altijd je zin gedaan. En ik denk dat hij dat zowel bewonderde als niet altijd gemakkelijk vond. Want ik was natuurlijk wel heel outspoken. Ik wist heel goed wat ik wou.
0: En weet je wat hij daar lastig aan vond?
1: Misschien dat ik, dat ik soms wel echt ook rebelleerde om te rebelleren of zo, like pubers doen. Of soms echt wel, als iemand A zei B wou. Echt wel de andere kant op wou. Echt wel, mijn eigen visie wou. En daarom ook niet altijd deed wat gewenst was. En mijn paps, die heeft dus recent met zijn nieuwe vriendin zo'n cursus gedaan. En die heeft daar enorm hard van genoten. Want in die cursus ging het ook heel vaak over mensen zeggen gewoon niet wat ze echt willen zeggen. Mensen zeggen iets vanuit een kwaadheid of vanuit een gevoel. En dat, ik denk dat dat voor hem ook wel heel fijn was om dat eigenlijk in zo'n cursus te ontwarren of zo. En je moest dan eigenlijk op zoek gaan naar mensen hun echte boodschap. En dat was dan, ja, ik vind dat best bijzonder om mijn vader zo op die leeftijd te zien engageren met zo'n cursus over hoe je beter kan communiceren. Ik sta bouche bée. Ik vind mijn vader daarin moderner dan mezelf in een bepaalde manier. Ik vind mijn vader wordt bijna heldhaftig voor mij, omdat hij zoiets heeft van, ja, ik ga geen genoegen nemen met mijn manier van communiceren. Ik wil verbeteren.
0: Het helpt me niet langer, het moet anders.
1: Het helpt me niet langer, het kan beter, het moet anders. Ik wil het graag anders.
0: En je merkt het in jullie communicatie?
1: Ja, zeker en vast. Zeker en vast, maar ik word natuurlijk ook... Weet je, ik kom op een punt waarbij... Eigenlijk besefte ik recent zo eens van... Ik weet zo weinig over de band van mijn vader met zijn vader.
0: Nooit die vragen gesteld?
1: Ik heb nooit die vragen gesteld. En ik had zoiets van, ik wil dat eigenlijk allemaal weten. Ik ben er eigenlijk allemaal heel geïnteresseerd in. Dus ik vraag ze nu ook. En het opent een enorme schatkist aan begrip en aan begrijpen. En ja, onze ouders zijn natuurlijk ook de kinderen van andere ouders die dan op hun beurt weer kinderen waren. En die hebben allemaal ook natuurlijk pijntjes aan elkaar doorgegeven. En dat is... En daar moet je dan je in je volwassen leven proberen mee om te gaan. En die moet je proberen te weg te toveren met magical potions.
0: En met het begrip voor je vader van hoe die dan in elkaar steekt en hoe dat zo gekomen is, komt er dan ook nog begrip voor hoe jij in elkaar steekt? Snap je dan ook opeens dingen van jezelf beter?
1: Ik heb een petekind. En dat was voor mij echt een eye-opening experience. Want ik zag van beide geboorten, van heel vroeg, hoe dat de combinatie van zijn ouders was. En toen dacht ik, we zijn echt de combinatie van onze ouders. We zijn dan natuurlijk daarnaast ook ons eigen individu. Maar toch, er is iets in dat DNA wat het samensmelten van onze ouders is. En ik, nu ik ook, dus die ervaring heeft mij heel hard toen reflecteren van, ja, ik ben mijn moeder en ik ben mijn vader. En soms denk ik dan, dit komt van mijn moeder. En dan zie ik mijn vader en dan denk ik, nee, het komt van hem. Verdomme! Het is soms moeilijk om zacht te zijn voor onszelf. Soms denken we van, ach, waarom ben ik, waarom doe ik dit, waarom wil ik dit? Waarom kan ik niet gewoon dat?
0: Waarom kan ik niet zoals de ander?
1: Ja.
0: Maar dat is ook weer zonde, want er is al een ander.
1: Dat is waar. En toch is het zo sterk, hè, soms, dat gevoel.
0: Ja, ook omdat we groepsdieren zijn.
1: Ja. Ik probeer wel steeds doorzichtiger te zijn. Ik heb dat ook, nu dat ik al 3 films getoond heb, voel ik ook dat ik steeds doorzichtiger word.
0: En wat is doorzichtiger?
1: Doorzichtig is, ja, is alsof ik in mijn films zo open ben, zo inkijk geef in mijn demonen, mijn verlangens, mijn obsessies, dat ik het gevoel heb steeds doorgrondbaarder te zijn, steeds minder mysterie. Wat ik wel het gevoel heb dat ik als jongere en als jongvolwassene altijd geweest ben, omdat ik nooit in mijn kaarten liet kijken.
0: Nee, je zei zaterdag ook, in mijn werk heb ik nooit geprobeerd iemand te zijn, terwijl ik dat in mijn persoonlijk leven enorm geprobeerd heb.
1: Ik heb nooit iemand anders proberen zijn in mijn werk. Ik heb altijd wel, zoals mijn vader dan zei, heel overtuigd geweest van hoe ik het wou.
0: Maar waarom lukte dat dan in je persoonlijk leven niet?
1: Omdat ik het gevoel had in mijn persoonlijk leven dat de manier waarop ik in elkaar stak niet gewenst was. Eigenlijk een heel sterk gevoel van falen.
0: Want wat was de manier dan waarop jij in elkaar stak?
1: Ik denk dat is heel hard begonnen in mijn kindertijd door eigenlijk te ontdekken dat de manier waarop ik praatte, de manier waarop ik bewoog, de manier waarop ik was, gewoon echt mensen niet behaagde. Mensen voelden heel veel schaamte voor een bepaalde vrouwelijkheid in mij. En ik ontdekte dan natuurlijk ook mijn liefde voor mannen. En ik voelde van, nee. Ik had ook nergens in mijn omgeving een voorbeeld van iemand zoals mij toen. Of ik zag het alleszins niet. En dus ik probeerde heel hard erbij te horen. Maar ook als man, denk ik, probeerde ik heel hard...
0: Maar nog even terug, want hoe voel je als kind dat mensen zich voor je schamen?
1: Mensen maken dat zeer zichtbaar. Ik denk kinderen, is interessant. Hè? Een speelplaats is eigenlijk de microcosmos van onze samenleving. Daar willen erbij horen, komt ook met domineren. Komt ook met de krachtigste zijn, de machtigste zijn. Komt ook met iemand anders naar beneden duwen om naar
0: boven...
1: Om je eigen plek te verzamelen. Ik merk dat, bijvoorbeeld terug naar mijn petekind, ja, dat pesten echt een onderdeel. Ja, het is confronterend hoe hard het een onderdeel is van dat jong universum. Ik ben als kind en als jongere heel veel gepest geweest. Mensen hebben het zeer duidelijk gesteld wat ze vonden. En ik heb dus heel hard geprobeerd om al die delen van mezelf te transformeren, te veranderen. Mijn jeugd is de jeugd van een acteur eigenlijk. Is de jeugd van iemand die performt voortdurend.
0: Ging doen alsof.
1: Doen alsof, doen alsof, doen alsof, doen alsof.
0: En wie ging je nadoen?
1: De populaire jonge mannen.
0: En wat zag je in hun gedrag? Wat ging je kopiëren?
1: Ik zag eigenlijk als ik eraan terugdenk, waren dat heel lieve, zachte jongens. Maar ook vaak reikten die wel handen uit. Maar die waren natuurlijk, die stelden zich, die voetbalden, die dansten zeker geen choreografieën op Christina Aguilera. Die hielden van meisjes, die... Ja, die bewogen op een bepaalde manier, die praten op een bepaalde manier, die spuwden dus op de speelplaats.
0: Dus dat ging je ook allemaal doen?
1: Ja.
0: Voetballen, ja? Alsof je op meisjes valt.
1: Yes.
0: Spugen.
1: Yes, absolutely.
0: Was je er goed in?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik was er niet goed in, dat is de grote
0: tragedie.
1: Dat is ook als een slechte acteur. Dus het bleef ook maar duren, want ik deed maar meer en ik performde maar meer, maar iedereen keek er gewoon door. Mensen kenden mij voor ik eigenlijk klaar was om mezelf te kennen op een bepaalde manier. En tegelijkertijd heb ik heel veel bewondering voor die jonge man die op Christina Aguilera danste. Ik wou dat ik, moest ik die terug in de ogen kunnen kijken, zou ik gezegd hebben, maak maar choreografie op alle albums. Let's go. I mean, dat is het dapperste dat ik in mijn jonge leven ooit geweest ben. Dansen op Dirty voor de volledige klas.
0: Maar dus van een koude kermis thuisgekomen?
1: Ja. Ja. van een koude kermis thuisgekomen. Dat is een zeer Nederlandse uitdrukking voor een Vlaming. Maar ja, en tegelijkertijd... een wonde is een plek waar het licht binnenkomt. In de zin van, ik heb het mijn superkracht gemaakt.
0: Ja, want zit jij hier nu gewoon helemaal zoals je hier wil zitten? Behalve dan dat het natuurlijk een artificiële situatie is. Zo'n interview. Maar ben je helemaal jezelf?
1: Ik vind het haardvuur wel lekker waar we bij
0: zitten. Goed, hè? Het knettert zo fijn.
1: Ben ik helemaal mezelf? Ja, we zijn natuurlijk... We contain multitudes. Ik ben natuurlijk ook wel echt een performer. Op een bepaalde manier.
0: Ja, maar dat ben je dan ook echt zelf.
1: Ja, ja. En ik geniet daar ook van, denk ik. Er zijn momenten waarop ik meer mezelf kan zijn dan anderen. Er zijn momenten waarop ik het gevoel heb dat ik toch iets minder authentiek ben dan een andere keer. Maar wel, ja, ik denk in mijn persoonlijk leven toch wel heel dicht bij wie ik wil zijn.
0: En op een set?
1: Op een set denk ik dat waar ik enorm hard in gegroeid ben, voel ik zelf, is leiding geven. Want als je naar de filmschool gaat, leer je heel veel dingen, maar nog niet meteen dat regisseren ook echt leiding geven wilt zeggen. En leiding geven vond ik in het begin wel iets heel, wauw, iets heel complex, iets heel interessant. Een set is een plek waar heel veel energieën, heel veel mensen samenkomen, heel veel creatieve mensen. En je wil al die creativiteit natuurlijk ten volle laten shinen. Je wil dat een soort creatief festijn wordt. En ik heb wel het gevoel dat ik daar enorm in gegroeid ben.
0: En ja, wat voor regisseur ben je?
1: Dan moeten we aan de crewleden vragen.
0: Nou, doe een poging.
1: Ik denk zeer gepassioneerd. Ik denk, ik geef alles. Mijn lichaam, mijn buik, mijn hart, mijn hoofd. Ik denk perfectionistisch. Ik wil... The devil is in the details. Dus ik hou heel hard van mensen die bezig zijn met de details. Ik denk, ik hoop enthousiasmerend. Dat merk ik wel rondom mij. Mensen zijn wel echt geenthousiasmeerd. Mensen willen echt dat resultaat all the way gaat. Want mensen voelen dat er iets gebeurt.
0: En dat kwetsbare waar je het net over had, van dat je dat ook wil laten zien. Doe je dat ook in je werk? Van als ik iets van mezelf deel, dan komt er misschien ook eens terug.
1: Je bedoelt dat ik mijn persoonlijkheid, dat ik me kwetsbaar opstel, ja, als persoon tegenover mijn crewleden? Soms wel. Ik denk soms wel. Niet altijd misschien. Misschien als het echt moeilijk is of zo. Als ik het echt moeilijk heb, zal ik misschien nog altijd toch geneigd zijn om dat niet te tonen. Omdat ik dan denk, ik moet iedereen gemotiveerd houden. Ik mag hier zelf niet de Titanic zijn. Het orkest moet wel blijven spelen. Maar er zijn ook wel andere momenten waarbij ik wel echt mijn twijfels zal delen. Bijvoorbeeld met Valentijn Emmanuel, de hoofdacteurs, ben ik altijd heel transparant. Als ik zeg van, ik heb een slechte dag, ik voel me niet goed, maar ik ga wel proberen geven, dat zeg ik wel.
0: Want dat hebben zij ook nodig.
1: Dat hebben zij ook nodig. Zij willen zien, zij willen niet dat... Ik heb het gevoel dat zij ruiken dat wanneer iets niet is zoals ik het zeg. Dus als ik ook iets niet goed vind, ga ik het altijd op een constructieve manier proberen zeggen. Want zij willen dat ik het gezien heb als het goed is. En zij willen ook weten dat ik niet alles goed vind. Dus zij ruiken wanneer ik niet transparant ben. Dat wil niet zeggen dat ik daarom altijd... dat ik niet met voorzichtigheid de dingen aanbreng. Maar ik vind die transparantie wel belangrijk.
0: Je hebt Emmanuel van een schoolplein geplukt.
1: Klopt. Van een boerenschool, van een agricultuurschool. Ja, bijzonder, hè? Ja,
0: want je kon niemand anders vinden en toen maar de schoolpleinen van België af. Is oké, hè?
1: Ik heb soms zo van die fixaties. Dat is misschien ook iets van mij als regisseur. Maar omdat Pierre eigenlijk geschreven is als een boerenjongen, dacht ik van hoe fijn zou het zijn, moesten we een echte boerenjongen vinden voor deze film. En dus was ik naar alle agricultuurscholen en op een van die speelplaatsen zag ik dus Emmanuel. En zo'n timide jongen zo.
0: En je zei erover, hij stond in de groep, maar hij stond er ook niet.
1: Ja, ja, dat was mijn interpretatie. Hij sprak niet, hij keek meer naar de grond dan naar de lucht, laat het ons zo zeggen. En ik was daar heel hard door gemagnetiseerd, gehypnotiseerd. En ik vroeg hem, zou je het zien zitten om een casting te doen? Ik viel natuurlijk uit de lucht, het had nog nooit iemand aan hem gevraagd. Maar ik voelde dat hij heel gevleid was, heel gecharmeerd. En hij kwam met zijn beste vriend en wat opmerkelijk was, hij veranderde niets aan zijn gedrag. Meestal, soms als jongeren komen, dan veranderen ze als er een camera bij is, want soms denk je van acteren is anders doen. Wat ook soms zo is, hè, maar hij veranderde niks. En dat was zo opmerkelijk en zo mooi. En toen combineerden we met die andere flap uit, die andere volledig wilde, woeste tornado, Valentin. En de eerste keer dat die twee elkaar ontmoetten, weet ik nog heel goed, was totale frictie. Super awkward. Die verstonden elkaar nu eens echt niet. En zij vonden dat heel verwarrend. Valentin, die echt kwam om te spelen, die had echt zoiets, kom aan, zeg iets.
0: Doe wat.
1: Hè? Die wil hem door elkaar schudden. En Emmanuel blokkeerde door die heftigheid van die Valentin. Maar ik zag wel echt Pierre en Francis. En dan hebben ze elkaar opnieuw gezien. En opnieuw. En Valentin, zo slim als hij is, want het is een heel slimme jongen, die voortdurend complimenten geeft aan iedereen. Die ziet, die gaat met de wagen naar set, die heeft de chauffeur 10 complimenten gegeven onderweg naar daar. En dus ook bij Emmanuel. En het werkt natuurlijk ontwapenend. En die heeft muziek gebruikt om zijn weg in te vinden bij Emmanuel. Die heeft gevraagd, nou waar luister jij? Laat ons samen naar muziek luisteren. En die heeft Emmanuel eigenlijk echt geopend. Die heeft dat schild gewoon in diggelen geslaan.
0: Gaat deze film ook over jou?
1: Ja, denk ik wel. Ja, het gaat natuurlijk, Francis is een regisseur. Die mensen probeert eventjes de realiteit te doen vergeten. En die door dat te proberen zichzelf tegenkomt. En die ook heel veel schrik heeft voor zichzelf. Ik denk dat we heel veel, zeker in dit oorlogsuniversum, leer je heel veel angst te hebben voor elkaar, voor de ander. Maar daardoor hebben we ook soms heel veel angst voor wat er binnen in ons raast. Dus ik denk wel, ja, ik ben in die film aanwezig. Natuurlijk, het schrijven van deze film was anders dan het schrijven van Close. Bijvoorbeeld voor Close ging ik echt terug naar mijn verleden. Terwijl voor Coward ging ik terug naar het verleden. Dus het is een ander schrijfproces. Maar mijn escapistische kant is denk ik wel aanwezig in deze film.
0: Dankjewel, Lucas.
1: Dankjewel.
0: De speelfilm Coward van mijn gast van vannacht, Lucas de Hond, draait vanaf 22 oktober in de bioscopen. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Wij zijn er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook op andere momenten beschikbaar. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met zanger en entertainer Sven Ratske over zijn nieuwe voorstelling Kopfkino. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Middy was 34 jaar. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Als Kamerlid ben je in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Het moest een beetje spannend zijn. En het te doen. Laat het verleden nooit met rust als het over onrecht gaat.
4: Jan Struis, sinds een jaar Tweede Kamerlid voor 50PLUS en fractievoorzitter. Hij begon ooit als politieagent in Rotterdam, werd rechercheur, werkte bij de criminele inlichtingendienst bij de Zeehavenpolitie, was programmadirecteur van de Nederlandse Politieacademie, werd daarna voorzitter van de Nederlandse Politiebond. 2 jaar geleden verscheen zijn boek De Vermiste Vader over zijn eigen familiegeschiedenis. En ik ben benieuwd hoe hij het vindt om politicus te zijn. Wat je kunt bereiken met 2 zetels en of je nou linksom of rechtsom wil.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Jan, fijn dat je er bent.
3: Ja, leuk om hier te zijn.
4: Ja. Je zegt heel duidelijk, je bent in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Want de term politicus, wat is daar mis mee?
3: Nou, er is niks mis mee, maar ik heb het altijd geassocieerd met een beetje spelletjes spelen.
4: Ja.
3: En volksvertegenwoordiger, dan ben je toch een beetje meer recht uit het hart. Je hebt geluisterd naar de mensen. En dan probeer je dan het beste van te maken in de politiek. Dus ik draai het altijd een beetje om.
4: Pechtold, die heeft het ooit genoemd vuil en vunzig, hè? De politiek. Wat vind je?
3: Nee, zover, ik ervaar het wel dat er wel spelletjes worden gespeeld. En dat je op je hoede moet zijn. Maar ja, daar ben ik heel mijn leven al. Maar je kan ook veel bereiken als volksvertegenwoordiger. Dus ik, tot nu toe ben ik best wel redelijk positief.
4: En het is vrij rustig binnen de partij. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Ja, goede mensen. Meer naar de inhoud.
4: Ja.
3: Het gaat niet om Jan Struijs of om Piet of Anja. Het gaat om 50PLUS. Dus jezelf dienstbaar opstellen. Ook gewoon af en toe tijd voor andere gesprekken. Een beetje gezelligheid. Dat mensen ook eventjes, als ze druk hebben gehad, ook bij elkaar willen horen. En dat, ik denk dat dat een beetje de combinatie is.
4: Een clubpie bouwen.
3: Ja, ook wel een clubgevoel zit er ook wel een beetje in. Wij willen een beweging zijn waar je graag bij wil horen.
4: Mm-hmm.
3: Die voor de goede dingen gaan. Maar ook een beetje weerbaarheid. Het gaat af en toe ook niet allemaal lukken. En dan is het even met je kop in de wind een extra bitterbal en we gaan weer door.
4: Want is dat ook iets wat je vanuit de politie hebt meegenomen? Van hoe bouw je een gezellig clubpie?
3: Nou, het allerbelangrijkste is, ik heb veel moordonderzoeken zo mogen leiden. En dan krijg je rechercheurs overal vandaan. Ja. Die elkaar soms goed kennen en soms ook niet. Moet je wel even investeren in elkaar. Waar is hij of zij goed in? Hebben we een beetje wat voor elkaar over? Want je gaat veel overuren maken. We nemen wel eens een verkeerde afslag. Dat je denkt, oh jee, ik dacht dat ik het goede spoor had. Dus dan is die samenhorigheid dat je wat voor elkaar over hebt. En elkaar ook een beetje kennen. Ja, die is wel super belangrijk.
4: Ja, dus dat zijn dan gesprekken die je in het begin hebt gevoerd. Niet eens zozeer van, joh, waar sta je als politicus? Maar meer van, wie ben je echt?
3: Ja, dat vind ik heel belangrijk. En zeker ook het team wat ik om heb. We hebben 8 vaste mensen in de Tweede Kamer werken. Nou, de jongste die is 22. Die kwam binnen, jij wil generaties verbinden. En dat dacht ik, ja, dat hebben we nodig. Mm-hmm. Tot en met veel ervaring. Maar wel mensen die echt bij elkaar willen horen. En als het even misgaat, ook elkaar steunen. Dat vind ik heel belangrijk, ja.
4: Ik zei het al van, ja, ik ben benieuwd hoe je het vindt om politicus te zijn. Je zegt de spelletjes, hè, er worden natuurlijk spelletjes gespeeld. In hoeverre kun je je daarvan distancieren? Of moet je die gewoon meespelen?
3: Nee, je moet het spel wel doorhebben.
4: Heb je het door inmiddels al?
3: Ik denk het wel, maar je weet het soms nooit. Je moet erg op je hoede zijn. Maar dat vind ik het fijne. Anders had, 30 jaar geleden had ik niet in de Tweede Kamer gekund. Ik heb nu levenservaring, dus je kent de mensheid een beetje. En dan word je nog steeds veel verrast, hoor. Maar je ziet dingen gewoon mijlenver op je afkomen. Denk, hey, hier wordt er een spel gespeeld.
4: Hoe zie je dat dan?
3: Nou, je merkt dat er dan belangen zijn die wel vanuit een overtuiging komen. Maar iets wat jij zelf absoluut niet wil, en of het nou over de bezuiniging op de zorg gaat, of we hebben van de week op mijn eerste avond thuis moest ik ook weer terug om het over de regenboogvlag. En dat is deels is dat overtuiging, maar deels is dat ook een spel wat gespeeld wordt. En en daar moet je beducht op zijn als iemand echt drammerig iets door wil zetten. Dan moet je gewoon ook je mannetje of je vrouwtje staan en zeggen, nee. Mijn overtuiging is echt oprecht dit en dit. Ik ga niet deze tussenstap nemen.
4: Nee. En voel je al inmiddels onderdeel van het Haagse, of ben je nog steeds wel een buitenstaander?
3: Ik voel me in die zin heel erg geaccepteerd. Wat me echt opviel vanaf dag 1. Wat voor deur ik ook aanklopte, alles ging open. En elke partij, er is geen partij in de Kamer die zegt, Jan Struijs is niet welkom. Hè? En dan hebben we wel felle discussies of we zijn het niet met elkaar eens. Dus dat vind ik heel plezierig. Dus ik voel me welkom. Maar ik merk, net zoals ik 35, 40 jaar op mijn hoede bij de politie ben geweest, ik blijf nog steeds op mijn hoede. Maar ik voel me wel welkom.
4: Waar moest je aan wennen toen je begon in Den Haag?
3: Ik hoopte dat ik mezelf kon blijven. En dat is redelijk gelukt. Want er zit veel decorum omheen. Je eerste gesprek met de koning en dat soort dingen allemaal. Maar ik denk dat ik dat redelijk overleefd heb. Dus Jan is wel redelijk Jan gebleven.
4: Ja.
3: En waar ik wel echt aan moest wennen, dat sommige mensen, op het moment dat ze buiten de kamer zijn, dus buiten de arena, echt iemand anders zijn dan binnen de arena. En daar hoorde ik wel aan wennen. En dan denk ik, ja, kom op, joh. Blijf nou gewoon jezelf met je eigen overtuiging. Dus daar moet ik wel aan wennen. Zit ik in een toneelstuk, of is dit echt? En dat, die afweging, soms is het gelukkig ook echt. Veel is het ook echt, maar soms zit ik in een toneelstuk.
4: Want dat is bij jou wel zo. Dat jij bent precies dezelfde Jan. Maakt niet uit waar je staat.
3: Nee, dat gaat niet meer veranderen. Daar heb ik ook de leeftijd voor. Ik merk wel dat ik me elke keer aanpas en nieuwe inzichten krijg. En daar ben ik heel erg van. Maar de kern, Jan blijft wel Jan, hoop ik.
4: grootste verdienste tot nu toe. Waar ben je het meest trots op van het afgelopen jaar?
3: Nou, ik ben het meest trots op dat we met die 2 zetels tegen de stroming kregen. Maar dat we als middenpartij regelmatig het verschil konden maken. En ik ben trots op dat we heel erg geaccepteerd zijn. Je merkt dat mensen komen ook regelmatig vragen, hoe zit 50 plus erin? Dus het is niet alleen die 2 zetels, maar soms kunnen we ook de thermometer zijn voor meer. En daar ben ik wel trots op. En soms zit het in kleine dingen. We hebben een motie erdoor gekregen om meer publieke toiletten in steden. Nou, dat ben je er nog niet, dat weet ik allemaal wel. Mm-hmm. Maar dan zie ik de respons daarop van de Darmleven Maagstichting, van oudere mensen, jongere mensen, die zeggen, nou, dit is nou echt nodig. Hè? En dan zeg ik, doe ik ook in al die moeilijke, grote, meeslepende discussies rond Oekraïne, de oorlog en dat soort dingen. Mm. Maar ook die kleine, ogenschijnlijk kleine dingen, die zijn voor ons super belangrijk.
4: Zoals de gordelroosvaccinatie.
3: Ja, ik zal eerlijk zeggen, Corrie van Brenk, mijn collega in de Kamer, vanaf dag 1 zei ze, joh, dit is zo belangrijk. Toevallig heb ik mijn oma Piet, die is in de 90 geworden, en die kreeg op later leeftijd gordelroos, omdat een pijn die man had. Ik denk, nou ja, als we dit voor elkaar kunnen krijgen, het is ook, dat gaat voor mij, gaat de discussie dan nog geen eens over geld, maar gaat over menselijkheid. Als je, die vaccinatie is zo duur, dat ja, wat armere, kwetsbare mensen kunnen hem geen eens halen. Nou, daar hebben we echt voor gestreden. En dat lijkt dan misschien klein, maar voor ons was het grootste. Het is het grootste menselijk gebaar. Dat je ook het leed van een ander ziet en dat je daar vanuit Den Haag ook soms wat aan kan doen.
4: Hoe vind je dat, dat Jette doet?
3: Ja, nou, ik benijd hem niet. Ik moet zeggen, ik heb wel goed contact met hem. De 1-op-1 contacten zijn prima. Maar ja, het is wel koordansen elke dag, hè, om de kudde bij elkaar te houden. Je merkt dat de regering nog niet echt een team is. Mm-hmm. Ik heb ook wel, dat wordt langzaam en zeker beter. Maar op het moment dat je aan de buitenkant 6 keer per dag moet zeggen dat je een team bent, dan ben je vaak geen team. Niemand van 50 plus zal zeggen wij zijn een team, want wij zijn het gewoon. Hè. Dus we kijken even een beetje merkwaardig op. Je zegt, joh, zijn jullie een team? Natuurlijk zijn wij een team. Nou, dat hebben ze nog niet, dat niveau. En dat is wel belangrijk, want ja, de gunfactor, dat heb ik ook al in politiek. Het is niet alleen rationaliteit, het is ook elkaar wat gunnen. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk nu met al die financiële en begrotingsbeschouwingen. Gun je elkaar ook wat. En de Kamer, die ruikt het, die proeft het op het moment dat er ze niet op één lijn zitten. Ja, dan zijn de rapen wel vaak gaar, ja.
4: Heb je al de afgelopen jaar op een punt gestaan dat je er doorheen zat?
3: Nee.
4: Nee,
3: ik moet zeggen, kijk, ik ben fysiek gaat het gelukkig heel goed. Mentaal moet ik zeggen dat ik wel, ik ben gewend dat ik 's nachts mijn bed uit werd gebeld en gezegd, ja, je moet aan de bak. Dus lange doorgaan heb ik ook niet zo'n last van. Nee, ik heb wel dat ik heel bewust mijn rustmomenten pak en eens een keer een ander boek pak of eventjes een andere podcast opzet die over iets totaal anders gaat. Die momenten, ja, die heb ik wel nodig. Die heb ik wel nodig.
4: Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
3: Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
4: Positieve punten. Jan Struijs heeft een lange staat van dienst als onderhandelaar. Bracht structurele problemen binnen de politie onder de aandacht. En speelde als lijsttrekker een rol bij de terugkeer van 50PLUS in de Tweede Kamer. Herkenbaar?
3: Ja, dat is het meeste wat over mij gezegd wordt. Ja.
4: Jouw stijl van onderhandelen, hoe zou je die omschrijven?
3: Ik leef me enorm in de ander. Anders kom je nergens. Het is mijn empathische stijl. Maar wel ook een bepaalde hardheid als het er echt op aankomt.
4: Dus weten wat de ander wil.
3: Ja, en dat ook durven te begrenzen uiteindelijk. Want en dat is zo belangrijk. Dat is in de politiek zo, dat was in mijn recherchecarrière zo. Mm-hmm. Dat is voor mij wel onderdeel van onderhandelen.
4: Structurele problemen binnen de politie onder de aandacht gebracht. Aan welke problemen denk jij dan zelf meteen?
3: Nou, ik heb enorm mijn nek uitgestoken rond discriminatie vanaf het begin af aan. Daar heb ik echt een broertje dood aan. Iedereen hoort erbij. En daar moet je heel hard voor vechten. Ik kom uit de jaren 80. Hè, dus een hele masculine omgeving. We moesten zelfs vechten om de eerste vrouwen bij de recherche te krijgen. Later had ik het voorrecht om met regisseurs te werken die voor het eerst uit de kast kwamen. Nou, fantastische regisseurs, maar wat je dan ziet in zo'n organisatie, nou ja, tot en met bij de politieacademie. Ik heb altijd mijn nek voor discriminatie uitgestoken, maar ook voor weerbaarheid. Dus PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, om ook mentale blessures die helaas bij zo'n zwaar vak horen, ook op de kaart te zetten. En daar heb ik altijd geprobeerd mijn steentje in bij te dragen.
4: Heb je zelf ervaring met PTSS?
3: Nee, en ik ben wel, doordat ik programmadirecteur weerbaarheid was en wij wilden PTSS een beroepsziekte maken, wat uiteindelijk gelukt is. Ook mede dankzij een paar mensen zoals als de minister destijds. Maar ik moet ook zeggen dat ik ik denk dat ik geluk heb gehad of zo. Omdat iedereen kan het oplopen. Ik ben veel met professor Bertolt Gessels opgetrokken. Die heeft heel veel onderzoeken gedaan. En s'avonds zaten we een keer te eten. Toen leerden we elkaar, zijn ook vrienden geworden. Toen zei ik, joh, waarom heb ik het niet gehad? En ja, je moet een beetje geluk hebben soms. Want iedereen kan het krijgen. En op het moment

0: je morele schild laag is. Ik noem maar wat, je zit in een moeilijke familieperiode, een echtscheiding, je ouders zijn overleden. En dan gebeurt er iets ernstigs. Ja, dan kan het zomaar binnenkomen. Ik heb geluk gehad. Ik ben opgevoed door een opa die achteraf PTSS bleek te hebben. Die had in Jappenkampen gezeten. Dus de factor geluk en af en toe gewoon heel veel steun van goede vrienden. Ik heb ook vrienden voor het leven. Dus ik doe niet aan vriendschap van 2-3 jaar. Ik ken ze allemaal al 40 jaar en langer. En dat helpt ook.
1: Komen er ook wel eens nieuwe vrienden nog bij?
0: Jawel, zeker. Ja? Daar sta ik zeker open voor. En andersom ook. Dus ja, dat maakt het leven heel aantrekkelijk, vind ik. Maar ja, je hebt... Gewoon ook door mijn leven. Je hebt natuurlijk maar een paar vrienden die je veel ziet en intensief kan zien. Ja, ik vind het wel mooi als je weer nieuwe mensen ziet met nieuwe inzichten die je op een andere manier weer om je geven of jij weer om hem. Dat vind ik wel belangrijk in mijn leven.
1: Welke politici staan op de nominatielijst om vrienden te worden?
0: Oh jee. Nou kijk, ik heb de laatste jaren een vriendschap langzaam maar zeker opgebouwd met Emiel Roemer. Die is gouverneur nu, commissaris van de Koning van Limburg, maar dat heet daar chic gouverneur. Dus dat is voor mij wel belangrijk. En ik weet niet of het een vriend wordt, maar ik vind de gesprekken die ik met bijvoorbeeld Henry Bontenballen heb, die vind ik waardevol. We vertrouwen elkaar, dat merk je ook aan twijfels je soms op tafel legt en zo. Mm-hmm. Dus vriendschap is misschien een zwaar woord, maar ik vind het wel plezierig om met hem de wereld door te nemen. En met Mirjam Bikker. Ook daar verschillen we soms van inzichten, maar heel plezierig om mee te praten over andere dingen des levens. En dus dat zijn wel mensen waar ik op gesteld ben. Ja.
1: Is het toeval dat ze alle twee uit de religieuze hoek komen?
0: Ja, voor mij wel, want ik ben niet gelovig opgevoed. Dus... maar die Bijbelse waarden, die zie ik ook soms voordelen en ook soms nadelen. Maar ik denk dat ik iets heb met eerlijkheid en integriteit. Dat

0: Daar sta ik zeker open voor. En andersom ook. Dus ja, dat maakt het leven heel, heel aantrekkelijk, vind ik. Maar ja, je hebt gewoon ook door mijn leven, je hebt natuurlijk maar een paar vrienden die je veel ziet en intensief kan zien. Ja, ik vind het wel mooi als je weer nieuwe mensen ziet met nieuwe inzichten die je op een andere manier weer om je geven of jij weer om hem. Dat vind ik wel belangrijk in mijn leven.
1: Welke politici staan op de nominatielijst om vrienden te worden?
0: Oh jee, nou kijk, ik heb de laatste jaren een vriendschap langzaam maar zeker opgebouwd met Emiel Roemer. Die is gouverneur nu, hè, commissaris van de Koning van Limburg, maar dat heet daar chique gouverneur. Dus dat is voor mij wel belangrijk. En ik weet niet of het een vriend wordt, maar ik vind de gesprekken die ik met bijvoorbeeld Henry Bontebal heb, die vind ik waardevol. We vertrouwen elkaar, dat merk je ook aan twijfels je soms op tafel legt en zo. Mm-hmm. Dus nou, vriendschap is misschien een zwaar woord, maar ik vind het wel plezierig om met hem de wereld door te nemen. En met Mirjam Bikker. Ook daar verschillen we soms van inzichten. Maar heel plezierig om mee te praten over andere dingen des levens. En ja, dus dat zijn wel mensen waar ik op gesteld ben. Ja.
1: Is het toeval dat ze alle twee uit de religieuze hoek komen?
0: Ja, voor mij wel, want ik ben niet gelovig opgevoed. Dus, maar die Bijbelse waarden, die zie ik ook soms voordelen en ook soms nadelen. Maar ik denk dat ik iets heb met eerlijkheid en integriteit. Dat vind ik heel, heel plezierig.
1: Want ik zei ook in mijn introductie van, ga je rechtsom of linksom?
0: Ik ga altijd door het midden. Hè. Als ik zeg, van, we bezuinigen op de zorg en op de ouderenzorg, mm-hmm, met name of wat dan ook. Dan ben ik weer links. En als het gaat over de aanpak van criminaliteit, dan ben ik weer rechts. Dus ik vind het allemaal goed, jullie. Ik krijg mijn dochter niet meer uitgelegd wat links of rechts is. Dus je staat ergens voor en de hokjes die geven anderen maar aan.
1: Ja. Twee zetels. Hoeveel slagkracht heb je met twee zetels?
0: Ja, ik dacht heel weinig, maar het is verrassend meer. En dat heeft te maken, we hebben een minderheidskabinet. Dus je moet voor elk goed idee moet je invechten en met mensen samenwerken. Nou, dat gaat ons goed af. Dus dat is verrassend veel. Maar ik zeg ook wel eerlijk, ik heb altijd gezegd, kijk, een meerderheidskabinet is goed voor het land. Mm-hmm. Een minderheidskabinet is goed voor 50 plus. Want ja, je krijgt er dan toch dingen doorheen.
1: Ja. Dat laatste punt, hè, heeft een rol gespeeld bij de terugkeer van 50 plus in de Tweede Kamer. Kun jij dan ook precies analyseren van, ja, maar dat ging er voorheen fout bij 50 plus?
0: Ja, kijk, 50 plus groeide in het begin. Ik ben daarvoor, toen Henk Krol begon, groeide hartstikke hard. Maar ik kreeg geen tijd om echt een team te vormen. Twee, ik denk dat er ook goede mensen waren, maar ook gelukzoekers. En die waren meer voor zichzelf. Die werden, laat mij hier de baas zijn of laat mij dit. Je hoort het woord ik en narcisme vierde bij sommige mensen hoogtij. En er is dus te laat op ingegrepen, denk ik. Als ik zo terug hoor, ik zat er niet in. Mm-hmm. En dat een ding is. En een tweede is, want ze zijn echt nodig in de Kamer. Daar ben ik echt van overtuigd met hun idee. Ik vond toen de tijd, ze namen ook te weinig tijd om langzaam maar zeker hun ideeën en lange termijn ideeën uit te venten. Dus iets meer tijd. Hè. Ik zeg altijd ook nu kwantiteit voor kwaliteit. Ook met de gemeenteraadsverkiezingen, nou, we zijn flink doorgegroeid. Maar ik had in veel meer gemeentes door kunnen groeien. Maar ik heb gezegd, nou ja, ik overzie het, ik zie te veel gelukzoekers. Dus laten we eventjes rustig doorbouwen. En nou ja, als ik over 20 jaar in Brombeek zit met mijn vrienden, dan hoop ik dat 50 plus nog steeds een hele sterke middenpartij is. Dat hoop ik echt.
1: Dus meer tijd nemen, minder ego's.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is het voornemen. De verbeterpunten. Jan Struijs zal iets meer duidelijkheid kunnen geven over kwesties uit zijn politieverleden. Bij begrotingsonderhandelingen explicieter kunnen maken waar zijn compromisruimte ligt. En grote financiële claims beter kunnen onderbouwen.
0: Ja, nou, er zit misschien wel wat in hier. Ja, daar ken ik wel wat dingen van. Kijk, ik neem geheimen mee te graf in. Ik vind dat ik in mijn laatste boek, voordat ik de politiek in gaat, ben nog nooit zo zenuwachtig geweest, want ik ben nog nooit zo openhartig geweest. Mm-hmm. En dan nog laat je in sommige dingen niet het achterste van je tong zien. En ik merk wel in de debatten, binnenkort hebben we er weer een over de aanpak georganiseerde misdaad. Mm-hmm. Ja, dan ga ik niet met allerlei voorbeelden strooien die gewoon nog niet de daglicht mogen zien.
1: Nee.
0: Maar dus daar heb ik dan af en toe een beetje een rem op. Het voordeel is dat ik wel weet waar ik het over heb, denk ik. Hè? Dat, in ieder geval hou ik

0: treinroute op anders. Ja, die financiële onderbouwingen, dat vind ik wel. Wij hebben heel veel financiële experts, maar bij elk voorstel wat je doet, moet het ergens anders vanaf, want we zitten ook in de bezuinigingen. Hè? Mm-hmm. En ja, ik had ook liever een andere richting op gekozen, maar. Wat je dan ook ziet, is dat een heleboel mensen zich ermee bemoeien. Hè. Nou, wij hebben zorgfraude echt op de kaart gezet. Dan zegt het Openbaar Ministerie, nou Jan, het is minimaal 10 miljard. Zorgverzekeraar zegt, nou, misschien 4, 5 miljard. Een derde zegt, nou, het is nog veel meer. Het is maar net wat voor definitie je hebt. Ja, en dan zeggen mensen, ja, is dat nou erg of niet erg? Dan zeg ik, ja, het is hartstikke erg. Want en dan zeg ik, tante Truus op Rotterdam-Zuid krijgt de steunkous niet 5 keer per week, maar 1 keer per week, omdat er een bureautje boven zit wat de boel bedondert. Oh, dan gaat het daarover. Hè? Dus die,
1: het is wel heel mooi concreet gemaakt, ja.
0: Ja, nee, ik ben van little stories, big issues. Kleine dingen die gewoon gebeuren, die mensen voelen dat in een grote gebeurtenis plaats. Want dan ja. Neem je mensen ook mee in je verhaal van waarom je die kant op gaat.
1: Ik hoor je zeggen, georganiseerde misdaad, bolios.
0: Ja.
1: Hoe kan het zijn dat een van de meest gezochte criminelen nog steeds niet gepakt is?
0: Ja, dat heeft alles te maken met je internationale contacten en in de schaduw veel risico's nemen om te kunnen opereren. Hij is elke keer, heeft hij het vermogen, want het is een hele slimme man die heel snel zijn omgeving corrumpeert door een paspoort te kopen. En noem maar op, elke keer weer. Ook beschermengelen te zoeken, ook binnen rechters of officieren van justitie. En net op tijd weg te gaan. En als hij zich ergens nestelt, dan nestelt hij zich wel heel goed. En dan koopt hij niet alleen mensen. Nou, in dit geval heeft hij een vermeende relatie bij een vrouw, die is de dochter van de president. Dat soort dingen doet hij heel slim.
1: Mm-hmm.
0: We moeten uitkijken dat we Bolios niet te politiek maken. Hè, want dat doet de minister van Weel wel. Ik vind dat hij prima hoor, dat hij zijn nek uitsteekt. Laat ik dat voorop stellen. Mm-hmm. Maar kijk uit, want hier zitten heel veel risico's aan. Ik weet dat als geen ander. En stel, Bolios wordt aangehouden. Ja, dan gaan we er hier wel een heel circus op gang. Want er moeten EBI, de gevangenissen, er zullen weer wat mensen extra beveiligd moeten worden. En noem allemaal maar op. Dus dat moet wel allemaal ook allemaal klaarstaan. Maar ik denk dat we nog meer hadden kunnen doen in samenwerkingsverbanden met sommige intelligence diensten.
1: Want als je zegt, kijk uit dat je het niet te politiek maakt, wat is het gevaar dan daarvan?
0: Nou, als de minister, de grote meneer wordt die achter Bolios aangaat, dat hoort ooit de baas van de politie te zijn of van het OM. Die twee moeten daarin de lead zijn. En het is prima dat ze minister zijn nek uitsteekt politiek. Maar kijk uit, want dat moet je gewoon bij de experts laten en zoveel mogelijk politiek ondersteunen. Af en toe een flinke politieke uitspraak doet er wel toe. Maar nu moet je het echt overlaten aan de baas van de politie en het OM, die met hun contacten met Engelsen, Amerikanen, Fransen langzaam het net gaan sluiten.
1: Ja, maar je bent er zelf wel van overtuigd van, zij doen alles wat in hun macht ligt.
0: Ja, er wordt wel voldoende aan gedaan. De vraag is altijd, hè, maar goed, de geschiedenis zal het. Er komen genoeg boeken over 10 jaar. Hè, dat heb ik met Klaas Bruinsma gezien en nu ook met deze man. Dan zal de geschiedenis erover oordelen of je wel of niet dat handiger had kunnen doen.
1: Kijk je graag naar dat soort series?
0: Nee, het enige waar ik naar kijk is een serie die ik vroeger al met mijn dochter keek. Dat heet Midsummer Murders. Een beetje een romantisch idee van een moord die dan opgelost wordt. En mijn dochter heeft dat altijd goed en ik zit er altijd naast. Dus ik. Ik ben niet. Ik kijk wel eens documentaires als ze er toe doen. Nog op dat gebied. Ik heb zo recent zelf nog wel een grote documentaire meegemaakt bij Sky. Over de opkomst van de georganiseerde misdaad, jaren 80 en 90. Dat doe ik wel, maar ik heb te weinig tijd. En het is ook. Ik lees liever wat filosofische werken de laatste tijd. Of een ander boek. Dan dat ik me daar weer instort.
1: Mis je oude clubje nog wel eens? De politie?
0: Nee, omdat ik heb de contacten nog. Hè, ja. Dus de kerstborrel ga ik ook weer met de oud-regisseurs doen. Dat is altijd hartstikke gezellig. En dan worden de verhalen groter. Nee, het is, ik heb zo'n mooie tijd gehad daar. Dat ik zit nu helemaal in de politiek. Daar ga ik dan weer helemaal in op. Hè. Dat is ook een beetje een Jan. Ik doe nooit iets voor de helft. Dus de mensen wel, maar daar heb ik nog gewoon hartstikke veel contact mee. Dus dat gaat prima.
1: Het geluid van je jeugd. Ik zie jou helemaal lachen erbij, ja.
0: Kijk, ik was denk ik 12, 13 toen deze serie was. Je hebt me kort gedraaid, overigens.
1: Ja.
0: En Roger Moore en Tony Curtis, twee hele knappe mannen. Die versierde vrouwen, die gingen achter de boef aan. Die hadden veel lol. En ik denk dat daar ook wel een zaadje is geplant van een beetje een romantisch idee. En moorden oplossen en de mooie jongen uit te hangen. Avonturen als 12, 13-jarige jongen. Later ging ik Agatha Christie's lezen.
1: De Persuaders, hè, is dit, ja.
0: Dit was de Persuaders. Ja, en ik vond dat zo geweldig, die twee. Als jongetje van 13. Dat je, en dan hadden ze altijd mooie vrouwen om zich heen. En die losten de moord, elke vechtpartij. Die wonnen ze en zo. Dus hier heb ik altijd elke keer als ik dat muziek... Ik heb ook nog op een playlist staan. Af en toe zet ik het nog eens op. Gewoon. Ja? Dan zit ik met een glimlach in de auto. Dan denk ik, dit is het niet helemaal geworden. Maar zo is wel het idee begonnen, zou ik zeggen.
1: Ja, want dan word je voor het eerst agent in Rotterdam. Weet je nog je eerste dag?
0: Ja, dat weet ik nog heel goed.
1: Ja?
0: Want het was de echte drugstijd, de heroïne opkomst, veel te weinig mensen. Ik werd gekoppeld aan een hele leuke mentor, maar die was geloof ik 3 jaar ouder dan ik. En een van de eerste meldingen was een zelfdoding bij de trein. De tweede melding was een aanrijding waarbij een kind gewond was. En toen dacht ik van nou zit de dienst erop. En toen was er nog even een schietpartij. Hè? Dus letterlijk mijn eerste dag.
1: Ja.
0: En toen dacht ik bij mezelf, goh. Wat is dit leuk werk, wat spannend en zo. Dan ben je nog in een rare verwonden fase die je wel later gewoon een plek moet geven. Maar ik heb heel kort op straat gelegen, want ik wilde regisseur worden. Dus ik kreeg mijn dispensatie, want normaal moest je ook 5 jaar op straat of zo. Na een jaar al van, hij kan ook nog goede rapporten schrijven. Dus toen mocht ik van de bekende commissaris Jan Blauw, mocht ik met dispensatie regisseur worden.
1: Omdat je zo goed kon schrijven?
0: Ja, ik had een goede pen. En ik had al vrij snel, was ik ook wel goed in verhoren. Niet alleen bij verdachten, maar ik kon mensen heel snel op de gemak stellen dat ze toch even wat meer vertelden over wat er gebeurd was. Of dat soort dingen. Dus die combinatie van dingen. En ik moest al heel snel, dat heet dan bestuurlijke rapportages. Hè. Dus een van de, ik weet nog wel dat ik al heel snel een korte rapportage had ik een paar mensen ook uit het veld. Ik vond het belachelijk dat wij heroïneprostituees zagen als criminelen. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Dus ik heb een rapport geschreven dat het patiënten zijn. Dat we veel meer met de zorg samen moesten werken. Nou, in de jaren 80, hè, met die opkomst en alles wat. Dus zaten ze me wel in het begin aan te kijken. Maar goed, Bram Peper, toenmalig burgemeester, die was er uiteindelijk wel gevoelig voor. En er is ook een vriendschap uit ontstaan uit die relatie. Dus die combinatie van dat ik, ja, ik wil niet alleen op de korte termijn wat oplossen, maar ik wil ook een beetje kijken of we de boel een beetje verder kunnen helpen. Dat zat wel diep in me, ja.
1: En nog even een stapje terug naar je jeugd. Uit wat voor nest kom je?
0: Zeemansfamilie. Iedereen was zeeman. Dus ik wilde ook zeeman worden. Maar het was net de tij een beetje gekeerd. Want ze gingen met, ben geboren en getogen in Vlaardingen. Gingen ze met clubjes uit Vlaardingen en Rotterdam op een boot. Veel plezier. Elk haven een ander, elk stadje een ander schatje, ooms.
1: Ja.
0: En als die dan terugkwamen, en dan was ik 12, 13 jaar. Dan grote verhalen. Ik had altijd een nieuwe tante met mooi opgeblonde haar. En ze waren allemaal stewardess, maar dat waren ze niet. Maar goed, voor het beeld was dat beter. Supergezellig. En veel verhalen over het buitenland. En twee opa's die belangrijk voor me waren. Mijn opa Struiskant in de oorlog veel verlies. Ging het verzet in. En oma Harry werd er altijd bij gehaald. Ik leek op oma Harry. Nou, het viel mee. Maar die is in 1944 met 4 vrienden gemarteld en gedood door de Germaanse SS. Opgewacht, verraden, overigens door een politieman. Dus opa Struis vond het niks toen ik naar de politie ging. En mijn andere opa heb ik mijn recente boek over geschreven.
1: Ja, dat vond ik een mooi begin, hè? Want dan zit je aan het ziekbed van je opa en die vertelt jou iets.
0: Ja, ik was naar de politie gegaan. Hij had liever dat ik advocaat was. En die zei tegen mij van, joh, kijk nou uit voor dat fascisme. En kijk voor uit voor het verraad. Een fascist ga je niet snel herkennen. Dus bij onrecht gaat er niet de makkelijkste kant van die grootschreeuwers. Gaat doorgronden wat aan de hand is. Hij zegt, en zelfs de rechtsstaat is niet te vertrouwen, Jan. Wees op je hoek, ook de politie niet. Uiteindelijk moet je nooit meewerken aan een regime wat neigt naar fascisme. Het begon me wel, en toen vroeg ik door, maar dan zweeg hij weer.
1: Mm-hmm.
0: Nou, in mijn boek heb ik ontrafeld dat ook hij door een groot politiek schandaal in de baas is gekomen in Indonesië. En uiteindelijk Jappenkamp. Dus hij heeft helemaal niet mee mogen maken. Maar aanleiding van het boek was dat hij volledig is gerehabiliteerd door Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam en zo. Maar ja, heeft hij niet meer meegemaakt. Maar dat onrecht.
1: Was dat ook het doel wat je had eigenlijk met het boek?
0: Nee joh, ik wilde op zoek een beetje naar mezelf. Waar ben ik? Ik had 8 jaar voorzitter politiebond achter de rug. Veel media gedaan. En ik dacht, nou, ik ben nu door mijn geluk heen. Ik ga stoppen op mijn hoogtepunt.
1: Ik ben door mijn geluk heen?
0: Ja, dat is een hele bekende uitdrukking bij mensen die bij inlichtingendiensten, arrestatieteams hebben gewerkt. Na zoveel jaren heb je zoveel risico's genomen. En zeg je, joh, ik ga toch wat anders doen. Ik ben door mijn geluk heen. Heb je net altijd is het goed afgelopen. En op een gegeven moment komt dat ene moment dat je zegt, nee, nu even niet meer. Ik had er bij de criminele inlichtingendienst, dat je veel met criminelen en toestanden en infiltratie. En ik had dat ook bij de politiebond op een andere manier. We hadden zoveel aan de kaart gesteld, de boel stond goed. En ik dacht, ja, na 8 jaar, het is goed.
1: Lijkt me toch wel lastig om dan precies dat moment aan te voelen. Van nu is mijn geluk op, nu moet ik hiermee stoppen.
0: Nou, je voelt het wel aan, maar het toegeven eraan is het moeilijkste. Want je denkt dat je heel goed bent, hè, voor jezelf. Oh, alles gaat goed.
1: Of je onaanraakbaar bent.
0: Ja, je denkt, nee, en dan toch jezelf in de spiegel aankijken. Ja, maar Jan, je hebt ook heel veel geluk gehad dat je hier bent gekomen. Nou, als dat moment er is, en dan, en dan dacht ik bij mezelf, nee, ik herkent het moment, ik ga er ook aan toegeven. Mensen waren ook verbijsterd, hoor. Wat doe je nu? Maar het gaat hartstikke goed. We hebben nog nooit zoveel leden en toestanden. We staan op de kaart. Nou ja, daar heb ik. Toen zei ik tegen een paar politie, maar mijn geluk is op. Oh, zei nee, maar dat snapt wat. Er zijn een paar politiemensen die bij het arrestatieteam hadden gewerkt en bij de aanpak. Die zeiden, oh, dan snap ik het, Jan, dan is het goed dat je dat doet. Dus dat was dat toegeven eraan kostte wel moeite, hoor. Want ik had zo'n leuke baan en ik had zoeken leuke mensen. Maar ik wilde ook eens een keer een tussenjaar. Want dan stop je en dan krijg je heel veel mooie aanbiedingen. En dat je dacht, jeetje.
1: Ja.
0: Nee, ik wil toch weten. Want waarom ben ik nou zo geworden? Van wie heb ik dat nou het meeste meegekregen? En ik had van mijn opa, waar ik naar vernoemd, die op 21ste dood ging. Ik wil weten wat die man heeft meegemaakt. Huh. Ik had allemaal flarden, ik had al wat onderzoeken laten doen. En er kwamen allemaal geheimen boven water in de familie. Ik vond het ook intrigerend. Maar ik wist niet dat hij zoveel had meegemaakt. Dat wist ik echt niet. Dus het was belangrijk voor me ook.
1: Ja, want dat is het mooie inderdaad van een familiegeschiedenis. Dan duik je in die verhalen en dan leer je jezelf ook beter kennen. Wat ben je te weten gekomen over jezelf? Wat ben je beter gaan begrijpen?
0: Dat dat generaties gevoelens doorgeven. Dat ik veel geslotener was als dat ik dacht. Was mijn opa ook. En dat je daardoor ook soms het contact mist met je directe omgeving. Dat je iets meer open moet gaan stellen. Want anders word je een soort enigma, net als mijn opa was.
1: Omdat je dan misschien ook denkt van, ik regel het zelf wel. Ik los het zelf wel op.
0: Ja, en je weet dat als je erover praat, kan je herbeleving krijgen. Maar je kan ook heel veel pijn herbeleven. Hm. En je weet dat bij invloed mijn opa is hem zoveel onrecht aangedaan. En 3,5 jaar Jappenkamp overleven. En alles wat erbij komt. En dan terugkomen in Nederland. En ja, iedereen zei, joh, wij hadden het hier zwaar. Jij zat in de zon, terwijl hij helemaal op broodmagen was. Toen is hij toch weer teruggegaan naar Indonesië. En heeft hij eigenlijk, en had een goede baan daar. Heeft hij in het geheim een tweede gezin gemaakt. Een vrouw. En hij had ook nooit teruggekomen. Als niet in 1959 dat bedrijf werd genationaliseerd en iedereen terug moest. Dus hij liet daar een zoon achter. Nou, ik kreeg van mijn moeder pas veel later te horen dat ze wisten van die zoon. Maar er werd doodgezwegen. Dus dat waren allemaal van die familiegeheimen. Mijn oma Kees, waar ik heel goed mee om ben gegaan. Wel eens gevraagd, heb jij nog een dochter? Ja, vertel ik je wel. Nou, heeft hij nooit meer verteld. Hè. Dus dat zwijgen in de familie was groot. En toen ik die mensen ging opzoeken in Indonesië, ben ik naar mijn oom gegaan. Nou ja, daar ben ik nu 4 keer geweest. Dan besefte ik pas hoe belangrijk familiebanden zijn. In een hele andere cultuur. Maar ik besefte ook van, ja, je kent eigenlijk alles wel voor jou. En er zijn ook dingen hoef je helemaal niet voor te schamen. Dat is juist een verrijking. Dus ik leerde en mijn opa, toen ik bij hem logeerde, toen ik jaartje of 16, 17, 18, dan liep hij te schreeuwen in zijn slaap. Toen had hij, gewoon PTSS, blijkt
1: ja,
0: nu.
1: Ja.
0: Maar hij verstopte zijn geheimen en door sommige muziek op te zetten. Of langzaam, maar zeker ontrafelde ik hem wel een beetje. Maar ja, hij ging dood toen ik 21 was. En toen dacht ik bij mezelf, jeetje, de man had me leren schaken. Hij sprak zijn taal, hij dronk te veel. Hij had een heleboel dingen die niet goed waren. Hè? Maar waar ik van genoot, was jong jongetje mee naar de voetbal, naar Sparta. Van tevoren 2 uur in het café zitten met gezelligheid. En ik kreeg dan een flesje prik met een chocoladereep. En ik zat al die grote verhalen aan te horen. Dus ja, ik vond het een mooie man. Maar ook een man met veel geheimen. Dus ik heb wel geleerd ook van, ja, kijk uit naar je eigen kinderen, dat je ook wat meer van jezelf geeft.
1: Ja. Het is ook zo met zo'n ontrafeling van zo'n geschiedenis. Je komt natuurlijk ook dingen tegen die je misschien liever niet had geweten. Je kan het niet meer zien. Of
0: nee,
1: niet
0: ik kan
1: weten.
0: Dingen niet meer herstellen.
1: Nee.
0: En, hoe hij gemarteld is. Dat hij toch zijn eigen een hele hoge prijs voor zijn eigen wijsheid moest betalen. Hij ging schaken met een kampbewaarder. En hij zei, joh, laat hem winnen. Maar ik kon het niet laten. Hij heeft toch die Japanse kampbewaarder, heeft hij gewoon verslagen binnen x centen. Ja, toen werd hij vastgebonden op een stoel. Hè. Moest hij 24 uur in de zon kijken. En elke keer als hij knipperde, kreeg hij stokslagen. Heeft hij nooit verteld. En hij werd geopereerd toen hij in Nederland was aan zijn buik. En toen was ik met mijn oma en die had die operatie gedaan. Ja, de ontsteking aan zijn buik. Die zei van, meneer Roogstad, wat heeft u meegemaakt? U bent eerder geopereerd. Onder zeer primitieve omstandigheden was hij zonder verdoving geopereerd. Anders had hij het leven gelaten. Nooit. Maar toen moest hij langzaam iets vertellen. Nou, ik zag de pijn in zijn ogen weer terugkomen. Dus ja, dat soort dingen. Het geheim van zijn zoon. Hè, dat, ja, terwijl de band met zijn kinderen was echt slecht. Met mijn moeder ook. Hij heeft zich weer ingekocht in de familie. En toen kregen ze weer te horen dat hij een zoon had. Kwam een kinderberaad van, nou, we zwijgen er maar over. En een oma die dol verliefd op hem was. Tot de laatste snik, die vrouw. Ik heb nog nooit zo'n verliefde vrouw meegemaakt. Dus al die tegenstellingen en ook de pijnlijke dingen. Het verzwijgen van je zoon. Terwijl die daar uiteindelijk is hij succesvol geworden. Hoofd van een school en een leraar geworden. En zelfs wetenschapper. Ja, dat is dan toch ook de pijn die hij heeft moeten dragen achteraf. Van toch zijn kind hebben gemist. En hij mocht niet meer bij zijn vrouw zijn, omdat hij persona non grata was voor 10 jaar. Dus anders had hij nooit teruggaat in Indonesië gekomen. Maar ook het wonderlijke moment dat mijn oma dan zei van, hij heeft me bijna alles verteld, maar het is mijn liefde van mijn leven. Dus dat is onvoorwaardelijk, ik neem het op de koop toe. Nou ja, dat zet je allemaal wel aan het denken.
1: Dit ja, het is wel heel jammer dat hij nooit meer heeft meegemaakt dat hij gerehabiliteerd werd.
0: Ja, dat is super jammer. En Carola Schouten zegt, wat wil je? Nou, ik zeg een mausoleum op de Koolsingel. Ik zeg, het enige dat jij dat uitspreekt is genoeg. De hele familie, ja. Ik heb niet zo'n grote familie, maar mijn nichtjes en neefjes waren er, of mijn nichtjes en mijn neef was erbij. Nou, dat was een heel mooi moment. Het boek ligt ook in het Stadsarchief. Er is veel over gesproken. De ombudsvrouw van Rotterdam, Marian van der Anker, had daar een hele grote rol in. Die zei van, ja, maar dit verjaart niet, dan moeten we gewoon nog eens een keer rechtzetten. En toen was het ook genoeg voor ons allemaal. Het boek is er, het ligt overal. Studenten duiken er nu ook op. Er zitten een paar interessante geschiedkundige dingen in. En het verraad van het kabinet toen. Hè. Dus ik had ook wel willen weten hoe die, nou, nu ik zelf in de Kamer zit, terwijl die zelf door het kabinet verraden is. Hè. Dus dat vond ik ook wel een interessante.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om de wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei, ik wil Bruce Springsteen horen met Cover Me. En dan de live versie van het Coliseum Los Angeles. Waarom die muziek?
0: Nou, wat ik je al vertel, toen ik in al die moeilijke diensten, infiltratie en dat soort zaken zat, dan is het zo belangrijk dat je bazen hebt die achter je staan op het moment dat het even misgaat. En toen ik mocht een keer een lezing geven op een geheime locatie bij dit soort mensen, dan heb ik dit nummer opgezet. Ja, dat was geweldig. Een stilte. Want iedereen herkende zich van, ja, dit hebben we nodig. Gewoon af en toe een beetje steun. We doen hele gevaarlijke dingen. Het kan misgaan. Maar steun ons dan alsjeblieft.

0: Ja, Bruce Springsteen en Cover Me. En je zei, de draai je in de auto?
1: Ja, op de terugweg uit Den Haag, dan wil ik even, dan zet ik het hard op. Mm-hmm. Denk, oh ja, hier deed ik het voor. Om zo'n steun naar, en of het nou de ouderen in Nederland zijn, of het maakt me allemaal niet uit, hier doe ik het voor. Dus dat maakt me weer lekker strijdbaar, want dan kom je zo hard geput die auto in en rij je naar huis, dan denk je, jeetje, wat een dag. Ja. Dan hoor ik dit en dan denk ik, oké, ik heb de rode draad weer.
0: Want je uitspraak in het begin, hè, het moest een beetje spannend zijn en het toe doen, heb je gedaan in een interview over, ja, over welk carrièrepad je hebt gevolgd. Hè, en dat was een criterium van spannend en het moet er toe doen. Is de politiek spannend?
1: Ja, die is spannender dan als ik dacht soms.
0: Ja.
1: En het doet ertoe. Dus ik heb wel mijn weg gevonden met die twee elementen, ja.
0: Maar toch kan ik me voorstellen dat je niet altijd dat gevoel hebt van het doet ertoe.
1: Nee, soms zit je ook wel eens bij debatten en denk je, joh, wat zit ik hier in godsnaam te doen? Dit kan anders, dit kan beter. En ik hoor ook wel van mensen van hoe hou je het uit in Den Haag? Ze hebben altijd ruzie, kakelende kippen en wat. Hè? Dus dan leg ik altijd maar uit, ja, sommige dingen heb ik dat gevoel ook. Maar over het algemeen, ik zit altijd in mijn hoofd met de grote rode draad. En denk, joh, als jij dit nou op detailniveau eruit zegt, doe jij je ding. Ik ga toch snel weer terugpakken op die grote rode draad. En dat vind ik belangrijk.
0: En wat is die grote rode draad?
1: Nou, het moet veiliger in Nederland, hè, dus dat is ook mijn achtergrond. Mm-hmm. We moeten zorgen dat de zorg op orde blijft, dat kwetsbare mensen echt geholpen worden. We zijn rijk zat om dat te kunnen onderhouden. En het mag af en toe een beetje rechtvaardiger als het gaat om verdelen van het geld. Maar ik vind ook dat we ondernemers tekort doen. Veel te veel bureaucratie. We hebben zoveel mooie ondernemerschap. Haal al die administratieve lasten en bureaucratie nou zoveel mogelijk weg. Geef ze vertrouwen. Ik kom alleen maar hele goede ondernemers tegen. Dus daar ben ik ook erg van. En ik had net een hele saaie vergadering over de belasting. En dan gaan de fiscalisten echt op de details zitten. Nee, ik wil een belastingstelsel met veel minder regels. Heel veel mensen krijgen nu geen toeslag omdat ze helemaal niet weten dat die er is. Dus maak het nou overzichtelijk. Al kost het jaren, dat maakt niet uit. We moeten daar naartoe werken. En dan kan je nu op de vierkante millimeter blijven zitten zwetsen over een bepaalde regel. Maar ik wil naar die grote lijn toe, dat iedereen toegang krijgt tot dat belastingrecht en op een eenvoudige manier. Dus zo probeer ik wel een beetje de bovenleiding vast te houden.
0: Rode draad is ook natuurlijk de ouderen. Vanaf welk moment ben jij jezelf ouder gaan voelen?
1: Nou, ik ben een oudere jongere, voel ik mij.
0: Wat is je gevoelsleeftijd?
1: Mijn gevoelsleeftijd is ongeveer 10 jaar jonger, 10, 15 jaar jonger. Ik heb sinds 15 jaar dat ik geen wereldkampioen boksen meer word en het Nederlands elftal gaan halen. Ik leef graag nog, dat is de enige kant, in een soort rare vorm van. Nee, ik voel me uitstekend, maar ik wil wel generaties verbinden. Hè? Dus ik wil ook gewoon oud zijn. Dat vind ik hartstikke mooi. En dat is mijn opa's mooi oud werden, met alle toestanden, wil ik dat ook zijn. Hè? Mijn grootste streef is toch die oude wijze man onder een boom die goede raad geeft. En nog steeds op hetzelfde niveau weet te communiceren met jongeren. Dus dat verbinden van generaties, dat vind ik echt hartstikke belangrijk. En voor mij is het ook belangrijk met ouderen. Ik heb me zoveel ouderen die eenzaam zijn. Ik ben zo geschrokken van die eenzaamheid. Mm. En mensen boven de 70 voelen de helft zich meer structureel eenzaam. En hoe krijg je nou weer gemeenschapszin? Dat oud en jong elkaar ontmoeten. In bibliotheken, dat ze mensen helpen met het internet. Of goede seniorenwoningen, waardoor er doorstroom is. En buurten. Schappen waar oud en jong door elkaar wonen. En elkaar eens een keer weer een beetje leren kennen. Ja, dat klinkt idealistisch, maar daar ben ik echt van, hoor. Maar die eenzaamheid onder ouderen, ouderen als een pinautomaat zien, ik kan het gewoon niet verdragen dat als mensen heel hun leven gewerkt hebben, een kleine spaarrekening hebben, dat we daar als eerste uit gaan plunderen. En dan denk ik bij mezelf, toen ik begon, die ouderen zijn een pinautomaat. Nou, dat vind ik soms nog steeds. Dat zijn mensen die hard gewerkt hebben voor hun centjes. Die hebben nu een klein pensioen of een AOW'tje met wat spaargeld. Maar ja, er zijn nu al meer dan 1 miljoen ouderen met een AOW'tje die het hartstikke moeilijk, echt moeilijk hebben. Ja, en dat soort dingen, daar wil ik echt voor strijden. Maar ook toen met de babbeltrucs, ik zag meer en meer dat ouderen heel vaak de dupe waren van die babbelstructuren. Dan wil ik ook precies weten, wat zit hier nou achter? En toen sprak ik met twee ouderen die de dupe waren, met hun familie. En één zei, ja, maar meneer Struijs, ik ben zo eenzaam. Dus ik heb die meneer maar binnengelaten toen hij zei dat hij van de politie was. Dan heb ik ook een gesprekje. Nou,
0: ja.
1: En een tweede is de impact. Ze zijn de juwelen van de familie kwijt die nog van de overgrootmoeder kwamen. En die hele familie is verslag. Niet alleen van de waarde, maar van de emotionele waarde. Dit was nog van tante Beps die de oorlog heeft overleefd. Ja, en dan zie je de impact daarvan. Dat je, kijk, ik vind het ook gek als mensen in de politiek zeggen, ja, we hebben zware misdrijven. Ik zeg, nee, dat is een pleonasme. Een misdrijf is altijd zwaar. Of het nou een diefstal is, de impact is hartstikke groot. En dat doen we echt te weinig aan. Doen we echt veel te weinig aan. Te weinig gevangenissen, te weinig, alles te weinig. Dus ja, mensen moeten ook voelen dat er af en toe vergelding is. Dat hoort ook bij ons strafrecht. Dat de boeven worden gevangen die gewoon in de gevangenis thuis horen. En ik vind dat we het daar nog te weinig over hebben ook.
0: Want die ouderen die inderdaad dan zijn opgelegd, het gevolg is dat ze daarna nog voorzichtiger zijn.
1: Ja,
0: met
1: eenzamer.
0: Mensen binnenlaten.
1: Ja, en nog eenzamer dus.
0: En nog eenzamer dus, ja.
1: Het wantrouwen neemt meer en meer toe.
0: Mm-hmm.
1: Dus die combinatie, ja, dan ga ik echt alles wat in mijn vermogen hebben. Zijn we ook een heleboel dingen ook aan het doen. En of het nou via woningen gaat, of via andere vormen van gemeenschapszin. Je gaat niet bezuinigen op de wijkverpleegkundigen, zo mensen lang mogelijk kunnen thuiswonen. En ik zeg ook altijd, dat is echt, ouderen zitten in hun kracht. Hè? Want als alle ouderen die vrijwilligerswerk doen, mantelzorg doen, als die 3 dagen stoppen, valt Nederland in elkaar. Ik sprak met een museumdirecteur, die zegt, al mijn vrijwilligers zijn ouderen. Ik moet het museum dicht doen op het moment dat die stoppen. Al die mantelzorg, en dat zijn ook de opa en de oma's die 2-3 dagen in de week op hun kleinkinderen passen. En dan zeg ik tegen zo'n minister van Financiën, ik heb het gewoon eens uit laten regenen. Als we mantelzorgers laten vervangen door professionele hulp, kost dat ongeveer 30 miljard, ietsje meer.
0: Mm.
1: Daar doen die mensen het niet voor. Maar een stuk erkenning dat ze er zijn, en dat ook eens kapitaliseren op het moment dat we weer gaan bezuinigen op ouderenzorg. Dit staat er wel tegenover. De kracht van ouderen, daar geloof ik enorm in. Ik kom heel veel, ook oud-politiemensen tegen, die zitten nu op de wensenambulance, die doen vrijwilligerswerk, die doen fantastische dingen. Nou, zet die mensen ook af en toe in het zonnetje. Want die doen er wel toe.
0: Want hoe zie jij je eigen oude dag voor je?
1: Nou, ik blijf voorlopig nog in de politiek. Ik ben wel, ik ben niet heel erg aan het vooruitkijken. Ik maak wel eens grapjes als ik in Brombeek ben, dat ik hier wel graag ooit wil eindigen. Maar dan moet ik wel ergens in de 80 al zijn.
0: Want Brombeek, voor de mensen die niet weten wat het is.
1: Brombeek is een opvangthuis voor oud-militairen.
0: Ja.
1: En als, nou ja, als die liever met militairen ook hun laatste dagen willen slijden, dan kan daar. En ik kom daar heel graag, echt fantastische mensen met verhalen. En ik word je ook echt inwonend daar. Maar hoe ga ik mijn oude dag invullen? Ik weet het niet, ik heb nog zoveel plannen. Voorlopig blijf ik lekker fractievoorzitter van 50+. Want ik heb het zo naar mijn zin en ik kan, denk ik, soms het verschil maken. En ik ben nog strijdbaar en ik ben nog vol energie. En ik heb nog 2 boeken in mijn hoofd die ooit geschreven moeten worden.
0: Oh ja? Dus, over familie ook?
1: Ja, ik heb 1 boek, nog niet te veel, maar ik ben daar, laat ik door andere onderzoeken over doen. Ik heb ook nog, heb je mijn zeemansfamilies, die landen nog wel eens ergens.
0: Ja.
1: En ik blijk dus ook, die heb ik nu ook voor het eerst ontmoet, ook via Suriname familie te hebben. En dat is zo'n uitzonderlijk verhaal ook weer. Dus dan wil ik precies weten hoe dat is gegaan. En dat is allemaal wel meer dan 100 jaar geleden. Maar dat doorwerken op generaties. Dat vind ik mooi. En als ik nu blijk dat ik ook nog ergens een Surinaamse tak heb, die ik voor het eerst ontmoet heb, zijn wel 8 neefjes. Ja, geweldig, geweldig.
0: En je zegt, ik hoop nog lang door te gaan in de politiek. Kabinet Jette, is dat een lang leven beschoren?
1: Nou, het wordt spannend. Het wordt namelijk in het voorjaar spannend.
0: Mm-hmm.
1: Kom je door deze periode heen en laat je zien dat je woningen gebouwd door de stikstof. En dat we ook het geld een beetje goed hebben verdeeld. Maar jeetje, er is wel een hoop te doen. Hè? Mijn dagen zijn rijk gevuld om bruggen te slaan, maar het lukt niet altijd. Mensen zijn toch hier en daar ingegraven. Dus ik vind het een risicovolle tijd. Maar ik hoop oprecht dat we erheen komen. Want Nederland zit niet te wachten op kibbelende politici die geen meters maken.
2: Lieve, lieve, lieve Jan. Wij kennen elkaar natuurlijk al 1000 jaar. Samen bij de politie Rotterdam Rijnmond gewerkt aan een integerdere politieorganisatie. Maar ook ontzettend veel avonturen met elkaar meegemaakt. En ons laatste avontuur, dat is het avontuur rondom het boek over jouw opa, de vermiste vader. En toen ik dat las, dacht ik, jeetje Jan, wat ben jij toch ook een diep doorleefd iemand. Wat zat hier veel verdriet achter. En wat goed en gaaf dat we dat nu bloot hebben kunnen leggen. En met name dat er nog zo ontzettend veel in onze geschiedenis uitgezocht moet gaan worden. Maar in ieder geval hebben we voor rehabilitatie kunnen zorgen van jouw opa en de anderen van de prestatie. Maar nog veel belangrijker, ik heb gezien wat het heeft gedaan voor jou, maar ook voor jouw kinderen en de rest van de familie, dat we met elkaar zo'n prachtige bijeenkomst hebben gehouden in Rotterdam met Carola Schouten, die ook zo ontzettend indringend sprak met Gerdy Verbeet en met de president van de rechtbank, Julia Mendlik. En ik ben ontzettend trots op je, hoe je nu in de politiek tekeer gaat. En ik ben ontzettend blij en verheugd dat wij elkaar al zo lang kennen. En je bent echt heel dierbaar voor mij, heel dierbaar voor het land. En ik hoop dat je ontzettend blij bent met deze voice memo van mij, waaruit alleen maar respect en waardering blijkt voor wie jij bent. Ga zo door, lieve schat.
0: Oh, mooi, want je doet daar al, hè?
1: Ja, dit is een dierbare vriendin, maar...
0: Marianne
1: van den Anker, nu ombudsvrouw. Ik heb zoveel van deze vrouw geleerd ook. En zij is ook echt de ombudspolitiek, wordt wel eens genoemd. Maar zij zorgt ervoor dat die kleine verhalen groot worden. He, dat je ziet, oh, dus daar gaat het om. En in de periode, zij is ook niet bang om te boosten doorbreken. Mm-hmm. Wij hadden een groot probleem met milieucriminaliteit en niemand had zin om dat aan te pakken met heel veel belangen. Nou, Marianne als wetenschappelijke onderzoekster bij de politie binnengetrokken. Binnen no time hadden we de eerste aanhoudingen van grote vervuilers, hè, waar je echt ziek van werd. Toen zei ze, ja, maar Jan, weet je, we moeten meer weten over corruptie. Hoe werkt dat dan? Nou, hebben we een jaar lang onderzoek naar corruptie gegaan, ook een hoop corruptie aangepakt. Ja, dit is iemand die taboes niet schuilt, die weet wat vecht is. En door schade en schande een heel rijk mens is geworden. En een hele dierbare vriendin.
0: Oh, mooi dat ze jou een diep doorleefd iemand noemt. Omdat je ook al eerder zei van ja, ik wil ook gewoon oud zijn.
1: Ja, ik heb met haar dit soort gesprekken ook wel. Een keer, de laatste tijd wat te weinig, duiken we ook gewoon het café in. En dan zitten we over alles en nog wat te praten, over het leven. En Marianne heeft ook het vermogen om mij open te breken. Om te zeggen, maar hoe zit je er nou qua gevoel in? En dat soort dingen. Ik heb me altijd heel veilig bij Marianne ook gevoeld. En andersom. Ja, en dan hebben we het over de dingen dat we het helemaal niet zo goed ging. Of dat we even gefaald hebben. Of dat we denken, jezus, hadden we dat maar anders gedaan en zo. Maar ja, dat geeft wel heel veel binding. En dat is ook fijn om over te praten.
0: We eindigen met de liefde. Ik heb hier twee plaatsen staan. Welke kies jij? Kies je Feel van Robbie Williams of Weekend van Earth and Fire?
1: Oh, dat is wel een gewetensvraag, hoor. Want ik vind... laat ik maar Weekend nemen, omdat ik daar altijd wel opgewekter van word bij Feel. Before I fell in love, I was planning to leave her. Is dat bekende zinnetje. Mm-hmm. Dat was wel karakteristiek. Maar Weekend is weer een beetje van... ik heb ook wel leuke jeugdliefdes gehad.
0: Maar karakteristiek van wegwezen.
1: Ja, ik had...
0: Op tijd
1: ik had,
0: weggaan.
1: Ja, nee, ik door mijn jeugd had ik ook iets van... Ja, wacht eventjes, als je echt van iemand gaat houden... Mm-hmm. En je verliest diegene, dan doet het zo pijn... Dat wil ik nooit meer meemaken. Dus op het moment dat ik een vriendinnetje had... En het werd steeds leuker en leuker... En op het moment dat ze tegen me zei van... Joh, Jan, ik denk dat ik zelfs van je hou... Absolute paniek. Absoluut. Ik heb later ook nog wel eens met een ex erover gesproken. Ik zeg, ja, dan dacht ik bij mezelf... Ja, daar ga ik zoveel van houden, dan gaat het weer pijn doen. Laat ik maar weggaan.
0: Want dat gebeurde in je jeugd?
1: Ja, dat is vanuit mijn jeugd. Tot en met mijn dertigste heb ik dat wel volgehouden. Omdat ik dacht, aan de ene kant een gevaarlijke avontuurlijke leven wat ik ambieerde. En aan de andere kant dat toch een beetje die bindingsangst. Door de pijn. Hè, ook mijn opa die zijn grote liefde in Indonesië achter moest laten. Allemaal dat soort dingen. Dat heb ik allemaal wel in generaties toch een beetje meegekregen. En dat kostte even tijd dat ik er overheen was. En Weekend was wel zo'n... Ik ben een hele grote Juni Kaagman. En ik was als puber al een beetje verliefd en zo. Hè, dat soort dingen. Maar ik vond de stem geweldig. En Weekend vond ik altijd zo'n... Aan de ene kant een hoopvol nummer. Maar ik wist natuurlijk, na het weekend ging ik ook weer weg. Want ja, dan ging ik of naar Zuid-Amerika of naar Londen. Of dan ging ik weer weken weg. Hè. En dan zei dat meisje ook van ja, ik heb geen zin om een beetje je weekendlaf te zijn. Hè. Dus ik heb ook wel wat verliezen geleden daardoor. Dus laten we dat maar weekend doen.
0: Oké. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn, Jan Struijs. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Micha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote